0: Ja. Ik wil vooral eerst mijn bewondering uitspreken voor de collega's van de Noord-Koreaanse staatstelevisie die dit in elkaar hebben gezet. Deze registratie van een militaire oefening onder toeziend oog van Kim Jong-un, waar wij graag gebruik van maken. Bij Boekestein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde met gast, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden, Remco Breuker. Hoi.
1: Hey.
0: Ze zijn goed in spektakel in Noord-Korea, Remco.
1: Ja, zeker.
0: Zijn ze ook goed in vechten? Hebben ze een sterke krijgsmacht, een goede krijgsmacht?
1: Moeilijk te zeggen. Noord-Korea staat in de Global Firepower Index op nummer 31 of 32.
0: Oh,
1: dat is niet heel indrukwekkend. Zuid-Korea staat op nummer 5. De hoogst genoteerde niet-kernmacht. Het heeft wel een heel groot leger. De schattingen lopen uiteen van ongeveer 1,3 miljoen tot 2,1 miljoen. Maar het groot deel van die soldaten vecht niet. Is ook niet, ja, die hebben allemaal wel geleerd hoe ze een geweer moeten afschieten. Maar het zijn bouwvakkers, het zijn mijnwerkers. Ja. Het zijn mensen die gewoon de grote infrastructurele projecten uitvoeren. Met een legeruniform aan. En algemeen wordt aangenomen, zolang er geen kernwapens worden ingezet, zou Zuid-Korea een directe confrontatie met Noord-Korea eigenlijk altijd winnen.
0: De eerdere lichting die door Noord-Korea richting, vooral Koersk was dat, maar tussen de Oekraïnse grens was gestuurd, ging ook vrij snel door de gehaktmolen, zeg maar. Maar ik zag wel van de Oekraïnse inlichtingendienst die waarschuwde voor de Hwasong 11DA, die 6 tot 900 kilometer bereik heeft met 2,5 ton aan explosieve
1: kop. Absoluut. Van raketten weet ik heel weinig, hoor. Dus dat neem ik zo aan van de Oekraïnse inlichtingendienst. Maar het zijn ballistische raketten en die zijn voor Oekraïne niet te verdedigen. Voor de meeste landen niet waarschijnlijk. Die komen te snel naar beneden. Maar het andere punt is dat het Noord-Koreaanse leger in de tussentijd, en heeft Zelensky ook al 2 jaar geleden voor gewaarschuwd, heel veel bijgeleerd. Met andere woorden, Noord-Koreanen zijn nu in staat om een oorlog met drones uit te vechten. Ja. En niet meteen te worden weggeveegd. Ik denk niet dat er een NAVO-bataljon is dat in staat is om dat te doen.
0: Ja.
1: Oekraïne kan het, Zuid-Korea kan het ook niet.
0: Nee, ik begreep dat bijvoorbeeld in Zuid-Korea ook met zorg wordt gekeken naar de kennis extreme die Noord-Koreanen dan dus in deze oorlog kunnen opdoen.
1: Absoluut. Ja. Mm.
0: Rob, ik ga even naar jou, want je bent van afstand bij ons. Hoe kijk jij naar die... Er zaten dus al wat Noord-Koreanen in Rusland, maar er is nu een flinke nieuwe lichting die door Zelensky is aangekondigd. En dus die extra ballistische raketten die worden ingezet, waarmee dus die samenwerking tussen Noord-Korea en Rusland verder wordt verdiept.
2: Ja, dat klopt. En dat heeft enorme politieke consequenties. Kijken of het militair veel uitmaakt, dat valt nog te betwijfelen. Je hebt al eerder gezegd dat de eerste successen van de Noord-Koreanen niet al te groot waren. Dat doen ze ook in belangrijke mate om te leren. Dus oorlogservaring is buitengewoon belangrijk voor zo'n land. Om dat te gebruiken tijdens een conflict bijvoorbeeld met Zuid-Korea, als dat er ooit zou aankomen. Ik denk dat die Noord-Koreaanse militairen ook vrij snel er doorheen worden gejaagd. Er wordt gesproken over 30.000 tot 50.000. Nou, als er 50.000 zo zijn, dat is anderhalf maand werk voor de Oekraïners. Maar dan hebben ze dus wel een hele hoop ervaring hebben ze opgedaan. En ik denk dat dat het allergrootste probleem is. Nou, dan nog even die raketten. Hè. Er zijn dus, en daar gaat het feitelijk om, 100 KN-23 raketten geleverd door Noord-Korea. Er zijn er inmiddels 80 van verbruikt. Dus de grote vraag is, en daar kan ik geen antwoord op geven, hoeveel van die raketten die Noord-Koreanen nu eigenlijk hebben. Want als zij ook nu heel snel door hun voorraden heen gaan, dan is die dreiging niet zo groot. Maar tot nu toe zijn ze redelijk effectief.
0: Ja. Ik kijk even naar de professor Koreaanse middeleeuwse geschiedenis, maar die weet denk ik ook niet hoeveel raketten er nog in het arsenaal.
1: Laat nou mijn tweede specialisatie. Nee, helaas weet ik niet. Wat ik wel durf te zeggen is dat het industrieel potentieel van Noord-Korea is hoog. En er zijn heel veel fabrieken die jarenlang eigenlijk niet in gebruik konden worden genomen. Of niet meer konden worden gebruikt omdat er geen energie was en geen grondstoffen. Die problemen zijn nu verholpen grotendeels. Dus de productie van wapens draait denk ik op een hoger niveau dan ooit tevoren wellicht.
0: Het is sowieso wel frappant eigenlijk dat Zuid-Korea een beetje in hetzelfde schuitje zit als wij. Nou, beide dan inmiddels bedreigd door Noord-Koreanen. Ja. Maar ook verraden door Trump. Het is ook een bondgenoot van de Verenigde Staten die vertrouwde op de backup van de Amerikanen.
1: Ja. Ten dele wel, absoluut waar. Dat is sinds 1945 eigenlijk. Is Amerika daar natuurlijk een grote aanwezige met een leger dat bijna 30.000 mensen of militairen nog steeds heeft daar. Maar Zuid-Korea is gewoon wel wat waakzamer, denk ik, dan Nederland zou zijn, of Nederland is. Omdat men hier wel al heel lang van uitgaat dat dit kan gebeuren. En daarbij helpt ook wel dat nu met een progressieve president, een progressieve aan de macht, dat hij überhaupt al niet zoveel op heeft met de Amerikaanse aanwezigheid in Zuid-Korea.
0: Oh ja.
1: Dus de meeste presidenten gaan daar heel pragmatisch mee om. En heel lang is het noodzakelijk geweest om het land te verdedigen. Is dat het nog steeds? Nou, een Noord-Koreaanse aanval kan het Zuid-Koreaanse leger prima zelf afslaan. Daar heeft het Amerika niet langer voor nodig. En dat is denk ik nu ook de insteek van de progressieven. Ah. Die dat niet op die manier heel hard zullen zeggen. Tenminste niet de gematigde tak, omdat je anders weer met de polarisatie allemaal binnenlandse ellende krijgt. Men is denk ik eerder bang voor de wraak van Trump. Van wat voor tarieven hij gaat opleggen, of wat voor andere streken die gaat uithalen. Dan angst voor een Zuid-Koreaans leger dat helemaal zelf zijn boontjes zal moeten doppen.
0: Ah ja.
2: Ja, volgens mij gaat het, als ik mag, om de operationele controle over de krijgsmacht. Hè. Dus de Zuid-Koreanen die bepalen volgens mij vanaf het midden van de jaren 90 wel hoe ze hun krijgsmacht kunnen inrichten en hoe ze die organiseren. Maar op het moment dat er een oorlog komt met tussen Zuid- en Noord-Korea, dan gaat de operationele controle, dus de bevelvoering over de krijgsmacht, die gaat over op de Amerikanen. En ik heb nu gezien dat president Lee, die zegt inderdaad nu van, dat zou ik nu wel eens een keer kunnen aangrijpen, dat hele gedoe met Trump en Noord-Korea en zijn toenadering weer tot de kimmetjes. Om hier toch een belangrijk punt van te maken en daar een einde aan te maken. Hoe denk je dat gaat lukken, Remco?
1: Ja, dit is inderdaad precies waar het om gaat. Het was al heel wat dat Zuid-Korea de operationele controle terugkreeg in vredestijd. Maar ja goed, hoeveel heb je eraan? Het is ook duidelijk dat een Amerikaans leger nooit onder de vlag van een ander land zal vechten. Hoogstens ernaast. En dat is in Zuid-Korea ook niet zo'n geval van oorlog. Ja, dit is waar het de progressieve om gaat. Dat ze daar echt van af willen. Gaat het hem lukken? Ja, zoals Trump zich nu opstelt wel, denk ik. Ja, als Trump het echt niet wil laten gebeuren, dan is de kans klein dat het gaat gebeuren. Maar ja, dit is wat hij nu heeft gedaan, dat stuit zelfs de conservatieven in Zuid-Korea tegen de borst. Dus dat betekent dat Lee gewoon eigenlijk de kaarten heeft gekregen om deze hand goed uit te spelen. Dus het zou me niks verbazen als het hem lukt.
0: Trump die heeft deze week gezegd dat hij met Kim Jong-un weer wil praten. Hè? En dan Zuid-Korea weer is aangevreven. Dat is echt een beetje dezelfde rol als Europa. Van ja, jullie deden niet mee met Iran, dus hoef ik ook niks.
1: Ja, dat is zo. En dat heeft zich volgens mij bijgehaald omdat hij op dat moment aan dacht, denk ik hoor. want waar Zuid-Korea voor de rest wel heel goed ingespeeld op wat Trump zou willen als hij weer aan de macht zou komen. Ze hebben het verdrag opengebroken eigenlijk. Dat reguleert hoeveel Amerikaanse soldaten er in Zuid-Korea gestationeerd worden. En hoeveel dat Zuid-Korea en hoeveel dat Amerika kost.
0: Voordat Trump
1: weer. Drie dagen of vier dagen voor de verkiezingen in Amerika is dat weer ondertekend. Dus nog door de Biden-regering. En Zuid-Korea is toen miljarden meer gaan betalen. Anticiperend op een moment dat Amerika dit niet meer zou willen. En dan zeker Trump, die heeft daar in zijn eerste termijn nog problemen van gemaakt.
2: Wat ik echt paradoxaal vind, Remco, is dat president Lee op zich wel genegen is om tot een zekere mate van politieke toenadering te komen tot Noord-Korea. En nou doet de Amerikaanse president genaamd Trump dat. En dan breekt de pleuris uit. Wat is hier nou eigenlijk in wezen aan de hand?
1: Ja, dat is inderdaad wel. Dat is ontzettend ironisch. Hè? Dat de progressieven, waar Lee natuurlijk nu de leider van is, dat zijn degenen die altijd de olijftak uitsteken naar Amerika. Of sorry, naar Noord-Korea. Dat nu niet kunnen doen, want Noord-Korea kijkt heel stug de andere kant uit. Eigenlijk klopt dit niet wat hier gebeurt. En toch gebeurt het. Wat je wel ziet, is dat aan de ene kant Noord-Korea.
2: Heb jij een verklaring?
1: Ja, ten dele. Noord-Korea weigert met Zuid-Korea te praten. En Noord-Korea heeft echt in 2018 afscheid genomen van Amerika. Als mogelijke partner gaat te ver. Maar als mogelijk iemand de staat die aan de andere kant van de onderhandelingstafel zit, daar krijgen ze niks van los. Is het idee. Trump is onbetrouwbaar, belooft te veel en doet dan niks. Zuid-Korea hoort daar dan ook bij. De Zuid-Korea is eigenlijk ook op dat moment op afstand gezet. De grondwet is aangepast. En sindsdien zie je dat Noord-Korea geen enkele poging meer heeft ondernomen om echt met Noord-Korea en met Zuid-Korea te praten. Dat zeggen ze altijd wel, dat ze het niet willen. Maar ondertussen kan er altijd wel toch wel veel. Of meer dan je denkt. En nu niet meer. Ja, waardoor Lee, progressief als hij is, hij werd niet voor niets de Zuid-Koreaanse Trump genoemd. Niet omdat hij dezelfde denkbeelden heeft, maar omdat hij juist dezelfde gebrek aan denkbeelden heeft. Hij wordt er echt van verdacht geen enkel principe te hebben. En dat komt nu heel goed uit. Ik moet zeggen, ik vind hem als president, als politicus vond ik hem niet denderend, om het zacht uit te drukken. Maar als president, als staatsman, vind ik dat hij het helemaal niet slecht doet in een hele moeilijke periode. Dus hij is heel pragmatisch naar Noord-Korea. Laat zich niet leiden door progressieve ideeën daarin of conservatieve ideeën, maar kijkt wat mogelijk is. En dan zie je dus inderdaad het rare verschijnsel dat Trump nu de rol overneemt van een progressieve Zuid-Koreaanse president. Maar dan minus toch wel vaak de bagage die deze mensen dan wel hebben. En ja.
2: Nou ja, ik vraag me af, Remco, of inderdaad Trump daadwerkelijk bezig is in de richting van Noord-Korea. Want daar zijn namelijk ook enorme twijfels over. Ja. Ik vond het ook wel buitengewoon ironisch dat Kim's zus, die schijnt ook tamelijk veel invloed te hebben. Ja. Kim Yu-jong. Die zegt, nou, ik weet helemaal niks van de toenadering van Trump tot ons. Hoe moet je dit nou duiden? Wat is dit nou?
1: Het grote punt is, ik kan niet bepalen of dit of Trump met verkeerde benen in bed is gestapt en toen dacht, ik ga de wereld even lastigvallen met deze post op Truth Social. Of dat hier beleid achter zit. Het punt met Trump is ook dat op dit moment ik niet weet wie hem adviseert over Oost-Azië of Noord-Korea. En tijdens zijn eerste termijn wist ik het wel.
2: Ja, weet je, dat zal wel een vastgoed jongen zijn.
1: Ja, waarschijnlijk.
3: Trump zit gewoon, die is heel gebrand op een diplomatiek succes. En alle ellende die hij door Hormuz heeft. Dit zou er eentje kunnen zijn. Ja. Laten we wel zijn, de vorige keer met dat bezoek brachten. Was ook allemaal geweldig wat hij daar gedaan had. Dus helemaal niks is er gebeurd. Hè. Ja. Dus Trump kan ook zo regeren dat hij grote houten met toten erbij haalt. Dat weet ik allemaal niet. En vervolgens stort het allemaal weer in. Het schijnt hem niet te deren. Even terug naar Lee. Ik vind Lee eigenlijk ook heel slim opereren. Hè. Lee is dus eigenlijk een man die van links van het midden werkt. Hè. Ja. Hij is hij wil toenadering, maar wel niet naïef, maar op basis van echte afschrikking. Hè. Dat is een hele verstandige positie, lijkt me. Jij zegt terecht van Noord-Korea wil niet praten, hij zit in de problemen. Dus eigenlijk is het wel handig dat Trump dat nu een beetje gaat proberen te doen. Moet hij natuurlijk wel aan tafel zitten, dat is natuurlijk wel altijd een probleem.
1: Ja.
3: En luister eens, Trump wil tegelijkertijd dus dat Zuid-Korea veel meer gaat betalen. Dus dan kan Lee ook zo manoeuvreren. Ja, we willen gewoon toch meer soevereiniteit, militaire soevereiniteit ook krijgen. Dus ik vind dat hij het eigenlijk heel goed doet.
1: Ja, dat ben ik met je eens. Ik vind dat Lee het inderdaad in de situatie waarin hij zit, hij heeft toch weinig manoeuvreerruimte. Dat hij inderdaad dat heel behendig doet.
3: Ja.
1: Wat ik me wel afvraag, waar Trump precies nou op hamert als hij zegt dat Zuid-Korea meer moet betalen. Want ja, misschien en de oefeningen zelf. Ik kan me bijna niet voorstellen dat Amerika de kosten voor het Zuid-Koreaanse leger daarvoor opdraait. Misschien dat Zuid-Korea meer moet gaan betalen voor de Amerikaanse inzet bij die oefeningen. Maar om hoeveel geld gaat dat vergeleken met het legeren van zoveel manschappen daar? En daar betaalt Zuid-Korea al flink aan mee. Wat ik ook hoorde is dat het grote investeringspakket in Amerika van Zuid-Korea, 350 miljard over 20 jaar uitgespreid, dat Trump niet ziet hoe langzaam dat gaat en dat het daar een verwijzing naar zou zijn. Ik vind het een mate van subtiliteit die ik niet altijd met Trump
0: dat is een kenmerkend probleem.
1: Goed.
0: Even het jingeltje tussendoor.
4: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
0: Want we zijn op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. We praten met Remco Breuker, Korea-specialist en hoogleraar in Leiden. Over dat probleem met die Noord-Koreanen. Dat ze dus daar hebben en dus nu hier ook.
1: Ja.
0: En, ik was eigenlijk een beetje verrast, maar het zal wel aan mij liggen. Dat dus Zuid-Korea denkt van, nou ja, we kunnen die Noord-Koreanen wel aan. Want dan denk ik, ja, maar hoe zit het dan met China? Want dat is natuurlijk toch de grote macht die zich laat gelden. En die staat toch eigenlijk weer meer aan, zeg maar, de Noord-Koreaanse kant. Dus zitten zij eigenlijk niet in een slechtere positie dan wij in Europa vis-à-vis Rusland? Want Europa is groter dan Rusland, maar in Azië is China de grote macht.
1: Ja, maar China kan natuurlijk niet als een macht en aandacht concentreren op Noord-Korea. Op het moment dat het wel doet, hebben ze in 1950 ook gedaan. En daar ging Taiwan. Dat laten ze zich niet nog een keer overkomen, denk ik. Ja, nee, maar het is wel. Zuid-Korea bevindt zich in een slechte positie. Al sinds de oprichting van de staat in 1948 eigenlijk. Ja, daar zijn ze aan gewend en daar werken ze goed mee. Waardoor je het bijna zou gaan vergeten, zeker als je daar bent. Het is een super fijne, comfortabele samenleving. Maar de dreigingen zijn wel echt reëel. En dat heeft er wel voor gezorgd dat het leger. Het is niet voor niets. Het is natuurlijk allemaal papier, maar goed, het wordt ingeschat als het vijfde leger ter wereld qua slagkracht. Ja. Het leger is serieus. Politici, met al hun alle schandalen en zo die er zijn, zijn over het algemeen zitten er ook hele serieuze mensen tussen die nadenken over hoe dat nou verder moet in de toekomst.
0: En ik begrijp, dat is misschien ook weer een parallel met Europa, worden dus Zuid-Korea, maar bijvoorbeeld dan ook met Japan en Taiwan, meer tot elkaar gedwongen, tot samenwerking, terwijl daar ook wat historische pijn zit natuurlijk, door die...
1: Jazeker. Wat je nu hoort van Zuid-Koreaanse diplomaten, en ook van Japanse diplomaten trouwens, is dat de twee landen nog nooit het zo goed met elkaar hebben kunnen vinden. Terwijl dat eigenlijk niet zo zou moeten zijn, gezien inderdaad de historische pijn, maar ook gezien het feit dat er een progressieve president in Zuid-Korea zit. En dat alles in een progressieve handboek, in handvest in Zuid-Korea zegt anti-Japan. En een conservatieve president, premier in Japan. En daar zegt het handboek weer juist anti-Korea, anti-Zuid-Korea. Ja. En toch, ze drummen samen, ze bezoeken elkaars geboorteplek. Ze doen er alles aan om zowel een goede persoonlijke als een goede professionele band te hebben. Ja. Dat zegt wel heel veel inderdaad over hoe die krachten inderdaad nu op beide landen werken.
2: Ja, dat is inderdaad niet verbazingwekkend, vind ik. Ik bedoel, dreiging, dat zorgt ervoor dat er grotere samenhorigheid bestaat in de sociale betrekkingen. Ja.
0: En ze doen dat dus eigenlijk in zekere zin, zeg je Remco, beter dan hier. Althans, dus dat inspelen op Trump. Dat ze eigenlijk al een beetje anders dan Europa rekening hielden met wat daar van te verwachten viel.
1: Ja, nou ja, Japans is als een woord ervoor. Moshitora, als Trump. Als Trump weer aan de macht zou komen, dat is de naam van beleid.
0: Moshitora.
1: Moshitora. Tora is van Torampu. En Moshi is als, indien. dat zeggen we iets over. Ja, hier staat iedereen een beetje, het zal toch niet? Dan gaat de wereld ten onder. Maar ondertussen, hebben we ons goed voorbereid? Ik ben misschien te cynisch, hoor. En ik laat me ook graag hier...
0: Voor dit programma ben je niet snel te cynisch.
1: Ragnar en Jan verbeteren. Als ik denk dat... zeker als het gaat om Oost-Azië, we toch altijd weer de nadruk op de verkeerde landen weten te leggen en de verkeerde investeringen doen, de verkeerde strategieën. Mm-hmm. En waardoor we nu toch echt vrij hopeloos achterlopen op alles wat er gebeurt. Zowel economisch als politiek, als strategisch, als militair. En dat zie je in Zuid-Korea niet gebeuren. Komt Zuid-Korea hier beter uit? Ja, dat weet ik niet. Hebben ze er alles aan gedaan als het niet zo is? Ja, dat durf ik wel te zeggen. Ja.
3: Dat is ook de strekking van je nieuwste boek. Hè? Je vindt dat wij moeten veel dichter bij Japan en bij Zuid-Korea. Ja. Er zijn wel bezoeken van de Europese Commissie geweest, dacht ik. Hè?
1: Nou, dan is het geregeld.
0: Ja, daar word je zien.
1: Waarom wist ik dat?
0: Even jouw boek, De Kracht van de Middenmacht.
1: Ik heb hem meegenomen. Zal ik hem
0: net voor de zomer uitgekomen,
1: achterlaten,
3: De Kracht van de Middenmacht.
0: Stond nog op mijn verlanglijstje, had je hem al gelezen?
3: Ja, dat is een heel goed boek. En? Het belang van Zuid-Korea, Taiwan en Japan voor onze democratische toekomst. En dat is, zo is het ook.
0: En dus daarvan kunnen we leren een beetje te anticiperen. Dat is de les?
1: Er zijn heel veel lessen, denk ik. Een van die lessen is inderdaad anticiperen en ook inzetten op scenario's waarvan je niet zeker weet of die gaan gebeuren of niet. Dat is denk ik vooruitkijken en regeren. En dat is denk ik ook wat militairen doen. Die hebben ook allemaal scenario's die nooit zullen uitkomen. Mm-hmm. Wellicht dat er in Nederland ook een scenario ligt om België binnen te vallen. Wat zijn de kansen erop? Klein. Wil je dat wel van tevoren allemaal geregeld hebben? Ja. Dat is een van de lessen. Maar een van de andere lessen is denk ik ook niet alleen is makkelijk om politici en ambtenaren overal de schuld van te geven. Maar ik denk ook de samenleving zelf mag ook wel wat actiever worden. En dat zie je toch zeker in Taiwan en Zuid-Korea. Waar de gewone Taiwanese en de gewone Zuid-Koreaan toch echt er heel veel aan doen om de samenleving die zij willen zien overeind te houden of te verwezenlijken. En dat is een bepaalde mate van betrokkenheid die ik niet altijd hier zie. Ik zie die hier op de sociale media, maar niet op straat. Terwijl je het eigenlijk andersom wil zien.
0: Ja, ik kan Rob niet zien, maar ik weet dat hij zit te knikken achter zijn microfoon bij wat je hier vertelt.
2: Ja, zeker. Maar ik denk dat er een paar verklaringen voor zijn. Europa is verwend door vele decennia vrijheid en welvaart. En dat maakt intellectueel lui op dit gebied. En als je naar dat deel van de wereld kijkt, dan is dat gewoon niet het geval. Er is gewoon altijd gedoe geweest rond Taiwan, rond Noord-Korea. Ga zo maar door. En er is een ander punt. Wij hebben de NAVO en de Amerikanen hebben volgens mij er bewust voor gekozen om verdragen af te sluiten en afspraken te maken met landen bilateraal. Ja. He, dus met de Zuid-Korea en met Japan. Dus ze hebben nooit de poging ondernomen om, laten we zeggen, een equivalent van de NAVO in Azië te ontwikkelen. Terwijl dat eigenlijk wel een goede zou zijn. En die NAVO heeft ons natuurlijk ook lui gemaakt, omdat wij altijd maar naar Amerika hebben zitten kijken. Met andere woorden, wij zijn hier in een soort van strategische winterslaap verzeld geraakt, waarbij wij helemaal geen idee meer hebben hoe je eigenlijk je belangen dan wel je veiligheid moet beschermen. Dat is denk ik een wezenlijk cultureel probleem, een cultureel verschil met Azië en de landen waar we het nu over hebben.
3: En het erratische beleid van Trump maakt dus ook meer ruimte, hè, voor zo'n zeg maar Aziatische NAVO. Ja. Dat is vanuit Chinees perspectief slecht nieuws. Dat is echt slecht nieuws. Want ja,
1: absoluut.
3: China had het kunnen proberen om ook een beetje met Japan te gaan praten of met Taiwan of zo. Allemaal gekund, hè?
0: Zou dus naast lessen trekken ook dus meer samenwerken dan logisch zijn tussen al die verweesde bondgenoten van Amerika in Europa en in Azië?
3: Zeker.
1: Ja, absoluut.
0: Volgens mij is er wel eens een kantoortje geopend recent van de NAVO in Tokio. Maar ja, ik weet niet hoe ver dat gaat. Rob, weet jij dat?
2: Nee, maar hoor eens, dat loopt al een hele tijd. Ik kan me herinneren dat, hoe lang is het wel niet geleden? Ik denk wel 10 jaar geleden, ik met Jaap de Hoop Scheffer naar Tokio ben gegaan om daar met de regering overleg te voeren over de mogelijkheid van, laten we zeggen, in VPRO-termen een tientjes lidmaatschap van de NAVO. Dat is uiteindelijk, zijn dus met al die landen, zijn er gewoon tussen de NAVO en die landen toch overeenkomsten gesloten. En dat heeft toen in het begin niks opgeleverd, dat bezoek van Jaap de Hoop Scheffer. Maar daarna hebben ze wel meegedaan aan de operaties in Afghanistan, althans in de ondersteuning. Dus geen gevechtsoperaties, die Japanners. Dus nee, dat gebeurt wel. En dat zie je dus ook met de NAVO-top. Dan zijn die landen dus ook gewoon aanwezig. Dus het gebeurt al. En dat geldt ook voor de Europese Unie. Alleen, de vraag is of we dat willen institutionaliseren of niet. En gedeeltelijk is dat al geïnstitutionaliseerd.
0: Oké. Nou, dus duidelijk hoogste tijd om meer lessen te trekken, samen te werken. En ik denk dat meer mensen Koreaanse taal en cultuur in Leiden moeten gaan studeren om dit alles.
3: Maar Remco heeft het al zo.
1: Nee, ik heb ook collega's gelukkig. Dat lukt wel. Dus, iedereen is welkom. Als het gewoon goed gaat, dan is het goed voor je carrière. Want dan kan je naar Zuid-Korea en zo. Gaat het fout, dan kan jij alvast Noord-Koreaans spreken. Zelfde taal. Dus het is win-win, wat er ook gebeurt.
0: Win-win in de Korea-connectie. Op de radio moeten we daarbij afronden. In de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luister het op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinendewijk.nl en word lid van BMW Plus. Dit was weer Boekestein naar de Wijk. Namens Arjen Boekestein en Rob de Wijk. Dank voor het luisteren. Speciale dank aan Remco Breuken. En een fijn weekend.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen De Strateeg.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Volgens de KNVB was Pep Guardiola de ideale opvolger van de opgestapte bondscoach Ronald Koeman. Maar hij werd het niet, omdat Guardiola een jaar even niks wilde doen. Dat zegt directeur topsport Nigel de Jong bij de NOS. De tweede optie was Arne Slot, maar die ging liever een club trainen. Uiteindelijk werd het Xavi Hernandez. In Oorschot-Brabant is een motorrijder overleden. De man van 75 kwam uit Waalwijk en was bezig met een toertocht. Toen de groep waarin hij reed moest afremmen, botste hij tegen de motorrijder voor hem. Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar die kon niks meer voor hem doen. Volgens Iran heeft de Amerikaanse president Donald Trump ervoor gezorgd dat nu de hele wereld kernwapens wil hebben. In de oorlog met Amerika werden Iraanse nucleaire locaties gebombardeerd en dat wordt als roekeloos beschreven. Ook dreigt Iran met aanvallen als er door Amerika nieuwe economische sancties worden opgelegd. En op het vliegveld van het Duitse Düsseldorf is paniek uitgebroken nadat een 52-jarige vrouw werd gestoken door een schorpioen. Ze kwam terug van vakantie en het dier had zich in haar jaszak verstopt. Uiteindelijk bleek het om een van de giftigste soorten te gaan. De vrouw is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. En dan nu het weer van Weer Online. Het is flink afgekoeld, landinwaarts maximaal 10 graden. Vandaag is het wisselvallig, alleen in het noorden bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt rond de 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Strateeg. Paul van Liemt.
5: Welkom bij De Strateeg, een journalistiek onafhankelijk programma van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Jarenlang keken we niet om naar het Arktisch gebied, maar dat is vandaag de dag wel anders. De Russische president Vladimir Poetin heeft gezegd dat Rusland het gebied nauwlettend in de gaten houdt en de Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn zinnen gezet op Groenland. Hoe moeten wij daarmee omgaan? Dat bespreek ik met Wampi Libon van der Wal, Arktisch ambassadeur en directeur inclusieve groene groei. En Fiona de Kuiper, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies en verbonden aan The Arctic Institute. Wampi, ik begin met jou. We hebben afgesproken, we kunnen eruit tutoyeren. Ik kondig je net aan als Arktisch ambassadeur. Niet iedereen zal het meteen op het netvlies hebben. Wat betekent dat? Wat doe je?
6: Ja, dat betekent dat ik eigenlijk de Nederlandse belangen vertegenwoordig op het Arktisch dossier, hè, bij de Noordpool en de Zuidpool. En dat we eigenlijk vanuit Nederland bijdragen aan een stabiel gebied, een Noordpoolgebied. Dus wat betekent dat? Veel contact met de bondgenoten, dus de landen die grenzen aan het Noordpoolgebied. Veel contact ook met andere spelers die actief zijn in de regio. En verder hebben wij natuurlijk ook als Nederland daar gewoon belangen. Hè? Want het is, Noordpool is heel dichtbij.
5: Zeker.
6: De veiligheid is echt een aandachtspunt.
5: We gaan het echt over hebben in deze podcast. Want ja. Dat is heel belangrijk, hè, voor de mensen die dat over het hoofd gezien hebben. Dit is een heel echt, het is niet zomaar, zeg ik dat, om mensen vast te houden. Het is belangrijk om dit te horen, denk ik. Omdat je merkt dat dit groot is. Vroeger, als je deze functie kreeg, ik zeg het niet om te spotten, maar dan werd je misschien wel weggepromoveerd. Word jij maar Arktisch ambassadeur. Maar tegenwoordig, sinds 2024, zit je daar. Een heel belangrijke functie.
6: Ja, het is zeker een heel belangrijk onderwerp voor Nederland. Hè, en ook zeker in mijn functie kan ik daar ook aan bijdragen. Je zei het al in je introductie, hè, het onderwerp heeft echt aan belang gewonnen. Je ziet toch dat door klimaatverandering ontstaat er een gemakkelijkere toegang tot het gebied. Je hebt ook op het gebied van veiligheid, zie je natuurlijk dat de Europese landen We raken aan een hele lange grens met Rusland. Dus dat zorgt er allemaal voor dat eigenlijk het onderwerp steeds meer aandacht krijgt. En het ook behoort te krijgen.
7: Zeker, en dat gaan iedereen merken die nu luistert. Want we gaan natuurlijk ook praten over het Arktisch gebied, wat het precies is. Dat willen we ook even ook op het netvlies hebben. Fiona, het Arktisch gebied, waar praten we precies over?
8: Ja, eerst en vooral het noordelijke deel van onze planeet. Het belangrijkste daarbij is de 8 Arctische staten. Dat is ook het grootste verschil met de Zuidpool dan eigenlijk. Hoe het hele gebeuren georganiseerd is. Dus in het noorden hebben de 8 Arctische staten het meest voor het zeggen. Dat is heel kort.
7: Maar wie hebben het echt voor het zeggen? Wie zijn, als ik het simpel zeg, wie zijn er nu de baas in dit gebied?
8: Ja, ik denk niet dat dat echt een statement is dat je makkelijk kunt beantwoorden natuurlijk. Wat wel recent is gebeurd, of ja, in de laatste jaren, nu 7 van de 8 Arctische staten zijn lid van de NAVO. Wat wel een interessante ontwikkeling is. Hiervoor was dat dus inderdaad niet het geval. Dat heeft de verhoudingen wel verschoven, laten we zeggen.
7: Maar de stukken die ik lees, gaat het elke keer over Rusland, de Verenigde Staten en Denemarken. Dat zijn de grote spelers, die hebben de echte macht. De inheemse bevolking heeft uiteindelijk weinig te zeggen. Het gaat om deze 3 landen. Is dat te kort door de bocht of komt het daar uiteindelijk op neer?
8: Ik denk dat dat ook een beetje sensatie-headlines zijn, om het zo eventjes te zeggen. Inderdaad, Rusland heeft het grootste Arctische gebied in de regio, is ook heel sterk. Maar de VS, dat moeten we ook allemaal een beetje in perspectief plaatsen. Want bijvoorbeeld de Verenigde Staten op wereldtoneel zijn ze heel machtig, maar als je kijkt in het gebied zelf, zijn ze veel kleiner, hun territorium is heel beperkt, hun capaciteiten in bijvoorbeeld op het gebied van ijsbrekers zijn ook veel meer beperkt. Dus we kunnen alles wel een beetje in perspectief zetten. En Groenland inderdaad ook heel belangrijk. Maar de reden waarom dat de VS daar naar kijkt is soms ook een beetje, ja, hoe dat het altijd wordt neergezet in de krant is niet, dekt niet de volledige plaatje of kijkt niet genoeg naar het grotere geheel.
7: Maar los van de sensatie, sommige media inderdaad af en toe naar buiten gebracht, dan gaat het wel om Rusland. Rusland is wel van al deze landen die ik noem de grootste speler daar.
8: Ja, qua territorium inderdaad. Ze hebben ook een sterke Arctische economie. Ook historisch gezien, dat heeft ook veel te maken met de manier waarop dat hun beleid en hun economie is georganiseerd. Ze hebben heel veel centrale ondersteuning daarbij. Dat is iets wat de westerse landen bijvoorbeeld niet hebben. Wij hebben veel meer competitiviteit. Voor hun is het veel meer staatsgestuurd. Dus op dat gebied verschilt het wel heel hard. Ja, komt nog uit de Stalinistische tijd, om het zo te zeggen. Ja. Dus dat heeft wel veel bijgedragen, ook qua grondstoffen en hoe dat zij hun gebied exploiteren. Wij hebben daar ook meer regels aan verbonden, ook voor milieu en dergelijke, wat bij Rusland natuurlijk wel iets minder aan de orde is.
7: Iets minder of echt veel minder?
8: Ja, ik wil me daar niet te extreem over uitlaten, maar ik denk dat hun milieustandaarden toch wel een stukje lager liggen dan bij ons in Europa bijvoorbeeld.
7: Wim, want u wilt natuurlijk weten hoe Nederland zich verhoudt tot deze staten waar we het nu over gehad hebben.
6: Ja, ik denk voor Nederland is het heel belangrijk dat we die regionale stabiliteit behouden. En dat we daar ook aan bijdragen. Je ziet natuurlijk toch ook door de aanvalsoorlog van Rusland in Oekraïne dat ook geleid heeft tot een andere weging van die dreiging. En we hebben ook door het feit dat klimaatverandering ervoor zorgt dat de toegankelijkheid van het gebied eigenlijk groter wordt, zorgt er ook voor dat steeds meer landen bezig zijn om hun invloedssferen eigenlijk te verbreden en actiever worden. Hè, omdat je het beter kan bevaren, je kan vissen, je hebt toegang tot grondstoffen. Hè, dus er is ook echt een soort nieuwe realiteit waar allemaal verschillende.
9: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Ook op een duurzame manier met de economie omgaat. Hoe zorg je ervoor dat je eigenlijk ook op het gebied van klimaatverandering de juiste dingen blijft doen. Dus het is echt een totaalpakket waar we gewoon eigenlijk met verschillende landen allemaal op samenwerken.
3: Maar voor Nederland dus zo belangrijk dat er ook een polaire strategie is gekomen. Ik geloof een maand geleden ongeveer. Ja. Maar wel een polaire strategie. Wat houdt dat precies in?
2: Ja, in die polaire strategie schrijven eigenlijk zetten wij uiteen wat we de komende 5 jaar gaan doen, hè, als Nederland. En dat zit dan met name inderdaad op die versterking van die veiligheid. Hè, omdat we daar echt zien dat we daar meer moeten doen. Dat we dat ook serieus moeten oppakken binnen de Europese Unie. Maar zeker ook via de Europese Unie, maar ook zelfstandig binnen de NAVO. Het gaat ook heel erg over klimaatverandering. Want waarom is die klimaatverandering voor Nederland zo belangrijk? Omdat het, alles wat er gebeurt in de polaire gebieden, het warmt nu 3 à 4 keer sneller op dan de rest van de wereld. Dat betekent wat voor ons, voor zeespiegelstijging. Dus dat kan leiden. Nederland, wat is het? 26% van Nederland ligt onder zee.
3: Ik durf niet ja te zeggen, maar volgens mij zit het in die richting. Zeker.
2: Wat dus zou betekenen dat als daar enorm veel zeestijging is, dat ook gevolgen voor ons heeft. Het gaat ook over de golfstroom. Dus de polaire gebieden zijn heel belangrijk voor ons klimaatsysteem. Dus op het moment dat dat verandert, heeft dat ook gevolgen voor ons. Het gaat over biodiversiteit. Dus allemaal dingen die ook voor ons van invloed zijn. En natuurlijk die duurzame economische ontwikkeling. Wij zitten ook natuurlijk aan dat gebied. En ik gebruik soms wel eens bij mijn kinderen, want die vragen zo van: hoe polair gebied, hoe belangrijk is dat dan?
3: Goeie vraag ook, ja.
2: Ja, maar dan zie je toch, mensen realiseren zich toch niet heel vaak dat de afstand Amsterdam-Polaire Cirkel, dat is gewoon minder ver dan Amsterdam-Lissabon of Amsterdam-Athene. Dus het is echt heel dichtbij. En daarom is het ook belangrijk dat we er zijn. En ook hebben we al heel lang een wetenschappelijk onderzoek doen we daar.
3: Vanwege al deze belangen, die strategie is van belang. 5 jaar vooruitkijken. Je ziet het op veel gebieden helemaal geen strategieën zijn. Daar ben ik al heel verbaasd over. Maar deze is er dus wel. Iedereen weet het ook. En dat betekent dat iedereen heeft het wel omarmd. Dus jouw idee ook. Het is niet alleen wat je er zelf in zit, dat je de Arktisch ambassadeur bent. Maar dat ook binnen Nederland politiek, ambtenarij weet wat er aan de hand is.
2: Ja, nee, zeker. We hebben het, we hebben het gezamenlijk allemaal tot stand laten komen. De wetenschappelijke kant heeft heel erg goed kunnen meedenken. Het is ook zeker niet alleen het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dus een heleboel verschillende ministeries hebben deze strategie opgesteld. En onze minister van Buitenlandse Zaken heeft dat ook echt aangeboden aan de Tweede Kamer. En daar is, je ziet gewoon dat dit tractie heeft. Omdat eigenlijk iedereen ziet hoe belangrijk het is en dat je ook moet voorbereiden.
3: Het is dichtbij, er zijn veel belangen en we weten natuurlijk wat de geopolitiek aan de hand is, dus uiteraard is dit van belang. Dan vraag ik me af, zijn er ook andere landen, Fiona? Andere landen die een strategie hebben, die misschien ook die strategie hebben aangepast door wat er allemaal gebeurd is?
4: Heel veel landen hebben eigenlijk een polaire strategie. Heel recent heeft Frankrijk nog zijn nieuwe strategie aangekondigd. Zweden heeft ook recent een verandering teweeg gebracht. Ja, het was logischer als Arktisch land natuurlijk. Maar je ziet wel dat er heel veel activiteit is, ook van derde landen. Bijvoorbeeld Japan, Zuid-Korea, bijvoorbeeld zelfs Singapore is ook waarnemer in de Arktische Raad. Dus je ziet wel dat er veel interesse is, toch, dat het ook wel echt leeft. Bijvoorbeeld vorige september was ik in Noorwegen op een conferentie in Oslo, de Arctic Security Conference. En daar waren superveel aanwezigen uit India, die ook in panel zelf aanwezig waren. Ik had dat zelf ook niet echt verwacht, om eerlijk te zijn. Veel minder van China bijvoorbeeld, maar heel veel mensen uit India.
3: En die mensen uit India die kijken ook naar met name klimaatverandering in samenhang met voedselzekerheid. Lijkt mij althans dat voor de hand ligt.
4: Ja, inderdaad. Bijvoorbeeld als het klimaat in het Arktische gebied verandert, heeft dat ook een impact op de moessonregens in India, wat dan ook weer gevolgen heeft voor de voedselproductie daar. Dus het is voor hen ook van belang om die verhoudingen te begrijpen.

0: om daar een beter inzicht in te krijgen, zodat ze zichzelf ook beter kunnen voorbereiden op mogelijke veranderingen daar.
1: Dus de hele wereld, mag je zeggen, althans een groot deel van de wereld, is met Arktisch gebied bezig.
0: Ja,
1: je zei ook, vind ik interessant, Frankrijk heeft dan een polaire strategie, maar onlangs ook aangepast. Is dat een belangrijke aanpassing geweest of iets wat echt het vermelden waard is?
0: Ik denk, in de laatste paar jaren nadat veel landen hun strategieën mag update hebben, ik denk dat er vooral de veiligheidsdynamiek komt steeds sterker naar voren. Dat is ook iets wat nu het geval is voor de nieuwe Nederlandse strategie. Dat is, in het verleden was dat misschien een kleine randoverweging. Werd Rusland wel gezien als een moeilijke samenwerkingspartner. Maar is nu veel meer naar de voorgrond getreden. We zien wel dat er nog steeds veel belang wordt gehecht aan wetenschappelijke samenwerking en dergelijke. Maar nu ook dat de NAVO-verhoudingen in het gebied zijn veranderd, zie je wel dat die veiligheidsdynamiek veel sterker naar voren komt.
1: Ja, dus nog meer de ogen allemaal gericht op het Arktisch gebied. En het wetenschappelijk onderzoek is al een paar keer ter sprake gekomen door jou, maar ook door jou, Wampie. En wat doet Nederland precies? Wat onderzoekt Nederland daar precies in dat Arktisch gebied?
2: Ja, we hebben een hele actieve wetenschappelijke gemeenschap. Het onderzoek is heel gevarieerd. Het is onderzoek naar bijvoorbeeld klimaat, hè, natuurlijk. Hè, dus hoe werken die golfstromen? Hè, wat voor effect heeft dat? Het gaat ook over onderzoek naar biodiversiteit. Er zijn ook wetenschappers bezig met milieu. En wat betekent dat bijvoorbeeld dat er plastic ronddrijft? En hoe kan je daar betere regels voor maken? En ik vind zelf altijd wel een mooi voorbeeld. Er is iemand die al heel lang onderzoek doet naar vogeltrek. En dat zijn ook gewoon hele belangrijke dingen die inzicht geven over verspreiding van ziektes bijvoorbeeld. Die door vogels ook worden meegenomen. Maar ook heel erg over wat betekent dat voor de leefwereld? En wat kun je dan voor gevolgen trekken dan over de behoud van de biodiversiteit?
1: Ja, biodiversiteit, een heel groot onderwerp, ook vaak voor gruis of tegenstanders. Maar dan zie je dat er in ieder geval discussie over is. Voor en tegenstanders, maar een heel groot belangrijk thema. Daar kun je dus wetenschappelijk heel veel uithalen. Heel veel niet alleen moed uitpeuren, maar ook echt kennis vergaren.
2: Ja, en die kennis is heel belangrijk. Hè? Bijvoorbeeld als je kijkt nu naar de toendra. De toendra in de Noordpool die ontdooit. Hè? Dus dan, en daardoor komt er dan eigenlijk methaangassen vrij. Hè? Dat is precies eigenlijk wat je niet wil hebben. Want dat creëert gewoon eigenlijk meer CO2 in de lucht. En kan eigenlijk klimaatverandering versnellen. Nou, dus dat is super relevant om dan met elkaar te onderzoeken. Hè? Hoe doe je dat met elkaar? Zijn er andere manieren? Hoe kunnen we dat eventueel voorkomen? En ook heel goed wat Fiona als voorbeeld gaf van India. Je ziet gewoon dat een heleboel landen nu meer en meer interesse ook hebben. Omdat we nu steeds beter snappen ook wat die wereldwijde klimaatsysteem, wat dat doet en hoe dat werkt. En die polaire gebieden zijn eigenlijk een soort, de airconditioning van de wereld. Hè? Dus als het daar een beetje anders gaat lopen, dan heeft het ook gevolgen voor wat er gebeurt op andere plekken.
1: Net als een mooie duidelijke vergelijking inderdaad. Even die airconditioning in het hoofd houden. Ja. Economisch gezien is natuurlijk ook van groot belang. En economisch gezien wil zeggen dat er bijvoorbeeld nog heel veel gas en olie te ontginnen is. In flinke percentages ook uit te drukken. Maar als je het in het groot ziet, in het algemene beeld, Fiona, wat kun je dan zeggen dat economisch van groot belang is?
0: Ik vind een eerste belangrijke kanttekening om te maken is wel dat theoretische aanwezigheid betekent niet automatisch dat het ook realistisch ontginbaar is. Want er zijn inderdaad veel schattingen gemaakt. Vaak wordt verwezen naar een studie van, ik denk, de US Geographical Survey of zoiets. Geological Survey van 2008. Die schatten van zoveel procent onontdekte olie en zoveel procent onontdekt gas zit in
1: 15 en 30. In ieder geval zijn aanzienlijke percentages.
0: Ja, inderdaad. Maar iedereen verwijst telkens naar dezelfde studie. niemand heeft daar echt meer feasibility studies naar gedaan.
1: Maar sinds 2008 is er dus geen nieuwe studie naar verricht?
0: Toch niet waar ik van op de hoogte ben, alleszins.
1: Jij had het geweten.
0: Sorry?
1: Jij had het geweten, dat weet ik zeker.
0: Ja, maar ik hoop het. Dat is ook wel belangrijk. Veel mensen staan daar niet bij stil. Er wordt vaak verwezen naar van dergelijke cijfers. Want mensen denken, oh wauw, zoveel. Maar dan moet je ook wel kijken, welke methodologie is toegepast daarop. Het zijn ook schattingen. Het is ook niet concreet aangetoond. Hetzelfde met de kritieke grondstoffen. Ze zijn inderdaad wel aanwezig. Er zijn grote afzettingen. Maar je hebt ook bijkomende problemen. Bijvoorbeeld veel afzettingen in Groenland die komen samen voor met uranium. Maar sinds 2021 is er een verbod op uraniumontginning in Groenland. Dus die projecten liggen nu basically stil.
1: Je moet het echt relativeren. Je kunt niet zeggen het is een heel belangrijk, heel rijk gebied. Economisch heel veel te halen is. Dat zou echt schromelijk overdreven zijn.
0: Theoretisch wel, maar inderdaad heel overdreven. Want we hebben op dit moment ook de capabiliteit of ja, de capaciteit niet om het op een goede manier te kunnen ontginnen. Je hebt ook infrastructuurproblemen. Bijvoorbeeld in Groenland er zijn niet zo heel veel wegen. Ook zeker niet geasfalteerde wegen. Ook diepzeehavens zijn ook niet echt aanwezig. Dus als je daar een lucratieve mijningoperatie wil opzetten, moet je eigenlijk al een hele nieuwe stad bijna bouwen en dan verbinden met andere infrastructuur vooraleer dat je er eigenlijk iets kunt uithalen. En bijkomend moet je ook nog personeel vinden die daar ook effectief wil werken. Ook belangrijk.
1: Nee, zeker niet onderschatten. Ja. Nee, dat vind ik altijd. Het gaat over inderdaad. De uitvoering natuurlijk.
0: Ja, ik wil het niet doen hoor. Dus alleen eerlijk gezegd. Ook ontginningswerk en zeker ook verwerking van mineralen is ook eigenlijk vuil werk. We hebben dat tot nu toe altijd geoutsourced naar China, want zij deden het al. En we dachten, oké, wij kunnen daarvan meepikken. Want zoiets, dat gaat niet echt op in Europa, denk ik.
1: Maar toch, er liggen wel degelijk economische mogelijkheden. En dan zijn we weer bij Wampie voor het Nederlands perspectief. Want waar liggen de mogelijkheden voor Nederland of Nederlandse bedrijven?
2: Ja, je ziet dat inderdaad de interesse in grondstoffen natuurlijk toeneemt. En het is ook belangrijk voor Europa en voor Nederland, hè, dat we werken aan onze strategische autonomie en die economische onafhankelijkheid.
1: Maar we mogen het niet overdrijven. Dat vind ik wel interessant wat Fiona steeds zegt. Want dan ben je toch weer geneigd. Dat is heel mooi. Dat zijn net prachtige koppen. En dan zijn mensen geneigd om helemaal wakker te schudden. Kijk eens even, daar is het te halen. Dat is niet het geval.
2: Nee, ik denk inderdaad dat het gewoon het is rijk aan grondstoffen. Tegelijkertijd is het ook heel moeilijk om daar te komen en om dat te ontginnen. Ja. Verder denk ik het goed om te signaleren dat het uiteindelijk ook het Noordpoolgebied, dat zijn ook gewoon 8 landen. Hè, die ook over hun eigen grondgebied gaan. En daar natuurlijk hun hun grondstoffen kunnen winnen. En voor ons als Nederland zijn we heel erg bezig natuurlijk met partners om te kijken, kan je dat op een duurzame manier doen? Op welke manier kunnen we de grondstoffen op een verantwoordelijke manier die ketens opbouwen? En daar verdiepen we partnerschappen mee. Bijvoorbeeld met Canada of in EU-verband zijn we natuurlijk ook bezig om te werken aan grondstoffenafspraken. Maar je ziet wel dat de echte winst is niet echt in dat gebied nu meteen te halen. Omdat het zo moeilijk is om te ontginnen. Maar je moet ook wel weer rekening houden met later. Dus het is goed om daarna te kijken. Als je dan kijkt van wat vinden wij dan als Nederland belangrijk? Dat het in ieder geval ook op een duurzame manier doet. En dat je het op een goede, dat je leert. Ja. En dat je ook heel erg rekening houdt met de mensen die daar wonen. Er wonen gewoon 4 miljoen mensen. Dus het is ook niet alsof het helemaal ontgonnen terrein is. Dus je moet echt rekening houden. Dus het gaat heel erg over die balans. Maar wel met Fiona eens dat het ook, dat af en toe het beeld wordt geschetst alsof je morgen een mijn hebt en een stroom met kritieke grondstoffen onze kant op kan.
1: Nee, dat is bij deze in het juiste perspectief geplaatst door jullie.
3: I'm a fan of Denmark too, I have to tell you. And they've been very nice to me. I'm a big fan, but the fact that they had a boat land there 500 years ago doesn't mean that they own the land. We had lots of boats go there also. But we need that because if you take a look outside of Greenland right now, there are Russian destroyers, there are Chinese destroyers and bigger. There are Russian submarines all over the place. We're not going to have Russia or China occupy Greenland, and that's what they're going to do if we don't. So we're going to be doing something with Greenland, either the nice way or the more difficult.
1: Ja, en dat was Donald Trump in januari van dit jaar. Maar ook op de NAVO-top gaf hij aan zeer teleurgesteld te zijn in de NAVO vanwege Groenland. Fiona, ik had het tijdens die inleiding al over high north, low tensions. Wat houdt het precies in? Want dat is nu degelijk aan de hand.
0: Ja, nu eigenlijk een beetje minder, om eerlijk te zijn. Vroeger was inderdaad het idee van Arctic exceptionalism, of inderdaad high north low tensions, was zeker aan de orde. En we zagen dat het gebied eigenlijk een beetje vrij waard bleef van politieke gebeurtenissen elders in de wereld. Bijvoorbeeld samenwerking in de Arctische Raad is nooit gestopt toen bijvoorbeeld Rusland de Krim heeft geannexeerd, de golfoorlogen, dus er is van alles gebeurd elders. En dan zag je eigenlijk dat Arctische samenwerking gewoon zijn gangetje ging en dat daar weinig aan veranderde. En dan sinds 2022 was toch de eerste keer dat er echt een omslag kwam. Zeker in de Arctische Raad hebben ook alle andere 7 staten hebben toen eigenlijk gezegd van oké, politiek, we staan er even van weg. Maar toch zie je dat nu op laag pitje toch weer een beetje samenwerking aan de orde is daar. Zeker op technisch niveau, op gebied van de werkgroepen, zie je dat er toch een klein beetje terug in gang is geschoten. Het is denk ik ook noemenswaardig dat Rusland ondanks alles niet uit de Arctische Raad is gestapt. Dus ook referentie naar de eerdere comment van als Rusland het daar volledig voor het zeggen heeft, dan zouden ze zeker niet vasthouden aan dat platform waar dan nu 7 andere NAVO-staten bij zitten.
1: Dat is heel opmerkelijk. Ja. Dat wordt vaak onderschat. Ja, maar ze zitten gewoon nog in die Arctische Raad. Oftewel, ze doen mee als gesprekspartner.
0: Ja, inderdaad. Ze zien wel eigenlijk iedereen in het gebied heeft elkaar toch een klein beetje nodig op een of andere manier. Bijvoorbeeld Noorwegen en Rusland werken nog steeds samen op het gebied van visserij. Gewoon omdat beide kanten het echt nodig hebben. En ook voor de visbestanden is het ook heel belangrijk dat er toch enige vorm van samenwerking is. Ook voor bijvoorbeeld search and rescue. En als er olielekken zijn bijvoorbeeld. Dus ja.
1: Maar laten we zeggen, die uitzonderlijke positie die het altijd innam, het gebied. Er is veel gebeurd, maar met name de oorlog in Oekraïne, dat is gewoon wel een breekpunt geweest. En toen kwam het onder ogen van alle landen een beetje. Maar in ieder geval, toen is het in ieder geval serieus genomen. En dan weet je dat er wel degelijk spanningen zijn. En die zullen ook blijven nu de komende tijd.
0: Ja, waarschijnlijk wel. Ja, vroeger zagen we vooral ook al een interesse. Want ik denk dat India hun onderzoeksstation in 2008 of zo heeft geopend op Svalbard. Vroeger was er inderdaad veel meer een wetenschappelijke benadering van het gebied. En sinds dan de volledige invasie van Oekraïne in 2022 zagen we dan wel meer een politisering van heel het gebeuren. En ook steeds meer militaire aandacht voor het gebied. Ook dan na de NAVO-uitbreiding zien we wel dat op dat gebied wel wat van alles is.
1: Tot zover deze aflevering van De Stratege op de Radio. De gehele aflevering vind je in de BNR-app of jouw podcast-app. Ik dank Wampie Liebman van der Wal, Arctisch ambassadeur en directeur inclusieve Groene Groei op het ministerie van Buitenlandse Zaken, en Fiona de Kuiper, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies en verbonden aan The Arctic Institute. En wil je De Stratege vaker beluisteren? Abonneer je meteen in je favoriete podcast-app en tot de volgende keer.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: jouw pitchdeck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
6: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De gemeente Rotterdam heeft 2 corrupte ambtenaren op staande voet ontslagen. Ze zouden door bedrijven omgekocht zijn met cadeaus en geld. In ruil daarvoor kregen de bedrijven opdrachten van de gemeente. Rotterdam had al het idee dat de 2 corrupt waren en het OM ging op onderzoek uit. De zaak bleek zelfs nog ernstiger dan eerst gedacht. Het financiële gedrag van de Amerikaanse president Trump ligt onder de loep. Hij handelde in juni meer dan 1000 keer in aandelen voor meer dan $260 miljoen. Dat roept vragen op over belangenverstrengeling, omdat zijn regering beleid voert rondom bedrijven en sectoren waarin hij belegt. Het Witte Huis ontkent dit. Een Portugese voetballer, Kevin Castro, is overleden tijdens een oefenwedstrijd. De 25-jarige speler zakte na nog geen 10 minuten spelen op het veld ineen. Medische teams van beide clubs probeerden hem nog te reanimeren, maar konden niks meer voor hem doen. Zijn oude club in Engeland brengt vanmiddag een eerbetoon. En in het noordoosten van Spanje zijn zeker 11 mensen gewond geraakt door enorme regenbuien. 3 leden uit 1 gezin raakten gewond toen een muur instortte. Er werden 400 mensen geëvacueerd, onder andere uit een discotheek en van een camping. Ook moesten brandweer mensen uit een auto redden die door overstromingen vastkwamen te zitten. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en landinwaarts enorm afgekoeld, naar maximaal 10 graden. Vandaag zowel zon als wolken die elkaar afwisselen. In het noorden kan een bui vallen en het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
8: Achter elk succes zitten vaak bloed, zweet en tranen. Wat bezielt eigenlijk iemand om een bedrijf over te nemen waar nauwelijks nog geld is om de voorraad aan te vullen en schuldeisers te betalen? Nou, onze gast van vandaag zag er toch wel brood in. In een bedrijf dat letterlijk vanuit de bak zorgt voor een bakje koffie. Welkom, Daf.
9: Dankjewel.
8: Wie ben je? Wat doe je?
9: Ik ben Daf Dubbelman. Ik ben impact investor en ik ben massagist. Privé en zakelijk. Ik ga graag extreme uitdagingen aan, zoals ultramarathons. En ook op zakelijk gebied ga ik, waar de meeste mensen zeggen, dit is onbegonnen werk.
8: Waar heb jij het goed gedaan?
9: Ik heb het goed gedaan door niet te luisteren naar experts die zeiden, dit is te lastig om op te pakken, ik zou het niet doen.
8: En waar heb je het ook zo fout gedaan?
9: Ik heb niet geluisterd naar experts die zeiden, dit moet je niet doen.
8: Dat is een mooie. Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Daf, leuk je te zien. Het bedrijf heet Zuivere Koffie. Jullie noemen jezelf de werelds eerste koffiebranderij in de gevangenis. Vertel wat jullie allemaal doen.
9: Ja, wij zijn social enterprise Zuivere Koffie. En onze missie is recidive verminderen. Mm-hmm. En dat doen we door in de bak te beginnen om buiten te blijven. En dat kan dus door een vak te leren, zodat ze beter beslagen ten ijs komen buiten de gevangenis. En wij leveren gebrande koffie, lekkere koffiebonen die we verkopen. We hebben bakkerijproducten, koekjes bij KLM, brownies bij Artis. En we hebben ook zelfs chocoladerepen en thee met de mooie naam Guilty.
8: Ah ja, precies. Want ik heb een hele doos hier, een soort kerstpakket ziet het eruit van je hier op bureau staan. Met de Guilty, daar zitten ook wel. Je moet meteen even kijken naar die thee, want daar zit ook iets bijzonders aan. Het ziet eruit als een theezakje, maar wel apart gevouwen.
9: Ja, het zijn hele mooie fleurige kleuren met een mooi design. Ontworpen door de oprichter Jamal Lampen. Mm-hmm. Alleen het is een ponypack, dus hier werd cocaïne in verhandeld.
8: Dit zijn kabouter-envelopjes.
9: Dit zijn kabouter-envelopjes.
8: Ja, met die thee in een kabouter-envelopje. Oké, goed. Dus jullie doen zuivere koffie. Klinkt alleen maar als koffie, maar er zit heel veel omheen. Maar het gebeurt wel in de gevangenis. Welke gevangenis is gebeurd het?
9: Het gebeurt vooral in Zaanstad, JC Zaanstad. Maar we hebben ook Nieuwegein, waar we ook boterkoekproductie hebben. Ja. Waar we ook nog uit gaan breiden.
8: En hoeveel gevangenen werken met jullie?
9: Ongeveer 70 man op een dagelijkse basis.
8: En dan is het dus echt in de gevangenis staan grote koffiebranders. Hoe ziet het eruit?
9: Ja, je hebt normale oude gevangenissen zijn kil en negatief en met felle lampen. Bij ons zijn er hele mooie muurschilderingen. Een hele lekkere geur van de koffie die gebrand wordt. En we hebben zelfs ook nog een koffiewinkel erachter, waar gedetineerden het personeel van de gevangenis van een lekkere bak koffie voorzien.
8: Maar het is allemaal in de gevangenismuren. Het is niet dat iedereen in een busje gaat naar een, industrieterrein waar jij een pand hebt. Het is echt in de gevangenis.
9: Het is allemaal in de gevangenis, maar we hebben natuurlijk ook activiteiten buiten gevangenis van ook ex-gedetineerden die op events staan met onze koffiekar en die ook bij het World Fashion Center koffie leveren in de koffiewinkel die we daar hebben.
8: Hoe is het om met gedetineerden te werken?
9: Ja, eigenlijk gewoon net zoals met alle andere medewerkers. Met uitdagingen en ik denk dat het... Ik heb er ook zelf aardig wat mee. Mm-hmm. Het zijn wat meer, hoe zou ik het zeggen, jonge honden. Die snel verveeld zijn. En die snel op zoek zijn naar iets anders. Dus je moet ze goed bezighouden zoals ook jij en ik eigenlijk behandeld willen worden.
8: En waarom zeg je, ik heb er zelf wel wat mee dan?
9: Nou ja, ik ben ook snel verveeld. Ik ben ook altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen. En als je mij heel de tijd aan de lopende band hebt staan, dan breek ik ook uit.
8: Ja, maar toch, dus je zegt dat zijn mensen die je echt wel werk moet geven waar een uitdaging in zit. Aan de andere kant, ze zijn gedetineerd en waarschijnlijk niet voor niets. Ja. Hoe verandert dat de dynamiek?
9: Nou, sowieso, waarom we het ook doen is dat die recidivecijfers zijn een verschrikkelijk groot probleem. Mm-hmm. Ongeveer 46% gaat binnen 2 jaar weer terug de bak in. Ja, dus er zijn 3 factoren die heel erg helpen om dat cijfer naar beneden te krijgen. Dat zijn de 3 W's. Dat is woning, mm-hmm. Dat is wife of wijf, en dat is werk. Ja, en vooral op dat werk proberen wij de mensen zingeving te geven, structuur en ook geld, zodat de kans op recidive vermindert. Ja. Dus we proberen het zo leuk mogelijk te houden en zoveel mogelijk tools te geven om na gevangenschap niet weer het verkeerde pad op te gaan. Ja.
8: Aan wie verkopen jullie alles?
9: Ja, we eigenlijk vooral aan bedrijven, maar ook via de website. We verkopen ook heel veel aan de consument die het via onze website verkoopt. En vooral met kerstgeschenken gaan we ongelooflijk hard. Oh ja. Want iedereen zoekt eigenlijk iets met zingeving. En daar zijn wij natuurlijk in die hele competitieve markt van bakkerijproducten, van thee en van koffie. Mm-hmm. Ja, hoe maak je nog een verschil? En dit is echt, met elke slok verminder je recidive. Ja, en het is ook nog een stoelmerk.
8: Ja. Ja, dus ik zag, het zei je al, volgens mij Artis, de koekjes zijn bij Artis, ja, KLM, dat soort bedrijven.
9: Ja, grote bedrijven, Rabobank, we hebben ook een lening van de Rabo Foundation. Er zijn vooral grote bedrijven die ons steunen en onze producten afnemen.
8: Ja. Omzet, hoeveel ongeveer?
9: Ja, we denken dit jaar weer boven de 7 ton uit te komen. En volgend jaar zal dat naar verwachting een stuk hoger zijn. Ja. Want we komen uit een dal en ook onze omzet was een stuk hoger in het verleden.
8: Ja, winst, wordt dat dan gemaakt?
9: Ik zal met een
8: dikke glimlach op het gezicht.
9: Met een omweg. Het 4e kwartaal 2025, dikke winst.
8: Oké. Okay,
9: maar dat is, als je het met de hele verhaal wil hebben, dan... we verwachten dit jaar marginaal uit te komen. Dat wil zeggen, marginaal plus of marginaal in de min.
8: Ja. Ik moet er een beetje om lachen. En dat is niet vanuit leedvermaak, maar we weten waar we naartoe gaan in dit interview. Want jij bent niet de oprichter van dit bedrijf.
9: Klopt.
8: Dat was Jamal Lampen.
9: Ja.
8: Zelf gedetineerde of ex-gedetineerde.
9: Ja, klopt.
8: Richtte het in 2014 op, maar in 2025, vorig jaar, heb jij het samen met jouw compagnon Bas de Haan overgenomen. Het bedrijf was, begreep ik, technisch failliet.
9: Laat ik het zo zeggen, stelde ongelooflijke uitdagingen. En als er niet snel een nieuwe investeerder was ingestapt, was het heel lastig geworden.
8: Mm-hmm. Waarom stapte hij in?
9: Ja, wat ik al eerder zei, masochistische trekjes. en ik denk ook de liefde voor de missie. Ik hou van het aanpakken van grote maatschappelijke problemen die wel oplosbaar zijn en waar je ook veel potentie in zit. Het merk is sterk. En ik denk als we het op de juiste manier met de juiste mensen gaan aanpakken, dan wordt het ook een financieel succes. Want ook bij Kraanwater Plus ben ik ook betrokken. En dan zeg ik ook vaak, je kan niet groen doen als je rood staat.
10: Ja.
9: Dus we moeten eerst een sluitend businessmodel hebben. En dan pas kunnen we weer goed gaan werken aan het aannemen van nog meer mensen met een detentieachtergrond en ze trainen.
10: Wat je zegt, Tel, Kraanwater Plus, dat is ook een bedrijf van jou.
9: Ja.
10: Wat doen die?
9: Wij doen waterdispensers. Dus wij proberen de revolution aan te zwengelen. Dus wij proberen eigenlijk een goed alternatief te geven voor alle wegwerpdranken, plat en bruiswater. En dat we goed bezig zijn, bewijst ook wel het feit dat Coca-Cola hoofdkantoor met hun merk Chaud Fontaine, zij hebben ook een watertap waarmee ze dus leidingwater filteren, koelen en van bruis voorzien.
10: Ja.
9: En niet hun eigen merk op het hoofdkantoor.
10: Dus dat is een bedrijf. Je zit ook nog in andere dingen, in het vastgoed begrijp ik.
9: Ja, ik ben dus ondernemer op veel vlakken. Ik ben ondertussen ook nog bezig op de achtergrond met het opzetten van een tweede professionele voetbalclub in Amsterdam.
10: Wow.
9: Maar dat is ook een ver gezicht. Maar ik ben ook actief op het vastgoed. Ik heb de website huurenhuis.com, waar ik een aantal huizen, vakantiehuizen in Spanje heb gebouwd met padelbaan en die ik verhuur aan de ex-Nederlands kampioen padel en heel veel andere.
10: Kortom, heel veel dingen doe je.
9: Klopt.
10: Tijd is schaars.
9: Klopt.
10: En toch zeg je, ik ga hierin stappen
9: vanwege
10: licht masochistische trekjes.
9: Ja.
10: En omdat je er iets in zag.
9: Absoluut.
10: Wat trof je aan toen je het had overgenomen?
9: Een organisatie die erg committed was om er een succes van te maken. Maar ook een organisatie die tegen verplichtingen uit het verleden liep.
10: Mm-hmm.
9: Dus toen we binnen zijn gekomen hebben we al vrij direct 3 locaties gesloten. Die op zich goede locaties waren.
10: Dat waren koffiewinkels. Barretjes? Ja, okay.
9: Koffiewinkels. Ja. Bijvoorbeeld een hele mooie koffiewinkel op de Haarlemmerdijk.
10: Mm-hmm.
9: Wel de gratis omzet. Want de Engelse toeristen die liepen toevallig langs, hadden zin in koffie en ze liepen naar binnen. Ze wisten niet wie we waren. Maar ondertussen moesten we €3.500 huur per maand betalen. Ja, dus je was heel veel koffie verder voordat je de huur eruit had. En moest je ook nog de producten en het personeel betalen. Dus dat hebben we gesloten. We hebben ons teruggetrokken. We hebben ons geconcentreerd ook op de kapitaalstructuur te verbeteren. En we zijn, ik denk, tweede half jaar van 2025 zijn we weer naar buiten getreden.
10: Was je geschrokken? Want je neemt het over. Dan denk je, zo eens even gaan kijken. Je doet een beetje due diligence, kan me zo voorstellen, maar niet te veel. Want volgens mij was het allemaal niet zo heel veel waard, denk ik.
9: Ja, je zegt het goed. Je doet een beetje due diligence. Ik heb ook een bankiersachtergrond, dus ik kan best wel naar dingen kijken. Maar ik kan me ook niet onttrekken aan het beeld dat ik lichtelijk naïef ben en positief ingesteld.
10: Oh ja.
9: Dus dat je dingen altijd beter verwacht dan ze zijn. Ja, en af en toe vallen dingen tegen.
10: Waar schrok je van?
9: Toch hoe moeilijk het is om genoeg tijd te besteden aan sales en marketing.
10: Mm-hmm.
9: Terwijl je ook nog heel veel tijd aan het verleden moet besteden.
10: Ja.
9: En ook nog, ook al heb je een bankiersachtergrond, ook al weet je wat van cijfers, je verwacht, en dat communiceer je ook op een conservatieve manier, wat de omzetprognose is wanneer je weer een aflossing kunt doen. Ja, en dan valt het toch weer tegen.
10: Hoeveel schulden stonden er open?
9: Ja, dus bijna 2 miljoen.
10: Oké, dus voor zo'n kleine omzet waarschijnlijk.
9: Ja. We denken dat we dat dit jaar kunnen reduceren tot rond de 500.000.
10: Ja, en het bedrijf is niet failliet gegaan.
9: Nee.
10: Dus die schulden staan nog en die staan nu bij jou. Bij de BV.
9: Die staan bij de BV, ja. Dus daarom zijn we ook goed bezig met een crediteurenakkoord. Hebben we al gesloten. En zijn we bezig om een betere kapitaalstructuur te krijgen. En de komende maanden zullen ook bestaan uit nog een extra ondernemer aan ons te verbinden die nog een extra kapitaal injectie kan doen.
10: Je zei net, je kunt niet groen doen als je rood staat.
9: Ja.
10: Dan moet je denk ik ook keuzes maken waarvan je denkt, dat is wel heel groen, maar niet goed voor het rood staan.
9: Ja.
10: Je zei al, we hebben een aantal winkels gesloten. Moet je af en toe ook de maatschappelijke missie iets te kort doen of minder doen dan je zou willen
8: om maar gewoon ervoor zorgen dat je gezond wordt?
9: Ja, absoluut. Een voorbeeld is, ik heb een groot netwerk in de food service industrie. Er zijn heel veel mensen die gaan dan weer bij een fantastisch mooi koffiebonenbedrijf in Ghana werken. Mm-hmm. Zeggen dat ik heb nu de mooiste koffie, het wordt naar Nederland gezeild. Alles perfect, echt. We hebben zoveel vinkjes, je moet ons hebben. Ik zeg ja, dankjewel. Dat kost mij te veel tijd. En we kopen het in via een expert op het gebied van bonen, die alles certificeren. Ja, en dus daarom, ja, we kunnen niet en het duurzaamste en het groenste en waar de boeren het meeste geld krijgen. Dus ja, af en toe moet je iets zwart-witte zijn en zeggen, hier gaan we dus niet onze tijd aan besteden. Plus, ja, onze boodschap is recidieven verminderen. Mm. En het wordt ook een beetje confuus als we ook zeggen, ja, en we zijn het duurzaamste merk en bij ons, hè, als je te veel gaat stapelen.
8: Ja, zit de neiging daar wel in? Om dat
9: absoluut
8: wel te doen?
9: Ja, we zijn net zoals ook de meeste van onze medewerkers. We zijn jonge honden. We willen alle kanten op. Er is een gebrek aan focus. Dat is er in het verleden geweest. En dat is er nu nog steeds geweest. Ja. Dus ik denk als we alleen hadden gezegd, ja, je hebt die mooie thee gezien, Guilty. Je hebt de bakkerijproducten gezien. Ik denk als we waren gaan concentreren op één van die goederen en dat een knallend succes hadden gemaakt, dan waren we veel groter geweest dan nu. Want dan kan je dozen schuiven. En nu zijn we ook gefragmenteerd over activiteiten.
8: Is dat iets dat je in de toekomst gaat zeggen, ja, eigenlijk doen we te veel?
9: Ik denk dat er zeker aan gaat komen. En ja, ik denk nog steeds dat we evenveel producten kunnen doen, maar dat we het wel beter moeten delegeren en bij andere partijen wegzetten.
8: Ja, ja. Even terug naar de fout. Ja? Je zei, het was eigenlijk een beetje een dubbele boodschap. Ja. Aan de ene kant het goede is, ik heb niet geluisterd naar experts.
9: Ja.
8: Aan de andere kant het fout is, ik heb niet geluisterd naar experts. En het waren waarschijnlijk dezelfde adviezen.
9: Ja, klopt.
8: Kun je daar iets over zeggen?
9: Ja, nou ja, ik denk de experts hadden gelijk gehad.
8: Wat zeiden de experts? Jij zegt, een beetje met vrienden praten.
9: Ja, nee, maar ook scale-up experts. Ik ben hier naar het kijken. Dit is de schuldenlast, dit is de omzet. Dit is de winst, oftewel het verlies. Wat denk je ervan? Absoluut niet doen.
8: Nee?
9: Ik dacht ook, zuivere koffie, de naam, is ook, alles goed proberen te doen. En ja, dat betekent ook proberen zoveel mogelijk je schulden af te lossen. Dus,
8: En wat was het dan dat zij, was het gewoon een Excel-sheet en zeg, ja, op de omzet is de schuld gewoon veel te hoog. Ja. Was dat het?
9: Je kan van heel ver weg, had je al kunnen zien, dit is, hier moet heel veel gebeuren. Ja. En dit is een hoofdpijndossier. Alleen ja, weet je, ik vond de missie te mooi. En ik hou van dit soort uitdagingen. Eigenwijs zijn en gaan waar anderen niet gaan. Ja, daar groeien vaak de mooiste bloemetjes aan de rand van de afgrond.
8: Dat is zo, maar je start af en toe ook de afgrond in.
9: Ja. Ja, klopt. En
8: is je dat eens gebeurd in het leven?
9: Nou, niet echt. Wel dichtbij natuurlijk. Ook er zijn momenten geweest dat ik denk, ja, waar doe je het voor?
8: Heb je dat ook met zuivere koffie?
9: Jazeker, absoluut.
8: Wat zijn de momenten dan?
9: Nou, bijvoorbeeld, we hebben alleen maar, of tenminste zo goed als alleen maar, partijen die geïnvesteerd in ons hebben, die echt ook begaan zijn met de missie. Mm-hmm. Die gewoon niet om het financiële rendement zijn ingestapt, maar meer om het supporten van de missie. Ja, ik heb ook tegen die mensen gezegd, weet je, deze keer lukt de aflossing niet, de rente misschien nog wel, maar heb alsjeblieft nog een jaar geduld. En dan het volgende jaar, één persoon die ons echt een warm hart toedraagt, die zegt, heel af, om eerlijk te zijn, ik heb het een beetje gehad. Ik zeg, weet je wat, ik heb het ook een beetje gehad. Want ik wil graag mijn tijd besteden aan de groei, de toekomst van de onderneming. En het enige waar ik mee bezig ben, of een groot gedeelte van mijn tijd, is praten met teleurgestelde mensen.
8: Ja.
9: Ik zeg, ik wil het even omgooien. Reken op, heb nog meer geduld. Dus nog meer under promise, over deliver. En weet gewoon, we werken er hard aan. En ik denk dat als iedereen bijdraagt, dan wordt het een succes. Ja. Want het merk is te sterk en de missie is te mooi.
8: Zo'n gesprek waarin je dus met de schuldeiser zegt, die zijn geduld een beetje verliest, waarin jij zegt, ik ben het ook een beetje zat.
9: Ja.
8: Komt dat spontaan op? Of is dat iets wat je bedenkt van tevoren? Of is het een soort emotionele reactie?
9: Nee, maar dat bouwt natuurlijk op. Je hebt natuurlijk op heel veel vlakken heb je brandjes die spelen.
8: Ja.
9: Een medewerker die ziek is. Opeens nog een factuur die ergens vandaan komt die je nog niet verwachtte. Andere strubbelingen. Een medewerker die zou komen om ons team te versterken, wat een goede invulling was, die opeens toch niet komt. Ja, en dan komt dit er ook nog bij. Dan denk ik, het moet wel leuk blijven.
8: Ja. Wat gebeurt er dan in zo'n gesprek als jij zegt, ik ben het eigenlijk ook zat en ik zit veel te veel werk te besteden aan eigenlijk oude koeien proberen een beetje tot leven te brengen?
9: Ja.
8: Wat gebeurde er in dat gesprek?
9: Nou, eigenlijk, en dat is denk ik ook een les die ik geleerd heb. Eigenlijk moet je in het begin, dat had ik in het begin moeten doen, veel steviger erin moeten gaan.
8: Bij de schuldeisers.
9: Met de schuldeisers. Jongens, alles is weg. Punt. Oh ja. En we gaan werken om er toch nog iets van te maken. Maar rien ne va plus, het geld is niet meer van u. Schrijf het helemaal af. Dat ze emotioneel afscheid hebben genomen. Want dan ben je vanaf daar alleen maar bezig met extra cadeautjes geven.
8: Mm.
9: En nu had ik toen die boodschap niet duidelijk genoeg gebracht. En daardoor krijg je, en zeker als je dan de grootste fans, als je 3 keer iets belooft en je doet het niet, dan verlies je zelf de grootste fans.
8: Ja.
9: Dus duidelijker communiceren en dat ook in dat gesprek. Ja, dit is de situatie, dus nog beter communiceren. En het is lastig en we werken er hard aan en heb geduld.
8: Ja, en dat heb je niet vanaf het begin gedaan. Waarom deed je dat niet?
9: Ja, toch omdat je verwacht dat het sneller beter gaat.
8: Ja, ja.
9: Je overschat jezelf. En in het verleden is natuurlijk ook heel veel goed gegaan. Jamal Lampen is een bevlogen ondernemer die 200 uur per week werkt, als het zou kunnen. Die is ontzettend efficiënt en stopt er heel veel uren in. Ja, en als je dat niet meer hebt, dan moet je dat gaan compenseren. Dus en dat is lastig. Ja. En dat proberen met een betere structuur en met meer focus.
8: Je bent dat rondje wel gaan maken, waarin je gaat zeggen, jongens, schrijf het helemaal af.
9: Nee, niet. Nee, niet. Nog niet. Nee, dit is wel bij sommige partijen, maar bij de meeste partijen is er een kleine afslag gekomen of meer geduld of een aangepast terugbetaald
8: schema. Maar ben je nu nog steeds heel veel bezig met tegen de investeerders zeggen, het komt eraan, et cetera? Of heb je inderdaad, ben je die brug over en zeg, joh, ik doe mijn best. We zijn keihard aan het werken om het beter te krijgen. Maar zit me nou niet de hele dag achter mijn broek aan.
9: Ja, wel in andere woorden. Maar we hebben nu ook
8: welke woorden?
9: We hebben nu ook wel goed nieuws. Hè? Bijvoorbeeld, we zijn bezig met een grote cateraar. Die wil het zuivere koffieconcept over 50 locaties uitrollen.
8: Ja.
9: Ja, en als dat gaat zoals we denken dat het gaat, is dat een enorme toevoeging aan de omzet.
8: Ja.
9: Ja, we houden de kostenbasis laag. Ja, dan ga je natuurlijk wel heel snel zwarte cijfers
8: krijgen. Jij hebt eigenlijk is je les, je hebt ruimte voor jezelf nodig, zodat je kunt bouwen in plaats van het defense aan het spelen. Om even je voetbal hobby ook nog even bij te pakken.
9: Ja.
8: Je bent aan het verdedigen, maar je wil eigenlijk aanvallen.
9: Ja, nou, laatst
8: en daar heb je tijd dus voor nodig.
9: Klopt, laatst hebben we ook een meeting gehad met een groot aantal investeerders. En ook die investeerders zeiden ook, jongens, het voelt gewoon, het verleden is een molensteen rond jullie nek en die moet weg.
8: Ja.
9: En ik zat daar glimlachend bij, want dat was natuurlijk precies wat ik ook denk. Die molensteen moet weg en dan kunnen we echt floreren.
8: Ja, en hebben ze daar acties aan verbonden, de investeerders?
9: Ja, nee, daar zijn we nu nog steeds mee bezig. Daar zijn we nu nog steeds mee bezig. Nee, we hebben verschillende
8: krediteurenakkoorden.
9: En we zijn nog steeds bezig met een aantal partijen.
8: De missie is uiteindelijk, ik geloof, geen gevangenissen meer nodig in Nederland, toch?
9: Ja, dat klopt.
8: Lekker groot, deze missie.
9: Ja.
8: Waarom heb je dat gekozen? Of hebben jullie dat gekozen?
9: Nou, het heet een B-hack, Big Hairy Audacious Goal. Dit zal niet in ons leven gaan gebeuren. Maar wat we natuurlijk wel proberen is recidive omlaag te krijgen.
8: Ja.
9: Want de kosten daarvan zijn immens.
8: Mm-hmm.
9: Om een idee te geven, 1 nacht in de gevangenis is €300 per gedetineerde.
8: Voor de staat?
9: Voor de staat.
8: Ja.
9: Ja? Maar ook het persoonlijk leed. Niet alleen voor het slachtoffer, het gevoel van onveiligheid, de schade bij een inbraak, noem maar op. Maar ook natuurlijk bij de gedetineerden.
8: Mm-hmm.
9: Die blijft ook in een vicieuze cirkel zitten. Dus als we die cijfers goed naar beneden kunnen krijgen, dan is er natuurlijk ongelooflijk veel winst voor iedereen.
8: Ja.
9: Voor de staat, voor de slachtoffers, voor de daders. Iedereen wint.
8: Ja. Krijg je hulp van, laten we zeggen, het gevangeniswezen? Want ik weet dat die dit ook weten.
9: Ja.
8: En die wezen ook kennen, zeg maar.
9: Ja.
8: Krijg je voldoende hulp? Want het lijkt me ook een business case voor de staat.
9: Ja.
8: Als jij ervoor kan zorgen dat die recidive naar beneden gaat.
9: Ja, er is verbazingwekkend weinig subsidie voor ons.
8: Hmm.
9: We zijn SROI,
10: Wat is dat?
9: Social return on investment. Dus heel veel bedrijven hebben een allocatie van hun omzet als ze met de overheid werken, wat ze moeten besteden aan SROI-compliant bedrijven. En dat zijn we. Dus ze zijn verplicht om ons bij ons en bij andere partijen dit in te kopen. Dus dat is wel een verdekte vorm van steun.
10: Ja.
9: Maar we krijgen geen subsidie op de huur, geen subsidie op wat dan ook. En we zijn ermee bezig. Er zijn wat potjes, dus het is niet helemaal nul. Maar er is vrij weinig.
10: Ja. We sluiten af met een mooie Amsterdamse tegeltjeswijsheid.
9: Ja.
10: Over het ondernemen. Je hebt erover nagedacht. Wat moet er op jouw tegeltje komen staan?
9: Ja, eentje is al genoemd. Je kan niet groen doen als je rood staat. Een andere is, zat ik over te twijfelen, een vliegende vogel vangt altijd wat. Maar ik ga toch voor eentje van Arnold Schwarzenegger. En dat is, de succesladder kan je niet beklimmen met je handen in zakken. Je moet doorzetten, bloed, zweet en tranen, om de ladder te bestijgen en een mooie missie tot een goed einde te brengen.
10: Ik wens je daar heel veel succes mee. Dankjewel. Daf Dubbelman was dat van Zuivere Koffie. Volgende week dan zijn we er weer met Diede Bauma en Maruska Bakker. Met hun bedrijf The Recharge Club willen ze ervoor waken dat young professionals zichzelf niet voorbij lopen. Maar zelf gingen ze behoorlijk over hun grenzen heen. Nou, dat verhaal dat hoor je de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer je alvast en graag tot de volgende week.
7: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen In het Defensief.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
4: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De gemeente Rotterdam heeft 2 corrupte ambtenaren op staande voet ontslagen. Ze zouden door bedrijven omgekocht zijn met cadeaus en geld. In ruil daarvoor kregen de bedrijven opdrachten van de gemeente. Rotterdam had al het idee dat de 2 corrupt waren en het OM ging op onderzoek uit. De zaak bleek zelfs nog ernstiger dan eerst gedacht. Het financiële gedrag van de Amerikaanse president Trump ligt onder de loep. Hij handelde in juni meer dan 1000 keer in aandelen voor meer dan $260 miljoen. Dat roept vragen op over belangenverstrengeling, omdat zijn regering beleid voert rondom bedrijven en sectoren waarin hij belegt. Het Witte Huis ontkent dit. Een Portugese voetballer, Kevin Castro, is overleden tijdens een oefenwedstrijd. De 25-jarige speler zakte na nog geen 10 minuten spelen op het veld ineen. Medische teams van beide clubs probeerden hem nog te reanimeren, maar konden niks meer voor hem doen. Zijn oude club in Engeland brengt vanmiddag een eerbetoon. En in het noordoosten van Spanje zijn zeker 11 mensen gewond geraakt door enorme regenbuien. 3 leden uit 1 gezin raakten gewond toen een muur instortte. Er werden 400 mensen geëvacueerd, onder andere uit een discotheek en van een camping. Ook moest de brandweer mensen uit een auto redden die door overstromingen vastkwamen te zitten. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en landinwaarts enorm afgekoeld, naar maximaal 10 graden. Vandaag zowel zon als wolken die elkaar afwisselen. In het noorden kan een bui vallen en het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
5: Welkom bij deze aflevering van In het Defensief. In deze podcast onderzoeken we iedere week waar het nieuwe defensiegeld heen gaat en wat er allemaal komt kijken bij het opschalen van de industrie. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast me zit Ria Katz, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Hoi Ria.
6: Hey, hoi.
5: Wat gaan we doen?
6: Wat gaan we doen? We hebben vandaag Hans Huigen in de studio. Hij is directeur van de branchevereniging NIDV. En dat staat voor de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid. En we gaan met hem praten over hoe defensiebedrijven er in Nederland op dit moment voor staan. Klotst het geld bij hen tegen de plinten op nu de overheid miljarden ter beschikking heeft gesteld om de legers in de vaart en volkeren mee te nemen?
5: Ja.
6: Of vissen ze juist achter het net en krijgen buitenlandse concurrenten juist de meeste interessante en lucratieve opdrachten? Dus wat gaat er goed, wat gaat er beter? Dat gaan we met hem bespreken.
5: Ik ben benieuwd welke van de twee het is. Maar dat horen we zo meteen. Eerst eventjes wat anders. Want in Nederland hebben we natuurlijk zijn onderdeel van de NAVO. Die kennen we allemaal. Maar we hebben ook de JEF. Niemand die het weet, tenminste bijna niemand. Ria wel. Ria, jij hebt hier een artikel over geschreven deze week.
6: Ja, ik heb hier een artikel over geschreven juist omdat bijna niemand weet wat het is. Dus het is ook een artikel van wat is het?
5: Ja, met Jeff, vraag en antwoord.
6: Ja, met vraag en antwoord. Heel simpel. Heeft hij altijd al willen weten over de JEF? En de JEF staat voor de Joint Expeditionary Force. Mm-hmm. En dat is een verbond van de 3 Baltische staten. Nederland, het Verenigd Koninkrijk als leider en de Scandinavische landen plus IJsland. Dus 10 landen in totaal.
5: Noordelijk Europa eigenlijk.
6: Noord-Europa zonder Polen en zonder Duitsland. Dat is wel opvallend.
5: Ja, en wat is het precies? Want de Joint Expeditionary Force, af en toe hebben ze een vergadering, zie ik dan voorbij komen. Wat is het verschil tussen zo'n verband en de NAVO? Dus het zijn allemaal NAVO-landen? Ja. Allemaal.
6: Het zijn allemaal sinds kort NAVO-landen. Dat was natuurlijk niet zo voor Finland en Zweden. Het verschil is dat de NAVO alles met unanimiteit moet beslissen. Dus als ze besluiten van er is ergens een actie of aanval, dan moeten we met 32 landen akkoord gaan. Dat kan even duren. We kennen de stroperigheid van dit soort organisaties. En de JEF heeft een ander systeem. Daar kunnen landen in actie komen als de leidende staat, dat is het Verenigd Koninkrijk dus, met één ander land, dus maar twee landen zeggen van dat gaan we doen. De rest hoeft niet mee te doen, dat is vrijwillig. Mag natuurlijk wel, doen ze ook veel, maar ja, het is dus veel flexibeler, het kan ook veel sneller. En het is niet zoals een NAVO met een verdrag en een heel bureaucratie, et cetera. Het is een soort framework, hebben ze, een soort raamwerk, afspraken. En daardoor is het gewoon wat vlotter allemaal.
7: Ja, dus heel erg het idee van coalition, hele kleine coalition of the willing. Heeft die de Joint Expeditionary Force ook al wat wapenfeiten? Hebben ze zich al bewezen?
6: Ze hebben sinds 2023 al een echte actie. Namelijk na aanleiding van het doorknippen van kabels in de Oostzee. Mm-hmm. Zijn ze gaan patrouilleren meer in de Oostzee. Ze doen ook meer in de Noordzee. En ze gaan binnenkort op oefening in het Hoge Noorden.
7: Ja.
6: Dat is ook precies hun aandachtsgebied. Het Oostzee, Noordzee en het Hoge Noorden. Inclusief Groenland. En dat is natuurlijk ook niet helemaal toevallig, hè?
7: Nee, dat is niet toevallig. Iedereen weet wat er daar gebeurt. Over de NAVO gesproken. Weet je nog Pete Hegseth? Die zei een tijdje geleden dat alle Europese NAVO-landen onderworpen worden aan een test van Donald Trump. Het gaat om hoe loyaal ze zijn. En het blijkt dat Nederland ook vanuit de Verenigde Staten een vragenlijst heeft ontvangen over de Nederlandse steun aan de Amerikaanse doeleinden. Schreef Bloomberg over, maar heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken ook bevestigd aan BNR, naar aanleiding van vragen daarover. Nou, wat er precies in die vragenlijst staat, dat weten we niet. Maar volgens het ministerie gaat het op hoofdlijnen over wat Nederland doet op het gebied van veiligheid en defensie. Bloomberg meldde dus ook dat dit een loyaliteitstest is. Ik ben wel benieuwd hoe dit eruit gaat zien. En er zou onder andere worden gevraagd of landen publiekelijk steun uitspraken voor Amerikaans buitenlands beleid, of ze restricties hebben ingevoerd op het gebruik van militaire bases door de VS. Nou, we weten
6: in de Iran-oorlog, hè?
7: Ja, precies. Ja. We weten dan waar ze het onder andere over hebben, namelijk over Spanje. Maar wat denk jij? Denk jij dat Nederland met vlag en wimpel gaat slagen voor deze loyaliteitsenquête?
6: Nederland heeft natuurlijk die enorme transatlantische traditie. Heeft echt heel veel gedaan met de Amerikanen. Heeft eigenlijk nooit nee gezegd, maar één keer. Hè? Na 9-11, ja. Er was één land dat aarzelde van moeten we aanvallen. Dat was Nederland, die had even 24 uur bedenktijd nodig. Maar voor de rest stond Nederland er altijd. Dus ik denk eigenlijk dat ze niks te klagen hebben. Ook omdat we heel veel natuurlijk zijn gaan investeren in defensie de afgelopen jaren. Maar ja, Trump is niet snel tevreden. En hij heeft ook aparte figuren benoemd. Hè. We hebben natuurlijk Piet Hoekstra deze week in het nieuws gezien, die dan Canada eigenlijk loopt te verleiden tot een gesprek over annexatie. Ja. Zijn ze daar natuurlijk niet blij mee. Dus deze Amerikaanse regering is heel apart. En ik denk dat Nederland, denk je, ook niet heel erg secuur die vragen beantwoordt met
7: een beetje wat de ontvanger wil horen misschien.
6: Een sollicitatiebrief plus voor een baan die je heel graag wil hebben, denk ik. Wat denk jij?
7: Nou, genoteerd. Ik ga me hier nu niet meer over uitlaten, volgens mij. Laten we gaan naar onze gast. Welkom, Hans Huigen, directeur van de NEDV, de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid. Leuk dat je er bent. Vorig jaar hadden wij in onze tweede uitzending ooit al de voorzitter van de NEDV, Raymond Knops. Nu jij. Raymond heeft ons vorig jaar verteld dat er nog een hoop nodig is voordat Nederlandse defensiebedrijven echt kunnen bloeien. Veel geld is er, maar er zijn ook nog wat obstakels. En vandaag gaan we kijken of er al wat verbeteringen merkbaar zijn, of misschien helemaal niet. Misschien even over de NEDV. Hoeveel bedrijven zijn er ongeveer bij aangesloten? En wat voor bedrijven zijn dat?
8: Ja, toen ik aantrad, daar was het ruim 200 bedrijven. Dan hebben we het over begin 2023.
7: Mm-hmm.
8: Hebben bedrijven, kennisinstellingen, dus TNO, Marin, NLR zijn aangesloten.
9: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand en

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: En zo zijn we ook met universiteiten nu in gesprek, dus, en met hogescholen om aan te sluiten. Dus er zijn heel veel stukjes van de puzzel die bij ons nu gelegd kunnen worden om eigenlijk het ecosysteem, zoals we dat dan tegenwoordig noemen, om dat bij elkaar te brengen en van daaruit ook richting Defensie en andere stakeholders nationaal en internationaal te kunnen opereren.
3: Zijn er nog bepaalde, want dat klinkt inderdaad als een heel gevarieerd aanbod aan bedrijven en dus en instellingen. Zijn er nog bepaalde belangen die er nog niet behartigd worden of die je nog mist?
2: Nou, niet echt op dit moment. Als ik kijk, qua organisatie gaat het, gaat het goed. Ook al hebben wij natuurlijk daarmee ook wel growing pains als organisatie. Ik denk dat we op elke tafel inmiddels wel actief zijn. Maar dat wil niet zeggen dat daarmee ook gerealiseerd wordt wat we met elkaar graag willen. Dus, maar ik neem aan dat het daar ook vandaag redelijk over gaat.
3: Lijkt me wel.
4: We gaan ook gelijk maar naar dat grootste probleem. Grootste voordeel voor jullie eigenlijk. Want sinds het laatste kabinet Rutte, maar zeker sinds de NAVO-top in Den Haag vorig jaar, maakt Nederland eindelijk serieus werk van defensie-investeringen. Dus ging die vlag uit of toch niet?
2: Nou, uiteraard gaat de vlag uit. Ik denk dat de aanleiding natuurlijk niet een hele prettige is om dat te moeten doen. Nee. Maar tegelijkertijd, we hebben duidelijk de afgelopen 30 jaar ondergeïnvesteerd. Veel te weinig geïnvesteerd in deze sector. En je moet gewoon zorgen dat je in ieder geval een bepaald niveau van afschrikking houdt. Want waardoor ontstaan oorlogen? Dat is doordat de potentiële vijand denkt dat hij een oorlog kan winnen. En als dat zo is, dan loop je die kans. En dat, ja, we hebben het over NAVO kort. Tenminste, jullie hebben het even over NAVO gehad.
3: Je mag reageren natuurlijk.
2: Ja, dat kan. Maar dus je ziet dat er aan de grenzen van Europa, van de NAVO, gewoon steeds speldenprikken zijn uitgedeeld die steeds groter zijn geworden. We hebben natuurlijk nauwelijks gereageerd als NAVO op 2014. De eerste inval in Oekraïne, om het zo te zeggen. We hebben niet gereageerd op Georgië. In 2008 al. Dus we hebben heel veel situaties gehad waarin in ieder geval Rusland in dit geval dacht van, nou, wij kunnen door met wat we aan het doen zijn. En dat begint nu wel tegen de grens aan te lopen. En niet alleen tegen de grens aan te lopen. Over we zien natuurlijk ook gewoon over de grens. Want we zijn eigenlijk in ieder geval in een hybride oorlogssituatie terechtgekomen. Ook in Nederland in dit geval.
4: En je zegt Nederland heeft eigenlijk zijn afschrikking verwaarloosd door ook die industrie ernstig te verwaarlozen de afgelopen 30 jaar. Inmiddels zegt Nederland, we gaan inzetten op die 5 sterktes die wij denken te hebben. Dat zijn radars en sensoren, dat is AI, dat is quantum, slimme materialen, drones en ruimtevaarttechnologie. Snap je deze keuzes? Of mis je nog wat misschien?
2: Nou ja, op zich snap ik deze keuzes als je kijkt naar innovatie. Maar industrie of defensie is niet alleen naar kijken naar innovaties. Het is vooral ook het leveren van basismaterialen. Het is het leveren van
4: maar kogels hebben we niet meer, hè, om hier te maken.
2: Dus munitie is een probleem. Raketsystemen zijn een probleem. De Integrated Air Missile Defense hebben we behoorlijk verwaarloosd. Dat zien we dus nu terug
4: in Oekraïne helaas.
2: In Oekraïne helaas, doordat heel veel Patriot-systemen nu in richting Iran worden gebruikt. Of in ieder geval als verdediging richting wapens vanuit Iran worden gebruikt. En dat betekent dat dat het dus niet alleen gaat om deze 5 gebieden, maar dat het ook gaat om al die andere gebieden die zorgen voor wat we dan in defensietermen noemen het voortzettingsvermogen van de krijgsmacht.
4: Dus je had het liever breder gewild waar de Nederlandse overheid op inzet?
2: Nou ja, dus het is en-en. Het is kijken naar, wat zijn nou de gebieden waar je van zegt van dit zijn de sterktes van Nederland en die zou moeten kunnen doorontwikkelen. Dat zijn op zich op dit moment nog helemaal geen gereden producten die Defensie kan afnemen. Mm. Maar wel waar we kans hebben om internationaal een deuk in een pakje boter te kunnen slaan. Dus in die zin begrijp ik.

0: Heb ik het. Ook vanuit een wat breder perspectief op dat het niet alleen gaat over defensieinvesteringen, maar dat het gaat ook over waar zien we nou economische groei ontstaan. In deze sectoren zou dat heel goed kunnen. Dus in die zin is het een wat bredere agenda, denk ik, dan alleen een defensieagenda. En dat is tegelijkertijd ook heel belangrijk, denk ik, dat we dat doen. Als we die uitgaven, die defensieuitgaven, willen verantwoorden naar de maatschappij, dan is het belangrijk dat we ook kunnen laten zien dat we hiermee ook economische groei in Nederland kunnen realiseren in deze sector.
1: Ja.
0: En dat is breder, overigens, dan alleen deze 5 gebieden.
1: Ja. Toch, een probleem waar we vaak tegenaan lopen in deze podcast is het te veel beschermen van de nationale industrieën. Vaak is de conclusie, we moeten toch beter gaan samenwerken op Europees vlak in ieder geval. Spreekt dat dan elkaar niet een beetje tegen?
0: Nee, want ik denk dat die 5 gebieden die we met elkaar besproken hebben, dat het daar vooral het innovatiegeld naartoe gaat. En niet zozeer het aanschafgeld naartoe gaat op korte termijn. En dat het eigenlijk allemaal technologieën zijn die eigenlijk in consortia in Europa of in NAVO-verband verder zouden kunnen ontwikkeld worden. Mm-hmm. Dus in die zin spreekt het niet zozeer tegen. Het is niet zo van, oké, wij zetten hier een hek omheen. En we gaan lekker
1: en dit is onze industrie
0: ontwikkelen.
1: Ja, precies.
0: Als het gaat om het beschermen van van je eigen defensieindustrie, dan denk ik dat Nederland daar juist een van de partijen is die dat het minste doet van alle partijen in Europa.
1: Nee, zeker. Ja. Er zijn landen die natuurlijk daar veel grotere belangen misschien ook bij hebben.
0: Ja,
1: die dat meer belangrijker vinden.
0: Dat komt vaak omdat een aantal landen eigenlijk al een wat langere strategie hebben op dat defensie voor hen belangrijk is. Dat hebben wij langere tijd niet gezien. Als je kijkt naar Frankrijk, dan heeft Frankrijk altijd gezegd, wij moeten eigenlijk onze eigen broek op alle gebieden kunnen ophouden. En dat betekent dat wij zelf investeren, dat we ook een aandeel nemen vanuit de overheid en dat we heel erg nauw met die industrie samenwerken. Op alle terreinen, of het nou lucht, land of zee is. Dat hebben wij lange tijd niet gedaan. Wij hebben vanuit Nederland altijd gezegd, wij kopen wat er beschikbaar is, liefst tegen de laagst mogelijke prijs.
1: Zie je vanuit die landen, dus inderdaad grotere landen zoals Frankrijk, Duitsland, is er wel animo vanuit hen om Nederland te betrekken bij allerlei projecten? Of ja, moet dat heel erg van het Nederland zelf komen?
0: Je ziet dat wel steeds meer, laat ik het zo zeggen. Ook die landen kunnen het niet allemaal alleen. En ook die industrieën kunnen niet allemaal alleen. Je ziet wel dat in eerste instantie het natuurlijk zo is, dat zien we ook al in Nederland, dat de propositie, het voorstel wat gemaakt wordt, gaat dan over, kijk eens wie wij allemaal vanuit de eigen industrie als toeleverancier gebruiken om een bepaald project te doen. In Duitsland hebben we gezien natuurlijk dat de automotive-industrie heel erg onderuit is gegaan. Dus dan wordt er aan de Rheinmetalls van deze wereld natuurlijk gevraagd om in eerste instantie dan die hele toeleveringsketen van de automotive-industrie over te nemen. Te zeggen van, nou, dat kunnen wij heel goed gebruiken voor de defensie-industrie. En dus vragen wij ook om nationale uitgaven aan ons als OEM. Als
2: mm-hmm. En daarbij vist dan de Nederlandse automotive, ook altijd een belangrijke toeleverancier van de Duitse industrie, vist daar in eerste instantie dus achter het net. En dus ook de Nederlandse defensiebedrijven.
0: Ja, die kans is dan groot.
2: Ja.
0: Ja. Dus maar je ziet wel dat we zijn natuurlijk een hoogtechnologisch land. Dat wordt erkend ook door Franse bedrijven. Wordt op zich ook erkend door Duitse bedrijven. Dus het is niet zo dat men zegt van de deur zit dicht.
1: Nee.
0: Maar je ziet wel ook acquisitiestrategieën vanuit dat soort ondernemingen zeggen,
2: even op die rem.
0: Even op die rem. Je wilt toch geleverd krijgen in Nederland. Dus niet zeuren over de inbreng van Nederlandse bedrijven in deze materieelprojecten. Want je wilt toch snel geleverd krijgen. En eigenlijk wat je aan een Nederlandse bedrijf eventueel zou willen interesseren hiervoor. Ja, dat vinden wij een risico. En dus wordt de prijs hoger. Wil je dat? Dat kan ook.
1: Ja.
0: Dus je ziet dat die spelletjes wel gespeeld worden.
1: Iets anders is eigenlijk het kopen niet in Europa, maar in het buitenland. Het kabinet Jetten heeft in het regeerakkoord geschreven dat minstens 50% van de extra defensiebestedingen moeten neerslaan in Nederland of Europa. Is dat realistisch? Want we kopen niet voor niets spullen in Amerika, toch?
0: Nou ja, je hebt altijd definitiekwesties.
1: Aha.
0: En daarmee komen we altijd wel ergens goed uit. Hè? Dus het geeft vooral richting, denk ik.
1: Ja.
0: En die richting is belangrijk. Ik denk dat dat ook wel serieus genomen wordt. Door het ministerie zelf en ook door EZ. Dat we hier met elkaar wel degelijk vaart mee moeten maken. In Nederland en in Europa. Natuurlijk zullen wij nooit afhankelijk kunnen worden onafhankelijk kunnen worden van de Verenigde Staten. Zoals zij dat omgekeerd ook niet van ons kunnen worden als het gaat om technologieën, om toeleverende bedrijven, et cetera, et cetera. Dus maar het is wel gezond om daar een wat betere balans in te krijgen. En dat wordt breed gedragen in ieder geval.
1: Ja, toch zien we ook af en toe weer berichten van, nou, bijvoorbeeld deze week, van scherpvesten met China, die dan uit China komen. Tenminste, de vezel die komt uit China. Terwijl dat ook Nederland maken. Dat soort berichten zijn me dan niet heel hoopvol. Dat is dan niet helemaal de goede richting.
0: Nou, dit is een beetje het wat ik dan noem het oude gedrag van Defensie. Als consument.
1: Ja, dus goedkoop.
0: Dus wij kopen gewoon wat er beschikbaar is en zo goedkoop mogelijk. En wij stellen dus geen eisen aan de herkomst van allerlei componenten, in dit geval zo'n scherfvest. En dat, als je geen zicht hebt vanuit industrieperspectief op wat hier eigenlijk gaande is, namelijk. China heeft deze markt gezien, die vezelmarkt of de aramidemarkt, de garens.
1: Ja.
0: Het zijn verschillende technieken die gebruikt worden om protectiemateriaal te maken. Maar als je daar geen eis aan stelt en China zegt wel van nou, dit is voor ons een strategische markt, als we daar een prijsdumping kunnen doen met overheidssteun vanuit China. Dan prijzen we al die partijen in Europa of zelfs in de US uit de markt.
1: Mm-hmm.
0: En wordt iedereen afhankelijk voor die componenten of voor die basisgrondstof van ons.
1: Mm-hmm.
0: En dat is een beetje waarvan ik ook heb gezegd in de krant dat dit pennywise pound foolish is.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat we heel goedkoop inkopen, ja. Maar zometeen hebben we bij de volgende lading scherfvesten. Wordt ofwel de prijs door China omhoog gedreven, of zeggen van ja, hebben we nog alternatieven? Nee, dat hebben we niet meer, want we hebben geen enkel vezel of garenbedrijf in Europa nog die dat kan maken.
1: Nee, liever dus lokaal, in dit geval echt. Het is een goed voorbeeld waarbij je het dan liever wel lokaal zou willen doen.
0: Nou, sterker nog, dit zijn de enige twee bedrijven in Europa die dit kunnen. Dus dat ze toevallig in Nederland staan, komt uiteraard mij als NIDW goed uit.
1: Ja.
0: Maar je kan hier zelfs dus van zeggen van dit kunnen we Europees sourcen.
1: Ja.
0: We zien bijvoorbeeld, een ander voorbeeld is, we hebben met die drones gezien dat er op een gegeven moment glasvezel uit die drones werd dat
1: ja, om ze niet te kunnen jammen.
0: Om ze niet te kunnen jammen of te spoofen of whatever.
1: Ja.
0: Glasvezel was op een gegeven moment op. In Europa. Mm-hmm. Dan zie je dat er toch wel partijen zijn die reserve dingen hebben opgekocht, die dan rechtstreeks naar de US gaan of anderszins, maar in Europa was het op. Nou, stel je voor dat je dat toch nodig hebt.
1: Krijg je mondkapjes-scenario's?
0: Nou ja,
1: niet.
0: Dus je moet met elkaar wat verder kijken dan je neus lang is.
1: Ja.
0: En als je als Defensie of als Nederlandse overheid gewoon als met je huishoud portemonnee eigenlijk open zegt van, nou, ik kan voor 100 euro kan ik 10 scherfvesten kopen, bij wijze van spreken. Maar als ik daar allerlei eisen aan ga stellen op Europese materialen of anderszins, dan kan ik er nog maar 5 kopen. Dus dat doe ik niet. Als dat het consumentengedrag is wat je doet, dan kom je op termijn in problemen.
1: Hans, we hadden hier laatst staatssecretaris Dirk Boswijk te gast. Hij vertelde dat ondernemers nog veel klagen over dat ze niet weten waar ze terecht kunnen bij Defensie. Hij komt daarom op met één loket, dat wil hij graag. Is dat een goed idee?
0: Of het ene loket een goed idee is.
1: Dat, ja. Of herken je het probleem? Laten we daar eens even mee beginnen eigenlijk.
0: Het gaat om transparantie, denk ik. Wat heeft Defensie nodig? En hoe kom je in dat proces?
1: Mm-hmm.
0: Hoe loopt dat proces? Dus daar kan heel veel in verbeterd worden. Dat is onder andere wat wij als organisatie uiteraard doen. Maar ik ben er alleszins voor dat Defensie dat ook zelf op zich neemt om uit te leggen hoe werkt nou het proces van inkoop. Waar moet je aan voldoen om daar überhaupt voor gesteld te kunnen staan. Hoe vragen wij dingen uit? En wat is dan het inkoopproces zoals het loopt? Wat kan je verwachten? Waar moet je allemaal aan voldoen? Dat zou heel goed zijn als Defensie dat zelf transparanter gaat maken. Absoluut.
2: Boswijk zei ook dat hij toe wil naar een ander inkoopmodel van de overheid. Hij wil dus minder pasklare militaire oplossingen zelf bedenken als ministerie en die dan vervolgens gaan aanbesteden bij de industrie. Maar hij zit juist in op een soort van samenwerking waarbij de defensie en de industrie samen gaan kijken van wat kunnen we, wat is het probleem, hoe gaan we dat oplossen en vervolgens ook langjarige trajecten ingaan op deze manier. Wat denk je, zit jouw achterban hierop te wachten?
0: Zeer.
2: Zeer zelfs.
0: Zeer.
2: Vertel.
0: Nou, dat heeft alles te maken met als je niet weet wat er gevraagd gaat worden. Dan komt er op een gegeven moment via de aanbestedingsplatform zoals Marcel, et cetera, komt dan in één keer de vraag uit. En dan wordt er gezegd, nou, we moeten 1000 stuks van dit hebben. En hier moet het allemaal voldoen. En je moet bewezen productie hebben in bekende voorbeelden in 2020 al van zoveel. En dan zit je als defensiebedrijf in Nederland, waarbij je lekker aan het ontwikkelen bent samen met Defensie en allerlei innovatieprogramma's. Wordt hier een keer geconfronteerd met dit soort uitvragen, waar je helemaal niet aan kan voldoen. Dus het is heel erg belangrijk dat je aan de voorkant veel meer vanuit Defensie bedrijven meeneemt in, ja, dat heet dan wat is het effect wat we willen bereiken, maar waar liggen nu onze uitdagingen? Wat verwachten we nou op de verschillende terreinen waar we op dit moment zeggen van, nou, dat zou, als je kijkt naar waar wij onze verdediging zouden willen hebben of waar wij aanvallend zouden moeten kunnen opereren, waar zitten dan onze beperkingen, onze grenzen en wat zou nou prettig zijn om te hebben? Als dat gesprek opener gevoerd kan worden, dan kan je ook als bedrijf daar het initiatief opnemen of als groep van bedrijven, want eigenlijk is nooit meer één bedrijf die dit soort dingen doet. Dus als groep van bedrijven zeggen, oké, ik begrijp ongeveer wat je nu nodig hebt. Laten we nou stappen gaan nemen om te kijken of we daar kunnen komen. En dat betekent dus ook dat je, en dat is het grote voordeel denk ik, dat je ook innovatiegeld koppelt aan verwervingsgeld.
1: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
3: Dit is BNR Nieuwsradio met zometeen Napleiten.

0: De Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met die geopolitieke spanningen, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:00.
5: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Japan is opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5,9. Zeker 5 mensen raakten gewond, melden Japanse media. De schok was onder andere te voelen in de hoofdstad Tokio. De autoriteiten waarschuwen dat de kans groot is dat er de komende dagen opnieuw een stevige aardbeving kan komen. De KNVB had Pep Guardiola op het oog als opvolger van de opgestapte bondscoach Ronald Koeman. Maar omdat hij een jaar pauze inlaste, werd hij het niet. Directeur topsport Nigel de Jong zegt bij NOS dat de tweede optie Arne Slot was. Maar die ging liever aan de slag bij een club. Xavi Hernandez bleef over. Er wordt nog steeds gezocht naar overlevenden in de Golf van Bengalen bij India. Daar zonk een groot vrachtschip met meer dan 20 bemanningsleden, voornamelijk uit China. Het schip vervoerde ijzererts. Waardoor het schip is gezonken, is niet duidelijk. En de politie staat voor veel raadsels rondom de vondst van een dode vrouw. Een wandelaar vond haar gisteren langs de Maas in Venlo. De politie gaat uit van een misdrijf, maar weet niet wie het slachtoffer is, hoe lang het lichaam er al lag en hoe ze om het leven kwam. Mensen die iets gezien hebben, worden opgeroepen zich te melden. En dan nu het weer van Weer Online. De ochtend begint op de meeste plaatsen droog, met een mix van wolken en zon. 'S Middags trekken er wat buien over het noorden, maar in de rest van het land blijft het droog en wordt het 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
0: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
7: Maar zij doet die melding, gaat de politie naar hem toe en dan zien ze wat ze zien. Hè? Dus dat brandende matras en die brandende broekspijp. En dan zien ze aan hem dat hij eigenlijk een beetje inadequaat reageert. Jij en ik zouden misschien om hulp gaan roepen.
8: Zeker.
7: Moord en brand schreeuwen, letterlijk en figuurlijk. En hij stond daar wat te gniffelen, schrijft de politie op. Dan wordt hij naar buiten gevoerd en dan zegt hij in het naar buiten gaan, in het Engels zou hij dan iets gezegd hebben dat vertaald is als: ik hoop dat de zijne ook brandt.
8: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
9: Dankjewel Wout.
8: Kort, de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris.
9: Wout.
8: Een cliënt die zegt: meneer Vlokstra, raadsman van mij. Ik wil heel graag verklaren. Ik wil het allemaal uitleggen. En jij denkt, nou, met die verklaringen, beste man.
9: Is dat nou wel verstandig?
8: Breng je jezelf behoorlijk in de problemen. Ja. Hoe ga jij daarmee om als advocaat?
9: Nou, kijk, het hangt een beetje van de situatie af, zoals altijd. Kijk, op het moment dat jij je cliënt voor het eerst ziet, en je kent je cliënt eigenlijk ook niet.
8: Nee.
9: En je weet, er is een hele ernstige verdenking. En de cliënt die vertelt alles van jou, waarvan je al meteen denkt, ik weet niet of dat allemaal wel klopt wat jij nu zegt.
8: Of het allemaal wel zo slim is als je dat allemaal gaat vertellen.
9: Precies, dan kan het raadzaam zijn om er alles aan te doen om je cliënt nog even te laten zwijgen. Maar je kunt ook hebben dat je een cliënt al langer kent. Dat je daar ook al een vertrouwensrelatie mee hebt met elkaar. En dat je dus bij het eerste bezoek een zwaar ernstig misdrijf, zeg maar een moord of wat dan ook. En hij zegt echt: Chris, weet je, je kent me. Maar ik heb hier echt niks mee te maken. Het is zo en zo en zo. Ja, dan kan het ook zijn.
8: Want je zegt: ik geloof je.
9: Nou ja, niet dat ik zeg geloof. Maar zeg je: oké, dan leg je ook nog wel uit van: kijk, het is wel jouw risico. Als jij echt zegt: dit is zo. En je weet hoe het werkt. We hebben vaker met elkaar gewerkt. Dan kan je meteen gaan verklaren. Maar zeker op het moment dat je te maken hebt met
8: een cliënt. Je bent een ervaren
9: verdachte.
8: Een ervaren verdachte.
9: Ja. Maar oké, het gaat ook vooral Dat is eigenlijk de moeilijkheid. Jouw advies kan heel bepalend zijn.
8: Zeker.
9: En daar is dus die vertrouwensrelatie dus heel erg van belang. Ja. En die moet eigenlijk ook wederzijds gelden. Ja. Dus hij moet mij vertrouwen, maar ik moet hem ook vertrouwen. En als je te maken hebt met een cliënt die je niet kent, met een zware verdenking, of een cliënt die kwetsbaar is, een minderjarige of een verstandelijk beperkt of een verwarde persoon, ja, dan kan het verstandig zijn als advocaat toch proberen de kat uit de bomen even te kijken. Voordat je adviezen gaat geven die richting verklaren gaan.
8: We gaan naar de zaak. Terwijl een groot deel van de bewoners van een containerwoningcomplex aan de Riekerhaven in Amsterdam nog ligt te slapen, breekt op zondagochtend 13 november 2022 brand uit in het gebouw. De hulpdiensten zijn er snel bij en weten net op tijd alle bewoners wakker te maken en hun huis uit te krijgen. Ze moeten toekijken hoe de brand binnen minuten 75 woningen verwoest. Honderden bewoners raken dakloos. Uit onderzoek blijkt dat de brand is ontstaan in de woning van de dan 27-jarige Mohamed S. Hij wordt dezelfde ochtend nog aangehouden voor brandstichting. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is advocaat Patrick Rombouts. Welkom Patrick.
7: Dankjewel.
8: Patrick, Chris, jullie kennen elkaar. Jullie kennen elkaar denk ik vrij goed, toch Patrick? Of,
9: Nou, vrij goed. Patrick heeft een beetje aan de basis gestaan van mijn advocatencarrière.
8: Vertel dat eens. Hoe was het toen jij die jonge Chris voor het eerst mocht begeleiden als advocaatje?
9: Nee, studentstagiair. Ik was nog niet eens advocaat.
8: Wat doet eigenlijk studentstagiair?
9: Nou ja, ik koffie studeerde, halen.
8: Koffie.
7: Hij deed eigenlijk helemaal niks.
9: Nee, ik zat in mijn laatste jaar van mijn studie. En dan is het altijd wel gebruikt dat je studentstage gaat lopen bij kantoren. En zo kwam ik terecht bij het toenmalige kantoor. Dat later Fiek Advocaten is gaan heten. Dat heette toen Meijering Verkleef, Fiek en Van der Werf Advocaten.
7: Ja. En Rombouts. Dus,
9: en Rombouts ook nog. En Patrick Rombouts, die was daar advocaat-medewerker toen. En ik was studentstagiair. En toen ging ik een beetje onder zijn vleugels. En ook van zijn toenmalige collega's, Sijbrand Krans. En nog wel meer mensen. Dus
8: en
9: zo kennen we elkaar.
8: En wil even van Patrick weten. Hoe was ons Chrisje toen?
7: Nou, het is lang geleden, maar hij deed het goed.
8: Ja?
7: Stond mij wel bij. Ja.
8: Ijverig?
7: Ja,
8: niet op de klok.
7: Stages duurden 2 maanden, denk
9: twee
7: ik.
9: Maanden, ja.
7: Zeker niet op de klok. Het was nog in een tijd dat de dagen eigenlijk wel altijd werden afgesloten met een borrel.
8: Oh ja, dan blijft hij wel hangen.
7: Echt 4-5 dagen in de week. Dat was niet gezond, maar wel gezellig.
8: Ja.
9: Nee, het was een mooie tijd hoor.
8: Ja.
9: Dat is wel zo. Daarom ben ik uiteindelijk ook naar dat kantoor gegaan. Daar is mijn liefde voor dat kantoor ook een beetje ontstaan.
8: Door Patrick
9: onder andere. Nee, maar gewoon door het kantoor. Kijk, het kantoor, het was in de periode 2006, 2007... dat die liquidatieprocessen begonnen te spelen.
8: Ja.
9: En toen werd ze ook liquidatiekantoor genoemd.
8: Ja, dat was toen een geuzennaam.
9: Dus die partners, die zaten vol in die zaken. Maar die hadden natuurlijk ook nog hele andere grote zaken. En die medewerkers, nou jij ook Patrick, jullie konden daar fantastische grote zaken doen die je bij een andere kantoor niet zo snel in je schoot geworpen krijgt, toch?
7: Nee, zeker. En ik noemde het eigenlijk altijd de Champions League van de strafrechtadvocatuur. En dat is wat het was.
9: Ja.
7: En ik heb daar ruim 10 jaar gewerkt, 11 jaar, met heel veel plezier. En uiteindelijk uitgevlogen, zoals dat vaak gaat.
9: En een jaar later ben ik daar weer gaan werken. Ja. Dus,
8: zo is het ook. Hè. Aan alles komt een eind.
9: Precies.
8: Patrick, de zaak van deze enorme brand in de Riekerhaven in Amsterdam. Ik kan me nog herinneren dat het speelde, want bij ons op de krant bij het Parool zijn ze er ook druk mee geweest. Hoe kwam die zaak bij jou terecht?
7: Het was, je zei het net al, het was op een zondagochtend. En ik had die zondag een reguliere piketdienst. Dus ik kende deze verdachte helemaal niet. Maar ik kreeg een melding in de loop van de ochtend dat er iemand was aangehouden. En het enige wat daarbij stond is dat de verdenking brandstichting was.
8: Ja.
7: Dan is het mijn gewoonte om even contact op te nemen met de politie. Van, goh, wat speelt er? Hè? Er kunnen allerlei... Het kan een brandje in een GGZ-instelling zijn. Het kan een vernieling zijn, wat baldadigheid. Het kan ook groter zijn. En het bleek groter te zijn. En toen heb ik nog even op AT5, geloof ik, stonden toen al wat beelden opgezocht wat er speelde. En toen kreeg ik vrij snel door dat het een hele omvangrijke brand was.
8: Ja, het stond echt goed in lichterlaai.
9: Is dat voor jou ook nog zo, Patrick? Het is mooi als je gewoon een reguliere piketdienst hebt. En je krijgt een hele grote zaak eigenlijk in je schoot geworpen. Voelt dat ook zo of niet bij jou?
7: Ja, het komt niet zo vaak voor. Dus meestal zijn het, ik noem dat altijd wat oneerbiedig, de kaasstelende junks en de zakkenrollende Roemenen. En dat zie je vaak. Mm-hmm. Of mensen gewoon met verslavingsproblematiek of andere psychische problemen.
8: Iemand die in de tram een andere en op lawaai heeft verkocht, dat soort gedoe.
7: Ja, dat zijn niet vaak dit soort zaken, maar ze zitten ertussen.
9: Ja.
7: Ja.
8: En dan ga je naar het politiebureau of naar het arrestantverblijf waar de verdachte zit. Hoe is dan de eerste ontmoeting met je cliënt? Hoe was dat?
7: Best bijzonder, omdat hij heel erg in de war was. Hij wist dat hij verdacht werd van brandstichting. En hij wist dat ik een advocaat was. Dat begreep hij wel. Hij begreep ook wel dat ik er voor hem was. Maar hij had ook wel het gevoel van, nou, je wordt wel ingeschakeld door de autoriteiten. Ja, ben je dan wel te vertrouwen? Dus ik denk niet dat hij mij direct 100% vertrouwde.
3: Maar dat heb je vaker, hè? Dat mensen denken van, de politie zegt dan, nou ja, als je geen advocaat hebt, dan krijg je erin toegewezen. Hè? Dat ze denken van, ja, dit is geen piketadvocaat, maar een politieadvocaat.
7: Ja, en er zijn ook mensen die denken, als ze niet betalen voor een advocaat, dat hij dan minder hard of zelfs helemaal niet zijn best voor je doet.
3: Oh, dat is niet zo?
7: Dat is zeker niet zo. Nee. Maar dat speelde een rol. Ik kende die man natuurlijk verder helemaal niet. Hij kende mij ook niet. Je hebt relatief weinig tijd om echt met elkaar in gesprek te komen. Maar in dit geval, ik denk dat ik al een uurtje met hem heb gezeten. 3 kwartier of een uur. En dan moet ik ook kijken van, ja, wat heb ik voor vlees in de kuip? En hij vertrouwde mij niet helemaal, dat zei ik. Maar ik vertrouwde hem ook niet helemaal.
3: Waarom niet?
7: En niet zozeer dat ik twijfelde aan zijn oprechtheid, maar wel aan zijn waarnemingsvermogen. Hij was heel erg in de war en hij was ook een beetje, had een beetje waanbeelden. Hij was een beetje paranoïde.
3: Ja.
7: Dus wat hij mij vertelde, daarvan dacht ik wel, het is niet dat hij me per se om de tuin probeert te leiden, heel berekenend of iets dergelijks. Maar het is iemand die misschien niet helemaal goed doorheeft wat er om hem heen gebeurt.
9: Een kwetsbare verdachte.
7: Ja, zo kan je dat wel
3: omschrijven. Of iemand die gewoon wanen in zijn bol heeft.
9: Ja, maar die zijn kwetsbaar in de procedure.
3: Ja, oké. Okay. Sprak hij Nederlands met jou? Of hoe?
7: Nee, Engels.
3: Engels.
7: Ja, okay. Hij sprak een paar woorden Nederlands, maar hij sprak heel goed Engels.
3: Oké. Okay. Wat voor man was het? Wat voor iemand zat er voor je?
7: Het is een man van Syrische komaf.
3: Ja.
7: Gevlucht nadat de oorlog daar uitbrak.
3: Ja.
7: In 2012 is hij daar weggegaan. Toen was hij 17, als ik me goed herinner. Toen is hij via allerlei omzwervingen uiteindelijk in Nederland terechtgekomen. Hij was destijds een jaar of 5 in Nederland.
3: Ja.
7: En probeerde hier zijn weg te vinden, zeg maar, in de wereld van asielzoekers en statushouders.
3: Mm-hmm.
7: Dat lukte hem redelijk, maar niet. Ja, hij was ook weer niet heel succesvol. Hij worstelde heel erg met problemen, seksualiteit. Hij was homoseksueel.
3: Ja,
7: dat werd.
3: Dat is in Syrië ingewikkelder dan hier.
7: Een stuk ingewikkelder. Dat werd eigenlijk niet geaccepteerd door zijn familie.
3: Ja.
7: Die zijn daar ook achter gekomen omdat een ex van hem foto's op internet had geplaatst waaruit je dat kon afleiden.
3: Ja,
7: dat soort problemen speelden in zijn leven.
3: En woonde hij in dat complex, dat afgebrande complex? Ik weet wel dat toen die brand daar was, dat startblok Riekerhaven, hè, zo heette dat complex. Ja. En daar zaten allemaal van die containerwoningen, 565 als ik het goed heb. En dat was de bedoeling dat studenten en jonge statushouders daar samen een gemeenschap gingen vormen. Er waren ook altijd echt wel al de nodige problemen. Vertelde hij daar ook iets over, van hoe die daar woonde en hoe dat was?
7: In dat eerste gesprek niet heel veel, maar ik kreeg wel de indruk ook al toen van hem dat hij daar niet met plezier woonde.
3: Ja, ja.
7: Dus hij had het daar niet gemakkelijk. En hij had zelf het gevoel dat er woonden veel andere mensen met een islamitisch geloof. En hij had het gevoel dat zijn geaardheid niet werd geaccepteerd. Ja.
9: In dat eerste gesprek, hè? Je zei, je hebt een half uur, 3 kwartier uur de tijd, hè, voordat het eerst voor eigenlijk gaat beginnen. Wat vertelde hij jou over wat er mogelijk gebeurd was of niet gebeurd was?
7: Hij vertelde dat hij die ochtend heel vroeg was vertrokken uit zijn woning. En hij was op weg gegaan om zijn ex in Groningen te gaan bezoeken.
3: Okay.
7: Hij was naar buiten gewandeld, is naar het metrostation gelopen en kwam er toen achter dat de metro's eigenlijk nog helemaal niet gingen.
3: Zo vroeg was het?
7: Ja. Of dat de treinen niet gingen, dat weet ik niet helemaal zeker. In ieder geval kon hij nog niet naar Groningen toe met het OV. En toen is hij een beetje met zijn ziel onder zijn arm, is hij weer teruggeschokt naar dat complex. En toen kwam hij erachter dat hij zijn huissleutels niet bij zich had. In ieder geval de sleutel om het complex binnen te komen. Dus toen heeft hij een tijdje voor die flat rondgehangen.
3: Ja.
7: Hij heeft er nog iemand anders getroffen waar hij een soort praatje mee had gemaakt. Hij heeft ook tegen een deur staan trappen en op allerlei bellen geduwd in een poging om binnen te komen. Maar hij was duidelijk niet in zijn element.
3: Nee.
9: Maar dat vertelde hij in het eerste gesprek van jou?
7: Ja, hij vertelde dat hij dus op pad was gegaan en weer terug was gekomen. Uiteindelijk het complex was binnengekomen, naar zijn kamer of appartement ging en daar de brand aantrof.
3: Oh, hij zei, het stond daar in de fik toen ik daar kwam.
7: Ja.
3: Oké, je zei net van ja, hij maakte op mij een iets wat verwarde indruk, alsof hij niet helemaal begreep wat er om hem heen gebeurde. Jullie gaan dan straks een verhoor in. Dan moet jij iemand begeleiden. En dan denk je, ja, die zou wel eens misschien gekke dingen kunnen gaan zeggen. Toch is dat dan een beetje bezorgdheid? Hoe ga je daarmee om dan?
7: Nou ja, ook omdat wat hij mij vertelde niet heel coherent was. Het was niet heel samenhangend.
3: Hè? Nee, want zoals jij het nu vertelt, lijkt het net alsof hij dat allemaal... Maar dat kwam er stotend uit dus.
7: Hij probeerde feiten helder te krijgen. Ja. Maar wat hij daarover vertelde was ook niet... Het rammelde soms een beetje. Dat ik dacht, hè, was het nou de metro die niet ging? Was het de trein die niet ging? Was het nou de voordeursleutel die je vergeten was? Of je hele sleutelbos? En dat was iedere keer was het net weer een beetje anders. Maar de rode draad van zijn verhaal was eigenlijk... Ik ben weggegaan, ik ben teruggekomen. Ik ben uiteindelijk... dat complex binnengekomen omdat iemand de deur voor mij heeft geopend. Toen ben ik naar mijn kamer gegaan en daar was brand. En toen ik natuurlijk met hem sprak over wat de oorzaak van die brand zou kunnen zijn, toen kwamen er eigenlijk hele paranoïde verhalen ook. Dat hij zei van ja, dat moet iemand hebben gesticht in mijn kamer. Iemand die het op mij voorzien heeft gehad.
9: In de poging om mij verdacht te maken.
7: Ja, ja. En dan denk je wel van ja, als je zeg maar alle dingen die hij daarover vertelde, hij was gewoon heel argwanend.
3: Dit is het gesprek wat jij hebt vlak voordat iemand een politieverhoor ingaat. Dan moet jij dus eigenlijk vrij snel bedenken wat nou het handigste is, wat hij zo meteen gaat doen in de politieverhoor. Wat heb je gezegd tegen hem?
7: Ik heb hem geadviseerd. Ik heb denk ik na 3 kwartier gesprek of zo heb ik tegen hem gezegd van, ik heb hem ook uitgelegd. Hè, dat is ook mijn taak van wat hem te wachten stond. Dat hij gehoord zou gaan worden, wat het belang is van zo'n verhoor.
3: Ja, is belangrijk, hè?
7: En ook dat als hij dingen zou zeggen die later niet blijken te kloppen of ongeloofwaardig zouden zijn, dat heel snel kan worden uitgelegd als dat hij dingen anders heeft verteld om de waarheid te bemantelen, want dat is wat mensen vaak denken. Dus ik heb hem gezegd dat het beter was om te zwijgen.
3: Aha.
9: En hoe vond hij dat?
7: Dat vond hij een slecht advies.
9: Ja.
3: Oh, echt waar?
7: Ja.
9: Ja, dan begint je vertrouwensrelatie al lekker, hè?
7: Ja.
9: Of niet?
7: Nee, nou ja, goed, ik overdrijf het nu een klein beetje. Maar hij begreep dat denk ik wel. Maar hij vond dat wel lastig.
3: Ja, ja.
7: Want hij wilde natuurlijk gewoon zijn hersenspinselen delen met iedereen die het maar wilde horen.
3: Mm-hmm.
7: En voor mij, ja, ik dacht dat draagt het gevaar in zich dat hij... Ja, straks tegenstrijdigheden gaat vertellen. Dat hij zegt dat hij op een perron van een metrostation is geweest, terwijl er straks camerabeelden opgevraagd worden. En dan blijkt dat niet zo te zijn.
3: Ja.
7: En dan blijkt hij, dan zegt hij later, ja, ik ben niet op het perron geweest, maar ik ben er achter geweest. Ik noem maar wat. En dan wordt hij. En wat kan hij daar wel aan worden opgehangen, om het maar zo te zeggen?
3: Had hij de ernst van de situatie? Begreep hij die in volle omvang? Heb je het idee?
7: Ja, want ik heb hem volgens mij nog wel op mijn telefoon een filmpje laten zien wat AT5 toen online had gezet. Ja, waar je dat je die uitslaande vlammen zag.
3: Ja, het is eigenlijk toch wel een wonder ook geweest dat daar geen slachtoffers zijn.
7: Het is een enorm wonder. Wonder. Want je kunt over deze zaak een heleboel dingen zeggen. Een van de dingen is natuurlijk ook dat de brandveiligheid van dat complex ernstig te denken geeft. Want het was luttele minuten later was het helemaal tot de grond toe afgebrand. Maar ook de politie die vrij snel ter plaatse was, die hebben natuurlijk aanvankelijk gekeken of ze die brand onder controle konden krijgen en hadden vrij snel door dat dat niet ging lukken. En die hebben ongelooflijk adequaat gehandeld. En het is er gelukt om in een paar minuten tijd al die overwegend slapende mensen, denk ik, hè, het is 8:15 zondagochtend, allemaal jonge mensen, ja, die zitten niet naar de eerste journaals te kijken, stel ik me voor.
3: Nee, die liggen gewoon nog in hun mand.
7: Die liggen lekker hun zaterdagavond te verwerken. En de politie heeft ze allemaal naar buiten weten te krijgen. Want ik heb me vaak afgevraagd hoe deze zaak zou zijn gelopen als er 10, 12 of misschien wel 20 mensen in die vlammenzee omgekomen zouden zijn.
3: Dat is bizar, hè? En dat is ook zo'n dupje op zijn kant. En dan denk ik toch ook, je zal er als politieman daar 's ochtends op zo'n melding afkomen rijden. En dat je denkt, mijn god, als ik hier...
9: Dan begint je dan goed. Om
3: maar als ik hier te laat was gekomen, hadden we hier gewoon een inferno gehad met zo'n 10 dodelijke slachtoffers.
7: Als zij 5 minuten later waren geweest, waren er minstens 10 dodelijke slachtoffers.
3: Mijn god.
9: Hey, maar Patrick, hij zegt eigenlijk, kort gezegd, in het eerste gesprek tegen jou, ik heb het niet gedaan. Dat komt eigenlijk in de kern.
7: Dat heeft hij van het eerste tot het laatste gesprek.
9: Ja. Gezegd. Maar goed, jij denkt, laten we eerst nog maar even zwijgen. Ja. Eens even kijken wat er allemaal ligt. Hè. En ik kan me dat toch heel goed voorstellen. Hoe ging dat eerste voor?
7: Dat was nog niet zo heel diepgravend. Omdat het onderzoeksteam dan ook nog niet zo heel veel informatie heeft. Dus dat is een beetje aftastend. Er is een sociaal verhoor waarin ze willen inventariseren van ja, wie ben je, wat doe je? Dat soort vragen worden gesteld. Ja. Maar ja, ze kregen natuurlijk door dat hij gebruik wilde maken van zijn zwijgrecht.
9: Mm-hmm. Oh, hij luisterde wel naar je?
7: Ja, niet steeds. Want ik kan me herinneren dat ik best vaak heb moeten interveneren. En dat vindt iedereen dan vervelend. Dat is eigenlijk ook wel.
3: Maar hoe doe je dat grappig. Interveneren dan?
7: Nou ja, dan breek ik gewoon in het gesprek. Op zich laat de politie daar dan wel de ruimte voor, hoor. Maar dan zeg ik, ja, ik onderbreek u even, want ik heb mijn cliënt geadviseerd om geen enkele vraag te beantwoorden. En ik merk dat hij dat nu toch doet. Hoe onschuldig dat misschien ook lijkt, maar ik wil toch deze gelegenheid aangrijpen om hem nog een keer dat advies op het hart te drukken.
3: Dat lijkt me irritant als je politieman bent. Doe jij dat ook?
9: Jazeker, Wouter.
3: Dan ga je er gewoon tussendoor.
9: Maar dat is mijn taak, hè?
3: Ja, maar dan hebben ze dus net een heel scherp verhoor en dan zijn ze er bijna.
9: Ja.
3: Oh, dat vind ik irritant. Ik stel me dan voor een interview dat je denkt, nou, nu heb ik hem.
9: Maar het is dus geen interview. Dat is het hele... Ja,
7: het liefst zou ik met een soort elektrode werken, dat ik dan een klein schokje kon maken.
3: Maar ga je ook zitten knikken?
9: Nee, ik ben niet van de geheime signalen en zo. Dat doe ik niet.
7: Ik ook niet.
3: Wij hebben hier Anneke. En als ik het niet goed doe, dan gaat
9: dat zijn geen geheime signalen, hoor. Dat zijn hele duidelijke non-verbale signalen.
3: De ogen tegen mooi, dan wordt er geknikt. Maar dat doe jij dus ook niet.
7: Ik doe dat in alle openheid. Nee. De politie heeft, dat is mijn ervaring, heeft veel meer oog gekregen voor de rol ook die een advocaat heeft in dat hele proces.
3: Ja.
7: En zij begrijpen dat ook wel. En ze vinden het misschien soms vervelend. Ik denk, als ik heel eerlijk ben, dat er ook best veel politiemensen zijn die het wel lekker makkelijk vinden. Want dan hoeven ze niet al die antwoorden op te schrijven. Nee.
9: Het hangt er een beetje vanaf. Kijk, op het moment dat jij een hele zware zaak hebt als politie. Hè,
3: zoals dit.
9: Maar dit is in het begin. Hè. Dus ze weten nog, er gaan nog heel veel onderzoeksresultaten komen. Hè. Ze hebben camerabeelden ook van die woningen en van dat hele complex. We gaan wel zien wat er gebeurd is. Kijk, op het moment dat de politie zeg maar een sterke bewijspositie heeft in het Openbaar Ministerie, dan maakt het hun echt niet zoveel uit hoor, of jij zwijgt of verklaart. Ik heb wel verhoren meegemaakt, jij vast ook Patrick, in het verleden. Op het moment dat zeg maar, het bewijs niet tegen de plint aanklot, zeg maar. En die verklaring voor jouw cliënt, de verdachte, best wel belangrijk kan zijn, hè, voor de oplossen van een zaak. Ja, dan kan het er heel stevig aan toe gaan tijdens voren. Ja. Maar soms ook helemaal niet. Zeggen ze, je wilt zwijgen, prima. Omdat ze ook weten, er komt nog wel meer bewijs, of we hebben al voldoende bewijs. Maar het is ook een beetje een spel, ergens. Tuurlijk.
7: Ja, maar er zijn eigenlijk maar weinig zaken waar de verklaring van de verdachte
9: doorslaggevend.
7: Het sluitende puzzelstukje is.
3: Misschien heb ik dan toch te veel films gezien. Ik heb altijd zoiets voor van beken, klootzak, beken!
7: Ja. Ja. Maar weet je wat ook een rol speelt? Ik denk dat een wijdverbreid idee is onder veel rechters en ook wel bij officieren. Als je niks te verbergen hebt, dan hoef je niet te zwijgen. Dus andersom gezegd, als je wel zwijgt, heb je iets te verbergen.
9: Ja, zo werkt het niet.
7: En dat is niet zo. Nee. Want je kunt antwoorden geven die misschien. Nee, het is echt niet zo. Deze man die wilde helemaal niet zwijgen.
3: Ja, maar ja.
7: En hij had ook niks te verbergen. Hij had alleen een
3: andere versie van de waarheid.
9: Nee, dat is het niet. En hij had een advocaat die het niet verstandig vond.
7: Ja, en het was een verdachte met waanachtige belevingen.
9: Wat kwam er in de loop van het onderzoek naar voren uit de bewijsmiddelen?
7: Nou, eigenlijk niet zo gek veel, want dat hele complex is afgebrand. Dus er kon geen onderzoek gedaan worden naar de precieze oorzaak van de brand.
9: Dat hebben we wel kunnen vaststellen. Het is begonnen in zijn appartement.
7: Dat heeft de politie geconstateerd, want die zijn ook bij hem aan de deur geweest.
3: Omdat het in zijn kamer brandde.
7: Ja, er was een buurvrouw die had een melding gemaakt van kabaal, wat zij hoorde. En daar is de politie op afgekomen, op die melding. En die zijn toen naar zijn appartement gegaan. Hij deed de deur open. En toen zagen ze dat er een brandend matras tegen het raam aan stond. En dat zijn broekspijp in de brand stond.
3: Oh, wauw.
7: En dat past eigenlijk, zeg ik maar vast, best goed bij zijn verklaring. Dat hij binnenkwam. Dat hij heeft gezien dat zijn matras in de brand stond. En dat hij heeft geprobeerd dat naar buiten te werken.
9: En bleek nou ook, want ik kan me voorstellen, dat ze de gangen van jouw cliënt zijn nagegaan die ochtend. Bleek nou ook uit camerabeelden of anderszins dat hij inderdaad weg was gegaan en weer terug was gekomen? Of...
7: Ja, Ze hebben geen onderzoek gedaan naar dat verhaal. Ja, dat heeft hij ook pas later verteld trouwens. Hoor, over dat hij naar het metrostation is gegaan. Maar dat is niet zo heel relevant. Nee. Ze hebben hem zien vertrekken. En ze hebben hem ook zeg maar, zien terugkomen. En dat was zichtbaar op die camerabeelden. Want die zijn bewaard gebleven. En je ziet ook dat hij contact heeft met een medebewoner. En dat hij tegen die deur heeft staan schoppen.
3: Van die medebewoner?
7: Van de centrale toegangsdeur. Ah, ja, okay. Hall.
3: Ja.
7: En je ziet dat hij op een bepaald tijdstip naar binnen gaat. Om 17 minuten over 8. 4 minuten later is de melding. En een paar minuten daarna is de politie ter plaatse.
3: Straks in Napleit hoor je meer over een grote brand in een containerwoningcomplex in Amsterdam.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Napleiten.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
5: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Japan is opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5,9. Zeker 5 mensen raakten gewond, melden Japanse media. De schok was onder andere te voelen in de hoofdstad Tokio. De autoriteiten waarschuwen dat de kans groot is dat er de komende dagen opnieuw een stevige aardbeving kan komen. De KNVB had Pep Guardiola op het oog als opvolger van de opgestapte bondscoach Ronald Koeman. Maar omdat hij een jaar pauze inlaste, werd hij het niet. Directeur topsport Nigel de Jong zegt bij NOS dat de tweede optie Arne Slot was. Maar die ging liever aan de slag bij een club. Xavi Hernandez bleef over. Er wordt nog steeds gezocht naar overlevenden in de Golf van Bengalen bij India. Daar zonk een groot vrachtschip met meer dan 20 bemanningsleden, voornamelijk uit China. Het schip vervoerde ijzererts. Waardoor het schip is gezonken, is niet duidelijk. En de politie staat voor veel raadsels rondom de vondst van een dode vrouw. Een wandelaar vond haar gisteren langs de Maas in Venlo. De politie gaat uit van een misdrijf, maar weet niet wie het slachtoffer is, hoe lang het lichaam er al lag en hoe ze om het leven kwam. Mensen die iets gezien hebben, worden opgeroepen zich te melden. En dan nu het weer van Weer Online. De ochtend begint op de meeste plaatsen droog, met een mix van wolken en zon. 'S Middags trekken er wat buien over het noorden, maar in de rest van het land blijft het droog en wordt het 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
6: Was er enige aanwijzing dat er iemand anders in zijn kamer is geweest om die brand te stichten?
7: Nee.
6: Die was er niet.
8: Maar goed, kijk, dan nog, hè.
6: En kan het toch gewoon niet anders?
8: Nou, oké, dat weet je niet.
7: Want kijk, dat hij die brand heeft gesticht.
8: Nee, maar kijk, een brand kan natuurlijk op meerdere manieren ontstaan.
7: Oh, ja. Nou ja, kijk, als je mij vraagt wat er is gebeurd, dan vind ik het meest waarschijnlijke scenario, en dat geloof ik oprecht, maar ik weet het niet zeker, maar het meest waarschijnlijke scenario is dat die brand is ontstaan door een technische oorzaak.
8: Een kortsluiting ergens.
7: Zoiets. Hij had daar onder zijn bed had hij zo'n stekkerdoos liggen. Daar zat een laptopoplader in. Zijn laptop hing ook aan de oplader. Nou, je hoeft geen branddeskundige te zijn. Iedereen weet dat daar kortsluiting kan ontstaan. Ja. Dat er oververhitting kan ontstaan en dat daar brand door kan ontstaan.
8: Maar was het nou echt zo? Ik heb ook wel eens een grote brandzaak gedaan in een flat in Diemen. Met een dodelijk gevolg trouwens ook. Daar konden ze uiteindelijk wel vaststellen zeg maar, wat de oorzaak van de brand was. Maar goed, daar troffen ze ook jerrycans met benzine aan. Zeg ik er meteen bij. Konden ze hier nou op geen enkele wijze vaststellen wat de oorzaak van de brand was geweest?
7: Nee, ze hebben op de locatie hebben ze onderzoek gedaan naar het aanwezig zijn van brandversnellende middelen. Maar dat was denk ik heel moeilijk in die
6: het hele pand was afgefakkeld.
7: Dus ze hebben onderzoek aan zijn lijf en zijn lichaam gedaan of er sporen waren van brandversnellende middelen.
6: Die als
7: waren
6: benzine er, of dat soort dingen.
7: Ja, en die waren er ook niet.
6: Okay.
7: Dus de scenario's, kijk, je gaat een beetje in scenario's denken. Van wat kan er nou gebeurd zijn?
6: Maar het OM die zegt van ja, die vertrouwde dat niet. Hè? Die scenario's het is jouw cliënt.
7: Eigenlijk heel bijzonder als je probeert terug te halen hoe en waarom en wanneer hij als verdachte werd aangemerkt. Want de politie komt af op een melding van geluidsoverlast. Ja. En die buurvrouw zegt, ja, beneden woont een beetje een vreemde snuiter. En nu hoor ik, denk ik, uit zijn appartement, of in ieder geval ergens beneden, hoor ik allerlei kabaal. Mm-hmm. Zij lijkt ook te spreken over dat kabaal dat eerder bij die voordeur heeft plaatsgevonden. Want ze heeft het al over dat het 10 minuten, een kwartier daarvoor was dat zij lawaai hoorde. Dus dat is niet toen hij de tweede keer weer binnen was. Dat is al van daarvoor. Maar zij doet die meldingen, gaat de politie naar hem toe en dan zien ze wat ze zien. Hè? Dus dat brandende matras en die brandende broekspijp. En dan zien ze aan hem dat hij eigenlijk een beetje inadequaat reageert. Dus hij heeft niet om, jij en ik zouden misschien om hulp gaan roepen.
6: Zeker.
7: En moord en brand schreeuwen, letterlijk en figuurlijk. En hij stond daar wat gniffelen, schrijft de politie op. Dan wordt hij naar buiten gevoerd en dan zegt hij in het naar buiten gaan, in het Engels zou hij dan iets gezegd hebben dat vertaald is als: ik hoop dat de zijne ook brandt. Hoe dat dan precies in het Engels is gezegd, ja, dat weet ik niet. Maar zo heeft de politie het genoteerd.
6: Maar daardoor snap ik dus ook wel het idee van, ja, deze man is zo in de war. Die heeft misschien wel gewoon zelf zijn eigen
7: Dat kan. Dat is een scenario. Ja. De vraag is alleen, die vraag heb ik mezelf vaak gesteld, en die heb ik ook hardop in de rechtbank gesteld. Wat zou dan het scenario kunnen zijn? Er zijn twee scenario's denkbaar. Hè. De één is, denk ik, dat hij suïcide heeft willen plegen. En dat hij dacht, na mij de zondvloed. Ik neem alles en iedereen in mijn omgeving mee.
6: Ja.
7: Want ik vond het toch al niet zulke fijne mensen hier. Dus ik steek mezelf hier in de brand. En dat was het.
6: Ja.
7: Als het dat scenario zou zijn, dan ligt het niet voor de hand dat hij dan de deur voor de politie zou openen. Nee. Als die daar staan. Maar het ligt ook niet voor de hand dat hij met een brandend matras bij het raam staat.
6: Nee.
7: Maar goed, het zou kunnen.
6: Dat is één scenario.
7: Een ander scenario zou kunnen zijn dat hij heeft gedacht van, nou, dat zooitje ongeregeld hier dat mij niet accepteert.
6: Ja.
7: Ik steek de boel in de fik. Maar ja, waarom zou hij dan in zijn eigen kamer zijn gebleven? En dan zou je denken, dan steek je brand in de hal en dan maak je je uit de voeten.
6: Ja. Ja.
8: En dus het scenario is een ongeluk.
7: Ja, een ongeluk. Ja, goed,
8: of een kortsluiting of wat.
7: Nee, goed, dat is een ongeluk. Je zou ook nog een scenario kunnen voorstellen.
6: Ik heb nog wel vierde scenario. Hij is zo gek als een hoepel en hij doet maar wat. En hij heeft zijn eigen kamer in de fik gestoken.
7: Ja, ja, het kan. Maar met welke intentie?
6: Omdat hij niet goed bij zijn hoofd is. Ja, mensen doen rare dingen.
7: Zeg het maar, ja.
8: Dat is moeilijk. Dat is niet echt een bewijsmiddel, hè, in een strafzaak. Ja.
7: Dus de officier van justitie die heeft, dat was ook te lastig gelegd, hè, dat hij dat matras met open vuur in aanraking zou hebben gebracht. Maar hoe moeten we dat dan voor ons zien? Hè? Dat hij met zijn aansteker met een vlammetje bij zijn matras heeft gezeten, net zo lang totdat het ging branden? We moeten ook niet vergeten dat de melding is gedaan.
6: Ja.
7: En de politie stond 6 minuten nadat hij binnenkwam, stond de politie aan zijn kamerdeur.
6: Loeisnel.
7: En in de tussentijd is hij is niet direct naar zijn kamer gelopen. Dus hij is die centrale ruimte binnengekomen. Toen was hij nog niet op de gang, want er zit nog een afgesloten deur waar hij ook niet de sleutel van had. Dus hij is nog een tijd op de gang in de weer geweest. En toen kwam hij op de gang, zeg maar, waar de appartementen zitten. Toen is hij nog naar de centrale ruimte toe gelopen. En daar heeft hij een brandlucht geroken. Ja. Dat zegt hij zelf. Toen is hij naar zijn kamer gegaan en zag hij die brand. Dat tijdpad, dat lijkt wel te passen bij hoe de...
8: Mag ik even naar de procedure? Hè? Want we hebben het eerst voor gehad. Hij heeft gezwegen, maar goed, hij blijft vastzitten. Heeft hij nou tijdens al die politieverhoren, is hij blijven zwijgen?
7: Ja, maar er zijn niet zo heel veel politieverhoren geweest. Er zijn er nog wel een aantal, twee of drie geweest. Maar ja, als dan duidelijk is dat dit de proceshouding is van een verdachte, dan
8: stopt een beetje. Ja, en dat dossier dat ontwikkelt zich. Hè, en er komen eerste pro forma zittingen en zo.
7: Ja.
8: Bleef hij nou vastzitten tijdens die pro forma zitting? Want ze konden geen oorzaak vaststellen.
7: Nee, hij heeft een jaar lang vastgezeten. En er werd wel telkens geprobeerd, ook bij de raadkamerzittingen, werd er geprobeerd om hem te verleiden om verklaringen af te leggen. En ook daar moest ik, dus in de beslotenheid van zo'n raadkamer van de rechtbank, moest ik interveneren. En er waren rechters die dat ontzettend vervelend vonden. Die zeiden, ja, meneer Rombouts, wij proberen in gesprek te komen met de cliënt.
6: Snap ik ook.
7: En dan zeg ik, en ik ben zijn advocaat en ik probeer dat te verhinderen.
6: Ja.
7: Dat is denk ik wat ik moet doen op zo'n moment. En
6: is hij eigenlijk psychisch onderzocht?
7: Ja, hij is naar het Pieter Baan Centrum gegaan. Dat vond ik eigenlijk wel een beetje gek, want dit is zo'n zaak.
6: Vond je dat gek?
7: Nou, kijk, het is een zaak waarvan eigenlijk iedere strafrechtjurist wel niet aanvoelt dat het in ieder geval twijfelachtig is of het tot een veroordeling gaat kunnen komen. En als je iemand dan naar het Pieter Baan Centrum stuurt, dan is natuurlijk wel de vraag van, ja, welke vragen hoop je dan beantwoord te krijgen? Al zou die man, zou daar een heel scala aan stoornissen zijn vastgesteld.
6: Ja.
7: Kijk, een van de dingen wat in het Pieter Baan Centrum gebeurt, is dat er een delictanalyse wordt gemaakt.
6: Zeker.
7: Dus dan wordt er gekeken van, oké, we observeren deze meneer of mevrouw een tijdje en we zien dat hij aan die en die en die stoornissen leidt. En hij is verdacht van dat en dat en dat strafbaar feit. Nou, hoe werkt dat in elkaar door?
6: Ja, dus als jouw cliënt de hele tijd met Lucifer zat zitten spelen, was dat wel een ding.
7: Bij wijze van spreken.
8: Ja, of als hij gaat praten.
7: Of als
8: over,
7: hij daar, ja. Ik heb me wel eens afgevraagd of de rechtbank, of het OM, hè, want die heeft die vordering ingediend. Maar of zij niet hebben gehoopt dat daar iets zou ontstaan tijdens dat onderzoek. Dus ook tijdens dat onderzoek heb ik hem geadviseerd om daar niet aan mee te werken.
6: Mm-hmm.
7: En dat was natuurlijk ongelooflijk moeilijk voor hem. Want ik ben daar natuurlijk niet 24 uur per dag bij. Dus ik heb hem wel, ik denk, wekelijks bezocht. En dan vroeg ik hoe het ging. En dan zei hij, nou, het is hem redelijk goed afgegaan, dat niet meewerken. Maar uiteindelijk komt er toch een rapport van bijna 60...
6: Ze zien ook je interactie met andere gedetineerden of cliënten.
8: Maar wat je omschrijft is wel van belang. Hè. Kijk, dat is moeilijkheid. dat rapporteren over iemands geestgesteldheid en met name de geestgesteldheid in relatie tot het plegen van een strafbare feit. Terwijl je iemand hebt die zegt, ik heb het strafbare feit niet gepleegd. En daar zit zeg maar de frictie.
6: Ja.
8: Dat je dan iets krijgt. Kijk, op het moment dat je zeker weet dat een verdachte, of in ieder geval met redelijk grote zekerheid, dat hij een strafbare feit heeft gepleegd, dan is dus dat onderzoek veel relevanter naar die geestgesteldheid in relatie tot een strafbare feit. Maar als je te maken hebt met iemand die zegt, ik heb het niet gedaan, ja, dan wordt het een beetje een lastig verhaal in die
7: zeker zin. En daarbij ook nog eens dat je, hè, als je dat dossier leest, dat je toch wel zult moeten vaststellen als je officier bent in zo'n zaak. En zij is er kennelijk van overtuigd geweest dat hij schuldig was aan brandstichting, anders had ze geen veroordeling gevraagd. Maar zij zal toch ook zich hebben gerealiseerd dat dat geen gelopen race was.
6: Nee.
8: Wat kwam er eigenlijk uit dat PwC-rapport?
7: Nou, niet zo heel veel.
6: Omdat jij had omdat gezegd, werkt niet mee. Ja.
7: Wel met enige slagen om de arm, maar wat in zo'n PwC-rapport wel heel goed gebeurt, is dat de levensloop van iemand wordt beschreven.
6: Ja.
7: En dat ook wordt beschreven hoe die daar geobserveerd wordt en wat er speelde in zijn leven. En wat er eigenlijk wel goed in naar voren kwam, is dat hij een moeilijke tijd heeft gehad. Hij heeft in Syrië ook vastgezeten in de gevangenis. Dat heeft te maken gehad, lijkt te maken gehad te hebben met zijn seksualiteit. Hij lijkt daar gemarteld te zijn. Hij zit, zei ik daar straks al, via allerlei omzwervingen uiteindelijk.
9: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Huh.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Meer rust kwam in zijn hoofd. En in die zin was het misschien goed dat hij een tijd lang heeft vastgezeten. Want hij werd ook wel wat rustiger na verloop van tijd.
5: Kreeg je ook medicatie?
4: Niet dat ik weet, nee. Maar hij werd wel rustiger. Ik heb hele lange intensieve gesprekken met hem gevoerd. En in de loop van de tijd ontstaat er dan steeds meer, ontstaat er wel zo'n vertrouwensband. En ik heb tijdens een van de laatste pro forma zittingen heb ik de rechtbank de suggestie gedaan. Ik heb verteld van hij gaat zijn verhaal vertellen.
5: Ja.
4: En wat mij betreft zou het goed zijn, stelde ik de rechtbank voor, als hij dat doet bij de onderzoeksrechter, in de beslotenheid van het kabinet, van de rechtercommissaris.
5: Ja.
4: Of bij de politie, dat vind ik ook goed. Dan kan hij daar zijn verhaal doen. Dan heeft de rechtbank ook al ter voorbereiding op de inhoudelijke behandeling. Dan hebben ze een houvast. Dan weten ze dus wat zijn verklaring is. En dan kan hij dat ook in alle rust doen. En de officier kon zich daar ook wel in vinden. Die zei, laten we dat faciliteren. En toen zei de rechtbank, nee, wij gaan hem zelf horen, hier op zitting. En dat gaf mij echt het gevoel, ik wist ook dat we dezelfde voorzitter zouden houden op deze zaak, dat gaf mij echt het gevoel van, nou, wij gaan dit varkentje wel eens even zelf wassen. En wij zullen hem scherp ondervragen. En dat gebeurde ook. En dat mag, hè, dat begrijp ik niet verkeerd, maar het maakt het wel lastiger ook voor hem, omdat er superveel vijandigheid was in die zaal. Omdat iedereen dacht in die zaal dat hij een brand had gesticht. Terwijl we dat helemaal niet weten. Want we moeten niet vergeten dat bij die zitting zaten tientallen benaderde partijen.
5: Ja.
4: En slachtoffers. Ja,
5: die waren allemaal hun huis kwijt. Het moet heel heftig geweest zijn, toch?
4: Dat waren allemaal slachtoffers van een brand. Daar kunnen we het over eens zijn. Maar ik denk dat zonder één uitzondering al die mensen dachten dat ze ook slachtoffer waren van een opzettelijk bewust veroorzaakte brand. Ja. Dus dat ze eigenlijk slachtoffer waren van een moordaanslag. En dat heeft tot een hele vervelende taferelen geleid.
5: En wat voor taferelen waren dat dan?
4: Nou, dat uitte zich met name in uitoefenen van het spreekrecht van slachtoffers, waar ze heel persoonlijk worden.
5: Hebben ze recht ook op, natuurlijk.
4: Nou ja, dat kun je afvragen. Ik denk daar eigenlijk anders over. Ik vind dat ze daar recht op hebben als buiten redelijke twijfel vaststaat dat iemand schuldig is aan waar die van wordt verdacht.
5: Ja.
4: Hier kan het heel goed zo zijn, dat moeten we niet vergeten, het kan echt heel goed zo zijn dat deze verdachte net zozeer slachtoffer is als al die andere mensen. En dan heb je tientallen mensen, aangevoerd door een legertje slachtofferadvocaten, die daar hun gal gaan lopen spuwen. Die gaan zeggen, jij hebt mijn leven kapot gemaakt, je bent een lafaard, je neemt geen verantwoordelijkheid. Hij wordt gewoon beschimpt op een manier waarvan je denkt, het is eigenlijk gewoon smadelijk wat daar wordt gedaan. Want als je dus als slachtoffer kunt, kijk, vroeger kon je alleen vertellen wat het feit met je deed.
5: Als slachtoffer kon je zeggen van, nou, dit heeft het feit met mij gedaan.
4: Ja, en dat prima. Maar nu
6: de afstand tot die verdachten.
4: Ja. En nu vertellen slachtoffers wat zij van die verdachten vinden.
5: Ja.
4: Nou, dat vind ik eigenlijk. Ik heb wel eens nagedacht of je niet een soort twee-fase-proces zou moeten krijgen. Want al deze mensen.
5: Dat je dit moet doen na een veroordeling, bijvoorbeeld.
4: Ja, of in ieder geval na een vaststelling van schuld.
5: Ja.
4: En al deze mensen dachten, en ik wil dat in deze aflevering zeker ook nog benoemen, dat de inhoudelijke behandeling heeft 2 dagen geduurd.
5: Ja.
4: En na de eerste dag. Er was geloof ik iets van SBS Actienieuws of zo. Die waren daar met camera's aanwezig. Hè? Dus het waren niet alleen die vijandige mensen, maar ook camera's, 2 camera's die continu meedraaiden. Maar zij hielden ook wat interviews. En ik werd geïnterviewd en er werd een van de slachtofferadvocaten werd geïnterviewd, die ik maar niet bij naam zou noemen. Maar zijn toelichting werd uitgezonden die avond. En hij citeerde uit het dossier en hij vertelde daar op nationale televisie, hoeveel kijkers dat ook mogen hebben. En hij zei daar dat de verdachte zou hebben erkend in chatgesprekken dat hij deze brand heeft gesticht. Het is totale onzin.
5: Ja.
4: Het is totale onzin, want dat is gewoon niet zo.
5: Mm.
4: Dus wat hij doet, die maakt al die mensen die slachtoffer zijn van een brand, maakt hij tot slachtoffer van een moordaanslag.
5: Ja.
4: En al die mensen denken van, nou, die verdachte heeft de notabene bekend. En hier op de zitting is hij het aan het ontkennen en probeert hij zijn hachje te redden. Ja, en dan gaan die mensen dus helemaal uit hun stekker. En die zeggen, je bent een lafaard, je moet verantwoordelijkheid nemen, je hebt mijn leven kapot gemaakt. Nou, noem alles maar op. En het is verschrikkelijk voor al die mensen, hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar ik sta daar natuurlijk wel om deze man te verdedigen.
6: Ze worden niet goed voorgelicht, dat is het punt.

0: punt. Ze worden voorgelicht alsof die man schuldig is. Terwijl iedere jurist die zo'n dossier bekijkt, die zou moeten zeggen, nou, het bewijs is ongelooflijk dun. En eigenlijk sluit het bewijs totaal niet uit dat hier sprake is geweest van een kortsluiting.
1: Zeker ongeluk. Niet, zeker nee. niet. Maar ja, want ik kan me ook wel iets voorstellen dat je dus als slachtoffer ook veel houvast vindt bij zo'n slachtofferadvocaat. Hè?
2: Dat je ja, maar die moet je wel goed voorlichten. Die moet niet tegen je gaan zeggen dat de verdachte heeft erkend dat hij die brand heeft gezegd, terwijl dat niet zo is.
0: Je vertelde, de rechtbank wilde graag zelf hem ondervragen tijdens inhoudelijke behandeling. Hoe ging die ondervraging? Kwam hij daar een beetje uit?
2: Ja, hij werd kritisch ondervraagd. Op zich heel correct hoor. Dus ik heb dat niet ervaren als. Maar ik dacht wel van nou, hier hangt wel een hoop van af.
1: Ja.
2: En het was een cliënt die ook nadat hij een jaar had vastgezeten en nadat ik vele gesprekken met hem heb gevoerd, was het best een moeilijk te regisseren cliënt. En het aardige is dat hij, door wat hij vertelde, hij was wel heel authentiek. Hij zei ook dingen die aantoonbaar niet klopten. En hij zei ook dingen die zijn zaak niet per se beter maakt. Hè? Dus bijvoorbeeld, kijk, de rechtbank gaat gewoon ook afstrepen. Rookt u? Hè? Want het zou natuurlijk een brandende sigarettenpeuk geweest kunnen zijn. Nee, ik rook niet. Had u kaarsen in uw kamer? Stak u wel eens kaars aan? Nee, ik gebruik er nooit kaarsen. Nou, dat soort dingen, oké, dat ligt nog voor de hand. Het meest, hè, als er zeg maar geen sprake is van brandstichting, is het meest waarschijnlijke scenario, denk ik, iets in de sfeer van kortsluiting of oververhitting. Dat kon heel goed zijn gebeurd, omdat hij daar die stekkerdoos had en die oplader en die laptop. Maar zij vroegen hem ook bijvoorbeeld naar zijn verleden en dan ontkende hij dat hij in Syrië had vastgezeten, terwijl dat overduidelijk zo was. Ja. Hij ontkende ook dat het slecht met hem ging, hè, terwijl er overduidelijk uit allerlei getuigen, dat hij deed het voorkomen alsof er niets aan de hand was. Ja. Dat maakte natuurlijk wel dat zijn verklaring heel authentiek was. Maar uiteindelijk kon je met zijn verklaring kon de rechtbank niet zo heel veel.
1: Wat was de eis van het Openbaar Ministerie?
2: Bewezen verklaring van brandstichting en veroordeling tot 6 jaar.
1: En wat waren dan de belangrijkste bewijzen daarvoor voor in de visie van het OM?
2: Ja, dat is eigenlijk gek. Want die bewijsredenering van het Openbaar Ministerie die was heel circumstantial. De brand is ontstaan in zijn kamer. Dat hebben ze vastgesteld. Heeft de rechtbank ook overgenomen, die vaststelling. Dat was ook zo. Daar kunnen we kort over zijn. En dan hebben zij in de bewijsredenering meegenomen dat uit onderzoek was gebleken dat hij in de periode voorafgaand aan dit incident instabiel was. Dat hij ook wel eens suïcidale gedachten heeft geuit tegenover anderen. Dat hij het niet meer zag zitten. Dat hij zich daar niet geaccepteerd voelde. Dat hij inadequaat heeft gereageerd toen die brand was ontstaan. En dat hij ook zich een beetje bijzonder gedroeg. Hè? Dat hij dus heeft staan gniffelen, zoals de politie dat opschreef.
1: Mm-hmm.
2: En dat hij iets had geroepen in de trant van ik hoop dat de zijne ook brandt. En die keten van gebeurtenissen maakte dat het Openbaar Ministerie zich op het standpunt stelde. Dat ze zei dat kan niet anders dan dat hij deze brand heeft gezicht.
1: En wat heb jij er tegen ingebracht?
2: Ja, dat was niet een heel spitsvondig juridisch verweer of iets dergelijks. Hè? Dus je hoeft niet op het belletje te drukken om zometeen juridische termen uit te leggen. Want ja, wat ik daartegen heb ingebracht is dat ik zeg, we kunnen het gewoon niet vaststellen. Ja. We weten het niet. Ja. En we hadden het net over die scenario's. Dat heb ik natuurlijk met de rechtbank ook besproken. Hè, van wat zou dan het scenario kunnen zijn? Nou, het scenario wat jij op het woud of, hè, van misschien is hij gewoon knettergek en heeft hij dat gedaan. Maar het blijft toch iets raars hebben.
1: Ja, gekke mensen doen gekke dingen.
2: Dat kan, maar wat is er dan gebeurd? Dat weten we nog steeds niet.
1: Ja, er is maar één iemand die dat wist. En jij hebt een vertrouwensband met hem.
0: Hij zei dat hij niet gedaan had.
2: Ja.
1: Nee. En wat werd het uiteindelijk?
2: Vrijspraak.
1: Aha. En met welke motivatie dan?
2: Het is misschien nog aardig om te vertellen hoe je daar dan achter komt. Want die zittingen die waren op een donderdag of een vrijdag en dan na het weekend op maandag. En hij zat nog vast. En maandag was gereserveerd voor repliek en dupliek en een laatste woord. Dan wordt het onderzoek gesloten en dan zouden 2 weken later wordt er dan uitspraak gedaan. Maar diezelfde maandag kreeg ik het bericht aan het eind van de dag dat hij uit voorarrest was ontslagen. En dan weet je als advocaat dat het goed zit. Want dit is een zaak. Kijk, als hij veroordeeld zou zijn, hij zat weliswaar een jaar, maar dan gaan ze niet
0: een jaar opleggen.
2: Niet een jaar opleggen. Het zou langer zijn geweest. En er was ook geen culpose voor. Hé, dan kan het belletje vrienden.
1: Ja, je bent snel.
2: Leg jij dat uit?
1: Culpose, dat legt Chris aan.
0: Ja, de schuld, hè? Dus brand door schuld.
2: Dat zou ook nog kunnen. Maar dat was helemaal niet aan de orde. Dus ik wist dat hij vrijgesproken zou gaan worden. En dat gebeurde ook.
1: Ben je dan opgelucht? Of wat is jouw emotie daar dan bij? Want ik kan me voorstellen, hij is opgelucht, want hij mag de gevangenis verlaten. Maar hoe voel jij je?
2: Ik vond het ongelooflijk terecht. Het voelde ook als een overwinning voor het recht. Zeg maar niet zozeer als een persoonlijke overwinning. Maar ik was ontzettend blij voor hem. En ik weet nog dat ik die avond met mijn geliefde, om dat toch een beetje te vieren, amputiecomité, zijn wij in een Syrisch restaurant gaan eten. Ja. Dus ik dacht, nou, dan heb ik toch een beetje wat. Ja.
1: Voor het Openbaar Ministerie, die eis 6 jaar, dat wordt 0. Daar zit nogal licht tussen. Ging je niet in hoger beroep?
2: Ja.
1: En?
2: Dat heeft een tijd lang gelopen. Het was ook wel duidelijk voor mij dat er misschien nog nader onderzoek zou worden verricht. Er waren eigenlijk niet zo heel veel open eindjes waar nog onderzoek naar gedaan kon worden. Ze hadden misschien nog kunnen kijken van ja, hoe zat dat dan met die toegangsdeur naar die tussengang? En hoe zit het nou met het tijdpad? Maar goed, wat de rechtbank ook heeft overwogen, is dat gewoon niet uit te sluiten is dat die brand door een technische oorzaak is ontstaan. De rechtbank kon niet anders dan hem vrijspreken. Maar het kan heel goed zijn dat iemand is vrijgesproken die toch verantwoordelijk is voor die brand. Maar het kan ook heel goed zijn dat hij daar niet verantwoordelijk voor is geweest. En ik geloof dat eigenlijk dat zo is. Ik heb wel aan hem bijvoorbeeld moeten vertellen, en dat is natuurlijk niet zo leuk om te vertellen aan iemand die sowieso al een beetje paranoïde is, dat ik zeg van ja, je moet daar wel rekening mee houden dat je telefoon kan worden afgeluisterd.
1: Ja, ja.
2: Ik zeg tegen hem, ja, je moet daar rekening mee houden en misschien dat er nog onderzoek wordt gedaan. Het heeft 1 jaar geduurd voordat het verlossende telefoontje van de officier kwam. Dat zij zei, ik ga het intrekken, het hoge beroep. Dus het is niet meer aan het hof voorgelegd.
1: Heb je nou nog contact gehad daarna met je cliënt?
2: Ja.
1: Hoe gaat het met hem?
2: Slecht. Hij heeft heel veel last hiervan gehad. Hij heeft natuurlijk 1 jaar lang vastgezeten. Mm-hmm. Zijn leven heeft 1 jaar lang stilgestaan. Hij moet de draad van het leven weer oppakken. Maar hij ging er al wat instabiel in toen hij de gevangenis inging. Hij is daar natuurlijk niet heel stabiel uitgekomen. Hij is een tijdje lang gedwongen opgenomen geweest. Ik heb nog contact met hem gehad, ook in het kader van de afwikkeling van de schadevergoeding. Want hij heeft recht gehad op schadevergoeding voor de tijd die hij heeft vastgezeten. Dat geld heb ik alleen niet naar hem kunnen laten overmaken, want hij kan dat eigenlijk niet goed beheren. Maar gelukkig heeft hij een broer in Zweden die behartigt zijn belangen.
1: Hoe kijk jij nou terug op deze zaak?
2: Ik vond hem intrigerend om te doen. Ik vind het een mooi voorbeeld van hoe zwijgrecht kan werken in een zaak. En hoe dat ook, het gebruik maken van dat zwijgrecht, hoe dat ook een beetje tegen je kan werken. Hè? Dat die rechters toch denken van ja maar meneer. En er is ook zo'n advocaat dan eigenlijk maar een soort vervelende vlieg vinden. Hè? Die daar dan dat proces zit te verstoren. Maar daar kan ik op zich goed tegen. Dat is mijn rol. Ik vond het echt intrigerend omdat het een hele slimme, welbespraakte, innemende man was. Met een ongelooflijke bagage bij zich. En in de beperkte tijd die ik dan met hem heb doorgebracht, hè, want het zijn steeds gesprekken van 1,5 uur. En dat dan in zo'n jaar tijd misschien 25 keer, 30 keer. Dan leer je iemand wel een beetje kennen. Ik vond het een fascinerende zaak. Maar ik vond het ook wel, eigenlijk ook wel heel vervelend dat er zo'n vijandige sfeer heerste. Ik ben echt ook door deze zaak weer wat anders gaan kijken naar de rol van slachtofferrechten in dat strafproces. Want daar gaat toch soms, daar gaat niet altijd helemaal goed. En nu zijn allerlei mensen die denken dat er een schuldige verdachte ten onrechte is vrijgesproken en dat zij als slachtoffer van een moordaanslag, van een brandstichting, in de kou worden gezet.
1: Ik kan me dat gevoel ergens ook een beetje voorstellen.
2: Ik kan me dat ook voorstellen, maar dat is natuurlijk wel ontstaan door hoe dat proces is gelopen.
1: Patrick Rombouts, dank voor je komst naar onze studio en dank voor het verhaal.
2: Heel graag gedaan.
1: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Lammers. Naast mijn co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zijn te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
3: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Twee ambtenaren die cadeaus en geld van bedrijven aannamen in ruil voor opdrachten van de gemeente zijn ontslagen. De gemeente Rotterdam had volgens het NRC al langer het vermoeden dat er iets niet klopte. Het OM deed onderzoek naar de corrupte ambtenaren en daaruit bleek dat de zaken zelfs nog ernstiger zijn dan werd gedacht. Een omstreden Mexicaanse gouverneur is alweer opgestapt omdat hij in Amerika verdacht wordt van banden met een drugskartel. Hij was al een tijdje weg, maar keerde gisteren ineens terug. De president van Mexico was daar kritisch op, waarna hij nu opnieuw vertrekt. De VS wil dat hij en 9 medeverdachten worden uitgeleverd. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Japanse media melden dat er zeker 5 mensen gewond raakten en dat de schok onder andere in de hoofdstad Tokio werd gevoeld. Kerncentrales in de buurt lopen geen risico. De autoriteiten waarschuwen dat de kans groot is op nog meer aardbevingen de komende dagen. En in het Amerikaanse Death Valley is een 68-jarige Franse toerist omgekomen. Hij kreeg samen met zijn reisgenoot autopech en ze besloten te voet hulp te zoeken. In de woestijn is vaak geen bereik en wordt het gemakkelijk meer dan 45 graden. Parkwachters vonden de man later dood terug. Bezoekers worden gewaarschuwd voor de extreme hitte. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op de meeste plaatsen droog. Wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag valt er in het noorden wat regen, maar in de rest van het land is het droog. De temperatuur loopt op naar 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
5: We hebben echt meegemaakt van bedrijf dat er binnen 6 maanden Google met een nieuw product uitkwam. En toen was eigenlijk onze investering, we gingen eigenlijk kapot.
6: Dus je tekent van we gaan samen die letter of intent opstellen. Maar dat betekent ook dat ik 3, 4, 5, 6 maanden ervoor teken om niet met andere kopers verder dit proces te verkennen.
5: Dan heb je 2 minuten is het eerste gedeelte van de pitch. Nou, dan moet die ook al lekker lopen. En na 20 minuten weet ik, ga ik de deal doen of niet.
7: Hij begon zijn carrière als corporate finance adviseur. Toen kwam Endemol en vervolgens bouwde hij 20 jaar mee en een van de meest vooraanstaande tech-investeerders van Europa. Met honderden miljoenen onder beheer loodsen zij scale-ups naar internationale groei. Dit is De Deal van Je Leven. Ik ben John van Schagen, mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis en onze gast is Martijn Haman van Endite Capital, die vertelt over de deal van zijn leven.
5: Wat meestal betekent ook nog steeds dagelijks impact heeft, is de exit van Endemol in maart 2000. Dat was een 5,5 miljard exit van Endemol, wat toen 4, 5 jaar daarvoor naar de beurs was gegaan. En ik ben ook in die eerste fase daar werkzaam geworden. Vlak na de fusie en vlak voor de IPO. En 4, 5 jaar later doen we die exit op 5,5 miljard.
7: Dat was aan het Spaanse Telefonica.
5: Ja, dat was extreem. Het ging gewoon dat je met z'n allen werkt aan zo'n grote deal als team. En dat je van een Nederlandse speler een wereldspeler maakt in 22 landen. Leidende club worden. En vervolgens hadden we nog wel een 5 jaar earn-out. Dus daar kunnen we het over hebben. Maar dat was daar zat veel meer incentive in.
7: Voor. Tamelijk lang, toch?
5: Ja, dat is tamelijk lang. Maar voor ons niet raar, want we deden zelf ook die deals met bedrijven die we overnamen. Dat was mijn job bij Endemol, om overnames te doen met name. En dat wij deden ook dat soort earn-outs en afspraken met de founders waar we instapten.
6: Ja, soms zit er wel een zwaartepunt in wat je in het eerste jaar dan kan verdienen ten opzichte van het 5e jaar. Of zat daar niet een soort schaal in?
5: Nee, het was gewoon een formule van een gemiddelde van, x keer EBITDA of marge. En dan met een voorafgesproken formule. En we kochten meestal een minderheidsbelang van 30-40%. En dan over die 5 jaar periode kochten we zo richting de 80-100%. Dus het was een hele fair gebalanceerde deal voor beide partijen. Op voorafgesproken terms. Voorwaarden moet ik zeggen. En dat werkt heel
7: Engelse
5: goed.
7: Engelse termen, dat vinden wij niet erg. Vinden wij niet erg. Dat komt regelmatig voor. Maar misschien ook even schetsen. Bij Endemol was jij hoofd M&A.
5: Ja.
7: Dan tellen wij daar ook nog even 20 jaar Endite Capital bij op. Bij hoeveel deals ben jij nou de afgelopen 30 jaar betrokken geweest?
5: Ja, nu voel ik me heel oud. Maar ik heb ze laatst eens zitten tellen. En dan ga je richting de 100.
7: Wow.
5: Dus 900 deals. En daar zitten ook natuurlijk kleinere dingen bij. En ook joint ventures en start-up-achtige concepten. Maar we waren in die Endemol-tijd waren we eigenlijk een soort van corporate venturing-achtige tak. Wij kochten minderheidsbelangen in allerlei productiebedrijven. En die lijfden we dan langzaam in. Maar het waren allemaal ondernemers waarin we investeerden. En die bleven ook ondernemers. En bleven ook heel entrepreneurial onafhankelijk. Om je een voorbeeld te geven. Vaak kocht een bedrijf, die heette bijvoorbeeld GMG. En dan noemden we het in het eerste jaar lieten we het gewoon GMG heten. Het tweede jaar noemden we het GMG Endemol. In het derde jaar noemden we het Endemol GMG. En in het vierde jaar werd het gewoon Endemol.
7: Ander proefje.
5: Maar dat soort simpele dingen, die vonden die founders, die oprichters, vinden dat geweldig. Want ze bleven gewoon koning in hun eigen kasteel.
6: Ja, dat zit ook opgesloten, denk ik, in dat minderheidsbelang. Kun je daar iets over vertellen? Dat was de strategie, toch?
5: Ja, dat was uniek, want de grote concurrenten van ons, de Time Warners en de Disney's, noem maar op, die kochten natuurlijk altijd traditioneel 100% en inlijven. En dat is niet de spirit en de DNA van Endemol. Zeker met John de Mol en Joop van den als top founder, als top oprichters. We hadden datzelfde cultuur hadden we ook in onze overnamestrategie. Dus wij kochten eigenlijk ondernemers over de wereld. In totaal hebben we zo'n 40 transacties gedaan. En ja, die waren allemaal baas in eigen huis. Maar wel heel langzaamaan werd het onderdeel van de groep.
6: En waarom dat minderheidsbelang? Om dat ondernemerschap te borgen?
5: Ja, totaal. En we hadden ook een mooie constructie dat we altijd de eerste 40% kochten. En dan zeiden we altijd, als het nou na 1 of 2 jaar niet werkt, dan kun je ons gewoon weer terug uitkopen.
6: Ja.
5: Dan koop je gewoon die 40% van ons weer terug.
6: En misschien een beetje een technische vraag. Wat voor dingen spreek je daarin af bij dat soort deals om je als minderheidsaandeelhouder te beschermen?
5: Ja, je hebt natuurlijk wel een soort spoorboekje van regeltjes die je met elkaar afspreekt. Dus over de financiële rapportages, de juridische besluitvorming van belangrijke besluiten. Wat je eigenlijk als venture capitalist ook doet. Maar het was allemaal niet zo heel spannend, want die constructies gebruikte je eigenlijk nauwelijks. Want we wilden gewoon vooral dat ze nieuwe televisieconcepten bedachten en zoveel mogelijk samenwerkten met onze andere collega's in de wereld.
7: En vooral internationaal gingen schalen, hè? Ja. Dat was jullie inzet.
5: Ja, we gingen naar de beurs in Amsterdam in 1996. En toen was dat in 5-6 landen. En we zijn uiteindelijk in 22 landen geëindigd. En ook in heel veel landen ook weer door overnames ook gedaan in die landen. Dus
7: 22 landen?
5: Ja,
7: dan heb jij in die periode behoorlijk wat airmiles verzameld.
5: Ja, we hadden mijn vrouw die was heel blij dat ik vaak weg was, denk ik. Maar Nee, we hebben wel zitten tellen, bijna 250 dagen van het jaar weg.
7: Zo.
5: Maar zij kwam ook vaak met mij mee. Als ik dan ergens 1 of 2 weken zat, dan kwam ze soms ook wel weekend over. Maar dat was gewoon de spirit van Endemol.
7: Toen jullie gingen overal in de wereld Endemolletjes overnemen.
5: Ja, we keken naar de top 3 producenten per land. En dan werkte ik veel samen met de salesafdeling die concepten al vaak vooraf verkocht aan zenders. En dan hadden we producenten nodig om dat te produceren. Dus ik had al een lijstje van top 10, top 5 producenten. En dan ging je naar Argentinië of naar Australië en gingen ze allemaal bezoeken. En je ging gewoon niet naar huis zonder een term sheet.
6: En is er eigenlijk iets veranderd in die afgelopen 25 jaar ten aanzien van dealmaking?
5: Nou, kijk, nee. Ik vind het nog steeds superleuk. En eigenlijk is er niet heel veel veranderd. Want je werkt nog steeds met ondernemers en je probeert minderheidsbelangen te nemen en samen te bouwen aan groei. Wat wel anders is, in een strategische club zoals een Endemol, daar heb je natuurlijk, je koopt alleen maar dezelfde soort bedrijven. Televisie. En je hebt natuurlijk een heleboel mensen achter je die dan post-closing, dus na de overname, echt heel erg gaan professionaliseren en gaan integreren gedurende de jaren. Bij venture capital is het natuurlijk ietsje anders, want je steekt in verschillende segmenten met verschillende andere investeerders, andere venture capitalists. Dus, maar dat is gewoon heel anders, maar ook weer zeer extreem boeiend.
6: Eén ding wat ook anders is, is misschien ook de aanvliegroute bij een term sheet. Hè? Als je als VC instapt, kijk je daar misschien anders naar dan als je een volledige exit maakt van het bedrijf waarin je in hebt geïnvesteerd. Kun je daar iets over zeggen?
5: Ja, dat is heel, heel erg anders. Want als VC investeer je in een bedrijf en dan begint eigenlijk pas het trouwe traject, zeg maar.
6: Ja.
5: Je gaat dan daarom zijn die deals ook relatief fair als je begint. Want je kunt elkaar wel het mes op de keel zetten bij de onderhandelingen, maar je gaat nog 5 jaar met elkaar verder minimaal.
8: Ja.
5: En dus het is echt een overeenkomst eigenlijk om samen te werken.
8: En daar wil je snelheid in maken ook.
5: Ja, dus die term sheets zijn allemaal niet super complex. Dat kun je op 2, 3 à 4'tjes doen. En de hoofdlijnen staan erin en vervolgens in de finale contracten. Dan worden er 200 pagina's, maar de hoofdlijnen maak je met ons. En daarna gaan de advocaten het allemaal aftikken. Maar de 90% staat gewoon vast in die term sheet.
7: Ik hoor een belletje, David.
8: Term sheet, ja, in het Nederlands de letter of intent. Eigenlijk als je die onderhandelingen, die gesprekken ingaat, ga je op een gegeven moment met één partij, als het goed is, richting een handshake deal. Dat je op hoofdlijnen in gesprek zegt, zo willen we het doen. En dan is de volgende stap dat je de term sheet, de letter of intent, opstelt. En een belangrijk onderdeel daarvan is dat je als verkoper je exclusiviteit geeft aan de koper. En dat vinden kopers heel fijn. Dus je tekent van, we gaan samen die letter of intent opstellen. Maar dat betekent ook dat ik 3, 4, 5, 6 maanden ervoor teken om niet met andere kopers verder dit proces te verkennen.
7: Maar dan ben ik toch wel benieuwd, Martijn, als jij richting een totale exit gaat, hoe kijken jullie dan naar zo'n term sheet?
5: Ja, dan wordt het een ander verhaal, want dan wil je de allerbeste deal voor de shareholders en ook het management. Maar dan is er natuurlijk gewoon een knip. En dan probeer je de garanties te minimaliseren. Je probeert de hoogste prijs en de beste deal ook voor de founder, als hij nog moet blijven, daarop samen te werken. Dus je hebt wel een aligned, je hebt een gelijk belang met elkaar. Maar dan ga je voor de maximale output.
8: Kijk, een stokpaardje voor mij is, als ik exits begeleid, is dat ik wel hou van dikke term sheets, van dikke letter of intent. En de reden is dat we dan al de mogelijkheid hebben om een aantal zaken echt de onderhandelingen op te zoeken. Bijvoorbeeld ten aanzien van garanties. Hopelijk koop je daar een soepeler proces daarna mee. Maar wat ik ook wel relevant vind is, als dat dan even spannend wordt, en het is vaak zo, leer je elkaar ook al wat beter kennen in die dealdynamiek. En als dat meteen vlam in de pan is, nou, dan weet ik dat liever nu dan zeg maar 2 maanden later, op het moment dat we met de SPA bezig zijn. Ja, dat is de Share Purchase Agreement. Dat is de koopovereenkomst.
5: Ja, maar in een volledig exportproces, want daar doe je op, denk ik, dan heb je toch een soort van veiling gecreëerd van meerdere partijen die dan een term sheet gaan neerleggen.
8: Ja.
5: En als er dan hele hoge snelheid is, nodig is, dan zijn die kunnen die term sheets niet heel extreem groot zijn natuurlijk. Maar ik ben het wel met je eens, als je dan die exit doet, kan beter wel veel punten uit onderhandelen in het begin. Want dan kunnen de koper daarna ook niet meer zo makkelijk weglopen.
7: Martijn, ik heb jou in het verleden ook wel eens geïnterviewd. Jij bent hier ook vaker geweest bij BNR. Jij komt altijd heel vriendelijk en relaxed over.
8: Vind je?
7: Ja, dat is de indruk die ik heb. Is dat tijdens die onderhandelingen ook zo? Of kun jij af en toe ook wel behoorlijk hard zijn?
5: Hoe kun je dat over jezelf zeggen? Nou, ik vind eigenlijk dat een deal altijd een fair deal moet zijn voor beide partijen. En dat geldt bij Endemol, god, dat als minderheidsbelangen. Maar dat geldt bij InVC, waar we zijn nu 20 jaar, doen we dit met Enheid Capital. Het werkt alleen als je een fair deal hebt voor beide partijen, want het echte werk moet nog beginnen. Ik wil niet zeggen dat ik niet onaardig kan zijn, maar het gaat om de punten. Ik wil mijn punten gewoon binnenhalen die ik wil binnenhalen.
7: Maar schreeuw je wel eens?
5: Nee, dat is me nooit gebeurd.
7: Nee, maar zeg je wel eens, je bent hartstikke gek geworden wat je nu voor je bedrijf vraagt.
5: Ja, ik loop gewoon weg. Dan zeg je, dit wordt hem niet. We hebben nog andere deals. Kijk, het mooie van ons is natuurlijk dat je gewoon kan zeggen, ik ben niet afhankelijk van deze deal. Dan loop je gewoon weg.
7: Nee, maar ik kan me voorstellen of het nou vroeger met Endemol was, of nu met Endai, dat er ook wel ondernemers zijn, bedrijven, waarvan je toch wel denkt, dat zou toch wel heel mooi zijn als we die in onze stal kunnen toevoegen.
5: Ja, en zo gaat het dus meestal, want wij hebben natuurlijk ook heel veel concurrentie van andere investeerders. Dus de machtsverhoudingen zijn eigenlijk best wel gelijk. Want ik moet heel erg mijn best doen om te overtuigen van, waarom zijn wij de beste partner voor jou in de toekomst? Los van geld wil je natuurlijk operationele dingen toevoegen. Dus ik moet ook mijn pitch doen bij een oprichter. En tegelijkertijd moet die oprichter natuurlijk ook mij overtuigen. En ik moet weer intern, want dat vergeten mensen wel eens, ik heb intern ook nog een gevecht. Want ik moet met mijn medepartners ook uitleggen waarom dit de beste deal is.
8: Kun je iets vertellen over die dynamiek? Want ik kan me ook voorstellen dat je heel goed weet hoe jouw partners in de wedstrijd zitten. Maar het is, denk ik, wel echt meer dan een formaliteit, hè?
5: Ja, en dat is heel goed, want als je zelf betrokken bent bij een transactie, dan ben je natuurlijk eigenlijk al een beetje biased. En biased, wat is het Nederlands woord voor biased? Dan ben je al een beetje
7: bevooroordeeld.
5: En al een beetje verliefd op die deal en op die founder en op dat team. En je wil gelijk krijgen dat de juiste investment case is.
8: Ja.
5: En hoe wij dat dan intern bij ons hebben georganiseerd, en het werkt echt heel goed, is dat er een relatief onafhankelijke beoordeling is van die deal. Onze financieel directeur bijvoorbeeld zit in de investment committee, de oordelingscomité, zeg maar. En twee andere partners zitten erbij die eigenlijk relatief ver weg staan van deze transactie. Dus dan ga je er eigenlijk weer heel clean in.
8: Komt het vaak voor dat zij geen groen licht geven?
5: Ja, dat komt voor. Ja. En dan wil niet zeggen dat die deal gelijk off is, maar dan ga je zeg maar even weer terug naar af om dingen aan te scherpen of terms te veranderen.
8: Kun jij je richting zo'n ondernemer misschien ook achter verschuilen? Dat je zegt van ja, ik wilde het wel, maar mijn IC is er niet mee
5: akkoord. Ja, maar dat schaadt wel heel erg mijn reputatie en het schaadt heel erg het vertrouwen. Want die ondernemer denkt ook van... Ja,
7: met wie zit ik dan?
5: Ja, ja, zit ik eigenlijk aan tafel. Dus het is een fijnmaas, hoe noem je het? Het is een delicaat proces.
7: Ja, wat moet een ondernemer weten zodra hij met jou in gesprek gaat?
5: Hij moet weten dat... Hij moet ook ingelezen hebben in wie ik ben, wat Endai doet, wat voor soort deals we gaan. Dus ik vind het wel fijn als iemand ook weet van oké, jullie doen dit en dit en dit. En dat vind ik mooi. En jullie passen bij ons. En je bent eigenlijk al bezig met een soort van persoonlijkheidstest naar elkaar toe.
7: Hij of zij stelt de juiste vragen.
5: Ja, en ik doe het. Want ik besteed ook echt veel tijd voor ik daar een ondernemer echt fysiek ontmoet. En je wil ook het wine and dine is nog steeds heel belangrijk. Ondanks,
7: ja, dat heb ik inmiddels wel geleerd van David. Ja. Dat doen jullie veelvuldig in deze business. Hè?
8: Altijd er net nog over.
5: Ja. Ja. Ja. Nou,
7: altijd als ik
5: een
7: bepaald moment zegt, ik bel je later terug, want ik ben nu aan het eten.
8: Ja, dan bel ik meestal de volgende dag terug.
7: Ja, zegt hij, ik heb een kater, jongen, ongelooflijk.
5: Ja, het klinkt heel romantisch, dat wine and dine, maar uiteindelijk heeft het een doel om natuurlijk af te
7: Ja, je moet elkaar een beetje elkaar snuffelen.
5: Ja. Ja, want er gaan ongetwijfeld goede tijden en slechte tijden komen. Ja. In iedere deal gebeurt.
7: Nu heb jij in jouw jaren voor Endemol ook nog... was jij een poosje actief in corporate finance. Toen hielp jij ondernemers ook tijdens die onderhandelingen met investeerders. Ik kan me voorstellen, die ervaring, met name ook in die beginperiode als investeerder, heeft jou wel geholpen.
5: Ja, dat is wel heel lang geleden, maar... ik heb toen onder andere met Rob Tiele gewerkt, die nu Waterland heeft, die oprichter van Waterland. En dat was een hele mooie leermeester. We hebben toen veel dingen gedaan. En dus daar leerde ik bedrijven verkopen. En daarna bij Endemol schoof ik aan tafel om bedrijven te kopen of te investeren. Dus dat was het voor eigenlijk een briljante combinatie. En dat doen wij als Venture Capital natuurlijk nog steeds. We stappen in bedrijven, dus dan zit je te investeren en dan 4-5 jaar later ga je weer verkopen. Dus je zit non-stop aan twee kanten van de tafel te draaien.
8: Kun je iets vertellen over dat verschil in dynamiek? Ter voorbeeld, hè, hadden we het erover dat de pitch decks die jij krijgt, daar staan vaak mooie hockeysticks in.
5: Ja.
8: Hè, met prachtige waarderingen en vergezichten. Hoe kijk jij daarnaar?
5: Zonder uitzondering. Staan daar mooie
8: zonder uitzondering.
7: Ja, zo gaat dat.
5: Maar dat is natuurlijk een spel. Die ondernemer weet ook wel dat niemand dat gelooft. Dus daar gaat gewoon al een forse afslag op. En we maken onze eigen analyse, onze eigen modellen. En met AI kun je tegenwoordig 100 miljoen variabelen erin gooien om een eigen forecast te maken. Dus dat doen wij zelf. We maken onze eigen beoordelingen op de input van de gesprekken die je hebt in de markt. Maar... het bij een verkoop van een onderneming moet je natuurlijk... Ik ben zelf niet zo'n voorstander van ook die hoekjes presenteren in een exit scenario, want je krijgt het vroeg of laat krijg je de boemerang terug in je nek.

0: En zo probeert Martijn Haman met Endite Capital de Europese techkampioenen van de toekomst te bouwen. Dat gaat gepaard met miljoenen exits en internationale successen. Maar in de wereld van venture capital verloopt de rit naar de top zelden in een rechte lijn.
1: Nou, kijk, je doet het als team. Het is niet dat ik in mijn eentje die transactie heb gedaan. Je doet het als team. Je hebt natuurlijk een bepaalde thesis, een bepaalde vanuit de venture capital gedachte. Dat je denkt, nou, daar gaat de markt naartoe, dat is een interessante richting. Ja, dan ga je natuurlijk heel vaak ook de mist in. Dus dat is nou eenmaal zo. Maar ondernemers, dat is het mooie natuurlijk van, als je investeert in een hele sterke ondernemer, maakt dat niet eens zo heel veel uit.
2: Want die kan die pivot mogelijk wel.
1: Ja, we hebben echt meegemaakt van bedrijven, ik zal geen namen noemen, maar dat er binnen 6 maanden Google met een nieuw product uitkwam en toen was eigenlijk onze investering, we gingen eigenlijk kapot.
2: Ja.
1: Dus die oprichter met zijn CTO, met zijn tech-directeur, hebben toen het product gepivot. En ja, ongelooflijk, in 12 maanden later was het weer ijzersterk product. En dat hebben we later
0: voor. Dus dit is ook weer het bewijs dat het team voor jullie waarschijnlijk belangrijker is dan het product.
1: Ja, absoluut.
2: En hoe doe je daar een DD op het founders team of het senior team?
1: Nou, dat doen we onder andere door psychologen en ook echt experts daarvoor in te schakelen in
0: echt
1: de due diligence. Ja. Maar dat doe je pas als je exclusief in de due diligence bent. Dus want dan kan je ook die kosten maken en die tijd. En niet iedere founder gaat zomaar met een psycholoog praten zonder dat hij eerst een term
0: ziet. Als ik founder ben dus, en ik ga met jullie in gesprek, dan weet ik dat ik dus ook met een psycholoog, die krijg ik vroeg of laat een keer op bezoek.
1: Nou ja, psycholoog klinkt wat zwaar, maar je hebt HR-experts en speciale bureaus die daar op helpen. Ook team dynamics testen. Van jij bent een groen persoon, jij bent een rood persoon. En dat is, wij vinden dat cruciaal, want als je naar ons 20 jaar bedrijf kijkt, dan zie je dat de rode lijn is leadership. Maar voordat je het term ziet, moet je natuurlijk zelf de inschatting maken. Ik als persoon van, is die vrouw, man, vrouw, CEO, founder, is dat degene waar die door de muur heen breekt om een succes te worden met ons? Ja, dat is natuurlijk een stukje ervaring, maar ook toch ook veel praten. En daarom hou ik wel van fysieke meetings. Want de hele COVID-fase en Zoom en Teams calls, dat is echt niet mijn ding. Ik vind dat ik probeer dat zoveel mogelijk te filteren naar echt de belangrijkste calls. En daarna wil ik gewoon mensen fysiek zien.
0: Ja, en weet je dat dan ook al na ongeveer een minuut of 5?
1: Ja, ik zeg altijd, je hebt de 20 seconden, 2 minuten en 20 minuten. In de eerste 20 seconden, als iemand binnenkomt, dan heb je al direct een mening. Dat is helemaal menselijk. Dan heb je 2 minuten is het eerste gedeelte van de pitch. Nou, dan moet hij ook al lekker lopen. En na 20 minuten weet ik, ga ik de deal doen of niet?
2: Ja?
0: Dat weet je na 20 minuten?
1: Eigenlijk weet je na 20 minuten dit. Ja, dan moet je vaak nog 45, nog 30 minuten doorpraten, omdat je natuurlijk beleeft het gesprek wel afrond.
0: Maar zie ik dat probeer, dan ook
1: ik probeer
0: jou,
1: zo eerlijk mogelijk te vertellen hoe het in de werkelijkheid gaat.
0: Ja. En zie ik dat ook ergens aan jou? Dat ik denk van
1: Nee, dat zie je niet. Maar, en ik probeer natuurlijk ook gewoon door te vragen. En je kan natuurlijk je mening bijstellen. Als iemand weet je, wat langzaam warm wordt zeg maar in het gesprek, dan is dat natuurlijk gewoon, of mensen zijn zenuwachtig.
2: Ja, heb je wel eens dat na 20 minuten je dacht, nee, dit wordt hem niet, en dat het hem wel werd?
1: Nou, ik heb wel zo'n lijstje in mijn bureau ergens hangen waarvan de deals die ik afgewezen had, maar dat waren wel successen. Die heb ik. Dat is zeg maar de
0: blacklist. Ook investeerden, toch?
1: Ja, maar ik heb ook een lijstje van, godzijdank dat we die niet hebben gedaan. Ja, ja. Die anderen wel hebben gedaan. Dus dan probeer je natuurlijk jezelf wel scherp te houden.
0: Ja. Jij vertelde mij eerder deze week dat jij ook ons gesprek met Janneke Niessen van seizoen 1 hebt geluisterd. Met veel plezier, zei je daarbij. Ja. Want jij was als investeerder betrokken bij de deal van haar leven.
1: Ja, want Janneke was echt een fantastische ondernemster en een hele mooi traject wat ze heeft gedaan met Improve Digital. Wij zijn aan boord gekomen nog in een relatief vroege fase bij haar. En om meer haar tech-platform te financieren, op te bouwen. En dat is heel bijzonder ook omdat Janneke en Joël ook als vrouwen in tech.
0: Joëlle Vrijters.
1: Ja, heel succesvolle combi. En toen, op een gegeven moment was er natuurlijk meer geld nodig. Dus dan doen wij weer mee, maar dan zoeken we externe financiering. Maar toen kwam er al vrij snel ook strategische interesse in dat bedrijf. En dat zijn we steeds samen opgegroeid. Want we hebben toen niet 100% verkocht, maar een forse meerderheid. En toen bleven we nog even met die strategische partij aan boord. En daarna is de exit naar Swisscom gedaan. Maar het leuke van het verhaal van Janneke vond ik dat ik heb met haar dat eigenlijk heel intensief beleefd. En nu hoorde ik een beetje hoe zij dat precies ervaren had. Alleen ik was natuurlijk niet meer bij die earn-out die jaren dat ze moest aanblijven.
0: Ja, dat...
1: Wij waren toen daar inmiddels uit.
0: Ja, dat heeft ze niet als heel plezierig ervaren, hè?
1: Nee. Maar ze had ook wel een extreem complexe situatie, dat ze twee keer verkocht eigenlijk. Eerst aan Publicroep en daarna aan Swisscom. Ja, dat was ook voor mij voor het eerst dat ik zoiets had gezien. Dat je twee keer doorflipt in dezelfde koper. Dat de koper wordt opgekocht door een andere koper.
0: Endite Capital is natuurlijk een van de spelers in deze markt. Maar je gaf het net al aan, jullie moeten ook competen tegen andere visies. Wat maakt jullie nou, wat zeg jij tegen ondernemers die misschien ook nog wel andere investeerders achter zich aan hebben zitten? En voor wie jij hen of haar toch moet overtuigen om met jou in zee te gaan?
1: Ja, het boeiende is dat je dus allemaal ongeveer hetzelfde doet. Hè? Je geeft geld aan ondernemers. Dus iedereen probeert zichzelf te onderscheiden. Nou, wat wij altijd ervaren als ik met ondernemers praat, wat ons uniek maakt, want je probeert ook te testen, is het ook echt waar wat zij denken, is dat we in een klein land met een klein bedrijf en zo'n wereldspeler hebben gemaakt. Dat spreekt heel erg aan. Dat is één. Dat ondernemende spirit die wij toen hadden en nog steeds hebben, en ook onze fonds aanhouders die bij ons investeren, zijn ook allemaal voor 90% ondernemers. En de DNA die wij hebben om iets echt operationeel groot te maken, we willen ook helpen problemen op te lossen, want er zijn altijd problemen in een onderneming. Dus wij helpen ook mee om het te fixen. Dus daar is een ding waar we veel op worden geprezen, maar ook in boardmeetings. We nemen een hele operationele leidende rol. We willen ook het bedrijf naar de exit brengen. Dat doet ook niet iedere visie. Wij zeggen ook dat wij zijn niet de laatste stop. Wij zijn de laatste stop. Wij brengen je naar die exit.
2: Ja.
1: Daar hebben we ook gewoon veel ervaring mee. Last but not least, internationaal opschalen. Wij hebben echt een track record op het gebied van opschalen van ondernemingen binnen Europese landen, maar ook naar US en andere landen. Dus dat is.
2: En kun je ook iets zeggen over jullie investeringscriteria?
1: Nou, we zijn een Series B investor, zoals het heet. We zitten in de opschalingsfase. Dus wij doen niet het seed capital en de hele early Series A. We kijken naar bedrijven die zeg maar 3 tot 5 miljoen recurring omzet doen. En wij investeren dan zeg maar tussen de 8 à 16 miljoen in zo'n onderneming.
2: Met een minderheid.
1: Met een minderheid, ja. Vaak met andere visies samen. Dus je kunt best wel grote transacties doen tot 30, 40 miljoen met andere visies samen. En soms zijn ook wel onze investeerders in ons fonds zijn ook wel bereid om weer om wat extra bij te leggen. Dus je kunt best wel grote transacties doen. Maar in Europa zijn er heel weinig fondsen van onze omvang die dat soort investeringen doen. Ja. Daarom ben ik ook een grote aanjager van laten we zoveel mogelijk Europese groeivisies met elkaar samenwerken om die syndicaten te creëren van groot geld. Zo kun je de European Resilience of de Europese onafhankelijkheid echt gaan creëren.
0: Dat zei Martijn Haman over de wetten van venture capital. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

0: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de ether en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
3: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Twee ambtenaren die cadeaus en geld van bedrijven aannamen in ruil voor opdrachten van de gemeente zijn ontslagen. De gemeente Rotterdam had volgens het NRC al langer het vermoeden dat er iets niet klopte. Het OM deed onderzoek naar de corrupte ambtenaren en daaruit bleek dat de zaken zelfs nog ernstiger zijn dan werd gedacht. Een omstreden Mexicaanse gouverneur is alweer opgestapt omdat hij in Amerika verdacht wordt van banden met een drugskartel. Hij was al een tijdje weg, maar keerde gisteren ineens terug. De president van Mexico was daar kritisch op, waarna hij nu opnieuw vertrekt. De VS wil dat hij en 9 medeverdachten worden uitgeleverd. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Japanse media melden dat er zeker 5 mensen gewond raakten en dat de schok onder andere in de hoofdstad Tokio werd gevoeld. Kerncentrales in de buurt lopen geen risico. De autoriteiten waarschuwen dat de kans groot is op nog meer aardbevingen de komende dagen. En in het Amerikaanse Death Valley is een 68-jarige Franse toerist omgekomen. Hij kreeg samen met zijn reisgenoot autopech en ze besloten te voet hulp te zoeken. In de woestijn is vaak geen bereik en wordt het gemakkelijk meer dan 45 graden. Parkwachters vonden de man later dood terug. Bezoekers worden gewaarschuwd voor de extreme hitte. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op de meeste plaatsen droog. Wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag valt er in het noorden wat regen, maar in de rest van het land is het droog. De temperatuur loopt op naar 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
5: Onze systemen lopen aan alle kanten vast en de polder staat figuurlijk in de fik. Ik ga praten met de bekende transitieprofessor die deze chaos al jaren geleden voorspelde. Maar nu is zijn eigen leven ook in transitie na een loodzwaar medisch vonnis. Hoe verandert een academicus in een strijdbare scientivist die de wereld wil redden? Dit is de Green Quest en mijn naam is Harm Edens. Deze zomer praat ik in dit programma met mensen die werken aan een betere wereld, groener, houdbaarder en mooier. We hebben het over de grote maatschappelijke vragen die spelen bij de transitie naar een vol houdbare samenleving. En we beginnen deze zomerserie, en daar ben ik heel blij mee, met Jan Rotmans. Fijn dat je er bent, Jan.
6: Ja, leuk om hier te zijn, Arne.
5: Je hebt een paar weken geleden je nieuwe boek Kanteltijd uitgebracht. Ja. Waarin je vertelt dat je ook behoorlijk ziek bent.
6: Ja.
5: Je hebt een boekpromotietour gedaan en niet een kleintje. Was het vol te houden?
6: Nou, het is wel een heftige tijd. Dus 2 maanden geleden maakte ik openbaar dat ik ongeneeslijk ziek was.
5: Ja.
6: Daar kreeg ik duizenden reacties op. Heel veel interviews in kranten, radio, ook televisie. En toen begon ik aan mijn tour. En toen kwam Marjan Minnesma te overlijden.
5: Ja.
6: En ik wist al langere tijd dat zij ook ongeneeslijk ziek was. Toen nam mijn ziekte weer toe. Ja, hoeveel chaos kun je tegelijk krijgen?
5: Zo, je kreeg echt gelijk, ook van jezelf, hè?
6: Ja. Zo. Ja, ja dat, ik kan nu niet slapen zonder slaapmiddelen. Dat is te heftig.
5: Letterlijk ook te veel wat er gebeurt.
6: Ja, te veel. Als ik zo'n concertcollege doe, dat is fantastisch om te doen. Met muziek erbij. En het duurt 2 uur. Dan sta ik nog 2 uur handtekeningen uit te delen en boeken te signeren. Ja. Dat is hartstikke leuk natuurlijk. Ik wil die mensen ook even voelen en zien. En dan kom ik om 2 uur 's nachts thuis en dan kan ik niet slapen. Want nee. dan heb je zoveel adrenaline, ja. Je kent dat.
5: Ja.
6: En dan voel je net een artiest. En dat is even goed voor je ego, maar daar gaat het nou niet om. Nee. Het is fantastisch om te doen, ik ga er ook mee door. Maar ik moet het ook kunnen volhouden, natuurlijk. En Ja, maar mentaal voel ik me heel sterk.
7: Misschien wel sterker daardoor, want je krijgt ook heel veel energie terug.
6: Ja, ik krijg ontzettend veel energie terug. Ik heb ook hartverwarmende reacties gekregen. Bijna 10.000 in totaal, ongelooflijk. Per mail, per app.
7: Is gewoon niet meer te beantwoorden ook.
6: Nee, dat kan ook niet.
7: Bedankt allemaal, ja.
6: Daarom probeer ik dat dan ook in de kerken of theaters waar ik sta te doen.
7: Ja.
6: Maar dat sterkt je zeker. Ja. En fysiek moet je een beetje geluk hebben. Dus ik ben nu een interessante casus, om de artsen begrijpen nu ook niet meer wat er aan de hand is. Volgens de onderzoeken zou ik me slechter moeten voelen dan ik mij voel. Dus ja, ik heb second opinion aangevraagd en die arts zei, ik begrijp niet wat er gebeurt. Nee. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Nou, daar hou ik me dan maar aan vast. Ik heb me nooit een gewone patiënt gevoeld. Ik wil me überhaupt geen patiënt voelen, af en toe.
7: Als ja, dat kom je waarschijnlijk niet aan, maar ik snap wat je bedoelt.
6: Ja,
7: is het wel frappant, Jan, dat je begint aan een nieuw boek. Heb je wel eens vaker gedaan. Dan kom je met een best wel krachtige titel Kanteltijd.
6: Ja.
7: Die gaat over de wereld en de kantelingen daarin, die ook nodig zijn. En die ook onvermijdelijk zijn. En ineens wordt het ook een persoonlijke kanteltijd. Waarom besloot jij nou, want dat voorwoord heb je vast later toegevoegd, het eerste stukje, dat dat boek ook zo openlijk jouw verhaal moest bevatten?
6: Nou, ten eerste zou ik het anders noemen. Groot denken, klein doen. Dat was de werktitel. En ten tweede, ik ben begonnen met het heftigste hoofdstuk over mijzelf. Vlak na mijn chemobehandeling. Ik heb toen 3 behandelingen tegelijk gekregen. 2-voudige hormoontherapie en chemo. Zwaarder kun je niet krijgen. En daarna ben ik het gaan verwerken door het op te schrijven. Bam, in 1 keer. 3 weken lang.
7: Dan zeg je het eigenlijk hardop op papier.
6: Ja.
7: En ik vertel wel eens in dingen die ik met een publiek doe, als je je angst uit je hoofd haalt en je deelt het, dan wordt het gedeelde angst en dat wordt liefde bijvoorbeeld.
6: Ja.
7: Hielp het jou om het uit jezelf te zetten en daarmee ook te delen en daardoor sterker te beleven?
6: Ja, dat was mijn verwerking. Mm-hmm. Ik liet het lezen aan mijn naasten en die moesten echt huilen, want als het op papier staat is het toch veel confronterender. En
7: dan is het echt waar ineens.
6: Ja, en ineens zagen ze mij wel. He, ook in mijn moeilijke momenten. Ja. Ik stap natuurlijk ook vaak huilend mijn bed in. De echte emotie laat ik zelden zien, maar die is er natuurlijk wel.
7: Nee, maar die kan je ook niet overal maar tonen, want dan blokkeert ook alles. Wat voor inzichten heeft het je opgeleverd? Want bijvoorbeeld over eindigheid, want daar heb je het over. We leven nu in een wereld, ik praat daar wel eens met filosofische types over, die zeggen, er is nu niks meer eindig. Websites zijn online omgevingen zijn oneindig, alles is hybride. Dit hele idee van een lineair leven is weg. En nu krijg je dat zo duidelijk gepresenteerd, van het is eindig.
6: Ja, het heeft me een paar inzichten gebracht. Ten eerste dat ik vrij lineair dacht over leven en dood. De dood verdring je. En dan ineens komt de dood in je en dringt zich op.
7: Hmm.
6: En dan realiseer je dat de dood er altijd is. En altijd is geweest. Je kan niet het leven leven zonder de dood. Alleen, wij koppelen dat uit elkaar, gemakshalve. Maar emotioneel is die nu echt een onderdeel van mijn leven geworden.
7: Mm.
6: Dat heeft 2 voordelen. Het heeft me ook iets afgepakt. Je bent niet meer zo naïef en onbezorgd. Je vertrouwt je lijf niet meer. Maar het heeft me ook iets gebracht. Namelijk, ik leef veel bewuster en doorleefder dan daarvoor. Dus de gewone dingen worden bijzonder. Het geluk zit in jou, met je naasten. Dat zit hem niet in 10.000 man die applaudisseren. Het zit hem niet weer in je volgende boek.
7: Nee.
6: Maar als ik nu hand in hand loop met mijn kleindochter, beleef ik dat veel bewuster dan daarvoor.
7: Het is een ontiegelijk cliché, maar wel waar.
6: Ja, en het gekke is, Harm, alle clichés worden waar.
7: Ja.
6: Maar daar heb je dan die 2 persoonlijke kantelpunten voor nodig. Eerst dat fietsongeluk en nu weer.
7: Ja, dat heb ik nog niet eens genoemd in 2004.
6: Ja. Ja,
7: heel ernstig ongeluk. Dat was ook wel zo'n wake-up ding.
6: 23 augustus en precies op dezelfde datum, 23 augustus, 20 jaar later, werd ik ongeneeslijk ziek verklaard. Toeval bestaat niet. Dus het geeft je ook wel iets. In feite ben ik gelukkiger dan 10 jaar geleden.
7: Ja.
6: Dat is heel raar. Dat is gewoon iedereen.
7: Ik heb het vaker gehoord, hoor.
6: Ja.
7: Van mensen die echt in een andere fase van hun leven belanden en ineens zeggen, met terugwerkende kracht ben ik eigenlijk nu gelukkiger.
6: Ja, en dat je dan raar. Die crisis voor nodig hebt, dat is jammer. Dat gun ik anderen niet. Maar dat je zo bewust leeft en doorleeft, dat gun ik iedereen.
7: Is het nou moeilijk om datgene waar je over schrijft, waar je ook professor in bent, veranderingen, kanteldingen, dat is nu ineens direct aan je eigen leven verbonden? Dat lijkt me ook heel confronterend.
6: Ja, dat is het ook. Daarom heb ik het ook kanteltijd genoemd. Want ik, ja, ik leef nu in blessuretijd, extra tijd. Maar het sloeg ook op de macro-situatie in de wereld, maar ook op mijzelf.
7: Ja.
6: En nu open ik elk verhaal met, ja, als we de wereld willen veranderen, moeten we eerst onszelf veranderen.
8: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan

0: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
1: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: Maar,
3: goeie zoon wel, ja.
2: Een mooie spiegel. Hij is ook een beta man. De wetenschap en de kennis blijft de basis. Maar is hij ernaast gekomen? Vanuit het hart, het gevoel. Ik kan mensen nu ook raken, omdat ik mezelf heb geraakt. Mm-hmm. En dat is wel een mooi gevoel. Maar ik zeg dus, niet zweven, maar weven. Ik ben echt aan het weven.
3: Oh ja.
2: Dat vind ik wel een mooi motto, ook voor vandaag.
3: Laat vanuit dat weven eens even je boek induiken. Daar praat je over oude dingen, nieuwe dingen en een tussentijd.
2: Ja.
3: En met name die tussentijd, daar zitten we nu in. Want het oude is eigenlijk op en het nieuwe is er nog niet.
2: Ja.
3: Is dit eigenlijk een soort fantastische, laten we het zeggen, proeftuin? Die maatschappelijke crisis waar we nu in zitten, om tot iets waardevol nieuws te komen?
2: Ja, ik zou liever nu 30 jaar zijn dan toen ik zelf 30 jaar was. Want er is zoveel gaande, er zijn zoveel veranderingen. En het is zo'n heftige tijd. En dit is de voorbode voor een nieuwe tijd, in alle opzichten. Toen ik 30 was, lag alles vast. De gouden jaren van het poldermodel. Als je toen iets wilde veranderen, was het bijna onmogelijk. De gevestigde orde was heel sterk. En nu wankelt alles. Bedrijven, instituties, politiek. En dat is aan de ene kant zorgwekkend. Aan de andere kant, je ziet het nieuwe al ontstaan in de onderstroom, waar ik het altijd over heb. Mm. Alles wat we willen hebben voor die nieuwe wereld is er al in het klein.
3: Ja.
2: Het is aan ons om dat groot te maken.
3: Ik herken heel goed, want we zijn precies even oud.
2: Dus ja, ik zou je niet zeggen trouwens.
3: Nee, het is heel wonderlijk hoe dat allemaal zo. Die grap heb je echt al 38 keer gemaakt. Maar dat is wel leuk dat je dat alles zo vast lag. En zelfs de angsten lagen vast.
2: Ja.
3: En het was eigenlijk heel saai daardoor.
2: Ontzettend saai.
3: Ja,
2: ja en 80 en 90.
3: Nu ben je op dit punt. Nou, daar komen we straks nog wel op wat dat dan weer betekent voor jou persoonlijk. Maar je noemt jezelf inmiddels een scientifist. Dat klinkt eigenlijk, als je het woord ziet staan, als een wetenschapper die uit zijn ivoren toren naar beneden is geklommen. En eigenlijk toch een beetje al dan niet letterlijk op de barricade is gaan staan. Is dat ook aan de hand?
2: Ja, ik werd al scientist na mijn fietsongeluk. Toen heb ik ook agenda opgericht met Marjan Minnesma.
3: Mm-hmm.
2: Dus ik wilde wetenschap koppelen aan actie. En daar werd schande van gesproken. In die tijd moest je als wetenschapper objectief zijn.
3: Ja, geen partij, niks, geen mening.
2: Ik was de eerste in Nederland en nu zijn er duizenden, gelukkig.
3: Ja.
2: Nu ben ik meer het spirituele pad opgegaan. Ik pleit voor spiritueel activisme. Dus ik ben nog net zo activistisch, maar vanuit andere waarden. Niet vanuit boosheid of frustratie.
3: En even tussendoor, hoe zou je spiritueel activisme omschrijven? Wat is dat in de kern?
2: Nou ja, ik wil mensen die bezig zijn met innerlijke verandering koppelen met mensen die bezig zijn met uiterlijke verandering.
3: Mm-hmm.
2: Dus mensen die de wereld willen veranderen, doen dat vaak vanuit boosheid of frustratie. Dat is negatief. Je kan niet 40 jaar boos blijven, Harm.
3: Nee. Nou, ik probeer het niet te doen.
2: Nee, het is lastig.
3: Het is lastig.
2: Maar,
3: ja.
2: Ik ben wel milder geworden. Mm-hmm. Want ja, ik heb illustere voorgangers gehad en die waren boos.
3: Ja.
2: En ik denk, boosheid verbindt ook niet. Ik begrijp de boosheid wel.
3: Nou, is het lastig, hè? Want niet iedereen kan zo'n levensveranderende ervaring, zoals jij nu doormaakt, hebben voordat we gaan veranderen. Dus ben je daar ook samen met mensen die dat met jou delen in voorop aan het lopen? Dat we ook van jou kunnen leren op die manier?
2: Ja, want ik wil mensen helpen, zeker jongere mensen, dat er niet altijd een crisis nodig is om tot dat inzicht te komen.
3: Die bedoel ik, ja.
2: Want dat heb ik wel gehad, maar ja, ik ben nu de mentor geworden die ik zelf nooit heb gehad. Iemand had tegen mij moeten zeggen, Jan, even dimmen. Je kan niet 40 jaar lang door racen. Ik heb met energie gesmeten.
3: Ja.
2: Ik heb alles gegeven wat ik heb. Ik denk zelf dat ik daardoor ziek ben geworden.
3: Ik las het, ja.
2: En ik wil juist voorkomen dat die ongelooflijk talentvolle jongeren van 20ers, 30ers tegen hetzelfde aanlopen.
3: Die misschien nog wel meer tegenwerking hebben dan jij in de tijd.
2: Ja, maar ze hebben ook meer medewerking. Want er zijn allerlei soorten van initiatieven en bewegingen. Toen ik jong was, was er geen klimaatbeweging, was geen duurzaamheidsbeweging. Nee. Nu wel, maar ze zijn erg aan het zoeken.
3: Mm-hmm.
2: En ik merk twee dingen. Ze zijn ongelooflijk getalenteerd, maar heel kwetsbaar. Dus als het niet lukt, en ze hebben allemaal haast, terwijl ik zeg, als je de urgentie voelt, dan heb je geen haast. Urgentie is wat anders dan haast.
3: Ja, maar dat is moeilijk te begrijpen, hoor. Want ik eindig dit programma ook altijd. De tijd is op. We moeten gewoon echt snel veranderen. En dan zeg jij, nee, paniek en haast is wat anders dan wat we zouden moeten doen.
2: Ja, want als je haast hebt, dan ga je fouten maken.
3: Mm-hmm.
2: Bovendien zorg je dan slecht voor jezelf.

0: als jij niet uitgerust bent, kan je anderen niet meekrijgen. Dan ga je anderen overtuigen vanuit je hoofd, rationeel. En die anderen haken af. Als het dan niet lukt, ga je nog harder trekken en duwen. Effect is averechts. Dus je moet eerst goed voor jezelf zorgen. Ja. Als je de wereld wil veranderen, want dan pas krijg je mensen mee.
1: Ja, wat moeilijk is natuurlijk, hè?
0: Ja, want natuurlijk. Dat moet contra-intuïtief.
1: Ja.
0: Want ik heb ook slecht voor mezelf gezorgd heel lang.
1: Maar ook dat je in deze tijd als jongere en je al goed zorgend voor jezelf eigenlijk die oude wereld nog gaat steunen. Want je moet eigenlijk al individueel in die nieuwe wereld stappen. En goed voor jezelf. Dat is ingewikkeld.
0: Nou ja, ik zeg dan ook, zorg eerst goed voor jezelf. Neem eens een jaartje vrij. Ga even niets doen. Worden ze heel zenuwachtig.
1: Ja,
0: maar dan kan je jezelf opladen. Ja. Bovendien, als je het systeem wil veranderen, dan moet je de gevestigde orde kunnen bedienen. Anders krijg je ook geen geld.
1: Nee.
0: Maar onderwijl moet je heel ondeugend zijn en de randen opzoeken. Dus het is allebei. En sommigen gaan frontaal in de aanval en anderen die omzeiden dat weer. Maar het is een hele duale strategie. Dus ik werk inderdaad samen met ING en met Shell. En tegelijkertijd ben ik natuurlijk nog steeds ondeugend.
1: En een hele grote kritiekasten van ING en Shell. Dus je zit op dat dubbele spoor.
0: Ja, ik mag die dubbelrol ook spelen. Ja. Want als je heel veel jaren hetzelfde beweert, die uitspraak die jij memoreerde, we leven niet in een tijdperk van verandering van tijdperk. Mm-hmm. 15 jaar oud.
1: Wou ik zeggen. Ik heb hem zo vaak gebruikt.
0: Ja, toen iedereen zei, waar heeft die man het over? Nu niet. Dus als je maar consequent blijft, je zorgt goed voor jezelf en je bent een pendelaar tussen de onder- en de bovenstroom, dan kan je heel ver komen.
1: Ja. Nou, is jouw bekendste boek tot nu toe, nou, Kanteltijd gaat er misschien nu overheen, maar Omarm de Chaos. En dat woord chaos heb jij echt uitgelegd en ook productief gemaakt. Kan het ook zo zijn dat deze wereld zoveel chaos gaat krijgen? Ik verwijs even naar het boek van Ian McEwan bijvoorbeeld. Speelt over 100 jaar, Oxford is onder water. 3 kernoorlogen geweest, dus zomaar een beeld. Maar dat die chaos te groot wordt, zodat er niks meer over is, kan dat ook?
0: Ja, ik heb ook nooit beweerd dat het vanzelf goed komt. Chaos is een absolute voorwaarde om dingen echt te veranderen. Maar dan kan het wel verschillende kanten omgaan.
1: Ja.
0: Of we gaan naar die betere, mooiere, duurzamere wereld. Of we breken hem zodanig af dat we onszelf uiteindelijk vernietigen. En ik heb dat laatste nooit uitgesloten. Ik heb alleen gezegd, ik hoop en ik denk en ik voel dat we naar die mooiere, betere wereld gaan.
2: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
1: Hoe maken we samen een volhoudbare toekomst? Die vraag staat centraal in deze serie zomerafleveringen van de Green Quest. Jan Rotmans is mijn eerste gast. We spraken net over de ernst van de situatie. Laten we in dit tweede deel eens kijken naar een paar sprankjes hoop. Dat is ook leuk, Jan. We spraken die bovenstroom, dit is allemaal chaos en ellende. Jij ziet gelukkig ook een onderstroom, zeg een begrip wat je al een paar jaar gebruikt. Miljoenen mensen die in stilte aan het bouwen zijn, aan het weven, zoals je het net noemde. Waarom horen we in de media eigenlijk alleen maar die bovenstroomschreeuwers? Met vaak ook nog niet zo wetenschappelijke informatie.
0: Ja, ik kijk ook bijna niet meer naar die talkshows.
1: Nee, het is niet te doen, toch?
0: Wat ontbreekt in een land als Nederland zijn mensen die de tijdgeest kunnen duiden op een rustige manier. En die niet meegaan met de waan van alle dag. Dus ik heb laatst gepleit voor een journaal over de onderstroom. We hebben een journaal over de bovenstroom. En dan zie je allerlei incidenten, oorlogen, conflicten. Dat past ook bij deze tijd. Het is een hele harde tijd.
1: Is jouw chaos invulling eigenlijk?
0: Dat kan verschillende kanten opgaan. Mm-hmm. Nog steeds denk ik dat het de goede kant op gaat. Want bijvoorbeeld Trump is de grootste katalysator van de energietransitie in de wereld. Hij weet het zelf niet.
1: Nee.
0: Maar eigenlijk een blessing in disguise. Dus zo zijn er allerlei tegenkrachten die wel de goede kant op gaan. Het is nog nooit zo snel gegaan met de energietransitie als nu. De versnelling is aan het versnellen. Maar waarom, als er 40% van de volwassenen in Nederland, 6 miljoen mensen, bezig zijn om die wereld wat mooier te kleuren, in de onderstroom. Op alle gebieden. Gezonder leven, schone energie opwekken, anders met elkaar omgaan. Waarom besteden we daar zo weinig aandacht aan? Als je elke dag naar het nieuws kijkt, word je pessimistisch en cynisch. Als je kijkt wat er onder de radar gebeurt, en daar heb je een soort journaal voor nodig. Ik heb niks tegen het huidige journaal, dat moet er ook zijn, maar gewoon, mensen hebben hoop nodig en voeding.
1: Ja.
0: En ik heb duizenden reacties gekregen op dat idee. Een aantal mensen, ook jongeren, hebben gezegd, wij gaan dat doen. Een journaal over de onderstroom.
1: Ik sluit me bij deze aan, ik doe graag mee. Want het is hartstikke belangrijk. Noem het een onderstroom en een streep klimaatjournaal, of in ieder geval alle soorten informatie over waar we aan het heen gaan zijn.
0: Maar laat zien wat er wel gebeurt. Hè. Als het over klimaat gaat, kan je heel pessimistisch zijn. Gaat nog steeds niet snel genoeg. Maar wat hebben we aan de andere kant veel gerealiseerd? We hebben nu de rampscenario's afgewend. Je kan ook zeggen, ja, we hebben de meest positieve scenario's ook niet meer in beeld. Maar dat is dan ook weer zo Nederlands.
1: Ja.
0: Maar we hebben echt een catastrofe weten te voorkomen. Laat zien wat er wel gebeurt.
1: Nou, we hebben nog een paar dingen, Jan. De grondstoffen hebben we het ook al eens over gehad.
0: Tuurlijk.
1: De biodiversiteit, de ellende, we zijn er nog niet.
0: Door Trump, door China, is Europa wakker geworden.
1: Zeker.
0: Europa moet zichzelf opnieuw gaan uitvinden. Op het gebied van de nieuwe macht. Tegenwoordig heb je de macht als je drie dingen in handen hebt. Data, ook AI, grondstoffen en energie.
1: Ja.
0: Wij hebben dat niet in Europa. We zijn volkomen afhankelijk van China en Amerika. Niet alleen afhankelijk, maar we zijn chantabel.
1: Mm-hmm.
0: Nu begint het eindelijk door te dringen. Dus dat zijn weer die tegenkrachten. En nu beseffen we dat we veel meer gelijk op moeten trekken in Europa. Hè, qua militair, maar ook economisch, strategisch, energie, grondstoffen. Wij moeten die nieuwe macht vormen. Want we zijn het wel in potentie, maar we hebben het tientallen jaren laten lopen.
1: Ja, we zijn eigenlijk nog steeds het grootste handelsblok, of een van de grootste.
0: Ja, eigenlijk het grootste.
1: We zullen nu echt gezamenlijk op moeten gaan trekken. Even voor jouw kennis gebruik maken. Heb jij het gevoel dat we met hernieuwbare energie de boel gaan redden? Of hebben we toch ook nieuwe kernenergie doorbraken nodig? Gewoon wat dikkere energie uiteindelijk.
0: Nou, er zijn twee aspecten. Het vervangen van fossiele energie door duurzame energie. Dat gaat nu best goed.
1: Mm-hmm.
0: Ook in Nederland. Als je kijkt naar, we hebben bijna 40% van de huishoudens heeft zonnepanelen. Maar investeren nu ook in thuisbatterijen, warmtepompen. Van alle energie is bijna een kwart nu duurzaam.
1: Ja.
0: Dat is één. Wereldwijd gaat het ook heel hard. We hebben wel alle opties nodig. Zelfs kernenergie. Al wordt er een mythe van gemaakt. We hebben te lang gewacht, dus we kunnen geen enkele optie uitsluiten. En ook niet aardwarmte.
1: Ik hoor wel hele spannende doorbraak op kernenergiegebied.
0: Ja, met name ook thorium.
1: Thorium 3.0 en zo.
0: Is nu al actief in Denemarken. Ik geloof daar wel in.
1: Ja.
0: Ik ben nooit een voorstander geweest van kernenergie.
1: Nee, maar je ziet dat ons daar ook een kantelpunt. Ik ook nooit. En nu zie je toch.
0: Tegelijkertijd, als je kijkt naar al die opties, zal kernenergie in Nederland, in Europa, nooit meer dan 10% van de energievraag in kunnen vullen.
1: Ja.
0: 10%.
1: Mm-hmm.
0: Dus het wordt nu gemythologiseerd onzin. 10%. Maar niet onbelangrijk. Wereldwijd ongeveer ook. Maar het tweede aspect is nog belangrijker. We hebben een heel dom energiesysteem.
1: Mm-hmm.
0: Dus we wekken energie duurzaam centraal op nu. We slaan maar 1% op van wat we opwekken. Hoe dan? 1%. En we gaan het ook nog eens top-down distribueren. De natuur werkt heel anders. De natuur werkt met heel veel knooppunten die onderling verweven zijn.
1: Ja.
0: Dus we gaan van centraal top-down naar decentraal, uiteindelijk gedistribueerd met heel veel knooppunten. Dus in jouw huis gaat alles met elkaar communiceren. Je huis en je elektrische auto. De hele straat met elkaar. De buurt, de wijk. Zo gaan we dat opschalen. Laag voor laag. Dat duurt nog 2 generaties. Maar daar zit de essentie in.
1: Ik ga toch even weer de feitenwetenschapper tot rust brengen. Want
0: dat blijft, hè?
1: Ja, maar niet bij mij in dit gesprek, want ik hoor je. Maar ook dat we leren van de natuur. Een boom doet niks zonder gratis energie, daar word ik altijd zo blij van.
0: Ja.
1: Even naar die binnenstromen, een belangrijk begrip in jouw boek.
0: Ja.
1: Jij zegt van de reis naar binnen, daar gaat het ook om nu. Hoe ver ben je op die reis?
0: Ja, dat is moeilijk te zeggen.
1: Mm-hmm.
0: Daar zijn ook geen doelen voor. Het gaat om de reis zelf. Het is wel onomkeerbaar. Dus als je die verbinding in jezelf hebt, dan raak je hem ook niet meer kwijt.
1: Het is mind over matter, noem jij het, hè?
0: Ja, ja je zou ook niet meer terug willen. Maar dat hoofd blijft, dat hoorde je net ook.
1: Ja.
0: Maar dat hart, dat is bepalend. Omdat, wat ik net ook zei, we doen veel dingen onnatuurlijk. Niet vanuit het hart.
1: Mm-hmm.
0: En als we dingen onnatuurlijk blijven doen, dan werken we tegen de natuur in. En uiteindelijk gaat dat ten koste van onszelf. Dus in mijn reis probeerde ik ook steeds een stapje verder te komen. Met allerlei hulp van anderen.
1: Wat ook mooi is natuurlijk.
0: Tuurlijk. Er zijn mensen die zijn daar meer ervaren in dan ik. Ik werk samen met een medium. Ik ben nu een project begonnen met 40 veldvernieuwers. Dus dat zijn koplopers die we elkaar laten steunen vanuit het hart. Zo'n medium heeft een totaal andere blik dan ik. Die staat ook in contact met het universum. Ik doe spirituele oefeningen. Ik doe opstellingen met paarden. Alles wat ik kan
1: maar dan,
0: in handbereik, dat gebruik ik.
1: Jan Rotmans, dan komt die wetenschapskant weer helemaal in gevaar. Vroeger mocht die wetenschapper geen mening hebben, zei je net. Nu ga je de kant op waarvan menig wetenschapper zal zeggen, ja, dat kan natuurlijk helemaal niet.
0: Ja, dat hoop ik zelfs. Ik kan genieten van die weerstand. Kijk, toen ik van wetenschapper activist werd, toen zei men wetenschopper. Dat vond ik niet zo'n mooi woord. En nu ben ik meer op een ander bewustzijn, noem het spiritueel. En dan krijg je weer die reacties, I don't care. Ik denk dat ik ook daarin een soort rolmodel wil zijn. Een voorbeeld van anderen. Over 10 jaar is dit heel normaal.
1: Ja.
0: Dan heb jij het ook. Dan ben je ook met die reis naar binnen bezig.
1: Ik woon samen al heel lang met zo iemand. Die is heel spiritueel.
0: Ja, maar daar heb je vele verschillende vormen in. Hè? Ja. Dus,
1: maar en uiteindelijk maakt het natuurlijk helemaal niet uit wat je doet. Het gaat erom wat wij van Jan Rotmans horen. Wat er daarna uitkomt.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk uiteindelijk het interessantst.
0: Ja, kijk, als je hardheid met hardheid bestrijdt, escaleert het.
1: Ja.
0: Als je oorlog met oorlog bestrijdt, escaleert het. Ja. Dus ik denk dat de zachte waarden in jezelf, maar ook in de wereld, gaan domineren. Dat het beste antwoord op al die hardheid en polarisatie liefde is, compassie. En dat kan alleen maar als je hoofd je hart raakt en andersom.
1: Mm-hmm.
0: Dus naast die wetenschap heb je nog wat anders nodig. Ik werd geraakt door een uitspraak van David Byrne. Hè, toen ik naar dat concert ging in AFAS.
1: Ja.
0: Hij is de voorman van de Talking Heads. Groot fan van hem. De rebel naast David Bowie op muzikaal gebied.
1: Ja.
0: Ik ben ook een rebel. Nog steeds. Ik kwam altijd op met muziek van David Bowie. Rebel, rebel. En wat zegt die David Byrne? Het meest rebelse wat je in deze harde tijd kan doen is liefdevol met jezelf en met anderen omgaan. Dat is het meest rebelse. En toen werd ik emotioneel, omdat hij dacht, ja, hij voelt het aan, die tijdgeest. Het antwoord ligt niet in de ratio en in hart zijn. We moeten wel alert zijn, want er is veel wreeds en verkeerd om ons heen. Dus die alertheid, dat doe je vanuit je hoofd. Maar die compassie en die liefde vanuit je hart. Ik leerde van Eckhart Tolle, dat is de snelst groeiende beweging in de wereld. 5% van de mensen heeft dat. Het kantelpunt ligt volgens hem bij 10%. Dan stijg ik weer in mijn hoofd, want ik denk nee.
1: Moet 23,2 zijn,
0: precies,
1: maar dat geeft niet. Ja.
0: Maar dat geeft niet.
1: Nee.
0: Let it go.
1: Ja.
0: Dat is een onstuitbare beweging van onderop. Dat vind ik mooi.
1: En met een heel mooi omarmingsgebaar erbij.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Ik omarm je nu van een afstandje, Jan. Kanteltijd, het nieuwe boek van Jan Rotmans, is nu overal verkrijgbaar. Volgende week praten wij verder, dat je het weet, Jan,
0: ja,
1: over jouw persoonlijke drijfveren om de planeet een beetje mooier achter te laten. Ik verheug me daarop. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
2: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.
3: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
4: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
3: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
4: En natuurlijk ook als podcast lekker voor aan het zwembad.
5: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen wegens corruptie. Ze zouden cadeaus en geld van bedrijven hebben gekregen in ruil voor opdrachten van de gemeente. Ze werden al geschorst, maar na onderzoek van het OM bleek dat de zaak nog ernstiger was dan gedacht en werden ze dus ontslagen. Iraanse hackers hebben een Britse energiecentrale stilgelegd met een cyberaanval. Dat gebeurde vorige maand en duurde 4 dagen. De uitval had geen gevolgen voor de Engelse energievoorziening. Volgens een Britse krant was de aanval vooral bedoeld om te laten zien dat de hackers toegang kunnen krijgen tot belangrijke infrastructuur. De politie zet nog veel vraagtekens bij de vondst van een dode vrouw gisteren. Een wandelaar vond haar langs de Maas in Venlo. De politie gaat uit van een misdrijf. maar weet niet wie het slachtoffer is, hoe lang het lichaam er al lag en hoe ze om het leven kwam. Mensen die iets gezien hebben worden opgeroepen zich te melden. De Amerikaanse president Trump deed in juni meer dan 1000 beurstransacties. Die hadden samen een waarde van meer dan $260 miljoen. Het roept vragen op over belangenverstrengeling, omdat zijn regering beleid voert rondom bedrijven en sectoren waarin hij belegt. Het Witte Huis ontkent de belangenverstrengeling. Apex Zwolle heeft gisteravond zijn eerste punten van dit seizoen gepakt. Het werd 0-2 in Heerenveen. FC Utrecht gaf in de laatste minuut een overwinning weg. Het werd 3-3 gelijk tegen Sparta. En AZ won met 2-0 van Fortuna Sittard. Vandaag staan onder andere PSV Groningen en Cambuur Feyenoord op de planning. Dan het weer van Weer Online. In de ochtend is het droog met een mix van wolken en zon. Vanmiddag blijft het vrijwel overal droog. Alleen in het noorden kan een buitje vallen. Het wordt rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
9: In de BNR-app.
8: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
9: En blijf scherp.
8: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
10: Shoppen via TikTok. In landen als China en de Verenigde Staten is het al een miljardenbusiness. En nu is Nederland aan de beurt. Onze gast was er al vroeg bij. Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan bouwde hij een gigantisch e-commerce-imperium op. Volledig op eigen kracht, zonder 1 cent van investeerders. Deze zomer gaan Patrick en ik, John van Schagen dus, in gesprek met start-up-founders. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Want voor minder doen ze het niet. Met deze keer in de studio Jasper Knietel van Social Arena. Van harte welkom.
11: Dankjewel.
10: Jasper, welk probleem los jij voor jouw klanten op?
11: Onze klanten zijn brands en creators. Het probleem dat wij oplossen is de connectie tussen de twee. In de nieuwe ecosysteem van TikTok Shop en waar eigenlijk de creator veel meer power heeft, moet ik eigenlijk zeggen, is de connectie tussen die twee is best wel een lastig iets om op te lossen. En dat is eigenlijk wat wij vooral doen. Dus wij hebben de creators aan één kant, we hebben de brands aan de andere kant. En die connecten wij met elkaar op een goede manier.
10: De merken, de bedrijven.
11: Ja.
10: Sorry. Je hebt de merken, je hebt aan de andere kant, jij noemt dat de creators.
11: Ja.
10: Mensen kennen ze wellicht ook onder de term influencers.
11: Influencer. Ik zou niet zeggen influencer, dat is de oude term. Influencer is iemand die op een social media platform een bepaalde soort van following al heeft. En die influenced andere mensen. Deze creators die influencen ook andere mensen, maar die doen dat niet vanuit een groep mensen die hun al volgt. Maar die doen het echt vanuit het video level. En hey, ik maak een supergoeie video. Die kan een product verkopen. In plaats van, ik ben een influencer. Ik heb 200.000 volgers. En nu ga ik mijn volgers overtuigen dat dit een goed product is. Dus het is net even een iets andere meer manier van het zien.
10: Dus we gaan ze creators noemen.
11: Ja, creators.
12: Ze doen ook meerdere producten of...
11: Okay. Het is veel meer op massa. Dus deze creators, affiliates noemen wij ze, die posten heel veel. En die posten eigenlijk alleen maar producten. Waar een influencer die post misschien 5% van hun content is een product. En deze posten eigenlijk 99% is producten op dit moment. Dus dat is een beetje het verschil tussen de twee.
12: En doen ze dat dan zeg maar met een vleugje humor of een grap? Of is het om uit te leggen hoe het werkt of dat het überhaupt bestaat? Of is het een...
11: Goeie vraag. Nee, kijk, wat ze doen is... het is een nieuw model. Dus wat je eigenlijk vroeger had is... je hebt advertenties en je hebt een influencer die organisch content maakt. En dat posten ze op een platform en dan hopen ze dat het viral gaat. Want dit is eigenlijk het model wat ertussenin valt. Dus je hebt, het is een advertentie. En je gaat proberen een product te verkopen. Maar het kan niet alleen maar verkopen zijn. Want mensen moeten nog steeds willen kijken en willen luisteren. Dus dat is eigenlijk, het zit tussen de twee in. Dus het is en een video die organisch moet het goed kunnen doen. Maar ook moet het product goed naar voren brengen. Dus daaruit komen altijd heel erg creatief. Leuke modellen. Skits zie je heel veel. Dat is eigenlijk een model waarin twee mensen samen een video gaan opnemen en op een verhaallijn erachter gooien en dan het product naar voren laten komen.
12: Ja. En Jasper, dat natuurlijk voor onze gasten, ja. Maar het is ook fijn dat John en ik het weten.
10: Zeker, ja. Deze twee boomers zijn nu inmiddels ook op de hoogte. Heel fijn. We gaan het deze aflevering met name hebben over TikTok.
11: Mm-hmm.
10: En de aanleiding is dat TikTok sinds deze begin van de zomer ook actief is in Nederland. Nou, jij zag 2 jaar geleden al kansen. Bent actief ook in de Verenigde Staten. Komen Zeker. We zo meteen over te praten. Voor mensen die dat een beetje hebben gemist. De TikTok shop. Wat is het? Wat kunnen we ermee?
11: So, TikTok Shop is een nieuw model van e-commerce. E-commerce is het verkopen van producten online, het kopen van producten online. Dat is natuurlijk eerst naar websites gegaan. Daarna is het eigenlijk naar social media en advertenties is ook erbij gekomen. En nu komt het nieuwe model, heet social commerce. Dus dat is eigenlijk het e-commerce, maar dan ook heel erg sociaal op social media met elkaar gemixt. Wat dat betekent is dat nu een normaal persoon, niet dus de influencer waar we het net over hadden, maar een normaal persoon, die kan een product pakken, daar een video over maken en dat direct op het social media platform verkopen. Wat vroeger maak je een advertentie, de brand die stond er dan geld achter, de advertentiebudget, en dan wordt het gestuurd naar de externe website van de brand. Nu is het zo dat je op het platform zelf kan je een aankoop doen. Dus eigenlijk een bol.com gemixt met een Instagram of een TikTok dan dus, waar je aankoop direct in het platform kan doen, wat het model veel beter de tracker maakt en eigenlijk de conversie funnel van iemand die iets wil kopen, die kan het meteen in het platform noemen, niet naar een andere website. En, dan,
10: en in China is dit al heel groot.
11: Ja.
10: En 2 jaar geleden is het ook in de Verenigde Staten geïntroduceerd.
11: 3 jaar, ja.
10: 3 jaar geleden. Ja. En toen dacht jij, hey, daar moet ik iets mee.
11: Ik heb een achtergrond in e-commerce. Dus ik ben ooit begonnen in e-commerce. Online spullen verkopen. Toen heb ik 2 brands opgezet. En toen wij daarmee bezig waren, kwam TikTok ook echt in de markt als een normale platform. En ook TikTok advertenties. En TikTok heb ik toen meegemaakt eigenlijk van het Musical.ly. En die is toen heel groot geworden met wat ze deden. En dat heeft mij best wel aangetrokken van zij doen het op een andere manier als bedrijf zijn. Veel harder pushen, dingen echt doorzetten. En toen hoorde ik dat TikTok Shop eraan kwam. En ik weet niet waarom, maar voor mij het klikte gewoon. Dus voor mij was het iets van, dit is iets dat het is super logisch. En toen ben ik er onderzoek naar gaan doen. Toen heb ik China gezien, heb ik gezien van, waar gaat het eigenlijk naartoe? En toen maakte het gewoon heel veel sens van, dit is de toekomst. Dit gaat naar de westerse wereld toe komen. Dit is TikTok Shop, maar dit is ook zo meteen Instagram, ook zo meteen YouTube. En ik wil hier gewoon mee beginnen. En toen eigenlijk vanuit daar zijn we gestart en heel snel gegroeid.
12: En wat is dan bijvoorbeeld concreet de service of de oplossing die je hebt gebouwd?
11: Wij zijn begonnen in het educeren, dus educatie bieden voor de creators, voor de affiliates. Dus wat het is een nieuw model. Al deze mensen die weten niet precies wat ze moeten doen. Die komen en die zien van, TikTok Shop, superleuk. Ik ben graag iemand die producten koopt. Ik heb een bepaalde kennis van een bepaalde soort producten. Ik wil dit graag naar voren toe gaan brengen. Maar hoe werkt het nou precies? Hoe werkt het platform van TikTok Shop? Hoe maak je een video die oprecht is, maar nog steeds en goed organisch is en goed nog steeds het product naar voren toe brengt? Er zijn best wel wat stappen daarin van, hoe doe je dit nou? En daar zijn we begonnen. Wij hebben een hele grote creator affiliate vanuit US. Daar ben ik mee in contact gekomen. Dus toen het in de US startte, daar ben ik eigenlijk gewoon heel veel berichten gaan sturen naar iedereen die het goed deed in de markt. Want ik kende verder niemand in Amerika. Toen ben ik in contact gekomen met een man die heet Bryce. Bryce die was op dat moment deed het eigenlijk heel goed. Hij was pas 2 maanden bezig, maar had $90.000 verdiend aan commissie. Dus iets van 300.000, 400.000 omzet gedraaid in die maand zelf. En vanuit daar zijn we eigenlijk met hem gaan bouwen. Wij hebben zijn plan aan hem uitgelegd. En hij is toen vanaf daar eigenlijk met ons in zee gegaan. En toen zijn we echt gaan starten.
12: Want dan heb je aan de ene kant van je businessmodel dat klantsegment zitten met die creators. Dus daar, ja. Als je die eigenlijk drempel probeert te verlagen door het voor hen gemakkelijker te maken om toe te treden.
11: Ja.
12: Heb je dan een soort lock-in dat zij dan graag bij jou willen zitten? Of
11: nee,
12: is het gewoon een...
11: nee, dat is dus eigenlijk ook weer het nieuwe hier. Waar je, traditioneel heb je natuurlijk de influencer marketing agencies en dan maak je echt hele grote contracten. In China is het ook zo trouwens. In China heb je wel ook in TikTok Shop die grote contracten waar je voor sommige zijn zelfs voor levenslang gesigned met een agency. In Amerika en in Nederland vinden mensen dat minder fijn. Al helemaal met het nieuwe TikTok Shop is het gewoon niet de way to go. Want creators die zijn veel meer vrij hierin. Die hebben veel meer een eigen zeggenschap, zeg maar. En op die manier kunnen zij in de markt komen. Wat wij hebben gedaan is, wij hebben hun zoveel geboden dat zij gewoon met ons willen blijven. Dus wij hebben een community die voelt heel erg niet te business-like. Wij betalen je, of jij betaalt ons dit, je krijgt dit terug. Nee, het is heel erg meer op echt community building. Dus echt superleuk. Ook echt hele leuke meetings met de creators bij elkaar. Superleuke mensen als coaches erin. Wat helemaal niet heel erg business-like voelt. Maar daarachter natuurlijk een supergrote businessstructuur die opereert. En dan ook aan de brandkant. Daarmee moet je natuurlijk wel dat hele businessstuk hebben.
12: En dan heb je die andere kant van je businessmodel segment. En dat zijn dan die merken.
11: Ja.
12: Die moet je dan ook opvoeden om uit te leggen van hoe je daar dan zaken mee gaat doen.
11: Dat is heel grappig nu. Want nu het natuurlijk ook weer naar Nederland toe komt. Ga ik eigenlijk helemaal vanaf nul dat weer doen. Dus ik was nu heel erg in Amerika gewend. En hoe het allemaal werkt. En dan kom je weer naar Nederland toe. En dan is het eigenlijk weer vanaf nul. Dus wat dat is inderdaad. Het is een heel nieuw businessmodel. Voor merken is het lastig om het echt goed te begrijpen. Omdat ze heel erg gewend zijn aan hun traditionele manier van werken. Daar hebben ze natuurlijk de afgelopen 5 jaar. Je hebt social media, je doet een advertentie.
12: Ja, je doet
11: een
12: campagne en je gaat daarmee aan.
11: En nu moet je opeens met creators gaan werken. Je moet die creators heel goed leren. Je moet heel goed met die creators samenwerken. En nogmaals, je kan niet te business-like naar de creators toe zijn. Want dat vinden ze niet leuk. Dus je moet het heel erg op gewoon het leuk maken. En in Amerika bijvoorbeeld, wat er heel veel is gebeurd afgelopen 2 jaar... is van die hele van bijvoorbeeld prijscampagnes, dat is een hele grote. Dus oké, als jij zoveel omzet doet voor onze brand, krijg jij een bepaald, wat ik voor een iPad of een Rolex. Of ja, het ging echt heel gek tot aan auto's toe, zeg maar. En dat, om het leuk te maken. Om die connectie te bouwen met die creators. En dat zie je heel erg. Dus dat stukje moet je echt educatie ook opbieden naar de brands toe. Want dat is gewoon helemaal nieuw.
10: En,
11: dat
10: zie je en hoe bouwde ook. Jij jouw bedrijf daar in Amerika? Ga je er dan ook zelf wonen?
11: Nee. Dus ik, mijn business partner Stan, zijn wij gestart daar. Eerste 6 maanden eigenlijk gewoon vanuit, eigenlijk zaten we in Thailand zelfs. Dus zaten we in Thailand, opgebouwd, ja, die connecties opgebouwd.
10: Dus je komt uit Nederland, je gaat een business bouwen in Amerika en dat doe je vanuit Thailand.
11: Ja,
10: logisch. Dat klinkt volkomen logisch. Dat is logisch.
11: Het was heel grappig, want in Thailand, de timezone slaat natuurlijk helemaal nergens op.
12: Nee,
11: dus wij hebben echt gewoon, toen hadden we meetings. Nou ja, Stan, die vindt het leuk om fijn om in de avond te werken. Dat was tot 5 uur 's nachts en ik werd dan om 6 uur wakker en dan namen we van elkaar over. Heel apart. Maar ja, daar zaten we toen toevallig. Nu de afgelopen 2 jaar wel veel in Amerika geweest. Dus ik ben een beetje af en aan. Meestal een maand, 2 maanden daar. En dan weer 2 maanden hier, 2 maanden daar. Dat is een beetje hoe ik het doe.
12: Ja, want als je naar die probleemvalidatie gaat kijken en naar die oplossingsvalidatie, ja. Eigenlijk altijd in je start-up reis. Dan zit je bij die co-creators en die creators, daar los je het probleem mee op dat ze beter bekend zijn, ja. Om op TikTok te gaan werken. Maar welk probleem los je eigenlijk voor die merken op?
11: Ja, dus twee dingen. Eén is het in contact komen met creators op een goede manier in het nieuwe model is super lastig. Omdat ja, merken zijn heel erg gewend van oké, een creator of een influencer is er gewoon een marketingkanaal. Dus ik doe dat gewoon oké, zoveel geld erin, zoveel geld eruit. Dat is een beetje hoe ze het zien.
12: Ja, geen gedoe om allerlei extra stappen te moeten
11: en
12: zetten.
11: Dus je moet echt opnieuw hun hele model gaan inzetten en echt een aparte persoon bijna daarvan aannemen of met agencies gaan werken. Je moet het gewoon anders behandelen. En dat is wat je dus ziet en dat lossen we eigenlijk voor hun op. Dus van het in contact komen met creators en het goed in contact komen met hun is super lastig. En wij hebben die creators die ons vertrouwen, die zitten bij ons in de community. Dus wij kunnen dat hele contactstuk en dat hele campagne opzetten met de creators, nemen wij helemaal over voor die bedrijven. Zodat zij helemaal geen hoofdpijn daaraan hebben. Dus wij zijn niet de traditionele agency die het hele TikTok Shop overneemt. Maar wij zeggen van oké, TikTok Shop opzetten, bla bla, kan je allemaal doen. Kan je ook bij een andere agency uitbesteden, prima. Wij doen echt puur het creatorstuk. Wat we eigenlijk zien dat ook het lastigste stuk is van TikTok Shop.
10: En dit is dan het deel dat de agency doet. Maar je hebt nog een aantal andere poten aan de tafel.
11: Ja.
10: Meerdere merken. Live Academy, Soko.
11: Ja.
10: Leg even uit.
11: Ja, dus we hebben 4 eigenlijk. Eentje is Social Army, eentje is Social Arena. Dat is een Nederlandse tak van Social Army. Live Academy is een livestreaming business. Dus daarop TikTok Shop heb je 2 modellen. Eentje is video posten, de andere is het livestreamen. In China is het livestreamen de grootste eigenlijk manier van. In de westerse wereld is het nog heel erg aan het opkomen. TikTok probeert het te pushen. Maar dat is nog een beetje lastig om echt die user behavior zeg maar aan te passen. Wat wij daar doen is gewoon een groep coaching om creators te leren livestreamen. Dus iets kleinere groep, 300 creators zitten daar nu in en die zijn elke dag aan het livestreamen voor brands.
10: Ja, en Soko is jouw IP?
11: Ja, dat is de app. Hetzelfde is wat wij hebben gemerkt van oké, nou ja, wij in de US zijn we heel snel toegegroeid naar ongeveer 5000 creators die ons maandelijks betaalden om in de community te zitten en om met bedrijven samen te werken. En dan Stan, mijn co-founder, hij is meer, ook iets meer technisch van platformen bouwen. En toen kwamen we er eigenlijk achter van ja, om dit op te schalen, we moeten iets kunnen automatiseren. We moeten iets in een app kunnen bouwen, anders werkt het gewoon niet. Want 5000 creators met al die brands, dat is zoveel match mee, zoveel gedoe, zeg maar. Dan moet je gewoon in een app kunnen zetten. Dus toen zijn we eigenlijk 1,5 jaar geleden begonnen aan het developen van een app op je telefoon. Dus die staat nu helemaal, we zitten nu 12.000 creators zitten daar nu op. En wat we daar eigenlijk doen is meer op data gedreven dingen naar de creators brengen. Dus hey, dit product verkoopt nu supergoed op TikTok Shop, spring erop. Dus bijvoorbeeld nu als het warm is, nou ja, in Nederland zagen we nu eigenlijk. In Nederland zie je dan, oké, dan komen bepaalde ventilatoren, komen dan op. En dan worden die heel veel verkocht. Dan kunnen wij naar de creator stappen en zeggen van, hey, kijk, hier is de data. Dit verkoopt nu goed. En dan kunnen zij ook op die trend springen. En dan ook met de brands, zeg maar, collaboraten. Doen we ook heel veel via de app. Dus dan een bedrijf die wil met creators samenwerken. Die zet daar een campagne live op die app. En dan kunnen creators zich voor aanmelden.
12: Een voorbeeld, hè? We hebben dan zo'n merk als Brabant. Ja, die hadden we een tijd geleden in de uitzending.
11: Ja.
12: En misschien is die wel gewend om normaal campagnes te doen. Wat zou het voordeel dan zijn? Of hoe zou je die verleiden om met jou te gaan werken of met creators te gaan werken?
11: Wij hebben een heel erg fijne positie om in te zitten. Maar wij hoeven nooit echt bedrijven over te halen. Wij hebben ook in de US, omdat wij dus op die creatorkant het zo goed doen. En wij hebben daar ja, meestal rond de nummer 1 en nummer 3 in de hele Amerikaanse markt zijn wij op de creatorkant. Dus we hebben ook heel vaak van die awards gekregen van TikTok. En
10: dan ben je nummer 1 of nummer 3 in hoeveelheid of in kwaliteit of in omzet?
11: In omzet.
10: Ah.
11: In omzet waar, tussen de creators en de brands.
10: Want er gaat inmiddels iets van een half miljard?
11: Nee, wij hebben totaal iets meer dan 500 miljoen.
10: 500 miljoen.
11: Onze creators, ja, half miljard. Ja. Die hebben die omzet gedaan voor bedrijven die wij natuurlijk educatie en zo hebben gegeven. Terugkomend op jouw vraag is van, hoe krijg je nou die brands aan boord? Nou, omdat zij weten, wij zijn groot. Ze kunnen dat zien in de leaderboards van TikTok. En ze weten, dat zien ze gewoon vaak terugkomen. Brands hebben dat probleem. Van, hoe kan ik nou goed met creators samenwerken? Dus meestal wat er gebeurt, is die brand probeert het eerst zelf. Denk van, hey, ik ga dat gewoon proberen. TikTok shop, superleuk. Willen ze allemaal gewoon ook goed op doen. En dan na een tijdje komen ze erachter van, ja, met die creators samenwerken is gewoon heel lastig. Of ze willen toch even een booster op hebben. En dan stappen ze eigenlijk 90% van de tijd naar ons toe. Dus onze lead flow is eigenlijk allemaal inbound. Het komt allemaal naar ons toe in plaats van dat wij naar hun toe gaan stappen.
12: Dat is wel een lekker model. Maar ja. Dat betekent een stapje nog terug. Hè? Want ja. Jij stapt net in waar bijvoorbeeld een Brabantia al begonnen is om met creators iets te proberen. Mm-hmm. Maar als je nog één stapje terug gaat, vaak zie ik ook bedrijven die weten eigenlijk nog onvoldoende wie een klant überhaupt is. Laat staan dat ze ermee in contact kunnen zijn.
11: Ja.
12: Wat zou het dan kunnen zijn dat je met creators aan de slag gaat?
11: Qua klant bedoel je dan de creator of bedoel je de klant die echt koopt?
12: De klant die echt koopt.
11: Kijk, wat het is met TikTok. En dat laat je eigenlijk aan TikTok over. Dus daar hoeven zij niet heel erg op te zitten. Want eigenlijk wat ze doen is van, hey jongens, creators, hier. We geven jullie de vrijheid.
12: Ja, dus al heb je geen balverstand of je weet niet waar je klanten zitten, wie dat zijn, ja. Hoe je ze moet bereiken.
11: Dat is het enge dan, en het coolste van stukje van TikTok Shop. Heel veel grote bedrijven, zeg even de Fortune 500, maakt even niet uit, echt super grote, die vinden het super eng. Want TikTok, die kan elke video viral laten gaan. En voorbeeld bijvoorbeeld, wij hadden een gymbedrijf. Die deed van die, van die tanktops verkopen. Voor mensen die naar de sportschool gaan.
12: Ja.
11: Dus nou, superleuk, het werkt allemaal. TikTok shops deden prima. Gaan we met ons samenwerken. Wij doen een class hosten in onze community met het bedrijf. En een van onze coaches, die man waar ik in het begin over had. Een van die eerste, is wat meer gezet. En hij doet die aan en hij maakt een video erover. En hij zegt, het houdt mijn manboobs goed. Binnen en die vallen weg. Video gaat compleet viraal.
12: Ja, ik wil hem ook al zien nu.
11: Ja, ja, die gaan we zo meteen laten zien. Maar die video die heeft, ja, wat is het, iets van 5 miljoen of 10 miljoen, echt serieus veel views. En wat er dan op TikTok Shop gebeurt, dan zien andere mensen dat, andere creators, en denken van, hey, dat wil ik ook maken. En dan gaan allemaal mensen die video's maken. En dat blaast dan compleet op. Maar dat bedrijf denkt van, hè, dit is niet wat ik wil. Want wij zijn een gym brand. We willen juist de gespierde jongens hebben. Of,
12: dus, ja, dus je bent niet in control.
11: Nee,
12: je
11: en moet dat het toelaten. Het enge, maar ook durven. Het leuke, want daardoor is een superveel omzet. En ene bedrijf vindt dat superleuk. Andere bedrijf zegt van, nee, kappen, stoppen. Dus dat is een beetje het stukje van TikTok Shop dat eng is, maar ook superleuk is. Dus dat is een beetje waar je wat mee speelt.
10: We praten verder in deze zomerserie met Jasper Knietel van Social Arena. Baanbrekende businessmodellen dus. En zijn start-up is gebouwd voor de TikTok-shop. En daar vertelde jij ons al uitgebreid over. Is het ergens ook een risico, zit ik me te bedenken, dat je zo afhankelijk bent van één platform en misschien ook wel de grillen van een Chinees moederbedrijf dat ook morgen weer de spelregels kan veranderen?
11: Ja, nou ja, in de US. Ik weet niet hoeveel jullie het hebben meegemaakt. Maar toen wij begonnen, eigenlijk na het eerste jaar, dus het tweede jaar, dat is vorig jaar, was TikTok, werd het heet, bijna geband in de US. Dus,
10: want het moest een Amerikaans bedrijf worden.
11: En dat is tot 4, en dat was onze main business model. We deden het supergoed erop en we waren inderdaad dus op dat moment nummer 1. En dan elke ongeveer 3 maanden was er weer een deadline waarop het tot 1 week van tevoren zou het zijn, het wordt overgenomen. Geblokkeerd. Je kan het niet meer gebruiken. En op januari, ik weet nog heel goed, 19 januari, 17 of 19, een van de twee, toen werd het ook echt geband. Dat is natuurlijk super stressvol, want wij hebben het hele team, we hebben 30 man in ons team zitten, we zijn super lekker bezig, al die creators die allemaal van ons
10: klinkt als een soort coronacrisisachtige.
11: En wij, dus die avond, toen is het volgens mij is het een halve dag, zeg maar, is het offline geweest. En toen zaten wij letterlijk in die avond in een meeting met al onze creators, zaten iets van 400, niet alle creators, maar 400 creators zaten live mee te luisteren. En dan de andere paar duizend die zaten mee te lezen en doen. Het was wat gaat gebeuren. Wij wisten het ook niet, niemand wist het. ook TikTok wist het niet zelf. Wij proberen natuurlijk alle informatie te halen. En dat is tot 4 keer toe gebeurd. En wij een event plannen. Nou ja, dat was de 2e keer. Dat was in april en toen juli. Juli bijvoorbeeld hadden wij een event 2 weken na de deadline. En tot een week voor de deadline wisten we niet wat er ging gebeuren. Maar we moesten wel ons hele event plannen, investeren, doen.
10: Dus ja, het is een risico.
11: Zeker. Nee, op dat moment in Amerika zeker. Nu is dat stukje is dus voorbij. Waar ik het in het begin over had, social commerce. De trend is groter dan puur TikTok Shop. Dat is heel duidelijk. Dat gaat zo meteen naar de Meta's, naar de YouTube's. Het gaat allemaal daar naartoe. Dus voor nu is het inderdaad een risico. Maar dat hele model van hoe werk je nou met creators. De skills die wij hebben geleerd van hoe bouw je nou een community met creators erin. Dat valt niet weg.
10: En wat betekent dit model dan voor de gemiddelde webshop-eigenaar? Krijgt hij er een kanaal bij of gaat het zijn businessmodel opvreten?
11: Ligt aan hoe je het behandelt. Hetzelfde met AI. Ja, je kan zeggen van het neemt je vreetje op. Of je kan het heel erg gaan gebruiken en daardoor groot worden. Het is een nieuw model. Het is hetzelfde als toen websites begonnen. De webshops en online kopen. Sommige bedrijven dachten van ja, ik ga het zeker doen. Zo achteraf van ja, ik wil het niet doen. Nou, dan ga je denk ik achterlopen. En het zal niet zo zijn van als je het de komende jaar niet doet dat je dan failliet gaat. Maar het is gewoon een extra kans. Het is zeker lastig om het goed te doen op TikTok Shop als bedrijf.
10: Het is ook wel bijzonder, hè? Als ik even kijk naar jouw founders story.
11: Ja.
10: We hadden het net over het feit dat je vanuit Thailand de Amerikaanse markt bedient, een Nederlander bent.
11: Ja.
10: En nu, 3 jaar later, ook TikTok Shop in Nederland actief wordt. Dus je volgt een soort tegenovergesteld pad. Want de meeste founders beginnen in Nederland en gaan dan na 1 jaar of 3 over de grens kijken.
11: Ja, nou ja, ik ben heel blij dat het zo is gegaan. Als je Amerika kan, dan is Nederland, is Europa over het algemeen wat makkelijker. Dat merk ik zelf nu ook wel. Andere cultuur, in Europa zeker. Maar ik denk dat als je vanuit Nederland komt, je bent heel erg gewend aan de Nederlandse markt. En dan moet je naar Amerika toe gaan. Dan moet je echt je hele mindset gaan veranderen. Want Amerika is gewoon een heel andere mindset op hoe ze daar nou werken en doen.
10: Wat heb jij daarvan geleerd, van die periode?
11: Ja, kijk, wij zijn daar dus begonnen. Dus toen zijn we eigenlijk meteen gewoon groot. Ik ben altijd al een beetje groot denken, een beetje risico's nemen. Hou ik gewoon van. Dat is het gewoon in mijn bloed. Ik denk dat dat heel erg nodig is in Amerika. Je moet groot denken, je moet gek denken. Bedrijven denken er ook zo, creators denken er ook zo. Als jij heel conservatief gaat zijn, heel erg rustig aan gaat doen, dat werkt niet in Amerika. En dat is eigenlijk wat je nu dus in Nederland weer ziet. Nou ja, nu komt het net terug naar Nederland. En dan merk je gewoon dat hele verschil. En mensen zijn heel sceptisch. En nu als het dus live gaat, in juni is het live gegaan, TikTok Shop, zie je meteen al die nieuwsartikelen komen. Van, impuls aankopen. En zeker, er is wat over te zeggen. Maar in Amerika was het eigenlijk alleen maar kans, kans, kans. Tuurlijk, over TikTok Shop en over TikTok dat het Chinees was, dat kwam wel. Maar het is wel echt een andere mindset gewoon op denken.
12: Maar ik kan me ook voorstellen als je dan vanuit de US komt, dat dan de mogelijke omzet die je hier kunt draaien misschien wisselgeld is.
11: Klopt, ja, zeker. Ik heb ook heel lang gedacht van, ga ik Nederland überhaupt wel doen? Ik heb echt meerdere keren op en neer gegaan van, zal ik dit gaan doen, ja of nee? Nou, daar hebben we een hele goede partner gevonden hier in Nederland. Daar was ik eigenlijk 1 jaar mee in contact, Olivia heet ze. En toen uiteindelijk dacht ik van, ja, het is te leuk. TikTok was ook naar mij toe van, jongens, we gaan over 3 maanden live. Dus uiteindelijk dacht ik van, ja, we moeten dit gewoon doen. Het is te leuk, we kennen iedereen hier in Nederland. En Europa, en dat is een heel interessant iets. TikTok wil Europa 1 economie gaan maken. Op TikTok Shop platform. Dus wat zij mee bezig zijn is met AI en met andere dingen, logistiek. Om ervoor te zorgen dat een Nederlandse creator maakt een video in Nederland. Wordt met AI en alle mooie dingen wordt getranslated naar alle andere talen. En dan kan het eigenlijk in heel Europa worden verkocht.
12: Dus TikTok gaat ervoor zorgen dat wij als EU eindelijk een keer gewoon
10: Gaan functioneren.
11: Kijk, nee, oprecht. Dat is voor mij uiteindelijk wat mij over de streep heeft getrokken.
12: Ja, dus daar hebben we het haakje, ja.
11: Ja, als dat groot gaat worden, dan is Europa even groot als Amerika, als markt. Dus dan is het voor mij, dan is het heel interessant opeens. En al helemaal als je zo vroeg erbij bent, ja, dan kan je gewoon knallen.
10: Merk jij al interesse van merken in Nederland die denken, interessant. En daar is een partij die heeft al ervaring in Amerika.
11: Heel veel. Wij zijn in juni hebben we dus ons eerste event ook meteen gedaan. 5 dagen na dat TikTok Shop live ging. Hadden we meteen 6 brands. Hadden we uiteindelijk ook meer kunnen pakken. Maar het was ook de venue en dat soort dingen. 150 creators die daar toen op afkwamen. En eigenlijk, ja, elke dag komen er wel bedrijven naar ons toe die iets willen op TikTok Shop. Want het is toch gewoon, het is een soort van een hype. Bedrijven willen het heel graag doen. Er zit heel erg een soort van fear of missing out zit er heel erg achter. Ze willen het echt per se doen, want het is nieuw. En dat merk je in een Nederlandse ondernemersmindset, merk je dat wel. Nederlanders zijn best wel ondernemend in dat opzicht. Altijd als ik iets online, ik zie altijd Nederlanders zitten overal hoog in elke online verdienmodel, zeg maar even. Die zijn overal aanwezig, ja. En dat merk je nu ook weer. TikTok Shop eigenlijk vergeleken met alle andere markten. TikTok, en dat is de data die ik van TikTok heb gekregen. De Nederlandse markt heeft iets van 10 keer zo goed gedaan als de Frankrijk en Duitsland en dat soort dingen. Op gewoon numbers die ze moesten halen en wat ze denk ik hebben behaald als markt. Dus Nederland is gewoon echt aan het knallen erin.
10: Jasper Knietel dus van Social Arena. Dankjewel. Heel veel succes in Nederland de komende tijd.
11: Ja.
10: Nog wel eens vanuit Thailand aan het ondernemen? Of,
11: nee, geen, dat kan niet meer. Dat gaat niet meer. Amerika, Nederland. Zelfs in Nederland is de timezone soms lastig. Want dan zit je om 1 uur 's nachts in de meetings. Maar.
10: Snap ik. Ja. Dit was de 6e en tevens laatste aflevering van onze zomerserie. En Patrick, vanaf komende week dan zijn wij weer met onze reguliere uitzendingen. En dan praten we met ondernemers die de markt uitdagen en bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden. De vaste luisteraars van dit programma die hebben inmiddels al wel gemerkt dat we dat doen met een nieuwe partner. Rabobank is aan boord en Patrick, daar zijn we heel blij mee.
12: Ja, die zijn ook actief betrokken onder de motorkap. Ja,
10: ja, ongelooflijk blij met hen aan boord. En dan wil ik eigenlijk vanaf deze plek ook meteen Salesforce danken. Want zij hebben dit programma 5 jaar lang gepartnerd maar liefst. En ook alle kudo's aan hen in ieder geval. En Patrick, wij zijn er volgende week weer.
11: Right.
10: Dag.
7: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.
13: Afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
14: Tot morgen.
15: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
16: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
17: Chris?
18: Ja?
17: Hoef jij niet te werken vandaag?
18: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
17: Dus, heb je nu
18: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
17: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
20: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit 1 platform. cm.com, behind every moment.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. 2 ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen wegens corruptie. Ze zouden cadeaus en geld van bedrijven hebben gekregen in ruil voor opdrachten van de gemeente. Ze werden al geschorst, maar na onderzoek van het OM bleek dat de zaak nog ernstiger was dan gedacht en werden ze dus ontslagen. Iraanse hackers hebben een Britse energiecentrale stilgelegd met een cyberaanval. Dat gebeurde vorige maand en duurde 4 dagen... De uitval had geen gevolgen voor de Engelse energievoorziening. Volgens een Britse krant was de aanval vooral bedoeld om te laten zien dat de hackers toegang kunnen krijgen tot belangrijke infrastructuur. De politie zet nog veel vraagtekens bij de vondst van een dode vrouw gisteren. Een wandelaar vond haar langs de Maas in Venlo. De politie gaat uit van een misdrijf, maar weet niet wie het slachtoffer is, hoe lang het lichaam er al lag en hoe ze om het leven kwam. Mensen die iets gezien hebben worden opgeroepen zich te melden. De Amerikaanse president Trump deed in juni meer dan 1000 beurstransacties. Die hadden samen een waarde van meer dan $260 miljoen. Het roept vragen op over belangenverstrengeling, omdat zijn regering beleid voert rondom bedrijven en sectoren waarin hij belegt. Het Witte Huis ontkent de belangenverstrengeling. Apex Zwolle heeft gisteravond zijn eerste punten van dit seizoen gepakt. Het werd 0-2 in Heerenveen. FC Utrecht gaf in de laatste minuut een overwinning weg. Het werd 3-3 gelijk tegen Sparta. En AZ won met 2-0 van Fortuna Sittard. Vandaag staan onder andere PSV Groningen en Cambuur Feyenoord op de planning. Dan het weer van Weer Online. In de ochtend is het droog met een mix van wolken en zon. Vanmiddag blijft het vrijwel overal droog. Alleen in het noorden kan een buitje vallen. Het wordt rond de 20 graden. En tot over het ANP-nieuws.
21: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast.
0: Daniel Mol.
14: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over cryptobedrijven die toegang willen tot de nieuwste AI-modellen om zich beter te beschermen tegen cybercriminelen. En we bespreken het nieuwe plan van Vitalik Buterin, medeoprichter van Ethereum, want die heeft zijn roadmap voor de cryptomunt opgefrist. En dat is nogal wat. Dit is CryptoCast 443 en ik heb een co-host, Roel Essenboom. Goed dat je er bent.
22: Dank
14: je bent
22: u.
14: Content specialist voor Blocks en medeoprichter. Oprichter van CryptoTakkies, het crypto-educatieplatform. Hè?
22: Ja, het crypto-educatieplatform van Nederland.
14: Ja, je gaat heel Nederland door om mensen wat bij te brengen over crypto. Dat is een goede zaak. Wij gaan samen het nieuws doornemen, Raoul. En we beginnen bij het nieuws van de week. Want een grote open brief van ruim 70 cryptobedrijven. Die willen namelijk dat 's werelds belangrijkste AI-modellen, AI-ontwikkelaars moet ik zeggen, toegang geven tot die belangrijke AI-modellen om zichzelf beter te beschermen. En in die open brief stellen de ondertekenaars dat cryptobedrijven die de software onderhouden, waar biljoenen dollars mee worden beschermd tussen aanhalingstekens, dezelfde gereedschappen zouden moeten hebben als cybercriminelen. Nou, dit is dus een open brief die komt van de Bitcoin Policy Institute. Wie zijn er eigenlijk bij dit initiatief aangesloten, Raoul?
22: Ja, echt inmiddels een hoop partijen. En het is best een indrukwekkende brief die in eerste instantie gedeeld werd op 10 augustus.
14: Ja.
22: En op dat moment werd die brief nog maar gesteund door 40 bedrijven. Nou, kon je mooi die logotjes onderin zien. Maar als je nu zelf eventjes naar die website gaat, naar btcpolicy.org en dan eventjes een slash en dan AI letter. Ja, dan zie je dat als je naar beneden scrollt, dat er echt flink wat logo's bij zijn. Dus inmiddels, ja, ik heb vanochtend nog geteld, waren er 80 logo's.
14: Ach, heb jij hem al geteld?
22: Ja, ik heb ze allemaal zo. Hè. Geen AI laten doen natuurlijk. Nee, zelf geteld. Maar dus 80 verschillende bedrijven. En dan kun je echt denken aan hele grote bekende bedrijven. Coinbase, Block, Bitco, Blockstream, ARK Invest, Bitwise. Maar bijvoorbeeld ook een bekend bedrijf als het gaat om privacy, Casa van Jameson Lobb.
14: Ja. Eigenlijk de hele, zeker Amerikaanse crypto-industrie.
22: Ja, zeker. Maar het leuke is dat daar ook dus wat kleinere bedrijven bij zitten. En dan kun je dus ook denken aan non-profits. En dat is denk ik wel het leuke, dat je dus die twee verschillen ziet tussen grote en kleinere. En als het gaat om die kleine, dan kun je denken aan Brink, Chaincode, OpenSet, BTC Pay Server. Zijn niet mini-bedrijven, maar wel wat kleiner.
14: Ja.
22: Dus je ziet echt een combinatie van bedrijven die een soort van geld en lobbykracht hebben. En bedrijven die zeggen van wij hebben die capaciteit op dit moment niet. Dus we hebben die steun eigenlijk van jullie nodig. Ja. Die grote bedrijven, Coinbase, die kan echt wel een soort van enterprise deal sluiten met zo'n AI-partij. Maar dat wordt voor een partij zoals de African Bitcoin Institute, wordt dat een stuk lastiger.
14: Ja, precies. En we weten dat de Bitcoin-wereld die hangt aan elkaar van open source projecten en goede bedoelingen. Waar lopen deze bedrijven nu met z'n allen dan tegenaan dat zo'n open brief aan die AI-ontwikkelaars, aan die Frontier AI Labs, dus de voorlopers op het AI-gebied, waarom is die brief dan zo hard nodig nu?
22: Ze lopen eigenlijk tegen drie concrete problemen aan. Ik heb dat eventjes opgesomd, maar 1. Gaat het om aanvallers? Want die aanvallers die krijgen sneller toegang tot krachtige AI dan dat de verdedigers dat eigenlijk kunnen bijbenen.
14: Ja.
22: Je moet het zo zien. Bedrijven die moeten zich kunnen verdedigen tegen aanvallers die dus steeds van meer geavanceerde programma's gebruik kunnen maken. En tegelijkertijd hebben die security teams, die hebben dus vaak geen toegang tot die krachtige frontiermodellen. Of worden een soort van de legitieme security taken door de guardrails, die worden op dit moment beperkt. Dus dat is ook nog vervelend.
14: Ja.
22: En dan zie je dus dat er een soort gat, een gap, zoals ze dat noemen,
14: ontstaat. Ja, waarbij de aanvallers dus toegang hebben tot allerlei open modellen. Bijvoorbeeld de Kimi K3 uit China is nu zo'n heel geavanceerd open model. Ja, die gaat niet zeggen, hey, zou je dit nou wel doen? Want die guardrails, die veiligheidshekjes, die kan je er gewoon uitslopen.
22: Juist.
14: Terwijl als jij Claude of ChatGPT gebruikt, dan gaat die zeggen, joh, hey, waarom wil je eigenlijk kwetsbaarheden in deze software zoeken? Dat gaan we even niet doen. Dus dat is het is een heel soort mismatch tussen aanval en verdediging op dit moment.
22: Ja, en over Kimi K3, daar gaan we het straks ook nog eventjes over hebben. Maar dat is een goeie. Dus je ziet dat gat ontstaan. Maar dat leidt ook tot een capaciteitsprobleem. Want je moet ook gaan kijken naar wat kan een organisatie op dit moment aan als het gaat om een security security mensen. Of de developers die zich bezighouden met het security stuk. Maar misschien ook wel een vaardigheidsprobleem. Want als je je developers niet opleidt en ze kunt helpen om de security die stuk om dat beter aan te pakken. Ja, dan krijg je ook op een gegeven moment vaardigheidsproblemen. En helemaal als je die verschillen tussen de aanvallers en de verdedigers groter worden, ja, dan ga je echt zien dat de organisaties op een gegeven moment zo ver achter gaan lopen. Nou ja, dus dat hebben ze aangekaart. Maar dan een tweede probleem. En dat zijn de kwetsbaarheden. En die worden dus niet vroeg genoeg gevonden. Ja. En dan ook nog opgelost. Want ja, je kan ze vinden, maar je moet ze vervolgens ook oplossen. En dat heeft dus inderdaad, wat jij net aangaf, te maken met die publiek beschikbare modellen. Want die helpen niet per se bij het vinden van die gaten. En dat heeft ermee te maken dat je dus die soort van die veiligheidsmaatregelen hebt, waarbij die modellen zeggen van ik snap dat je deze vraag stelt, maar misschien wil je deze vraag wel gebruiken om iets van malware te gaan bouwen.
14: Precies, want het verschil tussen aanval en verdediging is eigenlijk heel klein.
22: Ja. Eigenlijk is het heel klein. Het is gewoon de keerzijde van de munt.
14: Ja.
22: En dan heb je nog dat derde probleem. En dat is een beetje de ongelijkheid of een soort van de asymmetrie hierin. Dus die Frontier AI Labs en die geselecteerde partners, die zien dus die nieuwe cybermogelijkheden, die zien ze vaak eerder. Tegelijkertijd kunnen die aanvallers zulke mogelijkheden uiteindelijk alsnog verkrijgen. Dan is het een maand of twee maanden later. Maar die maken dan wel meteen gebruik van die nieuwe modellen.
14: Ja.
22: Ja, en dat is een beetje het ding waarvan die partijen ook zeggen van stel dat zo'n AI-model echt uitzonderlijk goed wordt in het vinden van bijvoorbeeld kwetsbaarheden in C++ of weet ik veel.
14: Ja.
22: En je hebt een Bitcoin-developer en die gaat ermee aan de haal en die vraagt aan een AI-model, kun je me helpen om wat kwetsbaarheden te vinden? Het AI-model zegt, dat kan ik op dit moment niet. Nou, wat denk je? Die code die wordt uiteindelijk toch gedeployed.
14: Ja.
22: Twee maanden later komt er een attacker voorbij. En dat model dat is gedeeld publiekelijk. En die denkt, weet je wat, ik ga er eventjes gebruik van maken.
14: En de aanval hoeft maar één gaatje te vinden en dan is er een enorme honingpot.
22: Exact. Ja. Nou, en dat is een beetje die asymmetrie die je dus ook ziet. Dus dat zijn eventjes grofweg de drie problemen.
14: Ja. Ze vragen ook nog om een aantal andere zaken. Rekenkracht, beveiligde omgevingen, beschikbaarheid voor die kleine en die grote cryptobedrijven. Een directe lijn naar AI-bedrijven. Nou, dat gaat natuurlijk, ze vragen impliciet ook om de nieuwste modellen. Volgens mij heb je bij ChatGPT Daybreak op dit moment. En ze hebben het natuurlijk ook over Mythos van Claude, die alleen voor een bepaalde groep techbedrijven beschikbaar is om hun eigen cybersecurity te doen, juist om dit probleem aan te pakken. Verwacht je nou dat die AI-ontwikkelaars gehoor gaan geven aan de cryptowereld?
22: Ja, en gedeeltelijk gebeurt dat ook wel. En er is toevallig gisteren ook wat nieuws uitgekomen. Dat ga ik straks ook eventjes delen. Okay. Maar die programma's die ze vragen, die bestaan. En het probleem is alleen dat crypto daar op dit moment tijdelijk even buiten viel. Maar daar is dus iets in veranderd. Maar goed, je had het over die rekenkracht. Nou, ik denk dat de kans daar het grootst is. Want dat is op dit moment nog het goedkoopst. En waarschijnlijk kan dat ook wat goedkoper worden.
14: Ja.
22: Maar goed, je hebt ook nog die beveiligde omgevingen voor privécode. Dat is wel realistisch. Want dit bestaat commercieel gezien bestaat het al. Het is een soort van enterprise feature. Die toegang voor die kleine en grotere bedrijven, en vooral die kleine, daar zit dan wel de weerstand. En ik hoop dat daar wel snel iets op gaat komen. En dat is ook de reden waarom die brief is opgesteld. Want ze hebben echt gezegd van luister, die grote partijen die kunnen heus wel enterprise deals sluiten. Maar voor zo'n kleine partij die juist bezig is met echt een beetje het redden van de samenleving, die hebben niet die budgetten.
14: Ja. Ja, het is natuurlijk ook, dit heeft alles te maken met de grote hack bij Coldcard. De hardware wallet, toch een soort USB-stick, rekenmachine-achtige hybride, om je crypto zelf veilig in bewaring te nemen. Nou, dat was een van die start-ups, scale-ups die dat ontwikkelden. Nou, daar bleken kwetsbaarheden in die software te zitten. Hoe reageert de cryptowereld nu? Want ik zag ook dat er een soort Bitcoin Red Team is opgericht. We moeten dus niet denken dat de cryptowereld nu aan het wachten is, of de Bitcoin wereld nu aan het wachten is, dat ze eindelijk met die modellen aan de slag kunnen en dan pas wat gaan doen aan de cyberveiligheid. Ze zijn nu al begonnen, volgens mij, vrijwilligers, met dat Bitcoin Red Team.
22: Ja, en de Bitcoin Red Team, volgens mij is het een groep van 14 tot 16.
14: Ja, 16 mensen of zo.
22: Zoiets. 16 developers. En dat was inderdaad naar aanleiding van die Coldcard hack, dat ze op zoek gingen naar kwetsbaarheden in eigenlijk allerlei open source software die iets te maken hadden met de crypto-industrie. Volgens mij waren ze ruim 490 of 500 kwetsbaarheden tegengekomen, echt in een heel kort tijdsbestek. Alleen, zij maken dus ook gebruik dan van die AI-tools.
14: Ja.
22: Maar van welke AI-tools maken ze gebruik, Daniel?
14: Dat zouden ongetwijfeld de niet-open source zijn, of wel open source juist.
22: Nou, en dat waren dus in eerste instantie wel de open source modellen.
14: Ja, de veelal Chinese modellen zoals Kimika 3.
22: Precies, want die Amerikaanse modellen, ja, die hadden toch die veiligheidsrestricties. Die hielpen niet mee. Maar ja, die hebben toen ook gezegd van, ja, weet je, voor het vinden van één kritieke bug per uur per persoon, ja, dan kost het ongeveer $10,000 per dag aan rekenkosten. Ja, en voor een vrijwilligersproject, wat dit eigenlijk is, is dat eigenlijk onhoudbaar.
14: Ja, nou, het is in ieder geval duidelijk dat met de komst van dit soort AI-modellen dat ook de crypto-wereld, de Bitcoin-wereld, een beetje is wakker geschud. Ja, het lijkt toch een soort nieuwe tijd op dit moment even aangebroken. De cold card hack is daar de grote eerste katalysator van geweest. Maar het is duidelijk dat het nu even dat er gewoon een nieuwe tijd is aangebroken. Misschien wel in cybersecurity als geheel met de komst van dit soort AI-modellen.
22: Ja, zeker. En ik denk dat we een paar episodes geleden het nog hadden over dat er een aantal bedrijven waren samengekomen om zich voor te bereiden ook op het quantumstuk.
14: Ja.
22: Je zag daarin dat er 15 miljoen beschikbaar werd gesteld. Maar ja, je ziet hiervoor ook, er is gewoon echt meer geld en
14: quantum computer is nog in principe nog zeker 10, 15 jaar weg, als we een beetje mazzel hebben.
22: Maar dit heeft haast.
14: Dit heeft echt haast. En dat zie je nu ook met een enigszins wanhopige misschien open brief van inmiddels 70 grote cryptobedrijven.
22: 80
14: uit, dus. 80 grote cryptobedrijven uit de VS. Goed, dit gaan we natuurlijk blijven volgen. Wat we ook nauwlettend volgen, dat is de markt. Deze week gaan we gewoon weer een prijsanalyse doen. En die komt van Tim Stolten, portfolio manager bij Amdax en host van een nieuwe koers. Dag Tim.
0: Hallo Daniel.
14: Ja, we zitten toch een beetje aan het eind van de zomervakantie zo langzamerhand. Wat zie je daar op de markten van terug? Is het saai? Worden beleggers een beetje wakker? Hoe kijk jij naar de markt?
0: Ja, eigenlijk is het verhaal nog grotendeels hetzelfde als.
1: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat?

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Dus ja, dan denk ik er wel dat het weer wat interessanter wordt.
2: Ja, op zich ook wel eens leuk, hè? Een beetje een saaie zomer op de cryptomarkt. Hey, als we naar de aandelenmarkt kijken, dan zien we dat risicoaandelen met name het best wel weer goed doen. Na een wat mindere juli maand. Bitcoin komt nog niet echt mee, maar blijft ook stabiel. Is dat nou goed of slecht nieuws, Tim?
1: Ja, ik vind het... Ja, je kan het beide kanten opspinnen. Het is zowel goed als slecht nieuws. Als we kijken naar de aandelenmarkt specifiek, afgelopen weken was dan licht positief. Heeft vooral te maken met meevallende inflatiecijfers. De consumenteninflatie daalde in lijn met verwachting en de producenteninflatie daalde zelfs nog harder dan verwacht. Nou, aandelen gingen daar best wel positief op, terwijl crypto gewoon weer terug bewoog naar het midden van de prijsrange. En ik denk dat daar ook direct het antwoord op de vraag zit. Bitcoin zat al bovenaan die range. Dus er is gewoon meer nodig dan een meevallend inflatiecijfer om overtuigend boven die hardnekkige, mag ik wel zeggen, $65.000 uit te stijgen. Af en toe beweegt hij mee met de aandelenmarkt, af en toe niet. Je ziet gewoon dat crypto op dit moment geen eigen aanjager heeft. En dat zie je vooral heel erg terug ook in die altcoin-markt die volledig stil ligt.
2: Precies, ja. Ja. Wat misschien voor enige beweging zou kunnen zorgen is woensdag. Dat wordt namelijk een belangrijk dagje voor de cryptomarkt. Trump ontvangt namelijk bestuurders uit de cryptowereld, financiële wereld en de technologiesector op het Witte Huis om te spreken over toekomstige regels voor nieuwe financiële technologie. Nou, het is altijd fijn dat de markt daar lekker veel inspraak in heeft in de VS. Later op de dag krijgen we ook de notulen van de Fed-vergadering van juli. Kan dat nog wat betekenen voor de koersen, die twee gebeurtenissen?
1: Ja, dat zou absoluut kunnen. Bij dat soort bijeenkomsten in het Witte Huis ben ik alleen wel behoorlijk sceptisch, omdat we in de afgelopen jaren al best wel heel veel hebben gezien. En de koersreactie was vaak van korte duur. Wat je eigenlijk vooral ziet, jammer genoeg, is dat de prijs vaak rondom dit soort evenementen omlaag gaat. Simpelweg omdat mensen net iets te veel hopen op dat er groot nieuws komt. Momenteel zien we de prijzen niet bepaald oplopen, dus ik denk dat dat wel meevalt. Maar er is echt wel wat concreet nodig voordat de markt reageert. Dat zie je ook rondom de Clarity Act van de afgelopen weken. Er kwam niet echt zoveel uit. Het zijn vooral veel woorden, weinig daden. Desalniettemin denk ik wel dat de woorden van de notulen waar je het over hebt wel een stuk interessanter zijn. En dat komt vooral door Warsh, de voorzitter van de Fed. Ja. Die heeft wel gezegd dat hij van plan is om minder forward guidance te geven. Dus die wil minder de markt beïnvloeden met al zijn speeches. Maar ja, die notulen, die heeft hij niet helemaal in dezelfde hand of in zijn eigen hand. Dus ja, dan kunnen we echt gaan zien hoe er binnen het comité wordt gedacht over de macro-economische situatie. En dat kan wel echt effect hebben, ja.
2: Ja, mis je Jerome Powell al, Tim?
1: Ja, het was wel leuk met Jerome Powell. Vooral op het moment dat hij een clash had met Trump. Dan zag je wel echt dat markten opgeschrikt raakten. En dat zorgt wel voor vuurwerk.
2: Ja, en tijdens zijn speeches gebeurde er ook nog wat. Hè? Dat Kevin Warsh slaagt toch wat minder los.
1: Een man van mijn woorden.
2: Precies, goed. Dankjewel, Tim Stolten. Dat is een man van veel woorden. Portfolio manager bij Amdax en host van Een Nieuwe Koers. Ja, Raoul, dan gaan wij toch om ook wel een van onze gedeelde favoriete onderwerpen praten. Namelijk Ethereum en wat daar allemaal aan de hand is. Want ja, de koers doet niet mega veel. Maar de koers van het project, laten we het zomaar zeggen, waar het project heen vaart, dat gaat alle kanten op. Want Vitalik Buterin heeft weer een nieuwe roadmap gepubliceerd. Of eigenlijk een opfrissing van de roadmap die in 2023 al eens presenteerde. Nou, en er zitten grote veranderingen in. De opkomst van AI wordt natuurlijk meegenomen. Quantum computing, focus op privacy. Nou, dus de update is niet... Het is geen kleine update, laten we het zo maar even noemen. Waarom was deze herziening zo erg nodig bij Ethereum?
3: Ja, nou, heel simpel. Het is een nieuwe tijd. Ja. In 2023 waren er...
2: Nog maar 3 jaar geleden, hè? Het is helemaal niet zo lang... Is veel veranderd.
3: Je zou bijna kunnen zeggen in de crypto-industrie dat een half jaar een jaar is.
2: Dat is waar. Ja. Misschien nog wel langer. Ja.
3: Als je kijkt dan naar 2023, toen waren er gewoon echt een aantal dingen die nog niet bestonden. Of zoals Vitalik zelf beschreef, nog niet volwassen genoeg waren. Die inmiddels dus wel bruikbaar zijn. Dan kun je denken aan de snarks en de blobs en de allerlei gekke namen. Nou, je weet het.

0: Maar in elk geval over native roll-ups, nou, daar schreef hij over, dat snarks in 2023 bij lange na nog niet volwassen genoeg waren om zelfs maar over na te denken. Nou, en gas en plop features, nou, die bestonden toen simpelweg nog niet. Ja. Dus hij geeft dat zelf ook aan.
1: Bij Ethereum zijn ze wel heel goed in. Bij Ethereum zijn ze heel goed in al dit soort hele vage termen gebruiken om extreem ingewikkelde concepten uit te leggen.
0: Ja, complexiteit is een groot. Je zou kunnen zeggen een grote kwaliteit binnen in Ethereum. Ja. Maar er wordt dus ook steeds meer gezegd van, nou, we moeten misschien wel wat afstappen van die complexiteit. Nou, en dat had dus hier ook mee te maken. Dus ja, waarom die nieuwe roadmap, of de zaakjes, de herziening? Het is gewoon een nieuwe tijd en het was nodig.
1: Ja. Hoe ziet die roadmap er nu uit? Want Ethereum, ook waarom we het hier erover hebben, is Ethereum is inmiddels een heel belangrijk project geworden. Ook, nou ja, bedrijven op de Zuidas die werken gewoon inmiddels ook met Ethereum voor hun digitale transacties. Hoe ziet die roadmap er nu uit? Vitalik heeft hem op X bijvoorbeeld gepubliceerd. Ja, het is een hele grote flowchart. Ja. Maar wat kunnen we daarop zien?
0: Ja, nou, het ziet er eigenlijk gewoon uit als een hele mooie technische tekening. En ja, we zeggen overigens steeds roadmap. Maar overigens heet het de straw map. Het is een samenvoeging van de straw man en de roadmap. Dat heeft hij samengevoegd. Dus als je naar strawmap.org gaat, dan zie je een hele mooie technische tekening die eigenlijk bestaat uit drie lagen. Een oranje laag, de consensus. Laag, een groene laag, de datalaag en de executielaag die in het blauw staat. Nou, ik denk allereerst dat het heel leuk is om dat eventjes te bekijken, want dan zie je ook een hele mooie tijdlijn.
1: Ja, zet hem in de show notes.
0: Ja, en nou, dan zie je dus dat je van links naar rechts allerlei upgrades ziet die in de tijd, dus tot en met 2029, moeten gaan plaatsvinden. En ja, je ziet overigens ook een aantal van die titels van die upgrades. En ja, wat bijzonder is bij Ethereum is dat ze altijd hele bijzondere titels hebben voor die upgrades. Maar ik zag ook een aantal upgrades waarvan de titel nog niet bepaald is, Daniel. Dus ik weet niet of jij nog wat suggesties hebt voor de I, de J, de K en de L.
1: Nou, ik hou me ver van dit soort. Als er één bedrijf slecht is in het marketen van ze en het verkopen van zijn eigen upgrades, dan is die Ethereum wel. Ja. Hey, maar als we nou even dieper inzoomen op die roadmap, welke aanpassing valt jou nou het meest op hier?
0: Ik ben er gisteren. We waren gisteren aan het bellen. Toen was ik vanuit Duitsland onderweg terug naar Nederland. Dus ik heb eventjes snel er doorheen moeten gaan. Maar ja, in eerste instantie viel mij niet zo superveel op. Waarvan ik dacht van, oh ja, dit moet ik echt in de gaten houden. Maar wat ik wel interessant vond, was het stuk de North Star, zo staat het er eigenlijk. Hij heeft een soort van een legende gemaakt. En dan kun je een North Star inzien. En in dit geval ging dat om post-quantum L1 hash-based. Nou, in die straw map kun je namelijk klikken op al die verschillende linkjes. Ja. En dan staat er hele mooie documentatie. En dan kun je precies zien waarom die upgrade plaatsvindt. Maar bij dit stuk, dus post-quantum L1 hash-based, daar staan nog geen plannen bij. En dat is dus wel leuk om te zien, want dan wil dat dus zeggen dat daar nog beter over nagedacht moet worden. Ja. En ik ga ervan uit, want je kunt wel zien dat ze eind 2027 wel een post-quantum heartbeat willen hebben. Dus ik verwacht dat we tegen die tijd ook al wat meer duidelijkheid gaan krijgen over deze North Star. Als
1: maar
0: het
1: dit
0: gaat
1: is
0: om
1: heel duidelijk dat de Ethereum een van de belangrijkste onderdelen en de belangrijkste gesprekken van dit jaar in de cryptowereld was dat post-quantum vraagstuk. Dus hoe ga je je beschermen tegen de komst van quantumcomputers? En dat staat dus nu wel hoog op de agenda bij Ethereum.
0: Als North Star. Ja. Wat ook hoog op de agenda staat, was dat ze een soort van checks willen uitvoeren. En die checks die moeten dan niet meer handmatig uitgevoerd worden, maar dat moet dan met een soort systeem kunnen. Dus daarvan dacht ik ook nog wel van, nou, dat moet ik misschien iets beter uitdokteren. Ja. Maar is er ook eentje waarvan ik zeg, hey mensen, als je iets wil bekijken, hou deze twee dan in elk geval in de gaten.
1: Ja, en ik vond het ook leuk dat hij dan in een van zijn tweets, of een van zijn X-posts, moeten we nu zeggen, daar heeft hij het over dat hij wil dat Ethereum lean wordt. Wat betekent lean in de context van Ethereum?
0: Ja, er waren inderdaad een soort van, hoe noem ik het, een soort van afsluitingsquotejes waar die doen ze vaak Amerikanen. Dan maken ze een tekst heel sterk en dan gaf hij aan: Ethereum will be quantum safe. Ethereum will put users' privacy first. Dan sloot hij af met: Ethereum will be lean. Ja. Zo'n businesswoord waarbij je
1: een soort van soepel of zo.
0: Ja, verspilling moet worden weggesneden. Ja. Volgens mij ontstond het. Dat wordt lean vanuit een soort van productieketenproces van Toyota. En dat moest dan efficiënter worden. Ja. Maar in dit geval betekent het gewoon minder en niet meer. Want we hadden het al over die complexiteit van Ethereum. Ja. En er is vaker aangegeven, het protocol moet simpeler worden. Want van simpele code kun je wiskundig gezien veel gemakkelijker bewijzen dat de code doet wat het belooft. Ja. En dat is dat stuk lean, denk ik.
1: Ja, precies. En ja, het is inmiddels wel duidelijk. Nou, we hebben het hier ook al eventjes over. Maar Ethereum is best wel een log product geworden. Hè, met heel veel verschillende kanten en heel veel complexiteit. Terwijl de wat minder decentrale cryptonetwerken toch misschien iets soepeler bewegen.
0: Je hebt vaak het trilemma, het blockchain trilemma.
1: Ja, dus security, speed,
0: snelheid en decentraliteit. Je weet hoe dat gaat.
1: Precies. Is Vitalik wat jou betreft nog de juiste man om dit project te leiden? Heeft hij het stevig in handen?
0: Ik heb wel het idee dat Vitalik de man is met de visie. En dat wil niet zeggen dat de man met de visie iets moet leiden, maar wel degene die mensen kan inspireren die vervolgens goed zouden kunnen leiden.
1: Ja, maar het houdt ook een keer op. Ik vind hij is er heel lang mee bezig. Het is,
0: Maar wat zegt ze altijd? Hoe zeggen ze dat? Wat goed is, komt snel. Maar er is er ook nog eentje. Alles wat goed is, heeft tijd nodig.
1: Ja, maar goed. Ja, dus ja. Als voetbaltrainer moet je na een tijdje ook de laan uitsturen. Want anders misschien is de magie een beetje uitgewerkt.
0: Ja, dat is zeker wel. Nou, ik heb nog wel het vertrouwen in Vitalik. Als ik soms een blog lees, dan denk ik van... ik hoop dat je deze plannen ook kunt doortrekken. Het duurt inderdaad wat lang, maar ik heb liever iemand die ergens de tijd voor neemt en het goed wil doen, dan iemand die iets wil afraffelen en
1: Ja, het is in ieder geval, hij heeft een netwerk van meer dan 220 miljard onder zich. Dus het is, de belangen zijn torenhoog. En we houden dit gewoon nauwlettend in de gaten wat er allemaal bij Ethereum gebeurt. Nog heel kort, Raoul, wij gaan zo een podcast opnemen. Waar gaan we het over hebben?
0: Ja, we gaan het straks hebben over crypto custody, hè, de opslag van je muntjes.
1: Ja.
0: En dat gaan we doen met Robert.
1: Robert Bink, ja, precies. En die heeft een eigen onderneming, Crypto Herstel. En dat is wel mooi, want die helpt mensen die hun crypto kwijt zijn. Nou, dat is best relevant in deze tijd, helpt die mensen om hun crypto weer terug te krijgen. Dus gaat een super interessant gesprek worden. Tot zover de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Raoul Essenboom, content specialist bij Blocks en oprichter van CryptoTakkies. En wie meegaat naar de podcast graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.
4: I was running out of time.

0: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
1: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
2: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Bij een aardbeving vannacht in het oosten van Japan zijn tientallen mensen licht gewond geraakt. De beving had een kracht van 5,9, was goed te voelen in de hoofdstad Tokio. Er werd geen tsunami-waarschuwing afgegeven. Er kan nog een aardbeving aankomen deze week, zeggen Japanse meteorologen. Bij een vechtpartij in het centrum van Den Bosch zijn gisteravond 3 mannen gewond geraakt. Eentje was niet aanspreekbaar. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt Omroep Brabant. Volgens de politie ging het om zinloos geweld. Getuigen zegt dat eerder op de avond ook zeker 3 vechtpartijen waren. In National Park Death Valley in Amerika is een Franse toerist omgekomen door de hitte. Hij kreeg autopech en besloot samen met zijn reisgenoot lopend hulp te zoeken. In Death Valley kan het wel ruim 45 graden worden en er is vaak geen bereik. Parkwachters vonden de man later dood terug. Zijn reisgenoot heeft het wel gered. Een omstreden Mexicaanse gouverneur is alweer opgestapt nadat hij in Amerika verdacht wordt van banden met een drugskartel. Hij was al een tijdje weg, maar keerde gisteren ineens terug. President van Mexico was daar kritisch op, waarna hij nu opnieuw vertrekt. De VS wil dat hij en 9 medeverdachten worden uitgeleverd. En Zandvoort maakt zich op voor de voorlopig laatste Formule 1-race op Nederlandse bodem. En de eerste fans stapten net alweer uit de trein. Om 3 uur vanmiddag begint de Grand Prix. Max Verstappen start vanaf de 7e plek. Gisteren was Max grieperig. Hij zei dat het geen invloed heeft gehad op hoe hij reed. Dan het weer van Weer Online. Eerst droog met wolken en zon, later in het noorden een paar buien en het wordt vandaag zo'n 19 graden. En dat over het ANP-nieuws.
9: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
11: In deze speciale zomeraflevering van BNR Beter blikken we terug op onze meest spraakmakende gesprekken van de afgelopen maanden. Je vindt ze natuurlijk ook allemaal als podcast. Zoek naar BNR Beter in je favoriete podcast-app. Opereren met virtual of augmented reality. Artsen hebben dan een speciale bril op die met een 3D-animatie laat zien waar de arts precies moet zijn, bijvoorbeeld om iets te plaatsen of om in te snijden. En in verschillende Nederlandse ziekenhuizen experimenteren chirurgen nu met die technologie om operaties beter uit te voeren. Het Amsterdam UMC had de primeur met de HoloLens van Microsoft. Mooie doorbraak, natuurlijk, maar wat levert dit nou eigenlijk concreet op aan betere zorg? Dat ga ik bespreken met Liedeke van der Steeg, kinderchirurg bij het Prinses Maxima Centrum en leider van de onderzoeksgroep voor innovatie om chirurgie te verbeteren. Welkom Liedeke.
12: Dankjewel.
11: En tegenover jou Maarten Bot, neurochirurg bij het Amsterdam UMC. Maarten, jij ook welkom.
13: Ja, leuk om in de studio te zijn.
11: Ja, en jij had de primeur, de wereldprimeur moet ik zeggen, met die HoloLens. Want jij was de chirurg die een hersenoperatie met een HoloLens op uitvoerde, toch?
13: Ja, dat klopt. Ja, dat is een bijzonder moment. Het is natuurlijk, ik ben inderdaad degene die de operatie heeft uitgevoerd. Uiteraard zit er natuurlijk een heel team aan
11: ontwikkelaars. Ja, je bent niet alleen.
13: Dat is uiteraard zo, maar nee. Dus, en het is natuurlijk een traject van een aantal jaar geweest waarin we zijn gaan werken met de brillen om te evalueren van, god, is dat inderdaad makkelijk toepasbaar in de dagelijkse kliniek? Mm-hmm. En ook kun je met de beeldvorming die je maakt voor operaties kun je daar gemakkelijk hologrammen voor maken. En dat hebben we eigenlijk de afgelopen jaren hebben we dat gevalideerd.
11: Ja, wacht even, maak het even concreet. Een HoloLens, voor de mensen die dat niet kennen, het is van Microsoft. Het is niet zo'n hele dichte bril die je dan op hebt, waardoor je alleen nog maar een beeldscherm ziet, een camera. Maar het is gewoon een bril waardoor je de patiënt ziet, maar er ligt een hologram overheen en 3D.
13: Ja, dat is een goed punt. En je stipt eigenlijk aan, je hebt virtual reality, dan zit je echt in een virtuele andere wereld. Ja. En wat je met de HoloLens doet, dat noemen we ook vaak wel mixed of augmented reality. Dus je kunt gewoon nog elkaar zien en met elkaar contact maken. Dat is natuurlijk wel fijn op de operatiekamer. Maar ondertussen projecteert het ook bijvoorbeeld een hologram in onze gevallen, waar je dus mee kan opereren.
11: Ja, en in jouw geval was dat dus eigenlijk een hologram van de hersenen van deze meneer of mevrouw die jij hebt geopereerd.
13: Ja, dat klopt. Ja, dus ik ben hersenchirurg, dus we gebruiken de hersenen inderdaad en daar opereren we. Dus we hebben hersenscans en daar maken we inderdaad de hologrammen van. En voor de operatie is inderdaad ook voor deze persoon heb ik dan zijn hologram inderdaad op zijn hoofd geplakt, als het ware.
11: Ja.
13: En dan wat je dan als het ware creëert, is dat iedere structuur die je dan kan zien, zeg maar, op de scan, op het hologram, ja, dat valt dan samen in het hoofd van die persoon. Dus overal waar ik dan naartoe wijs of naartoe kijk, ja, dan zie ik als het ware door het hoofd van die persoon heen ook naar structuren die in de diepte liggen. En dat is een ontzettend groot voordeel.
11: Ja, want die hologram, dat wordt gemaakt op basis van een MRI-scan die natuurlijk al eerder wordt gemaakt van de hersenen van deze persoon. Hè?
13: MRI of CT?
11: CT. Dat maakt niet uit. Het kan allebei.
13: Nee, dat is ook het belangrijke van die techniek, dat je gewoon met standaard scans die we toch al maken, dat je daar die hologrammen ook makkelijk en nauwkeurig van kan maken.
11: Ja, want wat brengt jou dit live tijdens die operatie dan? Want je hebt dan dat 3D-plattegrondje erbij. Je kon het ook zonder. Dus wat levert het jou nou extra op?
13: Ja, we wilden eigenlijk al heel erg lang graag goede navigatie tijdens onder andere tijdens deze type operaties. Dit type operatie, om kort toe te lichten, is inderdaad het plaatsen van een drain, een soort rietje, in het hoofd van de patiënt. En dan in de diepte waar je hersenkamer zit. Die hersenkamers zijn een soort ballonnetje gevuld met vocht. En daaroverheen zitten je hersenen als het ware. Als je te veel vocht opbouwt, hè, dat vocht wordt elke dag aangemaakt en opgenomen, als er op een of andere manier verstopping ontstaat, dan heb je eigenlijk meteen een levensbedreigende situatie.
11: Dan zwellen je hersenen op.
13: Ja, dan krijg je te hoge druk en dan kun je komen te overlijden. Mm-hmm. Wat wij dan doen, en dat klinkt dan eigenlijk ook weer vrij logisch, is een drain, een rietje plaatsen in dat ballonnetje in die hersenkamer, zodat dat vocht te veel aan vocht kan aflopen. Maar het lastige is dat dat ballonnetje dus zich in de diepte bevindt. Dus ik zie dat ballonnetje niet tijdens de operatie.
11: Nee.
13: Ik heb wel een scan waarop ik het natuurlijk zie. Dus ik moet voor mijzelf een anatomisch model maken. En dan op het hoofd van die persoon
11: pinpointen.
13: Zeg maar,
11: ja, hier ga ik erin.
13: En je hebt gelijk, dat gaat vaak heel goed. Zo 8 op de 10 keer gaat dat in 1 keer goed, maar 2 op de 10 keer niet. En dat betekent dat hij bijvoorbeeld niet helemaal goed zit, waardoor een nieuwe operatie nodig is.
11: Ja.
13: Of dat mensen mogelijk schade oplopen, omdat je dan
11: verkeerd snijdt.
13: In de hersenstructuur komt met de drain.
11: En is dat risico weg met die HoloLens?
13: Dat gaan we het komend jaar zien, want we gaan dat natuurlijk evalueren. Ik heb nu de eerste operatie gedaan. Die drain ligt heel mooi, maar we gaan natuurlijk meer operaties doen. En ja, we verwachten eigenlijk wel dat we die 20% die nu nog niet goed ligt in 1 keer, dat we dat drastisch kunnen verbeteren.
11: Oké, dat is heel mooi nieuws. Liedeke, jij bent kinderchirurg. Hoe las jij dit, of zag jij dit, want er zijn ook allemaal filmpjes van gemaakt, dat opereren met die HoloLens?
12: Ja, dat is heel interessant. En het is natuurlijk een prachtige prestatie om dat op deze manier voor elkaar te krijgen. We hebben bij ons in het ziekenhuis ook gewerkt met de HoloLens. Het grote verschil, denk ik, is dat we geprobeerd hebben dat te doen op organen die kunnen bewegen, dus in de buik. En het hoofd ligt vrij statisch vast tijdens een operatie.
11: Ja.
12: En de HoloLens is een prachtig instrument, omdat je er inderdaad doorheen kan kijken. Maar hij heeft niet zoveel rekenkracht. Dus op het moment dat wat je wil zien beweegt, dan kan die het niet snel genoeg volgen.
11: Aha, maar dus op welke organen heb jij het dan getest?
12: Op de nier, bij kinderen.
11: Ja.
12: En dat ging niet goed genoeg.
11: Ja, die bewegen, een kind hoeft maar te kuchen of te lachen en woep.
12: Ja,
11: he, te
12: gaan maar tijdens de operatie natuurlijk, met ademhalen beweegt het al, want het is tijdens een operatie. Maar dus wij waren daar uiteindelijk niet tevreden over.
11: En zou je dat dan wel met kinderhersenen wellicht wel kunnen doen?
12: Ja, dat zou kunnen. Ik denk dat wij in principe hetzelfde zouden kunnen doen als wat Maarten gedaan heeft. We hebben dat. Ik ben geen hersenchirurg, dus we hebben dat natuurlijk niet geprobeerd. Dus de neurochirurgen bij ons in huis zijn daar niet mee bezig. Doen wel andere dingen met 3D, maar hebben dit met HoloLens nooit gedaan.
11: Nee, want jij zegt dat we hebben hem eigenlijk afgekeurd. Ook op die rekenkracht.
12: Ja, ja. Nou ja, afgekeurd. We hebben gezegd, we denken dat er betere brillen moeten zijn. En die hebben we gevonden. En dat is wat we nu gebruiken.
11: Nou, Maarten, dan kijk ik toch jou even aan. Zit jij hier nou met oude technologie? Het is natuurlijk ook een ding van Microsoft dat volgens mij al meer dan 5 jaar oud is. Zit jij daarbij te opereren?
13: Nee, ik denk dat het juist heel leuk is. Dat je ziet dat je dus verschillende manieren die brillen kan inzetten. Dus ook verschillende type brillen voor verschillende operaties of andere doeleinden in de medische zorg of andere sectoren. Maar dus dat het maar net wat je nodig hebt ook. Ja. Met wat voor soort scans je werkt, voor welke reden je het gebruikt. Wat wij graag wilden, is eigenlijk gewoon een recht toe recht aan scan van de hersenen, om het zo maar te zeggen, zo snel en soepel mogelijk omzetten. Om dat te kunnen gebruiken tijdens het opereren. Ja, dan kijk je, dan moet het snel gaan, soepel, nauwkeurig. Dat zijn weer andere dingen.
11: Dan bij Lideke. Ja, en voor jullie werkt dit dus nu goed. Dat is het belangrijkste, denk ik.
13: Zeker.
11: Jij, Lideke, werkt onder andere met de Apple Vision Pro.
12: Ja, dat klopt.
11: Toch de concurrent van de HoloLens. Maar de Apple Vision Pro, help me even. Is dat een dichte virtual reality bril? Of is het ook een open, waardoor je alles ziet?
12: Nee, dat is een dichte bril. Dus wat die doet, er zitten aan de zijkant van de bril allemaal cameraatjes. Dus hij laat wel zien wat je ziet. Alleen hij projecteert het terug. Maar je zit dus afgesloten. Dus dat is een heel ander concept. Dat maakt ook dat het in het begin een beetje wennen is. Omdat je moet je feitelijk overgeven en vertrouwen dat
11: camera's,
12: dat wat je ziet klopt met de werkelijkheid.
11: Voelt dat niet heel raar? Want ik neem aan, jij hebt dit al echt gedaan.
12: Ja. Ik heb hem uitgeprobeerd. Ja.
11: Uitgebreid. Hoe voelde dat?
12: Nou, de eerste keer, je krijgt natuurlijk eerst zo'n les in hoe werkt dat ding dan. Met dinosaurussen, dat is dan wel weer geinig.
11: Want
12: dan
11: is
12: dan hebben ze zo'n testfilm met dinosaurussen. Dat je gevoel krijgt voor hoe 3D is het nou. En al heel snel, omdat het klopt met wat je normaal ook ziet, vergeet je dat je dat ding op hebt. Ja, je voelt natuurlijk, want hij is best wel zwaar, maar je beeld klopt met alles wat je gewend bent. Dus dat is heel fijn.
11: Ja.
12: En wat hij dus kan, en dat is denk ik een belangrijk verschil met de HoloLens. De HoloLens heeft een extern anker, zeg maar, nodig om zijn beeld te kunnen projecteren. En wat de Apple Vision Pro kan, is dat hij oppervlakte kan herkennen. Dus hij kan een aantal kenmerken die je hem van tevoren hebt gegeven in zijn rekensysteem herkennen. En op die manier plaatst hij dan dat hologram, want we werken nog steeds met hologrammen, op de gewenste plek. Dus in dit geval op de patiënt. En het voordeel daarvan is, als je een soort anker nodig hebt, sta je soms zelf tussen je camera en het anker in.
11: Ja.
12: En dan kan zo'n bril dat niet meer goed projecteren. Als de bril zelf steeds het anker is, feitelijk, kan je nooit in line of sight staan. Dus dat is heel fijn.
11: Ja, ja.
12: Dat je vrijelijk kan bewegen en daar geen rekening mee hoeft te houden.
11: Ja, oké. Okay. En is dat inderdaad anders met die HoloLens, Maarten?
13: Nou, inderdaad, is wat aangegeven wordt. Dus met de HoloLens gebruik je dat anker. Ik zie dat als een soort QR-code die ik op het hoofd van de patiënt plak.
11: Mm-hmm.
13: En ik vertel dus de HoloLens en de software van, nou, daar bevindt die QR-code zich. En vervolgens geef ik een aantal patiëntspecifieke punten, wijs ik ook aan. Waardoor
11: hier zitten zijn oren, daar zit zijn borstkas.
13: Precies, precies dat. Ja? Zodat dus de software en de HoloLens continu weten van, oké, als daar die QR-code zit en daar zitten zijn oren en zijn neus, en
11: dan moet ik zo die plattegrond neerleggen.
13: En dan zorg je dat dus inderdaad, want dat is natuurlijk wel heel belangrijk, dat registreren. De nauwkeurigheid daarvan is natuurlijk van belang.
11: Cruciaal.
13: Ja. Zeker inderdaad, wat je natuurlijk aangaf voor de operatie, dat je het gebruikt als navigatie. Dus het grote voordeel is, ik registreer dat hologram op het hoofd van de patiënt. Dan zie ik dus in de diepte die hersenkamers liggen. En ik zie vervolgens ook mijn traject, mijn ideale traject, zeg maar, voor de trainplaatsing, die ik, zeg maar, van tevoren dan heb ingetekend. Ja, wat ik dan feitelijk alleen nog hoef te doen, is mijn drain gewoon precies in lijn met dat traject houden. Ja, en als ik dat traject volg, dan kom ik in die hersenkamers uit.
11: Ja.
13: Maar dan is je registratie, natuurlijk die nauwkeurigheid ervan, is ontzettend belangrijk. Wij zijn met de HoloLens gaan werken om er nog kort op terug te komen. Ook omdat het is makkelijk voor brildragende mensen. Want als je zelf een bril hebt, kan de HoloLens, die klap je er gewoon overheen.
11: Mm-hmm.
13: En je kunt hem inderdaad openklappen. En dat vonden wij ook nog wel fijn, zeker om in het begin met die technologie te gaan werken, dat je dus ook nog die bril omhoog, je vizier omhoog kan klappen, dat je even geen, als je geen
11: even
13: gebruik
11: kan
13: maakt,
11: checken. Ja, even ja, checken.
13: Ja, als je geen gebruik maakt van de bril, dat je hem dan inderdaad omhoog kan klappen.
11: Ja.
13: Omdat, wat ik zei, wat ook gewoon belangrijk is die communicatie op zo'n operatiekamer. En het is voor iedereen gewoon wel wennen dat je met zo'n bril rondloopt.
11: Ja.
13: Dus dan is het fijn als je hem dan toch nog even omhoog kan doen.
11: Ja, want Liedeke is compleet afgesloten van de werkelijkheid. Jij leeft in de duisternis, zeg maar.
12: Ja,
11: op zo'n feitelijk. Moment.
12: Ja.
11: Hoe vinden jouw teamgenoten dat op hun OK?
12: Nou, dat is wel wennen. En we gebruiken hem nu bij de start van de operatie. Dus om zeg maar bij de voorbereiding te bepalen waar moeten we straks de incisie maken om de juiste plek te vinden waar we moeten zijn. Dus dan is het nog net een beetje anders dan wanneer je hem tijdens de operatie op hebt, zoals Maarten dat heeft. Maar dat is natuurlijk wennen. Nou heeft hij wel als foefje dat je de ogen, jouw ogen worden teruggeprojecteerd in die schermen. Dus de buitenwereld ziet jouw ogen soort van. Dus het is net niet helemaal zo'n dichte bril als we die kennen van die VR-brillen.
11: Maar het is dichter dan die HoloLens.
12: Maar het is veel dichter dan de HoloLens, ja. Zeker. Ja.
11: Voor wat voor operaties gebruiken jullie hem nu zoal, die Apple Vision Pro?
12: Nou, wij gebruiken hem nu op de operatiekamer vooral bij kinderen met ribtumoren. Die kun je aan de buitenkant niet zien. Dus het is soms heel lastig om te bepalen waar moet ik nou precies de incisie maken om de juiste rib eruit te halen. Je haalt altijd de rib die aangedaan is plus de boven- en onderliggende rib een stukje eruit. En daar gebruiken we hem voor om dus de borstkas met die ribtumor te projecteren op de patiënt.
11: En dan weet je, daar zit het.
12: Precies, en dan aan te tekenen, hier moeten we dus zijn. En daarmee kunnen we uiteindelijk de operatie bestaat nu uit twee delen. Eén deel om te lokaliseren waar moet je zijn met een kijkoperatie. En het tweede deel is dan vanaf buiten die tumor eruit te halen. En dat eerste stukje zou je kunnen overslaan als die bril goed werkt. En dat gaan we dus nu testen in een klinische studie.
11: Ja, nou, want ik ben ook benieuwd wat het bij jou dan concreet oplevert. Want uiteindelijk, je kon het al. Wat was de succesrate voor de Apple Vision Pro? En waar reken je op dan met die Apple Vision Pro?
12: Ja, ik kan dat niet precies in percenten uitdragen. Maar wij hadden die extra ingreep nodig om zeker te weten dat we altijd goed zaten.
11: Ja.
12: En die kun je overslaan. En elke ingreep kent zijn complicaties. Dus hoe minder je hoeft te doen, hoe beter dat is.
11: Ja, precies. En zeker ook bij kinderen natuurlijk, zeker die je zo min mogelijk wil belasten. Jullie gaan er dit jaar ook meer klinische tests mee doen, hè? Ja. Met de Apple Vision Pro. Waar moet ik dan denken?
12: Nou, wat we met name gaan doen is dat we... Want er zijn maar heel weinig kinderen met ribtumoren, gelukkig. Dus we gaan nu bij andere kinderen waar we een operatie doen in datzelfde gebied, dus in het borstkasgebied, gaan we van tevoren tegen de operateur zeggen, je moet rib zo en zoveel aanwijzen met die bril op. En dan met behulp van een foto kan je daarna uittellen, heeft hij inderdaad een goede rib aangewezen. En die test gaan we doen bij 50 kinderen in het komende jaar.
11: Oké, en waar reken jij op wat dat gaat opleveren?
12: Nou, we hebben het in een fantoom getest. En dan zitten we 100. Ja, dat is zeg maar een soort een nep-patiënt, een pop.
11: Ja, precies.
12: En daar zitten we 100% van de gevallen zaten we goed.
11: Oh.
12: Dus dat maakt dat we zeggen, nou, dan durven we het nu ook gewoon in de kliniek te brengen. Dus ik hoop, nou, laten we zeggen, 98%, dat lijkt me prachtig.
11: Ja. Verslaggever Stijn Gozes die ging vast bij jullie kijken in de OK. Hij mocht de augmented reality uitproberen. Hij kreeg daarbij een demo van promovendus en technisch geneeskundige Nick de Groot.
14: Normaal is tijdens de operatie heel lastig om die ribtumoren te vinden. Dat komt omdat ze door chemotherapie eigenlijk krimpen, waardoor ze niet meer voelbaar zijn voorafgaand aan de operatie. Daarvoor hebben we nu een applicatie ontwikkeld met een augmented reality bril. Wat we daarvoor doen is dat we voorafgaand aan de operatie ook een 3D-foto maken van de patiënt. Dan trainen we een machine learning netwerk om automatisch herkenningspunten op de borstwand te vinden van de patiënt.
15: Wat zijn die herkenningspunten dan?
14: Ja, dus het kunnen van allerlei verschillende dingen zijn. Dus het kunnen moedervlekken zijn of huidverkleuringen op de huid van de patiënt. Ja.
15: Bepaalt het machine learning model gewoon zelf?
14: Ja, dat bepaalt hij zelf eigenlijk. Inderdaad. Dus dat leert hij om dat automatisch te herkennen.
15: Voor mij zit ook gewoon iemand die hier proefpatiënt is. En heeft deze proefpatiënt ook een naam?
16: Matthijs.
15: En jij bent ook betrokken bij het project dus?
16: Ja, ik ben zelf technisch geneeskundige en ik ben postdoc en ik begeleid dit project als zodanig.
15: Waarom hebben we een levende proefpatiënt nodig?
16: Ik ben als proefpersoon om eigenlijk de initiële testen te kunnen doen en te kijken van hoe reageert nou dat model op beweging van het kind of de patiënt.
15: Dus jouw lichaam is ingescand om hiermee te testen. Dus elke keer als we hier gaan oefenen moet jij erbij zijn.
16: Ja, dus omwille van dit experiment of deze test ben ik in de MRI geweest. Die MRI hebben we een 3D-model van gemaakt. We hebben een 3D-foto van mijn thorax gemaakt, van mijn bovenlichaam. En dat allemaal gecombineerd om dit te kunnen laten zien en om dit te kunnen testen.
15: Ondertussen is volgens mij de VR-bril voor mij gecalibreerd.
14: Bij deze kunnen opzetten. Zit hij zo goed?
15: Je hebt een stuk strakker hoofd dan ik. Ik heb inmiddels de VR-bril op en voor mij zie ik Matthijs als proefpersoon op de tafel zitten. En over hem heen zie ik dus een soort gele raster over zijn borstkas heen. En ik kan er doorheen kijken. En als ik daar doorheen kijk, dan zie ik dus ja, eigenlijk een halve ribbenkast en een soort oranje element. Ja, waar kijk ik naar, Nick?
14: Ja, dus het oranje element is eigenlijk de gesimuleerde tumor bij deze proefpatiënt. En verder zie je dus ook dat gele raster wat je zei. Dat is dus eigenlijk het 3D-model wat we van tevoren hadden gemaakt. Zie je eigenlijk terug waar dus dat machine learning netwerk op getraind is.
15: Hij schommelt wel een beetje. Je gaat nu een beetje verzitten en je gaat nu liggen. En dan langzaam beweegt hij ook mee. Oeh, hij blijft nu hangen in de lucht. Want wat is er nu aan de hand?
14: Soms heeft hij last om die anatomische herkenningspunten te vinden. Dus dan is het altijd belangrijk om van de juiste hoek weer te gaan kijken.
15: Want hij gebruikt gewoon de camera's in deze VR-bril om goed te kijken waar het is. Oh ja, nu je weer gaat zitten, komt hij weer tevoorschijn. Ik vind wel, hij blijft goed zitten. En als je goed zit, dan voelt het alsof je een soort t-shirt aan hebt. En daar kan je dan doorheen kijken. Ja. Jullie gebruiken dit nu om te testen. Ja. Om ook te oefenen, denk ik, of niet?
14: Dus we hebben eigenlijk in fantoomsituaties, dat zijn eigenlijk soort simulaties-experimenten. We hebben dit nu wel met chirurg geoefend. Het enige wat anders is in zulke situaties, is dat je dan eigenlijk een 3D-geprint model hebt. Dat is dus helemaal gefixeerd. Dat kan niet bewegen. En als je straks bij proefpersonen kan uittesten, dan zou je wel dat hoe de thorax of de borstwand mee deformeert, zou je dan gaan kijken wat voor invloed heeft dat, hoe accuraat het is.
15: Er is nog een hoop werk aan de winkel als ik het zo hoor.
14: Zeker, dus we willen echt met die klinische studies gaan bewijzen, werkt het straks tijdens de operaties.
17: BNR Beter. Dat was Stijn Goossens met de VR-bril op vanuit de OK. In gesprek met Nick de Groot en Matthijs Witski van het Prinses Maxima Centrum. Liedeke, de demo die liet nog wel een paar gebreken zien. Moet het niet gewoon eerst 100% werken, 100% accuraat zijn, flawless, voordat je het daadwerkelijk echt gaat uitproberen, en dan zeker bij een operatie op kinderen?
12: Zeker, maar hoe je dat bereikt is door mensen te trainen in het gebruik van de bril. Dat is één. Want je kunt niet verwachten dat je gelijk snapt hoe dat ding werkt. Dat is belangrijk. En het andere wat denk ik heel belangrijk is, is dat die bril herkent die oppervlaktekenmerken vanuit een bepaalde richting. Namelijk de plek waar je staat als je gaat opereren. Dus op het moment dat je op een andere plaats staat, wat meer naar het voeteneinde of te veel naar het hoofdeinde, dan snapt die camera het niet meer.
17: Oh ja.
12: En dan beweegt hij dus net niet lekker mee. Dus ja, dat zijn aspecten waar je rekening mee moet houden.
17: Ja, kinderziektes in een kinderziekenhuis.
12: Exact. Zeg maar.
17: Ja, dat is dan wel weer apart. Wat me ook opvalt is dat jullie dus allebei technologie van Amerikaanse bedrijven gebruiken. Apple en Microsoft. Terwijl er is natuurlijk nu een hele discussie over, dit moeten we misschien niet meer doen of niet meer willen. Hoe kijk jij daarnaar, Maarten?
13: Ja, wel leuk om te vermelden dat de software wel Nederlands is, die we gebruiken.
17: Die op die bril wordt gebruikt.
13: Ja, voor het maken van de hologrammen.
17: Ja.
13: Dus er zit ook wel een Nederlands tintje aan. Er zullen veel verschillende soorten brillen komen. En ik verwacht dat er steeds meer en meer keus zal zijn. De HoloLens en Microsoft was voorloper daarin. Ja, ik verwacht dat die markt en die concurrentie en ook de verschillende type brillen, en ook zeker om daar weer op terug te komen, van je zult hele technische brillen hebben waar je ontzettend veel detail mee kan laten zien. Bijvoorbeeld voor hele ingewikkelde en anatomisch heel specifieke operaties. Maar je zult ook veel kleinere modellen hebben die heel praktisch zijn in gebruik, die als een soort gewone bril dragen, die zeg maar voor recht toe recht aan hologrammen zijn. Dus ik kijk er ook heel erg naar uit dat die ontwikkeling zich verder gaat inzetten en dat je veel meer verschillende keuzes ook hebt voor verschillende type ingrepen en werkzaamheden.
17: Ja, Liedeke, hoe kijk jij daarnaar?
12: Nou, wat heel belangrijk is, wij gebruiken natuurlijk heel veel instrumentarium op de operatiekamer, niet alleen die brillen. En die komen overal vandaan en vaak van Amerikaanse bedrijven. En de hardware is van het Amerikaanse bedrijf en de software is van ons. Dat is in ons geval ook zo, hebben we zelf in huis ontwikkeld. En de patiëntdata blijft bij ons. Dus het is niet zo dat wij aan de fabrikant weer gegevens terug moeten leveren om hun product te vervolmaken. Dat blijft bij ons.
17: Echt alleen de hardware.
12: Het is echt alleen de hardware. En dus daarom ben ik daar niet zo heel bang voor. Maar het blijft iets waar je rekening mee moet houden. En als er Europese brillen komen die beter zijn, dan ga je daar natuurlijk voor. Dus zolang die ontwikkeling zich doorzet, hangt het er vanaf wie het beste product biedt. Daar ga je mee in zee.
17: Ja, het is wel grappig om op te merken dat eigenlijk heel veel Nederlandse ziekenhuizen bezig zijn met deze experimenten. Kijken wat het oplevert, wat het beste voor bepaalde afdelingen werkt, voor bepaalde chirurgen werkt. Is iedereen eigenlijk los van elkaar het wiel aan het uitvinden? Of wordt hier wel degelijk op samengewerkt?
12: Nee, hier wordt denk ik wel op samengewerkt. Kijk, zo'n bedrijf als waar Maarten mee werkt, daar hebben wij ook veel mee gewerkt. Die hebben op een gegeven moment de keuze gemaakt om zich wat meer te richten op de volwassenen en wat minder op de kinderen. Het is natuurlijk een kleine markt, dus dat is logisch als je start met een bedrijf. Maar het grappige is denk ik in de geneeskunde dat heel vaak zie je dat op verschillende plekken de behoefte aan hetzelfde, aan dezelfde oplossing ontstaat.
17: Ja.
12: En dat mensen tegelijkertijd met hetzelfde beginnen en elkaar op een gegeven moment gaan vinden. Nou ja, Maarten werkt ook samen met UMCU. Maxima ligt naast het UMCU. Wij werken heel veel samen met het UMCU. Dus het komt uiteindelijk vanzelf samen. En dan kun je elkaar ook ondersteunen of zeg maar elkaar tips geven die je nodig hebt.
17: Kennis uitwisselen, ja.
12: Precies. En ik, ja, dat gaat eigenlijk vanzelf. Dus dat, ik maak me daar niet zoveel zorgen over. Ik denk dat we dat over 1-2 jaar met z'n allen verder ontwikkelen.
17: Ja. Wanneer denken jullie dat het zover is? Dat echt artsen op dagelijkse basis met een bril opstaan te opereren?
13: Ja, ik ben natuurlijk heel erg optimistisch. Maar ik deel ook wel jouw realisme, zoals je dat net aangaf. Van, het duurt toch best wel lang voordat dingen echt vast geïmplementeerd worden. Maar ik denk wel dat het snel gaat. Laat ik zeggen 5 tot 10 jaar.
17: Oké, Niedeke?
12: Ja, ik denk dat het afhangt van de toepassing. En ik hoop dat met die drains, als je 20% foutmarge kan voorkomen met zo'n bril, dat heel snel overal.
17: 1 op 5, ja.
12: Heel snel overal wordt overgenomen. En dat kan. Ik denk algemene toepassing, dat zal zeker nog wel een aantal jaren duren. Mensen vinden het ook spannend, hè? Dus er zijn een aantal voorlopers, wij in dit geval. En de rest moet dan mee. Dus ik denk 10 jaar lijkt me een reële schatting.
17: Mooi. Veel dank en veel succes. Dank voor jullie komst. Liedeke van der Steeg, kinderchirurg bij het Prinses Maxima Centrum. En Maarten Bot, neurochirurg bij het Amsterdam UMC. Dit was een speciale zomeruitzending van BNR Beter. Op de radio hebben we altijd wat minder tijd, maar dit gesprek is langer te luisteren als podcast. Zoek ons op BNR Beter in je favoriete podcast-app.
18: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: zomer bij BNR. Zon, zee, strand en de podcasttips van Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
1: Ik heb deze zomer eindelijk tijd voor het grote plaatje. Hoe werkt de wereld echt? Daarvoor moet je kijken naar de geldstromen achter alles. Het grote plaatje, nu in de BNR-app.
2: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
5: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
6: Ja, Ben, wat zeggen deze tech-bros nou eigenlijk?
7: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
6: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
7: Nou, praten over tech.
6: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
7: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
8: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
9: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid, uw financiën, uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
11: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een aardbeving vannacht in het oosten van Japan zijn tientallen mensen licht gewond geraakt. De beving had een kracht van 5,9, was goed te voelen in de hoofdstad Tokio. Er werd geen tsunami-waarschuwing afgegeven. Er kan nog een aardbeving aankomen deze week, zeggen Japanse meteorologen. Bij een vechtpartij in het centrum van Den Bosch zijn gisteravond 3 mannen gewond geraakt. Eentje was niet aanspreekbaar. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt Omroep Brabant. Volgens de politie ging het om zinloos geweld. Getuigen zegt dat eerder op de avond ook zeker 3 vechtpartijen waren. In het National Park Death Valley in Amerika is een Franse toerist omgekomen door de hitte. Hij kreeg autopech en besloot samen met zijn reisgenoot lopend hulp te zoeken. In Death Valley kan het wel ruim 45 graden worden en er is vaak geen bereik. Parkwachters vonden de man later dood terug. Zijn reisgenoot heeft het wel gered. Een omstreden Mexicaanse gouverneur is alweer opgestapt nadat hij in Amerika verdacht wordt van banden met een drugskartel. Hij was al een tijdje weg, maar keerde gisteren ineens terug. President van Mexico was daar kritisch op, waarna hij nu opnieuw vertrekt. De VS wil dat hij en 9 medeverdachten worden uitgeleverd. En Zandvoort maakt zich op voor de voorlopig laatste Formule 1-race op Nederlandse bodem. En de eerste fans stapten net alweer uit de trein. Om 3:00 vanmiddag begint de Grand Prix. Max Verstappen start vanaf de 7e plek. Gisteren was Max grieperig. Hij zei dat het geen invloed heeft gehad op hoe hij reed. Dan het weer van Weer Online. Eerst droog met wolken en zon, later in het noorden een paar buien. En het wordt vandaag zo'n 19 graden. En tot over het ANP-nieuws.
12: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Migaio Wijnen en Arjan Elbers.
13: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora. Wat een heerlijke plek. Maar nu blijkt uit onderzoek dat de meeste mensen op of tijdens hun vakantie toch stiekem aan werk en carrière denken, tot bezinning komen en liggen te mijmeren over hun volgende carrière stap. Want ja, nog een jaar in de file naar die helse kantoortuin, nog langer in die verstikkende groepsapp van de afdeling of nog meer van die toxische manager, dat niet. En juist daarom halen wij 6 weken lang iedere week een ander werkmerk naar Playa del Amstel. Om te vertellen over hun werkgeversbelofte, over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen. Speciaal om al die mijmerende mensen te inspireren. En natuurlijk ook voor alle vakgenoten wiens werkmerk wel een update kan gebruiken. De BNR at Work Zomer Special. Iedere week een ander werkgeversmerk. Ja, welkom hier in ons heerlijke, speciale, kleine barretje bij Playa del Amstel. Deze week, Arjan, gaan we in gesprek met Ahold Delhaize. Neem ons eens mee.
14: Hey, maar even gewoon, onze laatste zomerspecial is dit, hè?
13: Dat ging snel, hè, de
14: volgende week moeten we weer normaal werk doen. Heftig, hè?
13: Ja. Het is weer voorbij. Mooie zomer.
14: Ahold Delhaize. Wat fijn dat Bjorn er is.
13: Mooie afsluiter.
14: Ik ga het duiden, jongens. Ahold Delhaize is een internationale bekende food retailer met 17 sterke lokale merken in Europa, de Verenigde Staten en Indonesië. In Nederland kennen we het bedrijf natuurlijk vooral van Albert Heijn, maar ook Ethos, Gallegal en Bol. Maar ook merken als Delhaize, Foodline, Stop & Shop, Hannaford, The Giant Company, Albert en Super Indo vallen allemaal onder deze groep. Elke week doen, schrik niet, 77 miljoen klanten er hun boodschappen online. En dat doen ze ook in meer dan 9.500 winkels. En achter al die merken staan bijna 400.000 medewerkers. Achter de bekende supermarktmerken zit een internationale organisatie waar zowel winkelmedewerkers, marketeers, data-experts, logistieke teams en ook HR-professionals samenwerken aan de toekomst van food retail.
13: En daar werkt ook Bjorn Luiters, employer brand, baas, strateeg, manager, give it a name, van Ahold Delhaize. Welkom, Bjorn.
15: Dankjewel. Wat leuk om hier te zijn in jullie barretje.
13: Ja, heerlijk. Het is gezellig, maar het is nu ook jouw barretje. Berretje, dus voel je vrij en voel je vooral thuis. Jij bent Global Head of Total Talent Acquisition en Employer Branding bij Ahold Delhaize. Waarom heb jij zelf voor Ahold Delhaize gekozen?
15: Dat is een mooie vraag. Kan ik eigenlijk redelijk kort over zijn. Ik vind het een van de fantastische merken die Nederland kent. Heeft natuurlijk ook deels Nederlandse roots. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, het was met name het merk, de opdracht die ik had en de vrijheid, verantwoordelijkheid en het vertrouwen wat ik kreeg van mijn manager, wat voor mij brandstof was om te zeggen, hier spring ik op.
13: Ganz abgefeierd. Beginnen we bij het merk, want je zegt het was voor mij vooral het merk. Ja. Dat vind ik een interessante, want het merk, als ik aan Ahold denk ik gelijk aan hamsters, et cetera. Dus je hebt dan zo'n bepaald gedachtepatroon. Maar toch zeg je voor Ahold Delhaize, de overkoepelende, het merk. Ja. Wat is dat merk dan?
15: Dat is een hele mooie vraag. Misschien om dat wat te duiden. Ahold Delhaize is een moederbedrijf van onder andere van Albert Heijn, van Bol, van Hannaford. 17 merken in 10 landen, 3 continenten. En we zijn een moederbedrijf. En samen helpen wij eten bereikbaar en beschikbaar te maken voor iedereen. En dat is iets wat we echt allemaal in ons profiel hebben. En iedereen op zijn eigen manier. En dan hoef je geen sustainability of whatever in je functietitel te hebben. Mm-hmm. Maar iedereen draagt bij aan wat we echt belangrijk vinden, die eindklant. En dat is iets wat we allemaal, denk ik, door onze aderen hebben lopen. En iedereen op zijn eigen manier. Een marketeer vanuit zijn marketingpad. Maar ik ook vanuit mijn eigen perspectief.
13: Klinkt heel verfrissend, hè, dat je dan niet sustainability op je profiel hoeft te hebben, omdat die eindklant eigenlijk het doel is. Ja. Zowel vanuit consumentenperspectief of misschien marketingperspectief, maar misschien ook wel vanuit employer brand perspectief. Ja. Maar aan de andere kant wil je dat wel op een juiste manier doen. Hè? En zeker ook omdat de doelgroepen nu tegenwoordig het heel belangrijk vinden op je carbon footprint en je CO2 en je duurzaamheid. Dus hoe kun je dat wat extra aanvullen? Of zeg je echt van, dat boeit niet, het gaat echt om die eindklant en door roeien en ruiten. Of hoe zeg je dat?
15: Volgens mij is het altijd goed om het in goed Nederlands te zeggen, om in je achterhoofd te houden voor wie je het doet. En uiteindelijk zijn de mensen die onze salarissen betalen ook de mensen in de supermarkten. Ja. En ook vanuit mijn perspectief, waar ik kijk naar de schaal van onze talentoplossingen, inclusief het merk bouwen van Ahold Delhaize, is ook om schaalvoordelen te halen met als doel, vanuit mijn perspectief, om ook de boodschappen in de supermarkt betaalbaar te houden. Dat is de reden waarom ik het doe. En dat is dus met een eindklant die in perspectief. Maar dit klinkt misschien wat groot, maar grote dingen starten vaak heel klein. Dus er zijn hele grote teams bij ons bezig met kleine stukjes te verbeteren in die hele waardeketen. Bijvoorbeeld het verminderen van vet of van suiker in onze producten. Dat is op de schaal van Ahold Delhaize, met 400.000 medewerkers wereldwijd, met 77 miljoen customers per week. Dat is impact. En dat is volgens mij waarin iedereen zegt, Impact maken. Ja, dat doet denk ik iedereen. Alleen de schaal waarop je dit bij Ahold Delhaize doet.
14: Dat is meteen heel groot.
15: En het raakt rechtstreeks het bord van de consument. Van jou, van mij, van iedereen. Dus maar, dat is impact.
14: Maar als je al die dingen ziet, hè, ja. jij kijkt als professional naar al die ontwikkelingen. Ja. Kun je dat dan ook gebruiken in je wervingsstrategie? Dan denk ik, ja. Ik zou echt aan het springen. Ik wil hier iets mee, ik wil overal iets mee gaan doen. Nou, kun je dat gebruiken?
15: Ja, zeker. Nou, kijk, met name wat we doen. En dat is denk ik het mooie van het merk van Ahold Delhaize en de sterke merken die we hebben. De merkbekendheid is enorm. Mm-hmm. We zitten op elke hoek van de straat. 9.500 winkels. Iedereen kent het merk. Mm-hmm. Dus het is ook heel makkelijk om dat visueel te maken. Of dat nou audio is, video.
14: Hele hoge herkenbaarheid.
15: Hoge herkenbaarheid. En met name trots van de medewerkers zelf. Die willen vertellen dat de medewerkersbelofte die wij hebben. Die zit op groei, die zit op schaal, op jezelf zijn. Dat dat echt waar is en niet alleen een tegeltje aan de muur, maar echt verankerd is in onze, nou ja, processen klinkt wat technisch, maar in het gevoel van mensen.
16: Hoe komt het dat het bij jullie echt waar is?
15: Ik denk omdat we daar goed over nagedacht hebben, dat enerzijds dat het niet een belofte is. Ik heb een trappetje wat ik altijd maak waar het gaat over merken. Dat zit op 3 levels. Dat zijn enerzijds je hersenen. Dus je hersenen moeten registreren wat de propositie van in dit geval Ahold Delhaize is. Je ogen moeten zien wat je hersenen registreren, dus of het waar is. En dat kan je doen door video of whatever aansprekende content. Maar uiteindelijk gaat het over het verankeren van je belofte, dus alles wat jouw hersenen registreren, je ogen zien, in die hele waardeketen. En als je gaat kijken naar die hele journey, hè, mm-hmm. is dat ongeveer, of touchpoints, zoals we dat mooi, of momenten die echt belangrijk zijn, dan zitten daar ongeveer 260 punten in die hele journey waar je het verschil kan maken. En Nikayo, als je ook maar 1% van elke stap die ik maar noem weet te verbeteren, moet je nagaan wat voor een beleving je krijgt. Dus we gaan van strategie naar beleving. Want EVP is wat mij betreft niet meer dan een soort ruggengraat. Niemand ziet het. Maar als het er niet is, dan valt alles in elkaar.
14: Ik ga het heel even toelichten. EVP voor de luisteraars die het niet geeft niks. Maar die het niet kennen, is een employer value proposition. Ja. Oftewel je werkgeverswaarde, belofte. Mm-hmm. Je werkgeversbelofte die je doet, hè, aan de kandidaat en aan de werkende. Dus jij zegt van, joh, we hebben heel veel touchpoints. Ja. Waarin een sollicitant die nog nooit van ons gehoord heeft, totdat hij echt getekend heeft en is gaan werken.
16: 200 touchpoints.
15: 266 hebben we geïdentificeerd. We zijn er nog niet, hè? Begrijp je niet verkeerd.
14: Zijn er nog meer. Ja.
15: Waarschijnlijk zijn het er nog meer. Maar als je ook al realiseert, en misschien, ik ben een beetje van de cijfers, dat mensen tussen de 10 en 12 touchpoints nodig hebben voordat ze ook maar solliciteren. Eerst, hè, voor de mensen die dit luisteren, waarschijnlijk op een strandbedje of in hun eigen barretje in de tuin, is eerst moeten ze bekend worden met het merk. In dit geval Ahold
14: Delhaize. Je moet er al een gevoel mee hebben eigenlijk.
15: Nou, je moet weten
16: maar
15: dat
16: waarom moeten ze bekend worden met het merk Ahold Delhaize in die zin?
15: Ja.
16: Jullie hebben zoveel andere merken die ook voor jullie spreken.
15: Ja.
16: Kiezen jullie dan voor een strategie waarbij die merken ook een eigen employer brand hebben?
15: Ja.
16: Of doen jullie dat? Ben je op zoek naar eenheid daarin?
15: Ja. Nou, dat is een hele mooie vraag. En ik denk ook exact. We zijn een familie van sterke lokale merken. Ahold Delhaize is een moederbedrijf met 17 lokale merken die allemaal verankerd zitten in de maatschappij. Met die 9.500 stores die wij hebben, hè, over de hele wereld, tijdens ze echt in elke hoek van de straat. Dus ze zitten midden in die samenleving.
14: Mm-hmm.
15: Daardoor gaan we dus ook niet 1 EVP hebben. Nee, iedereen heeft zijn eigen propositie. Alleen als je daar vanuit een Ahold Delhaize perspectief, vanuit een moeder naar kijkt, en dat is hetzelfde zoals je met hebt van familie. Je hebt neven, nichten. Die hebben weliswaar misschien niet exact dezelfde kenmerken, maar er zitten een aantal dingen in die we gelijk hebben. En die zitten bij ons terug te vinden in bijvoorbeeld onze values. Die ons een familie maken. Laat ik het zo zeggen. Misschien zijn ze iets anders verwoord in de verschillende landen.
14: Mm-hmm.
15: En is het EVP net wat anders afdronk in een bepaald land. Maar de values, dat is wel iets wat ons verbindt.
16: En wat is nu het kerstje, of thans het kerstje van de op de taart van jullie EVP? Is dan Join Our Recipe?
15: Ja, dat is de mooie knipoog en link, denk ik, naar het product. Hè? Eindklant weer is inderdaad dat het een recept is. En recepten, daar kan je heel veel, dat is heel flexibel. Daar kan je dingen aan toevoegen. Dat wil ook zeggen dat niet altijd alles fixed is. We nodigen eigenlijk mensen uit om bij te dragen aan dat recept. Dat recept voor morgen, hè, om eten beter bereikbaar en betaalbaar te houden voor iedereen. Om daar aan mee te schrijven. En of dat nu gaat over, wat ik zei, het verminderen van vet of van zout. Of bij wijze van spreken AI in te zetten om food waste.
17: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Schaalvoordeel en inkoopvoordeel en noem maar op. Ja. Dat zo'n doelgroep ook denkt van ja, maar ik ben gewoon die en die persoon. En praat je met mij of ben je je bedrijf aan het promoten? Hoe zorg je ervoor dat jij, met wat je net allemaal zegt, want jij bent mega enthousiast, hè? Dus ik denk zelf misschien is
5: goede ambassadeur.
4: Toch? Goede ambassadeur, ja. Maar hoe ben je voor je diverse mensen en jongere generaties en misschien ook oudere generaties relevant?
6: Ja, nou, dat is een hele terechte vraag. Ik denk, waar ik het verhaal mee begon, we doen alles voor de eindklant. Vanuit mijn perspectief, vanuit EVP, is dat altijd de kandidaat. Dus mijn ideale positie is altijd het EVP, hè, dus je werkgeversbelofte, af te stemmen op de wensen van het individu. En wat jij zegt, Nicau, ik denk tech tikt anders dan iemand in legal. Dus wij proberen ook dat EVP relevant te maken door aan de knoppen te draaien die we mogelijk hebben. Dus laat ik het anders zeggen. Als ik het heb over schaalvoordeel, dan kan dat voor tech met name zijn. Dat je AI-oplossingen kan introduceren. Dus dat is de expertise, naar alle landen. Als je het hebt over een legal persoon, bij wijze van spreken, dan gaat het over de complexiteit en schaal vanuit merkarchitecturen en legal concerns. Dus het is altijd die building blocks die elkaar raken. Want in de basis gaat het allemaal over impact maken, over groeien, over authenticiteit. Ja. Dus, en ik denk dat dat een belangrijk ding is. We nodigen iedereen uit om mee te doen. En wij geloven ook dat we iedereen nodig hebben. Dus we hebben de denkers nodig, de doers, de verbinders, de mensen die beginnen, de mensen die afmaken. It's in the mix. En de culturele verschillen, met name omdat ons werk ook zo georganiseerd is, internationaal, maakt het allemaal beter. En daar geloven we ook in, dat die verschillen ons ook juist daadwerkelijk beter maken.
4: Joren, heb jij ook zo'n dorst?
6: Nou, laat maar een slokje water, klein. Lekker.
4: Ja, zal ik even een lekker cocktailtje voor je halen bij het barretje?
6: Ja, heerlijk.
4: Ja, dan zijn we zo weer terug. Klets je even door met de Arjan. En Arjan heeft straks na de kleine break ook een aantal prikkelende vragen voor je.
6: En de stroopwafels, gaan we die ook doen?
4: Trek maar open die zak van
6: Aalbelhezen. Van Albert Heijn in dit geval. Dank je wel, hoor.
7: BNR at Work. Nigayo Wijnen en Arjan Elbers.
4: Ja. Daar zijn we weer. Met cocktails en stroopwafels. Ja. Wat een mooie mix. Arjan heeft een aantal vragen voor je. Ja.
5: Bjorn, jij als vakidioot. Op welk employer brand ben jij stikjaloers?
6: Oh, maar die kan ik heel makkelijk beantwoorden. Ja. Dat is eigenlijk Spotify.
5: Ken hem niet?
6: Nee, dat snap ik.
4: Ken je Spotify niet?
5: Ja, daar heb ik wel eens naar geluisterd. Ja. Maar vertel.
6: Nou, we hebben onlangs die refresh van ons employer brand gedaan, dus de EVP. En dan ga je op een gegeven moment kijken naar een aantal componenten. Onder andere, wie ben je zelf? Wie probeer je aan te spreken, aan te trekken, te behouden? Maar ook, hoe kan je je differentiëren? Ja. En dan kijk je natuurlijk naar wat er gebeurt in de markt.
5: Mooie merken,
6: naar Spotify. Ja. Spotify heeft er eentje, Join the Band. En dat is zo'n mooie connectie met waar het in essentie over gaat bij Spotify.
5: Geluid, muziek.
6: Ja. Geluid, muziek. En daar komt onze
5: Join Our Recipe. Ja. Oh, wow.
6: Dus de link naar waar het in essentie over gaat. Hè.
4: Maar wat vind je dan zo mooi? Ja, ik hoor de payoff, Join the Band. Ja. Coole payoff. Nike heeft Just Do It. Maar het gaat toch echt om wat maakt hun employer brand dan zo waardevol of verdiepend of uniek?
6: Nou, zover ik hem heb kunnen testen, is in ieder geval, ze hebben hem gewoon heel mooi verankerd. In ieder geval in hun, in die reis die je maakt van als je op de website zit, maar ook met het solliciteren. Ze maken dat heel link naar hun essentie, naar hun product heel mooi. En dat is
5: geloofwaardig. Ja, maar dat is ook wel vet knipoog.
6: Ja, maar heel consistent. En ik denk dat merken gebouwd worden op basis van consistentie. Dus het continu leveren van je belofte. En dan niet het herhalen van je EVP-pijler, maar daadwerkelijk betekenis geven aan groeien. Zoals wij dat hebben met onze 2-2-2. Hè. Ik weet niet of je dat ooit wij stimuleren groei. En groei komt niet vanzelf. Daar moet je echt zelf sturing over geven. En wij faciliteren en wij helpen je groeien. En we moedigen je aan om ook daadwerkelijk te groeien in bijvoorbeeld cross-expertise. Of cross-brand. Of cross-country. En daarom noemen wij 2-2-2. Dus wij hopen gewoon mensen zo in de breedst mogelijke zin te ontwikkelen. Omdat die verschillende perspectieven super

0: waardevol zijn. Ja, zeker in zo'n internationale omgeving. En daardoor
1: krijg je juist die uitwisseling van kennis en succesverhalen.
0: Juist. Dus je kan ook zeggen, groei, dat heeft Spotify ook. Ja, klopt. In essentie hebben we dat allemaal. Alleen de context bepaalt hoe jij groei betekenis geeft. En wij doen dat bijvoorbeeld door internationale groei, cross-cultureel te stimuleren, cross-expertise, dus van legal naar HR of van communicatie naar whatever. Mm-hmm. En bijvoorbeeld van Aldo-Hezen naar Albert Heijn.
1: Ja, snap.
0: Of van Albert Heijn naar Ethos of juist naar Amerika. Nou ja, goed. En ik denk dat heel...
2: Wat jij nu allemaal zegt, wat heel aanlokkelijk en glanzend klinkt, kan executeren. Dus als dat is wat jullie intern daadwerkelijk waarmaken, dan is dat heel waardevol.
0: Nou,
2: hij wil zijn tweede vraag behandelen.
0: Maar door, je moet me echt een halt oproepen.
2: Nee, klopt. Dat,
1: niet zo leuk als een enthousiast employer brand.
0: Ik zou een stokje nemen.
2: En met het kader van less is more, ik weet dat. Dus de luisteraar die hoort doordat wij jou een halt toeroepen less. En dat betekent dan more. Dus dat doen we jou alleen maar goed mee.
0: Wiskunde.
1: Komt-ie. Ja. Welk onderdeel van ons employer brand vind ik ronduit niet goed? En draag ik hem wel uit tegen beter weten in? Dus waar krijg je wel eens ooit een hik van?
0: Dat draag ik wel goed uit. Dat is dan weer niet helemaal waar. Kijk, waar ik niet zo... Ik vind het offboarding stuk, daar kunnen we echt nog wel iets in doen. Dus als je realiseert dat onze kandidaten of medewerkers ook elke dag gewoon boodschappen doen. Mm-hmm. En elke dag de keuze hebben in een supermarkt in te lopen. Is een mooi... We kunnen daar nog wel wat beter in doen. En natuurlijk hebben we onze exit interviews en dat soort dingen. Maar ik denk dat je daar verder in kan gaan.
1: Er is gewoon nog veel te winnen.
0: Absoluut.
1: Maar er zit niks in je employee brand wat je ooit als erfenis mee hebt gekregen als employee brand baas. Of je zegt, dan moeten we een keer mee stoppen.
0: Nou, we hebben net die refresh gedaan. En daar hebben we inzichten opgehaald. Maar ook gewoon de belemmeringen. En die hebben we gewoon benoemd. Sommige dingen kan je wel wat mee. Sommige dingen kan je niks mee. En soms en vaak zijn ze ook nog technisch van aard. Waar gewoon een hele legacy achter zit. En dan denk je, potverdikke. Maar ja, dit is, we noemen dat de lipstick on the pick. Dus je probeert hem zo mooi mogelijk te maken.
2: Arjan noemt het altijd anders.
1: Lipstick op werken, moet je niet doen.
0: Ik versta Brabants. Maar dus mijn lipstick on the pick. Misschien is dat mijn internationale achtergrond. Dus in essentie is het gewoon hetzelfde.
1: Zeg gewoon hetzelfde. Ja. Ik heb de derde vraag. Ja. Wat is bij ons in het bedrijf de allercoolste campagne? Cool. Ooit bedacht, die we nooit hebben uitgevoerd, wegens gebrek aan lef.
0: Oh.
1: Oh, want er is wat creatieve shizzle bij jullie over de vloer gekomen, dat weet ik zeker.
0: Jawel, maar ik denk dat... dat vind ik echt een hele moeilijke vraag. Dan moet ik heel eerlijk zeggen, ik kan dat niet voor de lokale merken, zoals bijvoorbeeld de Albert Heijn beoordelen. Ik denk dat daar heel veel goede dingen die je levenslang nooit hebben gezien. Dat denk ik. Maar dat kan ik niet beoordelen. Weet ik ook niet. Even denken. Ik kan die vraag eigenlijk niet beantwoorden. Weet ik niet. Ik denk, omdat dus, ik het niet
1: prima. Nou, als het er niet is, dan is het niet. Nou, dan moeten we het niet gaan maken.
2: Nou, laten we hem omdraaien. Wat hoop jij ooit voor iets grotesks te kunnen doen? En dan even los van de gebaande paden en het standaard EVP en 222 en international. Maar als je echt mag dromen, als je echt denkt van wow, stel dat ik niet hoef rekening te houden met, maar echt mijn vak, mijn beroep, employer brand manager. Wat zou je dan willen neerzetten? Waar ligt echt een uitdaging voor jou? Wat wordt je legacy?
0: Ja, nou, wat ik nu al heel trots op ben, en dus echt, ik zit nu hier. Maar het is natuurlijk echt iets van het hele team. Bloed, zweet en tranen, kennis, kunde, alles. Wat ik echt heel goed, heel graag zou willen, en dat echt een next step is voor mij, is dat ik veel meer moet gaan inzetten op de mensen die ooit bij Aldo Hezen en Albert Heijn hebben gewerkt, die de organisatie hebben verlaten en die ik heel graag weer terug zou willen boomerangen.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat is echt iets. Alumni. Als je volgens mij, ik heb er laatst iets over gepost, maar 1 op de 5 mensen, 1 op de 4 hebben bij Albert Heijn al gewerkt. Dus daar zit al liefde, daar zit al bekendheid. Nou, die kan je dus terug cirkelen. Sterker nog, we hebben heel veel. Best wel veel, moet ik zeggen. Voorbeelden van mensen die ooit Aldo's hebben verlaten, die ervaringen ergens
2: op. Want je zegt.
0: Dat wil ik heel graag.
2: Ja, en dan bedoel je dat mensen die bij een Albert Heijn of Gal en Gal, die dan doorstromen naar Aldo's.
0: Ja, of kijk, want de wereld van werk zit iets anders in elkaar. Het is een curriculum van hele mooie ervaringen en niet meer de traditionele ladder. Dus je kan ook niemand ownen. Volgens mij zou je moeten stimuleren dat iemand, als je iets nu niet kan bieden aan iemand, dat hij prima dat hij hij naar een andere bedrijf gaat en dat hij over 3 jaar weer terugkomt. Volgens mij moeten we op deze manier naar werk gaan kijken.
2: Snap ik, maar als jij zegt van ja, 1 op de 5 mensen in Nederland heeft al ooit bij de Albert Heijn en of gewerkt.
0: Met name in de winkel, dat ja, begrijp je.
2: Dat zijn natuurlijk gewoon ook een bulk aan jongeren juist, die gewoon cash klopt, nodig hebben. En ja, die daardoor dat vak rauzen en er geen reet aan vinden. Klopt. En achteraf denken van wat een rotjob. En sommigen vinden het ook echt tof. Mm. Maar dat is natuurlijk heel de totaal. Hè?
1: Ze hebben er wel gewerkt. Ze zijn wel al bekend met je
2: maar
1: brand.
2: Is dat dan echt al die diepgewortelde liefde? Die...
0: Nou ja, misschien is de eerste liefde. En ik weet niet wat dat voor jouw gevoel bij jou oproept. Maar
1: vertel eens, Bjorn.
0: Nee, laten we daar een andere.
2: Welke Albert Heijn ben jij begonnen?
0: Wat zeg je?
2: Welke Albert Heijn ben jij begonnen?
0: Nee, ik ben als klant begonnen.
2: Oh, kijk aan.
0: Ja. Ik ben een van die daar niet gewerkt heeft. Dus ik ben dan later laadbloeier misschien.
1: Fantastisch.
0: Ja. Nee, maar even terug naar waarom ik dat belangrijk vind. Omdat ik geloof dat er daar een zaadje geplant is. Ik vind nog onvoldoende dat wij de mensen in de winkels, hè, die daadwerkelijk met onze klanten praten, dat die wil ik zo graag terug naar ons hoofdkantoor hebben, omdat er zoveel kennis, kunde, whatever zit. Dat is mijn absolute droom. Voor employer brand dan, hè?
2: Ja, wij dromen met jou mee, Bjorn. Dank je wel voor dit fijne gesprek. Bjorn, en heel veel succes met de Aal de Lezen. Dit was helaas onze laatste zomerspecial. Maar kun je er net als Arjan en ik geen genoeg van krijgen? Volg ons dan op de LinkedIn-pagina BNR Het Work en praat mee. En volgende week is iedereen weer aan het werk en hoor je meer over werk, recruitment, employer branding in BNR Het Work. Tot dan.
3: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
4: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
1: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
2: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
5: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
4: En naar wat er oh zo fout is gegaan.
6: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
4: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
7: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De eerste Formule 1-fans zijn alweer met de trein in Zandvoort aangekomen voor de laatste dag van de laatste Dutch Grand Prix. Vanmiddag om 3:00 is de race. Max Verstappen start vanaf plek 7. Davina Michel zingt daarvoor het Wilhelmus. En de koning en koningin zijn er ook met prinses Alexia. Een aardbeving vannacht in het oosten van Japan met een kracht van 5,9. Zijn tientallen lichtgewonden. De beving werd ook in de hoofdstad Tokio gevoeld. Er werd geen tsunami-waarschuwing afgegeven. Meteorologen zijn bang voor nog een flinke aardbeving komende week. Het was onrustig in het centrum van Den Bosch vannacht. Bij een vechtpartij raakten 3 mannen gewond, meldt Omroep Brabant. Eentje was bewusteloos en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er is kermis in het centrum van Den Bosch en volgens getuigen waren er eerder op de avond nog een paar vechtpartijen. In het Nationaal Park Death Valley in Amerika is een Franse toerist omgekomen door de extreme hitte. Hij kreeg autopech en besloot samen met zijn reisgenoot lopend hulp te zoeken. In Death Valley kan het wel ruim 45 graden worden en er is vaak geen bereik. Parkwachters vonden de man later dood terug. Zijn reisgenoot heeft het wel gered. En president Trump heeft in juni ruim 1000 keer gehandeld met aandelen en beleggingen met een waarde van omgerekend ruim 220 miljoen euro. Hij deed het bijvoorbeeld rond belangrijke politieke gebeurtenissen. Belangenverstrengeling, zeggen velen, maar dat ontkent het Witte Huis. Dan het weer van Weer Online. Eerst droog met wolken en zon, later in het noorden een paar buien. Het wordt zo'n 19 graden, de komende dagen warmer. En tot over het ANP-nieuws.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio, de Amerika-podcast.

0: Zomaar een grote verrassing in het staartje van het primary seizoen. Een socialistische democraat wint onverwachts haar race in Florida. Dat republikeinse bastion van de laatste jaren. De thuisstaat van Donald Trump notabene. De democraat met de grootste campagnekas, Alex Findman, dacht de nominatie al binnen te hebben, maar werd uit het niets ingehaald door de socialist Angie Nixon.
1: We hebben geprobeerd dat dagelijks mensen meer powerful zijn dan de corporations en billionaires. We went up against the political establishment, against millions of dollars out of state spending. We were outspent 16-1 and we won.
0: What's the matter with Florida? En er waren meer primaries. We maken de balans op, zo aan het staartje van het primary seizoen. En we maken nog een uitstapje naar New Mexico, Nevada, naar, nou ja, je begrijpt het. Ik ben op vakantie geweest en geïnspireerd. America the Beautiful, het is er nog. Dit is aflevering 360 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma aan de eettafel in een, ja, wat grijs Washington DC. En Bernard is even lekker op vakantie. Die ligt nu denk ik op het strand of aan het zwembad naar deze podcast te luisteren. Veel plezier, Bernard. En daarom heb ik een andere bekende stem tegenover mij.
2: En dat ben ik, Barbara Noordermeer, correspondent voor het FD. Ook vanuit Washington DC aan dezelfde koffietafel met koffie uit hetzelfde apparaat.
0: Nou, wat gezellig, Barbara. Ik herken je van de vakantie. En ook uit dit huis trouwens. We zitten vaker tegenover elkaar.
2: We werken al langer samen.
0: Zeker, op verschillende vlakken. Leuk om je weer in de podcast te hebben. En om meteen maar te beginnen hoe we altijd beginnen. Wat viel je op deze week?
2: Ja, ik vind die rechtszaak tegen Meta heel spannend. Die draait om de beschuldiging dat dit moederbedrijf van Facebook en Instagram kinderen verslaafd maakt aan haar producten. En ja, ik vind die zaak interessant op meerdere vlakken. Ten eerste omdat het echt enorme consequenties kan hebben voor Meta. De zaak die wordt vergeleken met hoe in de jaren 90 ook tabaksbedrijven werden aangepakt. Hè. Die moesten toen miljoenen of miljarden betalen voor het misleiden van het publiek over de veiligheid van hun producten en de schadelijkheid van sigaretten. En dat deed hun macht en invloed echt, ja, drastisch afnemen. En ja, nu zijn die social media bedrijven natuurlijk zo machtig als die tabaksbedrijven toen.
0: Ze zijn ook allemaal verslaafd.
2: Precies, en dat is ook waar deze zaak om draait. Dus dat heeft ook grote invloed op Europa als ze inderdaad worden bestraft. Het andere interessante punt vind ik dat 29 staten zich in deze zaken eigenlijk hebben verenigd tegen Meta. En dat verenigt dus eigenlijk de Democraten en de Republikeinen. Iets wat we toch bijna niet meer zien, hè, tegenwoordig.
0: Ja, het kan nog.
2: Precies, er zijn 4 staten die trekken de kar, waaronder Californië en Kentucky. Nou ja, die twee die kan je normaal niet in één zin noemen, zullen we maar zeggen. Nee, qua gedachtegoed kan dat niet verder uiteen liggen. Maar ja, Mark Zuckerberg's Meta is de gemeenschappelijke vijand. En dan lukt het blijkbaar wel. En ze lijken best een kans te maken. Eerder deze maand verloor Meta een rechtszaak in New Mexico. Daardoor moest het bedrijf ook enkele veranderingen doorvoeren om hun producten veiliger te maken voor kinderen. Minder meldingen, minder de nadruk op likes en dergelijke. En ze moeten $567 miljoen storten in een compensatiefonds voor slachtoffers. Nou, dat is dus bijna een half miljard, of meer dan een half miljard. En New Mexico is een kleine staat. Dus kan je nagaan wat het kan betekenen voor Meta als ze inderdaad schuldig bevonden in deze zaak. En weet je, dat bedrag dat kan verbleken bij wat dit nu is. En dat kan echt heel veel gevolgen hebben voor Meta als bedrijf. Die natuurlijk ook proberen mee te doen in die AI-race die peperduur is.
0: Ja.
2: Ja, dit kan echt hun financiële positie schaden. En bovendien ook grote gevolgen hebben voor het gebruik van Instagram en Facebook in Europa voor Nederlandse users.
0: Ja.
2: Maar wanneer we dat allemaal horen, dat duurt nog eventjes. Want die zaak is pas dinsdag begonnen en dat gaat nog een aantal weken duren.
0: Ja, dus, er gaan heel wat advocatenkosten nog overheen voordat we dat
2: zeker
0: weten.
2: En Meta is geloof ik ook van plan om in New Mexico tegen die uitspraak te gaan strijden. Dus dat is ook nog niet het laatste woord.
0: Wel interessant gezegd, hoor. Want je ziet dus dat vanuit het Witte Huis worden die regeltjes steeds losser gemaakt. Ook als het over AI gaat. Hè. Ze willen de kartrekker van de wereld zijn. En dan moeten we niet te veel regeltjes hebben. En de staten die gaan nu dus zelf aan de slag. En die zegt van, wacht eens even, ze hebben te veel macht, die grote techreuzen.
2: Het is wel zo dat het Witte Huis ook wel iets probeert te doen, hoor, tegen AI. Want Anthropic is best wel een paar keer aangepakt, hè, en staat op de zwarte lijst van het Pentagon. En er zijn ook wel plannen dat dat nieuwe uitrollen van de nieuwste systemen eerder zouden moeten worden voorgelegd aan het Witte Huis. Maar er is ook veel gedonder over. Maar ze laten het niet helemaal zomaar gaan.
0: Oké.
2: Wilde ik het toch maar even meegeven. Ja. Wat is jou opgevallen deze week?
0: Ja, ik wil het over burritos hebben, Barbara. Dit is het verschil. Hè. Jij hebt het over
2: meta. Dagelijks over?
0: Ja, ik heb mijn eigen verslaving. Gaat om burritos. The Great Burrito Debate. Dat is al een paar weken gaande hier in Amerika. En dat begon begin deze maand toen een student werd geciteerd op sociale media. Die zei van ja, een burrito zou niet $20 moeten kosten. Met andere woorden, het eten is gewoon veel te duur. Hier moeten we wat aan doen. Dit is belangrijk. Iemand van Turning Point USA die pikte dat op. Nee. Die zei van dit kreeg ik te horen. Dat werd toen een discussie binnen rechts-Amerika. En wat ik interessant vond, je zag daar twee hele duidelijke reacties die me ook deden aan eerdere discussies, ook wel in Nederland, over avocado toast en cappuccinootjes halen buiten de deur. Je had het traditioneel conservatieve hoek, die zeiden eigenlijk zeur niet zo. Hè? Toen wij student waren, aten we ramen noodles, hè, van die pakjes waar je kokend water bij doet. Daar leefden we weken op. En een andere republikein die tweette, vond ik ook een mooie. Als mijn vrouw burritos maakt, doet ze dat voor veel minder. Andere woorden, eigenlijk jongeren moeten gewoon niet zoveel buiten de deur eten. Niet thuis laten bezorgen, kook zelf. Dus dat was het verhaal. Maar je had ook de MAGA-hoek, en dat is natuurlijk meer de populistische hoek, en die juist wel open staat voor dit soort klachten. En die zeggen echt van ja, wij moeten het over die hoge voedselprijzen hebben. En we moeten dat fixen. We moeten ons niet richten op Iran. Het gaat om wat er hier in Amerika gebeurt. En dit is een duidelijk voorbeeld van wat anders moet. En zij zien dan ook wel, het gaat niet om die burrito. Het gaat om veel bredere dingen. Het gaat om studieschulden. Het gaat om kinderopvang, de hoge huren, dat soort zaken. Dus wij moeten dit fixen. Want anders, zeggen ze ook meteen, dan verliezen we de verkiezingen. En ik zag een analist zeggen, een republikein, dan verliezen we de verkiezingen. En dan zou het ook terecht zijn. Want dit is iets, hier moeten we wat mee doen. En als je kijkt naar hoe Joe Biden natuurlijk de verkiezingen heeft verloren, heeft hij daar ook gelijk in, denk ik. En nou, ik vind dat heel interessant, want dit is dus al weken gaande en je ziet twee duidelijke lijnen hierin. En ik dacht toch eventjes kijken, hoe kom je op een burrito van $20?
2: Ja.
0: Want dat is inderdaad wel heel veel. De steak burrito van Chipotle, dat is een beetje, nou, het is niet zeg maar de allerslechtste fastfood. Het is ook niet restaurantkwaliteit, maar het is redelijk goed. Dat is hier $14 in Washington. Als je hem dan met DoorDash laat bezorgen, dan wordt het $20.68.
2: Ja, oké. Okay.
0: En dan moet je nog je fooi betalen. Dus ja. De kritiek van via DoorDash en andere thuisbezorgde opties, die zie ik daar wel een beetje in. Maar tegelijkertijd, nu dus $14, als je hem gewoon zelf ophaalt. In 2010 betaalde je daar $6.50 voor.
2: Dus, jemig, ja, dat is wel echt een mega verschil. Een
0: groot verschil. En nou, het is dus een interessante conversatie eigenlijk, een interessante discussie. Want het is ook een beetje de vraag van, ja, hè, als student, is dit dan luxe? Een burrito bestellen, uit eten bijna een beetje, of afhalen? Of is dat eigenlijk iets wat normaal is? Want je als, misschien als normale middenklasse Amerikaan moet je dat af en toe kunnen doen. En ik denk dat de populistische magenkant wel een punt heeft, dat ze zeggen van, dit moeten we fixen. Hier moeten we niet op gaan klagen. Hier moeten we dit moeten
2: wat
0: oplossen.
2: Ja, dus, ja, ik vind het ook wel interessant, omdat ik vind dat de ophef over de hoge benzineprijs, dat wordt nog best wel een beetje weggeslikt door MAGA, ja, is mijn indruk. En dat zo'n burrito dan wel de juiste snaar raakt, toch?
0: Ja.
2: Dat is wel boeiend om te zien.
0: Ja, vond ik mooi. Heel tastbaar. Fox News noemde het een conservative civil war. Dus van de burrito wars van 2026. Hey, en de economie, natuurlijk, ik denk het belangrijkste thema bij de midterms. We hadden ook weer deze week voorverkiezingen. Dat gaat ook gewoon door, ook als wij op vakantie zijn. Onder andere in Florida, daar won een socialistische democraat. Een lid van de Democratic Socialists of America. We hebben het in de podcast ook wel wat vaker over gehad, over die groep. Ze heet Angie Nixon. Ze had amper $1 miljoen te besteden. Haar tegenstander Alex Vindman die had $16 miljoen in kas. Ze had ook geen endorsements. Ze deed het echt helemaal zelf. Grote verrassing. Hoe is dat haar gelukt?
2: Ja, Ik denk niet dat ze familie is van de voormalige president Nixon, die toch echt een hele andere opvatting had dan deze dame.
0: Zeker. Die gebruikt ze ook niet in haar spotjes, zeker.
2: Nee, precies. Ik vind het een super opvallende overwinning, want je verwacht het ook niet zozeer in Florida, dat zo'n democratic socialist het daar zo goed doet.
0: Ja.
2: En het was een race, denk ik, die zich voor de Democratische Partij ook wel enigszins onder de radar heeft afgespeeld. Want zoals je al zei, die Bernie Sanders, AOC, die hebben zich er eigenlijk pas achteraf, vooral Sanders heeft achteraf pas een endorsement voor haar uitgesproken.
0: Ja, ja.
2: Van, we gaan nu echt zorgen dat je in de Senaat gaat komen. De verwachting was inderdaad dat die Alex Windman zou winnen. Want die had veel meer naamsbekendheid. Hè. Hij getuigde in 2019 in die impeachment tegen Trump. En Trump is dat tot de dag van vandaag niet vergeten. Die had deze zaak wel op de radar.
0: Ja, precies. Dat is dat belletje naar Oekraïne toen. Hè, toen hij Oekraïne onder druk zet. En deze man was een soort whistleblower toen.
2: Ja, ja, en hij heeft toen getuigd ook in het congres. En dat wordt hem achtervolgd.
0: Ja, zeker. Trump vergeet niet.
2: Nee. Trump vergeet dat niet. Nee, precies. Angie Nixon is 42 jaar oud. Zwarte vrouw. Florida State Representative. Ze kreeg 56% van de stemmen. Wat wil zij nou bijvoorbeeld? Nou, dingen die niet snel gaan gebeuren in Amerika. Laten we dat maar gewoon zo zeggen. Medicare voor al, een landelijk minimumloon van $25 per uur. Je weet, het landelijk minimumloon is nu $7,25. Dus ik denk dat zo'n sprong, nou, dat gaan wij niet meer meemaken. Ze wil billionaire tax, gratis kinderopvang. En ze sloot zich eerder dit jaar ook aan bij die Democratic Socialist of America. Ze is ook niet vies van een relletje. Ze werd gearresteerd omdat ze in het kantoor van DeSantis zat. Omdat ze protesteerde tegen die herindeling van die kiesdistricten in Florida. In verband daarmee moet ze naar verluid volgende maand ook voor de rechter verschijnen.
0: Dit had ik even gemist hoor. Wat deed ze daar in dat kantoor?
2: Nou ja, demonstreren. Ze was dus een punt aan het maken. Ja. Dat ze dus niet eens is met die herindeling van die kiesdistricten. Wat eerder dit jaar zo'n groot verhaal was. Omdat Trump dat heel erg aanzwengelde.
0: Ja.
2: Maar ze heeft het echt knap gedaan. Want zij had dus krap $1 miljoen in kas. Terwijl die Vindman over $16 miljoen beschikte. Veel meer geld is meestal een grotere kans op de winst. Maar zij is gewoon kriskras die hele staat doorgescheurd. Heeft overal praatjes gemaakt met kiezers, town halls, diners, noem maar op. En heel savvy op social media geweest. Ze heeft trouwens ook een boekhandel, zag ik, in Jacksonville. Een beetje als Busboys and Poets hier in Washington D.C.
0: Ja, dus een beetje activistisch ook.
2: Ja,
0: het is niet zomaar, ook een ontmoetingsplek.
2: Precies, Dus dat zit ook wel in haar, denk ik, om haar dus dat goed te mobiliseren. Ik denk dat ze dat goed kan. En zij won voornamelijk in de grote stedelijke districten en plekken met veel jonge kiezers, dus universiteitsstadjes en dergelijke. En Vindman die won dan in Palm Beach en Sarasota.
0: Trump Country,
2: ondanks dat hij dus toch tegen Trump strijdt. Maar wat ook opvallend is trouwens, is dat deze race dus gaat om de senaatzetel die Marco Rubio heeft achtergelaten.
0: Ja, ja.
2: En zij moet het nu opnemen tegen een Republikeinse senator, Ashley Moody. Florida was vroeger een swing state natuurlijk, maar ja, de laatste paar jaren zeker onder DeSantis, echt een super conservatieve staat.
0: Mm-hmm.
2: Denk jij dat ze een kans maakt?
0: Ja, ik denk dat het daar wel moeilijk wordt. Ik denk sowieso dat zij het nu gered heeft tegen die Vindman. Die Vindman heeft denk ik ook echt een matige campagne gedraaid. Mm-hmm. Er zat er zeker arrogantie in. Maar ik denk dat dat ook wel een waarschuwing is voor democraten. Dat alleen anti-Trump zijn. Want Vindmans belangrijkste boodschap was toch, ik was de man die tegen Trump opstond. Dat is niet genoeg. Je moet meer hebben. En ik denk juist dat die Nixon dus een breder verhaal heeft dan eigenlijk het burrito-verhaal ook heeft.
2: Ja.
0: Daar moeten we wat te doen. Ik wil jullie levens verbeteren. Dus dat is denk ik wel een duidelijk verschil.
2: Die Vindman heeft ook niet al zijn geld besteed. Want hij dacht, ik hou nog wat in mijn zak voor voor oktober. Ja, dat had hij beter wel uit kunnen geven.
0: Ja, dit is echt. Dit is wel de arrogantie van de establishment, denk ik. Want hij was inderdaad, hij voerde een landelijke campagne eigenlijk, terwijl hij er nog niet was. En dat is, geeft ook maar weer aan hoe knap het van die Nixon is. Die als een met grassroots organisatie het toch heeft gered.
2: Ja.
0: Maar als ik dan even wat kritischer of wat negatiever over haar mag zijn, inderdaad, over haar kansen. Jij zei al heel goed inderdaad, jongeren, volgens mij ook lager opgeleide, zwarte Amerikanen in Florida, daar deed ze het goed bij. Maar Latino's, daar deed ze het dan weer minder goed bij. Cubanen, maar ook Venezolanen, daar is echt socialist nog steeds een heel moeilijke term. Mm. Dus dat is denk ik echt wel moeilijk voor haar. Dat is iets. En als je kijkt naar die verhouding, even de illustratie. Ik geloof dat er 1,5 miljoen meer Republikeinen geregistreerd zijn in Florida dan Democraten. Dus dat geeft wel aan dat het inderdaad nog steeds een Republikeinse staat is. Daar staat tegenover, als iemand ze dus kan mobiliseren, die democraten die nog niet geregistreerd zijn, dan is zij dat wel, want dat heeft ze nu laten zien.
3: Ja.
0: Dus dat is dan wel weer positief. Maar ik denk dat het wel dus echt moeilijk wordt voor haar. En ik denk dat hier dus ook weer die volgende stap en die moeilijkheid voor de democraten zichtbaar wordt. Van wat wil je? Je hebt hier iemand die mensen enthousiast maakt met een links verhaal, socialistischer verhaal. Dat slaat aan de ene kant. Maar is dat ook wat de kiezer bij de verkiezingen in november wil?
2: En ja.
0: Dat blijft een moeilijkheidje voor, denk ik, voor democraten. Durf je die keuze te maken, die sprong?
2: Zeker, en daar gaan we het zo ook nog eventjes verder over hebben. Hè? Maar ik wil eerst even naar Alaska, want dat, ik vind dat heel grappig. Want dat is zo'n staat waar je het eigenlijk nooit over hebt als je het over verkiezingen hebt. Want A, het is klein en B, het is super republikeins.
0: Ja. Klein qua bevolkingsomvang.
2: Ja, precies. Het is groot in oppervlakken, klein qua bevolkingsaantal. Precies.
0: Ja.
2: En, maar deze keer gaan we het er wel over hebben, want sowieso zouden ze wel eens een doorslaggevende rol kunnen spelen voor die democraten om de meerderheid in de Senaat te behalen.
0: Ja.
2: Maar bovendien is het een sappige race. Want daar worden, je hebt het niet primaries per partij, maar iedereen wordt op één hoop gegooid. En de 4 kandidaten met de meeste stemmen, die gaan dan door naar de verkiezing in november. Er zijn weinig kandidaten, want er wonen niet zoveel mensen.
0: Ja.
2: En dan zijn er toch 2 Republikeinen met exact dezelfde naam. Dan Sullivan.
0: Ja.
2: Jan. Ja. Leg uit. Dus hoe zit dat? Hoe kan dat nou?
0: Ja, ik zag al ook de tweede Dan Sullivan. Die moest er nu Dan Sullivan Jr. achterzetten. Om het dan nog een beetje duidelijk te maken. De tweede Dan Sullivan die wordt nu ook onderzocht door justitie. Hij wordt ervan verdacht dat hij zich verkiesbaar heeft gesteld juist om de kiezer in verwarring te brengen en stemmen weg te snoepen bij, nou ik zeg maar even, de echte Dan Sullivan. Je kent die meme wel van social media, dat Spider-Man tegenover Spider-Man staat en dat ze naar elkaar wijzen van ik ben de echte. Nou, dat gevoel een beetje. Dus dat is, ik vind het heel mooi dat zoiets nog kan, zo'n trucje. En we zullen zien of de tweede Dan Sullivan daar nog de gevolgen van gaat merken. Maar wat denk ik vooral interessant is waar jij mee begon inderdaad. Alaska, normaal gesproken republikeins. Trump won daar met overmacht ook de laatste keer. En als je nu kijkt naar de analyses, volgens bijvoorbeeld Cook Political Reporting, die doen altijd zo'n goede, ook een beetje glazen bol kijken is het. Maar die zeggen dan, dit is echt een toss-up state. Dit kan zowel een democraat als een republikein gaan winnen. En dat is natuurlijk zo belangrijk, omdat democraten heel hard proberen om de meerderheid in de Senaat te krijgen. Dat blijft iets heel lastigs, maar Alaska is dus een van de staten waar via dat zou kunnen. En dat is echt eigenlijk ongelooflijk.
2: Ja.
0: In die primary, waar ze inderdaad alles op een hoopje gooien, werd die Marie Piltola, die werd eerste. De democraat. Dan Sullivan werd tweede. Nou,
2: welke Dan Sullivan?
0: De echte Dan Sullivan. Ja, de zittende senator is dat eigenlijk. Dus een beetje de establishment kandidaat. Een beetje een traditionele conservatief, denk ik. Maar ja, ik vind het een heel spannend vooruitzicht dat in de staat Alaska we nu dus kunnen gaan kijken of daar misschien een democraat gaat winnen. Die voorverkiezingen zeggen natuurlijk niet alles. Hè. Dit moet zich allemaal nog een beetje uitkristalliseren. Maar Alaska. Nou, daar gaat ons volgende campagnetripje heen, hoop ik
2: wel. Ja, we zijn er nog niet geweest, dus dat zou leuk zijn.
0: Hey, bijna alle belangrijke voorverkiezingen zijn nu geweest. Zit aan het staartje een beetje, als we zo'n beetje de balans opmaken. Laten we beginnen bij de Democraten. Hoe vind jij dat die ervoor staan op dit moment? Hoe kijk jij terug?
2: Ja, het is inmiddels misschien een beetje een grijs gespeelde plaat, maar het is moeilijk voor de Democraten.
0: Dat blijft zo.
2: Er is namelijk geen eenduidende boodschap. Jij haalde net Cook's report aan. Nou, er is nog zoiets dat heet Crystals of Sabato's Crystal Ball.
0: Ja.
2: Die over die race van die Angie Nixon hebben zij nu de voorspelling naar van voorzichtig republikeins sinds zij heeft gewonnen naar zeker weten republikeins verzet. Oftewel, ze verwachten dat zij keihard gaat verliezen daar.
0: Ja,
2: en dat is denk ik wel een beetje wat de democraten boven het hoofd hangt nu. Kijk, die kiezers die opkomen dagen bij de primaries, dat zijn niet de doorsnee Amerikaanse kiezers. Dit zijn gepassioneerde stemmers. Mensen die het echt belangrijk vinden en ja, altijd opkomen dagen.
0: Dit zijn de mensen die nu al opletten. En de gemiddelde Amerikaan die precies is op vakantie zijn auto aan het repareren.
2: Hele ja, met hele andere dingen bezig. Net zoals je in Nederland natuurlijk hebt. Er ja, zijn de meeste kiezers ook niet dagelijks met de politiek bezig.
0: Ja.
2: Dus de winnaars van die voorverkiezingen, ja, die worden door slechts een klein deel van de stemgerechtigden gekozen. En dat maakt de uitkomst van nu ja, minder representatief dan wat we waarschijnlijk straks op 3 november gaan zien. Nu is er dus veel aandacht voor die Social Democrats. En ik denk dat niet valt te ontkennen dat zij momentum hebben. Ik heb ook wat cijfers opgezocht over deze beweging. Ze bestaan al sinds 1982. Maar het ledenaantal was in 2015 lag rond de 6.000 of zo.
0: Ja.
2: Nu, 10 jaar later, 120.000.
0: Ja.
2: Dus
0: dat is echt
2: is de
0: verschil.
2: Afgelopen paar ja, jaar is echt een gigantische ja, groei geweest.
0: Voor iets wat echt een scheldwoord is in grote delen
2: precies,
0: van Amerika. Dus,
2: ja, ja, daarom. Dus ze hebben zeker momentum. En daarom gaat het er natuurlijk ook veel over. En we zien ook winst voor die Democratic Socialist. Die dame Nixon in Florida. Zohran Mamdani natuurlijk in New York ja, onlangs. Het was een burgemeestersrace, iets anders. Maar toch. Ander voorbeeld is Abdul El-Sayed in, ja, in Michigan. Die won vorige maand de primary daar voor de Senaat. Maar wel heel nipt, hè?
0: Ja.
2: Kleine overwinning. De
0: ja,
2: opkomst was heel hoog. Hij deed het eigenlijk minder goed dan verwacht. Maar goed, hij won. Dus dat was toch een ja, opsteken voor de Democraten.
0: En dan vergeten we die peilingen ook een beetje. Hè? Van,
2: precies,
0: het is gewoon gelukt.
2: Ja, ja, precies. Maar eigenlijk deed hij het niet zo goed binnen die hele fanatieke groep als van tevoren verwacht. En dan moet het grote publiek nog voor deze kliek ja, warm gaan lopen.
0: Ja.
2: Terwijl ze bekend staan om hun radicale ideeën en rechtse media hun consequent afschilderen als communisten. En de Democratische Partij intern ook worstelt met die ruk naar links natuurlijk.
0: Ja.
2: Dus nou ja,
0: ja,
2: ja, best wel een moeilijk verhaal, denk ik, voor de Democraten. Willen ze de Senaat terugwinnen, dan moeten ze bijvoorbeeld Michigan behouden. Ze moeten alle staten die ze nu hebben vasthouden. Michigan wonen echt ook heel veel conservatieven.
0: Mm-hmm.
2: Dus ja, als die LCJ daar wil gaan winnen, nou ja, dat wordt echt een lastig verhaal. En dan moeten de Democraten nog 4 extra zetels gaan behalen in staten waar de Republikeinen nu de macht hebben.
0: Ja.
2: Zoals Alaska, Florida, North Carolina. Nou ja, Trump is natuurlijk niet zo populair op dit moment. Republikeinen worden in het nauw gedreven door de hoge burrito-prijzen. Jij noemde het al, de Iran-oorlog, waar maar geen eind aan laten komen. Maar ja, wat zetten die Democraten er echt tegenover? Dat is natuurlijk de vraag. En dat wordt echt spannend, denk ik, in november.
0: Ja.
2: Maar hoe is dat bij de Republikeinen?
0: Nou, laten we die eventjes bewaren voor na de break. Gaan we het dan even over de Republikeinen hebben. Wat ik nog even wilde toevoegen, heel kort. Ik vond wel opvallend dat bijvoorbeeld zo'n Al-Sayed dan in een wat meer middengebied, zeg maar, een beetje grijs gebied, daar winnen ze nu ook. Er zijn nu 7 kandidaten van die Democratic Socialists. En het is niet alleen maar meer New York. Dus je ziet
2: nee,
0: wel een soort
2: klopt, ja,
0: uitbreiding. Maar tegelijkertijd, precies wat jij zegt, is dit nou de boodschap waarmee ze kunnen winnen?
2: Maar je ziet wel hè, dat jonge kiezers, dus vooral college studenten en dergelijke, ook binnen de MAGA-tak zijn die hebben best wel dezelfde frustraties. Dus dat ja, daar kan toch wel
0: ja,
2: iets gaan gebeuren. Mogelijk.
0: Het is een gedeeld gevoel, inderdaad. Nou, we gaan zo die MAGA-tak, de Republikeinen, ook nog bespreken. En zo meteen ook in de Amerika-podcast. Even geen midterms, even geen Donald Trump. Hij maakte een roadtrip door het westen van Amerika. En het haalde iets in mij naar boven waarvan ik niet wist dat ik het had. Blijf luisteren.
2: Ik ben ook benieuwd.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Amerika-podcast. Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
4: Voor de beste start van je werkdag staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.

0: De BNR-app of een andere podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp. Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
3: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De eerste Formule 1-fans zijn alweer met de trein in Zandvoort aangekomen voor de laatste dag van de laatste Dutch Grand Prix. Vanmiddag om 3:00 is de race. Max Verstappen start vanaf plek 7. Davina Michel zingt daarvoor het Wilhelmus. En de koning en koningin zijn er ook met prinses Alexia. Een aardbeving vannacht in het oosten van Japan met een kracht van 5,9. Zijn tientallen lichtgewonden. De beving werd ook in de hoofdstad Tokio gevoeld. Er werd geen tsunami-waarschuwing afgegeven. Meteorologen zijn bang voor nog een flinke aardbeving komende week. Het was onrustig in het centrum van Den Bosch vannacht. Bij een vechtpartij raakten 3 mannen gewond, meldt Omroep Brabant. Eentje was bewusteloos en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er is kermis in het centrum van Den Bosch en volgens getuigen waren er eerder op de avond nog een paar vechtpartijen. In het Nationaal Park Death Valley in Amerika is een Franse toerist omgekomen door de extreme hitte. Hij kreeg autopech en besloot samen met zijn reisgenoot lopend hulp te zoeken. In Death Valley kan het wel ruim 45 graden worden en er is vaak geen bereik. Parkwachters vonden de man later dood terug. Zijn reisgenoot heeft het wel gered. En president Trump heeft in juni ruim 1000 keer gehandeld met aandelen en beleggingen met een waarde van omgerekend ruim €220 miljoen. Hij deed het bijvoorbeeld rond belangrijke politieke gebeurtenissen. Belangenverstrengeling, zeggen velen, maar dat ontkent het Witte Huis. Dan het weer van Weer Online. Eerst droog met wolken en zon, later in het noorden een paar buien. Het wordt zo'n 19 graden, de komende dagen warmer. En tot over het ANP-nieuws.
9: BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast.
11: Welkom terug bij de Amerika-podcast. Ja, Jan, we hadden het net over de Republikeinen. Tenminste, daar hadden we het nog niet over. We hadden het over de Democraten. Ja. En we gingen het nog over de Republikeinen.
12: Mooi teasertje was dat.
11: Precies. Hoe staan zij ervoor nu de meeste primaries zijn geweest? Ten opzichte van de Democraten, maar ook intern bij zichzelf.
12: Ja, ik denk ten opzichte van de Democraten aan de ene kant heel goed. Want ze hebben heel veel geld. Ze hebben veel meer geld in kas dan de Democraten. Ja. Dat is echt een groot verschil.
11: Ja.
12: Ze hebben ook een duidelijke boodschap eigenlijk. Want dat is gewoon Donald Trump. Alles is Donald Trump. Maar dat is ook het slechte nieuws voor de Republikeinen. Want Trump is natuurlijk heel impopulair. Dat is al een hele tijd zo. Maar ik denk wel dat je echt de laatste tijd een verslechtering daarin ook ziet. Met de Iran-oorlog die doorgaat. Naar alle onderwerpen waar we het net ook al over hebben gehad. En Trump die zorgt ook dat alles om hem draait in die partij. Dus het is helemaal zijn partij geworden. Hij doet dat ook heel openlijk. Hij plakt overal zijn naam aan vast.
11: Letterlijk?
12: Ja, precies. Niet alleen het Witte Huis, maar ook daarbuiten. Ik las ergens dat er tot halverwege juni... dat er al 16.000 Republikeinse spotjes zijn geweest... waarin Trump wordt genoemd. Dus dat geeft wel aan, hij is gewoon het belangrijkste onderwerp. En dat is echt wel een handicap. En ik denk ook een handicap, omdat hij zijn invloed in die partij gebruikt... om niet die partij sterker te maken... maar om zijn eigen kandidaten naar voren te schuiven... En dat zijn MAGA-kandidaten. Nou, we hadden het net over dat socialistische democraten... misschien niet altijd de perfecte kandidaat zijn voor de verkiezingen in november. Voor MAGA-kandidaten is dat soms ook zo. Hè? Je kan dan een vriendje van Trump zijn... maar maakt je dat ook de winnaar in november? Dat gaat niet altijd samen. Soms doet hij het ook om wraak te nemen op Thomas Massie. Hè? Daar hebben we het al veel over gehad. Bill Cassidy, John Cornyn, allemaal mensen die hij eruit werkt... omdat hij... iets persoonlijks een rekening heeft te vereffenen. En ja, wordt dat dan de sterkste kandidaat? Dus Trump zegt dan, ik heb een 100% endorsement score. Iedereen die ik, of zo ongeveer, iedereen die ik endorse, die wordt het. Nou, dat is lang niet zo. Dus ik denk dat Republikeinen, die hebben toch ook wel wat moeilijkheden. En ze hebben denk ik wel een duidelijkere boodschap dan de Democraten. Maar eigenlijk... dit soort midtermverkiezingen, dat wordt altijd een referendum over de president. Democraten hoeven eigenlijk alleen maar te zorgen dat ze daar goed op inspelen, denk ik. En dan hebben de Republikeinen echt gewoon een probleem.
11: Maar dit is dé interne discussie bij de Republikeinen. Noem je Trump wel of niet in je campagne? Daar worstelen ze echt enorm mee. En er zijn echt meerdere... ik las ook verschillende artikelen over dat je... Het is nu zo'n state fair. Volgens mij is dat Ohio of Iowa. Ik haal ze altijd door elkaar.
12: ik zou maar, niet weten. Maar Iowa is die ene waar iedereen altijd
11: is.
12: Die zou
11: dus
12: het kunnen
11: zijn.
12: Ja,
11: precies. Dat is Iowa. Ja. Daar viel dus op dat verschillende republikeinen Trump niet noemden in hun praatjes. Ja. Al die politici gaan altijd naar die state fairs. Want daar komt het publiek en die wil je ontmoeten en handen schudden. En stemmen ophalen en dergelijke. En dat zegt natuurlijk wel iets. Zij worstelen daar echt mee. Want het, wat jij zegt, het is het gezicht van de partij. Iedereen denkt bij de Republikeinen meteen aan Trump. Mm-hmm. Maar hij is super impopulair momenteel. Ja, ga je daar dan wel of niet mee schermen? Dat is echt, dat wordt ook naar november toe heel interessant om te zien hoe dat uitwerkt.
12: Ja, want juist de harde kern staat nog wel achter hem. Maar die harde kern wordt ook steeds een heel klein beetje kleiner.
11: Ja.
12: Die mensen wil je ook niet verliezen. Dus je gaat niet tegen hem in. Ja, het is echt... eigenlijk beide kanten, beide partijen hebben dus wel een soort richtingenstrijd ook op dit moment.
11: Precies, precies.
12: Beloofde ik eerder al. We moeten het ook eventjes over niet-politieke dingen hebben, Barbara.
11: Oké, Jan.
12: Terwijl het nieuws en de podcast natuurlijk gewoon doorgingen... waren wij de afgelopen 2 weken eventjes ertussenuit. Was heerlijk. Een roadtrip van Albuquerque, New Mexico naar San Diego, naar Californië, naar de kust...
11: Ja.
12: Wat was het? 43, 44 graden. Nou, uiteindelijk een behagelijke 25 of zo was
11: zoiets,
12: het. Ja, heerlijk. Hey, en heel vaak gaat het er in de podcast over dat van... we hebben eigenlijk te weinig aandacht voor al dat moois wat Amerika te bieden heeft. Daar moeten we het ook eens over hebben. En deze vakantie was voor mij echt zo'n moment dat ik ook weer regelmatig overweldigd was. Dat ik eventjes verbaasd weer was. Even ver weg van die politieke poppenkast, de verdeeldheid. Weer even naar de diners met excentrieke mensen daar achter de toonbank. Aardige mensen, ook mooie natuur. Wat was voor jou het hoogtepunt van die roadtrip? Wat is nou echt jouw plekje waar je nog eens terug zou willen?
11: Nou, ja, de grap is... Ik was er dus terug. Ik was 20 jaar geleden ben ik door Monument Valley gereden. En toen vond ik het heel erg mooi. En nu reden we er weer doorheen. En ik was echt... amazed gewoon. Die rotsformaties, dat zijn dus die oranje-rode rotsformaties. Het landschap is helemaal leeg. En dan staan er van die gigantische rotsformaties. En dan rij je dan zo met zo'n hele mooie aangelegde weg doorheen. Best wel rustig. Viel me echt mee hoeveel druk het was. Hartje augustus.
12: Ja.
11: En zo imposant, zo groot. En dit is natuurlijk reservaten voor de Native Americans. En je voelt daar ook toch, vind ik, een soort van die spiritualiteit waar het altijd over gaat.
12: Waar had je dat het meeste, dat gevoel? Ik moet aan die Valley of the Gods denken.
11: Ja, precies. Wij namen op een gegeven moment een afslag, onverhard. Heel bochtig en heuvelachtige weg. En dat met 44 graden, dat we dachten... Hier moet niet de auto over verhit
12: dit
11: raken.
12: Dit vertellen we niet aan de huurmaatschappij.
11: Maar we stapten natuurlijk op een gegeven moment uit. En ja, je hoort er echt helemaal niks. Behalve, ik vind dat je op de een of andere manier hoorde je die hitte. Snap je wat ik bedoel? Dat het is zo zinderend warm. Ja, precies.
12: Want je voelde het echt op je huid. Het was alsof je in een oven stond.
11: Precies, ja. En dan die wijdheid. Je kan zo ver kijken. En dan die mooie natuur die je bijna nergens anders ziet. De leegte, die warmte, die kleine desertplantjes die dan zo'n beetje hier en daar
12: die er toch zijn in dat maanlandschap.
11: Ja, de schaduwen die dan toch nog worden geworpen door die knijterhete zon. Ja, ik vond dat wel echt super indrukwekkend.
12: Ja.
11: En jij, wat was voor jou het mooiste?
12: Ja, ik sowieso heel moeilijk om daaruit te kiezen. Maar voor mij was Joshua Tree National Park, vond ik ook echt heel mooi.
11: Ook desert?
12: Ja, precies. Dat is meer richting Californië. Is het Californië of is het nog?
11: Nee, dat is Californië.
12: Ja, ik vond dat echt super mooi. En dat is ook dat maanlandschap anders. Dat heb ik ook weer gezien. Dat weet je gaat door zoveel verschillende landschappen. Ja. En als je het moet omschrijven, het zijn bergen, het zijn rotsen. Maar het is allemaal anders.
11: Ja,
12: weet je? Andere
11: dat is echt
12: kleuren.
11: Grappig om te zien.
12: Ja, echt waanzinnig. En ik vond Joshua Tree, daar staan van die bijzondere plantjes die ik ook moeilijk kan omschrijven. Maar ik heb begrepen, er is een album van U2, dat heet The Joshua Tree. En dat er een verhaal achter zat van dat ze dat hebben gekozen. Want dat album, dat gaat over Amerika, dat gaat over geloof, dat gaat over allerlei dingen. En die plantjes, die boompjes, die heten blijkbaar Joshua Tree naar een verhaal uit de Bijbel, waarin iemand de handen naar de hemel reikt. En vandaar Joshua Tree. Dus ik zag daar ook steeds dat in. En ik vond dat echt een bijna spirituele plek. Ik wil niet te zweverig worden, maar net een beetje wat jij ook omschrijft. Je voelt je daar zo alleen en het was zo ongelooflijk mooi.
11: Ja.
12: En er was niemand. Ik vond het echt...
11: Omdat het knijterheet was.
12: Ja, precies. Dus wij moesten ook...
11: En wij om 1:00 middags.
12: Wij moesten na een kwartiertje of zo, 20 minuutjes, moesten weer de auto in, airco hard aan.
11: Ja.
12: En eventjes, want het langer dan dat kon bijna niet, hè?
11: Nee, dat was echt niet te doen.
12: Wat was het bordje ook weer? Don't die today, aan het begin van de hike. Dus ja. Hey, en was er nog iets wat je verder is opgevallen? Iets los van wat zo mooi was?
11: Nou, wat mij echt opviel was hoeveel andere talen ik om me heen hoorde. Voornamelijk Europese talen. Dus veel Frans, Duits gehoord. Ja. Met Belgen gekletst. Er waren echt best wel veel Nederlanders. Vooral in Zion National Park.
12: Ja, wat ook fantastisch was.
11: En bijzonder genoeg niet heel veel Engels. Eigenlijk hoorden we meer, vooral echt heel veel Frans gehoord.
12: Ja.
11: Dus ik denk dat de cijfers laten zien dat het toerisme echt is afgenomen afgelopen jaar in de VS. Voornamelijk vanuit Canada. En ik weet niet of dit Frans sprekende Canadezen waren of Fransen uit Frankrijk.
12: We hadden wel het idee dat de meeste dat wel Frans, Europees Frans was, toch? Maar
11: ze komen ook nog steeds wel. Mensen willen gewoon echt genieten, wat wij ook hebben gedaan, van die mooie natuur, van die andere kant van Amerika.
12: Ja.
11: En die politiek, nou ja, dat nemen ze dan op de koop toe.
12: Ja.
11: Dus dat viel me echt op, dat er zoveel Europeanen toch nog naar die kant van de VS komen.
12: Ja, vond ik ook wel. En die Belgen die we spraken ook, die haalden eigenlijk een beetje hun schouder op over het nieuws, politiek. Die wilden gewoon een hele mooie reis maken.
11: Ja.
12: Ja, dat kan ook nog steeds dus. Dat,
11: precies.
12: Belangrijk om niet te vergeten. Hey, we zijn ook veel in nationale parken geweest. Ik noemde Joshua Tree al even. Zion noemde jij al. Het was allemaal heel mooi. Als buitenlander moet je daar tegenwoordig meer voor betalen.
11: Ja.
12: Vertel eens even, hoe werkt dat en hoeveel hebben wij eigenlijk betaald?
11: Ik ben blij dat je dat nog niet hebt gezien. Nee, wij hoefden inderdaad die National Park Pass. Dat is echt zo'n soort superpass waarmee je al die nationale parken af kan. En,
12: een jaar lang, hè?
11: Precies, een jaar lang is die geldig. Je betaalt één bedrag, namelijk $80. En dan krijg je zo'n pasje en die kan je gewoon laten zien. Maar daar werd ook veel mee gerommeld. Die werden doorgegeven en dergelijke. Dus ze zijn tegenwoordig al strenger dat je handtekening erop moet zetten en je identiteitsbewijs moet laten zien. Maar Trump vindt, onze nationale parken zijn zo mooi, daar moeten buitenlanders meer voor betalen. Dus die heeft een nieuw tarief geïntroduceerd van $250 voor die pas. Wat eigenlijk nog steeds, als je erover nadenkt, als je meerdere parken afgaat, valt dat nog wel een beetje mee.
12: Wat kostte zij nou ook weer? Ik weet niet precies. Die was vrij duur, toch?
11: Ja, volgens mij als je daar los naar binnen gaat, is het $30, denk ik. Misschien nog wel meer, zou ook kunnen. Maar
12: goed, je gaat met een gezin in een auto, dan kan je dus zo'n pas er nog steeds uithalen.
11: Ja, precies. Dan moet je dus tegenwoordig wel echt meerdere parken. En je kan hem ook niet meer zomaar doorgeven. Dus het is nu wel echt een uitgave geworden. Meer dan dat het voorheen was het meer een soort contributietje. En nu is het iets wat je niet zo makkelijk misschien meer terugverdient.
1: Ja.
11: Maar wij betaalden wel het oude bedrag van $80... omdat wij in Amerika wonen en een Amerikaanse adres hebben en dergelijke. Ja. En tegenwoordig staat op dat pasje, voorheen stond er dan een adelaar of hoe heet het, de eagle.
1: Ja.
11: En, of iets anders, of een Joshua Tree of iets dergelijks, of de mooie rode rotsen. En nu staat Donald Trump op de pas. En er zijn Amerikanen die dat irritant vinden en dan een soort pasboekje kopen. Ja. Een mapje waarin precies dan zo dat beeld van Trump wordt afgesneden, zodat ze daar niet tegenaan hoeven te kijken. Heerlijk.
12: Ja, want eerst waren het stickertjes, maar dat mag eigenlijk niet natuurlijk. Dus nu zijn het pasjes inderdaad.
11: Met die pas.
12: Ja, oh man. Ja, maar goed, het is nog wel de moeite waard, ook als Europeaan, om die pas dus gewoon te halen. Want als je meerdere parken doet.
11: Ja, nou ja, en je wil die parken niet missen. Ik denk dat Trump daar best gelijk in heeft. Dat het gewoon echt de moeite. Het is prachtig. Weet je, die natuur die vind je echt hier. Daar moet je gewoon voor naar de VS. Een andere hotspot natuurlijk op de route was de gokhoofdstad Las Vegas.
12: Ja.
11: Waar ik benieuwd naar ben, Jan. Heb jij je ziel vergokt?
12: Ja, ik voelde daar echt wat loskomen aan de roulette tafel. En wat zegt dit ook, hè? Dat jij de natuur noemt en dat ik nu met Las Vegas kom. Maar goed, wij waren in Las Vegas. Was voor ons allebei zeker niet de eerste keer. Voor mij de derde keer, geloof ik. Ja, voor jou de vierde keer misschien.
11: Zoiets.
12: Ja, ik kan me nog een keer herinneren. We hebben daar nog een keer een debat gekeken tussen Trump en Clinton lang geleden. En nou, we komen daar wel vaker, maar ik had toch wel weer een bijzonder gevoel daar. Het is gewoon zo'n rare plek. En we hadden bedacht, we gaan allebei $50 inzetten. Dat is de max.
11: Ja.
12: Meer niet. Dus wij pinnen. Fiches daarvoor halen bij de roulette tafel. Want dat wilden we gaan doen. En ik merkte bij mezelf dus heel erg dat je komt in een soort state of mind. Je zit aan zo'n tafel.
13: BNR at Work. Het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Ik was in twee buurten gewoon. De eerste inzet, dacht ik nog, ik leg een specifiek op een plekje neer. Nou, dat werd hem natuurlijk niet.
2: Ja.
1: De tweede keer dacht ik, doe het iets tactischer. Ik leg hem gewoon rood. En toen werd het uiteraard zwart. Dus ik was ook in twee keer knipperen door mijn hele budget voor de avond.
2: Ik had iets meer een tactiek, maar ook wel eentje die niet heel goed doordacht was, hoor. Want anders dan hadden we hier niet meer gezeten. Dan waren we al met de Noorderzon vertrokken natuurlijk. Hadden we de podcast op Hawaii opgenomen. Maar ik zat daar dus en ik had op een bepaald moment werd mijn stapeltje wel wat groter. En ik voelde iets in mij opkomen. Dat ik dacht, misschien ben ik hier eigenlijk wel goed in. Toen werd het stapeltje ook daarna weer wat kleiner. En toen was er dus zo'n moment dat de croupier me zo aankeek. Je moet dan minimaal 5 muntjes moet je inzetten. Want dat is $25. En dan moest ik eigenlijk bijkopen. Want ik had nog maar 3 muntjes over. En toen ik zat even, wat moet ik nou doen? Ik had me eigenlijk voorgenomen dat niet te doen. En die croupier die zei toen, ik zou gewoon mij bijkopen. But I'm a gambling man. En toen keek hij me zo aan van, jij toch ook? En ik voelde toen een soort van, eigenlijk. Maar ik had gewoon geen geld gepind. Dus het kon niet. Dus toen was het ook klaar. En toen was ik ook eigenlijk wel een beetje opgelucht. Want ik merkte wel, er zit een soort gevoel van, het kan elk moment gebeuren. En op een bepaald moment dacht ik ook van, ik zit gewoon alles op rood. Hè? Ik zit alles op rood, nummer 14. Misschien. En dat kende ik niet zo van mezelf. Dus dat vond ik een bijzonder moment. Ja. En helemaal Las Vegas. Er zijn van die momenten in Amerika dat je denkt van, wacht even, ik kom nu een stapje dichter bij het begrijpen van dit land. Maar dan moet je daarna heel vaak ook weer, merk ik, 3 stapjes terug doen. Dan denk ik van, ik begrijp het wel, maar ik snap het nog niet helemaal. En dat had ik in Las Vegas nu weer. Want je komt daar binnen rijden. Een soort mirage in de woestijn. Hè? Je rijdt echt letterlijk de woestijn en dan zie je daar die Eiffeltoren, dat nep komen meer voor het Bellagio met die fonteinen, terwijl het 44 graden is. En dat ding is gigantisch. Dus daar vaart een bootje in. Caesar's Palace. Het is allemaal super Amerikaans eigenlijk. Het is super nep, maar ze zijn heel schaamteloos over. En dat maakt het dan ook weer eigenlijk heel echt.
1: Maar dat is toch Amerika en overdrive?
2: Precies. En het is eigenlijk heel eerlijk. En ook dat hele concept snap ik dus niet. Omdat ik dus uiteindelijk niet een echte gokker ben. Mensen komen dus van over heel de wereld. Vanuit heel Amerika. Naar de woestijn. Naar zo'n plekje in de woestijn. Om daar hun geld heen te brengen. En je weet uiteindelijk, the house always wins. Je kan niet winnen. En toch blijven mensen dat doen. En het is een soort Disneyland voor volwassenen. En het werkt.
1: Ja, wij kwamen de volgende ochtend beneden. En toen stonden er nog mensen in een avondjurk en een galajurk en een mooi opgedirkt van de avond ervoor stonden ze nog steeds daar.
2: En de blik van die croupier daarbij ook. En daar moest ik zo om lachen. Die keek ons echt even. Die zag onze soort van verbazing, denk ik. Dat was 7:00 ochtends. En hij echt van, ja, we zitten er nog.
1: We gaan gewoon. Ja, maar het is zo'n money-grabbing place. Dat Vegas, ik was echt, je weet dat je daar natuurlijk komt om geld uit te geven. En dat ze ook van je proberen te pakken. Maar onze hotelkamer ook. Alle hotelkamers die we hadden onderweg, daar stond op zijn minst een koffieapparaat. En de ene keer is de koffie beter van kwaliteit dan de andere keer. Ja. Maar niet in het hotel waar we nu zaten. Daar moest je het gewoon bestellen. Room service of gewoon duur.
2: Geen koffie, wel vodka, whisky.
1: In de minibar, maar ik trok die minibar iets te enthousiast open en toen rolde er een blikje uit. Dan gaat meteen de teller lopen. Zodra je iets optilt uit die minibar, dan wordt dat aangeslagen. Dus dit blikje Cola Light, $10 kost dat. Omdat ik de koelkast iets te hard. Ik dacht echt, wow, deze stad is echt. Dan begint het nog maar, weet je wel. Het is echt een. En ze geven, het enige wat ze gratis weggeven was mousserende wijn in de rij voor de incheckbalie. Ja, want ze willen je vaak graag al een beetje onder invloed hebben, zodat je wat makkelijker met geld uitgeeft.
2: Met de gokapparaat op
1: inzicht. Ja. Ja, precies. Dus,
2: en de drankjes tijdens het gokken. Hè?
1: En de drankjes tijdens het gokken. Ja, het is echt een wilde plek gewoon.
2: Ja, het is hyperkapitalisme, hyperrealiteit en hyperamerika. Allemaal in één. Dus toch een mooie plek met alles.
1: Precies. Hey,
2: wij vergeten bijna wat. Moeten we wel doen. Luisteraarsvragen.
1: Ja, die vergat ik niet hoor. Die zijn sowieso welkom.

0: via de BNR-app, de mail of de Amerika-podcast WhatsApp. En daar kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Het nummer 0628-135020. En de eerste vraag is van Pieter.
1: Er wordt veel gesproken over een derde mogelijke presidentstermijn van Donald Trump. En zou het mogelijk zijn dat bijvoorbeeld Vance de presidentsverkiezingen ingaat met als running mate Donald Trump? En dat er dan vervolgens een soort Medvedev-Poetin-tandem komt, waarin de feitelijke macht nog steeds voor een heel groot deel bij Trump ligt in dit geval. Ja, of zelfs nog een stap verder, waarin na die verkiezingen, mits ze die zouden winnen, Vance aftreedt en Donald Trump op deze wijze alsnog zijn derde termijn krijgt.
2: Ja, Pieter, een vraag die vaker terugkomt, omdat er ook gewoon heel veel over gespeculeerd wordt. Hoe het uiteindelijk zit, in de grondwet staan twee dingen. Je mag maar twee keer tot president gekozen worden. En dat gekozen worden, dat is daarin heel belangrijk. Dat laat ook een soort opening, hè? Want als je als vicepresident gekozen wordt, is dat misschien wel wat anders. Maar wat ook in de grondwet staat, het 12e amendement, iemand die grondwettelijk niet voor het presidentschap in aanmerking komt, mag ook niet vicepresident zijn. En wat je daar krijgt natuurlijk, mocht er dan met J.D. Vance iets gebeuren en Trump zou de vicepresident, dan moet hij eigenlijk, is hij de opvolger. En dat kan niet als je al twee termijnen volbracht hebt. Dus in principe kan het niet, maar ik voorzie veel juridisch getouwtrek, mocht het wel geprobeerd worden.
0: Je kan altijd de boel oprekken, toch?
2: Zeker, dat is ongeveer. Beide zijn dat Trumps deviezen, denk ik, in dat zowel zijn privéleven als in het zakelijke. Bart Opladen dan, die zegt, stel je voor, dit is het einde van de termijn van Donald J. Trump. Al zijn leden van zijn kabinet hebben dagboeken bijgehouden waarin ze allemaal het eerlijke verhaal hebben opgeschreven. Jullie mogen beide één politicus kiezen waarvan je de dagboeken mag inzien. Welke politicus kiezen jullie en waarom? Vind ik een hele leuke vraag.
0: Ja, superleuke vraag. Ik denk ook geïnspireerd misschien door de dagboeken van Fauci, die laatst
2: En de sms'jes en alles, ja.
0: Precies. Ja. Ik heb hier natuurlijk over nagedacht. En het is moeilijk kiezen.
2: Ja.
0: Ik twijfel namelijk tussen J.D. Vance. Die kan namelijk het beste schrijven van allemaal. En het moet ook een beetje leuk leesbaar zijn.
2: Ja.
0: Maar ik vraag me dus af, worstelt hij met zijn geweten? Hè? Ooit een never-Trumper, nu vicepresident. En hij komt er toch niet echt aan te pas. De dingen die hij probeert, die mislukken vaak. En steeds vaker richt Trump zich tot Rubio. Dus die frustraties, dat lijkt me. En wat hij nou echt vindt, dat lijkt me best wel juicy om te lezen.
2: Ja.
0: Ook omdat hij nog jong is en nog lang meegaat. Maar ik ben ook benieuwd naar Stephen Miller en Russell Ford. De twee echte gemene rikken in Trumps team. Weliswaar niet politici, meer ambtenaren eigenlijk. Maar dat lijkt me ook wel heel interessant om te lezen. Wat er in hun omgaat. En of dit, wat ze nu doen, hè, met ICE onder andere. En hoe ze Doge tekeer hebben laten gaan en dergelijke. Of ze vinden dat het nog veel verder had moeten gaan dan wat er nu gebeurt.
2: Ik denk Russell Ford wel inderdaad. Dat is de man, de architect daarachter eigenlijk. En Stephen Miller heeft die dan wel een geweten. Dat is
0: een voorbeeld,
2: ook iets,
0: En jij, wie heb jij?
2: Ik heb Marco Rubio. Een beetje hetzelfde gevoel eigenlijk van wat jij zegt. Ook een beetje de tegenhanger van J.D. Vance natuurlijk. Die moet ook vechten voor zijn positie. En ik ben benieuwd hoe hij met zijn geweten vecht. Want hij zei heel andere dingen voordat hij onder Trump minister van Buitenlandse Zaken werd. En ik denk dat hij echt wel iemand is die nadenkt over dat soort dingen. En ik denk dat hij wel een geweten heeft. En dat hij echt wel, hij is ook een opportunist en een echte politicus. Maar dat hij daar best wel een worsteling mee heeft. Als ik hem ook zo af en toe die lege blik, als hij even uittunt, als Sub aan het praten is. Ik ben heel benieuwd wat dat. Dus die wil ik absoluut lezen. Het eerlijke
0: verhaal.
2: Maar
0: er zijn veel, veel interessante gegadigden, vind ik.
2: Zeker. Dit is een bibliotheek aan verhalen. Ja. Hey, daar moeten we hem ook maar even mee afronden, denk ik. Want de tijd zit er alweer op. De vaste tekst dan terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan je een mailtje sturen naar dewereld@bnr.nl of reageren op Spotify. Laat ook eventjes een recensie achter op Spotify of waar je ook je podcast luistert. Helpt ons ook weer. Word abonnee trouwens, had ik ook nog even moeten zeggen. En je kunt ook je vragen inspreken of intikken in de BNR-app of op de Amerika-podcast WhatsApp 0628-135020. En wie weet win je wel die Amerika-podcast koffiebeker. Nou, volgende week is Bernard er weer. Ik vond het heel gezellig, Barbara. Ik hoop dat jij het ook leuk vond. Wil je nog een keer terugkomen?
0: Als het mag, heel graag.
2: houden we dat in ieder geval in gedachten. Hopelijk snel, Barbara.
0: Leuk, tot de volgende keer, Jan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
1: BNR Business Beats.
0: Met de beste pop, funk en soul.
1: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
2: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
3: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
4: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
5: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
4: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel op dasimport.nl.
6: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het is de allerlaatste dag van de allerlaatste Dutch Grand Prix en het is alweer druk in de treinen naar Zandvoort. Die rijden elke 5 minuten vanaf Amsterdam Centraal. Vanmiddag om 3 uur is de race met Max Verstappen aan de start vanaf plek 7. Koningin, koningin en prinses Alexia zijn er ook. Er worden getuigen gezocht van een vechtpartij vannacht in Den Bosch, waarbij 3 mannen gewond raakten. Eentje was bewusteloos en moest met spoed naar het ziekenhuis, meldt Omroep Brabant. Ook de andere 2 werden daarna gekeken. Volgens de getuigen waren er meer vechtpartijen gisteravond in Den Bosch. De politie is ook op zoek naar getuigen die iets hebben gezien gistermiddag niet ver van de Maas in Venlo. Daar werd het lichaam van een vrouw gevonden. De politie denkt aan een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. De politie zegt verder niets over de leeftijd van de vrouw en hoe lang het lichaam er al lag. Iraanse hackers hebben vorige maand een Britse energiecentrale stilgelegd met een cyberaanval. De uitval duurde 4 dagen, maar had geen gevolgen voor de Engelse energievoorziening. Volgens een Britse krant was de aanval vooral bedoeld om te laten zien dat de hackers toegang kunnen krijgen tot belangrijke infrastructuur. Er was een aardbeving vannacht in het oosten van Japan. Van doden is niets bekend, wel zijn er tientallen licht gewonden. De beving werd ook in de hoofdstad Tokio gevoeld. Het treinverkeer had er last van. Meteorologen zijn bang voor nog een flinke aardbeving komende week. Dan het weer van Weer Online. Eerst droog met wolken en zon, later in het noorden een paar buien. Het wordt zo'n 19 graden. De komende dagen wordt het warmer. En tot over het ANP-nieuws.
8: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
10: In de BNR-app
9: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
10: Download de BNR-app
9: en blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
11: Achter elk succes zitten vaak bloed, zweet en tranen. Wat bezielt eigenlijk iemand om een bedrijf over te nemen waar nauwelijks nog geld is om de voorraad aan te vullen en schuldeisers te betalen? Nou, onze gast van vandaag zag er toch wel brood in. In een bedrijf dat letterlijk vanuit de bak zorgt voor een bakje koffie. Welkom, Daf.
12: Dank je wel.
11: Wie ben je? Wat doe je?
12: Ik ben Daf Dubbelman. Ik ben impact investor en ik ben massagist. Privé en zakelijk. Ik ga graag extreme uitdagingen aan, zoals ultramarathons. En ook op zakelijk gebied ga ik, waar de meeste mensen zeggen, dit is onbegonnen werk.
11: Waar heb jij het goed gedaan?
12: Ik heb het goed gedaan door niet te luisteren naar experts die zeiden, dit is te lastig om op te pakken, ik zou het niet doen.
11: En waar heb je het ook zo fout gedaan?
12: Ik heb niet geluisterd naar experts die zeiden, dit moet je niet doen.
11: Dat is een mooie. Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Daf, leuk je te zien. Het bedrijf heet Zuivere Koffie. Jullie noemen jezelf de werelds eerste koffiebranderij in de gevangenis. Vertel wat jullie allemaal doen.
12: Ja, wij zijn social enterprise Zuivere Koffie. En onze missie is recidive verminderen. Mm-hmm. En dat doen we door in de bak te beginnen om buiten te blijven. En dat kan dus door een vak te leren, zodat ze beter beslagen ten ijs komen buiten de gevangenis. En wij leveren gebrande koffie, lekkere koffiebonen die we verkopen. We hebben bakkerijproducten, koekjes bij KLM, brownies bij Artis. En we hebben ook zelfs chocoladerepen en thee met de mooie naam Guilty.
11: Ah ja, precies, want ik heb een hele doos hier, een soort kerstpakket ziet het eruit van je hier op bureau staan. Met de Guilty, daar zitten ook wel. Je moet meteen even kijken naar die thee, want daar zit ook iets bijzonders aan. Het ziet eruit als een theezakje, maar wel apart gevouwen.
12: Ja, het zijn hele mooie fleurige kleuren met een mooi design. Ontworpen door de oprichter Jamal Lampen. Mm-hmm. Alleen het is een ponypack, dus hier werd cocaïne in verhandeld.
11: Dit zijn kabouter-envelopjes.
12: Dit zijn kabouter-envelopjes.
11: Ja, met die thee in een kabouter-envelopje. Oké, goed. Dus jullie doen zuivere koffie. Klinkt alleen maar als koffie, maar er zit heel veel omheen. Maar het gebeurt wel in de gevangenis. Welke gevangenis gebeurt het?
12: Het gebeurt vooral in Zaanstad, JC Zaanstad. Maar we hebben ook Nieuwegein, waar we ook boterkoekproductie hebben. Ja. Waar we ook nog uit gaan breiden.
11: En hoeveel gevangenen werken met jullie?
12: Ongeveer 70 man op een dagelijkse basis.
11: En dan is het dus echt in de gevangenis staan grote koffiebranders. Hoe ziet het eruit?
12: Ja, je hebt normale oude gevangenissen zijn kil en negatief en met felle lampen. Bij ons zijn er hele mooie muurschilderingen. Een hele lekkere geur van de koffie die gebrand wordt. En we hebben zelfs ook nog een koffiewinkel erachter, waar gedetineerden het personeel van de gevangenis van een lekkere bak koffie voorzien.
11: Maar het is allemaal in de gevangenis. Het is niet dat iedereen in een busje gaat naar een, industrieterrein waar jij een pand hebt. Het is echt in de gevangenis.
12: Het is allemaal in de gevangenis, maar we hebben natuurlijk ook activiteiten buiten gevangenis van ook ex-gedetineerden die op events staan met onze koffiecar en die ook bij het World Fashion Center koffie leveren in de koffiewinkel die we daar hebben.
11: Hoe is het om met gedetineerden te werken?
12: Eigenlijk gewoon net zoals met alle andere medewerkers. Met uitdagingen en maar ook, ik denk dat het. Ik heb er ook zelf aardig wat mee. Mm-hmm. Het zijn wat meer, hoe zou ik het zeggen, jonge honden die snel verveeld zijn. En die snel op zoek zijn naar iets anders. Dus je moet ze goed bezighouden zoals ook jij en ik eigenlijk behandeld willen worden.
11: En waarom zeg je, ik heb daar zelf wel wat mee dan?
12: Nou ja, ik ben ook snel verveeld. Ik ben ook altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen. En als je mij heel de tijd aan de lopende band hebt staan, dan breek ik ook uit.
11: Ja, maar toch, dus je zegt, het zijn mensen die je echt wel werk moet geven waar een uitdaging in zit. Aan de andere kant, ze zijn gedetineerd en waarschijnlijk niet voor niets. Ja. Hoe verandert dat de dynamiek?
12: Nou, sowieso, waarom we het ook doen is dat die recidivecijfers zijn een verschrikkelijk groot probleem. Mm-hmm. Ongeveer 46% gaat binnen 2 jaar weer terug de bak in. Ja, dus er zijn 3 factoren die heel erg helpen om dat cijfer naar beneden te krijgen. Dat zijn de 3 W's. Dat is woning, mm-hmm. Dat is wife of wijf, en dat is werk. Ja, en vooral op dat werk proberen wij de mensen zingeving te geven, structuur en ook geld, zodat de kans op recidive vermindert. Ja. Dus we proberen het zo leuk mogelijk te houden en zoveel mogelijk tools te geven om na gevangenschap niet weer het verkeerde pad op te gaan. Ja.
11: Aan wie verkopen jullie alles?
12: Ja, we eigenlijk vooral aan bedrijven, maar ook via de website. We verkopen ook heel veel aan de consument die het via onze website verkoopt. En vooral met kerstgeschenken gaan we ongelooflijk hard. Oh ja. Want iedereen zoekt eigenlijk iets Ja, met zingeving. En daar zijn wij natuurlijk in die hele competitieve markt van bakkerijproducten, van thee en van koffie. Mm-hmm. Ja, hoe maak je nog een verschil? En dit is echt, met elke slok verminder je recidive. Ja, en het is ook nog een stoelmerk.
13: Ja. Ja, dus ik zag, het zei al, volgens mij Artis, de koekjes zijn bij Artis, ja, KLM, dat soort bedrijven.
12: Ja, grote bedrijven, Rabobank, we hebben ook een lening van de Rabo Foundation. Er zijn vooral grote bedrijven die ons steunen en onze producten afnemen.
13: Omzet, hoeveel ongeveer?
12: Ja, we denken dit jaar weer boven de 7 ton uit te komen. En volgend jaar zal dat naar verwachting een stuk hoger zijn. Ja. Want we komen uit een dal en ook onze omzet was een stuk hoger in het verleden.
13: Ja, winst, wordt dat dan gemaakt?
12: Ik zal met een
13: dikke glimlach op het gezicht.
12: Ja, met een omweg. Het vierde kwartaal 2025, dikke winst.
13: Oké. Okay,
12: maar dat is, als je het hele verhaal wil hebben, dan... we verwachten dit jaar marginaal uit te komen. Dat wil zeggen marginaal plus of marginaal in de min.
13: Ja. Ik moet er een beetje om lachen. En dat is niet vanuit leedvermaak, maar we weten waar we naartoe gaan in dit interview. Want jij bent niet de oprichter van dit bedrijf.
12: Klopt.
13: Dat was Jamuel Lampen.
12: Ja.
13: Zelf gedetineerde of ex-gedetineerde.
12: Ja, klopt.
13: Richtte het in 2014 op. Maar in 2025, vorig jaar, heb jij het samen met jouw compagnon Bas de Haan overgenomen. Het bedrijf was, begreep ik, technisch failliet.
12: Laat ik het zo zeggen, stelde ongelooflijke uitdagingen. En als er niet snel een nieuwe investeerder was ingestapt, was het heel lastig geworden.
13: Mm-hmm. Waarom stapt hij in?
12: Ja, wat ik al eerder zei, masochistische trekjes. en ik denk ook de liefde voor de missie. Ik hou van het aanpakken van grote maatschappelijke problemen die wel oplosbaar zijn en waar je ook veel potentie in zit. Het merk is sterk. En ik denk als we het op de juiste manier met de juiste mensen gaan aanpakken, dan wordt het ook een financieel succes. Want ook bij Kraanwater Plus ben ik ook betrokken. En dan zeg ik ook vaak, je kan niet groen doen als je rood staat.
13: Ja.
12: Dus we moeten eerst een sluitend businessmodel hebben. En dan pas kunnen we weer goed gaan werken aan het aannemen van nog meer mensen met een detentieachtergrond en ze trainen.
13: Wat je zegt, Tel, Kraanwater Plus, dat is ook een bedrijf van jou.
12: Ja.
13: Wat doen die?
12: Wij doen waterdispensers. Dus wij proberen de revolution aan te zwengelen. Dus wij proberen eigenlijk een goed alternatief te geven voor alle wegwerpdranken, plat en bruiswater. En dat we goed bezig zijn, bewijst ook wel het feit dat Coca-Cola hoofdkantoor met hun merk Schoot van Ten, zij hebben ook een watertap waarmee ze dus leidingwater filteren, koelen en van bruis voorzien.
13: Ja.
12: En niet hun eigen merk op het hoofdkantoor.
13: Dus dat is een bedrijf. Je zit ook nog in andere dingen, in het vastgoed begrijp ik.
12: Ja, ik ben dus ondernemer op veel vlakken. Ik ben ondertussen ook nog bezig op de achtergrond met het opzetten van een tweede professionele voetbalclub in Amsterdam.
13: Wow.
12: Maar dat is ook een ver gezicht. Maar ik ben ook actief op het vastgoed. Ik heb de website huurenhuis.com, waar ik een aantal huizen, vakantiehuizen in Spanje heb gebouwd met padelbaan en die ik verhuur aan de ex-Nederlands kampioen padel en heel veel andere.
13: Kortom, heel veel dingen doe je.
12: Klopt.
13: Tijd is schaars.
12: Klopt.
13: En toch zeg je, ik ga hierin stappen vanwege licht masochistische trekjes.
12: Ja.
13: En omdat je er iets in zag.
12: Absoluut.
13: Wat trof je aan toen je het had overgenomen?
12: Een organisatie die erg committed was om er een succes van te maken. Maar ook een organisatie die tegen verplichtingen uit het verleden liep.
13: Mm-hmm.
12: Toen we binnen zijn gekomen, hebben we al vrij direct 3 locaties gesloten. Die op zich goede locaties waren.
13: Dat waren koffiewinkels. Barretjes? Ja, okay.
12: Koffiewinkels. Ja. Bijvoorbeeld een hele mooie koffiewinkel op de Haarlemmerdijk.
13: Mm-hmm.
12: Wel de gratis omzet. Want de Engelse toeristen die liepen toevallig langs, hadden zin in koffie en ze liepen naar binnen. Ze wisten niet wie we waren. Maar ondertussen moesten we €3.500 huur per maand betalen. Ja, dus je was heel veel koffie verder voordat je de huur eruit had. En moest je ook nog de producten en het personeel betalen. Dus dat hebben we gesloten. We hebben ons teruggetrokken. We hebben ons geconcentreerd ook op de kapitaalstructuur te verbeteren. En we zijn, ik denk, het tweede half jaar van 2025 zijn we weer naar buiten getreden.
13: Was je geschrokken? Want je neemt het over. Dan denk je, nou,
11: zou eens even gaan kijken. Je doet een beetje due diligence, kan ik me zo voorstellen. Maar niet te veel, want volgens mij was het allemaal niet zo heel veel waard, denk ik.
14: Ja, je zegt het goed. Je doet een beetje due diligence. Ik heb ook een bankiersachtergrond, dus ik kan best wel naar dingen kijken. Maar ja, ik kan me ook niet onttrekken aan het beeld dat ik lichtelijk naïef ben en positief ingesteld.
11: Oh ja.
14: Dus dat je dingen altijd beter verwacht dan ze zijn. Ja, en af en toe vallen dingen tegen. Dat
11: waar schrok je van?
14: Nou ja, toch hoe moeilijk het is om genoeg tijd te besteden aan sales en marketing.
11: Mm-hmm.
14: Terwijl je ook nog heel veel tijd aan het verleden moet besteden.
11: Ja.
14: Ja, en ook nog, ook al heb je een bankiersachtergrond, ook al weet je wat van cijfers, je verwacht, en dat communiceer je ook op een conservatieve manier, wat de omzetprognose is wanneer je weer een aflossing kunt doen. Ja, en dan valt het toch weer tegen.
11: Hoeveel schulden stonden er open?
14: Ja, dus bijna 2 miljoen.
11: Oké, okay. Dus fors, voor zo'n kleine omzet waarschijnlijk.
14: Ja, we denken dat we dat dit jaar kunnen reduceren tot rond de 500.000.
11: Ja, en het bedrijf is niet failliet gegaan.
14: Nee.
11: Dus die schulden staan nog en die staan nu bij jou.
14: Bij de
11: BV.
14: Die staan bij de BV, ja. Nee, dus daarom zijn we ook goed bezig met een crediteurenakkoord. Hebben we al gesloten. En zijn we bezig om een betere kapitaalstructuur te krijgen. En de komende maanden zullen ook bestaan uit nog een extra ondernemer aan ons te verbinden, die nog een extra kapitaal injectie kan doen.
11: Je zei net, je kunt niet groen doen als je rood staat.
14: Ja.
11: Dan moet je denk ik ook keuzes maken waarvan je denkt, dat is wel heel groen, maar niet goed voor het rood staan.
14: Ja.
11: Je zei al, we hebben een aantal winkels gesloten. Moet je af en toe ook de maatschappelijke missie iets te kort doen of minder doen dan je zou willen om maar gewoon ervoor zorgen dat je gezond wordt?
14: Ja, absoluut. Een voorbeeld is, ik heb een groot netwerk in de food service industrie. Er zijn heel veel mensen die gaan dan weer bij een fantastisch mooi koffiebonenbedrijf in Ghana werken.
11: Mm-hmm.
14: Zeggen dat ik heb nu de mooiste koffie, het wordt naar Nederland gezeild. Alles perfect, echt. We hebben zoveel vinkjes, je moet ons hebben. Ik zeg, dankjewel. Dat kost mij te veel tijd. En we kopen het in via een expert op het gebied van bonen, die alles certificeren. Ja, en dus daarom, we kunnen niet en het duurzaamste en het groenste en waar de boeren het meeste geld krijgen. Dus af en toe moet je iets zwart-witte zijn en zeggen, hier gaan we dus niet onze tijd aan besteden. Plus, onze boodschap is recidieven verminderen.
11: Mm.
14: En het wordt ook een beetje confuus als we ook zeggen, en we zijn het duurzaamste merk en bij ons, als je te veel gaat stapelen.
11: Ja. Zit de neiging daar wel in? Om dat
14: absoluut
11: wel te doen?
14: Ja, we zijn net zoals ook de meeste van onze medewerkers. We zijn jonge honden. We willen alle kanten op. Er is een gebrek aan focus. Dat is in het verleden geweest. En dat is er nu nog steeds geweest.
11: Ja.
14: Dus ik denk als we alleen hadden gezegd, je hebt die mooie thee gezien, guilty. Je hebt de bakkerijproducten gezien. Ik denk als we waren gaan concentreren op één van die goederen en dat een knallend succes hadden gemaakt, dan waren we veel groter geweest dan nu. Want dan kan je dozen schuiven. En nu zijn we ook gefragmenteerd over activiteiten.
11: Is dat iets dat je in de toekomst gaat zeggen, eigenlijk doen we te veel?
14: Ik denk dat er zeker aan gaat komen. En ik denk nog steeds dat we evenveel producten kunnen doen, maar dat we het wel beter moeten delegeren en bij andere partijen wegzetten.
11: Ja, ja. Even terug naar de fout.
14: Ja?
11: Je zei, het was eigenlijk een beetje een dubbele boodschap. Aan de ene kant het goede is, ik heb niet geluisterd naar experts.
14: Ja.
11: Aan de andere kant het fout is, ik heb niet geluisterd naar experts. En het waren waarschijnlijk dezelfde adviezen.
14: Ja, klopt.
11: Kun je daar iets over zeggen?
14: Ja, ik denk de experts hadden gelijk gehad.
11: Wat zeiden de experts? Jij zegt, een beetje met vrienden praten.
14: Ja, maar ook scale-up experts. Ik ben hier naar aan het kijken. Dit is de schuldenlast, dit is de omzet. Dit is de winst, oftewel het verlies. Wat denk je ervan? Absoluut niet doen.
11: Nee?
14: Ik dacht ook, zuivere koffie, de naam, is ook, alles goed proberen te doen. En dat betekent ook proberen zoveel mogelijk je schulden af te lossen. Dus,
11: En wat was het dan dat zij, was het gewoon een Excel-sheet en zegt, op de omzet is de schuld gewoon veel te hoog.
14: Ja.
11: Was dat het?
14: Je kan van heel ver weg, had je al kunnen zien, dit is, hier moet heel veel gebeuren.
11: Ja.
14: En dit is een hoofdpijndossier. Alleen ik vond de missie te mooi. En ik hou van dit soort uitdagingen. Eigenwijs zijn en gaan waar anderen niet gaan. Daar groeien vaak de mooiste bloemetjes aan de rand van de afgrond.
11: Dat is zo, maar je start af en toe ook de afgrond in.
14: Ja. Ja, klopt.
11: Is je dat eens gebeurd in het leven?
14: Nou, niet echt. Wel dichtbij natuurlijk. Ook er zijn momenten geweest dat ik denk, ja, waar doe je het voor?
11: Heb je dat ook met zuivere koffie?
14: Ja, zeker. Ja, absoluut.
11: Wat zijn de momenten dan?
14: Nou, als bijvoorbeeld, ja, we hebben alleen maar, of tenminste zo goed als alleen maar, partijen die geïnvesteerd in ons hebben, die echt ook begaan zijn met de missie. Mm-hmm. He, die gewoon niet om het financiële rendement zijn ingestapt, maar meer om het supporten van de missie. Ja, ik heb ook tegen die mensen gezegd, weet je, deze keer lukt de aflossing niet, de rente misschien nog wel, maar heb alsjeblieft nog een jaar geduld. En dan het volgende jaar, dat ja, één persoon die ons echt een warm hart toedraagt, die zegt je af, om eerlijk te zijn, ik heb het een beetje gehad. Ik zeg, weet je wat, ik heb het ook een beetje gehad. Want ik wil graag mijn tijd besteden aan de groei, de toekomst van de onderneming. En het enige wat ik waar ik mee bezig ben, of een groot gedeelte van mijn tijd, is praten ja, met teleurgestelde mensen.
11: Ja.
14: Ik zeg, ik wil het even omgooien. Ja, reken op, heb nog meer geduld. Dus nog meer under promise, over deliver. En ja, weet gewoon, we werken er hard aan. En ja, ik denk dat met als iedereen bijdraagt, dan wordt het een succes. Ja. Want het merk is te sterk en de missie is te mooi.
11: Zo'n gesprek waarin je dus met de schuldeiser zegt die zijn geduld een beetje verliest, waarin jij zegt, nou, ik ben het ook een beetje zat.
14: Ja.
11: Komt dat spontaan op? Of is dat iets wat je bedenkt van tevoren? Of is het een soort emotionele reactie?
14: Nee, maar dat bouwt natuurlijk op. Je hebt natuurlijk op heel veel vlakken heb je brandjes die spelen.
11: Ja.
14: Een medewerker die ziek is. Opeens nog een factuur die ergens vandaan komt die je nog niet verwachtte. Andere strubbelingen. Een medewerker die zou komen om ons team te versterken, wat een goede invulling was, die opeens toch niet komt. Ja, en dan komt dit er ook nog bij. Denk ik, ja, het moet wel leuk blijven.
11: Ja. Wat gebeurt er dan in zo'n gesprek als jij zegt, ik ben het eigenlijk ook zat en ik zit veel te veel werk te besteden aan eigenlijk oude koeien proberen een beetje tot leven te brengen?
14: Ja.
11: Wat gebeurde er in dat gesprek?
14: Nou, eigenlijk, en dat is denk ik ook een les die ik geleerd heb. Eigenlijk moet je in het begin, dat had ik in het begin moeten doen, veel steviger erin moeten gaan.
11: Bij de schuldeisers.
14: Met de schuldeisers. Jongens, alles is weg. Punt. Oh ja. En we gaan werken om er toch nog iets van te maken. Maar rien ne va plus, het geld is niet meer van u. Schrijf het helemaal af. Dat ze emotioneel afscheid hebben genomen. Want dan ben je vanaf daar alleen maar bezig met extra cadeautjes geven.
11: Mm.
14: En nu had ik toen die boodschap niet duidelijk genoeg gebracht. En daardoor ja, krijg je, en zeker als je dan de grootste fans, als je 3 keer iets belooft en je doet het niet, ja, dan verlies je zelf de grootste fans.
11: Ja.
14: Dus duidelijker communiceren en ja, dat ook in dat gesprek. Ja, dit is de situatie, dus nog beter communiceren. En het is lastig en we werken er hard aan en heb geduld.
11: Ja, en dat heb je niet vanaf het begin gedaan. Waarom deed je dat niet?
14: Ja, toch omdat je verwacht dat het sneller beter gaat.
11: Ja, ja.
14: Je overschat jezelf. En in het verleden is natuurlijk ook heel veel goed gegaan. Jamal Lampe is een bevlogen ondernemer die 200 uur per week werkt, als het zou kunnen. Die is ontzettend efficiënt en stopt er heel veel uren in. Ja, en als je dat niet meer hebt, dan moet je dat gaan compenseren. Dus ja, en dat is lastig.
11: Ja.
14: En dat proberen met een betere structuur en met meer focus.
11: Je bent dat rondje wel gaan maken, waarin je gaat zeggen, jongens, schrijf het helemaal af.
14: Nee, niet. Nee, niet. Nog niet. Nee, dit is wel bij sommige partijen, maar bij de meeste partijen is er een kleine afslag gekomen of meer geduld of een aangepast terugbetaald
11: schema. Maar ben je nu nog steeds heel veel bezig met tegen de investeerders zeggen, nou ja, het komt eraan, et cetera? Of heb je, inderdaad, ben je die brug over en dan zeg je, joh, ik doe mijn best. We zijn keihard aan het werken om het beter te krijgen. Maar zit me nou niet de hele dag achter mijn broek aan.
14: Ja, wel in andere woorden. Maar we hebben nu ook
11: welke woorden?
14: Nou, we hebben nu ook wel goed nieuws. Hè? Bijvoorbeeld, we zijn bezig met een grote cateraar. Die wil het zuivere koffieconcept ja, over 50 locaties uitrollen.
11: Ja.
14: Ja, en als dat gaat zoals we denken dat het gaat, ja, is dat een enorme toevoeging aan de omzet.
11: Ja.
14: Ja, we houden de kostenbasis laag. Ja, dan ga je natuurlijk wel heel snel de zwarte cijfers.
11: Jij hebt eigenlijk is je les, je hebt ruimte voor jezelf nodig, zodat je kunt bouwen in plaats van het defense aan het spelen. Om even je voetbal hobby ook nog even bij te pakken.
14: Ja.
11: Je bent aan het verdedigen, maar je wil eigenlijk aanvallen.
14: Ja, nou, laatst
11: en daar heb je tijd dus voor nodig.
14: Klopt, laatst hebben we ook een meeting gehad met een groot aantal investeerders. En ook die investeerders zeiden ook, jongens, het voelt gewoon, het verleden is een molensteen rond jullie nek en die moet weg. Ja. En ja, ik zat daar glimlachend bij, want dat was natuurlijk precies... Ja, wat ik ook denk, die molensteen moet weg en dan kunnen we echt floreren.
11: Ja, en hebben ze daar acties aan verbonden, de investeerders?
14: Ja, nee, daar zijn we nu nog steeds mee bezig. Daar zijn we nu nog steeds mee bezig. Nee, we hebben verschillende crediteurenakkoorden. En nou, hier, we zijn nog steeds bezig met een aantal partijen.
11: De missie is uiteindelijk, ik geloof, geen gevangenissen meer nodig in Nederland, toch?
14: Ja, dat klopt.
11: Lekker groot, deze missie. Ja. Waarom heb je dat gekozen? Of hebben jullie dat gekozen?
14: Nou, het heet een B-hack, hè? Big, hairy, audacious goal. Dit zal niet in ons leven gaan gebeuren. Maar wat we natuurlijk wel proberen is recidive omlaag te krijgen. Ja. Want de kosten daarvan zijn immens. Mm-hmm. Om een idee te geven, één nacht in de gevangenis is €300 per gedetineerde.
11: Voor de staat?
14: Voor de staat,
11: ja.
14: Maar ook het persoonlijk leed. Niet alleen voor het slachtoffer, het gevoel van onveiligheid, de schade bij een inbraak, noem maar op. Maar ook natuurlijk bij de gedetineerde. Mm-hmm. Die blijft ook in een vicieuze cirkel zitten. Dus nou ja, als we die cijfers goed naar beneden kunnen krijgen, ja, dan is er natuurlijk ongelooflijk veel winst voor iedereen. Ja. Voor de staat, voor de slachtoffers, voor de daders. Iedereen wint.
11: Ja. Krijg je hulp van, laten we zeggen, het gevangeniswezen? Want ik weet dat die dit ook weten.
14: Ja.
11: En die wezen ook kennen, zeg maar.
14: Ja.
11: Krijg je voldoende hulp? Want het lijkt me ook een business case voor de staat.
14: Ja.
11: Als jij ervoor kan zorgen dat die recidive naar beneden gaat.
14: Ja, er is verbazingwekkend weinig subsidie voor ons.
11: Hmm.
14: We zijn SROI.
11: Wat is dat?
14: Social Return on Investment. Dus heel veel bedrijven hebben een allocatie van hun omzet als ze met de overheid werken, wat ze moeten besteden aan SROI-compliant bedrijven. En dat zijn we. Dus ze zijn verplicht om ons bij ons en bij andere partijen dit in te kopen. Dus dat is wel een verdekte vorm van steun.
11: Ja.
14: Maar we krijgen geen subsidie op de huur, geen subsidie op wat dan ook. En we zijn ermee bezig. Er zijn wat potjes, dus het is niet helemaal nul. Maar er is vrij weinig.
11: Ja. We sluiten af met een mooie Amsterdamse tegeltjeswijsheid.
14: Ja.
11: Over het ondernemen. Je hebt erover nagedacht. Wat moet er op jouw tegeltje komen staan?
14: Ja, eentje is al genoemd. Je kan niet groen doen als je rood staat. Een andere is, zat ik over te twijfelen, een vliegende vogel vangt altijd wat. Maar ik ga toch voor eentje van Arnold Schwarzenegger. En dat is, de succesladder kan je niet beklimmen met je handen in zakken. Je moet doorzetten, bloed, zweet en tranen, om de ladder te bestijgen en een mooie missie tot een goed einde te brengen.
11: Ik wens je daar heel veel succes mee. Dankjewel. Daf Dubbelman was dat van Zuivere Koffie. Volgende week dan zijn we er weer met Diede Bauma en Maruska Bakker. Met hun bedrijf The Recharge Club willen ze ervoor waken dat young professionals zichzelf niet voorbij lopen. Maar zelf gingen ze behoorlijk over hun grenzen heen. Nou, dat verhaal dat hoor je de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer je alvast en graag tot de volgende week.
15: Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles in één zakelijke rekening.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.

0: zomer bij BNR. Zon, zee, strand en de podcasttips van Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
1: Ik heb deze zomer eindelijk tijd voor het grote plaatje. Hoe werkt de wereld echt? Daarvoor moet je kijken naar de geldstromen achter alles. Het grote plaatje, nu in de BNR-app.
2: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het is de allerlaatste dag van de allerlaatste Dutch Grand Prix en het is alweer druk in de treinen naar Zandvoort. Die rijden elke 5 minuten vanaf Amsterdam Centraal. Vanmiddag om 3 uur is de race met Max Verstappen aan de start vanaf plek 7. Koningin, koningin en prinses Alexia zijn er ook. Er worden getuigen gezocht van een vechtpartij vannacht in Den Bosch, waarbij 3 mannen gewond raakten. Eentje was bewusteloos en moest met spoed naar het ziekenhuis, meldt Omroep Brabant. Ook de andere 2 werden daarna gekeken. Volgens de getuigen waren er meer vechtpartijen gisteravond in Den Bosch. De politie is ook op zoek naar getuigen die iets hebben gezien gistermiddag niet ver van de Maas in Venlo. Daar werd het lichaam van een vrouw gevonden. De politie denkt aan een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. De politie zegt verder niets over de leeftijd van de vrouw en hoe lang het lichaam er al lag. Iraanse hackers hebben vorige maand een Britse energiecentrale stilgelegd met een cyberaanval. De uitval duurde 4 dagen, maar had geen gevolgen voor de Engelse energievoorziening. Volgens een Britse krant was de aanval vooral bedoeld om te laten zien dat de hackers toegang kunnen krijgen tot belangrijke infrastructuur. Er was een aardbeving vannacht in het oosten van Japan. Van doden is niets bekend, wel zijn er 10 licht gewonden. De beving werd ook in de hoofdstad Tokio gevoeld. Het treinverkeer had er last van. Meteorologen zijn bang voor nog een flinke aardbeving komende week. Dan het weer van Weer Online. Eerst droog met wolken en zon, later in het noorden een paar buien. Het wordt zo'n 19 graden. De komende dagen wordt het warmer. En tot over het ANP-nieuws.
3: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
4: Je luistert naar de 6e en tevens laatste aflevering van onze zomerserie. We zijn te gast in Hotel de Ruwenberg in Sint-Michielsgestel. Maarten en ik interviewen deze week een aantal grote namen uit het Nederlandse vastgoed. En in deze aflevering doen we dat met de man die al 10 jaar lang aan het roer staat van beursgenoteerd kantorenfonds NSI. Hij transformeerde de logge portefeuille van het bedrijf naar een gefocust fonds met alleen nog allocaties. En binnenkort neemt hij afscheid. Bernd Staly van NSI is hier. Van harte welkom.
5: Dankjewel voor de uitnodiging.
4: Fijn dat je er bent. Maarten, jij was vastbesloten. Bernd moet uiteraard in de zomerserie. Waarom?
6: Ja. Nou ja, omdat het een. Natuurlijk, hij leidt een belangrijk fonds in Nederland. Maar het is ook een uitgesproken vastgoedman. En erger nog, wij zaten in een. Toen ik dat appje stuurde, zaten wij. Was net na de afloop van een. Overigens best wel veel besproken panel tijdens de Provada. En toen zei ik namelijk tegen Bernd. Ja, want jij bent natuurlijk al wel eens bij ons geweest. Ik was gewoon echt in de veronderstelling, het kan toch niet waar zijn dat hij nooit geweest is.
4: Als we iemand moeten hebben gehad,
6: precies,
4: is hij het.
6: En toen dacht ik meteen, nou, dat is helemaal perfect voor onze.
4: Dus dit is een eerlijke bekentenis van ons redactieproces, maar alle reden om het recht te zetten.
6: Ja, zeker.
4: Kijk eens even. En zoals de luisteraars van ons gewend zijn in de zomerserie, duiken we ook die carrière in van onze gasten. Bernd, je begon je loopbaan halverwege de jaren 90 bij APG en later Merrill Lynch in Londen als analist. Hoe was het eigenlijk werken in die Anglo-Saxische wereld?
5: Dat was een hele mooie, goede leerschool voor een beginnende professional in de industrie. Je kreeg in die periode exposure naar zeker in de APG-tijd, de mastodonten van deze industrie. De Lowies van Westfield, Samsel, David Simon, die natuurlijk bij APG kwamen om geld op te halen, maar ook alles gaven over hun business, de manier waarop ze naar de business keken en hun strategie naar de toekomst toe. Ja. Dus een enorme exposure waar je gewoon ook leerde vanuit de beginselen het vak te begrijpen.
4: Ja.
5: Kijk, balansen en resultaten rekenen leer je ook, maar je leert heel veel ook over strategie, visie, richtingen, keuzes.
4: Oh, dat zijn al heel veel grote woorden.
5: Ja.
4: Ja. Maar kun je er 1 ding uithalen waarin je zegt uit die Anglo-Saxische tijd, dat was de les die ik me heb meegenomen?
5: Ik denk eigenlijk de belangrijkste les voor mij, het zijn er 2. 1, ook al zijn cijfers belangrijk, het antwoord staat nooit in het model. En 2, de wereld is geen Excel-sheet.
4: Die kan op het tegeltje, Maarten.
6: Ja, de wereld is geen Excel-sheet, maar terwijl je toch heel veel beleggers ziet die puur op basis van Excel-sheet toch ook wel beslissingen nemen. En soms zelfs, ik kom nog steeds mensen tegen die het gebouw nog niet eens gezien hebben.
5: Nou ja, en dat kan niet. Je moet het gebouw gezien hebben, je moet begrijpen de facetten van het gebouw, de historie van het gebouw, de context waarin het opereert, Ja, natuurlijk. Je moet begrijpen hoe de contracten in elkaar zitten. Je moet begrijpen wat de huurcontracten zijn, wat de huurders zijn. Er zijn heel veel dingen die je zou moeten kunnen weten. Maar uiteindelijk zit er toch voor een groot deel een onderbuikgevoel in. Past dit in een verhaal wat nodig is om de business verder te brengen?
4: Ja.
5: En dat is niet alleen maar in cijfers uit te drukken.
6: Nou, want als je de recente cijfers, die we toch ook wel een beetje hebben gezien de afgelopen jaren van APG, dan zou je zeggen, misschien moeten ze wat meer ook op het Excel-sheet kijken, of niet?
5: Daar vind ik het heel moeilijk om over te oordelen. Als pensioenfonds heb je natuurlijk ook vanuit je asset liability model matching hele keuzes te maken die niet automatisch alleen maar invloed hebben vanuit een beleggingsperspectief.
4: We gaan even terug naar jouw carrière, want in 2016 word je dan CEO van NSI.
5: Ja.
4: Wat voor bedrijf trof je aan?
5: Een bedrijf wat twee fases eerder door had gemaakt. Natuurlijk onder Jo Roelof Zeeman, de opbouwfase met een portefeuille die opgebouwd werd door heel Nederland in winkels, kantoren, ook woningen toen de tijd. Na zijn vertrek en met de komst van mijn voorganger Johan Buijs, die heeft eigenlijk de hele financiële crisis van de kantorenmarkt 2008 tot 2013 die heeft hij meegemaakt. Maar ook uiteindelijk ging het op dat moment ook om overleven. Als je kijkt naar de balans is toen de grootste uitdaging geweest. Maar voordat ik kwam, was er al een proces gestart van het opruimen en keuzes maken. En dat stokje hebben we eigenlijk vanaf 2016 verder opgepakt.
4: En opruimen en keuzes maken, het betekent minder locaties en allerlei C-locaties afstoten.
5: Ja, je moet. Ik trof een portefeuille aan met kantoren en winkels. En de kern en de kracht van de onderneming was wel kantoren. En dan ga je ook nadenken van ja, welke keuze heb je te maken? Niet dat wij voorzienend waren wat er allemaal met retail stond te gebeuren. De logica op dat moment was van ja, de wereld heeft al een Unibail, een Klépierre, een Corio, een Wereldhaven en een Eurocommercial en een Fastnet. De wereld staat niet te wachten op NSI als specialist in retail.
4: Nee.
5: En het kantoren speelveld lag open. Er was eigenlijk niemand die dat oppakte. Dus was het heel logisch om de keuze te maken naar kantoren toe. En dan uiteindelijk gaat het ook om waar je het verschil voor jezelf kunt maken. Eén gebouw in Enschede, niks te nadelen van Enschede, maar jij bent niet, als je daar niet lokaal zit, niet de specialist. Je kent de markt niet. Je weet niet echt precies wat er speelt.
4: Dus je moest het ook geografisch terugbrengen naar een gebied wat je wel kende. Uiteindelijk heb je dat teruggebracht naar 40 hoogwaardige panden.
5: Ja.
4: En wat is dan het sleutelmoment geweest in die strategie? Dat je dacht, ja, nu lukt dat. Nu begrijp ik wat ik aan het doen ben.
5: Nou ja, we wisten al aan de voorkant meteen wat we wilden gaan doen. Omdat je moet het verschil kunnen maken. Je beste referentie is je eigen gebouw in dezelfde locatie, waar je weet wat je gedaan hebt om het verschil te kunnen maken. Dus één gebouw in Enschede is geen gebouw. En hetzelfde gold eigenlijk voor de hele NSI-portefeuille. Het merendeel zat gewoon gespreid door het land. En de kern in Amsterdam is eigenlijk heel beperkt.
6: Maar als je zoveel gebouwen afscheid neemt, dat betekent ook dat je waarschijnlijk van best wel wat mensen afscheid hebt moeten nemen. Hoe ging je daarmee om?
5: Dat hebben we eigenlijk heel snel, heel vroeg gedaan. Ik was natuurlijk ook maar in het totaal van de historie van NSI een passant. Maar het werd mij ook duidelijk toen ik binnenkwam dat voor een aantal medewerkers dat ook zo gevoeld werd. Van, joh, we hebben het al. Want er zaten mensen daar 20 jaar, 25 jaar, die deden hun ding, deden het prima. Maar als er dan weer op een gegeven moment iemand nieuw binnenkomt en zegt van ja, we gaan nu naar links, terwijl ze 20 jaar naar rechts gedaan hebben, dan is de enige manier dat je dat echt gaat veranderen niet door een aantal mensen toe te voegen aan het apparaat wat er al zit, want die worden gewoon in het bestaande machine gewoon vermorseld. Dan moet je echt gewoon rigoureus ingrijpen. En
4: dat heb je wel gedaan dus?
5: Ja, zijn eerst niet iets om trots op te zijn, maar dat was echt wel wat nodig was. Van de 80 man die er zaten toen ik begon in 2016, 82, zijn er binnen anderhalf jaar zijn er volgens mij 57 weggegaan.
4: Zo. Hoe kijk je eigenlijk terug op de uitrol van het nieuwe kantoorconcept? Als ik het goed begrijp, waren de verwachtingen daarvan voor probleemkantoren misschien wel hoger dan uiteindelijk is gelukt?
5: De flexibele kantorenoplossing is de toekomst van de kantorenmarkt.
4: Nog altijd?
5: Ja. Maar wel op de locaties waar je in staat bent om het product zodanig neer te zetten dat men bereid ervoor is om te betalen.
4: Heb je het op locaties geprobeerd waar het achteraf niet lukte?
5: Ja.
4: Zoals?
5: Groningen, Apeldoorn. Omdat de huren in de basis al dermate laag zijn, dat de incrementele meerprijs die je kan vragen voor alle dienstverlening erbovenop in die locaties relatief beperkt is. Kijk, in de basis, teruggaan naar het oude NSI, Er was heel veel leegstand in de periode 2013-2015. En HNK werd in de basis was het ook voor een deel het oplossen van onze leegstandsproblemen. Maar de huurder is niet een oplossing van ons leegstandsprobleem. Wij moeten een oplossing bieden voor wat onze klanten nodig hebben. En dat moet je eigenlijk doen op de plekken waar de klant wil zitten.
7: Ja, je moet het probleem oplossen van de huurder. En, ja. die klant in Apeldoorn en Groningen had dus geen probleem.
5: Er is genoeg ruimte in Groningen.
7: Ja, en waren de prijzen ook nog laag. Dus correct. Ja.
5: Daar kon je eigenlijk uiteindelijk met je product het verschil niet maken. Dus daar is ook in gerationaliseerd. Het product HNK, de flexibele kantooroplossing, is verder uitontwikkeld, doorontwikkeld naar meer een oplossing voor het probleem van de klant dan een oplossing voor ons probleem. Ja.
7: In 2020 kwam natuurlijk de coronacrisis.
5: Ja.
7: Nou, toen hebben Maarten en ik heel wat debatten gevoerd over is het kantoor nu dood of niet. Hoe heb je die week eigenlijk geslapen dat niemand meer naar kantoor ging?
5: Die week heb ik eigenlijk... je zit wel met heel veel dingen in je hoofd.
7: Ja, dat kan ik me voorstellen. Wel,
5: de eerste actie die we ondernamen was om al onze huurders in het flexibele kantorenconcept HNK meteen een maand huurvrij te geven. Die hadden huurcontracten die meteen opzegbaar waren. Wij hadden er geen belang bij om die mensen te gaan zien vertrekken. Zeker als je weet dat het in een moeilijkere markt die het dan zou gaan worden ook moeilijk is om weer nieuwe huurders te gaan vinden. Kun je beter je bestaande huurders even helpen door deze onzekere periode.
7: En je vaste huurders in ander vastgoed die contracten voor 5 of voor 10 jaar hadden, daar maakte je niet zo'n zorgen over, want je dacht, ach.
5: Niet dag 1. Maar je gaat uiteindelijk met al je huurders het gesprek aan en je gaat wel kijken naar het verdienvermogen van die huurders en kijken of je daar wat moet doen om uiteindelijk die huurders in
6: te leggen. Dat is natuurlijk wat er toen allemaal is gebeurd. Dat iedereen maar meteen allemaal dacht dat je huurvrij kon krijgen. En de eigenaar, de investeerder lost het wel op. Want het is natuurlijk je grootste kostenpost. Terwijl het voor jou, voor NNZ, maar voor iedere andere belegger natuurlijk de andere kosten gewoon doorliepen. Het is niet dat je de loodgieter kon zeggen, ja, je moet wel komen, maar ik betaal je even niet, want het is corona.
5: Nee eens, dus wij hebben in alle redelijkheid gewoon gekeken naar wat er nodig was. Maar ook het merendeel van onze grote huurders met lange contracten hebben eigenlijk gewoon zonder enig probleem gewoon de huur doorbetaald.
6: Ja.
5: We hadden wel dat de focus meer zat op cash management en het binnenkrijgen van huur was voor ons evident. We hadden ook een nieuw programmaatje gemaakt. Dat noemden we Oinkie. Dat was gewoon een klein spaarvorkertje waar we gewoon keken elke dag van hoeveel huur komt er binnen en hoeveel huur wordt er uiteindelijk betaald. En ja, volgens mij zijn we op een gegeven moment een keertje teruggezakt naar 93% van de huur ontvangen. Maar binnen een kwartaal of twee zaten we alweer op 97%.
7: Is NSI met schade uit de COVID-tijd gekomen?
5: Minimaal.
6: Jij zei op het bewuste panel zei je ook van ja, dat we eigenlijk nog aan het bekomen zijn van het thuiswerken. Dus
5: kijk, dingen zijn. Het is natuurlijk heel logisch om gewoon hele harde uitspraken te doen van we hebben het kantoor nooit meer nodig. Kijk, ik heb in die periode ook mijn mond gehouden. Het heeft ook geen zin om het dan je uit te gaan spreken. Want iedereen denkt toch van ja, jij van WC Eend adviseert WC Eend. Je bent van de kantoren. Maar de realiteit is dat dit soort dingen ook door de tijd heen schommelen en bewegen. Maar in de basis, Nederland had al een werkweek van 32 uur. Werkt al voor een deel gewoon part-time. En thuiswerken was al onderdeel van het patroon van de gemiddelde Nederlander. Af en toe een keer een middag of maakte allemaal niet zoveel uit. Het maakte veel meer uit voor de meer Anglo-Saxische landen. Eker in Amerika of Londen. Waar iedereen gewoon 40 uur per week geacht wordt op kantoor te zijn. En iedereen zijn eigen bureau had. In Nederland had je al bedrijven met een desk ratio van 0.8. Oftewel niet iedereen had al meer zijn eigen bureau. Als je dat combineert met tijdelijk ook af en toe wat thuiswerken. Was incrementeel de impact relatief beperkt. Hij is groot geweest.
7: Ja, interessant genoeg. Je hebt zelf 10 jaar heel hard gewerkt. Ja. Daar praten we ook over in dit gesprek. Wat vind je er eigenlijk van dat Nederland op vrijdag nooit werkt en dat 32 uur nog veel is in dit land?
5: Als je uiteindelijk Nederland weer wil laten groeien, denk ik dat we wel met elkaar weer wat harder moeten gaan werken. Dat zou wel zeker gaan helpen.
8: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer.

0: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
1: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: Die afdeling, als die alleen maar op kantoor zit, hebben we ook een probleem.
3: Die desk ratio waar je het net over had, van 0.8, vond ik interessant. Ja. Waar zit die nu ongeveer op?
2: Ik zie huurders om proberen te duwen naar 0.5, 0.6. Volgens mij zit die gemiddeld nu net onder de 0.7.
4: Ze willen naar 0.5, 0.6. Dus dat betekent dat je één bureau op twee fulltime medewerkers hebt.
2: Ja. En of dat gerealiseerd gaat worden, dat is nog maar de vraag. Je ziet die pendulum, zag je swingen van begin 2020, iedereen helemaal thuis. Nou, toch. En je ziet, het is ook eigenlijk afhankelijk van het soort huurder. Ja. Sommige huurders, sommige kleine bedrijven, ook gedurende COVID, zijn gewoon doorgegaan met naar het kantoor gebruiken. Want op het moment dat jij in twee pitten bent en je hebt een klein kantoortje, ja, de schoorsteen moet roken, de business moet draaien. Op het moment dat jij een business hebt waar je operatie gewoon wel doordraait, of de mensen nu thuis zitten of niet, ja, dan heb je
4: daar. Maar nu hebben we dus een Dido-economie, dinsdag-donderdag-economie.
2: Ja.
4: Maar als we willen groeien als economie om de welvaartsstaart een beetje te kunnen betalen, dan moeten we daar snel vanaf.
2: Het gaat niet om waar je je dagen spendeert. Het gaat erom wat je output is.
4: Oh ja, okay.
2: Maar inderdaad, ook onze eigen cijfers laten zien. Maandag, dinsdag, donderdag zijn de kantoordagen. Ja. Woensdag was het nooit al. En vrijdag is, als mensen de part-time werken, wel meestal de vrijdag.
4: Nog even naar financiële output, naar je oude vak. Want toen was je eigenlijk aandeelhouder namens pensioenfondsen. Het dividend van NSI is van 2,6 euro naar 1,58 gegaan nu. Dat is niet per se gestegen sinds dat jij er de afgelopen 10 jaar hebt gezeten.
2: Klopt.
4: En hoe kijk je daarop terug?
2: 2016 naar nu 1,58. Daar de transitie naar een betere portefeuille heeft ertoe geleid dat je ook een andere kaststroom en een ander risicoprofiel hebt. In het begin waren we nog in staat om heel veel leegstand te verkopen. En panden die dan theoretisch een yield van 12% hadden in Enschede, maar eigenlijk maar 6 opleverden, kon je verkopen en herinvesteren in Amsterdam op een yield van 6. Dat was eigenlijk vanuit de kaststroom neutraal. En het enige wat je deed was het uitruilen van je optie om de leegstand te vullen in Enschede voor de huurgroei die je misschien in Amsterdam krijgt. Nou ja, dan gaan wij altijd voor de huurgroei in Amsterdam, dan dat wij denken dat we onze leegstand in die regio.
4: Ja, maar vonden de aandeelhouders wel prettig, want die kregen dus meer dividend. En dan moet het bedrijf door een transformatie in. Dan zijn we 10 jaar aan het transformeren en dan krijgen ze minder dividend dan toen.
2: Er zijn twee dingen die daarin hebben meegespeeld. Eén, het afschaffen van de FBI-status. Dat in 2000, dat heeft voor ons ook zo'n effect gehad. Daardoor ging uiteindelijk ook gewoon ons resultaat, wat altijd voorbelasting was, werd een resultaat na belasting. En we merkten dat het doorzetten van. Je begint natuurlijk met het verkopen van de onderkant van de portefeuille. En dat is makkelijk, want als je leegstand verkoopt, kost het geen kaststroom. Maar uiteindelijk, aan het einde van het proces, gaat het je geld kosten als je panden gaat verkopen die vol verhuurd zijn op een 8%, 9%.
4: Maar dat roept dan de vraag op waarom je dat dan gedaan hebt.
2: Omdat je je afvraagt of op lange termijn, als die huurder daar weggaat en nog steeds een nieuwe huurder is.
4: Dus eigenlijk zit het bedrijf nog steeds in die transformatie.
2: Want je wil
4: uiteindelijk wel meer dividend gaan uitkeren dan toen je begon, neem ik aan.
2: Dat ga ik niet meer meemaken.
4: Nou, maar je hebt zelf ook aandelen.
2: Ik heb zelf aandelen en ik denk uiteindelijk beleggers willen stappen in groei. En dat moet je kunnen bieden. En dat kan groei zijn in de intrinsieke waarde. Gewoon de onderliggende waarde van het vastgoed. Het kan zijn groei zijn in de earnings, de winst van aandeel. Groei in het dividend.
4: Ja.
2: Maar de afgelopen 5-6 jaar, nou ja, je begon al met het COVID-verhaal 2020. Daarna hebben we de rentestijgingen gehad, de bouwkostenstijgingen.
4: Een paar oorlogen.
2: Er is van alles gebeurd. Nu is weer de discussie niet zozeer van wat gaat COVID doen voor het kantoorgebruik, maar wat gaat AI doen voor het kantoorgebruik. Gaan we nog steeds 30 man op een back-office hebben, of wordt dat gewoon vervangen door een computer? Al dat soort sentimenten maken het gewoon heel lastig om interesse te krijgen in het kantorenproduct. Maar ook dat heeft ook invloed op je pricing power.
4: Bernd Staley is onze gast in deze aflevering van de zomerserie van Vastgoed Gezocht. We praten met hem natuurlijk over het vak, over ambities, over dromen. Bernd, nogmaals, fijn dat je er bent. En Maarten de Gruyter zit, zoals altijd bij BNR Vastgoed Gezocht, naast mij. Wij vragen altijd, Maarten, in onze zomerserie een gebouw, een kantoor of een ander soort pand wat je bijzonder vindt en waarvan ik altijd zeg wat je misschien zelf. Ja, je bent geen ontwikkelaar, maar wat je zelf had willen bouwen of ontwikkelen, in jouw geval, wat je zou willen hebben. Welk gebouw is dat?
2: Het gebouw wat we zouden willen hebben, eigenlijk de transitie die wij gemaakt hebben, en we zitten meer in Amsterdam. Amsterdam is een erfpachtmarkt, helaas. Want ultiem, de waarde van het vastgoed zit meer in de grond dan in het gebouw op lange termijn.

0: Mijn.
1: Ja, dus u wil een gebouw hebben op eigen grond. Ja. Welke is dat?
0: Dan zou je veel meer op de grachten moeten kijken naar kantoorgebouwen of oude gebouwen, ziekenhuizen die getransformeerd zijn naar kantoor. Prinsengracht ziekenhuis is een mooi gebouw. En zo heb je nog een aantal posities in het centrum waar je gewoon op een goede locatie zit.
1: Dus je kiest op basis van een model en een Excel sheet en grondwaarde en niet op basis van wat je mooi vindt.
0: Uiteindelijk. Mooi is ook selectief.
1: Mooi is ook gewoon als je ervoor staat en je kijkt ernaar. Tuurlijk. Dat is iets anders dan wat het waard is, Bernd.
0: We hebben één gebouw in de portefeuille. Dat hebben we gekocht in 2021, gedurende COVID, op de Stadhouderskade. Dat gebouw heet Atlanta. Dat staat tegenover het gebouw van Ronnie, Stadhouderskade 1. Monumentaal gebouw, stedelijk monumentaal, niet rijksmonumentaal.
1: Toch?
0: Eind 1927 gebouwd. En dat is gewoon het mooiste gebouw in de portefeuille. Rendeert ook goed, vol verhuurd. Daar zou je er eigenlijk meer van willen hebben. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar ja.
2: Is er een gebouw waarvan je zegt in de afgelopen 10 jaar die je hebt verkocht, waarvan je spijt dat je die hebt verkocht?
0: Er is één gebouw geweest wat ik jammer vind dat we het verkocht hebben. Maar ik stond er zelf ook wel achter dat we het verkocht hebben. En dat was ook weer een heel mooi gebouw. Dat was onze HNK in Ede. Dat rendeerde, dat deed het goed. Maar het voegde in het totaal en in de transitie naar een opgeruimde portefeuille niet voldoende toe om hem in stand te houden. En dat hebben we eigenlijk verkocht aan een lokale partij die daar weer verder mee gegaan is. Dat was, zou je niet verwachten, maar dat een gebouw in Ede, wat ons HNK gewoon vol functioneerde, vind ik nog steeds eigenlijk jammer dat we het gedaan hebben. Maar ik stond er wel achter.
1: Laten we het laatste deel van ons gesprek nog even inzoomen op de kantorenmarkt en hoe de markt erbij staat. Hoe zou je die nu beschrijven in Nederland?
0: Uitdagend.
1: Uitdagend. Op welke manier uitdagend?
0: Op twee manieren uitdagend. Zowel vanuit de verhuurmarkt als wel vanuit de investeringsmarkt. De verhuurmarkt, we zien gewoon dat er in Nederland te weinig economische groei is. Waardoor er ook eigenlijk relatief weinig uitbreidingsvraag is naar kantoor. Alle kantoren die we in Nederland nodig hebben staan er al. Staan soms op de verkeerde locaties. Zijn ze niet altijd van de juiste kwaliteit. Maar wat je ziet is dat in een verplaatsingsmarkt alleen het allerbeste product nog huurgroei krijgt en de rest moet gaan concurreren.
1: Ja, dus topkantoren op A-locaties, die gaan het goed blijven doen.
0: Ja.
1: En oudere kantoren in de periferie van de Randstad, die hebben het zwaar.
0: En zullen het vooralsnog, zolang er geen economische groei is, het zwaar blijven houden.
1: En wat moeten we dan met die kantoren doen die in die periferie staan? Hoewel overigens in de nota ruimte staat dat we juist om de Randstad heen in de bandstad heel veel gaan ontwikkelen. Maar dat gaat nog wel 20 jaar duren. Dus is dat te ver weg voor die kantoren?
0: Voor de belegger van die kantoren, om daar 20 jaar op te blijven zitten, of je moet het heel goedkoop inkopen en dan kunnen concurreren op prijs om uiteindelijk goed rendement te maken. Maar dat is niet het meest aantrekkelijke perspectief op korte termijn. Daarom is dat ook een van de redenen dat wij afscheid genomen hebben van dat soort producten de afgelopen jaren. Heel veel transformatie van kantoor naar wonen heeft eigenlijk al plaatsgevonden. Dat is al in de periode 2013, 2016 geweest. Toen hebben we denk ik 5 miljoen vierkante meter ongeveer getransformeerd naar wonen. Het makkelijke is al gedaan.
2: Maar dus eigenlijk interessant is dat jij, waar jij mee bent begonnen, was al voor corona het opschonen van die portefeuille. Dus dat kwam eigenlijk heel goed uit.
0: Ja,
2: ergens.
0: De richting was duidelijk. Alleen corona heeft natuurlijk al een versneller als versneller geacteerd. En heeft een aantal dingen die we al zagen. Ja, versneld op een manier dat we eigenlijk ook
2: weer. Maar jij ziet dus eigenlijk een veel groter gevaar voor die kantorenmarkt is het gebrek aan groei dan eigenlijk dat thuiswerken en het corona nasleep. Eigenlijk is.
0: Ja. Ik denk dat uiteindelijk economische groei is de basis van gewoon de bedrijvigheid. Dat gaat natuurlijk hand in hand. Daar moet je het van hebben. We zijn in Nederland al jaren bezig met het verdelen van schaarste. Want overheidsuitgaven gaan omhoog. Maar de enige manier dat ze dat rondrekenen is gewoon extra belasting. Dan ergens de beste manier om dat allemaal rond te rekenen is gewoon economische groei.
1: Maar wat is het gevolg daarvan? Want Koen van Oostrom zei vlak voor de zomer op BNR nog, we moeten gewoon met elkaar willen streven naar 3% economische groei in plaats van die 1,2 of 0,8. Ja? Want dan kunnen we als land weer vooruit. De vraag is natuurlijk, hoe moeten we dat doen? Wat moet er dan gebeuren in Nederland om naar die economische groei toe te komen volgens jou?
0: Dan moet de overheid zijn rol pakken en daarin stimulerend actief gaan werken. Dat betekent dat je niet bovenop alle regelgeving die uit Brussel komt nationale koppen moet gaan plaatsen. Je moet het spelen volgens de spelregels die de rest van Europa ook hanteert. We zitten wel in een concurrerende omgeving, zeker in een open economie als Nederland. En de ondernemingen weer de ruimte geven om het verschil te gaan maken. En ja, betekent dat groei komt ook vanuit arbeidsproductiviteit. Nou ja, daar gaat AI zijn bijdrage leveren, maar gaat ook weer zijn kentering hebben dat er dus weer wat druk op werkgelegenheid komt. Maar als we uiteindelijk in staat zijn om mensen toch, als het niet komt uit arbeidsproductiviteit, dan maar wat langer werken om het verschil te maken.
1: Bernd, leuk dat je er was. Dank je wel. Wij praten nog even verder, maar dat doen we in de podcast. Voor de radio ronden we af. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer met nieuwe reguliere afleveringen. Dan zitten we ook weer bovenop de actualiteit. Tot dan. Dag.
3: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de wereld.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
4: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
5: Ik pak je vast. Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
6: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
5: Vandaag is er en morgen weten we niet.
6: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Het is zo druk op station Haarlem en Amsterdam Sloterdijk dat honderden Formule 1-fans soms even moeten wachten op de volgende trein omdat de vertrekkende te vol is. Het is vandaag de laatste dag van de allerlaatste Dutch Grand Prix. Om 3 uur vanmiddag is de race en Max Verstappen start van de 7e plek. Bij een zuivelfabriek in Kamp is vanochtend vroeg een pand ontruimd omdat medewerkers een ammoniaklucht roken, meldt RTV Oost. Ze maken er poeders voor baby- en kindervoeding. Brandweer kijkt wat de oorzaak van het lek is. Er zou niemand gewond zijn. In Nieuwekerk aan de IJssel hebben bewoners van een flat een uur buiten gestaan omdat er een brandje was met vooral veel rook. Meerdere etages werden ontruimd, meldt Omroep West. Het brandje was snel geblust, maar de brandweer moest eerst checken of alles weer veilig was. Een vrouw is nagekeken, ze hoefde niet naar het ziekenhuis. Een aardbeving vannacht in het oosten van Japan. Van doden is niets bekend, wel zijn er tientallen licht gewonden. De beving werd ook in de hoofdstad Tokio gevoeld. Treinverkeer had er last van. Meteorologen zijn bang voor nog een flinke aardbeving komende week. En er was vannacht een vechtpartij in het centrum van Den Bosch en de politie zoekt getuigen. 3 mannen raakten gewond. Volgens Omroep Brabant was er eentje niet meer aanspreekbaar. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis. Op meerdere plekken was bloed op de straat te zien. Er waren meer vechtpartijen, zegt een getuige. Dan het weer van Weer Online. Afwisselend wolken en zon en in het noorden valt af en toe een buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Komende dagen wordt het warmer. En tot over het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Geert-Jan Haan.
8: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, de radicaal-rechtse AfD kan binnenkort de macht grijpen in een deel van Duitsland. Wat dat betekent voor Duitsland en Europa bespreek ik met VRT-journalist en Duitslandkenner Jeroen Rijgaard. Maar nu eerst, op de Zwarte Zee woedt een verbeterde strijd tussen Rusland en Oekraïne. Volgens president Zelensky werkt de Oekraïnse aanpak van de aanvallen op militaire doelen en olieraffinaderijen rond die Zwarte Zee.
9: Наші санкції проти російських НПЗ, їхніх об'єктів російської нафтової сфери, наші мідстрайки щодо російської воєнної логістики, наша операція в акваторії Чорного моря та Азовського моря, все це працює на обмеження потенціалу російської війни.
8: Ik praat erover met Hans van Koningsbrugge, hoogleraar Russische geschiedenis en politiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Welkom in het programma.
10: Dankjewel.
8: Zelensky is positief over de ontwikkelingen rond de Zwarte Zee en de Zee van Azov. En u zegt zelfs, Rusland heeft de strijd om de Zwarte Zee al verloren. Waarom?
10: Nou ja, Rusland was natuurlijk een traditionele Zwarte Zee-mogendheid. Wat ze hebben opgebouwd sinds de 18e eeuw eigenlijk, sinds Catharina de Grote. En traditioneel beschikte Rusland daar over een grote vloot. En ja, die vloot is nu eigenlijk door een mogendheid die niet over een noemenswaardige vloot beschikt, Oekraïne, Ja, die Russische vloot is door drones, zowel onder water als boven water als vliegende, eigenlijk tot vrijwel of niet of in activiteit veroordeeld. En de havens Sebastopol, daar zijn bijna geen Russische schepen meer. Hoogstens nog wat patrouilleboten. En Novorossiysk, nou, we hebben de aanval recentelijk gezien op twee Russische fregatten. De aanval is geslaagd op 4 schepen, maar 2 fregatten waren heel belangrijk. Want die konden ook kruisraketten verschieten naar Oekraïne. Dus het is gewoon een militair succes. En het is een totale omkering van de normale oorlogvoering, dat de mogendheid zonder noemenswaardige marine, een mogendheid met een grote marinetraditie, eigenlijk verslaat en uit zee blaast.
8: Laten we met uw permissie één stap teruggaan. Oekraïne en Rusland bestoken elkaar op de Zwarte Zee. En ze bestoken elkaars graanterminals, elkaars haveninfrastructuur, schepen, zoals militair als transport. Maar waar gaat die strijd om de Zwarte Zee nou eigenlijk over?
10: Nou, die strijd om de Zwarte Zee gaat natuurlijk over zeeroutes. Kun je je exportproducten kwijt op de westerse markten of de wereldmarkten? Dat geldt zowel voor Oekraïne als voor Rusland. Vooral wat betreft graan natuurlijk. Dat is een duidelijk voorbeeld voor beide partijen. En export betekent inkomsten voor de oorlogsmachine. Dus als je een graanterminal aanvalt, zoals Rusland doet in Odessa, of Oekraïne heeft gedaan in Novorossiysk, dan heb je meteen impact in de inkomsten van de tegenstander. En dat is natuurlijk belangrijk bij oorlogvoering.
8: Wat voor Rusland zo belangrijk is aan de Zwarte Zee, dat is dat ze aan die kant van het land ijsvrije diepzeehavens bezitten en bezetten. Novorossiysk, Sevastopol, die staan allebei dus onder druk. Daarom breidt Rusland ook de haven uit in Abchazië, in gebied dat het land dan weer heeft gepikt van Georgië, verder weg ook van Oekraïne. Wat weet u daarvan? Hoe staat het met die haven?
10: Ja, die haven die is inderdaad voor een deel al uitgebreid. En inderdaad in gebied van, op gebied van Abchazië. Nou ja, kijk, het hele probleem nu natuurlijk voor Rusland is dat dat niet ver genoeg is. Want de nieuwe drones van Oekraïne, die Zelensky heeft al gezegd, er gaan drones komen van 4.000 à 5.000 kilometer. Dan kun je elk gebied in Rusland bestrijken. Zelfs tot diep in Siberië. En dan heeft die haven aan de Zwarte Zee, die nieuwe haven, ook niet veel zin. Dus op het moment dat Oekraïne daar zicht op heeft en de capaciteit gaat krijgen om die Oekraïne of die drones te gebruiken voor die verre afstand, is het eigenlijk het relatieve waarde van die nieuwe haven is meteen eigenlijk tot vrijwel nul gereduceerd.
8: Ja. Het is zwaar voor allebei wat zich rond de Zwarte Zee voltrekt. Want ook de graanexport van Oekraïne ligt momenteel redelijk op zijn gat. Rusland heeft natuurlijk ook de beschikking over drones. Kun je zeggen dat de Zwarte Zee momenteel een soort niemandsland is?
10: Ja, ik denk dat, dat een goede uitspraak is. Beide partijen hebben daar veel last van. Oekraïne probeert natuurlijk via Moldova en spoorwegen en havens aan de Donau nog wel wat te exporteren. Met wisselend succes, maar dat is niet de hoeveelheid die men gewend was te exporteren natuurlijk. Voor Rusland komt er overigens in de Zwarte Zee nog een probleem bij, wat Oekraïne niet heeft. En dat is natuurlijk het tekort aan benzine en het tekort aan diesel. En het gaat niet alleen over die export vanuit de Zwarte Zee, maar het gaat ook over de vraag, in hoeverre kan er geoost worden in Rusland door dat gebrek aan diesel en benzine? Nou, dat zal betrekkelijk zijn. Er zijn schattingen van dat de hoeveelheid die geoost kan worden eigenlijk een derde tot 40% onder het normale quotum ligt. Dus dat heeft ook effect. Die effecten moet je meetellen.
8: Ja. Problemen rond brandstof komen we straks nog even over te spreken. Als we nog een keer teruggaan naar die haven van Sevastopol, die ligt op de door Rusland bezette Krim. En er wordt ook gezegd dat Poetin de Krim in 2014 binnenviel om de haven van Sevastopol veilig te stellen. Van existentieel belang voor Poetin, voor de Russen. Ijsvrije diepzeehaven, ik zei het al, die kun je het hele jaar door gebruiken. Maar ook het historisch belang is immens. Al sinds de stichting door Catharina de Grote, eind 18e eeuw. Als Poetin geen controle heeft over deze haven en over de Krim, wat doet dat dan met zijn positie?
10: Ja, kijk, als je in 2014 Poetin zijnde roept, de Krim is onze tempelberg, dan geeft dat het belang wel aan. En Sebastopol is natuurlijk het kroonjuweel van het geheel. En ja, dat heeft een enorme impact op zijn... Kijk, het is met Krim begonnen en in zekere zin moet het ook met Krim eindigen. En terecht is Oekraïne van mening dat de Krim een soort pistool op de borst van Kiev is. Vandaar ook dat je eigenlijk kan spreken van een middeleeuwse belegering van Krim nu. Niet alleen brandstof is daar schaars aan het worden, maar het grote probleem van de Krim is water. En ook dat wordt schaars. En ook, nou ja, je ziet ook dat vele Russen die geëmigreerd zijn naar de Krim... via de Kerchbrug, weer teruggaan. Ja. Nou, dat heeft allemaal natuurlijk een impact op de populariteit van Poetin.
8: Ja.
10: En dit ligt enorm gevoelig bij Russen. Als je naar een gemiddelde Rus vraagt... ben je het eens met de annexatie van de Krim in 2014 door Rusland... zullen heel veel Russen nog ja zeggen.
8: Ja.
10: Het is voor hen eigenlijk onverteerbaar dat dat gebied niet meer Russisch zou zijn.
8: Je kunt misschien ook stellen, Poetin zal bij leven Noord-Sevastopol zomaar opgeven. Dus deze oorlog eindigt pas op het moment dat duidelijk is wie zeggenschap over de Krim heeft?
10: Dat betwijfel ik ook ten zeerste. Alle tekenen wijzen erop dat Rusland deze oorlog zal doorzetten. In ieder geval tot, laten we zeggen, de herfst... of winter van volgend jaar. Dus dan praten we eind 27, begin 28. Daar zijn alle tekenen wijzen in die richting. Ja, dat verandert niet en maakt ook duidelijk... dat die vasthoudendheid bij de Krim er ook is.
8: Ja, tegelijkertijd, filosoof Jelle van Baardewijk... was vorige week op de Nederlandse televisie en gaf aan... we kunnen Rusland niet verslaan, ze zijn tot de tanden toe bewapend... ze zijn veel sterker, wij overschatten onze kundigheid en waardigheid hier. Hoe kijkt u daarnaar? Want als u van mening bent dat de Zwarte Zee... uiteindelijk onder controle van de Oekraïne komt, evenals de Krim... gaat dat echt zover komen?
10: Nou, de mening van de genoemde filosoof, hoe moet ik het zeggen, komt aardig overeen met wat het Kremlin-propaganda altijd roept. Kijk, laten we nu eens gewoon kijken naar de economische kracht van het Westen. Onvergelijkbaar veel sterker dan Rusland. Bovendien, Rusland heeft, dat mogen we best wel zeggen... ook al is die oorlog een gaande, militair bepaald niet erg veel succes gehad. Het zou in 3 dagen aan een week zou het klaar zijn. Dat is ook wat Poetin tegen Xi gezegd heeft. Er is niets van terechtgekomen. Oekraïne innoveert. Rusland innoveert ook. Het is fout om te denken dat zij dat niet doen. Dat doen zij ook, maar in een veel langzamer tempo. En mensen vergeten wel eens, als je naar Oekraïne kijkt... dat 80% van de raket- en nucleaire geleerden... in de voormalige Sovjet-Unie, kwamen uit Oekraïne. Dat aantal, ja, dat staat gewoon vast. Dus die kennis is er. En je ziet ook die jongere generatie hyper-innovatief zijn. En het hele verhaal, Rusland is onverslaanbaar. Rusland is in de geschiedenis nou de nodige malen verslagen.
8: Ja, tegelijkertijd
10: dus wordt... Dat is een fabel.
8: Oké. Aan de andere kant zien we wel dat Oekraïne ook de regio Moskou aanvalt... met een grote drone-aanval afgelopen week nog. En we zien nog steeds geen grote onrust of opstand in Rusland daardoor ontstaan. Zijn we dan toch heel ver weg van zo'n kantelpunt?
10: Kijk, het is heel moeilijk om je in een totalitaire staat, een dictatuur... waar de veiligheidsdienst eigenlijk de boventoon voert, om daar actie te voeren. Maar je moet het volgende zien. Het geheel is eigenlijk gebaseerd op 3 pijlers. Economisch, politiek en militair. Bij al die pijlers, al die 3 Russische pijlers, zie je eigenlijk scheuren. Als een burgemeester van Moskou, dat is toch een vooraanstaand lid van de Russische elite... als die zegt, Sabianin, we moeten die oorlog stoppen... want we gaan dit economisch verliezen. Gisteren nog het hoofd economische zaken van een grote Russische bank... die hetzelfde betogen. Hij kreeg onmiddellijk zijn ontslag natuurlijk. Maar het is duidelijk, ook in de Duma zelfs... wordt er gezegd, wij kunnen deze oorlog niet winnen. Nou, dat verhaal was een jaar geleden nog volkomen ondenkbaar. En je ziet natuurlijk op X mensen gaan klagen over benzinegebrek. Hoe moet ik mijn werk doen als ik geen benzine heb? De staat roept wel, we regelen het, maar er wordt natuurlijk niks geregeld. Voortdurend is het motto van het Kremlin altijd geweest: alles is in orde, het loopt volgens plan, of we regelen het. Ja, maar op een gegeven moment is die plaat natuurlijk ook grijs gedraaid.
8: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Hans van Koningsbrugge, hoogleraar Russische geschiedenis en politiek aan de Rijksuniversiteit Groningen.
11: Zij hebben het altijd geëxporteerd, de Russen, en nu moeten ze het ineens importeren. Normaal gesproken verdienen ze daar geld aan en nu moeten ze ervoor betalen. Dus ja, dat is toch wel een uitzonderlijke situatie.
8: Dit was onze correspondent Joost Bosman op BNR. Die vertelt dat Rusland nu zelf brandstof moet importeren. Wat voor een olieproducerende gigant toch een bijzonder moment is. Meneer van Koningsbrugge, is het ook misschien zelfs gênant voor Poetin dat Rusland nu brandstof moet importeren? Of is dat een westers frame omdat wij Rusland graag zien verliezen?
10: Nou, kijk, het wordt gedaan als pleister op de wonden. Maar ik zou bijna willen zeggen, als jij een hartpatiënt bent en je ligt in het ziekenhuis en je hebt een bypassoperatie nodig, dan ben je er niet met een paar aspirines. En dat is wat er eigenlijk gebeurt. Het aanvoer van uit Kazachstan is er een aanvoer gekomen van 60.000 ton brandstof onder het mom van humanitaire hulp om maar niet onder sancties te vallen. Het grappige is dat er een aantal tankers zijn aangekomen in Moermansk, maar de verlader heeft gezegd, ja, de prijs die jullie willen bieden in Rusland, die is veel te laag voor hoe ik dat wil verkopen. Dus dat voorlopig wordt er helemaal niets uitgeladen. Dus je ziet, even heeft men die crisis wat kunnen bedwingen en door wat te schuiven in de voorraden. Maar nu, langzamerhand, wordt het gewoon duidelijk, ook in Moskou. En vergeet niet, Moskou is de etalage van het Rijk. Dat is, men heeft altijd geprobeerd Moskou te ontzien en te doen alsof de oorlog, er was een oorlog, maar Moskou mocht er niks van merken. De inwoners niet en ook de stad zelf niet. Nu is het, als de burgemeester zelf zegt, we gaan die oorlog niet winnen, dat is een demaske natuurlijk.
8: Wat als
10: dat
8: brandstof,
10: kan je niet anders zeggen.
8: En wat als brandstofprijzen blijven stijgen?
10: Nou ja, dan, wat je dan krijgt is natuurlijk een reactie van Iwan en Tanja, de gewone mensen die zeggen, nou, dan gaan we ons consumptiegedrag aanpassen. Want als wij die brandstof nodig hebben, moeten wij noodgedwongen bezuinigen op andere dingen. En dat kan natuurlijk van alles zijn, maar vergeet niet ook die bijna 100.000 kleine ondernemers die nu door Wildberries getroffen zijn, door alles wat daar gebeurt, dat is natuurlijk ook een economische last. Niet alleen voor die mensen, dat ze hun bezit kwijt zijn, maar ook voor banken die hen geld hebben geleend, maar ook de Russische schatkist die daardoor natuurlijk geld mist.
8: Ja.
10: Dus alles grijpt nu in elkaar. En dat vergeten mensen vaak. Dit is natuurlijk een heel coherente Oekraïnse strategie. Het is niet hapsnap. Dat kon je in de eerste jaren nog zeggen, met af en toe een aanval op een olieraffinaderij. Maar dat is nu dus totaal niet meer het geval. Het is een totaal doordacht plan.
8: Het is het kaartenhuis van Poetin dat Oekraïne aan het treffen is.
10: Zeker. Ja. Zeker.
8: Schetst u eens een beeld van hoe de Russische economie er momenteel voor staat? Hoe ziet de begroting eruit? Wat zijn de gevolgen van de keuzes die worden gemaakt? Ook voor Ivan en Tanja.
10: Laten we het zo zeggen. Zij, door de inflatie, houden ze steeds minder beschikbaar inkomen over. Dat is een van de moeilijkste punten is dat het bankdisconto van Rusland 14% is. Dat is dus de rente die de centrale bank berekent aan andere banken als er geld geleend moet worden. En dat is eigenlijk een basisrente voor hypotheken en voor persoonlijke leningen. Of kredieten van bedrijven. Nou, als je 14% bankdisconto hebt, dan heb je dus minimaal een, laten we zeggen, hypotheek van 18 à 19%. Bedenk, dat is in de Nederlandse situatie, als wij dat zouden hebben, ja, dan was onze huizenmarkt was gelijk een flat, hè? Die zou niet meer werken. In Rusland zie je hetzelfde. Dat is één van de problemen. De andere kant is dat Rusland, het Kremlin heeft de BTW verhoogd. Het is duidelijk dat de belastinginkomsten het eerste jaar zijn gestegen, dus dat is een meevallen. Maar aan de andere kant zijn de inkomsten uit andere bronnen zijn gedaald. Nou, dat is, je zou kunnen zeggen dat is een beetje plus-min. Dus minder olieinkomsten. Er wordt minder geraffineerd, maar er wordt ook minder olie geëxporteerd. Aan de andere kant meer BTW. Maar het grote punt is natuurlijk dat je, als je naar de uitgavenkant kijkt, dan zie je met, in vergelijking met vorig jaar, bijna een stijging van 20%. En dat betekent dat aan het eind van het jaar de begroting waarschijnlijk een tekort zal hebben van, nou, laat ik eventjes een beetje een schatting maken, een 60 à 65 miljard euro. Mm. Dat is een gigantisch bedrag. Er komt iets anders bij. Als je naar die economie zelf kijkt, je kan zeggen ongeveer 5 à 46% voor de directe oorlogvoering, 8 à 9% voor de binnenlandse veiligheid, dat is de Rosguardia, dat zijn de veiligheidsdiensten, et cetera, ben je op 55%. En een post van ongeveer 9% voor het aflossen van schulden en rentebetalingen. Ja. Ben je over de 60. Dat betekent dat het resterende deel, waarbij je dan ook nog eigenlijk sociale uitkering moet hebben voor gesneuvelde militairen, ik noem maar wat, of voor premies om ze in te huren, dat komt daar vandaan. Dat betekent dat maar heel weinig geld er nog naar de civiele economie gaat. Dus de oorlogseconomie, het tanks maken, kanonnen maken, drones maken. Hoewel ik deze week las dat de dronefabrikant Quant, notabene een Russische droneproducent, die is failliet. Mm-hmm. Maar je ziet dus die oorlogseconomie, die draait op volle toeren, laten we dat maar even zo zeggen. En alle andere sectoren lijden.
8: Ja. Maar meneer van Koningsbrugge, u geeft een prima opsomming van de Russische begroting. Alleen Vladimir Poetin geeft geen malle moer om de civiele economie van Rusland. Geeft geen malle moer om de spaarcenten van Ivan en Tania. En daarom overwegen zij nu een bankrun, hun geld van de bank te halen. Maar daar geeft Poetin nou, dan ook weer geen malle moer om.
10: Nou, dat overwegen ze niet alleen, dat doen ze. In toenemend tempo wordt het geld van die banken gehaald. En je ziet die banken voortdurend hun limieten verlagen wat je kan pinnen. Maar toevallig belde ik met een Russische vriend om hierover te praten. Ik zei, Pavel, jij hebt een probleem, want je moet je geld van de bank halen. Anders krijg je een herhaling van de roepelcrisis van 98, hè, waar dat precies gebeurde. Toen zei hij, ja, maar ik heb gewoon het op 10 banken staan. En ik, zo heb ik het gedaan. Ik heb gewoon gediversificeerd. En zo zijn natuurlijk ook veel Russen, maar de bankrun is er al.
8: Ja.
10: En de VTB-bank en de Sberbank hebben juist daarvoor gewaarschuwd van, ja, maar dit is wel ons werkkapitaal wat verdwijnt.
8: Ja. Nu is er nog een ander probleem waar met name Russische mannen mee moeten omgaan. Namelijk, ze kunnen gerecruiteerd worden. Ze kunnen als kanonnenvoer in Oekraïne dienen. Wat ziet u daar zich momenteel voltrekken?
10: Nou, het is belangrijk om te weten dat die mobilisatie van 2022, die is niet afgesloten. Dat had Poetin moeten doen door een zogeheten zakon, een wet. Dus die mobilisatie loopt nog. Nou, je ziet eigenlijk twee dingen. Nog steeds pogingen om Russen te winnen met premies. Bijvoorbeeld 5 miljoen roebel. Mm-hmm. Nou, dat is voor Russische begrippen heel veel geld. Dat zie je in diverse regio's nog gebeuren. Maar je ziet nu ook gebeuren dat mensen van straat geplukt worden. En gevraagd worden naar de papieren. En klopt dat niet, dan meteen naar het recruteringsbureau.
8: En de Russen maken gebruik van een soort Russisch DigiD-systeem, waarin Russische mannen dan kunnen zien dat ze opgeroepen worden voor het leger, dat ze naar die recruteringsbureaus moeten komen. En ze kunnen er ook bijna niet onderuit dan.
10: Nee, je kan het ook niet weigeren, want het is een strafbaar feit. En dat komt omdat de overheid ernaar heeft gestreefd eigenlijk zoveel mogelijk digitale gegevens van de individuele Rus te hebben. En dus is dat een soort van, ja, laat maar zeggen, digitale kaartenbak waar de overheid in kan bladeren om te kijken, oh, jij komt er voor een aanmerking. En jij. En je ziet tegelijkertijd dat bijvoorbeeld op universiteiten. Dat is een duidelijk voorbeeld. Dan zie je dat mensen gelokt worden om naar het leger te komen. Bijvoorbeeld door te zeggen, nou, je hebt het niet goed gedaan dit jaar. Maar als je nou in het leger gaat, dan krijg je de vakken cadeau, de studiepunten.
8: Ja.
10: Ik heb tegen een Russische collega, een vriendin uit Moskou gezegd, dat is interessant als je dat bij geneeskunde doet. Wat voor doktoren moeten dat worden? Etcetera. Dus, maar men probeert ook universiteiten gewoon onder druk te zetten door te zeggen, je moet zoveel van het studentenquotum gewoon leveren. Hetzelfde geldt voor bedrijven, staatsbedrijven natuurlijk.
8: Ja. Als we dit allemaal nu eens samenvatten. Poetin staat er slecht voor in de Zwarte Zee. Poetin staat er slecht voor met zijn economie. Hij heeft weerstand onder burgers die niet de oorlog in willen gaan, die niet naar Oekraïne willen. Tegelijkertijd gaven we al aan, Poetin kijkt misschien helemaal niet naar dit soort zaken. En er zijn ook veel Russen die gewend zijn om te lijden. Veel Russen die gewend zijn om te doen wat de staat van hen vraagt. Wat kunnen we nu, pak een beet, het komend jaar van deze oorlog verwachten en de houding van Poetin?
10: Kijk, ten eerste, wat gaat er gebeuren, denk ik, na de september parlementsverkiezingen? De grenzen gaan moeilijker te passeren worden. Dus de gemiddelde Rus kan niet zomaar weg. We zijn al, het heeft het nieuws niet gehaald, maar gisteren waren er 20.000 Russen die met de grens van bij Georgië overstaken. 20.000. Nou, dat is ongewoon veel. Dus heel veel Russen vragen hun buitenlands paspoort aan om het land te verlaten. Dat zie je. En dat gaat natuurlijk na september. Hè, dan als ik denk dat die grenzen dichtgaan, daar gaat men op anticiperen, vooraf. Dus dat gaan we zien. Tweede is, inderdaad, Poetin zet gewoon die oorlog door, want hij kan niet stoppen. Dat betekent dus minstens 1,5 jaar nog oorlog. En indien nodig grijpt hij gewoon naar het volgende financiële middel. Als de reserves op zijn en het goud is verkocht naar China, ik noem het maar even, dan kunnen we altijd nog bankbiljetten drukken. Alles kan, hè. En het is natuurlijk niet zo dat een staat zomaar even gemakkelijk in economische malaise raakt. Kijk naar Argentinië, 5 keer failliet gegaan. Het draaide toch wel door op de een of andere manier. Nou, dat zie je hier ook. En aan de andere kant is natuurlijk dat de gemiddelde Rus, ja, die heeft een overlevingsstrategie. Variërend van de dacha tot de familie tot vriendenkring. En die houdt liefst dan die staat op afstand. In dit geval natuurlijk. Maar goed, het is toch de schending van het sociale contract wat er altijd was. Namelijk, eerst was het, jullie bemoeien niet met de politiek, maar dan krijg je het beter. Toen was het, er is wel oorlog, maar je gaat er persoonlijk geen last van krijgen. Dat klopt allemaal niet meer. En ik weet ook wel natuurlijk, hè, het is moeilijk om in opstand te komen en zo. Maar vergeet niet, niemand zag de val van het tsarisme, voorzag de val van het tsarisme in februari 1917. Ging ook heel snel. Of de ondergang van de Sovjet-Unie in 1991. Dus je moet nooit, nooit zeggen. Daar komt het eigenlijk op neer.
8: Dank voor uw duiding. En voor dit gesprek Hans van Koningsbrugge, hoogleraar Russische geschiedenis en politiek aan de Rijksuniversiteit Groningen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.

0: afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
3: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
4: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
5: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. BNR
8: Verkeer. Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment 1 enkele file in het land en dat is op de N200 Haarlem richting Zandvoort. Tussen Bloemendaal en het autocircuit doe je er 5 tot 10 minuten langer over.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Het is zo druk op station Haarlem en Amsterdam Sloterdijk dat honderden Formule 1-fans soms even moeten wachten op de volgende trein omdat de vertrekkende te vol is. Het is vandaag de laatste dag van de allerlaatste Dutch Grand Prix. Om 3:00 vanmiddag is de race en Max Verstappen start van de 7e plek. Bij een zuivelfabriek in Kamp is vanochtend vroeg een pand ontruimd omdat medewerkers een ammoniaklucht roken, meldt RTV Oost. Ze maken er poeders voor baby- en kindervoeding. Brandweer kijkt wat de oorzaak van het lek is. Er zou niemand gewond zijn. In Nieuwekerk aan de IJssel hebben bewoners van een flat een uur buiten gestaan omdat er een brandje was met vooral veel rook. Meerdere etages werden ontruimd, meldt Omroep West. Brandje was snel geblust, maar de brandweer moest eerst checken of alles weer veilig was. Een vrouw is nagekeken, ze hoefde niet naar het ziekenhuis. Een aardbeving vannacht in het oosten van Japan. Van doden is niets bekend, wel zijn er tientallen licht gewonden. De beving werd ook in de hoofdstad Tokio gevoeld. Treinverkeer had er last van. Meteorologen zijn bang voor nog een flinke aardbeving komende week. En er was vannacht een vechtpartij in het centrum van Den Bosch en de politie zoekt getuigen. 3 mannen raakten gewond. Volgens Omroep Brabant was er eentje niet meer aanspreekbaar. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis. Op meerdere plekken was bloed op de straat te zien. Er waren meer vechtpartijen, zegt een getuige. Dan het weer van Weer Online. Afwisselend wolken en zon. In het noorden valt af en toe een buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Komende dagen wordt het warmer. En tot over het ANP-nieuws.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Geert-Jan Haan.
11: Duitsland maakt zich op voor een nieuwe wende. In de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt kan de Alternatieve für Deutschland de absolute meerderheid halen bij de deelstaatverkiezingen van begin september.
12: Wie soll ich denn ohne eine Mehrheit im Parlament eine vernünftige Regierung hier über 5 Jahre gewährleisten? Insbesondere die erste AfD-geführte Regierung. Das muss stabil sein. Ich muss mich auf eine stabile Mannschaft auch in Krisenzeiten verlassen können. Und dazu brauche ich die absolute Mehrheit. Das ist der einzige Weg, um dieses Land hier zu retten.
11: Dat is de partijleider van de AfD in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund. Die zegt dat hij een absolute meerderheid nodig heeft voor een stabiele regering. Klinkt logisch. Jeroen Rijgaard, schrijver van het boek Het Verdampte Land, journalist bij de VRT. Want als je een stabiele regering bent en je kunt in je eentje regeren, dan heb je wel wat zeggenschap.
13: Ja, dat klopt. En daar gaan ze dus inderdaad voor. Ook rekening houdende, Geert-Jan, met het feit natuurlijk dat in principe niemand met de AfD wil samenwerken in Duitsland. Dus dan heb je een absolute meerderheid nodig om hoegenaamd aan de macht te kunnen komen. En dat is waar Siegmund eigenlijk op speelt en op rekent dat het zou kunnen gebeuren op 6 september daar bij de deelstaatverkiezingen.
11: Hoe uniek zou deze situatie zijn?
13: Heel uniek. Voor zover ik weet is er zelfs geen historisch moment waarop dat ook gebeurd is. Hitler, om het nu met een hele straffe vergelijking te maken, is bij vrije verkiezingen er eigenlijk nooit volledig in geslaagd om een absolute meerderheid te halen. Wel, toen de verkiezingen al niet meer zo vrij waren, dan is hem dat wel gelukt in deelstaten. Dus ja, als AfD daar nu in slaagt, is dat een heel uniek moment in de Duitse geschiedenis en symbolisch kan je dat eigenlijk niet onderschatten, hè, mocht dat gebeuren.
11: Ja, dat schrijf je ook in je boek. Als Mecklenburg-Vorpommern, waar ook deelstaatverkiezingen zijn, waar de AfD ook groot wordt, en Sachsen-Anhalt, als de partij daar een absolute meerderheid zou kunnen krijgen, dan kun je de impact daarvan nauwelijks onderschatten. Ook al gaat het niet om de grootste deelstaat in het oosten van het land. Dat is wat in het verdampte land van jou te lezen is. Mm-hmm. Maar wat is die impact dan?
13: Die impact is eerst en vooral symbolisch gigantisch. Hè. Dat kan je gewoon niet onderschatten. Hè. Een land als Duitsland, net Duitsland, met zijn hele historische bagage. Als daar extreemrechts erin slaagt om 1 of 2 deelstaten. Nu in Mecklenburg-Vorpommern zal het niet gebeuren. In Sachsen-Anhalt liggen de kaarten 50-50, denk ik, op dit moment. Als je de peilingen bekijkt. Wel, als dat gebeurt, dan is dat symbolisch niet te onderschatten. Dan betekent het dat Duitsland de switch naar het nieuwe tijdperk en het verleden voor een stuk van zich afgeschud heeft, dat ze die echt wel gemaakt hebben. En is het ook vrij uniek in Europa. Maar anderzijds gaat het om meer dan symboliek. Als de AfD erin slaagt om een staat volledig in handen te krijgen, dan krijgen ze dus natuurlijk ook al die deelstaatbevoegdheden in handen. En dat zijn er nogal wat in Duitsland. En dan krijgen ze ook op nationaal niveau wel iets in de pap te brokken. Want Duitsland die kent de Bondsraad. Je zou dat eigenlijk een beetje kunnen vergelijken met de Eerste Kamer bij jullie in Nederland. Waar de deelstaatregeringen in vertegenwoordigd zitten. En waar ze dus die 16 deelstaten samen ook over nationale zaken kunnen meebeslissen als die enige impact op de deelstaat hebben. En dat is een zeer rekbaar begrip. Dus op die manier komen ze nationaal ook min of meer, op een heel beperkte manier, mee in de cockpit. Maar alleen al het feit dat dat gebeurt, is natuurlijk een gigantische verschuiving in Duitsland.
11: Maar laten we het toch concreet maken. Wat als het AfD via die bondsraad in die cockpit komt en met landelijke besluitvorming te maken krijgt?
13: Wel, zij kunnen bijvoorbeeld, als het zover zou komen, kunnen ze bijvoorbeeld belangenconflicten inroepen. Dat bestaat in België trouwens ook. Dat is wanneer je als deelstaat echt in bepaalde belangen geschaad voelt. Bijvoorbeeld van, wij kunnen ons beleid niet uitvoeren of totaal niet uitvoeren door nationale beslissingen, dan kan je daartegen procedures starten. De kans dat je die haalt is niet zo heel groot. Maar je kan bijvoorbeeld op die manier wel bepaalde beslissingen gaan vertragen, ook op nationaal niveau.
11: En als we die deelstaatverkiezingen concreet maken, AfD kan in 1 deelstaat mogelijk een absolute meerderheid krijgen. In 2 andere deelstaten zou het kunnen dat ze gaan meeregeren. Alleen is het dan de vraag of andere partijen een coalitie willen vormen met de AfD. Wat zijn thema's die je op deelstaatniveau in Duitsland naar je hand kan zetten?
13: Veel. Op cultureel vlak bijvoorbeeld is bijna alles in handen van de deelstaten. Op onderwijsvlak is zo goed als alles in handen van de deelstaten. Openbare werken heb je veel in de pap te brokken. Om maar een voorbeeld te geven, Geert-Jan. De AfD bijvoorbeeld wil in Sachsen-Anhalt op cultureel vlak heel zwaar ingrijpen. En bijvoorbeeld alles wat niet Duits genoeg is, als ze aan de macht zouden komen, niet meer subsidiëren. Waardoor dus bepaalde culturele instellingen zouden moeten gaan sluiten. Of ze willen bijvoorbeeld, als ze daar aan de macht komen in Sachsen-Anhalt, ook de schoolplicht schrappen. Dat zou dan een soort leerplicht worden, waarbij je dus bijvoorbeeld je kinderen thuis onderwijs zou kunnen geven, zodat ze niet onder de invloed van linkse leraren terechtkomen. Het zijn maar een paar voorbeelden van bevoegdheden die deelstaten uitoefenen. Dus deelstaten hebben in Duitsland vrij veel te zeggen. Heel wat bevoegdheden zijn gesplitst, zitten voor een stukje op nationaal vlak en een stukje op deelstaatvlak. Maar er zijn dus bijvoorbeeld bevoegdheden zoals grotendeels cultuur en grotendeels onderwijs, die eigenlijk zo goed als volledig door de deelstaat beslist worden. En ze hebben zich daarop voorbereid, de AfD. Ze hebben een soort 100 dagen programma gemaakt van allemaal zaken die ze in de eerste 100 dagen, mochten ze die absolute meerderheid halen, willen gaan realiseren. En dat zijn bijvoorbeeld een paar punten daaruit.
11: We kunnen er lachrug over doen. In Nederland, in België, als aanhangers misschien van partijen die wat democratischer zijn ingesteld dan een AfD. En dan denk je, wat is er aan de hand? Waarom wil een AfD de politie en de openbare orde in zo'n deelstaat naar de hand zetten? Waarom willen ze de media omgooien? Want dat kan ook. Waarom willen ze het Russisch opnieuw invoeren? Want dat kan ook. Om toch maar nog wat nieuwe bevoegdheden te benoemen. Maar gek genoeg, die opmars van de AfD die is er en die lijkt niet te stoppen. Niet in het oosten van Duitsland, ook eigenlijk niet in het westen. In het hele land zitten ze in de lift. Wat is de magie van de AfD?
13: Dat de AfD het enige echte alternatief biedt, zoals ze het zelf ook zeggen. En dat klopt eigenlijk ook wel. Zij staan gewoon voor een heel ander model, een heel ander samenlevingsmodel, waar heel veel Duitsers op dit moment gevoelig voor zijn. Het is inderdaad zoals je zegt, Geert-Jan, ze zitten overal in de lift. Hè. Ook in West-Duitsland doen ze het niet zo slecht. Hè. Bij de recente deelstaatverkiezingen, bijvoorbeeld in Baden-Württemberg en Rijnland-Palts, hebben ze ook tegen de 20% gescoord. Zijn ze verdubbeld. In het oosten zijn dat dus cijfers die tegen de 40% aanleunen. Hun magie zit een beetje in het feit dat zij anders praten dan de andere partijen. Dat zij, je geeft daar die rest voorstellen zelf. Ik geef daar net ook wat voorbeelden. Dat zij dat soort dingen durven zeggen. Ze zetten zich eigenlijk af tegen onze liberale democratie zoals we die kennen. En de progressieve samenleving zoals we die kennen. Heel vaak wordt de AfD bijna exclusief gelinkt aan migratie. Dat zijn allemaal mensen die tegen migratie of de multiculturele samenleving zijn. Maar het gaat om veel meer. En zeker in het oosten, waar ze dus zo gigantisch hoog scoren, heeft dat veel meer met een soort identitaire politiek te maken. Onder de noemer van, kijk, wij verzamelen de mensen die het gehad hebben met de moderne mode. Zo hoor je dat vaak als je naar die bijeenkomsten gaat. De groene mode, de progressieve mode. Wij willen opnieuw meer macht voor de man bijvoorbeeld. Dat zie je daar ook, het klassieke gezin. Wij willen dat alles wat zo gezegd verdacht is, voor hen is het dan alsof dat echt verdacht is, wat niet meer zou mogen. Van ons mag dat wel nog allemaal. En wij doen dus niet mee met al die nieuwe zaken. En dat gaat ver, hè. Dat gaat soms tot de meest kleine dingen, zoals het implanten van windmolens in wouden. Dan beschouwt de AfD dat als een of andere groene mode die door westers denken wordt opgelegd en daardoor dus gaan onze mooie bossen eraan voor die lelijke windmolens. Dus het gaat echt puur, of toch voor een groot stuk, over die identiteit. Het echt oer-Duits mogen zijn zoals het vroeger was, zonder invloeden.
11: Ja, plus de Russische taal, dat mag dan wel.
13: Dat mag dan wel en dat is niet zozeer omwille van de grote liefde voor de Russen, maar dat heeft voor een stukje met dat anti-westerse te maken natuurlijk. Hè. Als je pro-Rusland bent, dan ben je sowieso ook anti-westers. En voor een stukje speelt in het oosten, want dus Sachsen-Anhalt is Oost-Duitsland, Mecklenburg-Vorpommern ook, speelt daar natuurlijk een soort nostalgie, nostalgie naar de DDR in, naar een tijd die eigenlijk nooit bestaan heeft. Zo schrijf ik het ook in mijn boek. Een soort tijd die voor de AfD-kiezers zeer aanlokkelijk is, omdat het vooral niet de tijd van nu is en dus iets anders was. Heel veel van die progressieve ideeën waren er niet in de DDR. Heel veel van wat zij woke-discussies noemen waren er ook niet in de DDR. Ze vergeten daarbij dan gewoon simpelweg dat er in de DDR niet mocht gediscussieerd worden. Dat soort zaken speelt daar natuurlijk in door. Om maar iets te zeggen, op een recente bijeenkomst van de AfD, Geert-Jan, is het volkslied van de DDR, het Auferstanden auf Ruinen, gezongen. Wat in de DDR zelf al niet meer gezongen mocht worden. Wat toch bijzonder is, dat op een bijeenkomst van een extreemrechtse partij het volkslied van een communistisch land van vroeger gezongen werd. Maar dat heeft dus allemaal met dat anti-westerse en dat nostalgie naar een niet-westerse tijd te maken.
11: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Jeroen Reijgaard, journalist bij de VRT en schrijver van het boek Het Verdampte Land over Duitsland.
12: Het heeft geen zin iets gezond te bieden wat im Augenblick niet gezond is. We moeten einige dingen verbeteren. Maar mijn boodschap is ook, es steckt ein so großes Potenzial in unserem Land. Wir haben so viele Möglichkeiten und ich möchte, dass wir diese Möglichkeiten ausschöpfen.
11: Ja, een optimistische bondskanselier Friedrich Merz, maar die voelt ook de hete adem van de AfD in zijn nek. Ja, als de AfD nu deelstaatverkiezingen gaat winnen, wat betekent dat dan voor zijn positie?
13: Slecht nieuws, sowieso. Want deelstaatverkiezingen zijn in Duitsland vaker belangrijker voor de nationale politiek dan je zou denken op het eerste gezicht. Angela Merkel bijvoorbeeld destijds heeft ook haar afscheid aangekondigd na slechte deelstaatverkiezingen voor haar partij, voor de CDU. Ja, voor Merz is dat heel slecht nieuws. Dubbel. In die zin, hij is nu al bijzonder impopulair. Vanmorgen is nog een peiling verschenen van het ZDF, waaruit blijkt dat hij zijn absolute dieptepunt bereikt heeft en dat amper nog een 13-14% van de Duitsers, je moet je bij dat getal iets voorstellen, hè, 13-14% van de Duitsers vertrouwen hebben in hem. En het tweede grote slechte nieuws voor hem is, hij heeft zichzelf de laatste dam tegen de AfD genoemd. De laatste dam tegen extreemrechts. Als ik niet slaag, dan breekt extreemrechts definitief door, heeft hij een jaar geleden ongeveer gezegd. Ja, en daar wijst nu op dit moment natuurlijk heel veel op, dat veel richting die doorbraak van extreemrechts wijst. Dus ja, hij is impopulair. En extreemrechts wordt alleen maar groter onder Merz. Dus voor hem is dat heel slecht nieuws. Absoluut, hij kan dat niet verkocht krijgen.
11: Ja, Merz presenteert zich als laatste dam, terwijl de AfD juist zegt, die deelstaatverkiezingen, dat is het begin van een dijkdoorbraak. Wij zullen Oost-Duitsland, West-Duitsland, Europa overspoelen met ons gedachtegoed. Mm-hmm. Wat betekent het voor de positie van Duitsland in Europa als de AfD met deze opmars bezig is?
13: Dat Duitsland er zwakker uitkomt. Sowieso, Duitsland was, ja, in principe is dat het machtigste, grootste, bevolkingsrijkste en ook economisch meest welvarende land van Europa. Dus zeg maar de nummer 1 van Europa. Alleen slagen ze er de laatste jaren sowieso niet meer goed in om die positie echt te verzilveren op Europees niveau. Je zat met de zwakke bondskanselier Scholz. Van Merz werd op dat vlak.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand Rights Specialist.

0: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
1: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: Spreekt. Kan dat ook tot gevolg hebben dat bijvoorbeeld Le Pen in Frankrijk een steuntje in de rug krijgt? We weten, AFD wordt als extreemrechtser gezien dan Rassemblement National. Mm-hmm. Ik weet dat jij de afgelopen jaren veel door het westen van Europa hebt gereisd, in diverse landen regelmatig bent geweest. Wat is jouw inschatting voor West-Europa?
3: Ja, de AFD ligt ook bij andere radicale en extreemrechtse partijen niet altijd even goed. Zoals je zelf ook zegt, Le Pen is inderdaad een stuk minder extreem dan het AFD. AFD is in Oost-Duitsland echt een extreemrechtse partij en geen radicaal rechtse partij. Maar dat is natuurlijk wind in de zeilen, hè. Je ziet eigenlijk in Duitsland een soort extrapolatie van wat je in de rest van Europa ook ziet met radicaal en extreemrechtse partijen die alsmaar groter worden. Dus ondanks de verschillen, ondanks de onderlinge soms discussies, ondanks het feit dat de een de ander misschien al iets te extreem vindt, ja, zal de zeg maar radicaal en extreemrechtse familie dat natuurlijk wel omarmen als een overwinning, als een bijzonder momentum. Zeker dat zoiets in Duitsland kan gebeuren. Want toch nog even bijzeggen, Geert-Jan, 10, 11 jaar geleden was er in Duitsland geen sprake van radicaal rechts. Hè. Dat land leek daar immuun voor. Terwijl op dat moment de Le Pens in Frankrijk, Wilders bij jullie in Nederland, Vlaams Belang bij ons, Fratelli d'Italia en zo verder, allemaal al grotere partijen waren, bestond dat daar niet. Dus voor hen zou dat zeker wind in de zeilen betekenen. Feit is natuurlijk, die dijkdoorbraak, ja, komt hier of niet? Als ze niet de absolute meerderheid halen, wordt dat waarschijnlijk dus niet het geval, aangezien alle andere partijen in Duitsland nog altijd weigeren om met de AFD samen te werken. Al is er een andere partij, BSW van Sarah Wagenknecht, die lichtjes de deur openzet, zegt dat ze eventueel wel wil praten met de AFD om dan een soort expertenregering aan de macht te brengen. Een regering van mensen buiten de politiek. Ja, extra parlementair zouden jullie dat in Nederland ook kunnen noemen. De vraag is alleen, ja, de BSW zelf ligt daar onderling heel hard overhoop over. Gaat die partij de kiesdrempel halen of niet? En zal het dan effectief zover komen? Dus voorlopig, ja, zullen ze het naar mijn aanvoelen toch moeten hebben van die absolute meerderheid. En daar zijn ze in de peilingen op dit moment dus net niet. Maar veel zal afhangen van hoeveel partijen uiteindelijk verkozen worden. En dan is het een heel technisch kluwen om te bepalen, ja, hoeveel zetels er nodig, of hoeveel procenten er nodig zijn om een absolute meerderheid te halen. Dus dat is nog wat afwachten. Maar als die dijkdoorbraak er komt, is dat ook voor de rest van Europa zeker bijzonder nieuws.
2: Jeroen Reijgaard, je bent als laatste vraag ook bij veel veranstaltungen geweest van die publieksevenementen die het AFD organiseert. In 1, 2 zinnen, wat is nou de belangrijkste misvatting over het electoraat van de AFD? Wat moeten we niet onderschatten?
3: De belangrijkste misvatting is dat dat allemaal mensen zijn die daar zitten omdat ze tegen migratie, de multiculturele samenleving zijn en allemaal racist zijn. Dat is de gemakkelijkste interpretatie die wij vaak in West-Europa en West-Duitsland op de AFD kleven, maar daarover gaat het niet. Die zitten er uiteraard tussen, hè. Daar zitten niet de grote fans van de multiculturele samenleving verre van. Maar het gaat om veel meer. Het gaat echt om dat zich niet erkend en herkend voelen in de hedendaagse westerse samenleving. Daar zitten zowat de verliezers van de globalisering. Daar zitten zowat de mensen, ja, die nostalgisch terugkijken naar een tijd die misschien nooit bestaan heeft en die volgens hen dus door een soort half complot van de politiek niet meer bestaat. Dus dat het om veel meer gaat dan alleen mensen die de multiculturaliteit verwerpen.
2: We houden het in de gaten en dank voor je mooie boek. Jeroen Reijgaard, journalist bij de VRT en schrijver van het boek Het Verdampte Land over Duitsland.
1: Postma in Amerika.
2: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Posma. De zus van de overleden senator Lindsey Graham heeft zijn zetel tijdelijk overgenomen. Zij voert ook al campagne om zijn zetel permanent binnen te halen. En Jan, zij deed deze week mee aan een debat, maar dat was geen eclatant succes.
4: Nee, zeker niet, Gert-Jan. En dat is wel belangrijk, want Lindsey Graham was natuurlijk een van de prominentste haviken in de Senaat. Hij was dé buitenlandman. Hij was ook de man die altijd Oekraïne bleef steunen. Belangrijk dus ook voor de situatie in Europa. En Trump schoof na zijn overlijden Lindsey Graham's zus naar voren. En Darlene Graham die blijkt een heel andere visie te hebben dan haar broer. Tijdens een verkiezingsdebat werd haar gevraagd: zijn Taiwan en de Zuid-Chinese Zee nou belangrijke onderwerpen voor de nationale veiligheid?

0: Veiligheid van Amerika. Nou, Lindsey Graham had daar niet lang over nagedacht. Ja, natuurlijk. Maar Darlene Graham geeft een antwoord dat enigszins afwijkt van haar broer.
1: I'm just going to be honest here. I'm not on national security. I'm not that informed on national security. So, but I do support the military.
0: Ja, I do support the military. Je hoorde het boegeroep al een beetje op de achtergrond. Nationale veiligheid weet ik eigenlijk niet zoveel van. Is ook niet echt mijn ding, zei ze later nog. En daar werd echt met gefronste wenkbrauwen naar gekeken, ook in Washington. Want dit is dus de vrouw die Lindsey Graham op moet volgen permanent. Is zij zo onvoorbereid? Weet zij er zo weinig vanaf? President Trump schoof haar naar voren, dus die heeft er ook een belang bij. En uiteindelijk, als zij deze primary zou winnen, dan moet zij er mede voor zorgen dat de Republikeinen een meerderheid in de Senaat houden. Dus dit geeft weinig vertrouwen.
2: Ik weet niet of van haar ook verwacht wordt dat ze exact hetzelfde is als haar broer. Dat ze exact hetzelfde vindt. Maar als dat zo is, hoe probeert ze dit dan nog te redden?
0: Ja, nee, dat is wel een interessante. Normaal gesproken is het zo, hè, als iemand is overleden, dan komt het wel vaker voor dat een familielid het overneemt. En dat die dan in de geest van de overledene het voortzet. Maar zij zegt dus heel duidelijk, ik wil ook gekozen worden echt voor 6 jaar. Dus dat maakt het anders en daar kan je wel een eigen mening in hebben. Maar ja, zo is ze niet naar voren geschoven door Trump natuurlijk. En zij zegt in een reactie om het inderdaad te redden, ja, het buitenland, Iran, Oekraïne, dat zijn gewoon niet dingen die de inwoners van South Carolina interesseren. Mijn kiezers willen het over hun portemonnee hebben, binnenlandse dingen, dat is belangrijk. En daar heeft ze natuurlijk ook wel een punt. Dat is wel iets waarvan we nog moeten kijken of de kiezer, die dus in eerste instantie voor haar broer koos, die daar heel anders over dacht, daar ook zo over denkt in South Carolina. En het plaatst ze ook wel potentieel in een interessante positie ten opzichte van Trump. Want zij neemt wat afstand van haar broer dus. Zij neemt ook afstand van president Trump en zijn oorlog in Iran eigenlijk. En ja, dat is, kan slim voor haar zijn. Die oorlog in Iran is niet populair in Amerika. Maar je moet Trump ook niet afvallen. Lastige positie.
2: Ja, en dan ben je misschien aangeschoten wild en kun je zelf worden aangevallen.
0: En dat gebeurt ook. Ralph Norman, de man die het tegen haar opneemt, die reageerde al meteen dat iemand die echt serieus naar de Senaat wil toch echt wel moet weten hoe dit zit. En dat dit echt geen baan is waarin je on the job kunt worden ingewerkt. En dat waren wel interessante woorden, want ooit toen Lindsey Graham voor het presidentschap ging, tegen Trump was dat nog, toen zei hij ongeveer dezelfde dingen over Donald Trump. Je kan nu al voorspellen, de spotjes van dat debatmoment die gaan er komen. Dit superpack-spotje sorteert daar eigenlijk al op voor, zonder dat debat ook letterlijk te noemen nog.
3: What if Darlene Graham had any other last name? Do we really know where she stands? Darlene won't tell us. Ralph Norman has a proven conservative record, securing our elections, cracking down on illegals, taking on corruption. That's why the DC establishment is spending millions to stop him. The swamp wants a puppet. South Carolina needs a fighter. Proven conservative Ralph Norman. Palmetto First Pack is responsible for the content of this advertising.
0: Ja, en ook wel een mooi contrast met het eerste spotje van Darlene Graham, die daar uitgebreid Donald Trump bedankte voor zijn endorsement. En daarvan zegt deze Norman dus van, ja, dat is eigenlijk de swamp, de establishment. Trump als swampdier.
2: En bemoeit Trump zich ook met deze race?
0: Ja, daar wordt het wel extra interessant, want hij is heel actief betrokken hierbij. Dus dat zorgt er ook voor dat het risico voor hem ook groter wordt. Want als zij verliest, dan is dat ook zijn verlies dan ineens. Hij probeert endorsements voor haar binnen te halen. Hij bemoeit zich actief met de campagne. Vrijdag houdt hij een campagne-rally voor haar. En dat is toch wel opvallend. Doet hij wel eens vaker bij voorverkiezingen, bij primaries, maar zeker niet altijd. En dat geeft wel aan hoe belangrijk hij dit vindt. En dat maakt de uitslag van deze run-up, 25 augustus is dat, ook echt een test voor Trumps populariteit.
2: We zetten het weer in de agenda. 25 augustus. Dankjewel, Jan Posma, onze correspondent in Washington. En wilt u meer horen over de Verenigde Staten? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan Posma en Bernard Hammelburg. En tot zover BNR De Wereld. Redactie Michael Roelen. Mijn naam is Geert-Jan Haan. Tot volgende week.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote techshow.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet, wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
2: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
3: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
4: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
5: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
6: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
7: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
6: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
8: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
6: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
9: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
10: BNR Verkeer. Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB.
11: Er is op dit moment meer verkeer op de weg op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. En dat heeft alles te maken met de werkzaamheden op de A12. Tussen Hoevelaken en Barneveld betekent dat 10 minuten oponthoud. Dan nog drukte vanwege de Grand Prix op de N200 bijvoorbeeld. Haarlem richting Zandvoort. Tussen Overveen en het autocircuit ben je ook 10 minuten kwijt.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is een verdachte aangehouden die misschien iets te maken heeft met de dood van een bewoner van een verpleeghuis vrijdag in Oorschot. Politie vertelde al snel dat het om een niet-natuurlijke dood ging. Wat de verdachte met het overlijden te maken heeft, is nog niet duidelijk. De politie bedankt op Facebook iedereen die gisteren heeft geholpen na een ongeluk op de provinciale weg bij Nieuwe Pekela. Een auto reed het water in en meerdere mensen sprongen erachteraan om de inzittenden eruit te halen. De politie vindt het moedig en prijst hun inzet en betrokkenheid. Bij een zuivelfabriek in Kampen wordt een ammoniaklek gedicht. Volgens RTV Oost roken medewerkers vanochtend een sterke lucht en daarom werd het pand geëvacueerd. Er worden poeders voor baby- en kindervoeding gemaakt. Als het lek is gemaakt, wordt de fabriek weer opgestart. Er zou niemand gewond zijn. De Baltische Staten hebben last van een zware storm. Het is de ergste in 20 jaar. In Letland en Litouwen zijn zelfs 2 doden gevallen. Ze werden geraakt door een boom en door vallend puin. Ook zijn veel elektriciteitskabels stuk en daardoor zitten hele dorpen zonder stroom. En de burgemeester van Zandvoort denkt dat het vandaag een mooie dag wordt, maar wel met een verdrietig randje. Het is de allerlaatste Dutch Grand Prix. De race begint om 3:00 en Max Verstappen vertrekt van plek 7. Hij was gisteren een beetje ziek. De burgemeester hoopt dat Max goed heeft geslapen en fit in de auto stapt. Dan het weer van Weer Online. Afwisselend wolken en zon en in het noorden valt af en toe een buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Komende dagen wordt het warmer. En tot over het ANP-nieuws.
13: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De grote techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
14: Goed dat je luistert naar de grote techshow. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe. Ook deze zomer in onze zomerserie, waarin we praten met leiders van innovaties die je waarschijnlijk nog niet eerder gehoord hebt. En vandaag doen we dat alweer voor het laatst, want dit is de laatste week van de zomerperiode bij BNR. En we zijn in mijn geval Joe van Buurik
15: en Ben van der Burg.
14: En in onze laatste aflevering dus van deze zomerserie horen we straks hoe Sabrata supersnelle en stabiele draadloze communicatie via fotonische chips mogelijk maakt. Dat zometeen. Want eerst gaan we praten met Ditto Care. En dat is een heel boeiend initiatief. En dus gaan we nu praten met Bart Voren, oprichter van Ditto Care.
15: Dat klopt, dankjewel.
14: Ja, dat moet vernoemd zijn naar de Pokémon.
15: Absoluut.
14: Wat ja, goed. Het heeft, en heeft geen idee waar we het over hebben.
15: Nee, dit is een waterscheiding.
16: Wel, hoor.
15: Ja? Nee, dit is een waterscheiding vaak in de mensen aan tafel. Dus het heeft een dubbele betekenis. Dus het is een Pokémon, die kan eigenlijk alles worden wat hij wil.
14: Transformeren, een roze blob die alles kan worden wat
15: alles
14: je wil.
15: Kan worden. Een soort Barbapapa eigenlijk, dat snappen meer mensen. Maar het komt natuurlijk ook van Idem Ditto. Hè?
14: Juist.
15: Maar dan anders gezegd.
14: Ja, dus het is dubbel goed. Daar is die Pokémon ook ooit naar voor. Maar goed, vertel maar aan de hand van de vernoeming naar de Pokémon, wat jullie doen?
15: Ja, wij zorgen er eigenlijk voor dat, dat mensen op de meest kritieke momenten in hun leven weer wat meer regie krijgen. Patiënten, als ze zorg nodig hebben. En niet alleen zij zelf, maar ook hun omgeving, dus hun dierbaren. Ditto hebben we opgericht met z'n drieën. We hebben alle drie een eigen verhaal waarom we zijn begonnen. Bij mij was het diagnose diabetes type 1. En dan krijg je heel veel informatie opeens. Ik werd opgenomen, eerste hulp. Ik moest proefprikken op een sinaasappel met insulinepennen. En toen ging ik naar huis s'avonds. Nou, dan zit je daar thuis. En dan moet je echt een insulinepen in je been zetten. En hopsakee. Dus ik lag binnen een half uur plat. En toen kwam mijn partner met een appel. Terwijl ik op dat moment eigenlijk een blik cola of toch wel een hele rol Dextro nodig had. Notities zoeken, alles kwijt. Kortom, je krijgt dan heel veel informatie over je heen. In het begin van een pittige diagnose eigenlijk. En achteraf denk je, wat heeft de dokter allemaal verteld tegen mij? Ik ben het eigenlijk allemaal vergeten.
14: Want je bent zo verbouwereerd van de diagnose dat al die belangrijke informatie niet meer aankomt.
15: Niet meer aankomt. Dus dit blijkt een generiek probleem. Zijn mensen vergeten 70%.
16: Daar moet altijd iemand mee, liefst.
15: Of een boekje. En mijn ouders leggen nog een pen en papier klaar.
14: Ja, ook verstandig.
15: Dus mensen vergeten 70% van wat een zorgprofessional aan hen vertelt. En, dat is eigenlijk nog in combinatie met nog iets, ze begrijpen ook heel weinig. Want er zit heel veel jargon vaak, hè, bij een heftige diagnose. Dan krijgen we allemaal nieuwe termen en woorden. Vinden mensen spannend. En dat wordt, je zei het al, wordt erger als het om iets echt serieus gaat. Om mensen ouder zijn, als het taalproblemen zijn. Dus mensen spreken een andere taal.
14: Ook dat
15: nog? Of het Nederlands niet hebben. Als je erover nadenkt, in een totaal overbelaste zorg, is het eigenlijk bizar dat we mensen dan in 20 minuten met een arts de meest gevoelige dingen van hun leven laten bespreken. Op een manier waarvan we weten dat ze weglopen en er weinig van begrijpen.
16: En jij hebt een oplossing.
14: Ja. Vanuit je eigen NS1 dacht je, er moet een slimme assistent voor zorgen.
16: Ja, maar wat doet die assistent? Ja. Wat is
15: dus het begon heel simpel met Ditto. Je neemt een gesprek op met de dokter of je scant een document, noem maar op.
14: Met een app.
15: Met een app voor patiënten, gratis voor iedereen. Neem je op en je krijgt een samenvatting in begrijpelijke taal en ook in andere talen, die je vervolgens kan delen met je dierbaren om je heen. Nou, dat laatste knopje wat we hadden ingebouwd in de app, dat bleek een grote hit te zijn. Want eigenlijk ging iedereen de samenvattingen delen van betekenisvolle gesprekken. Dus niet als je een kalknagel hebt. Maar als het er echt om gaat, dan wil iedereen zijn omgeving toch op de hoogte houden. Dus dat hebben we gebouwd. Vorig jaar in augustus live gezet. En inmiddels 100.000 mensen groeit hard.
14: Ja, maar dit is begonnen gewoon als een passieproject? Of gelijk of met het idee van, hier is het een bedrijf?
15: Nou wel, dit moet anders aangepakt worden in de zorg dan dat we het nu doen. Er zijn heel veel AI-oplossingen voor artsen in de behandelkamer om mensen efficiënter te laten werken. Ja. Maar mijn ouders moeten nog steeds in 13 portalen inloggen. Dus een oplossing die radicaal voor patiënten is, gewoon een app op je telefoon die zo goed en simpel moet zijn als Spotify of als WhatsApp. Ja. Dat is wat ons betreft een oplossing voor een groot probleem.
16: Ja, dus de basis is het opnemen van het gesprek en daar een samenvatting van maken met een deelfunctie.
15: Ja, en dat is natuurlijk helemaal geen rocket science. Nee. Dus
16: loop je dan tegenaan?
15: Wat bedoel je?
16: Qua techniek is geen rocket science. Nee. Maar wat je zei toen we net even spraken, artsen, conservatief, waar loop je tegenaan dat het wellicht niet lukt?
15: Ja, we lopen tegen een paar dingen uit. Ten eerste, het is toch best moeilijk om medische gesprekken goed samen te vatten.
14: Met AI.
15: Met AI. En dat moet je betrouwbaar doen. Dus dat is.
14: Ja, nog geen hallucinatie, want er staat er opeens een hele andere dosis die het moet toekennen.
15: Dus de consequenties van hier een fout maken zijn gewoon heel groot.
14: Juist.
15: Dus we moeten een pijplijn bouwen en een loop bouwen die veilig is. En we mogen mensen natuurlijk geen samenvatting geven als daar fouten in zitten. Dus dat betekent ook dat wij bijvoorbeeld artsen hebben aangenomen dat als wij niet zeker zijn dat die samenvatting goed is, dan geven we hem niet terug. Maar dan kunnen mensen wel een arts raadplegen van Ditto die dan je helpt met een samenvatting.
14: Hoe weet je überhaupt dat een samenvatting goed is? Geautomatiseerd.
15: Dus dit is, denk ik, technisch gezien toch wel de grootste
16: uitdaging. Ja, dus via technisch wel. Die samenvatting is toch naar je familie toe. Ja. Je verwoordt het ook helemaal fout.
14: Het draait nog niet op Fable 5 per se, denk ik.
16: Ja, en dan is die...
14: Oh, toch wel.
16: En dan is die samenvatting, klopt ook niet helemaal. Maar het is voor je familie, dat doet niet zoveel toe. Want zelf vertel je het ook verkeerd.
15: Ja, maar zo werkt het natuurlijk niet. Nee, je moet echt een goed model hebben. Ik kan je als voorbeeld geven, bijvoorbeeld als mensen het medicijn 1 april noemen en je hebt niet een goed getraind model, dan wordt dat 1 april.
14: Ja,
15: dat kan natuurlijk niet in de samenvatting. Dus wij hebben inderdaad de motor die we gebouwd hebben aan de achterkant, die bevat, we noemen dat guardrails. ook bijvoorbeeld LLM as judges, dus de AI die weer de AI controleert.
14: Zo.
15: Maar die pijplijn die is vrij, laat ik zeggen, robuust ontwikkeld, met heel veel checks erin,
14: ja,
15: om te kijken, ja, leveren we een betrouwbare samenvatting, maar ook bijvoorbeeld een begrijpelijke samenvatting. Want je, ja, moet een gesprek van 1,5 uur kunnen samenvatten, wat misschien wel een gesprek is over het einde van je leven. En je moet een gesprek van 8 minuten kunnen samenvatten over een oorontsteking.
14: Ja. Ja.
15: Dus ook het concept, wat is een begrijpelijke samenvatting, ja, is ook al een hele interessante uitdaging.
14: Ja, en je glimlacht net even, jullie gebruiken Claude hiervoor.
15: Nou, we gebruiken vrij veel modellen hiervoor. Claude gebruiken we eigenlijk vooral, want dat is eigenlijk de tweede uitdaging, is in dit tijdsgevricht een nieuw bedrijf bouwen.
14: Ja.
15: Ja, dat doe je met heel veel agents en heel veel steun. Dus ik denk, dat ik in een vorig leven werkte ik bij een grote retailer. Had ik denk ik 70, 75 mensen nodig gehad om te bouwen wat wij nu, ja, met z'n 10, 15 kunnen doen.
14: Jij hebt zelf een achtergrond als developer, stel ik vast.
15: Nee, niet dat eens. Is niet zo.
14: Oh,
15: nee.
16: Maar ik wil even terug naar je eerste punt. Want, ja, dus artsen controleren die samenvattingen. Dus die zitten net zoals op de Filipijnen en in Kenia. Ouderwets, dit klopt wel, nee, dit klopt niet, te fine-tunen. Wat wel met human feedback.
14: Nee,
15: dus wij bouwen hem zonder human in the loop. Nee, dus wij maken een samenvatting zonder human in the loop. Er zijn nog, ja, meer uitdagingen, want wij slaan geen data op van mensen. Dus we hebben geen centrale bak waar we toegang toe hebben en waar we op kunnen trainen. Maar we hebben hem wel ontwikkeld op een testset met artsen, en die blijven we opnieuw ontwikkelen en trainen. Maar wij brengen dus niet een human in de loop. Maar als de loop eigenlijk kapot is of breekt, dus wij zeggen we kunnen geen betrouwbare samenvatting leveren, dan brengen we er een arts in. Dus ik noem dit een human after the loop.
16: Yes.
15: En dat is wel een andere manier om het te organiseren. Maar dit is ook wel een schaalbare manier.
14: Ja.
15: We hebben duizenden gesprekken die we transcriberen nu per maand en die we samenvatten voor mensen. Ja, dat kun je niet meer doen met een arts die alles controleert.
14: Ja. Mooi dat dit er is. Hoe is dit een businessmodel?
15: Hoe is dit een businessmodel? Nou ja, dit ook gaat heel goed. We hebben de Nationale Zorginnovatieprijs gewonnen eerder dit jaar.
14: Ja.
15: We hebben net een investeringsronde opgehaald van 7,6 miljoen. Dat is, ja, fantastisch voor een seed.
14: Heel goed.
15: Maar het businessmodel wordt natuurlijk even zoeken. We hebben nu gezegd, het is voor ons het allerbelangrijkste dat we zoveel mogelijk gebruikers hebben, want daar leren we het meest van. En dat, ja, is ook zo.
14: Daar word je ook beter van dan.
15: Daar worden we veel beter van. Sterker nog, dat is denk ik het meest waardevolle nu voor Ditto om, ja, om te hebben. Ik had het net al even als voorbeeld. Als ik twijfel van waarom werken we nou 8 dagen per week, dan kijken we even in de klantenservice app en dan weten we het wel weer. Want er zijn heel veel mensen in ernstige trajecten, in een oncologie traject, die Ditto, ja, gebruiken en heel blij zijn.
14: Side note, kun je iets zeggen over de verdeling? Zijn het vooral ouderen? Zijn het mensen die chronisch ziek zijn? Waar zit jullie meeste klantenbestand?
15: We zien een verschuiving eigenlijk naar toch wel kritieke zorgpaden. Dus paden waarin heel veel moeilijke informatie in korte tijd wordt gedeeld met patiënten en hun omgeving.
14: Ja.
15: En ook, het moet wel ergens om gaan. Ja. Dus dat is cardiologie, dat is oncologie, dus alles met kanker.
14: Ja.
15: Opvallend, ook oogoperaties zien we veel. Ja. Vinden mensen ook heel spannend. Neurodegeneratief, dus Alzheimer en Parkinson. Ja. Daar zijn ook veel familiesystemen bij betrokken. Nou, op al dat soort momenten is dit ook heel nuttig.
14: Ja,
15: ik wil terugkomen op je vraag.
14: Ja, zeker.
15: Nou, we hebben er een paar die we gaan uitzoeken. Dus allereerst, we waren heel blij. We gingen live in augustus en ik geloof dat we in oktober al een samenwerking met Mensis hadden.
14: Kijk.
15: De eerste zorgverzekeraar. En inmiddels zijn we met steeds meer zorgverzekeraars.
14: En die promoten jullie dan ook in de mailings, ja, en dat soort
15: dingen. Nu wordt natuurlijk de grote vraag, gaan de zorgverzekeraars ook iets vergoeden?
14: Ja.
15: Ze zien wel heel veel waarde. Namelijk, als mensen hun zorg beter begrijpen en hun familie begrijpt het ook beter,
14: ja,
15: dan gaat de therapietrouw omhoog. Ja. Ze slikken medicijnen
14: beter. En dan
15: gaan
14: de kosten omlaag als het goed is.
15: En als het goed is, gaan voor de samenleving als geheel,
14: ja,
15: de kosten omlaag. Dus minder belletjes terug naar de dokter, minder herhaalconsulten.
14: Ja.
15: Dus dat is voor de zorgverzekeraars denk ik interessant. Wij krijgen heel veel vragen van gebruikers die eigenlijk niet tot het verhelderen van zorg behoren. Bijvoorbeeld, kun je een taxi bellen voor mij?
14: Oh, ja.
15: Of zoals in het eigen geval, mijn moeder had een typisch boomer ongeluk met een elektrische fiets.
14: Ja.
15: Van alles gebroken, lag helemaal in gruzelementen. Nou, wij kregen keurig met het gezin een updateje via Ditto. Hè, van dit is er aan de hand,
14: ja,
15: dit is er gebeurd. Toen dachten we, oké, maar kunnen we nu zorgen dat mama misschien wel eten krijgt 2 weken lang? Moeten we dat niet thuis laten bezorgen? Dus dat zou ook een model kunnen zijn.
14: Ja, dat je aan inplucht op allerlei andere diensten.
15: Ja.
14: Maar wacht even, ik hoor jou via Ditto. Je maakt dus ook een groepje aan met elkaar?
15: Ja, dus
14: dit hadden we gemist.
15: Ja, dus het begon met je deelt een samenvattingje. En dat kon je dan delen, dat deden we via WhatsApp. En toen waren we toch wel vrij geïnspireerd door een ander Nederlands groot succes, Polar Steps.
14: Ja, kennen we.
15: En toen dachten wij, dat is natuurlijk eigenlijk heel mooi. Dat
14: community.
15: Je mensen, ja, community. En mensen die jou volgen op een pad. Waarom is dit in de zorg eigenlijk anders? Eigenlijk niet, je zit op een zorgpad. Dus toen hebben we eigenlijk de functie gebouwd dat je een cirkel om je heen bouwt in Ditto, van je dierbaren. En die hou je dan met 1 druk op de knop op de hoogte. Je kan kiezen wat je deelt. Je kan het ook nog een beetje aanpassen. Dat je niet alles.
14: Dan krijgen ze een melding van: hey, je broer die ziek is, heeft nu dit.
15: Precies. Gedeeld. En dit is gebouwd omdat ik één gesprek had gehad met met twee ouders die hadden een kindje met kanker. En die zeiden, we hebben een WhatsApp-groep met 100 mensen erin.
17: Oh ja,
18: en daar heel veel.
15: En daar gaat alles in.
17: Ja, dat is wel,
15: dat is eigenlijk natuurlijk heel gek. Daar zitten de ouders in van vriendjes waar deze persoon gaat spelen. Ja. Daar zitten artsen in. Ja. Daar zit direct de familie in. Ja. En toen dachten we, ja, maar dit is eigenlijk heel gek.
17: Ja, nou dan hebben we het over digitale soevereiniteit, zou ik zeggen.
15: Nou, dus ook inderdaad kun je dit ook veilig bouwen. Dus device to device. Dus op een soortzelfde signal protocol. Dus voor ons is dat veilig doen.
17: Ja.
15: Dat op een manier doen dat wij bijvoorbeeld geen grote databak hebben waar we alles in opslaan. Alles wordt lokaal opgeslagen op de telefoon van een gebruiker. Ook een vrij radicale keuze.
17: Ja.
15: Soms heel lastig voor ons als mensen de klantenservice bellen. Ja, wij hebben geen opname.
17: Maar dit zijn vertrouwelijke gegevens. Het is ook nog eens wettelijk beschermd. Dus je moet wel. Toch?
15: Dus je moet wel. En wij dachten ook, ja, we kunnen wel weer een bak maken met alle data. En dan krijgen we eigenlijk wat er bij het bevolkingsonderzoek borstkanker is gebeurd.
17: Riskeer je dat weer?
15: Eigenlijk riskeer je meer, dachten wij, dan dat we het gewoon lokaal op de telefoons houden.
17: Ja.
15: Ja. Ook alweer met beperkingen. Want we vereisen wel dat mensen een pincode of biometrische hun telefoon beveiligen. En er zijn toch mensen die dat niet hebben. Ja, dan zeggen we, dan doen we dit ook niet op jouw telefoon, want het zijn wel je medische gegevens.
17: Nou, dat is een heel helder verhaal. En ik ben heel blij dat we het hier gehoord hebben. En hopelijk nog veel vaker in de toekomst. Dank, Bart Voorn, oprichter van DigitalCare. En nu dan gaan we praten met Kees Franken, co-founder en CEO van Sabrata. Zeg ik dat zo goed, Kees?
19: Ja, Sabrata, inderdaad.
17: Sabrata, heel goed. Nou, welkom, goed dat je er bent. Wat doen jullie bij Sabrata?
19: Ja, wij maken fotonische chiptechnologie en hardware voor wireless communicatie. Dus denk aan 5G, 6G.
17: Mm-hmm.
19: En wij richten ons eigenlijk op de indoor wireless markt. Namelijk 80% van je mobiele data verbruik je binnenshuis.
17: Yeah.
19: En wij bieden daar oplossingen die 10 keer zuiniger zijn. De bandbreedte van de toekomst makkelijk aankunnen. Ook eigenlijk een goedkopere oplossing.
17: Ja.
19: En dat is eigenlijk heel interessant.
17: Ga ik even heel plat zeggen. Jullie maken een netwerkchip.
19: Ja, inderdaad. We maken eigenlijk netwerktechnologie. Dus waar moet je dan aan denken? Is je staat bijvoorbeeld in de Ziggo Dome of in een stadion. En in dat stadion zijn dan allemaal soort van modems geïnstalleerd.
17: Jazeker.
19: Enkele honderden.
17: Zodat iedereen met 15.000 tegelijk op dezelfde wifi komt.
19: Precies. En het liefst wil ook iedereen misschien streamen.
17: En heel veel 4K video live doorzetten.
19: Ja. Want we denken eigenlijk altijd van ja, we gaan toch echt niet meer data gebruiken dan nu.
17: Echt wel.
19: Maar elk jaar exponentieel stijgt de data.
17: Ja.
19: Dus dat gaat op telecom en wireless ook zeker gebeuren.
17: Ja.
19: En ja, wat onze oplossing eigenlijk doen, wij maken dus dat soort modems.
17: Ja.
19: En die ontvangen jou een 5G-signaal van je mobiel.
17: Ja.
19: En die zetten dat om in een elektrisch signaal.
17: Ja.
19: En normaal wordt dat elektrisch signaal dan bijvoorbeeld over kabels verstuurd, coax. Maar dat is eigenlijk geen goede oplossing, want dan verlies je het signaal al na tientallen meters. Dus nu zijn er oplossingen die het over glasvezel versturen via licht.
17: Mm-hmm. Fotonica.
19: Fotonica. En ja, wij maken eigenlijk een oplossing die dat echt veel beter kan. Waarbij wij ook niet alleen het signaal omzetten naar licht, zodat het over glasvezel gestuurd kan worden, maar ook wij doen processing met dat licht. En dat is veel sneller, energiezuiniger, flexibeler. Daar kunnen we echt heel veel winst behalen. En ook doordat wij hele dure elektronische digitale chips vervangen op één enkele fotonische chip, kan het dus veel compacter. Het zorgt voor veel minder hitte wat gegenereerd worden. Ja.
16: Maar de kern is dat je dus een hele goede fotonische chip maakt.
17: Voor
16: dus
17: netwerkcommunicatie.
16: Voor netwerk. Dus dat is de kern. Dat heb je gedaan in een PhD op Harvard en in Twente. Heb je dat uitgevonden en toen ben je die start-up begonnen en heeft nu 7 man.
19: Ja, klopt. Exact. Dus het belangrijkste is dat wij dus heel erg goed die netwerkchips kunnen maken. Maar om dat echt te elevaten naar een product die mensen kunnen kopen, die bedrijven kunnen kopen. Want bedrijven.
16: Maar maak je het hele modem? Nee, toch? Je maakt toch alleen maar die chip?
19: Of we gaan uiteindelijk toe naar het hele modem. Want wat wij geloven is dat als wij echt die gains, die performance gains willen realiseren. Dan, en ook een stap in die value chain omhoog willen maken. Dan willen wij echt die modems gaan bouwen zelf.
17: Ja, en die zijn dan vooral op enterprise gefocust, niet voor de consumenten thuis.
19: Zeker weten. Dus het is niet zo dat je zo'n 5G modempje straks thuis hebt, maar in plekken als treinstations, metrostations, grote gebouwen, zoals bijvoorbeeld hier zelfs, waar de muren zo dik zijn, dat signaal van buiten komt helemaal niet binnen.
17: Ja.
19: En dat is een beetje de oplossing waar we aan werken.
17: Dus het is niet zozeer een actueel probleem als wel een probleem dat ontstaat met de ontwikkeling van netwerktechnologie en steeds meer.
16: Het is nu al zo, want nu zetten ze wel extra zeg maar netwerken in bij de arena als er een groot event is. Ze doen wel extra.
17: Maar daarom geef een beetje een kijkje in de markt, want we zeggen altijd we hebben zo'n fantastische infrastructuur voor internetverbinding in Nederland. Of zeg je nou alleen al in Nederland of juist in andere gebieden is hier heel veel ruimte voor?
19: We hebben helemaal gelijk. In Nederland lopen we echt altijd wel voorop als het gaat om
17: zeg maar, goede wifi van, hier.
19: Goede wifi en goede telecom. Hè, landen als Nederland, Noord-Amerika.
16: Korea.
19: Korea natuurlijk, Japan. Ja. En ook China natuurlijk.
17: Ja, maar in de VS weet ik dat het vaak om te huilen is, toch nog wel.
19: Ja,
17: nog steeds.
19: Het ligt er een beetje ook aan waar je bent.
17: Ja, okay.
19: Je hebt daar ook hele snelle millimeter wave 5G... waar je bijna 800 Mbit snelheden hebt.
17: Toch wel.
19: Wat wij hier helaas nog niet hebben. Ja. Maar Nederland is daar inderdaad heel sterk in. Maar waar je ziet is gewoon, als je nu naar een concert gaat en er zijn 10.000 man, je hebt gewoon geen goede verbinding.
17: Ja.
19: En in de toekomst wordt het alleen maar een groter probleem. En dat is ook waar wij, het is niet dat wij alleen dit probleem hebben gedefinieerd. We zijn met industrie, telecom doen we nu. We zijn nu met drie samenwerkingen aan het doen met drie verschillende grote telecombedrijven om onze technologie te valideren en zorgen van wat wij bouwen, dat we het niet alleen bouwen om het te bouwen, maar dat het ook echt past binnen de markt. En dat
16: en dan ben je een soort R&D lab. Dus samen bouw je dus dan. Ja. Mooi. En kun je iets vertellen over jouw uitvinding, over jouw unieke chip? Je bent op gepromoveerd, dus dan je moet iets unieks hebben verzonnen.
17: Ja,
19: precies. Dus wat wij gebruiken is een nieuw fotonisch chipmateriaal. Jullie kennen misschien Smart Photonics, daar hadden we het over.
17: We kennen Johan Veenstra goed.
19: Ja. Precies, die gebruiken indium fosfide voor bijvoorbeeld. Anderen gebruiken silicium. En wij gebruiken een nieuw materiaal en dat heet Thin Film Lithium Niobate, of TFLN.
17: Mm-hmm.
19: En dat materiaal is heel erg goed in die omzetting van stroom naar licht. En heel energie-efficiënt. Het is het meest energie-efficiënte materiaal ter wereld daarvoor. En daar hebben wij dus die omzetting, die omvormers voor ontwikkeld. Maar waar onze IP echt op is echt op die processing waar ik het over had. Want je kan je voorstellen dat je in zo'n stadion staat en er zijn heel veel signalen komen er binnen, maar je moet jouw 5G-signaal eruit pikken.
17: Ja.
19: Nu gebeurt dat met dure filters die helemaal niet flexibel zijn. Die moeten aangepast worden voor China of voor Japan of voor Nederland. Er zijn allemaal verschillende frequentiebanden. En onze chip kan die filtering in het optische domein doen. En heel flexibel. Voor ons maakt het niet uit waar wij ons product deployen. In Noord-Amerika, hier in Europa of in Azië.
17: Ja.
19: Het werkt overal. Het is heel universeel. En dat is denk ik een hele andere manier van denken. Wat wel heel interessant is aan wat we ontwikkelen.
17: Ja. Nou, technisch helemaal mooi. Jullie hebben een grote addressable market. Wat zijn dan nog de uitdagingen? Geld?
19: Dus inderdaad, goeie dat je dat zegt. Ik denk voor elke start-up en anderen die jullie spreken, dat zal geld wel altijd.
17: Maar zijn dat de typische dingen, namelijk financiering, regelgeving, talent van buitenaf? Of hebben jullie nog unieke problemen waar juist jullie tegenaan lopen?
19: Nou, ik denk unieke problemen waar je als chipbedrijf tegenaan loopt, is dat de hele complexe supply chain is echt van de get-go.
17: Ja. Maar dus, je noemt net Smart Photonics. Is dat de partij waar jullie samen mee kunnen optrekken met juist de fotonische revolutie die we in Nederland proberen te ontketenen?
19: Nou, ik denk wat bedrijven als Smart Photonics doen, en trouwens we hebben in Nederland echt een heel uniek fotonisch ecosysteem. We hadden het net over Harvard Amerika. Daar, als ik daar bijvoorbeeld, we maken een chip en die moet dan gepackaged worden met wat fibers en elektronica.
17: Ja. Mm-hmm.
19: Dan moest ik mijn chip naar Californië sturen op een vliegtuig van 8 uur.
17: Mm.
19: Om het te laten packagen. Hier in Twente ga ik gewoon
16: naar bezig.
19: En 2 minuten later ben ik bij het bedrijf die packaged. Ze packaged het en ik fiets weer terug.
17: Ja.
19: Dus in Nederland is dat gewoon,
17: de waardeketen ziet er best goed uit.
19: Supergoed. En dat moeten we echt realiseren. Photonica in Nederland staat echt bovenaan in de wereld.
17: Ja.
19: En daarom zijn we ook het bedrijf hier begonnen.
17: Okay.
19: Het is een perfecte plek ervoor.
17: Ja.
19: Dus uitdagingen, toch zie ik dan de supply chain voor materialen, maar ook in geld, funding. We zijn nu zeer vroege fase.
17: Mm-hmm. Of hebben jullie al opgehaald of zijn jullie aan het ophalen?
19: Ja, dus we zijn bezig nu met de pre-seed ronde van 2,5 miljoen.
17: Yeah.
19: Daarvan is 1 miljoen is secure.
17: Mm-hmm.
19: We hebben wat andere investeerders. We zoeken nog 1 of 2 andere investeerders om dit te closen.
17: Er zit vast een van onze luisteraars bij.
19: Ja, ik hoop het. Neem vooral contact met ons op. Yeah. En we zijn net zoals heel veel deep tech startups, zijn we ook bezig met veel onderzoekssubsidies. Dus daar hebben we al bijna 1,5 miljoen aan subsidies. Dus binnen iets meer dan een half jaar hebben we eigenlijk al 2,5 miljoen al.
16: Maar is dat onderzoek dan is toch klaar? Ik bedoel, je hebt toch die chip, je weet wat je moet doen. Nu moet je toch gaan produceren?
19: Ja, we weten exact wat we moeten doen.
16: Ja.
19: Ook voor de komende 4 jaar hebben we uitgebreid plan gemaakt met alle kosten, hoeveel mensen we nodig hebben, precies wat we nodig hebben. Maar dat product moet wel nog ontwikkeld worden. En dat moet echt buiten de universiteit gebeuren. En dit soort universiteiten doen een fundamenteel onderzoek. Nu gaan we meer naar engineering. En dat hangt bij chiptechnologie toch wel heel sterk tegen onderzoek aan. En dat kost, ja, chips maken is heel duur.
16: Hey,
19: ja.
16: En wie gaat het uit? Want Smart Photonics, weet je, heeft ze eerst de founder, die wil het echt hier maken, ook de chips. Bij Eindhoven hebben ze nu een pilotproject. En dat gaan jullie ook doen? Dat we het ook hier maken, gewoon een fabriek neerzetten en... Dat gaat ook gebeuren.
19: Ja, eigenlijk nu maken wij onze chip zelf.
16: Ja, maar een heel klein aantal testmodems enzovoort.
19: We kunnen ongeveer 100 wafers zelf per jaar. En we moeten uiteindelijk naar 10.000 wafers per jaar.
17: Ja.
19: Daar hebben we echt wel besloten van vroeg af aan. We gaan waarschijnlijk niet zelf onze eigen fabriek bouwen. Wij zijn in gesprek met enkele Nederlandse foundries, zoals dat heet. Die ons kunnen helpen om ons proces zeg maar over te nemen.
17: Ja. Ja.
19: Dan leren wij hun hoe ze onze chips moeten maken. Maar toch kijken we ook wel naar buitenlandse partijen. Hmm. Bijvoorbeeld in de VS, maar ook bijvoorbeeld in landen als Taiwan...
17: Uiteraard.
19: Zijn ze echt toch al wel een stapje verder.
16: Zit TSMC nu al aan je te trekken?
19: Wij denken eigenlijk heel positief over wel dat soort landen. Want de supply chain in bijvoorbeeld Taiwan is echt heel erg...
17: Een enorme schaalvoordelen echt, natuurlijk.
19: Ja, precies. Ja.
17: Nou, dat zijn de woorden die we gehoord hebben. En die we misschien nog wel eens vaker gaan horen wanneer jullie funding voor elkaar hebben. Dank in elk geval, Kees Franke, co-founder en CEO van Sabrata. En dit was dan alweer de laatste aflevering in onze zomerserie van de Grote Tech Show. Vanaf volgende week zijn we er weer met onze reguliere gesprekken met vaak iets bekendere leiders in al dan niet digitale innovaties. En vanaf elke donderdag hoor je dan ook weer wat er speelt in de wereld van tech. Wat je moet horen van meestal Ben en mijzelf en wat we daar allemaal van vinden. Dus zeg ik, een fijne afsluiting van de zomer. En tot de volgende Grote Tech Show. Dag.
18: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Van Beckhovens Britten.

0: of een andere podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp. Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
3: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: BNR Verkeer.
8: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment rijdt er meer verkeer op de A1 richting Apeldoorn vanwege de wegwerkzaamheden op de A12. En dat betekent 10 minuten vertraging tussen Hoevelaken en Barneveld.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is een verdachte aangehouden die misschien iets te maken heeft met de dood van een bewoner van een verpleeghuis vrijdag in Oorschot. Politie vertelde al snel dat het om een niet-natuurlijke dood ging. Wat de verdachte met het overlijden te maken heeft, is nog niet duidelijk. De politie bedankt op Facebook iedereen die gisteren heeft geholpen na een ongeluk op de provinciale weg bij Nieuwe Pekela. Een auto reed het water in en meerdere mensen sprongen erachteraan om de inzittenden eruit te halen. De politie vindt het moedig en prijst hun inzet en betrokkenheid. Bij een zuivelfabriek in Kampen wordt een ammoniaklek gedicht. Volgens RTV Oost roken medewerkers vanochtend een sterke lucht en daarom werd het pand geëvacueerd. Er worden poeders voor baby- en kindervoeding gemaakt. Als het lek is gemaakt, wordt de fabriek weer opgestart. Er zou niemand gewond zijn. De Baltische Staten hebben last van een zware storm. Het is de ergste in 20 jaar. In Letland en Litouwen zijn zelfs 2 doden gevallen. Ze werden geraakt door een boom en door vallend puin. Ook zijn veel elektriciteitskabels stuk en daardoor zitten hele dorpen zonder stroom. En de burgemeester van Zandvoort denkt dat het vandaag een mooie dag wordt, maar wel met een verdrietig randje. Het is de allerlaatste Dutch Grand Prix. De race begint om 3:00 en Max Verstappen vertrekt van plek 7. Hij was gisteren een beetje ziek. De burgemeester hoopt dat Max goed heeft geslapen en fit in de auto stapt. Dan het weer van Weer Online. Afwisselend wolken en zon en in het noorden valt af en toe een buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Komende dagen wordt het warmer. En tot over het ANP-nieuws.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Conor Clerks en Lia van Beckhoven.
11: The ladies not for turning.
12: If you want to go out now. But if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
13: Are you excited about another election?
11: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
14: Je luistert naar Van Beckhovens Britten. Een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Conor Clerks in de studio bij BNR. Dag Lia.
15: Hey Conor.
14: We hebben het overal in Europa gezien en ook in Groot-Brittannië. Van Schotland tot Zuid-Engeland, bosbranden. In het hele land mislukte oogsten, 5 hittegolven op rij en nu een dreigend drinkwatertekort. Dus waarom overweegt premier Andy Burnham om te gaan boren naar fossiele brandstoffen die juist de klimaatcrisis aanjagen? Dat is de vraag die ik vandaag beantwoord wil hebben eigenlijk, Lia. Laten we beginnen bij de droogte. Hoe erg is het gesteld met de droogte bij de Britten?
15: Hoe erg het gesteld is? Nou, kijk, Groot-Brittannië is nog steeds geen Spanje. Maar officieel zit 3/4 van de bevolking in een droogtezone. Mm. En dat betekent dat er een sproeiverbod is. Mm. En een sproeiverbod betekent dat je alleen maar als je dingen wil bewateren, de kraan mag gebruiken en een gieter of een emmer, begrijp je? Maar geen tuinslang. Maar het grootste probleem voor de Britten is het watertekort, zoals je al zei. En waarom is er een watertekort? Vanwege twee dingen. Te weinig reservoirs. Er zijn sinds de jaren 90 geen reservoirs bijgebouwd. Terwijl de bevolking volgens mij met minstens 10 miljoen is toegenomen in die tijd. Een andere reden is, waar we het ook zo vaak over gehad hebben, die waterleidingorganisaties die maar niet in staat zijn om die lekken in de leidingen te dichten. Met het gevolg dat er miljoenen liters water per dag daaruit wegstromen. Dus ja, dan zit je al gauw met een watertekort.
14: Ja,
15: en het gevolg is ook inderdaad behoorlijk heftig, hoor. Het is echt heftig. Zoals je zei, in het hele land, van Schotland tot Wales tot Zuid-Engeland, natuurparken, natuurreservaten daar, die staan in brand. Heides, bossen, landbouwers, boeren, die klagen over een gebrekkige oogst of helemaal geen oogsten. Met het gevolg dat er voedseltekorten zullen komen. Het voedsel dat er is, dat zal duurder zijn dan de Britten gewend zijn. Weet je, de Britten hebben ook een probleem, omdat meer dan de meeste andere Europese landen ze echt afhankelijk zijn van het Europese vasteland voor verse fruit en groenten. Dus ze verbouwen gewoon te weinig voedsel. Ja. En dat ga je niet merken. Maar het duurde. Kijk, we hebben het allemaal weken zien aankomen. Maar de urgentie, zonder dat de overheid heel veel deed of zei, maar dat duurde tot afgelopen vrijdag. Toen ik was alleen thuis, eind van de middag, denk ik, begin van de avond. En een gejoel in mijn huis. Een lawaai. Echt een alarmsysteem. Weet je, een maal 10 dat afging. En het hele huis rond echo'd. Ik had geen idee wat er aan de hand was. Maar het bleek dus een oproep die de overheid deed via miljoenen mobiele telefoons, waarin ze mensen waarschuwden voor 43 bos- en heidebranden.
14: Wauw.
15: Ja, ik dacht, oh, dus toch geen oorlog. Want zo voelde het. En ik moet je zeggen, als overheid moet je dit soort waarschuwen, daar moet je voorzichtig mee zijn. Er is ook vrij veel kritiek op geweest. Ik had een vriendin die bijna van een balkon viel toen ze dit signaal hoorde. Iemand anders die bijna tegen een boom aanreekt. Weet je wel, het gaat zo hard af. Maar de regering had besloten dat er dus inderdaad sprake was van een urgentie. Dus als je vraagt hoe erg, zo erg dus.
14: Tja, en juist nu wil Andy Burnham dus gaan boren in de Noordzee naar fossiele brandstoffen. Waarom nu?
15: Waarom nu? Ja, omdat die fossiele brandstoffen er zijn. Die zijn er natuurlijk al heel lang, je hebt gelijk. Maar het probleem is dat je weet, het probleem van veel Britten is de gigantisch hoge energierekeningen die door miljoenen gewoon niet betaald kunnen worden. Dat doorkruist een nogal hard groen energiebeleid dat tot voor kort door de Britse regering gehandhaafd werd. Andy Burnham vindt dat het ene niet te verenigen is met het ander, denk ik. Want hij zegt, kijk, waarom zouden wij ontzettend duur en veel gas laten aanvoeren per schip, terwijl je hier onder de bodem van ons eigen eiland vrij veel gas en in ieder geval olie hebt. Dus er was al enkele jaren geleden toestemming gegeven voor het aanboren van een olie- en een gasveld. Greenpeace ging daartegen in beroep. De rechter gaf Greenpeace gelijk en zegt inderdaad, het aanboren van die velden is niet te rijmen met het Britse streven naar een klimaatneutraal Groot-Brittannië tegen 2030. He, want boeren veroorzaakt alleen maar een nieuwe aanstoot en dat inderdaad jaagt weer het opwarmen van de planeet aan. Maar nogmaals, tegelijkertijd, sinds Andy Burnham aan het bewind is, je weet, hij benadrukt voortdurend het belang van lastenverlaging van de minimale inkomens en met name het verlagen van de energierekeningen die een van de hoogste ter wereld zijn. Dus vandaar dat het erg aantrekkelijk is, zegt hij, tenminste dat overweegt hij hardop, om te gaan kijken of er toch niet snel geboord kan gaan worden.
14: Ja, en tegelijkertijd zou je zeggen, het past niet echt bij de rest van zijn plannen. In elk geval qua uitstraling. Hè. Boren op de Noordzee, dat is meer iets voor Nigel Farage dan voor de nieuwe Labour-leider.
15: Helemaal. En daarom is het ook tegenstrijdig eigenlijk. Kijk, hij zegt, Andy Burnham, ik ben pragmatisch. Hij is ook geen klimaatontkenner, weet je wel, zoals een aantal mensen binnen de partij van Nigel Farage. Hij is geen klimaatontkenner, absoluut niet. Maar nogmaals, zijn nadruk ligt altijd op banen. Olie is de enige industrie in Aberdeen, in Schotland. Als je die industrie inderdaad de nek omdraait, dan heb je werkloosheid, dat betekent dan het einde van een gemeenschap. En die Burnham weet als geen ander wat er gebeurde toen de kolen gesloten werden of dichtgingen. Dat was ook het einde van een gemeenschap wat betreft al die kool, die mijnen in Groot-Brittannië. Dus er is ontzettend veel zorg over wat er moet gebeuren met wat er nog over is van de Britse olieindustrie. Hij is heel gevoelig voor de klachten. En als het een kwestie is, Connor, wat Burnham betreft, van groene industriepolitiek, van groene energiepolitiek versus het behoud van banen, versus nieuwe investeringen in het boeren, aanboeren van olievelden, in herindustrialiseren op korte termijn, dan kies je toch voor het laatste. Ja. Hij zegt ook, Burnham, kijk, dit is geen beleid van mij. Hij zegt, als ik toestemming geef om naar olie en gas te boren, dan doe ik dat eigenlijk alleen maar als overgang naar de groene energie. He, de winsten van boren die kunnen dan gebruikt worden voor het versnellen, het aansterken van de groene economie. Dat is zijn gedachte eigenlijk. En dat is ook de richting op lange termijn van het Verenigd Koninkrijk. Ik bedoel, als je kijkt naar de serieuze grote Britse industrieën en bedrijven, die zijn allemaal gericht op het vergroenen van de Britse economie. Dat is waar ze in investeren. Dus het gaat eigenlijk, zegt Burnham, om een overgangsperiode.
14: Ja, en hoe wordt er eigenlijk bijvoorbeeld door de markt en door economen, commentatoren op gereageerd? Zien zij hier echt een goede oplossing in?
15: Nou, ik weet niet of ze vinden dat er een goede oplossing is. Er wordt wel gesproken over het vorige energiebeleid en mensen zeggen dat was dogmatisch. En de Britten lopen voorop als het gaat om vrij veel takken van een groene economie. Bijvoorbeeld, ik weet dat de vakbonden grote problemen hebben met het streven om de auto-industrie in zoverre te dwingen dat 80% van alle nieuwe afgeleverde auto's binnen 4 jaar moeten elektrisch zijn. Ja. Nou, niemand die denkt dat dat gehaald gaat worden. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus en Britse autofabrikanten die krijgen boetes, hè, als ze onder dat percentage gaan zitten. Wordt ontzettend veel overgeklaagd, natuurlijk. Maar nu wordt al gezegd, we kunnen dat afzwakken naar 50%. En veel economen die vinden dat ook heel slim. Die denken ook inderdaad, dit is vrij logisch. Maar heel veel Britten die denken, waarom zouden wij afhankelijk zijn van duur aangevoerd gas? Nogmaals, als we het onder de zee hebben liggen. Waarom zouden we het importeren als we het alleen maar hoeven opgraven? En daarover zijn economen verdeeld. Ze geloven wel dat het een goed idee is, politiek gesproken, om minder afhankelijk te zijn, en economisch ook natuurlijk, van de Verenigde Staten, waar veel gas vandaan komt. Je bent dan minder kwetsbaar als je je gas niet hoeft aan te voeren via schepen, maar via pijpleidingen onder de Noordzee. Maar veel Britten, ik denk, deze zomer is toch voor heel veel Britten een keerpunt geweest. Ja. Weet je wel, zo voelt het in ieder geval. Britten zijn echt geschrokken. Ze zijn echt geschrokken van wat er deze zomer gebeurde. Meestal dan staan ze erbij en kijken ze ernaar. Hè, naar al die bosbranden in Frankrijk, in Spanje, Italië, Griekenland en zo. Maar nu merk je echt, de klimaatontkenners zwijgen als het graf. Of ze zijn bijgedraaid. Dat merk je. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Je had het net over de partij van Nigel Farage. Nou, de waarnemend leider van die partij, Richard Tice, die riep gisteren dat we ons helemaal geen zorgen moeten maken om de klimaatverandering. Nee, je moet juist genieten van de hittegolven. Want voordat je het weet, regent het weer en is weer winter. Maar goed, die man is weggehoond. Dat is ook interessant. Maar ja, hoge energierekeningen zijn inderdaad een onderwerp. En veel Britten geloven, ondanks de angsten voor de gevolgen van het opwarmen van het klimaat, veel Britten geloven dat het idioot is, dat het krankzinnig is om gas te importeren als je het zelf onderhand bereikt hebt. Waarom niet eruit halen? Logisch, zeggen ze. En goedkoop. Want de meeste Britten denken onterecht dat als je zelf voorzienend bent in gas en olie, dat je dan de prijs kan vaststellen.
14: Oh ja.
15: En dan zeggen economen, ja, maar dat is niet het geval. Want als jij olie en gas uit jouw velden haalt, dan wordt de prijs, prijs wordt vastgesteld op de internationale markt. En dan heb jij daar maar naar te handelen. Maar weet je, Conor, wat ik ook interessant vond, is dat, ik ben zijn naam vergeten, maar hij is de CEO van het grootste groene energiebedrijf, misschien weet jij wie ik bedoel, van het Verenigd Koninkrijk, is ook een grote sponsor van de Britse Labour-partij. En hij is van gedachten veranderd. Hij zei gisteravond in een Brits tv-programma dat hij nu een voorstander is van boren naar olie in de Noordzee en gas zelfs. Hij zegt letterlijk, ik ben om. Hij zei, hij zinspeelde ook op een prijsplafond. Nogmaals, ik heb geen idee. Prijsplafond van olie, dan kun je niet toch verhandelen op de internationale markt, doet mij. Dus ik begrijp het niet. Maar ik weet wel dat Andy Burnham nu niks gaat beslissen. Want de optiek is niet goed, zegt de Labour-partij. Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk is de stemming er niet naar om te midden van al die bosbranden nu te gaan zeggen, weet je wat, we doen er een schepje bovenop, we gaan nu lekker door.
0: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist.

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Echt waar? Wat goed, zullen ze blij mee zijn.
2: 97 punten. En de Britten hadden iets van 257 punten of zo. Maar goed, toch, desalniettemin, het brons voor ons. Want de Nederlanders leveren waar voor hun geld. De Nederlanders maken geen fouten en zijn totaal betrouwbaar. Stop dat in je zak, toch?
1: Ja, absoluut. En de Britten, waarom hebben zij zulke goede spionnen?
2: Ik denk dat als je kijkt, dat was eerst mijn indruk. Hè? Waarom? De Britten zoveel beter. Is het echt alleen maar de romantiek van James Bond? Maar natuurlijk niet. Ik bedoel, dit zijn echt serieuze mensen die ondervraagd zijn. Maar nog steeds, als je zegt MI6, dan denk je toch een beetje, misschien jij ook onderaan aan vergane glorie, weet je wel, Empire, positie van het Verenigd Koninkrijk in
1: John
2: de wereld van vooral. Precies. Maar vooral van voor en net na de Tweede Wereldoorlog. Nou, helemaal niet dus. Of helemaal wel. Want ik bedoel, juist aan die geschiedenis hebben ze te danken dat de Britten er nog steeds zo'n enorm groot netwerk op nahouden. Ik geloof dat alleen de Fransen in Afrika beter zijn. Verder zitten de Britten overal en doen ze het heel goed. Want ze stellen in op menselijke bronnen op hoog niveau. Dus geen technologie, daar zijn ze niet in eerste instantie van afhankelijk. Weet je wel, geen scherpe satellieten. Ze zullen natuurlijk wel fantastische mensen hebben die wat er binnenkomt aan die satellieten analyseren. Maar het gaat de Britten meer en daarom zijn ze zo goed aan het vinden van, het opleiden, het recruteren, het opleiden, het sturen van spionnen in alle delen van de wereld. En zo dringen ze ook binnen bij de regerende elite in China, in Rusland en in Iran. Maar nogmaals, de nadruk, en dat vond ik zo interessant, de nadruk ligt echt op menselijke kennis en op intelligentie. Ik las één spion, natuurlijk weten we niet wie dat is en zelfs niet uit welk land die spion kwam, maar die zei, kijk, er is een reden waarom de MI6 zo goed is. En dat is omdat de beste breinen van de topuniversiteiten, Oxford en Cambridge, die werken graag voor MI6. En MI6, met dit soort mensen ook, denkt op de lange termijn. Dus ze plannen vooruit. Hun beleid is gericht op minstens 10 jaar. Begrijp je? Daar gaan ze van uit en daar zoeken ze naar. Dus ze werken jaren met dezelfde mensen in andere landen ook, die voor hen spioneren. En dat schijnt een groot onderdeel van hun succes te zijn. ON1, Franse spion, zei, de Britten zijn ook heel goed in valse onderhandse tactieken. Geen uitweiding verder.
1: Nee, zou ik ook niet doen. Wat zijn voor MI6 de belangrijkste wapenfeiten van de afgelopen decennia?
2: Ik denk dat ze een grote flater hebben begaan. Dat werd ook genoemd met de Irakoorlog. En je weet die oorlog van George Bush. Tony Blair was toen Britse premier. Liet zich meeslepen door Bush en stortte Groot-Brittannië ook in die oorlog. Het excuus, herinner ik me nog heel goed, van Tony Blair destijds was dat de Britten Irak als een vijand moesten zien. Want Irak, Bagdad, was in staat om binnen 45 minuten het Verenigd Koninkrijk te bombarderen. Of in ieder geval wapens af te schieten die binnen 45 minuten zou landen in het Verenigd Koninkrijk.
1: Tja.
2: Nou, MI6, die stutte dat. MI6 ondersteunde die suggestie. En aan de hand bleek dat die suggestie afkomstig was van één enkele bron. En dat de wapens waarop hij zich baseerde, die chemische wapens, leken ontzettend veel op die uit de Amerikaanse Hollywoodfilm The Rock.
1: Ja.
2: Dus ja. Helemaal, die bron was absoluut niet betrouwbaar, begrijp je. Dus MI6 die viel daarvoor en dat was echt een dieptepunt. Die viel echt door de mand. Maar sinds, wanneer was die oorlog? 2003, hè?
1: Ja.
2: De Irak-oorlog, volgens mij 2003. Maar sindsdien hebben de Britten hun reputatie als het gaat om

0: buitenlandse inlichtingen weer opgekrikt, opgevijzeld met de oorlog in Oekraïne. Ik bedoel, de Britten waren de enige met de CIA die tevoren, voor de Russen Oekraïne binnenvielen, waarschuwden in 2022 dat het zou gaan gebeuren. Ik bedoel, de Franse en de Duitse inlichtingendiensten die waren daar heel sceptisch over. Die geloofden dat niet. Ik geloof dat een Duitse minister de dag voor de invasie nog naar Oekraïne ging.
1: Ja,
0: geen idee.
1: Die zat in Kiev.
0: Weet je dat nog? Precies, dat het zou gebeuren, terwijl de Britten dat wisten. Dus dat was echt een succes voor de Britten. En ik denk ook het succes was, dat herinner ik me ook weer heel goed, het succes, een groot succes was het binnenhalen van die Russische spionnen als Oleg Gordievsky. En Gordievsky die spioneerde in de jaren 70, in de jaren 80. Het was een Russische KGB-agent. En spioneerde toen voor de Britten. Weet je wel, die briefde echt alles door wat hij opving. Totdat, zo eindigt het altijd, hè, totdat de argwaan in Moskou zo groot was dat hij hals over kop het land uitgesmokkeld moest worden en via Finland terecht kwam in Groot-Brittannië. Maar toen had hij al de toenmalige premier Margaret Thatcher gewaarschuwd dat Mikhail Gorbachev absoluut betrouwbaar was. Dat Gorbachev een heel andere president was, uit heel ander hout gesneden, en dat je daar zaken mee kon doen. Maar goed, dat was inderdaad ook een hoogtepunt voor de Britten.
1: Heeft MI6 eigenlijk überhaupt gereageerd op dit nieuws?
0: Niet of in het geheim. Maar er zou via hoor je dan dat er dikke tevredenheid is over uiteraard het resultaat van dit onderzoek. Weet je, begrijpelijk ook, want alles draait om vertrouwen en reputatie. Tenminste, veel wel.
1: Ja.
0: Hè? In deze wereld. En als jij als jouw reputatie goed is, dan betekent dat heel veel voor jouw gezag en jouw aanzien. En natuurlijk voor jouw verdere successen in het recruteren van agenten elders.
1: Ja, tuurlijk. En James Bond, speelt die nog een rol?
0: Ja, die speelt zeker. Kijk, dat helpt ook. Dat je inderdaad kunt bogen op zo'n fictieve figuur als James Bond en diens connecties met MI6. Er werd een journalist vertelde dat hij van een Britse geheimagent gehoord had, dat de jonge Britse geheimagent van MI6, die ging naar een verwekkistan-achtig land toe. En hij zou daar iemand ontmoeten waarvan hij hoopte dat hij die persoon kon overhalen om voor MI6 te spioneren. En op de afgesproken tijd loopt die Brit de kamer binnen. Er komt iemand naar hem toe met uitgestoken hand en zegt, Mr. Bond. Hello, Mr. Bond, zei hij. Dus weet je wel, dus toen zei die Britse agent, nou, wist ik toen dat deze persoon inderdaad Engels sprak. En dat het idee van James Bond, dat heeft toch een zekere aura. En dat is toch, dat kan belangrijk zijn. Dat kan de doorslag geven, denk ik, bij mensen in het buitenland die misschien best bereid zijn om wat voor reden dan ook te helpen spioneren.
1: Op de radio zijn we door de tijd heen. In de podcast praten we door, want ja, daar hebben we zoveel tijd als we willen. Luister je op de radio, abonneer je dan op Van Beckhovens Britten in de BNR-app of je podcast-app. Dan hoor je elke week de hele aflevering wanneer het je uitkomt.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Studio Den Haag.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
2: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststofkozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
3: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
4: De Nationale Autoshow.
5: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
6: Meindert en Wouter.
7: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
5: Bijna de helft.
7: Zou dat iets te maken hebben met die geopolitieke spanning hier?
4: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
8: Het kwartje valt nu pas.
9: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
10: BNR Verkeer.
11: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB.
12: Op dit moment rijdt er meer verkeer op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn door de wegwerkzaamheden op de A12. Daarom heb je tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld 10 minuten op onthoud. En het is natuurlijk ook druk op de N200 Zandvoort richting Haarlem. Vanwege de Grand Prix sta je tussen Zandvoort en Bloemendaal 10 minuten in de file.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Amsterdam heeft over een paar jaar bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld, heeft de NOS uitgerekend. Pro en D66 willen de belasting in 2031 op 20% hebben om zo minder toeristen naar de stad te trekken, want er komen er te veel. Nu heeft Los Angeles nog de hoogste toeristenbelasting. In Oorschot overleed van de week een bewoner van een verpleeghuis en daarvoor is nu iemand opgepakt. Na onderzoek bleek al dat het een onnatuurlijke dood was. Waarvan de gearresteerde persoon wordt verdacht is niet bekend, ook niet wat diens relatie was met de doden. De Baltische Staten hebben last van de hevigste storm in 20 jaar, met extreem harde wind en stortregen. In Letland en Litouwen zijn 2 doden gevallen. Ze werden geraakt door een boom en door vallend puin. Er zijn overstromingen en elektriciteitskabels zijn stuk gewaaid. Honderdduizenden mensen zitten zonder stroom. Volkswagen gaat flink op de kosten letten. Het gaat al een tijd niet goed, de winst daalt en er is meer geld nodig om te investeren in nieuwe technieken en producten. De angst is dat anders fabrieken moeten sluiten en tienduizenden mensen hun baan kwijtraken. Volgens de topman van Volkswagen moet iedereen de schouders eronder zetten. En bij Almere zijn dit weekend meerdere automobilisten van de weg gehaald omdat ze veel te hard reden. Eentje reed meer dan 200 km per uur op een stuk waar je 130 mag. Die is een rijbewijs kwijt en 7 anderen ook. Dan het weer van Weer Online. Afwisselend wolken en zon en in het noorden valt af en toe een buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Komende dagen wordt het steeds warmer. En tot over het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
14: Studio Den Haag van vrijdag 21 augustus in het jaar 2026. Michiel, vorige week zei nog, we gaan volgende week weer gewoon doen. Dat is vandaag. Het is een beetje gewoon.
15: De
14: zomerserie is klaar. Er is weer een beetje nieuws in Den Haag.
15: Ja, en je komt ook weer mensen tegen als je in Den Haag bent. De Tweede Kamer is nog altijd met reces. De afgelopen week nog, volgende week ook nog. En dan is dinsdag 1 september is de eerste dag dat de Tweede Kamer weer vergadert.
14: Ja, volgende week hebben ze natuurlijk al wel weer verhoren van dank de commissie corona.
15: Ja, oh, ja precies.
14: Dat is heel, officieel is het reces, maar ze zijn er toch. Dat vind ik een hele rare combinatie.
15: Ja, dus de Tweede Kamer is dan dan wel actief. En het is ook wel zo dat bijvoorbeeld de afgelopen week alweer inbrengen voor schriftelijke overleggen en dat soort dingen moesten aangeleverd worden. Dus de agenda begint zich een klein beetje te vullen. Ja. En we komen langzaam een beetje op gang. Ik merk ook dat woordvoerders en persvoorlichters die melden zich alweer.
6: Die nemen de telefoon weer aan.
15: Dat is sowieso fijn als de telefoon opgenomen wordt. Nou gebeurt dat de hele zomer wel. Maar die beginnen ook alweer je te wijzen op bepaalde vragen die gesteld worden. Ook sowieso, dat gaat de hele zomer door. Hè. Kamerleden stellen kamervragen en ministers geven daar antwoord op. Ja. De ene keer sneller dan de andere keer. Dus het beeld dat heel Den Haag op vakantie is, 2 maanden lang, wil ik toch een beetje bestrijden. Ik heb dat net ook weer moeten weerleggen in de uitzending op BNR. Dat iedereen maar 2 maanden op vakantie is. Dat valt echt wel mee.
6: Ja, ik had dat in een presentatietekst van een van onze collega's, had ik dat veranderd. Vakantie door het reces. Maar toen werd het voorgelezen, toen werd het toch weer gezegd. Ja, tijdens de vakantie. Ik zeg, het is gewoon. Maar het is helemaal niet gewoon, want dit is namelijk onze eerste aflevering waarin onze nieuwe collega Sophia van Lille aanwezig is. Welkom, Sophia.
8: Dankjewel, Mark.
6: Wat fijn dat jij in de podcast bent. Ik hoop dat je nog heel vaak en heel lang in de podcast blijft. Jij loopt al een tijdje op onze Haagse redactie mee. En dat is, wij kennen elkaar al wel, maar luisteraars nog niet. Kan je in één zin iets zeggen? Maar je hebt hiervoor andere dingen gedaan waar mensen je niet van kennen, maar waar je toch al wel achter de schermen belangrijke dingen deed?
8: Klopt. Ja, ik loop al wel wat langer rond in Den Haag. En daar werkte ik eerst voor het programma Buitenhof als politiek redacteur.
6: Nou.
8: Dus Den Haag is niet onbekend, maar nu hier bij BNR.
6: Nu ook als verslaggever bij ons, ja.
8: Ja.
6: Spannend is dat.
15: En deze week ook een mooi verhaal gemaakt. Gaan we het misschien nog wel even wat langer over hebben.
6: Stikstof, ons favoriet onderwerp.
15: Inderdaad. Dus toen was ik op de radio om eigenlijk het verhaal te vertellen dat Sophia gemaakt had. Maar daar was jij ook al wel in te horen in wat ik daar geprobeerd heb aan elkaar te praten.
8: Dus, ja, het voelt af en toe nog een beetje als een soort snuffelstage. Dus ik was al die maanden liep ik natuurlijk wel al met jullie mee en kon ik hartstikke veel kijken en leren.
15: Ja.
6: En maar dingen nu met regelen ook. Ja, nou precies. Gaan we straks horen wat dat meteen al opleverde. Ik wou eventjes voorzichtigjes, omdat we aan het eind van de zomer weer langzaam wakker worden en weer in beweging komen, daarna ook traag is. We beginnen met een pubquiz.
8: Oeh.
6: Ik ben daar helemaal niet van, maar er is een Brits programma dat heet Paul Sinha's Perfect Pubquiz. En daarin kwam ik deze quizvraag tegen.
16: Your next question. He owes his Irish surname to his paternal grandfather. But Argentine international field hockey player Nicholas Keenan has, since 2024, been engaged to which person who became far more powerful in 2026? Any fans of Irish heritage field hockey players? The answer is...
6: Ja, de vraag is, ja, jullie weten het, want ik heb gisteren begon ik met het antwoord te zeggen. Ik heb een heel leuk fragmentje over. En ik denk dat veel, het zit in een Nederlandse politieke podcast. Dat is een extra clue die de Britten er niet bij kreeg. Maar hij begon, dat zouden wij in Nederland nooit gedaan hebben, want zij beginnen over Argentinië, over een Ierse achternaam. Had ik mij niet zo gerealiseerd, maar deze opname is in Noord-Ierland gemaakt. Dus dan was het logisch om daar te beginnen.
8: Ja, en dat wist ik ook niet, moet ik eerlijk kennen.
6: Dus hij is niet alleen Iers, hij is ook nog deels, van Noord-Ierse afkomst. En dan nog maar even het antwoord.
16: The answer is Rob Jetten. Rob Jetten is the Prime Minister of the Netherlands. He is the youngest ever Prime Minister of the Netherlands. He's the only openly LGBT Prime Minister of the Netherlands. And he's the first Prime Minister of the Netherlands to be dating a genuinely hot international sports star of mixed Argentine and Irish heritage.
6: Ja, nou kijk, dus ik ook, dacht, we beginnen voorzichtig hier in deze podcast.
15: Hij is ook de eerste Nederlandse minister-president. In ieder geval in een hele lange tijd in de naoorlogse geschiedenis die een minderheidskabinet leidt en zich deze weken geconfronteerd ziet met gesprekken, onderhandelingen over een begroting die opgesteld moet worden, die best ingewikkeld zijn.
6: Ja, maar dat vond deze stand-up comedian die getrouwd is met een man zelf niet zo interessant. Denk ik. Nee. Op de een of andere reden.
15: Nee. En je moest wel een fijnproever zijn om tenminste vanuit buitenlands perspectief het antwoord op deze vraag te weten. Want het ging ook over iemand die belangrijker is geworden in de politiek.
6: Het ging dat is best een moeilijke vraag. Ja. Niemand wist het ook, dat hoorde je in deze zaal.
15: Nee, dat snap ik wel, ja.
6: Ja.
8: Nou, de uitspraak was wel goed, Rob Jetten.
6: Ja.
8: Normaal is het toch wel Rob Jetten.
6: Nee, dit zijn de BBC-mensen. Die doen heel erg hun huiswerk altijd.
8: Ja.
6: Deze man is trouwens ook beroepspubquizzer. Dus die verdient daar geld mee voor een deel van zijn bestaan. Mooi, hè, dat bestaat. Oké, nou, dan hebben we de aftrap gehad. Kunnen we nu meteen door naar de echte inhoud die al begon, Michiel. Want de begrotingsonderhandelingen zijn in volle gang. Er wordt over links en over rechts gesproken. Dat is misschien van vandaag nog het laatste nieuws. Dat het toch niet per se met pro moet, wat we tot de afgelopen weken heel vaak gehoord hebben.
15: Ja, en geconstateerd dat de onderhandelingspositie van pro, dat die natuurlijk heel sterk was, heeft te maken met de rekensommen die je moet gaan maken om tot meerderheden te komen. Want in de Eerste Kamer is het zo dat als je met pro tot afspraken komt, je nog 2 zetels tekort komt voor een meerderheid. Dus als je dan bijvoorbeeld nog de ChristenUnie zou kunnen laten aanhaken, dan ben je er in de Eerste Kamer. En met pro ben je er in de Tweede Kamer al sowieso. Nou, dat wist pro ook. Pro heeft niet heel veel andere dingen gezegd de afgelopen week, denk ik, dan ze de afgelopen maanden hebben gedaan. Keert zich natuurlijk fel tegen de bezuinigingsplannen in de sociale zekerheid. Die zouden helemaal van tafel moeten als het aan pro ligt. Nou, dat zijn ze blijven herhalen. Sofia en ik hebben deze week weer eens ouderwets voor een deur gezeten. In dit geval
6: voor zo'n dichte deur waar achter vergaderd wordt.
15: Ja, in dit geval was het de deur van het ministerie van de Algemene Zaken.
8: En ook nog eens buiten in de regen.
15: Ja. Ja.
6: En mocht je dan niet binnen? Want soms mag je dan in de hal wachten.
15: Je mocht wel naar het toilet binnen als dat nodig.
6: Dat is ook heel fijn.
8: Dat is weer heel karig, ja.
6: Had je dat ooit al eens gedaan? Om voor een dichte deur zo'n 6 uur lang zitten wachten tot ze, of 3 uur lang, ik weet niet hoe lang het duurde.
8: Ja, ik heb dat wel vaker gedaan, maar ik heb voor deze functie eigenlijk nooit een quoteje hoeven halen. En dat is natuurlijk een essentieel onderdeel van de rol nu.
6: Ja, nee, zeker.
8: Maar bij een programma als Buitenhof had je toch de luxe dat je altijd kon zeggen, ik doe alleen maar het achtergrondwerk voor de zondag.
6: Ja.
8: Dus echt het.
6: Maar dan heb je wel dat je toch ook voor zo'n deur moet liggen in zo'n treurige gang waar het teel ligt.
8: Slechte koffie, met z'n allen op een kluitje.
6: En een beetje geluk is er koffie, dat is zeker waar, ja. Dat is ook niet altijd zo.
8: En ik denk wel dat elke politiek journalist zich herkent in dat afwachtende gevoel van, eigenlijk heb ik helemaal geen zin om hier te staan en met z'n allen te wachten tot er weer iemand uitloopt. Maar toch die spanning van, zou er nu wel iets gebeuren? Loopt er iemand straks naar buiten die zegt, we gaan het helemaal anders doen? Of we zijn, we gaan ervoor, we gaan er niet voor. Ja. En daarom sta je daar toch altijd.
6: Ja, je durft niet weg, hè? Daar komt het op neer. Want misschien gebeurt er iets. Er gebeurt niks, maar misschien gebeurt er iets.
8: Hele grote FOMO.
6: Ja.
15: Het deed mij ontzettend aan de formatie denken, die niet eens zo heel lang geleden is. Dat was afgelopen winter, een half jaar geleden.
6: Dat is de waarschuwing van pro, dat er nu continu geformeerd zou moeten worden als ze niet zouden kiezen voor een vaste partner.
8: Ja, het eerste wat Jesse Klaver zei destijds.
6: Dat lijkt dan in ieder geval de eerste zomer te kloppen.
15: Dat we een permanente formatie zouden krijgen. Nou ja, vooral omdat, ja, oké, persoonlijk inderdaad, ja, je zit te wachten bij een deur totdat er een fractievoorzitter naar buiten komt die of iets zegt, maar nog heel veel vaker niet zo heel veel meer zeg. Maar ook omdat we het er toch weer hebben over wie wil met wie samenwerken en wat zijn dan de voorwaarden daarvoor.
6: Het zijn dezelfde vragen als tijdens de formatie.
15: Ja, gaan we dan toch over links of gaan we dan toch over rechts?
8: Ja, en ik denk dat dit kabinet heel erg tevreden was dat ze heel kort hebben geformeerd. Maar vervolgens kom je dus opnieuw in zo'n formatieperiode terecht. En in zo'n augustusbesluitvorming, dat leent zich er eigenlijk helemaal niet voor. Want het is toch een redelijk beperkte tijd om ergens toe te komen. Dus dat is toch ontzettend lastig om niet in zo'n eindeloze formatie terecht te komen.
6: Ja, nou ja, dat is wat dat betreft fijn. Er is een deadline. Dat moet gewoon op de derde dinsdag van september worden voorgelezen. Dan, ik bedoel, nog los van dat het volgende week naar een instituut moet wat het gaat doorrekenen. Op die dag moet het rond zijn, of het is niet rond, en dan blijkt dat ook.
8: Ja, het is altijd de derde dinsdag van september. Het wordt niet opeens de vierde. Het is een hele harde deadline.
6: Nee, het staat gewoon in de wet. Het is echt een redelijk harde deadline. Dus ik kan me voorstellen dat dat ook behulpzaam is bij onderhandelingen.
15: Ja, en er is een tussendeadline inderdaad, die is over een week, volgende week vrijdag, dan moet de concept miljoenennota moet naar de Raad van State om doorgerekend te worden.
6: Maar ja, we hebben natuurlijk eerder gezien dat dan op de dag voor Prinsjesdag, 's avonds, de tekst van de troonrede nog kan worden aangepast, die helemaal niet is doorgerekend. Dat hebben we, één of twee jaar geleden hebben we dat meegemaakt.
15: Ja, dat klopt inderdaad. En het hoeft dus ook niet zo te zijn. Dat kan ook nog steeds een scenario zijn. Dat zullen we over een week weten. Dat er een concept miljoenennota en begroting naar de Raad van State gaat. Waar dus nog niet een meerderheid voor verzekerd is. Ja. Dat kan nog steeds.
6: Ja, dat mag natuurlijk ook gewoon.
15: Dat kan. En dat mag. Ik sprak premier Jette eerder deze week. Even kort toen het kabinet in de tuin van het Catshuis hun startsessie had. En toen zei hij ook, ja, we zullen hoe dan ook dat naar de Raad van State moeten sturen. Dus dat gaat gebeuren. Ja, als dat het scenario is, dan krijgen we opnieuw een interessant najaar. Met ook onderhandelingen over afzonderlijke begrotingen van de ministeries. Die ja. In de public eye, zeg ik in heel mooi Nederlands, ja. Uitgevochten zullen gaan worden.
6: Gewoon openbaar voor de camera's in plaats van in achterkamertjes. Ja. Ik verheug er wel een beetje op. En ik ga ervan uit dat het kansloos is om het echt helemaal op te lossen in anderhalve week. Dus ja, ik ben altijd wat pessimistisch in dit soort dingen.
8: Nou ja, dat wordt een hele spannende algemene politieke beschouwing. Nou,
6: alleen
8: wij twee dagen lang kunnen toekijken.
6: Maar daarna het hele kwartaal nog tot het eind van het jaar. Want al die begrotingen worden dan ministerie voor ministerie alsnog één verhandeld.
8: En, ja, afgelopen, en het belastingplan.
6: Ja, precies.
15: Ja, en dat is wel een ander verhaal, inderdaad. Dat wordt in het najaar wordt dat behandeld en zal er over gestemd gaan worden. November, december, tegen die tijd zit je dan zo ongeveer. En als dat weggestemd gaat worden, ja, dan ontstaat er wel een heel groot probleem. Want het gaat.
6: Dat is nog nooit gebeurd, is mij verteld.
15: Nee, en dat gaat uiteindelijk over de inkomsten van de overheid. Dus dan zou er wel een heel groot probleem ontstaan. En we zitten dus nog steeds te kijken naar een kabinet, de premier en ook de fractievoorzitter van D66, Jan Paternotte, die het deze week nog maar eens een keer zei, dat blijft zeggen, ja, een breed akkoord, daar zetten we op in en we hebben er alle vertrouwen in dat zou kunnen gaan gebeuren.
6: Wij hebben het over, zullen we over links, zullen ze over rechts? Alleen, dat is dus niet de discussie die de premier probeert te voeren. Want die probeert over links en rechts. Want dat zei hij nog in de persconferentie afgelopen vrijdag ook. En dat zal hij misschien bij het Catshuis dan ook tegen jullie gezegd hebben.
8: Ja, omdat zodra je een keuze maakt, dan is die keuze natuurlijk ook best wel definitief. Dus het is op zich vanuit het kabinet gedacht best wel logisch dat ze dat nu nog heel erg open proberen te houden. De realiteit is echter dat links en rechts niet verenigbaar zijn. Omdat de wensen van pro volledig ingaan tegen de wensen van bijvoorbeeld jij 21.
6: Oké, maar zou het kunnen zijn dat er voor sommige onderwerpen, weet ik veel, voor het onderhoud van wegen, dat je op rechts heel goed terecht kan. En dat je voor andere onderwerpen, laten we zeggen het openbaar vervoer, bij links heel goed terecht kan. En dat dat bij ook allerlei ministeries een beetje doorheen klopt. Maar dat je dan dus over voor al je plannen wel hele mooie, brede samen steun kan krijgen, kan organiseren. Ook al lopen dus bijvoorbeeld de hele fundamentele zaak over moet er minder of meer belasting worden gegeven, dan daar vind je ze nooit allebei. Maar zou het kunnen zijn dat er toch een soort mengelmoes van steun wordt georganiseerd?
8: Ja, maar dan wordt een hele complexe puzzel waarbij de volledige begroting op de schop moet. Die tijd hebben we niet. En het zijn toch die fundamentele zaken die jij noemt, zoals de plannen van het kabinet om te gaan bezuinigen op de sociale zekerheid of het eigen risico omhoog te gooien. Die zijn nodig voor de grote uitgaven op het gebied van defensie, klimaat, onderwijs, et cetera. Dus dat fundamentele, daar kom je bijna niet omheen.
6: Nee, oké. En tot nu toe dachten wij, Michiel, dat het allemaal over links moest. Want jij telt zetels en dan moet het over links. Ik heb Bas Jacobs van de week ook in de uitzending horen zeggen, ik tel zetels en ik tel euro's en dan kan er maar één ding uitkomen. Dat was een heel interessant gesprek voor de mensen die de podcast feed van Studio Den Haag nog niet helemaal actief volgen in de afgelopen week.
15: Ja.
6: Ik denk de langste aflevering van Studio Den Haag ooit op de radio.
15: En terecht, want het was heel interessant. Maar inderdaad, we leken inderdaad af te koersen op een route over links. En anders ging het bijna niet.
6: En want daarvoor in de Eerste Kamer heb je BBB nodig om in redelijkerwijs bij een meerderheid te komen. En BBB heeft gezegd, het volledige stikstofbeleid moet van tafel. We gaan terug naar dat van vorige, van kabinet Schoof. Anders steunen wij het niet. Het leek mij heel definitief wat ze zeiden. Dus ik zie ook niet, als BBB niet een enorme draai maakt, dat het mogelijk is.
15: Nee, daar wilde ik naartoe inderdaad, voordat je mij enigszins in de reden viel, Mark.
6: Sorry.
15: Wat helemaal prima is. Want
6: dat is mijn functie in deze podcast.
15: Houdt het leuk en spannend en dynamisch. Nou ja, er werd naar links gekeken inderdaad, omdat er geen route over rechts mogelijk leek. Inderdaad, door die opstelling van de BBB. eind vorige week werd dan duidelijk welke oppositiepartijen die volgens het kabinet constructief waren langs zouden komen voor die gesprekken waarbij Sofia en ik voor die deur zaten. Gesprekken dus met Jette en zijn vicepremiers, Jessel Gus en Van den Brink. De BBB zat daar niet tussen, had initieel geen uitnodiging gekregen.
6: Die hadden zelf gezegd, we willen niet. Tenminste, zo heb ik hun antwoord begrepen.
8: Ja, nou ja, Henk Vermeer was erg ontstemd erover.
15: Maar wat in ieder geval dus wel gaat gebeuren is dat er toch een gesprek gaat komen met Henk Vermeer. Dinsdag gaat dat plaatsvinden. Vermeer en mogelijk Caroline van der Plas die met hem meegaat, want ze komen vaak met z'n tweeën. Die dan dus toch bij de premier en de vicepremiers op gesprek gaan komen. En wat we deze week ook hebben zien gebeuren was JA21 en de SGP. Die besloten samen te gaan optrekken. Samen die gesprekken te gaan voeren, zeker ook met Heijnen, met de minister van Financiën, want dat gebeurt ook naast die gesprekken met de premier en de vicepremiers. Dus daar was het Michiel Hogeveen, de financieel woordvoerder van JA21, en André Vlag, financieel woordvoerder van de SGP, die samen bij Heijnen kwamen. En ook donderdag is er nog zo'n gespreksronde geweest, waarbij het eerst Luc Stultiens, de financieel specialist van Pro was, die een uurtje bij Heijnen binnen is geweest, daarna naar buiten kwam en eigenlijk zei wat Jesse Klaver eerder deze week ook al zei, namelijk dat hij geen beweging ziet en dat die bezuinigingen op de sociale zekerheid, dat die maar op tafel blijven liggen. Dus eigenlijk dat Pro geen vooruitgang ziet. Maar toen waren daar JA21 en de SGP, die donderdag ook een stuk langer bij Heijnen binnen hebben gezeten. Voor zover wij begrijpen ook documenten met tabelletjes en dat soort dingen zelf al bij zich hadden. En die kwamen toch een stukje optimistischer naar buiten. Mm. En als het dan zou lukken om tot afspraken te komen met JA21 en de SGP, die in dit geval samen optrekken, en toch met de BBB, dan ontstaat er dus toch een route over rechts. Dan hebben we natuurlijk het stikstofpunt nog steeds. Dat blijft dan nog steeds een probleem. Maar wat volgens mij wel belangrijk is, is we hebben het hier over de begroting en het belastingplan van volgend jaar. Pro heeft al aangegeven, want ook weer die bezuinigingen op de sociale zekerheid, die staan niet volgend jaar al in de boeken. Dat gaat vooral vanaf 2028 gaat dat spelen. Maar Pro heeft gezegd, ja, wij willen daar voor langere tijd vanaf zijn. Het moet duidelijk zijn dat dat niet gaat gebeuren. Bij die rechtse partijen is er wel weer meer mogelijkheid om in ieder geval voor het komende jaar een deal te sluiten. En te zorgen dus dat er een belastingplan komt waar steun voor is. Dan kun je in ieder geval het komende politieke seizoen vooruit. Je kunt wel een discussie voeren over of er dan toch niet weer pleisters geplakt worden. En
6: maar links of rechtsom wordt er altijd pleisters geplakt natuurlijk. Want er zit een kabinet wat iets van plan was. Ja. En er zullen of links of rechts pleisters op moeten of allebei.
15: Ja. Ja, maar wel is het zo dat stel dat er nou toch die route over rechts gekomen, dat we daar toch op uitkomen, dan gebeurt er ook weer iets waarvan de premier Jette eerder heeft gezegd dat het onwenselijk is. Die zei, ja, we willen ook geen jojo-beleid. Dat ieder jaar onduidelijk is welke kant we nou op gaan. Dat dreigt wel een beetje te ontstaan als het die route over rechts wordt.
6: Ja, sowieso toch. Want we weten nog niet hoe de provinciale verkiezingen volgend jaar aflopen. Dus we weten niet hoe de Eerste Kamer er volgend jaar uitziet. Dus je kan nu op links of op rechts, maar je kan niet beloven dat daar volgend jaar weer op links of op rechts iets mogelijk is. Dus daar zit dan toch altijd een een soort jojo, maar dan tussen links en rechts in plaats van op en neer beweging. Die dreigt altijd, zou ik denken.
15: Ja, nee, dat klopt. Dat is waar.
8: Ja, maar daar kom je bij dit minderheidskabinet natuurlijk ook niet omheen.
6: Nee, inderdaad. Dat is de essentie van dit minderheidskabinet, dat je niet weet met wie ze meerderheden kunnen maken. Ja. Maar goed, dan kan je natuurlijk niet zeggen, ik vind dat we nu dat we nu een richting moeten geven, dat je dan weet dat het klopt. Terwijl daar wel vanuit de samenleving heel veel vragen terug is natuurlijk, naar een betrouwbare en vooral een voorspelbare overheid.
8: Zeker, ja, zeker. En ik denk terugkomend dat het natuurlijk een hele slimme onderhandelingstactiek is van SGP en JA21 om samen wat zij dan een bondje noemen. Heb je gelijk weer een soort wie is de mol gehalte.
15: Ja, inderdaad, ja.
8: Maar het is natuurlijk wel heel strategisch, want als je dus die snelle rekensom maakt van de 9 zetels van JA21 plus 3 van SGP, kom je in ieder geval in die Tweede Kamer op een meerderheid. Tonen zij zich een realistisch alternatief voor pro. En ik denk dat zeker de VVD daar wel oren naar heeft.
6: Zeker.
8: Ja. Die toch denken, als hier dus twee partijen staan... die ook voor een kleinere overheid zijn, voor lastenverlichting... dan liever deze route.
6: Ja, maar goed, als je dan weet dat je dan een paar weken later... in de Eerste Kamer sneuvelt, dat lijkt me... Dat wil je ook al weten, toch? Dat goed komt.
8: Ja, en toch over denken, BBB vraag ik het me toch af... want Jette heeft echt ontzettend stellig gezegd... wij gaan niks veranderen aan ons stikstofplan.
6: Ja. Misschien dat de BBB dat accepteert. En zegt, die strijd hebben we verloren. Maar daar zijn ze voor opgericht zo'n beetje.
8: Precies. De BBB is de partij voor de boeren. Ze hebben eigenlijk, het is een one-issue partij. Dus zij zullen er toch echt wel iets voor terug willen. Dus dat lijkt me toch nog best wel sterk dat ze dan zeggen... wij stemmen mee. En laat het plan maar zoals het is.
15: Ja, en dat voorbehoud wordt ook inderdaad door JA21 en SGP... die blijven dat ook wel maken. Want ondanks dat die mogelijkheid dus begint te ontstaan... moeten we echt oppassen om te concluderen... dit is de route die het zal worden.
6: Nee, maar ze zien daar wel hoop ineens glimmeren aan de horizon. Mm-hmm. Van, misschien. Toch, dat is het gevoel wat ik de afgelopen week langzaamaan zag ontstaan, dacht ik.
15: Ja.
6: Wat ze misschien kunnen terugkrijgen heeft te maken met stikstof. Dat gaan we straks aan de andere kant van de reclame horen. Maar ik zat nog te denken, het kan ook een hele cynische onderhandelingsstap zijn van de coalitie. Hè? Dat ze zeggen, wij laten het gevoel bij pro ontstaan dat het ook over rechts kan. Zodat de onderhandeling met pro zelf, waar we uiteindelijk aan overgeleverd zijn, makkelijker wordt. Zodat we minder hoeven weg te geven, want we kunnen altijd nog, in ieder geval in theorie, naar rechts. Dat is toch ook wel, dit is niet eens zo heel cynisch, dat lijkt me heel praktisch als je aan het vergaderen bent.
15: Ik zit inderdaad, terwijl jij dit zegt, te denken, cynisch. Nee,
6: het is wel cynisch als je zegt, ik hou de optie open, zodat ik iemand anders iets wat beter uit kan knijpen.
15: Ja, dat is wel hoe dit soort onderhandelingen en dit soort processen werken, inderdaad. Ja.
6: Dus misschien is het wel valse hoop die op rechts gekweekt wordt.
15: Zou het natuurlijk ook nog kunnen.
8: Oh, sorry. Ja, het is wat jij, Michiel, eerder net ook al zei... van tot nu toe heeft Jesse Klaver redelijk relaxed achterover kunnen leunen... naar buiten toe kunnen klagen over hoe weinig het kabinet doet... maar wel zich heel erg bewust zijnde van het feit dat hij altijd dacht... we zitten al gebakken. En daar wordt dus op deze manier wel een beetje... goed in het eten gegooid.
6: Ja, dat is fijn voor de coalitie. Dat ze iets sterker staan tegenover een partij... waar ze misschien wel aan overgeleverd zijn. Zou ik denken.
15: Verdeel en heers.
6: Verdeel, dat gaan we terug naar de oude Romeinen, man. dat gaan we even over nadenken. Tijdens de reclame, die altijd zo ergens rond dit moment in de podcast zit... dan gaan we zo meteen verder met Studio Den Haag met Michiel. Met Sophia dus voor het eerst. Dat is fijn dat je erbij bent. En ik ben Mark. Tot zo. En dan gaan we het dus hebben over stikstof. Voor de mensen die daar nooit genoeg van krijgen. Maar dat heeft iets te maken met de onderhandelingen voor volgend jaar misschien wel. Wie zal het zeggen?
17: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Studio Den Haag. Nee.

0: afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. cm.com, behind every moment.
5: Hey Scale-up, Bart hier van Scale-up Company. Stel je voor, een bewezen framework voor scale-ups. Versterkt door de intelligentie van jouw team. Een topcoach en de kracht van AI. Samengebracht in één systeem. Scale-up Company heeft het gebouwd. Een second en third brain voor jouw onderneming. Nodig, want de komende jaren bepaalt je leiderschapsteam of je groeit of krimpt, wint of verliest. Kijk op scaleupcompany.com.
6: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
7: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
8: BNR Verkeer.
9: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB.
10: Op dit moment worden er vertragingen gemeld op de A7 Den Oever richting Heerenveen. Op de afsluitdijk ben je tussen Breesanddijk en Kornwerderzand 10 minuten langer onderweg. Ook op de A12 is het druk richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles heb je daar vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten oponthoud. En op de A12 de andere kant op, vanuit Duitsland richting Arnhem, doe je er tussen de Duitse grens en Duiven ook 10 minuten langer over.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
11: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Amsterdam heeft over een paar jaar bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld, heeft de NOS uitgerekend. Pro en D66 willen de belasting in 2031 op 20% hebben om zo minder toeristen naar de stad te trekken, want er komen er te veel. Nu heeft Los Angeles nog de hoogste toeristenbelasting. In Oorschot overleed van de week een bewoner van een verpleeghuis en daarvoor is nu iemand opgepakt. Na onderzoek bleek al dat het een onnatuurlijke dood was. Waarvan de gearresteerde persoon wordt verdacht is niet bekend, ook niet wat diens relatie was met de dode. De Baltische Staten hebben last van de hevigste storm in 20 jaar met extreem harde wind en stortregen. In Letland en Litouwen zijn 2 doden gevallen. Ze werden geraakt door een boom en door vallend puin. Er zijn overstromingen en elektriciteitskabels zijn stuk gewaaid. Honderdduizenden mensen zitten zonder stroom. Volkswagen gaat flink op de kosten letten. Het gaat al een tijd niet goed, de winst daalt en er is meer geld nodig om te investeren in nieuwe technieken en producten. De angst is dat anders fabrieken moeten sluiten en tienduizenden mensen hun baan kwijtraken. Volgens de topman van Volkswagen moet iedereen de schouders eronder zetten. En bij Almere zijn dit weekend meerdere automobilisten van de weg gehaald omdat ze veel te hard reden. Eentje reed meer dan 200 km per uur op een stuk waar je 130 mag. Die is een rijbewijs kwijt en 7 anderen ook. Dan het weer van Weer Online. Afwisselend wolken en zon en in het noorden valt af en toe een buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Komende dagen wordt het steeds warmer. En tot over het ANP-nieuws.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
12: Daar gaan we weer. Studio Den Haag van vrijdag de 21 augustus. Met Michiel, met Sophia. Ik ben Mark en we hadden het net over de begrotingsonderhandelingen. En de link die ik legde, dat hadden jullie misschien al niet gedaan, is dat stikstof een issue is waar je misschien BBB wel mee aan boord zou kunnen trekken. Deze week heb jij, op de een of andere manier sprak jij Jamie Van Essen, de minister die dat allemaal moet gaan regelen. En die blijkt iets te doen in Brussel. Want ja. Wij dachten dat de BBB ook geprobeerd had. Met de vuist op tafel slaan.
13: Zo is het.
12: Totaal mislukt was.
14: Hij ontkent dat zelf wel, toch? Dat het met de vuist op tafel slaan is.
13: Dat was niet zijn stijl.
1: Ja.
12: Nee, zal ik gewoon even, want je hebt hem gesproken, laten we gewoon even laten luisteren naar een klein stukje.
13: In Brussel zijn er richtlijnen die over de staat van de natuur gaan. En ik heb eigenlijk aan Brussel gevraagd, help mij ook met de goede uitleg van die Brusselse wetgeving en richtlijnen, zodat we in Nederland dit weer vlot kunnen trekken. En daar kunnen jullie ons in helpen. Dus dat is mijn verzoek aan hen geweest.
12: Dit klinkt veel diplomatieker dan wat de regering Schoof in Brussel ging doen met de vuist op tafel slaan. Maar wat is zijn plan? Wat wil die?
1: Nou ja, wat hij wil is... Wat hij nu aan het doen is lobbyen bij de Europese Commissie dat het intern salderen, ja, daar komt gelijk weer die moeilijke term.
12: Ja, zo hebben.
1: Dat weer mogelijk wordt. En intern salderen, zoals hij dat uitlegt, is dat als een boer wil innoveren, dus bijvoorbeeld een oude stal wil opknappen, zodat het op de lange termijn minder stikstof gaat uitstoten, dat gewoon weer makkelijk kan.
12: Ja, een betere, modernere stal waarin gewoon minder stikstof ontsnapt.
1: Precies, want als we even teruggaan naar zijn stikstofplan dat hij voor de zomer heeft gepresenteerd. Daar bleek, dat waren een hele hoop regels. Maar de grotere boodschap was natuurlijk dat boeren idealiter gaan innoveren. Dat ze op een moderne manier hun boerenbedrijf door kunnen zetten. En minder stikstof uitstoten.
12: Ja.
1: Nou ja, gaan we weer even terug naar de uitspraak van de Raad van State in 2024. Waarin dat intern salderen moeilijker is gemaakt. Dus dat je op één plek niet stikstofuitstoot mag uitruilen. Dus niet mag zeggen, ik doe nu wat meer, want in de toekomst doe ik dan wat minder. Hij zegt, het is cruciaal voor ons plan. En daarom schat hij zijn kansen dus ook wel best wel hoog in om dat in Brussel voor elkaar te krijgen. En dat de Europese Commissie toch iets soepeler omgaat met die regels en wij in Nederland een stap vooruit kunnen zetten.
12: Nou ja, er is in Brussel natuurlijk ook wat veranderd. Daar zijn ze allemaal wat soepeler aan het worden. Ook met klimaatbeleid is mijn indruk. Hij legt het dus heel erg specifiek uit. Ik ga hem zo zelf nog ook even laten horen hoe hij het omschrijft precies. Maar ik dacht, intern salderen is toch ook dat Schiphol 3 boerderijen opkoopt, zodat ze de stikstofuitstoot van die 3 boerderijen kan voor zijn rekening kan nemen, terwijl dat nu helemaal niet mag. Maar dat is niet. Heeft hij het? Wil hij dat niet? Of is dat niet wat hij bedoelt? Of weet jij dat? Kan je dat inschatten?
1: Nou ja, ik denk het verhaal dat hij vertelt is natuurlijk het positieve aspect van intern salderen.
12: Het is een hele communicatief slimme man, hè?
1: Jazeker, zeker. En inderdaad, wat jij zegt klopt. Het betekent ook dat Schiphol een heleboel boerderijen heeft opgekocht. Dat aspect is natuurlijk niet het aspect wat hij noemt, maar dat komt er wel mee kijken. Dus daar moet Brussel natuurlijk ook over gaan oordelen. Hoe je daar dan wel mee omgaat.
12: Ja, laten we hem nog even horen.
13: Nederlanders en bedrijven willen bouwen, of het nou huizen zijn, een stal of anderszins. En wat je ziet is dat het zogenaamde intern salderen, zoals het in technische termen heet, dat ook niet meer kan. Dus als je een bedrijf hebt en je hebt bijvoorbeeld een stal die veel uitstoot en je wil die vervangen door een stal die bewezen echt minder uitstoot, ja, dan zit zelfs dat vast. En het lijkt een beetje op een catch-22, zoals we dat wel eens zeggen. En dat willen we doorbreken. En daar heb ik ook hulp van Brussel voor gevraagd.
1: Dus dat intern salderen, begrijp ik goed, dat weer makkelijker mogelijk moet worden?
13: Ja, eigenlijk is dat wat we open willen breken. Want uiteindelijk, als je als ondernemer gewoon een maatregel wil nemen die stikstof reduceert en die de natuur dus helpt, die dus goed is voor de natuur, ja, dan is het heel raar dat je daar geen vergunning voor kunt krijgen en een oude situatie in stand moet laten die slechter is voor de natuur. En daarvoor hebben we het pakket neergelegd, het maatregelenpakket, om weer ruimte voor dit soort vragen te krijgen, dit soort verzoeken te krijgen. Maar hebben we ook de hulp van Brussel nodig.
12: Ik realiseer me net weer dat Catch 22 oorspronkelijk, dat boek, Catch 18 zou gaan heten. Klinkt veel minder lekker. Ik denk dat het een minder groot succes was geweest. En dat we dan 80, 100 jaar later die titel niet meer zouden gebruiken. Nu
14: 22, dat allitereert natuurlijk.
12: Ja, natuurlijk.
1: Ja, het is wel catchy.
12: Er was net een. Ik google dit toch even ter plekke. Er was net een andere boek uitgekomen met 18 in de titel. En toen dachten ze, we moeten al de cijfer nemen. Dat heeft volgens mij het boek veel goed gedaan. Hij gaat dus niet met de vuist op tafel slaan, zei je al. Hij gaat het vriendelijk vragen. Misschien is Brussel ook wel een beetje soepeler weer aan het worden. Dat zou best eens kunnen. Zou dit nou, kunnen jullie dat inschatten? Nee, is ook altijd een goed antwoord, vind ik. Zou dit nou iets kunnen zijn waarmee BBB binnenboord getrokken wordt? Je zegt, nou, we doen ons best voor jullie. We weten dat jullie het in Brussel geprobeerd hebben. Jullie weten hoe moeilijk het is, maar we geven niet op.
1: Nou ja, wat Jamie van Essen keer op keer herhaalt, is dat dit pakket alleen maar bestaat in de gratie van het gehele pakket. Dus ze hebben hier lang over nagedacht op het ministerie. Ambtenaren hebben hier hun hoofd over gebroken. En uiteindelijk, alle regels zoals ze het nu voor zich zien, die moeten allemaal worden uitgevoerd en er kan niet aan worden gesleuteld. We hebben natuurlijk, het kabinet heeft de steun van Pro, maar ook met de voorwaarden dat er dus dat het pakket intact blijft.
12: Ja.
1: En er zit een hele hoop maatregelen in het pakket waar BBB zich helemaal niet in kan vinden. Dus de kans lijkt mij klein dat ze denken, oké, wellicht kunnen ze dit aspect in Brussel voor elkaar krijgen, dan geven wij ook ons oké.
12: En ik had dit eigenlijk helemaal, dit detail gemist. Had Pro dit door toen zij zeiden, oké, we geven steun als het maar niet verder afzwakt. Want dat is natuurlijk de voorwaarde die zij erbij gaven. Of want ik dit ik denk dat Van Essen het niet als versoepeling van de regels zal benoemen.
1: Nee, zeker niet. Nee.
12: Ik denk dat Pro het wel versoepeling van de regels zal noemen.
1: Ja, en daarom is Van Essen ook wel slim in zijn bewoording dat hij zegt, dit is geen versoepeling van de regels, maar het is, dan kom je in een heel woordenspel terecht, want het is natuurlijk wel,
12: ja, het is een soepelere uitleg van de regels, maar de regels zelf veranderen niet. Ja, dat is
1: exact.
14: Ja, en met als verschil, dat zegt hij er ook de hele tijd bij, dat zei hij tegen jou ook steeds, dat er nu een omvangrijk pakket ligt. Dat ambitieus is. En ook dat vuist op tafel slaan in Brussel. Het is natuurlijk heel aantrekkelijk om die vergelijking de hele tijd te maken. Maar correct me if I'm wrong, maar het had ook met mestregels te maken. Ja. Wat BBB destijds deed. Dus het is misschien niet helemaal 100% terecht dat we nu de hele tijd zitten te doen.
12: Op dat ogenblik was natuurlijk Nederland in Brussel toch al een beetje af. Omdat ze gewoon ze waren klaar met ons.
14: Ja.
12: En dan kwamen we nog steeds om extra dingetjes vragen. Dat viel niet altijd even goed, was mijn. Ik zit niet op de Brusselse redactie, maar dat was mijn indruk vanaf hier. Dit is spannend hoe dit afloopt. En of het, mijn theoretten, die we verder niet kunnen testen, dat dit misschien ook een deel is van het charme-offensief richting rechts, richting BBB, steun in de Eerste Kamer. Gaan we vanzelf in de komende weken gaan we dat meemaken. We moeten het hebben over twee nieuwe partijen. Één echte nieuwe partij, die er zelfs nog niet eens is. En eentje die misschien uit de dood opstaat.
14: Ja, welke wil je eerst?
12: Laten we NSC maar even in één regel benoemen. Want dat is namelijk, daar zijn we meteen mee klaar. NSC denkt erover om weer mee te doen met volgende verkiezingen.
14: Het is wel grappig. Het komende weekend is het Lowlands weekend. En ik zie jullie nu denken, wat heeft Lowlands met NSC te maken? Heel weinig. Behalve dat, ik herinner me heel goed, 3 jaar geleden, dus 2023, toen was het zondagavond en ik was toen op Lowlands. Ik ben er dit jaar niet, maar ik was daar toen wel. En vlak voordat de laatste act ging optreden, toen maakte Pieter Omtzigt bekend dat hij met de politieke partij NSC ging meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen die later dat jaar, we zaten toen in de demissionaire periode nadat het kabinet Rutte 4 was gevallen.
12: Ja.
14: Dat hij aan de verkiezingen mee ging doen. Dat hing toen nog helemaal boven de markt van wat gaat Omtzigt doen.
1: Twijfel.
14: En er waren peilingen die Pieter Omtzigt, nog voordat hij iets bekend had gemaakt, iets van de 49 of 50 zetels voor hem voorspelde. En nu zitten we weer vlak voordat het Lowlands weekend begint. En NSC, het blijft me ook fascineren dat hier dus maar 3 jaar tussen zit met alles wat er gebeurd is. 20 zetels gehaald bij die Tweede Kamerverkiezingen eind 2023. Bij de afgelopen verkiezingen weer weggevaagd. 0 zetels bleven erover. Nog een poging gedaan om in een aantal gemeenteraden terecht te komen. Ook zonder succes. Maar nu zoekt NSC toch weer bestuursleden.
1: Iedereen mag solliciteren, hè? Normaal gesproken gaat het natuurlijk vaak binnen de eigen partij.
14: Ja.
1: Maar het is een open vacature gewoon op LinkedIn. Dus
12: jij en ik zouden, dat zouden wij misschien niet moeten doen in onze rol als journalist. Maar
1: precies.
12: Wij zouden ook mogen.
1: Iedereen zonder belang en met interesse om leiding te geven aan een jonge politieke beweging, zo is er te lezen.
12: En je moet het nog met ze eens zijn ook.
1: En het
12: dat is ook een voorwaarde.
1: En het NSC-gedachtegoed kan een mailtje gaan sturen.
14: Ja, en dan het idee is, want wat verwachten ze? Ze verwachten dat er in 2027 Tweede Kamerverkiezingen.
12: Ja, dan willen ze er klaar voor zijn.
14: Zullen zijn. Dan willen ze er klaar voor zijn.
1: Gezien de huidige politieke situatie verwachten ze al dat begin 2027 zover kan zijn.
14: Ja, en dan met een zetel of drie willen ze weer in de Tweede Kamer terechtkomen. Hè? Vind ik ook bijzonder dat je dat soort dingen uitspreekt. Uiteindelijk gaat de kiezer daar natuurlijk over. Ja. Maar ze blijven het proberen.
15: Ja, nee, ik moest een beetje denken aan 50PLUS. Die hebben ook zo. Af en toe zijn die er een paar jaar wel, zijn die er een paar jaar niet. En nu zijn ze er weer wel. En ze zijn heel constructief in heel veel debatten. Dus ja. Dat is niet altijd hetzelfde geweest. Maar daar heb je best wat aan op het ogenblik.
14: Jan Struijs, de fractievoorzitter, was ook een van de constructieve partijen die mocht komen praten op het ministerie van Algemene Zaken, inderdaad, deze week.
15: Ja.
14: Dus nee, je moet partijen nooit helemaal definitief afschrijven. Het is over een partij als Forum voor Democratie is het ook al een keer gezegd. Heel groot geworden, Provinciale Statenverkiezingen in 2019 gewonnen. Daarna kwam kwamen er verhalen, vooral vanuit Baudet, over de maanlanding en reptielen en natuurlijk het hele corona-standpunt wat bij een kleine groep goed geresoneerd heeft, maar bij het grote publiek natuurlijk niet. Dus ook FVD, ja, dat was klaar, niet meer relevant, is lange tijd gedacht. Ja. En nu worstelt heel Den Haag, of tenminste de politieke tegenstanders van FVD, wat te doen met de opkomst van die partij nu weer, ja.
15: Ja, maar dus het kan zomaar zijn dat je kan, zoals CDA natuurlijk, en D66 van 3 naar 30 zetels en terug naar 3 en dan weer naar 30 zetels gaan. Maar je kan ook van nog niet een halve zetel, maar toch wel 2 of 3 en dan weer eens een keertje een halve zetel, mm-hmm, en ben je weg. Het zou zomaar een soort knipperlichtachtige partij kunnen zijn, zoals we er een paar hebben tegenwoordig.
14: Ja, het wordt wel ingewikkeld zonder Pieter Omtzigt.
15: Of wordt het misschien juist overzichtelijker zonder Pieter Omtzigt?
14: Ja, zeg maar hoe je daarnaar kijkt. Maar ook van Omtzigt horen we weer steeds meer. Hè. Hij begint
1: opiniestukken.
14: Ja, hij begint weer meer te twitteren. Hij zat in een talkshow, dat was vorige week ook alweer erg ongemakkelijk, omdat hij en Caroline van der Plas elkaar weer voor de eerste keer tegenkwamen.
15: Maar hij zal toch niet ook weer als partijleider terugkomen? Of zelfs maar als lijstduur, lijkt me al dapper?
14: Lijkt het niet op.
15: Nee, hè? Nee. Dat denk ik toch ook niet. Dat gaat dan die nieuwe bestuurder, die voorzitter die nu gekozen wordt, of gezocht wordt, die moet dat gaan regelen.
1: Hey, vraag me nu wel af, ja? Of Pieter Omtzigt destijds op Lowlands was. Of hij dat spectaculaire nieuws heeft medegedeeld vanuit de Bravo.
14: Ik zie dit nu voor me, maar nee, dat denk ik niet.
1: Nee, denk gewoon een toevalligheid.
14: Ik heb wel een keer, nu we het toch over Lowlands hebben. Dat is ook, ik denk dat het een jaar of 4 geleden was, of het was zelfs voor de coronacrisis zelfs nog, dat Mark Rutte, toen nog premier, een surprise optreden daar gaf.
15: Oh, ja.
14: Hij ging niet zingen of zo, of een DJ-set weggeven, maar hij liet zich wel.
16: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence. In

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Week of twee? CDA onzichtbaar, D66 onzichtbaar. Dat is politiek strategisch onhandig, zei zij. Ik overval je er een beetje mee, omdat dit gewoon nu naar aanleiding van Lowlands en Mark Rutte ineens opkomt. Maar ik, ja, daar is vast over nagedacht. Maar het lijkt mij ook niet handig. Het lijkt mij ook fijn dat je de premier van Nederland, dat zeg maar iemand is die iedereen kent en iedereen herkent.
2: Nou ja, het zou ook een strategie kunnen zijn waarin je vanuit het kabinet denkt, laten wij eerst maar even ons werk gewoon gaan doen.
1: Ja.
2: Want het is natuurlijk ook een risico om in een televisieshow te gaan zitten.
1: Ja, dat is waar.
2: En vaak gebeurt het ook meer in een periode waar je er ook gewoon meer mee te winnen hebt.
1: Ja, ja. Nou, ik zit te denken, Mark Rutte werd de populaire minister-president van Nederland toen hij elke week een coronapersconferentie mocht geven. Dat was het moment dat iedereen zich realiseerde, oh ja, hij is de baas in Nederland, hij gaat erover.
3: Ja, en
1: dat gevoel hebben we Rob Jetten nog niet, toch?
3: Nee, ja, maar goed, misschien dat ik nu heel erg
1: vanuit te vroeg nog.
3: Ja, en misschien kijk ik heel erg vanuit de Haagse bubbel ernaar nu. Maar
1: dat mag in deze podcast. Ja, hij is die voor.
3: Gelukkig mag dat. We hebben vorige week vrijdag weer de eerste ministerraad gehad. Ook gewoon met een persconferentie van Jetten daarna. Wij nemen dit op vrijdagochtend, terwijl de ministerraad bezig is. Dus
1: komt er straks weer eens. Dus
3: vanmiddag staat hij ook de pers weer te woord.
1: Ja, ja.
3: Dat heeft hij afgelopen dinsdag gedaan toen er de startsessie in het Catshuis was. En daarna was die ook primetime op NPO 1 te zien. Maar niet om over de begroting te praten, maar over de wedstrijd Nederland-Argentinië op het WK hockey.
1: Met de belangrijkste vraag, voor wie ga je juichen? Ja. Voor Oranje, ja, of voor Argentinië?
3: Ja. Ja. En wat voor,
1: of toch voor de Noord-Ieren.
3: En wat voor shirt zou die aandoen? Dat ging daar dan heel erg over.
1: Belangrijk,
3: dus, hè? Dus ja, de onzichtbaarheid van Rob Jetten.
1: Misschien valt het wel mee.
3: Ik zie dat niet zo. Maar ik ben natuurlijk wel iemand die de hele dag maar met die politiek bezig is. Dus ik kan me aan de andere kant ook voorstellen dat buiten die bubbel wat anders ervaren wordt.
2: Nou ja, dat was natuurlijk wel een kritiek die je online veel zag verschijnen rondom die asielprotesten.
1: Ja.
2: Het was tijdens en voor de zomer mensen die toch, terwijl ja, die vreselijke rellen, bestormingen en onveilige gevoel.
3: In Loosdrecht die brand toen, terwijl Jetten inderdaad, ja, dat was dan zo gepland, zijn werkbezoek aan het Caribische deel van het Koninkrijk aan het afleggen was. Inderdaad, dus toen is dat wel ontstaan, ja.
2: Inderdaad, toen heb ik wel horen zeggen natuurlijk van, waar is dan nu onze premier?
1: Ja, dat gaat hij misschien over het trekkerprotest ook nog wel horen. Want dat is natuurlijk ook tijdens de persconferentie vorige week was dat even een itempje. Gaan we straks toch alsnog de project 2029, hoor.
3: Daar ging het toen veel over, inderdaad. Toen was er dat protest geweest en die vielen op de A59.
1: Ja, dodelijk ongeluk.
3: Tussen Os en Den Bosch en het dodelijk ongeluk dat daar gebeurd was. Toen was het inderdaad, en zo gaat het wel vaker inderdaad bij die persconferentie op vrijdagmiddag, dat er dan toch zaken, het is natuurlijk heel erg, hè, wat daar gebeurd is. Maar dat het enigszins over de waan van de dag op dat moment inderdaad gaat.
1: Ja, dat het niet ging over stikstofbeleid, maar over een dodelijk ongeluk.
3: Ja, en ook wel.
1: Nou ja, maar het heeft toch ook wel iets te maken met het feit dat de overheid, namelijk de politie, had gezegd, ja, je mag niet met je trekker over de snelweg, maar als je wil, ga je gang.
3: Ja, en het Openbaar Ministerie dat had aangegeven, ja, niet zomaar tot vervolging over te gaan.
1: Nee, vanmorgen kwam trouwens het bericht naar buiten dat, want de bedoeling was dat trekkers die over de snelweg gingen wel beboet zouden worden, maar vanmorgen, ja, sorry, we weten niet wie het waren, want ze hadden hun kentekens afgeplakt. Dat is op zich strafbaar, maar daar hebben ze op dat ogenblik niks aan gedaan. En nu valt er niks meer aan te doen.
3: Dat schijnen vrachtwagens op de Merwedebrug ook te doen.
1: Ja.
3: Heb ik ook gezien.
1: Ja,
3: maar goed, nemen we weer een andere afslag, sorry.
1: Ja, maar als je van tevoren al zegt, we gaan iedereen gewoon zijn gang laten gaan, dan weet je ook dat het uit de hand loopt, vroeger of later, dacht ik. Dus toen kwam achteraf pas de premier die zei, ja, zijn nu mensen doodgegaan, misschien moeten we toch niet meer met trekkers over de snelweg.
3: Nee, en ook Jetten die daar toen aangaf dat hij dat een verkeerd signaal vanuit het Openbaar Ministerie vond.
1: Ja.
3: Wat ook wel weer opvallend is. Dat
1: en meestal zeggen ze niks over wat het Openbaar Ministerie
3: nee,
1: doet.
3: Nee, precies.
1: Ja. Oké, dan de hobby van deze week. Er moest gepraat worden over Mona Keijzer. Dat was de agenda van Mona Keijzer. Die had bedacht, ik ga één week voordat dat er echt weer wat gebeurt in Den Haag, ga ik alvast laten rondgaan dat ik misschien

0: misschien bezig bent met misschien een partij. Er is helemaal nog geen partij, er is geen organisatie. Er is Mona Keizer en er is een naam. Die is, laat ik het vriendelijk zeggen, geleend van Donald Trump. Project 2029. Moeten we het er lang over hebben? Is dit iets wat heel belangrijk gaat worden? Moeten we het er kort over hebben? Is dit iets wat in dode opgeschreven staat? Maar ja, het was een nieuwsluwe week, dus het kwam toch voluit in het nieuws. Hoe duiden jullie dit?
1: Het is natuurlijk wel slim dat Mona Keizer zelf zegt hier nog helemaal niets over. Wil er ook nog helemaal een tip reflecteren.
0: Donald Trump zei ook niks over project 2025. Ik herken weer iets wat geleend is.
1: Die vergelijking laat ik even aan jou.
0: Nou, de naam 2025 was natuurlijk de inspiratie voor 2029. En Donald Trump had daar ook niets mee te maken.
1: Ja.
0: Dus
1: ja.
0: Ik zie een overeenkomst.
1: Ja, het is natuurlijk heel. Het doet natuurlijk zeker een belletje rinkelen aan een conservatieve kopie, zou ik het noemen.
0: Ja.
1: Maar zij zelf bouwt ook de spanning op door te zeggen van pas na het reces kom ik hierover uit. En jij vraagt, hoe moeten we het hierover hebben? Hoe meer we het hier natuurlijk deze week als pers over hebben, dan gaat het net als we weer een vergelijking maken met Pieter Omtzigt. Daar hadden we het natuurlijk ook de hele tijd over. Doet hij het wel, doet hij het niet? Kan ook strategie zijn.
0: Ja, het zal zeker strategie zijn dat je iets naar buiten brengt en dat niet zelf bevestigt. Maar iedereen weet het wel. Want dit komt natuurlijk niet bij Pro of bij de Socialistische Partij vandaan. Dat Mona Keizer wellicht project 2029 aan het organiseren is. Overigens, wij kregen vanuit de VVD de klacht dat wij het woord 29 hadden overgenomen. Want de verkiezingen staan pas voor ergens in 2030 op de agenda.
2: Ja, dat
0: dus er zit een. Er zit een, ja. Een op, nou ja, je kan zeggen, ze is een jaar te vroeg. Je kan ook zeggen, ze is optimistischer dan NSC, waar ze denken dat in 2027 al verkiezingen zijn. En dat is 2029 ineens een heel erg raar jaartal. Maar Michiel, hoe lees jij de situatie?
2: Dat was mijn duiding geweest inderdaad. Want hier en daar las je dan Mona Keizer richt nieuwe partij op en project 2029 is de naam. Toen dacht ik wel, dat gaat misschien wel heel snel. Ja. Er is inderdaad bij de Kamer van Koophandel een vereniging geregistreerd met die naam. En ik was er heilig van overtuigd inderdaad dat als het kabinet de rit zou uitzitten, dat dan de volgende Tweede Kamerverkiezingen in 29 zouden plaatsvinden. En ik las project 2029 dan dus vooral als een werktitel, een soort denktank-achtige formule om eens met gelijkgestemden uit de rechtsconservatieve, misschien ook enigszins christelijke inslag te gaan kijken wat zouden we gaan kunnen doen richting die tijd. Ik zat ook nog even te denken aan Geert Wilders, inmiddels de 60 gepasseerd. Er zijn niet per se signalen dat deze kabinetsperiode of zo, dat hij er daarna mee op zal houden. Wilders zal nog wel even meegaan. Maar het zal ook niet heel lang meer duren, zijn politieke carrière.
0: Er is geen maximum leeftijd voor Kamerleden.
2: Nee, die is er niet. Maar laat ik het zo zeggen, je weet dat daar ooit een einde aan komt.
0: Ja, over 40 jaar is het zeker geweest.
2: Dan is die 102.
0: Ja, dat bedoel ik.
2: Je weet het nog steeds niet zeker. En we weten natuurlijk dat er heel veel zetels te winnen zijn. Dat er heel veel electorale potentie is rechts van de VVD. Ja. Op dit moment zijn dat 49 Kamerzetels. En we zien grote versplintering op rechts natuurlijk al jarenlang. We hebben Guidi Markeshauer, die van de PVV is afgesplitst. Nu met zijn groep Markeshauer met 7 zetels in de Tweede Kamer zit.
0: DNA, hè?
2: Ja.
0: Wil die zelf graag genoemd worden?
2: DNA, zo moet het bij hem dan gaan heten. Mona Keizer, die nu als het lid Keizer in de Tweede Kamer zit. En het is natuurlijk niet gek dat er gesprekken worden gevoerd, dat er wordt nagedacht, ook langer dan de dag van vandaag en morgen.
0: Ik heb heel vaak gedacht, er werd gesproken, was sprake van, moet Mona Keizer zich bij een partij aansluiten? En daar kwamen we meteen al achter. Nee, dat zo werkt het niet met Mona Keizer.
2: Nee.
0: Dus er moet iets zijn waar mensen zich bij Mona Keizer kunnen aansluiten. Dus dat DNA overbodig wordt, dat de afvalligen van de PVV achter Mona Keizer kunnen gaan staan.
3: Ja.
0: Dat was mijn theorie over hoe ik het las. Op de radio zijn we door de zender heen. Misschien moeten we er nog heel even over doorpraten. En dan kunnen we het ook nog hebben over, wat ik helemaal aan het begin al zei, de parlementaire enquêtecommissie.
3: De Tweede Kamer die gewoon weer aan
0: corona
3: het werk gaat.
0: Ja, dus Kamerleden zijn gewoon aan het werk geweest, hè, dat weet je ook.
3: Geen vakantie.
0: Nee, precies.
3: Misschien een beetje.
1: Er zijn ook werkbezoeken.
0: Er zijn, precies, er zijn ook, maar nooit de volle acht, of wat is het, 8 weken geloof ik, hè? Ja. Pak even je podcast-app erbij. Luister daar verder naar Studio Den Haag met Michiel, met Sophia, met mij. Ik ben Mark. En anders, tot volgende week.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen doorgelicht.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
5: Kozijnen. Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
6: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants. BNR Verkeer.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging een half uur. 10 minuten vertraging bij de Duitse grens. Als je over de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt, kom je bij knooppunt Oud-Dijk in de file. De andere kant op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Ook 10 minuten vertraging bij Duiven. En 10 minuten extra op de A76 vanuit Geleen naar Aken door de grenscontroles. Vanaf knooppunt Kundeberg rijdt het langzaam.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Een korte uitslaande brand vanochtend in een woning in Amsterdam-West. Volgens AT5 werden woningen in de buurt ontruimd. Bewoners konden snel terug nadat de brandweer had gemeten of het veilig was. 3 mensen hadden rook ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Verkiezingen in oorlogstijd zijn een slecht idee, vindt de Oekraïense president Zelensky. De ontslagen minister van Defensie had dat voorgesteld, maar Zelensky denkt dat het voor verdeeldheid zorgt. Er zijn allerlei obstakels. Zo zouden mensen in bezet gebied en vluchtelingen niet kunnen stemmen. Vannacht raakten 3 mannen gewond in Den Bosch en die blijken te zijn mishandeld. Een van hen botste op straat tegen iemand uit een andere groep aan. Die zei er wat van en gaf een klap in zijn gezicht. De andere 2 bemoeiden zich er ook mee. Alle 3 bleven ze gewond aan hun hoofd achter. Eentje was zelfs bewusteloos. Amsterdam heeft over een paar jaar bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld, heeft de NOS uitgerekend. Pro en D66 willen de belasting in 2031 op 20% hebben om zo minder toeristen naar de stad te trekken, want er komen er te veel. Nu heeft Los Angeles nog de hoogste toeristenbelasting. En jezelf filmen terwijl je aan het spookrijden bent lijkt een nieuwe trend op TikTok in Engeland en Ierland, melden kranten. Er zijn in een week tijd 12 mensen door omgekomen. Het laatste ongeluk was vrijdagnacht in Middlesbrough. Een auto met 5 mensen reed op een politiewagen met 2 agenten. Niemand heeft dat overleefd. Dan het weer van Weer Online. Een mix van wolken en zon en in het noorden kan een buitje vallen. Het is 18 tot 20 graden, morgen zonnig en iets warmer. En dat is over het ANP-nieuws.
9: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
10: Philip Morris says it hopes to quit making traditional cigarettes and sell a safer alternatives.
11: You're getting smoked on Philip Morris.
12: This is a story about the many faces of a single vice.
13: Come to where the flavor is. Come to Marlboro Country.
14: Yes or no? Do you believe nicotine is not addictive?
15: I believe nicotine is not addictive, yes.
16: Our mission is to replace cigarettes.
17: Ja, dat is ironie ten top natuurlijk. Een tabaksfabrikant die tabak heeft van tabak. Philip Morris International wil naar een rookvrije toekomst. En uiteindelijk zelfs helemaal stoppen met het maken van sigaretten. Maar ja, hoe gaat er dan geld worden verdiend? In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de grootste tabaksfabrikant ter wereld. Zodat jij als belegger kan bepalen wat een Philip Morris International aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen. Naast mij Jim Theo Poering, analist en vermogensbeheerder bij 1 Vermogensbeheer.
18: Hoi Nina.
17: Ja, wij zijn allebei geen rokers, hè?
18: Nee. Ik bedoel, gezond toch?
17: Nou ja, dat is gezond. Ik wil niet zeggen dat ik verder nou ultiem gezond leef. Jij denk ik iets gezonder dan ik.
18: Dat weet ik niet.
17: Jij sport meer?
18: Ja, we spreken elkaar hier altijd.
17: Maar ja, jij sport meer, denk ik?
18: Ik rook niet, ik sport wel. Maar
17: en je drinkt minder.
18: Ik drink minder, denk ik. Maar ik zit ook heel veel gewoon op een bureaustoel. Hè, en
17: dat is
18: ook
17: wel
18: niet goed.
17: Nee.
18: Maar
17: nee.
18: Hè, bij ons op kantoor is het niet zo dat iedereen, zoals vroeger, een sigaretje in zijn hand heeft, terwijl die mailtjes tikt.
17: Nou, wat vroeger, hè, op de beursvloer, maar ook hier overal, bij de radiostudio's, op de nieuwsvloer en op elk gemiddeld kantoorvloer werd gewoon heel veel gepaft. In de trein, in de vliegtuigen. Dat is natuurlijk al heel erg lang geleden. Maar Philip Morris bestaat nog steeds. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen knap. Hoe doen ze dat? Daar gaan wij het uitgebreid over hebben. Eerst maar eens even, ja, dat kan ik me echt niet voorstellen, maar toch even een check. Heb jij dit in portefeuille?
18: Nee, het is natuurlijk ook wel een discutabele naam. Gelijktijdig, en we komen straks wat uitgebreider op, is het, als je naar de cijfers kijkt, gaat het best wel goed bij Philip Morris. En je zou denken, dit is een dying business. Niets blijkt minder waar.
17: Nee, rookvrije toekomst. Maar
18: ja, daar prijzen we voor. En op dit moment, kijk,
17: wat zeggen ze, hè? Rookvrij.
18: Klopt, maar rookvrij is natuurlijk ook wel een hele discutabele. Want als je, ze hebben dan een lijn dat heet IQOS. Dat is dan verhitte tabak, dat brandt niet. Zou iets beter zijn. E-sigaretten, vapes, snus van die zakjes.
17: Die je onder je lip schuift, ja.
18: Ja, dat is allemaal rookvrij. Maar natuurlijk gewoon nicotine, verslavend en ongezond.
17: Je.
18: Nou goed, hè, sommige mensen vinden beleggen ook ongezond. Want je kunt wel eens verliezen. Dat is belangrijk om ook te benoemen.
17: Heel slecht voor je hart.
18: Risicovol.
17: Ook af en toe, hè?
18: Ja, je kunt je inleg verliezen. Op lange termijn blijken aandelen gelukkig tot dusver altijd te stijgen. Maar we geven hier geen beleggingsadvies. En de resultaten uit het verleden, al die lange termijn stijging, geen enkele garantie voor de toekomst. Want ja, jij zult me net het aandeel hebben wat wel daalt. Daarom is het belangrijk, goed je huiswerk doen. Daar gaan wij
17: spreiden
18: bij helpen.
17: In je portefeuille. Ook
18: absoluut.
17: Belangrijk. Ja.
18: Ja, meerdere titels. En kijk vooral goed voor je een investering doet. Goed naar de fundamentals, naar de cijfers. Geloof je in het bedrijf.
17: Geloof je in de kansen.
18: Exact.
17: Even kijken, je hebt natuurlijk weer een leuk feitje meegenomen over Philip Morris in dit geval. Wat heb je mee?
18: Ja, ze hebben al eens eerder geprobeerd om een beetje van het roken af te komen. En ze hebben toen de switch gemaakt naar frisdrank.
17: Serieus?
18: Gezond. Maar gezond. In ieder geval misschien wel beter dan roken. En zodoende heeft Philip Morris ooit een uitstapje gemaakt. Want die wilde natuurlijk ook spreiden. Net zoals je bij beleggen moet doen. En die hebben het bedrijf de 7-Up Company gekocht in de jaren 70.
17: In de jaren 70. Oké, wat bijzonder.
18: Ja, moesten ze een paar honderd miljoen voor betalen. En dat was dus ook omdat het toen al druk was op roken in de samenleving. En heeft overigens niet heel lang geduurd, een jaar of 10. En toen moesten ze toch weer 7-Up verkopen. Dat wilden ze doen aan PepsiCo met dik verlies. Ging niet door. Indirect is het verkocht aan Dr. Pepper.
17: Ah, Dr. Pepper, oké. Nou, dan weten we dat ook weer. 7-Up is dus ooit onderdeel geweest van tabaksfabrikant Philip Morris. We gaan eens eventjes in deze rookgeschiedenis duiken. Nou, de geschiedenis begint met een Britse meneer. Met de verrassende naam Philip Morris. Ja, in 1848 opent hij een tabakswinkeltje in Londen. Dat wordt een familiebedrijfje. En ze verkopen losse tabak, sigaren en sigaretten. Nou, vooral die laatste categorie valt in de smaak bij de Britten. Dus huurt Morris speciaal werknemers in om eigen sigaretten te gaan rollen. Dat werkt goed, de zaken lopen goed. Maar met de gezondheid van Morris gaat het wat minder. Hij overlijdt in 1873. Nou, denk je natuurlijk aan longkanker. Nou, in elk geval aan een virus. Dat weten we. De winkel wordt overgenomen door zijn vrouw en zijn broer. Maar ja, die weten er toch geen succes van te maken. De winkel komt uiteindelijk diep in de schulden terecht. Wordt in 1894 overgenomen door een van de schuldeisers. En dat is meneer William Curtis Thompson. Maar de invloed van de familie Morris verdwijnt niet helemaal. De winkel zelf blijft ook gewoon Philip Morris heten. En Curtis Thompson, die weet de zaak wel tot een succes te maken. Hij krijgt even na de eeuwwisseling zelfs het predicaat koninklijk. Want de Britse koning Edward op dat moment, die hield van roken en die stond regelmatig zelf in de winkel om zijn voorraadje sigaren en sigaretten aan te vullen, zo net na 1900. Niet alleen de Britten wisten Philip Morris te vinden. Op een gegeven moment kwamen ook de Amerikanen in aanraking met de tabaksproductie. beleggingsproducten van Philip Morris. Onder wie ook een investeerder, George Wellen, die de merknaam Philip Morris in 1919 koopt. En de hele Amerikaanse tak eigenlijk daarmee start. Philip Morris is vanaf dan een Amerikaans bedrijf en ook beursgenoteerd. Althans, een soort van beursgenoteerd, Jim.
18: Ja, want op dat moment was de markt nog niet gereguleerd. Hoefde er nog niet zoveel openbaar gemaakt te worden. Waardoor wij niet zoveel weten op dit moment over de specifieke beursgang van Philip Morris. Wat we wel weten, er zijn dus geen exacte gegevens, maar in 1924, toen werd het aandeel verhandeld op de New York Stock Exchange.
17: Ja.
18: En wat een heel erg leuk weetje is, en dat vind ik echt leuk, is dat er een professor is. En die heeft, ja, die pleit echt voor lange termijn beleggen. En die heeft Philip Morris uitgeroepen tot de stock of the century.
17: Oh ja?
18: Ja, want als je in 1924 de aandelen had gekocht, $1000 toen bijvoorbeeld had geïnvesteerd, en je zou nu weer kijken, zo'n 100 jaar later, dan was die $1000 van toen, inclusief dividenden, et cetera, nu 1 miljard.
17: Oké, ik ben er even stil van.
18: Ja, stock of the century. Ja. Philip Morris. Dus ja, ja. Ja, we begonnen
17: echt,
18: een beetje.
17: Ik denk dat Warren Buffett er niet in zat dan, hè?
18: Ja, dat was wel een aandeel wat echt goed bij hem had gepast natuurlijk.
17: Ja, dat denk ik ook.
18: Consumentengoederen, simpel te begrijpen. Groeimarkt, verslavend, helemaal top. Net als Coca-Cola. En ja, degene die kijken naar de koers, die zullen dus ook zien dat bijvoorbeeld de afgelopen 10 jaar, als je die neemt, ga ik er toch eventjes op in.
17: Uh-huh.
18: Of de afgelopen 5 jaar is eigenlijk nog mooier. Dat een paar jaar terug stond het aandeel nog $100. En het is opgelopen tot bijna $200 nu.
17: Nou, daar ga je al. We gaan even terug naar 1924. Dan komt Philip Morris namelijk met een heel bekend sigarettenmerk. Jij kent het ook, Marlboro. Vernoemd naar de sigaretten die gedraaid worden in de Londense fabrieken aan Marlboro Street. Nou, ze vallen vooral in de smaak bij vrouwen op dat moment. Maar sigaretten aan zich worden ook razend populair in de Verenigde Staten. Jaarlijks worden er tientallen tot honderden miljarden gerookt. Maar rond 1940 ontstaat er dan toch een probleem voor de hele tabaksindustrie. Want steeds meer rokers krijgen longkanker. Ja, dat duurt natuurlijk niet lang voordat dokters daadwerkelijk het verband zien bij die rokers. Wat heb je? Je hebt longkanker. Oh, je rookt. Dus wat doet de tabaksindustrie daarna? Heel veel reclame maken. En de bekendste reclame uit die tijd, ja, misschien ken je hem wel.
19: In a repeated national survey, doctors in all branches of medicine, doctors in all parts of the country were asked, what cigarette do you smoke, doctor? Once again, the brand named most was Camel. Yes, according to this repeated nationwide survey, more doctors smoke Camels than any other cigarette.
17: Oké, de dokter rookt Camel, dus toegegeven, die wordt dan wel weer gemaakt door een concurrent, Reynolds Tobacco. Maar ook Philip Morris ontketent in de jaren 50 een ware marketingoorlog in de Verenigde Staten. Zo komt het bedrijf met filtersigaretten, die zouden dan beter zijn voor de gezondheid. En om Marlboro ook bij de mannen een beetje populair te maken, begint Philip Morris met misschien wel de bekendste campagne van de tabaksindustrie ooit.
13: Come to where the flavor is. Come to Marlboro Country.
17: Ja, vanaf de jaren 50 zie je in zo'n beetje alle reclames van Philip Morris stoere cowboys, hè, met een sigaret in hun mond. Roken is cool, dat is natuurlijk het frame. Het slaat wel aan bij het publiek. In het eerste jaar van de campagne zet Philip Morris 5 miljard om met alleen Marlboro. Dat is een toename van 3000% ten opzichte van een jaar eerder. Ook buiten de VS gaat het heel goed. Sigaretten van Philip Morris zijn in de jaren 60 in 140 landen te koop. Maar ja, de bewijzen voor de link tussen roken en het krijgen van longkanker, die stapelen zich intussen wel op. Dus besluit Philip Morris in de jaren 70 om te gaan diversifiëren. Het bedrijf koopt dan Miller Brewing, wat jij al zei, Jim, de maker van 7-Up. En ze kopen ook meer voedingsbedrijven. Toch een beetje een hele andere tak. Maar stoppen met sigaretten, dat willen ze niet. In 1977 ontmoet de topman van Philip Morris ook de CEO's van de 6 grootste tabaksbedrijven ter wereld. En samen richten zij de International Committee on Smoking Issues op. Een frontorganisatie die er wereldwijd alles aan doet om anti-rookmaatregelen tegen te houden. Ook spreken de topmannen af om de schadelijke effecten van roken te ontkennen en om er zoveel mogelijk verwarring over te zaaien. Want ja, denken ze, als je dat maar doet, dan gaat het niet al te veel ten koste van onze klanten en onze omzet. Ja, deze afspraak leidt in 1994 tot een iconisch moment in het Amerikaanse parlement.
14: I think each of you believe nicotine is not addictive. We just would like to have this for the record.
20: I don't believe that nicotine or our products are addictive.
21: I believe nicotine is not addictive.
1: I believe that nicotine is not addictive.
21: I believe that nicotine is not addictive.
22: And I too believe that nicotine is not addictive.
17: Nou, ze werden de zeven dwergen genoemd, Jim. En de zeven dwergen die zeggen allemaal: I believe nicotine is not addictive. 1994, nog niet eens zo heel lang geleden, toch?
18: Nee, ja, maar toen was het dus nog gebruikelijk schijnbaar.
17: Nou, toen konden ze het in elk geval proberen om het zo te framen. Maar goed, al gauw blijkt dat de heren toch onder ede hebben gelogen. Het komt in 1998, nog maar 4 jaar later, tot een enorme schikking in de VS. De tabaksbedrijven moeten gedurende 25 jaar lang een schadevergoeding van $206 miljard betalen. En voor onbepaalde tijd opdraaien voor de zorgkosten die gelinkt zijn aan roken in de VS. Om het imago op te poetsen verandert Philip Morris in 2003 de naam naar Altria. Maar 5 jaar later wordt er toch besloten om een stapje verder te gaan. En de internationale tak van het bedrijf splitst zich dan toch af van Altria en gaat gewoon weer verder als Philip Morris International, PMI dus. Ja, en dan kunnen we het eigenlijk op dat moment hebben over die beloofde beursgang, Jim.
18: Ja, en eindelijk, hè, want het is een afsplitsing. Een echte beursgang is het natuurlijk niet, maar het is een spin-off van Altria. En vanaf 2005 kunnen we dus kijken naar het Philip Morris van nu. En het was eigenlijk heel simpel. Alle aandeelhouders van Altria die kregen aandelen Philip Morris International.
17: Mm-hmm.
18: En daarna had je dus 2, 1 Altria en 1 aandeel Philip Morris International. Nou, op het moment dat ze naar de beurs gingen, toen stond dat aandeel $38.
17: Ja.
18: En de aandelen Altria die je eerder had, die stonden 70, die daalden natuurlijk. Dus je had gewoon 2 verschillende aandelen, 2 bedrijven, wat eerder 1 was. Daar kwam het eigenlijk op neer. En Philip Morris International die had daardoor ook meteen geen last meer van de rechtszaken die dus tegen Altria gevoerd werden.
17: Mm-hmm.
18: En daardoor kon het bedrijf meteen doorgaan in het buitenland met de verkoop van tabak en lekker verder groeien.
17: Ja, maar goed, ook internationaal neemt de druk wel toe op Philip Morris International, ook in Nederland.
23: En de nieuwe minister van Volksgezondheid, Ab Klink, wil snel een rookverbod in cafés en restaurants. Hij vindt de arbeidsomstandigheden voor het personeel in de horeca nu buitengewoon riskant. In het regeerakkoord staat dat er in 2011 een rookverbod moet zijn, maar Klink wil het verbod het liefst al over een jaar.
17: Nou, dat rookverbod is er een jaar later ook. En niet alleen in Nederland, maar ook in Frankrijk en Duitsland komt het. En ook volgt er een verbod op verkoop van sigaretten door supermarkten op een later moment. Ja, dus wat doet Philip Morris International? Dat gaat kijken naar alternatieven. De eerste, die had jij al genoemd, Jim, in 2014 in de vorm dus van IQOS. Een soort apparaat dus dat tabak verhit in plaats van verbrandt. Nog altijd niet gezond, maar volgens Philip Morris is het minder slecht voor je dan de normale sigaretten. Maar ja, net zoals een eeuw eerder neemt de aversie tegen roken nog altijd toe. Dus neemt Philip Morris in 2019 een rigoureus besluit.
24: Our mission is to replace cigarettes with smoke-free products and achieve this as soon as possible.
17: Compleet andere missie. Wij gaan naar rookvrije alternatieven voor sigaretten, zegt Philip Morris. Nou, rookvrij. Daaronder verstaan ze dus producten als vapes, die verhitte tabak, IQOS, of die nicotinezakjes die je dus onder je lip kan doen. Volgens het bedrijf is dat allemaal dus beter dan de normale sigaret. Maar goed, feit is natuurlijk nog altijd dat het verslavend werkt, dat het schade toebrengt aan je gezondheid. Maar het doet toch niks af aan het verkoopsucces. Als we het jaarverslag van 2025 erbij pakken bijvoorbeeld, dan lezen we dat de nieuwe rookvrije producten goed waren voor iets meer dan 40% van de omzet. Nou, 5 jaar geleden was dat nog minder dan 20%, dus je ziet wel degelijk groei. Philip Morris weet dat natuurlijk ook. In 2023 ontdekken journalisten dat onder meer Philip Morris op grote schaal farmaceutische bedrijven opkoopt. Bedrijven die zich vooral bezighouden met medische producten tegen aandoeningen die worden veroorzaakt of verergerd door roken. Dus ja, zo zou je kunnen zeggen, Philip Morris verdient op 2 manieren aan de klanten. Aan de ene kant door ze schadelijke producten te geven en aan de andere kant door medicijnen te financieren die gevolgen van die schadelijke producten weer ongedaan moet maken. Deze strategie werkt op dit moment wel voor Philip Morris. 2025 was een recordjaar voor het bedrijf, een omzet van bijna $41 miljard. Zie je uiteraard ook terug in de koers. Sinds het bedrijf is afgesplitst van Altria is die stukken hoger. Nou, we gaan er maar eens dieper op in met Jim in de fundamentele analyse. Tijd voor een SWOT-analyse. De sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor Philip Morris. Sterke punten, Jim.
18: Nou, dat in dit geval wat ze willen ook daadwerkelijk gebeurt. Want meer dan 40% van de omzet is op dit moment al uit smoke-free products, zoals ze dat dan mooi noemen. Dus al die andere producten waar nicotine in zit. En ze willen naar 2/3, maar ze zijn dus echt al goed op weg en doen ook overnames in die hoek om hun ambitie dus waar te maken om meer te verdienen aan smoke-free. En dan hebben ze een overname gedaan. 2022 hebben ze 16 miljard betaald voor Swedish Match. En daarmee bestormen ze nu echt de markt. Mm-hmm. En 60% van alle zakjes met tabak die verkocht worden in de Verenigde Staten, dat is dus al van Philip Morris.
17: Ja.
18: Nou, dat zie je ook terug in de cashflow bijvoorbeeld. Ja, er kwam gewoon 12 miljard operationele cashflow uit in 2025. Hele hoge bruto marges. En dat wat ze daarmee doen is zwaar investeren. Mm-hmm. 1,5 miljard per jaar in rookvrije producten. Dus ze zijn wel heel erg bezig met de toekomst van het bedrijf. Zeg ook 2030, dan moet 2/3 rookvrij zijn. Daar zetten ze volop in. Dus je kunt inderdaad van product van alles vinden. Als je puur kijkt naar de bedrijfsvoering, dus los van het product en de cijfers, dan is het best wel goed gemanaged.
17: Okay.
18: En dan kun je natuurlijk ook nog iets zeggen van uiteindelijk, wat is een sterkte van dit bedrijfsmodel? De gebruikers die zijn merktrouw, want ze zijn gewoon verslaafd.
17: Ja. Precies. Oké, de zwaktes.
18: En dat is niet goed.
17: Dat is niet goed.
18: Nee. Het is een sterkte, maar het is natuurlijk
17: ons morele oordeel. Niet goed, maar oké.
18: Ja, ik zie aan jou dat jij er nog wat meer moeite mee hebt. Ik probeer echt puur even op de cijfers te
17: concentreren. Nee, maar dat is ook wel terecht hoor. Ja. Maar ik denk dat dit natuurlijk bij uitstek een aandeel is waar ook heel veel luisteraars echt wat van vinden. En de een zal er geen moeite mee hebben. Die zal zeggen, jongens, ik kom hier voor de cash. En dan zit ik bij Philip Morris misschien dus wel heel goed. En de ander zal zeggen, hoe kun je nou in zo'n bedrijf stappen, terwijl je wil dat je kinderen wel in een rookvrije omgeving opgroeien.
18: Ja, en gelijktijdig dacht ik van we hebben het bedrijf nog nooit besproken. En terwijl het dus, als je puur kijkt naar de performance, de stock of the century is.
17: Precies.
18: Ja, dat moet doorgelicht worden.
17: Ja, natuurlijk. En ik vind het ook oprecht nu al een hele leuke aflevering. Maar ik zet hem wel even sterk in.
18: Qua heel goed.
17: Moreel besef.
18: Dan die zwaktes. Ze zijn afhankelijk van de traditionele sigaret nog altijd. Bijna 60% van de omzet, die komt uit de sigarettenmarkt. En dat is toch een structureel krimpende categorie. Dus dat zijn wel wat zwaktes.
17: Oké, kijken we eens even naar de kansen van Philip Morris. Kom je toch weer bij hun frame van smoke-free producten?
18: Ja, 2/3 van de omzet moet in 2030 daar vandaan komen. Daar handelen ze ook naar. Dus onder andere de overname van Swedish Match. Daar hebben ze ook nog wat zij dan noemen die wellness divisie. Dus dat zijn
17: wellness.
18: SPA. Dus de pillen, de kauwgom en de inhalatoren.
17: De pleisters.
18: Op dit moment is de omzet bijna verwaarloosbaar. Maar ik vrees dat het wel een groeimarkt is.
17: Oké, bedreiging nog?
18: Nou, regelgeving. En dan vooral in Europa bijvoorbeeld. Voorstel om tabaksaccijnzen nog verder op te hogen. Ook voor rookvrije producten. En daarvan wordt wel gezegd dat die accijns lager komt te liggen dan op ik noem maar de rookproducten. Mm. Dus dat speelt uiteindelijk zelfs Philip Morris weer in de kaart. Omdat zij daar al zo vol in investeren. Dat iedereen naar smoke-free gaat.
17: Oké, maar hebben we het ergens gehad over gewoon het imago van Philip Morris? Zie je dat als een zwakte?
18: Nou, vooral, ik denk Marlboro met de sigaretten. Dat is wel een aan de ene kant
17: een
18: krachtig en sterk merk. Mm-hmm. Maar ook wel een besmet merk. Dus als je producten onder een andere merknaam in een andere vorm, maar wel met nicotine weer op de markt brengt, dan kun je eigenlijk wel heel slim uiteindelijk
17: je reputatie een beetje
18: je omzet op peil houden en van het ene schadelijke gebruik in het volgende wat minder schadelijke gebruik brengen.
17: Mm. Oké, we gaan eens even de boeken openen. Nou, laat maar zien.
18: Nou, kijk je naar de omzet en je doet dat door de jaren heen, dan zie je gewoon de omzet, ondanks dus minder verkoop van sigaretten. Ik neem eventjes 2020. Dat was nog voordat in dit geval Swedish Match werd overgenomen. Was het nog geen 30 miljard. Mm. 2025 40 miljard. 26 wordt 43,5 miljard verwacht. En volgend jaar weer 6% groei. Eigenlijk een procent of 6 omzetgroei per jaar, dat is wat Philip Morris laat zien. Mm-hmm. Nou, met hele hoge marges, dus 2026 wordt een operationele winst verwacht richting de 20 miljard. Netto blijft daarvan over meer dan 12 miljard. En dat zie je onder de streep natuurlijk ook. Want de aandeelhouder die wordt prima beloond. Aandeeltje, dat levert op dit moment $6 aan dividend op. Het aandeel staat ietsje onder de 200.
17: Hoeveel procent?
18: Ruim 3%.
17: Ah, oké. Okay. Nou, best aardig. Dan gaan we het toch nog even hebben over de ESG-rating.
18: Ja, nou ja.
17: Die zal niet goed zijn.
18: Je voelt hem al een beetje aankomen. Ja, het hangt er een beetje vanaf. Hè. Als het gaat over internal business ethics en hoe wordt het bedrijf bestuurd, dan is dat allemaal best wel op orde. Maar ja, kun je dit bedrijf nou duurzaam noemen? Ze scoren nog best wel redelijk. Mm. Maar de risico's en de controverse, ja, die zijn extreem.
17: Ja. Zullen we naar een conclusie?
18: Ja, ik ben benieuwd.
17: Ja, genoeg informatie om een oordeel te vellen. Het is denk ik op papier best een mooie belegging, als ik jou zo hoor. Dus zit hem vooral misschien wel de vraag moreel of je dit wil als belegger. Hoe kijk jij daarnaar?
18: Nou, dat is het. Hè. Ik denk dat iedereen die de focus heeft op duurzaamheid, een bedrijf Philip Morris vanuit principe uitsluit in de portefeuille vanwege het product wat ze verkopen. Ook al ongeacht dat ze nu zeggen van ja, we gaan naar smoke-free. Het blijft nog steeds ongezond. Dus het
17: blijft een verslavend product dat ze aanbieden.
18: Ik denk dat voor heel veel beleggers daarmee eigenlijk een
17: no-go is.
18: Ja, zo zou je het misschien ook het beste kunnen omschrijven. Zeker ook omdat er natuurlijk bij Philip Morris een heel leger aan lobbyisten is die overal langs moeten om maar voor te zorgen dat de wetgeving niet te streng wordt ten aanzien van roken of smoke-free products. Dus er is heel veel controverse rondom Philip Morris. Als je daar overheen kunt stappen, ja, dan moet je wel eerlijk zijn. Cijfermatig is het goed op orde. Strategisch is het goed op orde. Historisch gezien is het goed op orde. Dividend is goed op orde. Enige wat ik al wel zei, ja, het is niet dat het spot goedkoop is op dit moment. Maar het risico is laag. Met een hele lage beta daalt de beurs. Dan daalt Philip Morris wat minder. Dus als je je over alle principes heen kunt zetten en vooral naar het financiële kijkt, kijk dan naar Philip Morris.
17: Dit was Philip Morris International doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op de radio, dan hebben we een podcastversie die een stuk langer is, met meer diepgang en duiding over Philip Morris International. In de volgende aflevering, ja, dan blijven wij in Amerika. We gaan een typisch Amerikaans merk bespreken. Een automerk.
18: Ja, we gaan weer echt terug de geschiedenis in. Echt zo'n merk dat elke Amerikaan kent, ook nog steeds heel Amerikaans is. Ja, Ford.
17: Ford, inderdaad, de autobouwer. Nou, dat is ontzettend leuk, want die wilde ook graag de omslag maken naar elektrisch rijden. Maar toen kwam er ene Donald J. Trump aan de macht en toen stond het er ineens een beetje anders voor.
18: Maar even goed, wat miljarden afgeschreven.
17: Ja, precies. Maar goed, onder Trump is er wel meer gebeurd in de wereld. Veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in je favoriete podcast-app. En wij zijn natuurlijk te mailen voor klachten, complimenten, suggesties. doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
18: En mijn naam is Jim Terboering.
17: Tot volgende week.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen BNR at Work.

0: zomer bij BNR. Zon, zee, strand en de podcasttips van Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
1: Ik heb deze zomer eindelijk tijd voor het grote plaatje. Hoe werkt de wereld echt? Daarvoor moet je kijken naar de geldstromen achter alles. Het grote plaatje, nu in de BNR-app.
2: Geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Bewonder de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
3: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
7: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics remain relevant.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: BNR Verkeer.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De vertraging op de weg wordt veroorzaakt door grenscontroles. A12 Arnhem-Duitsland vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. De andere kant op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Terugkerend vakantieverkeer. 10 minuten vertraging bij Duiven. En op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer file. Tot aan de Duitse grens is je vertraging 20 minuten.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
12: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Een korte uitslaande brand vanochtend in een woning in Amsterdam-West. Volgens AT5 werden woningen in de buurt ontruimd. Bewoners konden snel terug nadat de brandweer had gemeten of het veilig was. Drie mensen hadden rook ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Verkiezingen in oorlogstijd zijn een slecht idee, vindt de Oekraïense president Zelensky. De ontslagen minister van Defensie had dat voorgesteld, maar Zelensky denkt dat het voor verdeeldheid zorgt. Er zijn allerlei obstakels. Zo zouden mensen in bezet gebied en vluchtelingen niet kunnen stemmen. Vannacht raakten drie mannen gewond in Den Bosch en die blijken te zijn mishandeld. Een van hen botste op straat tegen iemand uit een andere groep aan. Die zei er wat van en gaf een klap in zijn gezicht. De andere twee bemoeiden zich er ook mee. Alle drie bleven ze gewond aan hun hoofd achter. Eentje was zelfs bewusteloos. Amsterdam heeft over een paar jaar bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld, heeft de NOS uitgerekend. Pro en D66 willen de belasting in 2031 op 20% hebben om zo minder toeristen naar de stad te trekken, want er komen er te veel. Nu heeft Los Angeles nog de hoogste toeristenbelasting. En jezelf filmen terwijl je aan het spookrijden bent lijkt een nieuwe trend op TikTok in Engeland en Ierland, melden kranten. Er zijn in een week tijd 12 mensen door omgekomen. Het laatste ongeluk was vrijdagnacht in Middlesbrough. Een auto met 5 mensen reed op een politiewagen met 2 agenten. Niemand heeft dat overleefd. Dan het weer van Weer Online. Een mix van wolken en zon en in het noorden kan een buitje vallen. Het is 18 tot 20 graden, morgen zonnig en iets warmer. En dat is over het ANP-nieuws.
13: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
14: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora. Wat een heerlijke plek. Maar nu blijkt uit onderzoek dat de meeste mensen op of tijdens hun vakantie toch stiekem aan werk en carrière denken, tot bezinning komen en liggen te mijmeren over hun volgende carrière-stap. Want ja, nog een jaar in de file naar die helse kantoortuin, nog langer in die verstikkende groepsapp van de afdeling of nog meer van die toxische manager, dat niet. En juist daarom halen wij 6 weken lang iedere week een ander werkmerk naar Playa del Amstel. Om te vertellen over hun werkgeversbelofte, over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen. Speciaal om al die mijmerende mensen te inspireren. En natuurlijk ook voor alle vakgenoten wiens werkmerk wel een update kan gebruiken. De BNR at Work Zomer Special. Iedere week een ander werkgeversmerk. Ja, welkom hier in ons heerlijke, speciale, kleine barretje. Bij Playa del Amstel. Deze week, Arjan, gaan we in gesprek met Ahold Delhaize. Neem ons eens mee.
15: Hey, maar even gewoon, onze laatste zomerspecial is dit, hè?
14: Dat ging snel, hè, de
15: volgende week moeten we weer normaal werk gaan doen. Heftig, hè?
14: Ja. Het is weer voorbij. Mooie zomer.
15: Ahold Delhaize, wat fijn dat Bjorn er is.
14: Mooie afsluiter.
15: Ik ga het duiden, jongens. Ahold Delhaize is een internationale bekende food retailer met 17 sterke lokale merken in Europa, de Verenigde Staten en Indonesië. In Nederland kennen we het bedrijf natuurlijk vooral van Albert Heijn, maar ook Ethos, Gallegal en Bol. Maar ook merken als Delhaize, Foodline, Stop & Shop, Hannaford, The Giant Company, Albert en Super Indo vallen allemaal onder deze groep. Elke week doen, schrik niet, 77 miljoen klanten er hun boodschappen online. En dat doen ze ook in meer dan 9.500 winkels. En achter al die merken staan bijna 400.000 medewerkers. Achter de bekende supermarktmerken zit een internationale organisatie waar zowel winkelmedewerkers, marketeers, data-experts, logistieke teams en ook HR-professionals samenwerken aan de toekomst van food retail.
14: En daar werkt ook Bjorn Luiters, employer brand, baas, strateeg, manager, give it a name, van Ahold Delhaize. Welkom, Bjorn.
16: Dankjewel. Wat leuk om hier te zijn in jullie barretje.
14: Ja, heerlijk. Het is gezellig, maar het is nu ook jouw barretje. Barretje, dus voel je vrij en voel je vooral thuis. Jij bent Global Head of Total Talent Acquisition en Employer Branding bij Ahold Delhaize. Waarom heb jij zelf voor Ahold Delhaize gekozen?
16: Dat is een mooie vraag. Kan ik eigenlijk redelijk kort over zijn. Ik vind het een van de fantastische merken die Nederland kent. Heeft natuurlijk ook deels Nederlandse roots. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, het was met name het merk, de opdracht die ik had en de vrijheid, verantwoordelijkheid en het vertrouwen wat ik kreeg van mijn manager, wat voor mij brandstof was om te zeggen, hier spring ik op.
14: Ganz abgefeiert. Beginnen we bij het merk, want je zegt het was voor mij vooral het merk. Ja. Dat vind ik een interessante, want het merk, als ik aan Ahold denk ik gelijk aan hamsters, et cetera. Dus je hebt dan zo'n bepaald gedachtepatroon. Maar toch zeg je voor Ahold Delhaize, de overkoepelende, het merk. Ja. Wat is dat merk dan?
16: Dat is een hele mooie vraag. Misschien om dat wat te duiden. Ahold Delhaize is een moederbedrijf van onder andere van Albert Heijn, van Bol, van Hannaford. 17 merken in 10 landen, 3 continenten. En we zijn een moederbedrijf. En samen helpen wij eten bereikbaar en beschikbaar te maken voor iedereen. En dat is iets wat we echt allemaal in ons profiel hebben. En iedereen op zijn eigen manier. En dan hoef je geen sustainability of whatever in je functietitel te hebben. Mm-hmm. Maar iedereen draagt bij aan wat we echt belangrijk vinden, die eindklant. En dat is iets wat we allemaal, denk ik, door onze aderen hebben lopen. En iedereen op zijn eigen manier. Een marketeer vanuit zijn marketingpad. Maar ik ook vanuit mijn eigen perspectief.
14: Klinkt heel verfrissend, hè, dat je dan niet sustainability op je profiel hoeft te hebben, omdat die eindklant eigenlijk het doel is. Ja. Zowel vanuit consumentenperspectief of misschien marketingperspectief, maar misschien ook wel vanuit employer brand perspectief. Ja. Maar aan de andere kant wil je dat wel op een juiste manier doen. Hè? En zeker ook omdat de doelgroepen nu tegenwoordig het heel belangrijk vinden op je carbon footprint en je CO2 en je duurzaamheid. Dus hoe kun je dat wat extra aanvullen? Of zeg je echt van, dat boeit niet, het gaat echt om die eindklant en door roeien en ruiten? Of hoe zeg je dat?
16: Volgens mij is het altijd goed om het in goed Nederlands te zeggen, om in je achterhoofd te houden voor wie je het doet. En uiteindelijk zijn de mensen die onze salarissen betalen ook de mensen in de supermarkten. Ja. En ook vanuit mijn perspectief, waar ik kijk naar de schaal van onze talentoplossingen, inclusief het merk bouwen van Ahold Delhaize, is ook om schaalvoordelen te halen met als doel, vanuit mijn perspectief, om ook de boodschappen in de supermarkt betaalbaar te houden. Dat is de reden waarom ik het doe. En dat is dus met een eindklant die in perspectief. Maar dit klinkt misschien wat groot, maar grote dingen starten vaak heel klein. Dus ja. Er zijn hele grote teams bij ons bezig met kleine stukjes te verbeteren in die hele waardeketen. Bijvoorbeeld het verminderen van vet of van suiker in onze producten. Dat is op de schaal van Aldo Hesse, hè, met 400.000 medewerkers wereldwijd, met 77 miljoen customers per week. Dat is impact. En dat is volgens mij waarin iedereen zegt, joh, impact maken. Ja, dat doet denk ik iedereen. Alleen de schaal waarop je dit bij Aldo Hesse doet,
15: is meteen heel groot.
16: En het raakt rechtstreeks het bord van de consument. Van jou, van mij, van iedereen. Dus maar, dat is impact.
15: Maar als je al die dingen ziet, hè, ja. jij kijkt als professional naar al die ontwikkelingen. Ja. Kun je dat dan ook gebruiken in je wervingsstrategie? Dan denk je, ja. Ik zou echt aan het springen. Ik wil hier iets mee, ik wil overal iets mee gaan doen. Nou, kun je dat gebruiken?
16: Ja, zeker. Nou, kijk, met name wat we doen. En dat is denk ik het mooie van het merk van Aldo Hesse en de sterke merken die we hebben. De merkbekendheid is enorm. We zitten op elke hoek van de straat. 9.500 winkels. Iedereen kent het merk. Dus het is ook heel makkelijk om dat visueel te maken. Of dat nou audio is, video.
15: Hele hoge herkenbaarheid.
16: En met name trots van de medewerkers zelf. Die willen vertellen dat de medewerkersbelofte die wij hebben, die zit op groei, die zit op schaal, op jezelf zijn, dat dat echt waar is en niet alleen een tegeltje aan de muur, maar echt verankerd is in onze, nou ja, processen klinkt wat technisch, maar in het gevoel van mensen.
17: Hoe komt het dat het bij jullie echt waar is?
16: Ik denk omdat we daar goed over nagedacht hebben, dat enerzijds dat het niet een belofte is. Ik heb een trappetje wat ik altijd maak waar het gaat over merken. Dat zit op 3 levels. Dat zijn enerzijds je hersenen. Dus je hersenen moeten registreren wat de propositie van in dit geval Aldo Hesse is. Je ogen moeten zien wat je hersenen registreren, dus of het waar is. En dat kan je doen door video of whatever aansprekende content. Maar uiteindelijk gaat het over het verankeren van je belofte, dus alles wat jouw hersenen registreren, je ogen zien, in die hele waardeketen. En als je gaat kijken naar die hele journey, hè, is dat ongeveer, of touchpoints, zoals we dat mooi, of momenten die echt belangrijk zijn, dan zitten daar ongeveer 260 punten in die hele journey waar je het verschil kan maken. En Nikayo, als je ook maar 1% van elke stap die ik maar noem weet te verbeteren, moet je nagaan wat voor een beleving je krijgt. Dus we gaan van strategie naar beleving. Want EVP is wat mij betreft niet meer dan een soort ruggengraat. Niemand ziet het. Maar als het er niet is, dan valt alles in elkaar.
15: Ik ga het heel even toelichten. EVP voor de luisteraars die het niet geeft niks. Maar die het niet kennen, is een employer value proposition. Ja. Oftewel je werkgeverswaarde, belofte. Je werkgeversbelofte die je doet, hè, aan de kandidaat en aan de werkende. Dus jij zegt van, joh, we hebben heel veel touchpoints. Ja. Waarin een sollicitant die nog nooit van ons gehoord heeft, totdat hij echt getekend heeft en is gaan werken.
17: 200 touchpoints.
16: 266 hebben we geïdentificeerd. We zijn er nog niet, hè? Begrijp je niet verkeerd.
15: Zijn het er nog meer. Ja.
16: Waarschijnlijk zijn het er nog meer. Maar als je ook al realiseert, en misschien, ik ben een beetje van de cijfers, dat mensen tussen de 10 en 12 touchpoints nodig hebben voordat ze ook maar solliciteren. Eerst, hè, voor de mensen die dit luisteren, waarschijnlijk op een strandbedje of in hun eigen barretje in de tuin, is eerst moeten ze bekend worden met het merk. In dit geval Aldo
15: Hesse. Je moet er al een gevoel mee hebben eigenlijk.
16: Nou, je moet weten
17: maar
16: dat
17: waarom moeten ze bekend worden met het merk Aldo Hesse in die zin?
16: Ja.
17: Jullie hebben zoveel andere merken die ook voor jullie spreken.
16: Ja.
17: Kiezen jullie dan voor een strategie waarbij die merken ook een eigen employer brand hebben?
16: Ja.
17: Of doen jullie dat? Ben je op zoek naar eenheid daarin?
16: Ja. Nou, dat is een hele mooie vraag. En ik denk ook exact. We zijn een familie van sterke lokale merken. Aldo Hesse is een moederbedrijf met 17 lokale merken die allemaal verankerd zitten in de maatschappij. Met die 9.500 stores die wij hebben, hè, over de hele wereld, zijn ze echt in elke hoek van de straat. Dus ze zitten midden in die samenleving.
15: Mm-hmm.
16: Daardoor gaan we dus ook niet één EVP hebben. Nee, iedereen heeft zijn eigen propositie. Alleen als je daar vanuit een Aldo Hesse perspectief, vanuit een moeder naar kijkt, en dat is hetzelfde zoals je met hebt van familie. Je hebt neven, nichten. Die hebben weliswaar misschien niet exact dezelfde kenmerken, maar er zitten een aantal dingen in die we gelijk hebben. En die zitten bij ons terug te vinden in bijvoorbeeld onze values. Die ons een familie maken. Laat ik het zo zeggen. Misschien zijn ze iets anders verwoord in de verschillende landen.
15: Mm-hmm.
16: En is het EVP net wat anders afdronk in een bepaald land. Maar de values, dat is wel iets wat ons verbindt.
17: En wat is nu het kerstje, of thans het kerstje van de op de taart van jullie EVP? Is dan Join Our Recipe?
16: Ja, dat is de mooie knipoog. Een link, denk ik, naar het product. Hè. Eindklant weer is inderdaad dat het een recept is. En recepten, dat kan je heel veel, dat is heel flexibel. Daar kan je dingen aan toevoegen. Dat wil ook zeggen dat niet altijd alles fixed is. Dus we nodigen eigenlijk mensen uit om bij te dragen aan dat recept. Dat recept voor morgen, hè, om eten beter bereikbaar en betaalbaar te houden voor iedereen. Om daar aan mee te schrijven. En of dat nu gaat over, wat ik zei, het verminderen van vet of van zout. Of bij wijze van spreken AI in te zetten om food waste, dus voedselverspilling, tegen te gaan. Ja, dat is inderdaad wel het kerstje, denk ik, op de taart. Gecombineerd met de schaal die we hebben. Dus die massive footprint, dus als je iets bedenkt, bij wijze van spreken voor een Albert Heijn, of andersom, hè, Albert Heijn bedenkt iets zelf, dan heb je een landschap waarbij je massale impact kan maken. Want waarom zou je een heel goed voorbeeld, wat we in Albert Heijn of in Aldo S hebben bedacht, niet 17 keer.
15: Nee, tuurlijk, dat blijf je gebruiken. Ja.
16: Ja,
17: ja, en je zit nu heel erg op schaalvoordeel en iets testen in een pilot en dan uitrollen, massive impact, et cetera. Maar uiteindelijk wil je ook gewoon mensen, doelgroepen verleiden om bij Ahold Delhaize te komen werken op diverse rollen. En die doelgroep wordt steeds kritischer en die vindt dat je ook maatschappelijk verantwoording moet nemen. En die hebben hippe, kekke start-ups of andere coole, impactvolle bedrijven waar ze uit kunnen kiezen. Hoe zorg je dat je voor die doelgroep onderscheidend bent? Want ik kan me voorstellen, als jij komt met schaalvoordeel en inkoopvoordeel en noem maar op, dat zo'n doelgroep ook denkt van maar ik ben gewoon die en die persoon. En praat je met mij of ben je je bedrijf aan het promoten? Hoe zorg je ervoor dat jij, met wat je net allemaal zegt, want jij bent mega enthousiast, hè? Dus ik denk zelf misschien is
15: goede ambassadeur.
17: Toch? Goede ambassadeur, ja. Maar hoe ben je voor je diverse mensen en jongere generaties en misschien ook oudere generaties relevant?
16: Ja, nou, dat is een hele terechte vraag. Ik denk, waar ik het verhaal mee begon, we doen alles voor de eindklant. Vanuit mijn perspectief, vanuit EVP, is dat altijd de kandidaat. Dus mijn ideale positie is altijd het EVP, hè, dus je werkgeversbelofte, af te stemmen op de wensen van het individu. En wat jij zegt, Nicaro, ik denk tech tikt anders dan iemand in legal. Dus wij proberen ook dat EVP relevant te maken door aan de knoppen te draaien die we mogelijk hebben. Dus laat ik het anders zeggen. Als ik het heb over schaalvoordeel, dan kan dat voor tech met name zijn, dat je AI-oplossingen kan introduceren. Dus dat is de expertise, naar alle landen. Als je het hebt over een legal persoon, bij wijze van spreken, dan gaat het over de complexiteit en schaal vanuit merkarchitecturen en legal concerns. Dus het is altijd die building blocks die elkaar raken. Want in de basis gaat het allemaal over impact maken, over groeien, over authenticiteit. Ja. Dus, en ik denk dat dat een belangrijk ding is. We nodigen iedereen uit om mee te doen. En wij geloven ook dat we iedereen nodig hebben. Dus we hebben de denkers nodig, de doers, de verbinders, de mensen die beginnen, de mensen die afmaken. It's in the mix. En de culturele verschillen, met name omdat ons werk ook zo georganiseerd is, internationaal, maakt het allemaal beter. En daar geloven we ook in, dat die verschillen ons ook juist daadwerkelijk beter maken.
17: Joren, heb jij ook zo'n dorst?
16: Nou, laat maar een slokje water, klein. Lekker.
17: Ja, zal ik even een lekker cocktailtje voor je halen, bij het barretje?
16: Ja, heerlijk.
17: Ja, dan zijn we zo weer terug.
18: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat?

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: Naar wat er gebeurt in de markt. Spotify, ja. Spotify heeft er eentje, Join the Band. En dat is zo'n mooie connectie met waar het in essentie over gaat bij Spotify.
2: Geluid, muziek.
1: Geluid, muziek. En daar komt onze...
2: Join our recipe. Ja. Oh, wow.
1: Dus de link naar waar het in essentie over gaat. Hè.
3: Maar wat vind je dan zo mooi? Ja, ik hoor de payoff, Join the Band.
1: Ja,
3: coole payoff. Nike heeft Just Do It. Maar het gaat toch eigenlijk om wat maakt hun employer brand dan zo waardevol of verdiepend of uniek?
1: Nou, zover ik hem heb kunnen testen, is in ieder geval, ze hebben hem gewoon heel mooi verankerd. In ieder geval in hun, in die reis die je maakt van... als je op de website zit, maar ook met het solliciteren. Ze maken dat heel de link naar hun essentie, naar hun product heel mooi. En dat is
2: geloofwaardig. Ja, maar is ook wel vet knipoog.
1: Ja, maar heel consistent. En ik denk dat merken gebouwd worden op basis van consistentie. Dus het continu leveren van je belofte. En dan niet het herhalen van je EVP-pijler, maar daadwerkelijk... betekenis geven aan groeien. Zoals wij dat hebben met onze 222. Hè. Ik weet niet of je dat ooit... wij stimuleren groei. En groei komt niet vanzelf. Daar moet je echt zelf sturing over geven. En wij faciliteren en wij helpen je groeien. En we moedigen je aan om ook daadwerkelijk te groeien in bijvoorbeeld cross-expertise. Of cross-brand. Of cross-country. En daarom noemen wij 222. Dus wij hopen gewoon mensen zo in de breedst mogelijke zin te ontwikkelen. Omdat die verschillende perspectieven super waardevol zijn. Ja, zeker in zo'n internationale omgeving. En
2: daardoor krijg je juist die uitwisseling van kennis en succesverhalen.
1: Juist. Dus je kan ook zeggen, groei, dat heeft Spotify ook. Ja, klopt. In essentie hebben we dat allemaal. Alleen de context bepaalt hoe jij groei betekenis geeft. En wij doen dat bijvoorbeeld door internationale groei, cross-cultureel te stimuleren, cross-expertise, dus van legal naar HR of van communicatie naar whatever. En bijvoorbeeld van Aalderhezen naar Albert Heijn.
2: Ja, snap ik.
1: Of van Albert Heijn naar Ethos of juist naar Amerika. Nou ja, goed. En ik denk dat heel...
3: Als jij wat jij nu allemaal zegt, wat heel aanlokkelijk en glanzend klinkt, kan executeren. Dus als dat is wat jullie intern daadwerkelijk waarmaken, dan is dat heel waardevol.
1: Nou,
3: hij wil zijn tweede vraag behandelen.
1: Je moet me echt een halt roepen.
3: Nee, klopt.
2: Niet zo leuk als een enthousiast employer brand.
1: Ik zou een stokje nemen.
3: En met het kader van less is more, ik weet dat. Dus de luisteraar die hoort doordat wij jou een halt toeroepen less. En dat betekent dan more. Dus dat doen we jou alleen maar goed mee.
1: Wiskunde.
2: Komt-ie. Ja. Welk onderdeel van ons employer brand vind ik ronduit niet goed? En draag ik hem wel uit tegen beter weten in? Dus waar krijg je wel eens ooit een hik van?
1: Dat draag ik wel goed uit. Dat is dan weer niet helemaal waar. Kijk, waar ik niet zo... Ik vind het offboarding stuk, daar kunnen we echt nog wel iets in doen. Dus als je realiseert dat onze kandidaten of medewerkers ook elke dag gewoon boodschappen doen. Mm-hmm. En elke dag de keuze hebben in een supermarkt in te lopen. Is het mooi, hoort dat? We kunnen daar nog wel wat beter in doen. En natuurlijk hebben we onze exit interviews en dat soort dingen. Maar ik denk dat je daar verder in kan gaan.
2: Er is gewoon nog veel te winnen.
1: Absoluut.
2: Maar zit niks in je employee brand wat je ooit als erfenis mee hebt gekregen als employee brand baas. Of je zegt, daar moeten we een keer mee stoppen.
1: Nou, we hebben net die refresh gedaan. En daar hebben we inzichten opgehaald, maar ook gewoon de belemmeringen en die hebben we gewoon benoemd. Sommige dingen kan je wel wat mee, sommige dingen kan je niks mee. En soms en vaak zijn ze ook nog technisch van aard. Waar gewoon hele legacy achter zit. En denk je, potverdikke, maar ja, dit is, we noemen dat lipstick on a pick. Dus je probeert hem zo mooi mogelijk te maken.
3: Arjan noemt het altijd anders.
2: Lipstift op werken, moet je niet doen.
1: Ik versta Brabants, maar dus mijn lipstick on a pick. Misschien is dat mijn internationale achtergrond. Dus in essentie is het gewoon hetzelfde.
2: Zeg gewoon hetzelfde. Ja. Ik heb de derde vraag. Ja. Wat is bij ons in het bedrijf de allercoolste campagne ooit bedacht die we nooit hebben uitgevoerd wegens gebrek aan lef? Want er is wel creatieve shizzle bij jullie over de vloer gekomen, dat weet ik zeker.
1: Jawel, maar ik denk dat... dat vind ik echt een hele moeilijke vraag. Dan moet ik heel eerlijk zeggen, ik kan dat niet voor de lokale merken zoals bijvoorbeeld de Albert Heijn beoordelen. Ik denk dat daar heel veel goede dingen die je levenslang nooit hebben gezien. Dat denk ik. Maar dat kan ik niet beoordelen. Weet ik ook niet. Even denken. Ik kan die vraag eigenlijk niet beantwoorden. Weet ik niet. Ik denk omdat dus, ik niet...

0: Prima, nou, als het er niet is, dan is het niet. Dan moet je toch niet gaan maken.
1: Maar laten we hem omdraaien. Wat hoop jij ooit voor iets grotesks te kunnen doen? En dan even los van de gebaande paden en het standaard EVP en 222 en international. Maar als je echt mag dromen, als je echt denkt van wow, stel dat ik niet hoef rekening te houden met, maar echt mijn vak, mijn beroep, employer brand manager. Wat zou je dan willen neerzetten? Waar ligt echt een uitdaging voor jou? Wat wordt je legacy?
2: Ja, nou, wat ik nu al heel trots op ben, en dus echt, ik zit nu hier, maar het is natuurlijk echt iets van het hele team, bloed, zweet en tranen, kennis, kunde, alles. Wat ik echt heel goed, heel graag zou willen, en dat echt een next step is voor mij, is dat ik veel meer moet gaan inzetten op de mensen die ooit bij Aldo Hesse en Albert Heijn hebben gewerkt, die de organisatie hebben verlaten en die ik heel graag weer terug zou willen boomerangen.
0: Ja, ja, ja.
2: Dat is echt boomer. Iets. Is alumni. Wat, ja. Als je volgens mij, ik heb er laatst iets over gepost, maar 1 op de 5 mensen, 1 op de 4 hebben bij Albert Heijn al gewerkt. Dus daar zit al liefde, daar zit al bekendheid. Nou, die kan je dus terug cirkelen. Sterker nog, we hebben heel veel. Best wel veel, moet ik zeggen. Voorbeelden van mensen die ooit Aldo's hebben verlaten, die ervaringen ergens
1: op. Want je zegt.
2: Dat wil ik heel graag.
1: Ja, en dan bedoel je dat mensen die bij een Albert Heijn of ja. Gal en Gal, dat ja. Die dan doorstromen naar Aldo's.
2: Ja, of kijk, want de wereld van werk zit iets anders in elkaar. Het is een curriculum van hele mooie ervaringen en niet meer de traditionele ladder. Dus je kan ook niemand ownen. Volgens mij zou je moeten stimuleren dat iemand, als je iets nu niet kan bieden aan iemand, dat die prima dat hij naar een andere bedrijf gaat en dat hij over 3 jaar weer terugkomt. Volgens mij moeten we op deze manier naar werk gaan kijken.
1: Snap ik, maar als jij zegt van ja, 1 op de 5 mensen in Nederland heeft al ooit bij de Albert Heijn en of gewerkt.
2: Met name in de winkel, dat ja, begrijp je.
1: Dat zijn natuurlijk gewoon ook een bulk aan jongeren juist. Die gewoon cash klopt. Nodig hebben en ja, die daardoor dat vak rouzen en er geen reet aan vinden en achteraf denken van wat een rotjob. En sommigen vinden het ook echt tof, maar dat is natuurlijk heel de totaal. Hè?
0: Ze hebben er wel gewerkt. Ze zijn wel al bekend met je
1: maar
0: brand.
1: Is dat dan echt al die diepgewortelde liefde? Die...
2: Nou ja, misschien is de eerste liefde. En ik weet niet wat dat voor jouw gevoel bij jou oproept. Maar
0: vertel eens, Bjorn.
2: Nee, laten we daar een andere 22.
1: Bij welke Albert Heijn ben jij begonnen?
2: Wat zeg je?
1: Bij welke Albert Heijn ben jij begonnen?
2: Nee, ik ben als klant begonnen.
1: Oh, kijk aan.
2: Ja. Ik ben een van die daar niet gewerkt heeft. Dus ik ben dat later laatbloeier misschien.
0: Fantastisch.
2: Ja. Nee, maar even terug naar waarom ik dat belangrijk vind. Omdat ik geloof dat er daar een zaadje geplant is. Ik vind het nog onvoldoende dat wij de mensen in de winkels, hè, die daadwerkelijk met onze klanten praten, dat die wil ik zo graag terug naar ons hoofdkantoor hebben, omdat er zoveel kennis, kunde, whatever zit. Dat is mijn absolute droom. Voor employer brand dan, hè?
1: Ja, wij dromen met jou mee, Bjorn. Dank je wel voor dit fijne gesprek. Bjorn, en heel veel succes met de Aal de Lezen. Dit was helaas onze laatste zomerspecial. Maar kun je er net als Arjan en ik geen genoeg van krijgen? Volg ons dan op de LinkedIn-pagina BNR Het Work en praat mee. En volgende week is iedereen weer aan het werk en hoor je meer over werk, recruitment, employer branding in BNR Het Work. Tot dan.
3: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
2: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
3: Bezoek Hiswaterwater, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
2: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
4: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: BNR Verkeer.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. De nasleep van een ongeluk bij Barneveld. Kwartiertje vertraging daar. A12 Arnhem-Duitsland. Bij de grensweercontroles en 10 minuten oponthoud vanaf knooppunt Ouddijk. Dan de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. 10 minuten vertraging tussen de afritten Beek en Duiven. Kapotte auto blokkeert de rechterrijstrook van de A50. Vanuit Apeldoorn naar Arnhem bij afrit Hoenderlo. Vanaf knooppunt Beekbergen 7 kilometer file en 25 minuten oponthoud. Kwartiertje vertraging op de A76 vanuit Geleen naar Aken bij de Duitse grens. 2 kilometer file.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij Vlieland is een gewonde vrouw gered van een zandplaat, meldt Omroep Friesland. Ze was aan het surfen en viel. Daardoor was haar knie uit de kom en kon ze niet verder. Een reddingsboot heeft erop gepikt en eenmaal aan wal kwam er een ambulance. Medewerkers konden haar ter plekke helpen en ze hoefde niet naar het ziekenhuis. De natuurbrand in de Belgische Hoge Venen laaide vannacht weer een beetje op. En omdat er geen wind was, bleef de rook hangen. De brandweer houdt de boel in de gaten. Afgelopen tijd was in de Hoge Venen de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Nederland hielp mee met blussen met helikopters. Gistermiddag werd vlakbij de Maas in Venlo het lichaam van een vrouw gevonden. En de politie weet nu wie het is en heeft de familie ingelicht. Ze gaan uit van een misdrijf en willen meer te weten komen over wat er is gebeurd. Daarom spreken agenten met wandelaars en mensen in de buurt, zegt L1. Verkiezingen in oorlogstijd zijn een slecht idee, vindt de Oekraïnse president Zelensky. De ontslagen minister van Defensie had dat voorgesteld. Maar Zelensky denkt dat het voor verdeeldheid zorgt. En er zijn allerlei obstakels. Zo zouden mensen in bezet gebied en vluchtelingen niet kunnen stemmen. En Max Verstappen heeft voor de laatste race op Zandvoort zijn fans bedankt. Hij zei, ik heb hier mooie overwinningen geboekt met steun van de Orange Army. Hij geeft toe dat het dit jaar wat minder gaat, maar hij gaat alles geven. De race start om 3 uur. De koning reikt daarna de prijs uit. Dan het weer van Weer Online. Een mix van wolken en zon en in het noorden kan een buitje vallen. Het is 18 tot 22 graden. Morgen zonnig en iets warmer. En dat is over het ANP-nieuws.
10: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
11: De challenge, de meest exclusieve autorally van Nederland, die stopt.
12: Ja.
11: Na 25 edities is het mooi geweest. We spreken zo de organisator.
12: Ja, en verder hoor je een rijimpressie in de Link & Co. 08. God, wat moet jij veel plezier hebben gehad.
11: Zoveel plezier dat ik helemaal vergeten was dat ik in die auto had gereden.
12: Of heb ik gereden misschien?
11: Nee, ik heb gereden. Nee, okay. Maar op zich, het is geen slecht ding, laat ik zo zeggen.
12: En we hebben onze schaal van hebben. Welke auto-innovatie vinden we top? Welke flop? En dit keer gordelverwarming.
11: Ja.
12: Zit in de nieuwe S-klasse?
11: Ja, ik heb het getest, ja. Ja. Binnenkort weer test. Ja, weet je, het is nu natuurlijk mooi weer.
12: Ik vond het
11: weer.
12: Zo lekker dat je het weer wilt testen.
11: Ja, nog een keer een S-klasse rijden is ook niet vervelend.
12: Nee, dat sowieso. Maar hoe werkt het? Je hebt gewoon verwarmingselementen in je gordel.
11: Ja, het is een wat gordel wat dikker. Eigenlijk een soort ja, dubbel, het lijkt een soort dubbele gordel. Het is gewoon, voelt dan zit wel anders. Ja, en die wordt, ik weet niet hoeveel graden het wordt, dat wist ik wel. Maar het wordt gewoon lekker warm. En je denkt,
12: wat is het nou lost nodig? Dit op?
11: Nou, het lost, zeg maar, Mercedes heeft echt een perfecte sales pitch geschreven.
12: Okay, nu even de marketing meer van doen.
11: Die zeggen van, je hebt het dan niet koud in die auto, dus dan doe je sneller je jas uit en dan werkt je veiligheidsgordel ook beter. Dus het is ook gewoon een veiligheidssysteem.
12: Hoezo sowieso koud in een S-klasse? Die verwarm je toch van tevoren op met je app?
11: Ja,
12: of je laat je chauffeur...
11: Die rijdt eerst even de autobaan op en neer.
12: Is het
11: gewoon
12: echt
11: goed...
12: niet een beetje een...
11: Ja, het is overdreven, maar het is wel overdreven lekker. Okay. Ik vond echt verrassend lekker. Maar, dit is fijn.
12: Maar dat je ook de normale verwarming ook niet meer nodig heeft? Of...
11: Nou, dat is natuurlijk wel de kans die er misschien wel een beetje ligt. Hè. Verwarming in elektrische auto's bijvoorbeeld kost ik veel stroom. Maar goed, de accu moet ook worden voorverwarmd en zo... maar in principe stoelverwarming, stuurwielverwarming... en dan positie gordelverwarming zorgt ervoor dat je de rest van het interieur wat koeler zou kunnen laten. Overigens ken ik ook mensen die dan echt met een winterjas en wanten in hun elektrische auto zitten, omdat ze anders een bepaalde rit niet kunnen redden. Ik zie Sjoerd al helemaal afschakelen daar. Die wat een armoe. Ja, dat is inderdaad armoe.
12: Ja, dit is dus een luxe segment. Ja. Wordt dit normaal, denk je?
11: Ja,
12: dat anderen dit ook gaan doen?
11: Ja, dat denk ik wel.
12: Dus... oordeel?
13: Ja, wil ik hebben.
12: Echt waar?
11: Ja.
12: Oké, nou ja, goed. Deze zomer hoor je ook iedere woensdag breekt de week. Luister de aflevering terug in onze podcastfeed.
14: De Nationale Autoshow.
12: Voor de 25e en laatste keer organiseert Sjoerd van Stokkum komende week de Challenge. Het is de meest exclusieve autorally van Nederland en daarbuiten. Welkom Sjoerd, leuk dat je er bent.
15: Ja, dankjewel dat ik mocht komen.
12: Ja, aan alles komt een einde, ik weet er alles van. Maar waarom...
11: Jullie zijn bijna collega's.
15: We zijn in ieder geval gezamenlijke ex-collega's.
12: Ja, precies, dat wel. Maar waarom draai je de Challenge de nek om?
15: Nou, ik heb elke uithoek van Europa nu wel 3 keer gezien. Rusland is inmiddels ook wat lastig geworden. Ja. En ja, op een gegeven moment dan moet je weer door, hè.
11: Ja, is dat zo? Want dit is wel succesvol. Het is wel een goede handel, toch?
15: Ja, maar niks mis mee. Af en toe een beetje op je hoogtepunt stoppen. Nee, kijk, ik ga niet stoppen met ritjes en tripjes organiseren. Want dat doe ik nog steeds. Vooral via Cars & Business. Hartstikke leuk. Maar de challenge als zijnde het concept. Hè, dus inderdaad met al die supercars door al die landen. En ja, op een gegeven moment heb je elke uithoek gezien. Gaat op een gegeven moment ook wel... ja. Met rijden, laten we zeggen, West-Europa, dat wordt steeds, dat is steeds minder aantrekkelijk. En die grens die schuift ook wel steeds verder op naar het oosten, zeg maar.
11: Ja. Er zijn natuurlijk ook wel heel veel mensen die ook andere rallies en ritjes organiseren. In Duitsland zijn ze ook al niet zo heel veel fan van. Hè? Als je met bestikkerde supercars... Terwijl je zegt, autobaan, daar moeten we heen.
15: Nou, ik ben er net gisteren van teruggekomen. Ja, 's avonds kun je nog leuk doorrijden. Ja, maar overdag sowieso niet meer. Nee, in Duitsland zijn ze zeker geen fan van georganiseerde rallies, maar daar hangt natuurlijk ook een beetje van af hoe je gedraagt. En het is heel simpel. Er zijn zoveel tripjes. Toen ik dit 25 jaar geleden begon, was in Nederland bestond dit niet echt. Nee. En je rijdt natuurlijk ook niet echt door Nederland. Misschien nu deze keer nog wel een klein stukje. Ja, en op een gegeven moment, na 25 jaar, dan zijn er ook zoveel tripjes. Elke dealer organiseert tegenwoordig ook zijn eigen supercar trip. En het heeft wel, laten we zeggen, heel veel navolging gekregen, wat prima is. Dus het is ook niet meer heel origineel.
12: Maar is het dan ook een beetje een bore-out gewoon die je hebt?
15: Nou, dat zei dat niet. Want ik blijf echt nog wel andere tripjes organiseren. Ja, ja, ja. Maar het concept van de challenge, dat is natuurlijk ook een beetje met een thema. En auto's die er wel gaaf uitzien. Althans, ja, als we een leuk thema hebben. En dan is het op een gegeven moment.
12: Wat is het thema?
15: Nou ja, dat mag iedereen zelf.
12: Maar
15: wat ook wel belangrijk is, dus op een gegeven moment. Wat ik altijd wel leuk aan de challenge vond, is dat het gewoon extreem is. Hè? Ja. Kijk, je hebt een supercar, maar ja, wie gaat nou, zoals dit jaar zegt, van ik ga met die auto eens een keer naar Turkije, naar Bodrum rijden. Dat doet bijna niemand. Nee. Maar doe je dat met 50 auto's, ja, dan wordt het leuk.
12: 50 teams doen mee.
15: 50 teams, ja.
12: Dat is veel, want dat is, normaal is dat 30, dacht
15: ik. Ja, normaal heb ik 30, misschien een keer 35 teams. Ja. Dat was een beetje op een gegeven moment de cap die ik zelf al had aangebracht om het nog leuk te houden, ook qua hotels en restaurants. Ooit begon het wel met 70 teams, maar daar kwam ik wel snel achter. Dat is wel heel veel.
11: Ja, kon je alleen met een lokale McDonald's kon je terecht.
15: Ja. Dus was voor die doelgroep op een gegeven moment ook niet te doen. Dus ja, en dan zit je in hotels en dan moet je allemaal met z'n allen in zo'n zaal gaan zitten. Ja, dat is het ook niet.
12: Nee.
15: Dus als je een beetje de leuke restaurants wil hebben, dan is 70 vaak wel een beetje de max.
11: De max, ja. Had je genoeg animo? Ja, blijkbaar wel, want je had 50...
15: Nee, het zit vol. Ja, het zit vol. Ik had er nog wel meer kwijt gekund. Maar ja, je hebt ook nog eens een keer zoiets als transport terug uit Turkije. Want het is een one-way ticket.
11: Yeah.
15: Dus de auto's...
11: Dus ik denk dat je wel, als je wat mensen... Zet gewoon een lijstje op Instagram met deze auto's moeten worden teruggegaan.
12: Ja, die met dat veel plezier doen.
15: Zijn er nog liefhebbers in de zaal? Ja, vast wel. Ja. Nee, ja, goed, die auto's die gaan natuurlijk op transport terug. Ja. En dat is op zich, als je nog een leuke uitdaging zoekt, begin daar eens mee met 50 van die supercars terug. Maar weet je, dan is dat ook wel prima zo.
11: Je had dus meer inschrijvingen. Jij bepaalt wie er meedoet? Of is het op wie het eerst komt, wie het eerst maalt? Hoe gaat dat?
15: Nee, er zit wel nog een soort selectie van in. Ja. Nou, dus natuurlijk is, laten we zo zeggen, dat het prijskaartje is allemaal niet goedkoop. En je moet met een bepaalde auto meedoen. Dus daar zit natuurlijk wel een voorselectie in. Maar dan daartussen heb je nog steeds mensen die eikels zijn.
12: Precies. Okay. Dus persoon, combinatie persoon-auto is ook wel een dingetje.
15: Dat helpt allemaal wel mee.
12: Supercars, maar zijn er nog voorwaarden aan verbonden?
15: Nee, nou, ooit was natuurlijk die regel. Op een gegeven moment vroeger was het, toen het ooit begon, 50 jaar geleden, 300 pk. Nou, dat is inmiddels allemaal wel opgeschoten. Ja, jezus, zelfs de gemiddelde burgermansauto heeft er al 500, geloof ik. En 1000 pk is niks meer, weet je. Ja, dat gaat allemaal wel extreem, hè.
12: Ja, precies. Ja.
11: En wat is de auto die het meest meerijdt? Is er een soort...
15: Dat verschilt wel een beetje per jaar. Maar je ziet wel natuurlijk een verschuiving. Kijk, als een wat langere rit is zoals nu, dan zie je wel iets meer de neiging naar wat comfort en dergelijke.
11: Ja.
15: Dus ja, dan moet je denken aan een Porsche 911. Maar ja, dan wel de extremere versie. Dus een Turbo S, Ferraris. Dan zie je wel een 812, dat soort dingen. Ja, je praat erover als het heel normaal is. Maar, en je ziet wel... Wel wat Bentleys ook. GTC's, ook heel populair.
12: Wat is de leukste auto die meedoet?
15: De leukste? Nou, ik weet nog niet alle auto's. Mm. Dus er zijn er nog een paar met verrassingen. Dus, maar er zitten wel een paar.
11: Oh, maar dat kan dus ook. Maar dan moet je niet en een eikel zijn en een verrassing meebrengen.
15: Dat zijn mensen die al een paar jaar meegaan.
11: Ja, dat wordt een goede verrassing.
15: Ja, nee, qua mensen zijn ze wel door de balletage. Nee, ja, die komen met een paar auto's. Ik weet het veld echt nog niet.
11: Nee. Nou, grappig.
15: Ja.
11: Vind je dat dan ook leuk? Dat je denkt, oh, ik ben wel benieuwd wat ze brengen.
15: Jazeker.
12: Ja. Waar hoop je op?
15: Ja, kijk, je hoopt natuurlijk dat er natuurlijk een paar van die extreme supercars, hypercars. Ja. Nou ja, als je naar Turkije gaat, dan ga je natuurlijk wel de EU uit. Dan vinden mensen dat misschien toch wel weer lastig. Misschien met een verzekering dat ze zeggen, nou, ik kies toch een gewonere die ik in de garage heb staan. Ja. Dus ja. Maar we gaan het zien. Het is natuurlijk wel zo dat... Die prijzen, dat is allemaal zo extreem geworden. Vroeger gingen er Bugatti Veyrons, Ferrari Enzo, LaFerrari. Het is allemaal meegereden.
12: Ja, ja, ja.
15: Maar ja, die prijzen, als je dat een beetje volgt op dit moment... Dat is zo extreem geworden, is niet meer te doen.
11: Nee?
15: Nee, ja, dat zijn auto's van 5, 6, 7 miljoen.
11: Ja.
15: Dat zie je niet zo snel meer dat die even...
11: Het is jammer, hè? Dat is wel, ja, eigenlijk wel jammer.
15: Want, eigenlijk wel jammer, ja. Dus dan krijg je gewone Ferraris. Ja.
11: Gewone Ferraris. Ja. Als je zelf nou een auto zou mogen kiezen... Waar zeg je, ik kan nog één keer echt onbeperkt, maakt niet uit. Waar zou je dan mee...
15: Nieuw of oud?
11: Maakt niet uit. Jij wil. Ja, maar jij.
15: Nou ja, goed. Ik moet zeggen dat. Ik vind cabrio rijden altijd wel lekker in zo'n weekje. Meestal is het wel een hoop weer. En vaak heb je de avond ervoor toch net even één gin tonic te veel gedronken. Dus dan vind ik die kap open wel lekker. Om een beetje boel door te waaien. Nou komt er dit jaar bijvoorbeeld. Dat is toch wel een van de weinige nieuwe auto's die mij nog kan bekoren. Althans, dat denk ik. Die GT3 Cabrio die uitkomt. Ja. Heb jij die al gereden?
11: Nee.
15: Die is handgeschakeld.
11: Ik moest met mijn nerd een of ander. Ander dingetje doen. Nee, okay. Ja, dus ik moest hem afstellen.
13: Oh, ja, dat was, ja. Daar heb je ook goed geld aan.
11: Ja, precies. Ja.
15: Ja, nou ja, goed. GT3, Cabrio, handgeschakeld. Dat zijn wel een aantal boxen waar ik heel blij van word.
11: Ja.
15: Maar ja,
11: helemaal naar Turkije, hè? Allemaal schakelen. Zelf.
15: Ja, leuk man. een beetje werken, een beetje lol. Dus weet je, gebruik die auto's.
11: Want, ja, zeker.
15: Hè? Kijk, het is ook een aanklacht tegen die 0-kilometer jongens allemaal. Van die al die dingen maar in de garage zitten.
11: Ja, nee, dat vind ik ook doodzonde. Nee, ik denk dat niks mooier dan zo'n trip maken.
15: Gebruik die auto's.
11: Een vriend van mij is inderdaad ook naar Turkije gereden. Het is een Turkse jongen. Die gaan eigenlijk iedere zomer. En volgens mij met zijn broers ook. En altijd, weet je, liefst kopen ze iets gaafs, zeg maar. En met een beetje, weet je, een 911 Turbo of een M5. Mm-hmm. Of iets. Dat, ik denk, oh, joh, wat. Ik denk, maar jammer dat ik geen familie heb in Turkije. Want je zou toch gewoon een keer zo'n trip willen doen.
15: Ja. Het is ook een mooi land, hoor. Ja. Je kunt er prima naartoe rijden. En dan,
11: Best een end rijden, zag ik al wel.
15: Dat wel, ja.
11: En waarmee, weet je al waar je jezelf mee rijdt?
15: Ik ben nog zoekende. Ik weet het wel. Ik heb dan het geluk, zeg maar, dat een van onze partners, DNA Cars, dat is zeg maar een van de partners van de challenge. Dus ik mag daar winkelen.
11: Yeah.
15: En van de week ben ik dan toch weer in zo'n 296 gekropen. Ik heb gisteren ook nog de speciale gereden. Allemaal leuk, maar ik ben daar net iets te groot voor gebouwd. Ja. Ik denk, na een week. Ik ben bang. Dat klinkt allemaal heel erg.
13: Dat je maar naar de chiropractor moet.
11: Ik heb in Frankrijk in de speciale gereden 2 dagen. En de eerste kilometer zag ik ook van, daar gaan we weer. Maar ik vond het wel leuk genoeg dat ik op een gegeven moment dacht, ik heb dit er wel voor over. Voor mijn gewone 296 zou ik denken, nee, dan kies ik toch voor wat anders. Omdat wij zijn denk ik een beetje dezelfde lengte en bouw. Zou ik in nadenken, nee, dan niet. Maar
15: die speciaal is wel heel speciaal. Ja, wat een ding, joh. Ja, och, ja, dus, maar goed, die stond in ieder geval niet in de showroom. Het was dan een 296 GTS. En dan, ik ben bang dat ik, of ben bang, ik denk dat ik ga vallen voor een GT3.
13: Oh ja.
15: Dus wel met de sportstoelen, wijzig pakket. En helaas geen cabrio, maar goed, je kan niet alles hebben.
13: Raampjes open doen dan maar.
15: Ja, prima.
13: Ja. Hey, is er in die 25 jaar veel veranderd? Behalve dan dat je in heel veel landen eigenlijk niet meer zo heel erg welkom bent?
15: Nou, dat valt wel mee, hoor. Maar kijk, 25 jaar geleden, dat is misschien ook nog wel een van de redenen waar jij je vraag mee begon, was de challenge. Hè? Dat zit natuurlijk een beetje in de naam, ook een avontuur. Op het moment dat jij Duitsland voorbij reed en je ging Slovenië of Tsjechië binnen of Polen, dan zijn die navigatie, dan ging die op zwart.
13: Ja.
15: Want er kwam nog een oude landkaart naar boven. En met grensovergangen, ik heb zoveel verhalen van, je stopt ergens.
13: Er stond gewoon echt douane nog.
15: Er stond echt douane, dus daar ging nog wel eens een briefje met zoveel euro ertussen. En je moest, er was gedoe.
13: Ja.
15: Ja, en nu eigenlijk is dat avontuur ook wel weg. Je rijdt gewoon in één streep naar Turkije. Je gaat natuurlijk wel de EU uit. Je gaat ook nog door een paar landen waar je inderdaad de EU uitgaat en ingaat. Dus daar heb je dat, zeg maar, een beetje dat avontuur, dat is ook wel een beetje weg. Je kunt met Google Maps elk achtersteegje in Griekenland of Turkije kun je vinden. Dus,
13: precies. Ja, het is natuurlijk begonnen als de quote challenge, hè?
15: Kijk, het is natuurlijk inderdaad begonnen. Ik had toen wat rallies gereden en een van de allereerste gumballs heb ik toen gereden. Ja, en toen kwam ik thuis van. Ik zat er na 2 weken nog in een roes van, wat was dit? Die was wel ook echt extreem. En toen had ik zoiets van, weet je, op een andere manier, op een andere schaal, is het leuk om een keer in Nederland te proberen. En ik werkte toen bij Quote. Daar zei de eigenaar van, joh, leuk, wij gaan dit sponsoren. En
13: wat een tijd.
15: Ja, eigenlijk eigenlijk bedoeld als een eenmalige grap. Dat was eigenlijk de quote challenge. Maar hier zitten we 25 jaar later.
13: Ja, mooi.
15: En nog steeds lachen.
13: Ja, nog steeds. Het is natuurlijk niet altijd lachen geweest. Het is natuurlijk een moment 2005 dat het echt niet leuk was.
15: Dat is wel de dodelijk ongeval. Zwarte pagina natuurlijk in 25 jaar challenge. Ja, ik weet je, kijk, als je rekent hoeveel auto's er mee hebben gereden, hoeveel kilometer, dan zou je nog kunnen zeggen, valt nog mee. Maar ja, ja dat is het natuurlijk niet. Nee, dat was een vrij zwart hoofdstuk, ja.
13: Maar heeft dat de challenge ook nog achtervolgd?
15: Nou, dat niet. Dat niet. Het is wel zo dat Quote is er toen wel mee gestopt met die publiciteit. En terecht, die zaten er niet op te wachten. Het ging toen wat meer underground. Maar het was 2005, 2006, was net voor de social media. Dat was er toen nog niet. Nee. Facebook, Instagram, dat bestond allemaal niet. En ook daar hebben we weer zo'n moment van waar jij je vraag mee begon. Ik vond dat eigenlijk wel fijn af en toe. En nu ja, overal is een camera, overal is een fototoestel en overal is een telefoon.
13: Ja, dus je moet ook aan de voorkant echt wel afspraken maken met alle deelnemers over. Ja. Want dit zijn ook niet mensen die per se heel veel publiciteit willen hebben, of wel?
11: Nou, dat
15: verschilt een beetje. Ja. Maar weet je, kijk, het is wat meer verschoven van het avontuur, denk ik, naar een groep, een homogene groep, waarbij lol toch. En ik zei het al, wie gaat er nou met zijn supercar naar Turkije rijden in je eentje? Doe je dat niet zo snel? Nee. Doe je dat met 50, dan is er wel natuurlijk ook een hoop lol.
13: Ja, cool.
11: Ja. 50 rijke deelnemers in supercars.
13: Nee, je gaat ervan uit dat ze rijk zijn. Ja, het zal wel.
11: Het zal wel. Ja. Soms meer dan 1000 pk. Ja. Ook wel nog steeds een recept voor ellende.
15: Nou ja,
11: volgens mij, nee, het is gewoon ik ga ervan uit dat niet iedereen continu 100 of 120 rijdt.
15: Nou ja, goed, maar crashen kan ook in een Peugeot 205, toch?
11: Ja, nee, ja. Klopt.
13: Hey, maar heb je regels?
15: Ja, zeker. Nee, je hebt algemene voorwaarden die je ook gewoon moet ondertekenen, anders mag je niet eens meedoen. En het is natuurlijk gewoon heel logisch dat de Côte de la Route geldt, dat je gewoon in elk land in alle dient te gedragen, gewoon in alle verkeersregels in acht dient te nemen. Doe je dat niet, dan is dat volledig voor eigen risico.
11: Ja.
15: Maar goed,
13: dan sta jij met je vingertje net, toch?
15: Ik ben niet zo'n schoolmeester, dat weet je. Nee. Maar kijk, dat zei je, gaat natuurlijk naar landen. En ja, tuurlijk, op het moment dat je in Bulgarije, Roemenië, vroeger was dat qua wegdek, niet het beste wegdek, maar tegenwoordig, met dank aan de EU, liggen daar een paar tapijten. Nou, dan kan België nog een puntje aan zuigen. En in Nederland misschien ook wel een paar keer. Dus ja, daar zou je wel iets harder dan 120 kunnen, ja.
11: Dat gebeurt ook wel.
15: Tuurlijk.
11: Turkije zijn ook wel plekken waar je echt een soort van onbeperkt.
15: Ja, maar weet je wat het ook is? Het is gewoon de hele cultuur. Als je daar met een wat supercar rijdt, daar word je gewoon alleen maar lachende gezichten, blije mensen, opgestoken duimpjes. Ja. Als wij bij het tankstation staan in die landen. Het is echt een feestje.
11: Ja.
15: Nou, ik zou zeggen, ga een keer met 50 Ferraris hier bij de Shell staan en kijk hoeveel tomaten er in je kant.
13: Ik laatst met mijn Porsche 911... richting Hilversum, en toen kwam er een Range Rover langs rijden, kreeg je een hele grote middelvinger. Dat was
11: Stuart.
15: Maar hij was ook niet zo herkenbaar in het paard. Maar ik zag dat de weg is er nu af.
11: Het is wel waar. Ik heb trouwens met de Ferrari 296 GTS in Italië hadden we een persintro. En ergens was er een mooie haakse bocht. Dus ik kan je voorstellen hoe dat ging. Zeg maar. En de rook was net opgetrokken volgens mij. En er stopt een motorrijder. En ik zit te kijken en denk, fuck. Je zag gewoon antenne en van die koffers en zo erop. En het was een politieagent. Die zei, bella macchina, bla bla bla bla bla bla bla bla. Dan gaat hij hard, weet je wel. Het is gewoon wel heel anders.
15: Jawel, hoeveel verhalen wil je hebben? En in Nederland moet ik zeggen, met politie valt het echt wel reuze mee. Maar de mensen gewoon, de afgunst. Ach, dat is echt volksvijand nummer één. Dat is wel eens lastig, hoor.
11: Ja. Hoe lang ben jij bezig met voorbereiding voor zo'n rally?
15: Ja, met deze toch wel, give and take, een half jaar. Maar natuurlijk niet elke dag. Maar ik was natuurlijk in, laten we zeggen, oktober vorig jaar al in Bodrum om de hotels vast te leggen en locaties te bekijken voor diner en dat soort dingen.
11: Ja.
15: Dus als ik het allemaal bij elkaar optel, ben ik wel een halfjaartje zoet mee geweest. Ja. Maar niet.
11: En rij je de route dan ook al?
15: Ja,
13: echt waar?
15: Ik ben toevallig gisteren nog uit Oostenrijk teruggekomen, omdat ik dan net toch een andere bergpas wil. En dan denk ik, maar dan gaat die koffiestop weer veranderen. En dan ben ik toch weer even 3000 kilometer heen en weer geklapt.
13: Ja. Dat moet je wel leuk vinden.
15: Ja, maar autorijden, dat is mijn middelname. Ik heb zo achterlijk veel kilometers gereden, even in de challenge, als voorbereiding van de challenge. En daarbuiten, dat is.
13: Ja, en dan zoek je leuke routes op natuurlijk. Hè? Want daarom zeg je, ik ben naar Oostenrijk geweest, toch net even een andere route. Wat is nou de definitie van echt een leuke leuke weg, leuke route.
15: Ja, kijk, dat verschilt natuurlijk ook per deelnemer. Kijk, ik vind als je een etappe hebt, in deze challenge, daar zit alles in. Ja, dus je hebt snelweg, waar je eventjes los kan. Je hebt, zeg maar, B-wegen die licht bochtig zijn. Je hebt steile bergpassen. Je kunt eigenlijk alles wel kun je erin kwijt. En die variatie, dat brengt het mooiste. Want ja, laten we eerlijk zijn, Nederland is toch wel het saaiste autorijland van heel de wereld. Ja. Dus dat, weet je, het is leuk dat je 1000 pk hebt. Het is leuk dat je een Ferrari, een Porsche, een Lamborghini hebt. Maar in Nederland heb je er helemaal geen klap aan. Dus ja, ga met ons mee en laat die dingen uit.
11: Ja. Rij je nog, zeg maar, een beetje BN'ers? Of
15: de BN'er-vraag, ja.
11: Ja,
15: vind je
11: leuk.
15: Ja. Ja, nou, laat ik zo zeggen. Kijk, vroeger was dat met quotes.
11: Over jij zelf natuurlijk, hè?
15: Uiteraard. Hou op, man. Nee, vroeger was dat natuurlijk met quote was natuurlijk wel meer de publiciteit zoeken. Dus ja, daar gingen wel en wat meer BN'ers mee. Wij wilden, soms halen we ongewild de publiciteit, soms gewild, weet je. Maar daar gingen we ook wel. Het was ook wel een tijd dat wat meer bekende ondernemers, hè, Victor Muller bijvoorbeeld met die spijker, die wilde dat ding natuurlijk ook wel promoten. Die ging als eerste mee. Duncan Stutterheim kan ik me nog herinneren. Die ging toen met die Lamborghini mee. Dat soort dingen waren wel bijzonder. En nu heb je dan influencers. En ik vind het helemaal prima als ze meegaan. Als ze maar dokken.
13: Ja, ja.
15: Want kijk, ik vind het allemaal hartstikke leuk. Maar ik maak zelf ook filmpjes. Ik heb daar voor de rest, als zij mee willen, maar ze denken dan een free ride te hebben. Ja, jammer.
11: Nee, dat hoeft voor jou niet.
13: Nee, dus ze moeten gewoon dokken. Hoeveel moeten ze dokken?
15: Nou, als je mee wilde dit jaar, dan was het 30.000 euro. Okay. Ex de BTW.
13: Ex de BTW. Mooi.
11: Stevig.
15: Nou, als je kijkt wat je er allemaal voor terugkrijgt.
11: Hoe lang zijn ze onderweg?
15: Een week.
11: Week.
15: Ja, dus zeven nachten.
11: Zeven nachten, ja. In zeven nachten echt goede hotels, eten, drinken.
15: Terug.
11: Nou, ja, drinken ook? Of is dat
15: eigen... Ja, het zit er allemaal in, jongen.
11: Ja, serieus?
15: Je krijgt zo'n all-inclusive bandje.
11: Is er nog plek? Ja.
15: Nee, ik zit vol. Ja. Wat een koopje.
11: Ja. Ja, ja, ja. Nou, nee. Kijk, dit is natuurlijk, zeg maar, even voor... ik doe even tussen aanhalingstekens, zien mensen op de radio natuurlijk niet. Maar normale mensen, 30.000 euro, natuurlijk echt belachelijk veel geld. Aan de andere kant, een beetje zomervakantie met het gezin is natuurlijk ook gauw 5.000 tot 10.000 euro. Dus kijk, alles in verhouding.
15: Als jij de hotels uitkiest waar wij heen gaan, dan red je dat niet. Nee, maar dat is gewoon zo.
11: Hoe ziet een dag eruit voor deelnemers? Aspirines, even kotsen boven de wc en dan...
15: Nou, wat ook wel onderdeel is, een beetje, ik hou het altijd een beetje stil, geheim. Dus ook zij weten niet waar ze heen gaan. Die route is niet bekend. Ze krijgen echt 's ochtends van mij een kaartje. Nou, ze moeten naar een checkpoint rijden. Checkpoint kan een koffiestop zijn, kan een lunch zijn, kan een gewone checkpoint zijn.
11: Yeah.
15: En daar enzovoort. Dus ik hou het graag nog een beetje analoog. Okay. Want ja, je kunt tegenwoordig met Google Maps alles aanklikken. Precies. Ja, dat vind ik.
11: Maar
15: dan,
11: moeten ze dan, krijgen ze een adres of wat krijgen ze? Of moeten ze echt via een bolletje pijltje, hoe moeten ze navigeren?
15: Dat kan allemaal per dag verschillen. Oh, nee, bolletje pijltje vind ik verschrikkelijk.
11: Nee, okay. maar het is niet inderdaad gewoon, oké, ik zet Google Maps aan, wat is de kortste route?
15: Dus je kunt nog verkeerd rijden. Ja. En dat maakt het ook leuk.
11: Ja.
15: En ja, alleen, je bent 's ochtends toch wel om 9:30 ben je onderweg.
11: Ja.
15: Een paar dagen, een keer 10 uur, heb je mazzel. Nou, dan kom je, als je de lunch, de koffiestops, alles meetelt, nou, dan ben je rond 6 uur vaak wel bij het hotel.
11: Ja, maar een werkdag, joh. Jezus, wat arm, wat zielig voor die gasten.
15: Ja, het is ook nog wel. Je bent wel 7-8 uur aan het rijden, hoor.
11: Ja.
13: Ja. Ja. Hey, route van Amsterdam naar Bodrum dus, hè?
15: Ja.
13: Begin in Amsterdam, het Walhalla van de auto's.
15: Ja,
13: echt,
15: ja,
13: heerlijk, man.
15: Open armen staan.
13: Ja,
15: van,
13: ja, wordt het leuk?
11: Ja.
15: Tuurlijk wordt dat leuk. Ja. Nee, wat dat betreft, we houden de locatie en alles nog een beetje stil. Okay, dat weten de deelnemers ook nog niet.
13: We hebben natuurlijk veel meer opgenomen dan in de radio-uitzending past.
11: Ja, dus zoek hem op in de podcastfeed. Lekker op het strand, op die bergpas of wat ik voor waar je hem gaat luisteren. Maar ik kan nog even doorgaan.
13: En zo meteen.
11: Een rijimpressie in de Link & Co. 08. Ik denk of die meer dan 300 pk had. Want had ik, zeg maar, 20, 25 jaar geleden mee kunnen doen in de Sport Challenge.
13: Heel leuk zijn geweest om die proberen in te schrijven. Ja, en je hoort natuurlijk Breek de Week. Dus tot zo.
16: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow.

0: hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
3: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
4: Ja, Ben, wat zeggen deze tech-bros nou eigenlijk?
5: Zo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
4: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
5: Nou, praten over tech.
4: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
5: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
6: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. BNR Verkeer.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven. 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Langzaam rijden vanaf knooppunt Kundeberg tot aan de grens.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
9: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij Vlieland is een gewonde vrouw gered van een zandplaat, meldt Omroep Friesland. Ze was aan het surfen en viel. Daardoor was haar knie uit de kom en kon ze niet verder. Een reddingsboot heeft haar opgepikt en eenmaal aan wal kwam er een ambulance. Medewerkers konden haar ter plekke helpen en ze hoefde niet naar het ziekenhuis. De natuurbrand in de Belgische Hoge Venen laaide vannacht weer een beetje op. En omdat er geen wind was, bleef de rook hangen. De brandweer houdt de boel in de gaten. Afgelopen tijd was in Hogevene de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Nederland hielp mee met blussen met helikopters. Gistermiddag werd vlak bij de Maas in Venlo het lichaam van een vrouw gevonden. En de politie weet nu wie het is en heeft de familie ingelicht. Ze gaan uit van een misdrijf en willen meer te weten komen over wat er is gebeurd. Daarom spreken agenten met wandelaars en mensen in de buurt, zegt L1. Verkiezingen in oorlogstijd zijn een slecht idee, vindt de Oekraïense president Zelensky. De ontslagen minister van Defensie had dat voorgesteld. Maar Zelensky denkt dat het voor verdeeldheid zorgt. En er zijn allerlei obstakels. Zo zouden mensen in bezet gebied en vluchtelingen niet kunnen stemmen. En Max Verstappen heeft voor de laatste race op Zandvoort zijn fans bedankt. Hij zei, ik heb hier mooie overwinningen geboekt met steun van de Orange Army. Hij geeft toe dat het dit jaar wat minder gaat, maar hij gaat alles geven. De race start om 3:00. De koning reikt daarna de prijs uit. Dan het weer van Weer Online. Een mix van wolken en zon en in het noorden kan een buitje vallen. Het is 18 tot 22 graden, morgen zonnig en iets warmer. En dat is over het ANP-nieuws.
6: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
10: Welkom terug, zometeen een nieuwe Break de Week. Maar eerst
8: de rijimpressie.
10: Wouter test de Link & Co 08.
11: Zo, jongelui, welkom in de Link & Co 08. Om sommige redenen interessante auto. Ik ga eerst even alle alarmen uitzetten. Waarschuwingssnelheidslimiet, bestuurderswaarschuwingsregeling. Dat ik wel een plotlenten ben, ben ik niet, want ik ben deze dingen aan het uitzetten. En dan hebben we nog herinnering voor update snelheidslimiet. Hoeven in principe ook niet. Ik ga die kant op. Ik ga gewoon deze kant op. Link & Co 08. Nou ja, weet je, één. Hoeveel modellen heeft Link & Co eigenlijk? Dus het is interessant als we een keer weer wat nieuws hebben. We hadden natuurlijk die 01 auto met een abonnement. Was €500 in de maand of €400 in de maand. Ik weet niet eens meer hoe. Het was in ieder geval behoorlijk voordelig. We deden zelf net een quizje bij onszelf. Joh, hoeveel modellen van Link & Co zijn er nu überhaupt eigenlijk? Nou, dan heb je die 01. Die tegenwoordig in andere kleuren dan blauw en zwart te krijgen is overigens. En dan deze 08. En toen dachten we, ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Maar er is dus ook nog de volledig elektrische 02. Dat is dan weer een soort van de Volvo EX30 van Link & Co. En dat is meteen ook een mooi bruggetje naar. Link & Co is onderdeel van Geely. Volvo is het niet per se onderdeel van Geely, maar staat er ook niet helemaal los van. Volgens mij zijn, zeggen ze bij Volvo altijd, we zijn een Zweeds bedrijf wat toevallig een Chinese meerderheidsaandeelhouder heeft. Je zou denken, joh, hier zit dan misschien wel een bekende aandrijflijn in. Die je misschien ook in Volvo's of in Polestars. Nee, dat is allemaal elektrisch. Maar weet ik veel wat er allemaal terugziet. Maar dit is toch iets anders. En eigenlijk in zekere zin heel erg interessant. Dit is er namelijk formeel gezien zomaar extended range electric vehicle. Dat is niet helemaal waar trouwens. Dat soort elektrische auto's hebben dan echt een range extender. Daarmee kan je de accu opladen. Deze werkt toch ook weer net een beetje anders. Maar het is in ieder geval een plug-in hybride. Ja, je kan hem plug-in. Je kan hem pluggen. En dat is een hybride. Maar plug-in hybride electric vehicle met een waanzinnig grote range. Tot 200 kilometer kunnen we elektrisch rijden. En daarna kunnen we nog tanken. En dan rammen we gewoon even door. Polestar, Lynk & Co. Ik haal al die merken door elkaar. Hey, Lynk & Co zegt zelf, ja, daar heb je nog meer dan 1000 kilometer range. Nou, dat hebben we niet geprobeerd, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe zuinig of onzuinig de aandrijflijn daadwerkelijk wordt als je mee naar Zuid-Frankrijk rijdt. Maar het is natuurlijk wel interessant. 200 kilometer WLTP range, dus dat is in theorie. Je komt best een end. Grote accu heeft hij daarvoor natuurlijk nodig. Hè? 39,6 kilowattuur groot. Dat is echt serieus forse accu. Forser dan de oudere elektrische auto's. Hè? Maar die eerste elektrische auto's die op de markt kwamen, die hadden soms maar 20 of 25 kilowattuur. Dit is bijna 40. En ook vergeleken bij sommige compacte elektrische auto's, de instappers daarvan, die hebben vaak ook een accupakket, maar ongeveer van dit formaat. Wat dan bijvoorbeeld InnoWatt en ID Polo. Volgens mij bij 37 kilowattuur begint dat. Dus dat betekent dat je inderdaad echt ver elektrisch kan rijden. Je kunt hem ook lekker opladen. 11 kW thuis aan de lader. Hij kan ook snel laden. 85 kW DC maximaal. Dan zou je in 33 minuten vol moeten kunnen laden. Hier gebruik ik alweer het zou moeten kunnen laden. Ik heb hem namelijk bij de Fastnet aan een snellaadpaal gehad. Toen deed hij niet zo heel veel. Eigenlijk helemaal niks. Dan moet ik het eigenlijk nog een keer bij een andere paal proberen. Want de ervaring leert wel dat sommige elektrische auto's spelen gewoon niet zo lekker samen met bepaalde palen. Bij Fastnet gaat het over het algemeen wel goed. Dus dat vond ik verrassend dat hij daar niet deed. Ook verschillende laadpassen gebruikt. Maar het ging allemaal even niet zo soepel. Maar in theorie kan hij het. In de praktijk bij mij niet. Ja, dat is eigenlijk geen goed verhaal. Maar het zal met een software update of iets dergelijks, of misschien was er iets anders mis, zou dat natuurlijk goed kunnen komen. Ja, en die 200 kilometer, ik kom gewoon wel een end die kant op. Het is zeker niet dan maar 120 of zo. Ben er echt mee heen en weer naar Schiphol gereden. Wat 80 kilometer enkele reis of iets dergelijks. En toen was hij inderdaad niet leeg. Dus dat was snelweg. Het was druk, dus ik kon niet heel hard rijden. Maar je ziet dat het echt wel dikke prima is. Nou, dat is niet de complete aandrijflijn, want we hebben ook nog een 1,5 liter driecilinder, denk ik. Dat stond eigenlijk niet zo erg in de specificaties, maar 1,5 liter dikke Jetser met een turbo, want hij heeft maar liefst 230 Nm aan koppel en 137 pk. Dat is echt strepen trekken. Maar die strepen die trokken we dan toch eigenlijk in combinatie, zeg maar, elektromotor en de verbrandingsmotor. Want dus verbrandingsmotor 137 pk, 230 Nm. Elektromotor is sterker. En daar zie je toch ook dat dit eigenlijk wat meer elektrische auto is dan plug-in hybride. Namelijk 208 pk, 350 Nm aan koppel. Totaal 345 pk. Is niet laf niet. Dat betekent dat je ook echt wel redelijk vlot naar de 100 kunt sprinten. Als het verkeerslicht op groen gaat hier. Anders doen we even andere beelden tussendoor. Kijk, lucht op groen. En vol gas. Hoppakee. Hoor de verbrandingsmotor ook. Nu schakelt hij. Wel een soort vertraging als je schakelt. En het is ook wel logisch. Deze auto heeft namelijk een versnellingsbak. Jullie mogen raden. Zou je denken, nou, als hij dat zo zegt, dan is het of heel veel, 10 versnellingen. Of misschien wat ouderwets, hè. Eigenlijk de meeste moderne auto's hebben er 8 of 7 versnellingen. Ook niet goed. 6 dan? 5? 4? Bijna. Nee, 3 versnellingen. Ja, en de achteruitversnelling, dus met 4 zat je eigenlijk wel goed. Maar 3 versnellingen. En dat, ja, dat is natuurlijk de hele concept van deze aandrijflijn is gewoon anders. Hij heeft veel meer steun van die elektromotor op andere momenten. De verhouding is ook duidelijk anders. Maar 137 pk, haal hem nog maar even uit die verbrandingsmotor. Dik 200 pk uit de elektromotor. Dus dit is nog erger dan een Formule 1 auto. Dus is bijna 70% denk ik elektropower en de rest uit de benzinemotor. Dus dat geeft wel een aparte ervaring. Als je er echt mee gaat stampen, als je gewoon normaal rijdt, is het eigenlijk vrij soepel allemaal. Waarom deze auto ook interessant is, ja, in China levert Volvo de XC70. Goeie oude XC70, weet je wel, een beetje cross, een beetje hoogstaande station. Dat is met deze aandrijflijn. Je zou kunnen zeggen dat deze auto, dat is natuurlijk deels waar, deels niet waar, maar hetzelfde platform, dezelfde aandrijflijn. Dus het is ook wel interessant om te zien van, goh, stel je gaat een goede Volvo saus overheen en ze rekenen een mieletje of 10 of 15 meer, is het dan nog steeds een goede deal? Ja, er zit ook wel prijsschil tussen, hè? Hadden jullie iets anders verwacht? Nee.
10: Ja, de Lincoln Co. 08. Meer dan prima natuurlijk, die elektrische range tot 200 kilometer. Dat is WLTP, denk ik, hè? Dus je haalt het niet.
1: Nee, in praktijk, ik heb het nog niet echt getest. Of misschien zal het wel een rijimpressie. Nee, maar je kan natuurlijk gewoon veel elektrisch rijden. Daar kan je natuurlijk meteen een betoog achter doen. Ja, waarom doe je dan nog überhaupt een verbrandingsmotor? Maar ja, dit is wel comfort. Hè? Dit is die extra logeerkamer in je huis.
10: Totale extra vrijheid.
1: Ja, totale vrijheid. En als je niet vaak lange afstanden rijdt, dan rij je heel veel elektrisch. Dus dat is absoluut positief.
10: Ja, en als je dat dan nog thuis kunt laden, lekker goedkoop op je zonnepaneeltjes, ja. Dan rij je gewoon gratis in
1: gratis.
10: Nederland.
1: Gratis.
10: Hey, Lincoln Co. had natuurlijk destijds behoorlijk wat momentum in Nederland.
1: Ja, op die abonnementen. Ja. Je ziet op zich zeg maar tweedehands. Lincoln Co. 01 best populair. Wordt ook massaal geïmporteerd. Ja, het momentum is natuurlijk wel een beetje ingekakt. Wordt ik nu dankzij de Nationale Autoshow en deze rijimpressie echt weer. Kunnen ze niet weten, ze niet aan te slepen voor deze auto's.
10: Aha.
1: Het is natuurlijk een beetje een raar merk. Eigenlijk moet zij, zoals ik hem zie, zouden zij een soort de budgetkeuze
10: voor
1: Volvo-rijders kunnen worden. Een beetje het Skoda van binnen de Geely Group, zou je kunnen zeggen. Ik weet niet of ze het zelf ook zo zien. Dat denk ik niet. En dat maakt natuurlijk altijd weer lastig. Maar ja, wat is dit nou? Waar zit dit nou? En voor wie is dit interessant?
10: Ze zaten destijds natuurlijk op de jonge doelgroep. Die een beetje clubachtig, zullen ook clubs en dergelijke. Nou, op zich hebben jonge mensen geen geld.
1: Nee,
10: meestal. Dus juist
1: 56.000 euro voor een Lincoln Co. 08. Ja, forget it.
10: Ja.
1: Kansloze auto dus. Nee, ik
10: doe dan. Dit is toch het beste advies dat zij kunnen krijgen. Wordt de Skoda van.
1: Ja, weer zo'n goed advies van ons.
10: De Geely-familie.
1: Man.
10: De budget Volvo.
1: En ik snap niet dat niet de hele autobranche naar ons luistert. En ons,
10: nou, dat doen ze misschien wel. Alleen wij worden er niet zo rijkelijk voor betaald.
1: Nee, precies. Je kunt ons inhuren. Hè?
10: Dan maken wij lijvige rapporten.
1: Precies. Laten we er genereren door een of andere AI-engine. Ja. Maar goed,
10: Je hebt er ook een video van gemaakt, hè?
1: Ja, als het goed is al een keertje op Autolog of op YouTube. En dan gaan we nu doen. Iets anders, want het is tijd voor.
12: De kans dat Victor Muller nu nog een keer bij ons komt, wordt steeds kleiner, hè?
13: Begrijp je? Ik wilde hem nog uitnodigen.
10: Wel proberen, nou.
14: Dat vind ik dan wel grappig. Weet je wel, dat hij van licht heeft hij zijn werk gemaakt en dan koopt hij de eerste Ferrari Luce. Dat vind ik een mooi verhaal.
15: Breek de Week, we zijn er weer. Ja, jongens, Wouter, jij zit op een hele bijzondere plek.
1: Zeker. In een camper. In een Volkswagen Grand California. Ja, ik weet je, ik ken mijn van life.
10: Hij heeft het huis uitgestuurd.
1: Overal werken.
15: Ben gestuurd. Ga jij maar in een camper, jongen.
10: Dat is wel ons voordeel. Nou, dat we de branche goed kennen.
1: Ja. Zo, nou, dat is, eigenlijk is het wel een idee. Want we gaan nog verbouwen thuis. En dan, dan is mijn werkkamer is zo een soort cabrio-kamer, geloof ik. Dus eigenlijk moet ik inderdaad gewoon zo'n camper wat permanenter lenen. Maar het vervelende is, deze moet ook weer terug.
15: Ik zie inderdaad wat foto's op jouw Instagram. Groot ding is dat.
1: Ja, nee, dit is echt... Nou, weet je, als je van die grote bezorgbussen... Dus de Volkswagen Crafter, daar is die op gebaseerd. Maar je hebt ook de Mercedes-Benz Sprinter. En dat formaat echt hoog en lang. Dat is de basis voor deze camper. En dan is Volkswagen, die bouwt hem helemaal zelf. Hij is eigenlijk nog hoger dan een normale bus. 3 meter hoog, de ding. 6 meter ja. Lang, 3 meter hoog, 2 meter breed. Meer dan 2 meter breed, dat is echt bizar. Ja.
14: Je moet wel oppassen met die dingen, want ik hoorde vorige week nog een heel goed verhaal over iemand die met zijn camper in Frankrijk was geweest. Overigens een bekende van ons, maar ik zal hem niet hier voor de bus gooien. Maar die was via een omleiding in een Frans plaatsje toch bij een iets te laag tunneltje terechtgekomen. Waardoor net die airco, oh ja, nee, shit, die paste net niet onder. Nee, nee. En die was verbonden met de hele binnenkant van het dak, de dakbekleding. Dus dat was er allemaal afgerukt.
15: Wat zuur, oh, wat erg. Ja. Okay, nou. Paniek, ik werd er geil. Zelfs gisteren kreeg ik een bericht over terwijl ik in Spanje in Valencia een centrum aan het rondlopen was, kreeg ik een bericht van iemand: goh, is dat echt zo erg? De Chinese auto's worden niet meer verzekerd door Unive. Yeah. Of in ieder geval een paar. Yeah.
1: Ja. Nou, een paar. Het is overigens niet alleen Chinees, hè? Het is ook bijvoorbeeld Lucid.
14: Amerikaans.
1: Dat is ook wel weer grappig. Als je Lucid, zeg maar, op YouTube kijkt, dan zijn er... Kijk, er zijn altijd van die gasten die kopen auto's waar iets mee aan de hand is. Hè? Of ze hebben in de fik gestaan. Of in het water gelegen. Maar er is ook... ik moet even denken hoe die heet. Want hij maakt op zich leuke video's. Die doet het met elektrische auto's waar iets mee aan de hand is. Die koopt hij dan voor weinig. En dus ook een Lucid met echt vrij lullige schade. En dat is dus echt heel moeilijk te repareren. Dat Lucid daar... echt de hoofdprijs voor rekent om ja, weet je, nou, heeft een voorschade, weet je, voorbumper, spatbordje, ja, dan moet er een hele nieuwe carrosserie omheen en dat kost dan $50.000 of iets dergelijks. Dus het is niet alleen maar de Chinese merken, maar waar Unive, zeg maar, wat meer op focust, inderdaad slechtere leverbaarheid van onderdelen. Kijk, het is natuurlijk heel makkelijk als automerk om te zeggen, nou, weet je wat, we zetten een boot vol met auto's. Dat is directe omzet als je er één verkoopt. Maar die vervangende onderdelen, ja, dat is dan toch, die moet je ergens neerleggen, dat kost geld. Je hebt ze ingekocht, dat kost geld. En dan zal je zien dat er niemand schade rijdt, zeg maar, in de eerste 2 maanden. Ja, dan heb je daar niks aan. En dus dat hele logistieke proces, daar zijn ze vaak wel langzamer mee. Of kunnen ze langzamer mee zijn, zeg maar, nieuwe merken. Unive geeft eigenlijk het signaal van: jongens, we zien dat er een aantal merken zijn waarbij die...
16: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee.

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Andere auto's gewoon voorrang. Dus je komt gewoon echt heel erg achteraan in de rij. Natuurlijk. Ja. En dat is natuurlijk ook wel een probleem voor veel van die merken. Dat ze dus ook niet echt een fijnmazig netwerk hebben. En je ziet ook wel dat de Chinese merken die dat dus wel hebben. Hè, die met samen met of een Nederlandse importeur werken. Of inderdaad met een dealernetwerk. Dat die het wel beter voor elkaar hebben over het algemeen.
2: Over het algemeen.
3: Ja. Over het algemeen.
1: Nou ja, nee, maar kijk bijvoorbeeld, laten we even eentje die het goed doet. Dat is gewoon Link & Co. Hè, en dat is onderdeel. En de grappige is dat een ander, dat is van Geely, hè, waar Volvo ook toe behoort. Grappig is dat een ander merk van Geely het er niet zo goed uitkomt. Maar Link & Co zit natuurlijk met alle Volvo garages daaraan gekoppeld. Hebben ze het best wel goed voor elkaar.
2: Ja, en je hebt natuurlijk feitelijk hadden ze maar één model.
1: Dat scheelt natuurlijk ook.
2: Stuk makkelijker. Ik vraag me af of het voor alle...
1: Had Lucid ook.
2: Ik vraag me af of het voor alle modellen van Link & Co geldt dat je die makkelijk kan verzekeren. Of dat je ziet dat die bijvoorbeeld dan best prijziger zijn als het wat exotischer wordt.
1: Dat zou kunnen,
2: Maar je hebt gelijk hoor. Gewoon een support netwerk. En nou zijn het toch wel heel vaak dat die dealers niet per se het schadeherstel doen. Of niet allemaal. Maar het is het hele... heb je magazijn hier waar dingen liggen? Ja. Kan je iemand bellen als je er niet uitkomt? Noem het allemaal maar op. Dat zijn allerlei zaken die daar meespelen. Ja. Overigens, leverbaarheid van onderdelen. Een vriend van mij had een oudere Maserati. En daar reed iemand met parkeren achterin zijn grill. Nou weet je, bij Maserati die grillen, die zijn natuurlijk RVS en supermooi. Dus punt 1, dat ding was echt geknijterduur. En het tweede was, doe maar. Dat inderdaad ook gewoon maanden duurde voordat dat een keer kwam. Alleen, dat is natuurlijk een Maserati, exotisch, al ouder... Is het wat logischer. Hè? Dus het is ook niet onbekend dat dit soort dingen gebeuren. Maar ik wil, gaan we nemen shamen? Jij toch? Dat moeten we wel doen.
3: Ja, er zijn een paar merken die krijgen wel gewoon een WA-verzekering. Hè? Het minimaal verplichte.
2: Ja. Ja, Dongfeng, Lucid, Firefly, NIO en Zeekr. Dit is dus allemaal vanuit Univé. Overigens, een WA-verzekering op je hagelnieuwe auto. De Dongfeng en de Firefly zijn maar 25.000, 30.000 euro. Maar de rest is 40, 50, 60, 100, 200.000 euro. Ja. Nee, ik heb mijn Lucid Air Sapphire heb ik gewoon een WA-verzekerd. Dat bespaart
1: en
2: lekker.
1: En op Young Occasion is vaak ook full casco-verzekering. Volledig casco.
2: Ja, dat is tegenwoordig. Dat is de dat is heel
1: onmogelijk. Dus feitelijk heel weinig krijg je hiervoor.
2: Mm-hmm. Ja. Dus dit zegt dus eigenlijk van we willen ze niet heel erg graag hebben. En dan hebben ze nog een aantal waar ze gewoon niet verzekeren. Honchi, wat natuurlijk ook een apart merk is. Die zijn natuurlijk een soort van gestart hier. En er was een grote belofte, niks gebeurd. Shangang, die zijn nog relatief nieuw. Voya, KGM, dat is overigens Koreaanse. Leap Motor.
1: Voya is... Voya, waar komt Voya vandaan? Is dat...
2: Dat is ook Chinees.
1: Ja, dat is ook Chinees. Nee, sorry, Leap Motor. Ik zat even met Finfast in mijn hoofd.
2: Ja, nee, die komt de volgende. Finfast. Oh. Leap Motor is natuurlijk Stellantis.
1: Finfast Vietnamese dus.
2: Ja. Jeku, M-Hero, Omoda. Die zijn allemaal uitgesloten van verzekering bij Univé. Nou is dat maar N is één. Het één verzekeraar die dan zegt van we doen het niet. Betekent niet dat andere verzekeraars niet doen. Maar het is wel een signaal van bij deze auto's is schadeherstel gewoon problematisch tot onmogelijk. Ik denk dat het bijvoorbeeld bij Finfast zo'n beetje onmogelijk is om nog onderdelen te krijgen. Of je moet het jatten bij je buurman. ik zal niet het merk noemen. Maar er is een ander Chinees merk wat al vrij vroeg met allerlei dealers samenwerkt. Daarvan weet ik dat ze op een gegeven moment gewoon onderdelen van auto's uit de showroom of uit de voorraad afschroefden. Om auto's te repareren. Omdat er gewoon nog geen onderdelen waren. En dan kom ik weer bij jouw punt, Meijnerd. Ja, inderdaad, het helpt als er gewoon een dealer bij betrokken is. Ja. Want die gaat het toch proberen op te lossen voor je.
1: Ja, je moet trouwens met Finfast wel heel...

0: hoe erg goed gaan zoeken hoor naar een auto die onderdelen kan leveren. Want er zijn er, geloof ik, tot medio 25 zijn er 35 exemplaren van verkocht in Nederland. Ja. Succes.
1: Ja, dat is... weet je, kijk, het grappige is, ik had gisteren nogal een fitty over de mail. 1, met een PR-manager van een Chinees merk. En 2, daarna met Unive, die vond, wij hadden een kop, koop deze Chinese auto's niet. Verzekeraar zegt, koop deze Chinese auto's niet. Nou, ja, dat zegt Unive inderdaad niet. Maar nee, ja, nee, op het moment dat je hem niet de verplichte verzekering niet kan afsluiten, ja, dan is het impliciet advies natuurlijk wel van, nou, ik doe maar gewoon niet. Dus dat, het is wat dat betreft, zeg maar, echt wel een heel bijzonder verhaal dit. Hè? Ik vind het ook best wel heftig. Want er zijn toch gewoon mensen die kopen een... die hebben misschien al die auto gekocht. En daarna komen ze achter jullie verzekering, zeg maar, een soort van onmogelijk.
2: Ja. Maar zou het als opstartproblemen nog kunnen bestempelen? Of zijn we wel...
0: Bij een aantal merken wel.
2: Ja, toch?
0: Ja, bij een aantal merken wel. Hè. Ik denk dat de serieuze merken gaan dit echt wel op orde krijgen. En je ziet ook wel dat een aantal serieuze merken het op orde heeft. Hè. Het verrast me wel een beetje van Zeekr trouwens. Hè, omdat dat in dat Geely-netwerk zit. En dat je dus wel ziet dat Lynk & Co het dus in principe, nou ja, lijkt het dan althans wel goed voor elkaar heeft. Maar je ziet ook dat BYD het ook goed, of in ieder geval redelijk goed voor elkaar heeft. Wat ik wel opvallend vind is dat Leapmotor er ook weer tussen staat als een van de partijen die niet verzekerd wordt door Unive. Terwijl daar toch een samenwerking met Stellantis zit. Hè? Dus Stellantis is gewoon 51% eigenaar van Leapmotor International. Mm-hmm. Waarvan ik aanneem dat die auto's, een aantal auto's in ieder geval, dat hier op de markt is, gewoon daar vandaan komt. Ja, dat is wel opvallend. Maar is Leapmotor dan ook wel weer relatief nieuw, hè?
2: Ja.
0: Ik zie ze overigens wel rijden af en toe.
2: Ja, ze gaat wel heel snel op, hè? Misschien dat dat te snel gaat voor...
0: Nou ja, dat hebben we natuurlijk wel vaker bij ja, andersoortige merken gezien. Dat snel opschalen en je achterkant niet goed op orde hebben. Ik noem maar eens even een Nederlands fietsmerk dat het niet voor elkaar had.
2: Ja, precies. Ja. Ik krijg veel vragen van mensen. Die zeggen, wanneer gaan jullie wat over de spijker zeggen? Over de nieuwe spijker tussen aanhalingstekens. Oh, ja, ik wil even verder naar een ander onderwerp.
0: Hoezo zet jij er aanhalingstekens bij, Nout?
2: Nou, gewoon omdat ik dat doe bij deze. Over smaak valt niet te twisten, zeggen ze dan.
0: Nou ja, dat heeft meer met de kleuren te maken en de toevoegsels van de auto, denk ik. Die enorme fin op het dak.
2: Ja, en de kleurstelling inderdaad.
0: De kleurstelling, ja goed, maar de kleuren, daar moet je maar lekker doorheen kijken. In de basis is het nog steeds wel een hele mooie auto, vind ik.
2: Tot zover Breek de Week. De aflevering luister je verder in onze podcastfeed. Iedere woensdagochtend verschijnt een nieuwe aflevering in je favoriete podcast-app. Tot volgende week.
3: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Your...

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
2: De hete zomer. Crayon rolluiken.
3: Geluidsoverlast.
2: Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld.
4: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
5: BNR Verkeer.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vanwege een pechgeval op de A10 Zuid, de buitenring bij Amsterdam Oud-Zuid, 2 afgesloten rijstroken. Daardoor 5 kilometer file en 20 minuten vertraging. 10 minuten vertraging op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem rijdt het verkeer langzaam tussen afrit Loenen en afrit Schaarsbergen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaithaal. In het bijzijn van de koning, koningin en prinses Alexia start de laatste Formule 1 race in Zandvoort. De koning stond op de grid terwijl het volkslied werd gespeeld en reikt na afloop de prijs uit. Lando Norris rijdt weg van pole position, Max Verstappen start als 7e. In het centrum van Rotterdam is gisteravond een man neergestoken. Hij werd een paar straten verderop pas teruggevonden. De man raakte zwaar gewond en moest naar het ziekenhuis. De politie weet nog niet waarom hij werd aangevallen. Het gebeurde in een druk uitgaansgebied in Rotterdam. Er is wel een mes gevonden. In Zwitserland is het dodental opgelopen van de brand in een restaurant in de buurt van St. Moritz in het oosten. Er werden in het uitgebrande gebouw nog 2 lichamen gevonden. Daarmee zijn er nu 4 doden. Er werd ook nog iemand vermist, maar die is levend gevonden. De natuurbrand in de Belgische Hoge Venen laaide vannacht weer een beetje op. En omdat er geen wind was, bleef de rook hangen. De brandweer houdt de boel in de gaten. De afgelopen tijd was in de Hoge Venen de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Nederland hielp mee met blussen met helikopters. En in de Eredivisie heeft ADO Den Haag nog steeds geen punt gepakt dit seizoen. Vanmiddag was Go Ahead Eagles met 3-1 te sterk. ADO had geen moment zicht op een punt. Het doelpunt dat ze zelf scoorde kwam vanuit het niets. Maar daarna kregen ze geen kansen meer. Vanmiddag speelt PSV nog tegen Groningen en Feyenoord tegen Cambuur. Het weer van Weer Online? Een mix van wolken en zon, het is 18 tot 22 graden. Vanavond verdwijnen de wolken en vannacht koelt het flink af. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Stefan de Vries.
8: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again, de podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over ons streven naar meer Europese autonomie, onafhankelijkheid en soevereiniteit. En deze week parafraseren we John Lennon: het leven is wat je overkomt terwijl je andere vakantieplannen maakt. Want in een zomer waarin blusvliegtuigen niet meer bleken dan druppels op een gloeiende planeet en waar politici het onderwerp klimaatverandering angstig uit de weg gingen, zijn wij benieuwd of Europeanen hun zomervakantiegedrag aanpassen aan de hitte, de droogte en de vlammen. We onderzoeken de samenhang tussen extreem weer en toerisme. En dat niet alleen, want in hoeverre laten reislustige Europeanen zich leiden door oorlog en vrede? Ook dat zoeken we uit. En we, dat zijn Luc de Klerk.
9: Hola.
8: Hallo Luc, hola. En Geert-Jan Haan.
10: Hallo.
8: Mijn naam is Stefan de Vries en aan het einde van deze uitzending presenteren we je de mega-hit van de week. Ook die heeft alles met vakantie te maken. Maar nu eerst...
0: The Gradometer.
8: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel? En wat gaat langzamer dan een comateuze schildpad? Luc. Dat is heel, heel langzaam. Heel langzaam. Luc, we hebben het al veel gehad over de gebeurtenissen in de Spaanse exclave Ceuta. Maar de gevolgen blijven voelbaar. Wat is daar de afgelopen dagen in de hand?
9: Er zijn heel veel schildpadden naartoe gekomen naar Ceuta. Nee, we hebben het natuurlijk veel gehad over de rol van Marokko in dat hele Ceuta-verhaal. En het eigenlijk werd langzaam steeds ook wel weer duidelijker dat Rabat daar toch wel een bepaalde rol in heeft gespeeld. Het wel prima vond wat daar gebeurde. De EU was heel terughoudend de hele tijd met kritiek richting Marokko. Want de redenering is, we hebben het land nodig in de toekomst. Nou meldt Euronews nu dat Rabat en Brussel dicht bij een akkoord zijn over een nieuw partnerschap. En dat moet eind dit jaar definitief zijn. En dit akkoord dat zat er ook wel een tijdje aan te komen. Maar ja, het liep in januari vast, die onderhandelingen. En dat had volgens Euronews toen te maken met een conflict over de Westelijke Sahara. Dus dat gebied dat vroeger ook een kolonie van Spanje was. Maar Marokko die claimt dat al meer dan 50 jaar, dat gebied. En daar kunnen we natuurlijk ook nog heel lang over doorpraten. Maar het punt nu is dat Marokko eigenlijk profiteert van de gebeurtenissen in Ceuta uiteindelijk. Ursula von der Leyen die heeft een paar weken geleden toen ook al gezegd dat er werd gesproken met Marokko over een betere samenwerking. En de commissie ontkent nu dat Ceuta dat verder allemaal in een stroomversnelling heeft gebracht. En dat dit akkoord er dan sowieso wel zou komen eind dit jaar.
8: Ja, ja, ze ontkent het. Ik zou zeggen, waar rook is vuur. Mm. Wat krijgt Marokko dan precies?
9: Ja, uiteindelijk komt het natuurlijk gewoon op neer. Je krijgt geld in ruil voor eigenlijk het terugdringen van het aantal mensen dat vanuit het land naar Europa wil komen. En natuurlijk zijn er ook niet alleen met Marokko dit soort afspraken, maar ook bijvoorbeeld met Egypte of Tunesië. En tussen 2021 en 2024 kreeg Marokko al 222 miljoen euro voor migratiemanagement, zoals dat dan heet. En de Europese Commissie zegt tegen Euronews nu dat er 190 miljoen euro bij komt tot de huidige EU-begroting afloopt in 2027. Maar dat is uiteindelijk een fractie van het geld dat Marokko in totaal van de EU heeft gekregen. Op de website van de commissie kwam ik nog cijfers tegen over de periode 2014 tot 2022. En daar staat dan dat Marokko in die tijd meer dan 2,1 miljard euro heeft ontvangen uit Brussel. En moet wel bij zeggen dat een onderdeel daarvan is formeel dan bedoeld voor migratie of migratiemanagement. En dat was in die tijd, wat dat bedrag wat voor migratie was, in die tijd was ook ongeveer vergelijkbaar met het bedrag dat er de afgelopen jaren voor is uitgegeven en wat er nu dan ook weer bij komt.
8: Maar dus meer samenwerking met Marokko, meer geld, is dat dan great of niet?
9: Nou, ja, het is op zich denk ik verstandig om een goede relatie met je buren te hebben. Daar is op zichzelf niks mis mee. Maar
10: dan
9: ja,
10: moet de buurman niet ineens als een compost over jouw schutting gooien.
9: Precies. Dus je kunt nog steeds telkens, als je dan dit soort afspraken gaat maken, wel ook de vraag stellen of dit nou een duurzame oplossing is. Ik bedoel, uiteindelijk zou echt, dus misschien makkelijker gezegd dan gedaan, maar de echt duurzame oplossing als EU zijnde zou toch zijn dat je beter je best doet om bijvoorbeeld oorlog, armoede, honger in derde landen probeert te voorkomen. Waardoor mensen minder genoodzaakt zouden zijn om hier naartoe te komen. En ja, het versterken van de buitengrenzen op deze manier is dan misschien eigenlijk vooral een pleister. En uiteindelijk ben je bovendien ook meer chantabel door. Want ja, als blijkt dat Marokko echt duidelijk een faciliterende rol in het hele Ceuta-verhaal heeft gespeeld, dan kun je dus zeggen dat het loont om dat te doen. En dus not so great uiteindelijk.
11: Make Europe great again.
12: De bosmannen bij Bordeaux hebben de stadsgrenzen tot op 15 kilometer genaderd.
13: Die brand die is nog steeds niet onder controle. Er is constant de vraag waar het vuur nu weer heen gaat.
14: Vooral de grote brand ten noordwesten van Athene is heel lastig onder controle te krijgen.
15: Het is dag 4 van een wat als megabrand staat geboekt inmiddels.

0: Vakantie vieren in Europa voelt deze zomer af en toe als een apocalyptische filmreeks. Constant het weerbericht in de gaten houden om te kijken welke ramp er nu weer op je afkomt. Een bosbrand, een kerncentrale die niet meer kan afkoelen, of een cruise over een rivier die op een zandbank afkoerst. Tienduizenden doden en dan ook nog hittestress die onder honderden miljoenen Europeanen toesloeg. Kortom, wij van Make Europe Great Again vind het niet gek als je je vakantiegedrag de komende jaren aanpast. Maar ga je dat ook doen? Onze vakantiemannen Luc de Klerk en Geert-Jan doken in de cijfers. Ja, past het gros van de Nederlanders en de Europeanen hun zomervakantiegedrag aan?
1: Ik denk dat het eerlijke antwoord nee is. Oh. Dat blijkt niet uit ons onderzoek en uit de rondgang die we daarna nog hebben gemaakt.
0: Maar we lezen heel veel over coolcation, ja? Scandinavisch hip, bla bla bla.
1: Ja, nou, dat mag je zo aan Luc vragen. Maar ja. Je ziet al die overwegingen en die bewegingen. Maar je ziet niet zoveel mensen met daadwerkelijk doorzettingsvermogen of überhaupt interesse om dat gedrag te veranderen. En ik belde deze week ook met reisondernemer Kees van den Bos, en die omschrijft het als volgt.
2: De grote gemene deler is dat wij Nederlanders toch ook in ons vakantiegedrag, ja, eigenlijk voor de weg zoeken die anderen al bewandeld hebben. Kuddedieren, niet de gebaande paden. Ook al gaan we daar prat op, maar 9 van de 10 keer is het niet het geval.
1: Nou, Kees van den Bos is reisondernemer en Noord-Europa-specialist. Lid ook van de raad van bestuur van Northbound Travel, waar een heleboel Noord-Europese bedrijven onder vallen. En je gaat hem vaker horen, deze uitzending. En wat hij hier zegt, ik denk dat dat niet alleen voor Nederlanders geldt, maar voor Europeanen. Massatoerisme is niet voor niks massatoerisme. Je volgt de massa, hoe dom dat soms ook lijkt.
0: Ja, dus we zijn lemmingen. Terwijl, ja, Luc, ik zei het net al. Ja. Ik heb heel veel gelezen over coolcations. Er kwam ook heel veel voorbij in de feeds, op de social media. Die zijn toch hip en happening? Of ja, is het niet waar?
3: Nou, het valt dus inderdaad wel op dat je die coolcations, die zie je inderdaad op de websites, op de blogs, op reisplatforms. Daar zie je die term coolcation en wordt het eigenlijk meer opgehyped. Maar uiteindelijk is het dan waarschijnlijk toch meer een marketingterm om toch ook reizen, of voor nu in ieder geval dan nog, om reizen naar koelere bestemmingen dan meer aan te prijzen. En we zijn dus uiteindelijk, hebben we allerlei studies nog bekeken. We zijn de reisbranche dus gaan bellen. En dan bleek, ja, mensen nemen die weersomstandigheden uiteindelijk wel mee in hun overwegingen. Dat blijkt ook uit die studies en enquêtes die na eerdere hetere zomers zijn gedaan. Maar ja, daar blijft het dan uiteindelijk bij. En dat zegt dus ook Kees van den Bos, die net ook al even hoorde.
2: In de gedachtegang speelt het zeker een rol, maar in de uiteindelijke beslissing veronderstellen we op basis van de onderzoeken ook dat die rol een kleiner is dan wellicht in de media naar voren komt.
3: Uit de statistieken blijkt niet dat mensen massaal koelere bestemmingen dan gaan opzoeken. En het is ook niet wat de sector nu dan. Het is ook niet zo dat de sector dan nu na deze onstuimige zomer dat verwacht. Dat zegt Frank Radstaken. Hij is de directeur van de ANVR, dus van de Nederlandse branchevereniging voor de reisorganisaties. En hij zit ook in het bestuur van de Europese koepelorganisatie weer, de ECTAA.
4: We hebben de afgelopen jaren een aantal keren een zomer meegemaakt die met extreem weer gekenschetst kan worden. En elke keer hebben we dan gedacht dat dat zou kunnen leiden tot een aanpassing van het reisgedrag van de Nederlander of van de Europeaan. Dat blijkt in de praktijk niet zo te zijn.
3: Ja, en waar gaat de Nederlander dan dus wel nog steeds naartoe? Nou, eigenlijk kunnen we dat wel raden.
4: En we zien dat nog steeds gedurende de zomer de bij afstand populairste bestemming om naartoe te gaan voor de Nederlander Frankrijk is, Zuid-Frankrijk en de Middellandse Zeelanden.
0: Ja, origineel. Maar nu kunnen we deze aflevering over het reisgedrag wel eigenlijk van een soort Europese gemene deler spreken?
3: Nou ja, dat is ook nog wel lastig, omdat als je naar die onderzoeken kijkt, mensen die ondervraagd worden komen vaak ook uit wat grotere landen. Dus Frankrijk, Duitsland, het VK, dat uiteindelijk ook niet EU is natuurlijk meer. Maar ook Amerikanen, niet eens Europa. En dat zijn dan de doelgroepen die veel worden aangehaald in dat soort studies. Dan heb je ook wel wat grote representatievere onderzoeken nog van de European Travel Commission. Die kijken wel wat meer landen, maar vooral West-Europa. En het oostelijkste wat ze komen is Oostenrijk volgens mij in de lijst.
1: Ja, Polen hebben ze geloof ik als enige van Midden-Europa.
3: Oh, ja. Die nog, ja. En dan heb je gelukkig nog wel Eurostat-cijfers. En wat je dan sowieso kunt zeggen is, Europeanen blijven vooral in eigen land. Dat zie je eigenlijk altijd en overal. En Europeanen houden dus toch ook wel van warme bestemmingen.
1: Ja, en neem dan de Polen. Enorme groeimarkt in Europa, want Polen worden steeds rijker en reislustiger. Mm-hmm. En je ziet dat ze voor zomervakanties toch ook erg graag naar de Middellandse Zee trekken. Ze houden van gemaksvakanties. Turkije staat hoog in de lijstjes. Egypte, Tunesië en de klassieke Middellandse Zeelanden in Europa. Dus ook al daarin Lemmingen. Zijn zij niet anders dan wij.
0: Er zijn wat organisaties die ons in dit onderzoek een beetje op het verkeerde been hebben gezet.
1: Ja, we hebben het dus ook over groei in het toerisme. En ik denk dat toerisme in zijn algemeenheid groeit, maar de ene groei is de andere niet. Mm-hmm. En daar heb ik een paar voorbeelden van die ook aansluiten bij wat wij het frame van de coolcation noemen. Voorbeeld 1, de SAS-groep, de Scandinavian Airlines, die vermelden tijdens de hittegolf deze zomer dat het aantal boekingen met 50-60% toenam. Voorbeeld 2, een bericht van deze week. Steeds meer Nederlanders kamperen in Zweden. Een stijging van 7%, aldus de Zweedse reisbranche, gretig overgenomen door Nederlandse media. En een totale Zweedse kampeergroei van 3-5%. Gefeliciteerd daar. En voorbeeld 3, Litouwen kende vorig jaar een groei van 21% als toeristische bestemming ten opzichte van het jaar daarvoor. Veel nieuws wordt nu ook als coolcation destination gepromoot. Allemaal leuk en aardig, maar wat voor conclusie kun je daar dan breed uit trekken? Ook dat vroegen we aan Kees van den Bos.
2: Het noorden van Europa wint langzaam marktaandeel als zomerbestemming. Vooral dan door de zoektocht naar natuurrust, comfortabele temperaturen en authenticiteit. Maar ja, Zuid-Europa blijft populair en blijft inderdaad in de lead. En absoluut gezien zien we het nog niet in de cijfers, nee.
1: Ja, je hebt absolute groei en relatieve groei. Absolute groei is bijvoorbeeld trends die echt aantoonbaar zijn. Dit is eigenlijk relatieve groei. Neem het voorbeeld van Litouwen. Mm-hmm. Dat is het minst bezochte land van de EU, blijkt uit Eurostat-cijfers. Dan is het fantastisch dat je 21% groei hebt. Maar dat valt in het niet bij een eventuele hele kleine groei in reizigers naar Frankrijk of Spanje. Want dan heb je het nog steeds over veel meer reizigers. Bovendien, ik heb ook een aantal verkeersbureaus, toerismebureaus uit die landen gesproken, aan de Middellandse Zee. Portugal bijvoorbeeld, Griekenland. En die zeggen ook, ja, wij bieden nu een breder palet aan. Dus voor Nederlanders en Belgen en andere Europeanen. Die kunnen ook in Portugal of in Griekenland naar koelere bestemmingen. Dan gaan ze meer naar Noord-Portugal, of ze gaan naar Thessaloniki, of ze zoeken een eiland wat inderdaad een iets minder warme golfstroom heeft. Dat kunnen ze aanbieden. Dus dan zie je ook geen verandering qua land.
0: Nee. Is het ook een generatieding? Zijn de oudere generaties misschien wat makkelijker? Zijn er generaties die meer nadenken over koelere bestemmingen dan anderen?
1: Lastig te zeggen, want ik dacht zelf als jonge vader, gezinnen zullen hier toch wel meer over nadenken. Maar er is één recent onderzoek gedaan van de reisapp Polarsteps. En daaruit blijkt, uit het onderzoek van Polarsteps, dat het met name de jongere generatie is die hierover nadenkt. Zo blijkt uit hun Travel Trends Report van afgelopen juni.
5: Ja, we hebben hier voor ons zomerrapport hebben we hier een uitgebreid onderzoek voor gedaan. Samen met Dynata hebben we gekeken naar 2400 volwassenen die echt een internationale reis aan het plannen waren voor deze zomer. En daaruit bleek dat 39% van de reizigers van plan was om naar een bestemming te reizen met een koeler klimaat. Dit onderzoek was in Frankrijk, Duitsland, Engeland en Amerika. Maar we hebben het natuurlijk aangevuld met onze eigen reisdata. En inmiddels bijna 1 op de 3 Nederlanders heeft een Polarsteps account. Dus we hebben ook gekeken naar 75.000 geplande zomertrips in de Polarsteps app, uiteraard geanonimiseerd. En daar konden we dus ook heel veel uithalen qua bestemmingen. En wat we bijvoorbeeld zagen was dat Noorwegen, IJsland en het Verenigd Koninkrijk dit jaar echt een stuk populairder zijn vergeleken met het jaar daarvoor.
1: Ja, 39%, dat is een fors percentage. En ik ben geen ander onderzoek tegengekomen waarin het zo hoog lag dat mensen nadenken over een koele bestemming. Maar het is nog steeds niet de meerderheid.
0: Het is het doel, de gebruikers van Polarsteps.
1: Ja, wat al over het algemeen net iets actievere mensen zijn. Net iets flexibelere mensen dan de mensen die de pakketorganisaties afgaan. En wat dan blijkt volgens Sarah van Geloven, want die hoor je, een reisexpert bij Polarsteps. Ja, dan blijkt dus eigenlijk hoe jonger de reiziger, hoe meer hij of zij die koele bestemming ook in het reisgedrag meeneemt.
5: We zagen bijvoorbeeld dat de keuze voor een koelere bestemming dit jaar voor 20% van de respondenten nieuw is. Dus nog niet eerder dat ze dit hebben meegenomen. En onder Gen Z'ers, dus dat is weer jongeren onder de 30 jaar, was het zelfs 25% voor de eerste keer.
0: Ik ben benieuwd wat al die middelbare scholieren dan waar ze naartoe gaan in plaats van Albufeira, om zich helemaal vol te laten tanken. Ja. Naar Christianstad of Lillehammer.
1: De Gen Z is tegenwoordig tot 28 jaar, geloof ik. En daar
3: dat
1: zit
3: nog meer generatie eronder eigenlijk bijna.
1: En ja. Dat zijn natuurlijk ook mensen die op zoek zijn naar ervaringen. Die graag actief zijn. Mm. En dan ben je denk ik ook wat meer bezig met reizen richting wat minder bekende bestemmingen.
0: Ja. Luc, onze buitenlandredactie heeft ook met een aantal grote tour operators gebeld. Wat zijn hun bevindingen?
3: Ja, we hebben reacties gehad van Sunweb, TUI en Corendon. En eigenlijk zeggen zij alle drie dat ze het niet echt merken dat hun klanten andere keuzes maken vanwege de hitte. Dus ja, eigenlijk zeggen we het nu ook al. Spanje blijft onverminderd populair daar. TUI zegt dat ze wel een beetje groei zien in boekingen naar Denemarken. Maar dat is eigenlijk, ja, een beetje wat Geert-Jan net zei, relatief en absoluut. Dat valt dan uiteindelijk in het niet bij hoeveel mensen dan daadwerkelijk naar Zuid-Europa gaan.
1: Hun eigen aanbod is in Zuid-Europa ook veel groter natuurlijk.
3: Dat is uiteindelijk ook zo, ja. Dus er wordt door die grote reisbureaus ook verder opgemerkt dat de infrastructuur in Noord-Europa ook echt minder is ingericht op dat massatoerisme. Mm-hmm. En ze kunnen zich wel voorstellen dat dan in de toekomst dat het wel gaat veranderen, maar in de praktijk zie je dat dan nu nog niet. En inderdaad, deze bedrijven, ja, die zetten natuurlijk ook al vol in op zonvakanties al jaren. Dus misschien ook niet bij gebaat om het te erkennen als die trend er zou zijn. En ze hebben ook minder aanbod. Dus en ik kan me ook wel ergens voorstellen dat de consument die bij zo'n tour operator gaat boeken, dat die dat ook doet vanwege dus het gemak en de kosten. En ja, Zuid-Europa zal ook nog wel iets goedkoper zijn. En daar heb je dus ook de infrastructuur en al die grote all-inclusive resorts waar mensen dan dus ook naartoe willen. Dus dat zal denk ik ook wel daarin een rol spelen.
0: Ja, het beeld dat we nu schetsen in deze aflevering is dus eigenlijk vrij diffuus. Kunnen we iets concluderen volgens jullie?
3: Nou, ik denk uiteindelijk, als we het allemaal zo een beetje, dat het misschien wel een soort self-fulfilling prophecy is. Mm-hmm. Dat het, we zijn nu misschien dan te vroeg nog om een soort echt hele duidelijke trend echt hard te kunnen maken. Maar dat op termijn je er uiteindelijk niet aan ontkomt dat er wel wat gaat verschuiven. Nog verder dan je misschien nu al ziet. Alleen, als ik telkens naar die andere onderzoeken ook wel keek, dan denk ik dat uiteindelijk de portemonnee ook gewoon een belangrijke factor is. Want dat zie je toch vaak terugkomen in die onderzoeken. Dat als waar mensen naar kijken, als ze, ja, waar ga ik naartoe op vakantie, is het weer natuurlijk een reden. Maar ja, de kosten, dat is toch uiteindelijk misschien nog wel veel belangrijke factor voor mensen om te kiezen. En we hebben het telkens over naar Scandinavië, naar IJsland, het VK. Dat zijn toch, ja, ook wel allemaal wat duurdere bestemming. Ik was 2 maanden geleden nog in Noorwegen. En dan voel je toch ook wel het verschil qua kosten dan als je naar Zuid-Europa bijvoorbeeld zou gaan. En iets wat ook wel een beetje terugkwam in het onderzoek van de European Travel Commission, maar niet helemaal zoals ik bedoel, is wat percipiëren mensen nou eigenlijk precies als een vakantie? Dus ik denk toch ook, als je mensen nu dan vraagt, wat is een vakantie? Dan zullen dat voor veel mensen toch zijn, ja, zon, zee en strand. En zolang dat is wat mensen associëren met vakantie, ga je daar misschien toch ook eerder naar kijken. En je zag ook wel in dat onderzoek van de European Travel Commission dat zon, zee en strand, dat nog steeds als bovenaan stond als het thema, zeg maar, van de vakanties van mensen. Dus misschien dat ook dan op den duur soort van in de gedachten van mensen over wat vakantie is ook dan langzaamaan op moet schuiven.
0: Ja, Geert-Jan, schuift jouw gedachten langzaam op?
1: Weet je, ik denk een deel van de Europeanen heeft de wens om naar koelere bestemmingen te gaan. Een klein deel lijkt er naar te handelen. Het verschilt waarschijnlijk onder generaties. Het soort reiziger, de avonturier met flexibele voorwaarden doet het eerder dan iemand met een pakketreis die wel verzekerd is, maar waarbij je pas gaat annuleren als de verzekeraar dat zegt. En het bulk van de vakantiegangers, dat is gewoon een gewoonte dier. Die schouderseizoenen, daar geloof ik wel in. Maar dat betekent denk ik ook dat we gewoon met z'n allen in Europa meer en vaker op vakantie gaan.
0: Ja, zeker. Nou, misschien zijn we ook wel te vroeg, hè, want we zitten nog midden in die zomer. Die begon zowat in mei, half augustus.
1: Mooi, Gerard Koks.
0: Ja, misschien nog wel tot en met eind september. Nou, misschien moeten we wachten tot oktober, november om eens echt de balans op te maken.
1: Dan komen ook de najaarsmonitoringen, zoals dat heet. Maar wat iedereen zei, kijk naar eerdere onderzoeken, kijk naar eerder extreem weer in Europa. Kleine anekdote nog tot slot. We hadden overstromingen een paar jaar terug, bijvoorbeeld in Slovenië. En iemand uit mijn omgeving die zei, ja, ik heb daarvan geleerd, ik ga nooit meer kamperen in de buurt van een rivier. Mm-hmm. Wat hebben ze dit jaar gedaan? We denken dat het een mooi plekje is. We denken dat het wel losloopt. Ja. En je kan dus ook in dit geval van een natte kermis thuiskomen. En geopolitiek moeten we blijven volgen. Ook dat gaat denk ik de komende tijd een grote rol spelen.
0: Ja, en of dat inderdaad een rol speelt, dat hoor je in onze extra lange podcastaflevering. Dus ga naar de podcast Make Europe Great Again. En dan vind je altijd langere en extra content. Ook heel fijn op welke koele of warme vacation je ook bent.
6: BNR's Mega Hit.
0: Aan het einde van deze uitzending hebben we natuurlijk altijd oog voor Europese culturele pareltjes. En dat kan van alles zijn. Muziek, film, cultuur. Als het maar een hit is of kan worden. Deze week, Geert-Jan, heb jij iets meegenomen? Wat heb je in je koffer?
1: Ja, ik heb iets meegenomen dat echt een steun in de rug verdient.
0: Okay.
1: Een regio van Nederland. Die kom ik hier als hit presenteren.
0: Okay.
1: Ik ben ook een verkeersbureau. Een regio waar ik een heerlijke vakantie heb gehad deze zomer. Die veel moois te bieden heeft. Maar ook een regio die onder vuur ligt. Niet in de laatste plaats door iemand die notabene daar uit de buurt komt. Jij, ja. Zeeuw Stefan de Vries. En luister maar even naar wat jij 2 weken geleden zei.
0: Nederland heeft ook een exclave, Zeeuws-Vlaanderen. Ligt in België, helemaal niet te bereiken vanuit het Nederlands grondgebied. Behalve met een tunnel. Ja, misschien moeten we dat ook eens afstoten.
1: Ik viel van mijn stoel. Ik hoorde dit ook in Zeeuws-Vlaanderen. Ik zag woedende Zeeuws-Vlamingen uit hun huizen komen met brandende fakkels. Allemaal gingen ze richting Dreskens. Want daar vertrekt de boot naar het eiland Walcheren. En op het eiland Walcheren ligt Middelburg, de geboortestad van Stefan de Vries. Ik ga je adres niet doorgeven, hoor. Die dus deze maand niet alleen ruzie kreeg met de minister van Defensie, maar ook bijna een provincieoorlog in Zeeland heeft ontketend. Kortom, Stefan, ik moet toch even wat mooie plekken pitchen en de Zeeuws-Vlamingen een steun in de rug geven. Dus ik kom met een top 3 na jouw verweer.
0: Oké, nou, ten eerste mijn verweer. Zeeuws-Vlaanderen noemen wij op Walcheren altijd de Noverkant. Dus ja, dat is een soort van Mordor, een ander land waar je nooit komt. Ten tweede, mijn oma had een huisje in Katzand, dus ik ken Zeeuws-Vlaanderen goed. En ten derde, het was beeldspraak. Maar ja, toch, Zeeuws-Vlaanderen is een exclave, best bijzonder. Dus ja, ik weet niet of het een hele goede verdediging is, maar van mij mogen ze erbij blijven.
1: Mensen mogen mailen, liever geen dreigmails, naar mega@bnr.nl.
0: Oké, nou, jij bent dus lyrisch over deze exclave. Wat is de top 3 die je in Zeeuws-Vlaanderen absoluut moet doen?
1: Ja, en dit is gewoon weer Europa-marketing. Wat een prachtig continent hebben we toch. Op 3 staat het strand in Zeeuws-Vlaanderen. Het is ten opzichte van andere stranden in Nederland en ook België daar helemaal niet druk in de zomer. Plek zat. Je kunt lekker naar bootjes kijken die over de Schelde varen. Je hebt uitzicht op Vlissingen. Je hebt forten uit de tijd van Napoleon. Je kunt zeehonden kijken bij de Hoofdplaat. Helemaal leuk. Op 2, huur een fiets. En fiets om het Belgisch-Nederlandse natuurgebied het Swin heen. Ga naar het For Freedom Museum in Ramskapelle. Geweldig museum, vlak bij Knokke, over de bevrijding van de Schelde-regio. Dus West-Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen allebei goed belicht. Aardige mensen ook daar, die je graag meer willen vertellen als je aanvullende vragen hebt. En na afloop kun je wel uit 15 Belgische bieren kiezen. En hou je nou van geschiedenis, dan kun je ook nog de historische jeugdroman Het Verraad van Waterdunen lezen. Dat heb ik tijdens mijn vakantie daar gedaan. Dan leer je meer over de 80-jarige oorlog. Je weet wel, van die Spanjaarden zoals Xavi Hernandez die Nederland dan ineens overnemen. En op 1 gaan aan het einde van die fietstocht, of als je daar überhaupt bent, in Zeeuws-Vlaanderen eten bij Chef Charlotte in Groeden. Heerlijk eten, heerlijk zitten.
3: Ja. Je bent er al een beetje van teruggekomen, Steven. Maar verandert dit nou helemaal jouw blik op Zeeuws-Vlaanderen?
0: Nee. Ik ben natuurlijk heel veel geweest. En het is hartstikke leuk daar. En bovendien, over eerlijk eten gesproken, Sergio Herman, die kwam uit Sluis, komt uit Sluis. En dat is natuurlijk een van de grootste chefs die we in Nederland hebben voortgebracht.
1: Dat kan ik niet betalen.
0: Nee, maar toch. Dus Zeeuws-Vlaanderen, er komt veel goeds uit Zeeuws-Vlaanderen. Luc, volgende vakantie?
3: Ik ben, tot mijn schuld moet nu bekennen, nog nooit in Zeeland geweest. Dus
0: wat? Je bedoelt de hele provincie Zeeland, de bakermat van de Europese beschaving?
3: De enige provincie in Nederland waar ik nog nooit ben geweest, Zeeland.
0: Nou, echt, ja.
3: Nee, sorry, dus ik ga een keer kijken.
0: Nou, de deur is daar. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dankjewel, Luc de Klerk. Ik krijg een schop onder zijn kont naar Zeeland. En Geert-Jan Haan. En jij bedankt voor het luisteren. De redactie is van Michael Roelen. En eigenlijk ook Geert-Jan Haan. Want je bent veel op pad geweest voor dit onderwerp. Ik ben Stefan de Vries. En maandag rond de klok van 4 zijn we weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag. Tot dan.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen In het Defensief. Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
7: Voor de beste start van je werkdag staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan. En even.

0: andere podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
6: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
7: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
9: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van een financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
10: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
11: BNR Verkeer.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A32 is eventjes dicht vanuit Heerenveen naar Leeuwarden voor de controle van de glasplaten bovenop een viaduct, want er is er eentje naar beneden gekomen. Tussen Akkrum en Grauw is de weg dus eventjes dicht en moet je even geduld hebben.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
14: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaithaal. In het bijzijn van de koning, koningin en prinses Alexia start de laatste Formule 1 race in Zandvoort. De koning stond op de grid terwijl het volkslied werd gespeeld en reikt na afloop de prijs uit. Lando Norris rijdt weg van pole position, Max Verstappen start als 7e. In het centrum van Rotterdam is gisteravond een man neergestoken. Hij werd een paar straten verderop pas teruggevonden. De man raakte zwaar gewond en moest naar het ziekenhuis. De politie weet nog niet waarom hij werd aangevallen. Het gebeurde in een druk uitgaansgebied in Rotterdam. Er is wel een mes gevonden. In Zwitserland is het dodental opgelopen van de brand in een restaurant in de buurt van St. Moritz in het oosten. Er werden in het uitgebrande gebouw nog 2 lichamen gevonden. Daarmee zijn er nu 4 doden. Er werd ook nog iemand vermist, maar die is levend gevonden. De natuurbrand in de Belgische Hoge Venen laaide vannacht weer een beetje op. En omdat er geen wind was, bleef de rook hangen. De brandweer houdt de boel in de gaten. De afgelopen tijd was in de Hoge Venen de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Nederland hielp mee met blussen met helikopters. En in de Eredivisie heeft ADO Den Haag nog steeds geen punt gepakt dit seizoen. Vanmiddag was Go Ahead Eagles met 3-1 te sterk. ADO had geen moment zicht op een punt. Het doelpunt dat ze zelf scoorden kwam vanuit het niets. Maar daarna kregen ze geen kansen meer. Vanmiddag speelt PSV nog tegen Groningen en Feyenoord tegen Cambuur. Het weer van Weer Online? Een mix van wolken en zon, het is 18 tot 22 graden. Vanavond verdwijnen de wolken en vannacht koelt het flink af. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
13: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
15: Welkom bij deze aflevering van In het Defensief. In deze podcast onderzoeken we iedere week waar het nieuwe defensiegeld heen gaat en wat er allemaal komt kijken bij het opschalen van de industrie. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast me zit Ria Katz, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Hoi Ria.
16: Hey, hoi.
15: Wat gaan we doen?
16: We hebben vandaag Hans Huigen in de studio. Hij is directeur van de branchevereniging NIDV. En dat staat voor de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid. En we gaan met hem praten over hoe defensiebedrijven er in Nederland op dit moment voor staan. Klotst het geld bij hen tegen de plinten op nu de overheid miljarden ter beschikking heeft gesteld om de legers in de vaart en volkeren mee te nemen?
15: Ja.
16: Of vissen ze juist achter het net en krijgen buitenlandse concurrenten juist de meeste interessante en lucratieve opdrachten? Dus wat gaat er goed, wat gaat er beter? Dat gaan we met hem bespreken.
15: Ik ben benieuwd welke van de twee het is. Maar dat horen we zo meteen. Eerst eventjes wat anders. Want in Nederland hebben we natuurlijk zijn onderdeel van de NAVO. Die kennen we allemaal. Maar we hebben ook de JEF. Niemand die het weet. Tenminste, bijna niemand. Ria wel. Ria, jij hebt hier een artikel over geschreven deze week.
16: Ja, ik heb hier een artikel over geschreven juist omdat bijna niemand weet wat het is. Dus het is ook een artikel van wat is het?
15: Ja, met JEF, vraag en antwoord.
16: Ja, met vraag en antwoord. Heel simpel. Heeft hij altijd al willen weten over de JEF? En de JEF staat voor de Joint Expeditionary Force. Mm-hmm. En dat is een verbond van de drie Baltische staten. Nederland, het Verenigd Koninkrijk als leider en de Scandinavische landen plus IJsland. Dus 10 landen in totaal.
15: Noordelijk Europa eigenlijk.
16: Noord-Europa zonder Polen en zonder Duitsland. Dat is wel opvallend.
15: Ja, en wat is het precies? Want de Joint Expeditionary Force, af en toe hebben ze een vergadering, zie ik dan voorbij komen. Wat is het verschil tussen zo'n verband en de NAVO? Dus het zijn allemaal NAVO-landen? Ja. Allemaal.
16: Het zijn allemaal sinds kort NAVO-landen. Dat was natuurlijk niet zo voor Finland en Zweden. Nee. Het verschil is dat de NAVO alles met unanimiteit moet beslissen. Dus als ze besluiten van er is ergens een actie of aanval, dan moeten we met 32 landen akkoord gaan. Dat kan even duren. We kennen de stroperigheid van dit soort organisaties. En de JEF heeft een ander systeem. Daar kunnen landen in actie komen als de leidende staat, dat is het Verenigd Koninkrijk dus, met één ander land, dus maar twee landen zeggen van dat gaan we doen. De rest hoeft niet mee te doen, dat is vrijwillig. Mag natuurlijk wel, doen ze ook veel, maar ja, het is dus veel flexibeler, het kan ook veel sneller. En het is niet zoals een NAVO met een verdrag en een heel bureaucratie, et cetera. Het is een soort framework, hebben ze, een soort raamwerk, afspraken. En daardoor is het gewoon wat vlotter allemaal.
15: Ja, dus heel erg het idee van coalition, hele kleine coalition of the willing. Heeft die de Joint Expeditionary Force ook al wat wapenfeiten? Hebben ze zich al bewezen?
16: Ze hebben sinds 2023 al een echte actie. Namelijk na aanleiding van het doorknippen van kabels in de Oostzee. Mm-hmm. Zijn ze gaan patrouilleren meer in de Oostzee. Ze doen ook meer in de Noordzee. En ze gaan binnenkort op oefening in het Hoge Noorden.
15: Ja.
16: Dat is ook precies hun aandachtsgebied. Het Oostzee, Noordzee en het Hoge Noorden. Inclusief Groenland. En dat is natuurlijk ook niet helemaal toevallig, hè?
15: Nee, dat is niet toevallig. Iedereen weet wat er daar gebeurt. Over de NAVO gesproken. Weet je nog Piet Hegseth? Die zei een tijdje geleden dat alle Europese NAVO-landen onderworpen worden aan een test van Donald Trump. Het gaat om hoe loyaal ze zijn. En het blijkt dat Nederland ook vanuit de Verenigde Staten een vragenlijst heeft ontvangen over de Nederlandse steun aan de Amerikaanse doeleinden. Schreef Bloomberg over, maar heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken ook bevestigd aan BNR naar aanleiding van vragen daarover. Nou, wat er precies in die vragenlijst staat, dat weten we niet. Maar volgens het ministerie gaat het op hoofdlijnen over wat Nederland doet op het gebied van veiligheid en defensie. Bloomberg meldde dus ook dat dit een loyaliteitstest is. Ik ben wel benieuwd hoe dit eruit gaat zien. En er zou onder andere worden gevraagd of landen publiekelijk steun uitspraken voor Amerikaans buitenlands beleid, of ze restricties hebben ingevoerd op het gebruik van militaire bases door de VS. Nou, we weten
16: in de Iran-oorlog, hè?
15: Ja, precies. Ja. We weten dan waar ze het onder andere over hebben, namelijk over Spanje. Maar wat denk jij? Denk jij dat Nederland met vlag en wimpel gaat slagen voor deze loyaliteitsenquête?
16: Nederland heeft natuurlijk die enorme transatlantische traditie. Heeft echt heel veel gedaan met de Amerikanen. Heeft eigenlijk nooit nee gezegd, maar één keer. Hè? Na 9-11, er was één land dat aarzelde van moeten we aanvallen. Dat was Nederland, die had even 24 uur bedenktijd nodig. Maar voor de rest stond Nederland er altijd. Dus ik denk eigenlijk dat ze niks te klagen hebben. Ook omdat we heel veel natuurlijk zijn gaan investeren in defensie de afgelopen jaren. Maar ja, Trump is niet snel tevreden. En hij heeft ook aparte figuren benoemd. Hè. We hebben natuurlijk Piet Hoekstra deze week in het nieuws gezien, die dan Canada eigenlijk loopt te verleiden tot een gesprek over annexatie. Ja. Zijn ze daar natuurlijk niet blij mee. Dus deze Amerikaanse regering is heel apart. En ik denk dat Nederland, denk je ook niet, heel erg secuur die vragen beantwoordt met
15: een beetje wat de ontvanger wil horen misschien.
16: Een sollicitatiebrief plus voor een baan die je heel graag wil hebben, denk ik. Wat denk jij?
15: Nou, genoteerd. Ik ga me hier nu niet meer over uitlaten, volgens mij. Laten we gaan naar onze gast. Welkom, Hans Huygen, directeur van de NEDV, de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid. Leuk dat je er bent. Vorig jaar hadden wij in onze tweede uitzending ooit al de voorzitter van de NEDV, Raymond Knops. Nu jij. Raymond heeft ons vorig jaar verteld dat er nog een hoop nodig is voordat Nederlandse defensiebedrijven echt kunnen bloeien. Veel geld is er, maar er zijn ook nog wat obstakels. En vandaag gaan we kijken of er al wat verbeteringen merkbaar zijn, of misschien helemaal niet. Misschien even over de NEDV. Hoeveel bedrijven zijn er ongeveer bij aangesloten? En wat voor bedrijven zijn dat?
0: Ja, toen ik aantrad, daar was het ruim 200 bedrijven. Dan hebben we het over begin 2023.
15: Mm-hmm.
0: We hebben bedrijven, kennisinstellingen, dus TNO, Marin, NLR zijn aangesloten. Inmiddels zijn we net voorbij de 400 bedrijven en andere instellingen.
15: Enorm gegroeid dus.
0: We zijn in de afgelopen jaren enorm gegroeid. Ja.
15: En is het dan echt van drones tot inderdaad kennisinstellingen tot radarsystemen, dat hele scala? Of zijn er bepaalde bedrijfsgroepen over vertegenwoordigd?
0: Nou ja, je ziet natuurlijk de oude industrie, of de traditionele defensieindustrie, die eigenlijk die hele droogte van de afgelopen 30 jaar hebben overleefd.
15: Ja, dat zijn er niet heel veel, kan ik me voorstellen.
0: Dat zijn er niet heel veel. En die zijn nog steeds hebben kunnen overleven. En je ziet natuurlijk nu heel veel bedrijven die nu instappen, inderdaad wat je zegt, de drone-industrie. Maar ook, want we zijn wat gaan verbreden naar niet alleen maar traditionele bedrijven of bedrijven die zeggen van nou, ik druk mijn neus tegen het venster nu van is er wat te halen. Maar ook te kijken naar iedereen die eigenlijk onderdeel, een stukje heeft van de puzzel. Dus we kijken ook naar banken. Banken zijn inmiddels, een aantal banken zijn inmiddels aangesloten. Private equity fondsen zijn aangesloten. En zo zijn we ook met universiteiten nu in gesprek, en met hogescholen om aan te sluiten. Dus er zijn heel veel stukjes van de puzzel die bij ons nu gelegd kunnen worden om eigenlijk het ecosysteem, zoals we dat dan tegenwoordig noemen, om dat bij elkaar te brengen en van daaruit ook richting Defensie en andere stakeholders, nationaal en internationaal, te kunnen opereren.
15: Zijn er nog bepaalde, want dat klinkt inderdaad als een heel gevarieerd aanbod aan bedrijven en en instellingen. Zijn er nog bepaalde belangen die er nog niet behartigd worden of die nog mist?
0: Nou, niet echt op dit moment. Als ik kijk, qua organisatie gaat het goed. Ook al hebben wij natuurlijk daarmee ook wel growing pains als organisatie. Ik denk dat we op elke tafel inmiddels wel actief zijn. Maar dat wil niet zeggen dat daarmee ook gerealiseerd wordt wat we met elkaar graag willen. Maar ik neem aan dat het daar ook vandaag redelijk over gaat.
15: Lijkt me wel.
16: We gaan ook gelijk maar naar dat grootste probleem, grootste voordeel voor jullie eigenlijk. Want sinds het laatste kabinet Rutte, maar zeker sinds de NAVO-top in Den Haag vorig jaar, maakt Nederland eindelijk serieus werk van defensie-investeringen. Dus ging die vlag uit of toch niet?
0: Nou, uiteraard gaat de vlag uit. Ik denk dat de aanleiding natuurlijk niet een hele prettige is om dat te moeten doen.
15: Nee.
0: Maar tegelijkertijd, we hebben duidelijk de afgelopen 30 jaar ondergeïnvesteerd. Veel te weinig geïnvesteerd in deze sector. En je moet gewoon zorgen dat je in ieder geval een bepaald niveau van afschrikking houdt. Want waardoor ontstaan oorlogen? Dat is doordat de potentiële vijand denkt dat hij een oorlog kan winnen. En als dat zo is, dan loop je die kans. We hebben het over NAVO kort. Tenminste, jullie hebben het even over NAVO gehad.
15: Je mag reageren natuurlijk.
0: Dat kan. Maar dus je ziet dat er aan de grenzen van Europa, van de NAVO, gewoon steeds speldenprikken zijn uitgedeeld die steeds groter zijn geworden. We hebben natuurlijk nauwelijks gereageerd als NAVO op 2014, de eerste inval in Oekraïne, om het zo te zeggen. We hebben niet gereageerd op Georgië.
16: In 2008 al.
0: Dus we hebben heel veel situaties gehad waarin in ieder geval Rusland in dit geval dacht van nou, wij kunnen door met wat we aan het doen zijn. En dat begint nu wel tegen de grens aan te lopen. En niet alleen tegen de grens aan te lopen.
15: Over
0: we zien
15: de
0: natuurlijk
15: grens,
0: ook
15: misschien
0: gewoon over de grens. Want we zijn eigenlijk in ieder geval in een hybride oorlogssituatie terechtgekomen. Ook in Nederland in dit geval.
16: En je zegt Nederland heeft eigenlijk zijn afschrikking verwaarloosd door ook die industrie ernstig te verwaarlozen de afgelopen 30 jaar. Inmiddels zegt Nederland, we gaan inzetten op die 5 sterktes die wij denken te hebben. Dat zijn radars en sensoren, dat is AI, dat is quantum, slimme materialen, drones en ruimtevaarttechnologie. Snap je deze keuzes? Of mis je nog wat misschien?
0: Nou ja, op zich snap ik deze keuzes als je kijkt naar innovatie. Maar industrie of defensie is niet alleen naar kijken naar innovaties. Het is vooral ook het leveren van basismaterialen. Het is het leveren van
16: maar kogels hebben we niet meer, hè, om hier te maken.
0: Dus munitie is een probleem. Raketsystemen zijn een probleem. De Integrated Air Missile Defense hebben we behoorlijk verwaarloosd. Dat zien we dus nu terug
16: in Oekraïne helaas.
0: In Oekraïne helaas, doordat heel veel Patriot-systemen nu in richting Iran worden gebruikt. Of in ieder geval als verdediging richting wapens vanuit Iran worden gebruikt. En dat betekent dat we dat het dus niet alleen gaat om deze 5 gebieden, maar dat het ook gaat om al die andere gebieden die zorgen voor wat we dan in defensietermen noemen het voortzettingsvermogen van de krijgsmacht.
16: Dus je had het liever breder gewild waar de Nederlandse overheid op inzet?
0: Nou ja, dus het is en-en. Het is kijken naar, wat zijn nou de gebieden waar je van zegt van dit zijn de sterktes van Nederland en die zou moeten kunnen doorontwikkelen. Dat zijn op zich op dit moment nog helemaal geen gereden producten die Defensie kan afnemen. Mm. Maar wel waar we kans hebben om internationaal een deuk in een pakje boter te kunnen slaan. Dus in die zin begrijp ik het. Ook vanuit een wat breder perspectief op dat het niet alleen gaat over defensieinvesteringen, maar dat het gaat ook over waar zien we nou economische groei ontstaan. In deze sectoren zou dat heel goed kunnen. Dus in die zin is het een wat bredere agenda, denk ik, dan alleen een defensieagenda. En dat is tegelijkertijd ook heel belangrijk, denk ik, dat we dat doen. Als we die defensieuitgaven willen verantwoorden naar de maatschappij, dan is het belangrijk dat we ook kunnen laten zien dat we hiermee ook economische groei in Nederland kunnen realiseren in deze sector.
1: Ja.
0: En dat is breder, overigens, dan alleen deze 5 gebieden.
1: Ja, toch een probleem waar we vaak tegenaan lopen in deze podcast is het te veel beschermen van de nationale industrieën. Vaak is de conclusie, we moeten toch beter gaan samenwerken op Europees vlak in ieder geval. Spreekt dat dan elkaar niet een beetje tegen?
0: Nee, want ik denk dat die 5 gebieden die we met elkaar besproken hebben, dat het daar vooral het innovatiegeld naartoe gaat. En niet zozeer het aanschafgeld naartoe gaat op korte termijn. En dat het eigenlijk allemaal technologieën zijn die eigenlijk in consortia in Europa of in NAVO-verband verder zouden kunnen ontwikkeld worden. Mm-hmm. Dus in die zin spreekt het niet zozeer tegen. Het is niet zo van, wij zetten hier een hek omheen. En we gaan lekker
1: ontwikkelen. En dit is onze industrie.
0: Ontwikkelen.
1: Ja, precies.
0: Als het gaat om het beschermen van je eigen defensieindustrie, dan denk ik dat Nederland daar juist een van de partijen is die dat het minste doet van alle partijen in Europa.
1: Nee, zeker. Ja. Er zijn andere landen die natuurlijk daar veel grotere belangen misschien ook bij hebben.
0: Ja,
1: die dat meer belangrijker vinden.
0: Dat komt vaak omdat een aantal landen eigenlijk al een wat langere strategie hebben op dat defensie voor hen belangrijk is. Dat hebben wij langere tijd niet gezien. Als je kijkt naar Frankrijk, dan heeft Frankrijk altijd gezegd, wij moeten eigenlijk onze eigen broek op alle gebieden kunnen ophouden. En dat betekent dat wij zelf investeren, dat we ook een aandeel nemen vanuit de overheid en dat we heel erg nauw met die industrie samenwerken. Hm. Op alle terreinen, of het nou lucht, land of zee is. En dat, dat hebben wij lange tijd niet gedaan. Wij hebben vanuit Nederland altijd gezegd, wij kopen wat er beschikbaar is, liefst tegen de laagst mogelijke prijs.
1: Zie je vanuit die landen, dus inderdaad grotere landen zoals Frankrijk, Duitsland, is er wel animo vanuit hen om Nederland te betrekken bij allerlei projecten? Of ja, moet dat heel erg vanuit Nederland zelf komen?
0: Je ziet dat wel steeds meer, laat ik het zo zeggen. Want ook die landen kunnen het niet allemaal alleen. En ook die industrieën kunnen niet allemaal alleen. Je ziet wel dat in eerste instantie het natuurlijk zo is, dat zien we ook al in Nederland, hè, dat de propositie, hè, het voorstel wat gemaakt wordt, gaat dan over, kijk eens wie wij allemaal vanuit de eigen industrie als toeleverancier gebruiken om een bepaald project te doen. In Duitsland hebben we gezien natuurlijk dat de automotive-industrie heel erg onderuit is gegaan. Dus dan wordt er aan de Rheinmetalls van deze wereld natuurlijk gevraagd om in eerste instantie dan die hele toeleveringsketen van de automotive-industrie over te nemen. Te zeggen van, nou, dat kunnen wij heel goed gebruiken voor de defensie-industrie. En dus vragen wij ook om om nationale uitgaven aan ons als OEM. Als
16: mm-hmm. En daarbij vist dan de Nederlandse automotive, ook altijd een belangrijke toeleverancier van de Duitse industrie, vist daar in eerste instantie dus achter het net. En dus ook de Nederlandse defensiebedrijven.
0: Ja, die kans is dan groot.
16: Ja.
0: Ja. Dus maar je ziet wel dat we zijn natuurlijk een hoogtechnologisch land. Dat wordt erkend ook door Franse bedrijven. Wordt op zich ook erkend door Duitse bedrijven. Dus het is niet zo dat men zegt van de deur zit dicht.
16: Nee.
0: Maar je ziet wel ook acquisitiestrategieën vanuit dat soort ondernemingen zeggen.
16: Even op die rem.
0: Even op die rem. Je wilt toch geleverd krijgen in Nederland. Niet zeuren over de inbreng van Nederlandse bedrijven in deze materieelprojecten. Want je wilt toch snel geleverd krijgen. En eigenlijk wat je aan een Nederlandse bedrijf eventueel zou willen interesseren hiervoor. Ja, dat vinden wij een risico. En dus wordt de prijs hoger. Wil je dat? Dat kan ook.
16: Ja.
0: Dus je ziet dat die spelletjes wel gespeeld worden.
1: Iets anders is eigenlijk het kopen niet in Europa, maar in het buitenland. Het kabinet Jette heeft in het regeerakkoord geschreven dat minstens 50% van de extra defensiebestedingen moeten neerslaan in Nederland of Europa. Is dat?
2: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Rice Specialist.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Komen, tenminste de vezel die komt uit China, terwijl dat ook Nederland maken. Dat soort berichten zijn me dan niet heel hoopvol. Dat is dan niet helemaal de goede richting.
2: Nou, dit is een beetje het wat ik dan noem het oude gedrag van Defensie. Als consument.
1: Ja, dus goedkoop.
2: Dus wij kopen gewoon wat er beschikbaar is en zo goedkoop mogelijk. En wij stellen dus geen eisen aan de herkomst van allerlei componenten, in dit geval zo'n scherfvest. En dat, als je geen zicht hebt vanuit industrieperspectief op wat hier eigenlijk gaande is. Namelijk, China heeft deze markt gezien, die vezelmarkt of de aramidemarkt, de garens.
1: Ja.
2: Het zijn verschillende technieken die gebruikt worden om protectiemateriaal te maken. Maar als je daar geen eis aan stelt en China zegt wel van nou, dit is voor ons een strategische markt. Als we daar een prijsdumping kunnen doen met overheidssteun vanuit China. Dan prijzen we al die partijen in Europa of zelfs in de US uit de markt.
1: Mm-hmm.
2: En wordt iedereen afhankelijk voor die componenten of voor die basisgrondstof van ons.
1: Mm-hmm.
2: En dat is een beetje waarvan ik ook heb gezegd in de krant dat dit pennywise pound foolish is.
1: Mm-hmm.
2: Dus dat we heel goedkoop inkopen, ja. Maar zometeen hebben we bij de volgende lading scherfvesten. Wordt ofwel de prijs door China omhoog gedreven. Of zeggen van ja, hebben we nog alternatieven? Nee, dat hebben we niet meer. Want we hebben geen enkel vezel of garenbedrijf in Europa nog die dat kan maken.
1: Nee, liever dus lokaal. In dit geval echt. Het is een goed voorbeeld waarbij je het dan liever wel lokaal zou willen doen.
2: Nou, sterker nog, dit zijn de enige twee bedrijven in Europa die dit kunnen. Dus dat ze toevallig in Nederland staan, komt uiteraard mij als individu goed uit.
1: Ja.
2: Maar je kan hier zelfs dus van zeggen van dit kunnen we Europees sourcen.
1: Ja.
2: We zien bijvoorbeeld, een ander voorbeeld is, we hebben met die drones gezien dat er op een gegeven moment glasvezel uit die drones werd
1: om ze niet te kunnen jammen.
2: Om ze niet te kunnen jammen of te spoofen of whatever.
1: Ja.
2: Glasvezel was op een gegeven moment op. In Europa. Mm-hmm. Dan zie je dat er toch wel partijen zijn die reserve dingen hebben opgekocht, die dan rechtstreeks naar de US gaan of anderszins, maar in Europa was het op. Nou, stel je voor dat je dat nog nodig hebt.
1: Krijg je mondkapjescenario's?
2: Nou ja,
1: dus je
2: moet met elkaar wat verder kijken dan je neus lang is.
1: Ja.
2: En als je als Defensie of als Nederlandse overheid gewoon als met je huishoud portemonnee eigenlijk open zegt van nou, ik kan voor 100 euro kan ik 10 scherfvesten kopen, bij wijze van spreken. Maar als ik daar allerlei eisen aan ga stellen op Europese materialen of anderszins, dan kan ik er nog maar 5 kopen. Dus dat doe ik niet. Als dat het consumentengedrag is wat je doet, dan kom je op termijn in problemen.
1: Hans, we hadden hier laatst staatssecretaris Dirk Boswijk te gast. Hij vertelde dat ondernemers nog veel klagen over dat ze niet weten waar ze terecht kunnen bij Defensie. Hij komt daarom op met één loket, dat wilde hij graag. Is dat een goed idee?
2: Of het ene loket een goed idee is.
1: Dat, ja. Of herken je het probleem? Laten we daar eens even mee beginnen eigenlijk.
2: Het gaat om transparantie, denk ik. Wat heeft Defensie nodig? En hoe kom je in dat proces?
1: Mm-hmm.
2: Hoe loopt dat proces? Dus daar kan heel veel in verbeterd worden. Dat is onder andere wat wij als organisatie uiteraard doen. Maar ik ben er alleszins voor dat Defensie dat ook zelf op zich neemt om uit te leggen hoe werkt nou het proces van inkoop. Waar moet je aan voldoen om daar überhaupt voor gesteld te kunnen staan. Hoe vragen wij dingen uit? En wat is dan het inkoopproces zoals het loopt? Wat kan je verwachten? Waar moet je allemaal aan voldoen? Dat zou heel goed zijn als Defensie dat zelf transparanter gaat maken. Absoluut.
3: Boswijk zei ook dat hij toe wil naar een ander inkoopmodel van de overheid. Hij wil dus minder pasklare militaire oplossingen zelf bedenken als ministerie en die dan vervolgens gaan aanbesteden bij de industrie. Maar hij zit juist in op een soort van samenwerking waarbij de Defensie en de industrie samen gaan kijken van wat kunnen we, wat is het probleem, hoe gaan we dat oplossen en vervolgens ook langjarige trajecten ingaan op deze manier. Wat denk je, zit jouw achter?

0: ban hierop te wachten?
1: Zeer.
0: Zeer zelfs.
1: Zeer.
0: Vertel.
1: Nou, dat heeft alles te maken met... Als je niet weet wat er gevraagd gaat worden... dan komt er op een gegeven moment via de aanbestedingsplatform zoals Marcel, et cetera, komt dan in één keer de vraag uit. En dan wordt er gezegd, nou, we moeten 1000 stuks van dit hebben. En hier en je moet het allemaal voldoen. En je moet bewezen productie hebben in bekende voorbeelden in 2020 al van zoveel. En dan zit je als defensiebedrijf in Nederland, waarbij je lekker aan het ontwikkelen bent samen met Defensie en allerlei innovatieprogramma's. Wordt in één keer geconfronteerd met dit soort uitvragen. Waar je helemaal niet aan kan voldoen. Dus het is heel erg belangrijk dat je aan de voorkant veel meer vanuit Defensie bedrijven meeneemt in. Ja, dat heet dan wat is het effect wat we willen bereiken. Maar waar liggen nu onze uitdagingen? Wat verwachten we nou op de verschillende terreinen waar we op dit moment zeggen van nou, dat zou, als je kijkt naar waar wij onze verdediging zouden willen hebben of waar wij aanvallend zouden moeten kunnen opereren, waar zitten dan onze beperkingen, onze grenzen en wat zou nou prettig zijn om te hebben? Als dat gesprek opener gevoerd kan worden, dan kan je ook als bedrijf daar het initiatief opnemen of als groep van bedrijven, want eigenlijk is nooit meer één bedrijf die dit soort dingen doet. Dus als groep van bedrijven zeggen, oké, ik begrijp ongeveer wat je nu nodig hebt. Laten we nou stappen gaan nemen om te kijken of we daar kunnen komen. En dat betekent dus ook dat je, en dat is het grote voordeel denk ik, dat je ook innovatiegeld koppelt aan verwervingsgeld.
2: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
1: Beats. De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Pas je eindelijk het perfecte

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: BNR Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A32 Heerenveen-Leeuwarden is dicht bij Grauw. Er is daar een glasplaat op de weg terechtgekomen. Verkeer richting Leeuwarden kan omrijden via Drachten over de A7 en de N31.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaithaal. In de Grand Prix op Zandvoort is Max Verstappen in de eerste ronde gecrashed en uitgevallen. Hij verloor de controle en reed vol in de vangrail. Zijn auto was zwaar beschadigd, zelf heeft hij niks. Hij stapte uit en zei meteen, I'm okay. Bij de herstart na een half uur viel een van de auto's van Team Haas uit met motorpech. Het is de laatste race op Zandvoort en er zijn een record aantal mensen naartoe gekomen. Beide weekenddagen waren uitverkocht en donderdag en vrijdag waren er ook veel mensen. Vandaag zit ook de koning op de tribune met de koningin en prinses Alexia. Hij reikt na afloop de prijs uit. De gesprekken over de begroting gaan komende week verder. Morgen is Pro weer aan de beurt. Die gaat praten met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Andere oppositiepartijen praten alleen met Heijnen. De gesprekken met Jetten gaan meer over de inhoud dan over geld. Hij heeft de oppositie nodig voor een meerderheid. Bij Israëlische luchtaanvallen in de Gazastrook zijn 3 mensen gedood, onder wie een kind van 4. Er werd onder meer een vluchtelingenkamp geraakt. Israël beweert een terrorist te hebben gedood. De aanvallen gaan nog steeds door nadat Amerika met een plan kwam om de rust terug te brengen. Israël ging er niet mee akkoord. En in de weilanden bij Bergen-op-Zoom is een drugslab gevonden. Er zijn ook 2 mensen aangehouden. Op diezelfde plek werd volgens Omroep Brabant 2 jaar geleden ook al een groot drugslab ontdekt. Toen duurde het meerdere dagen voor de boel was opgeruimd. Bij het huis hoort een grote lab grond met kassen en 2 loodsen. Het weer van Weer Online? Een mix van wolken en zon, het is 18 tot 22 graden. Vanavond verdwijnen de wolken en vannacht koelt het flink af. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
6: In deze speciale zomeraflevering van BNR Beter blikken we terug op onze meest spraakmakende gesprekken van de afgelopen maanden. Je vindt ze natuurlijk ook allemaal als podcast. Zoek naar BNR Beter in je favoriete podcast-app. Opereren met virtual of augmented reality. Artsen hebben dan een speciale bril op die met een 3D-animatie laat zien waar de arts precies moet zijn, bijvoorbeeld om iets te plaatsen of om in te snijden. En in verschillende Nederlandse ziekenhuizen experimenteren chirurgen nu met die technologie om operaties beter uit te voeren. Het Amsterdam UMC had de primeur met de HoloLens van Microsoft. Mooie doorbraak, natuurlijk, maar wat levert dit nou eigenlijk concreet op aan betere zorg? Dat ga ik bespreken met Liedeke van der Steeg, kinderchirurg bij het Prinses Maxima Centrum en leider van de onderzoeksgroep voor innovatie om chirurgie te verbeteren. Welkom Liedeke.
7: Dankjewel.
6: En tegenover jou Maarten Bot, neurochirurg bij het Amsterdam UMC. Maarten, jij ook welkom.
8: Ja, leuk om in de studio te zijn.
6: Ja, en jij had de primeur, de wereldprimeur moet ik zeggen, met die HoloLens. Want jij was de chirurg die een hersenoperatie met een HoloLens op uitvoerde, toch?
8: Ja, dat klopt. Ja, dat is een bijzonder moment. Het is natuurlijk, ik ben inderdaad degene die de operatie heeft uitgevoerd. Uiteraard zit er natuurlijk een heel team aan
6: ontwikkelaars. Ja, je bent niet
8: alleen. Dat is uiteraard zo, maar nee. Dus, en het is natuurlijk een traject van een aantal jaar geweest waarin we zijn gaan werken met de brillen om te evalueren van, god, is dat inderdaad makkelijk toepasbaar in de dagelijkse kliniek? Mm-hmm. En ook kun je met de beeldvorming die je maakt voor operaties, kun je daar gemakkelijk hologrammen voor maken. En dat hebben we eigenlijk de afgelopen jaren hebben we dat gevalideerd.
6: Ja, wacht even, wat maak het even concreet. Een HoloLens, voor de mensen die dat niet kennen, het is van Microsoft. Het is niet zo'n hele dichte bril die je dan op hebt, waardoor je alleen nog maar een beeldscherm ziet, een camera. Maar het is gewoon een bril waardoor je de patiënt ziet, maar er ligt een hologram overheen, een 3D-plattegrond.
8: Ja, dat is een goed punt. En je stipt eigenlijk aan, je hebt virtual reality, dan zit je echt in een virtuele andere wereld. Ja. En wat je met de HoloLens doet, dat noemen we ook vaak wel mixed of augmented reality. Dus je kunt gewoon nog elkaar zien en met elkaar contact maken. Dat is natuurlijk wel fijn op de operatiekamer. Maar ondertussen projecteert het ook bijvoorbeeld een hologram in onze gevallen, waar je dus mee kan opereren.
7: Ja, en in jouw geval was dat dus eigenlijk een hologram van de hersenen van deze meneer of mevrouw die je hebt geopereerd.
8: Ja, dat klopt. Ja, dus ik ben hersenchirurg, dus we gebruiken de hersenen inderdaad en daar opereren we. Dus we hebben hersenscans en daar maken we inderdaad de hologrammen van. En voor de operatie is inderdaad ook voor deze persoon heb ik dan zijn hologram inderdaad op zijn hoofd geplakt, als het ware.
7: Ja. Dus
8: dan, en dan als, wat je dan als het ware creëert, is dat iedere structuur die je dan kan zien, zeg maar, op de scan, op het hologram, ja, dat valt dan samen in het hoofd van die persoon. Dus overal waar ik dan naartoe wijs of naartoe kijk, ja, dan zie ik als het ware door het hoofd van die persoon heen ook naar structuren die in de diepte liggen. En dat is een ontzettend groot voordeel.
7: Ja, want die hologram, dat wordt gemaakt op basis van een MRI-scan die natuurlijk al eerder wordt gemaakt van de hersenen van deze persoon, hè?
8: MRI of CT.
7: CT. Dat maakt niet uit. Kan allebei.
8: Nee, dat is ook het belang van die techniek, dat je gewoon met standaard scans die we toch al maken, dat je daar die hologrammen ook makkelijk en nauwkeurig van kan maken.
7: Ja, want wat brengt jou dit live tijdens die operatie dan? Want je hebt dan dat 3D-plattegrondje erbij. Je kon het ook zonder. Dus wat levert het jou nou extra op?
8: Ja, we wilden eigenlijk al heel erg lang graag goede navigatie tijdens onder andere tijdens deze type operaties. Dit type operatie, om kort toe te lichten, is inderdaad het plaatsen van een drain, een soort rietje, in het hoofd van de patiënt. En dan in de diepte waar je hersenkamer zit. Die hersenkamers zijn een soort ballonnetje gevuld met vocht. En daaroverheen zitten je hersenen als het ware. Als je te veel vocht opbouwt, hè, dat vocht wordt elke dag aangemaakt en opgenomen, als er op een of andere manier verstopping ontstaat, dan heb je eigenlijk meteen een levensbedreigende situatie.
7: Want dan zwellen je hersenen op.
8: Ja, dan krijg je te hoge druk en dan kun je komen te overlijden. Mm-hmm. Wat wij dan doen, en dat klinkt dan eigenlijk ook alweer vrij logisch, is een drain, een rietje plaatsen in dat ballonnetje in die hersenkamer, zodat dat vocht, te veel aan vocht, kan aflopen. Maar het lastige is dat dat ballonnetje dus zich in de diepte bevindt. Dus ik zie dat ballonnetje niet tijdens de operatie.
7: Nee.
8: Ik heb wel een scan waarop ik het natuurlijk zie. Dus ik moet voor mijzelf een anatomisch model maken. En dan op het hoofd van die persoon
7: pinpointen.
8: Zeg maar,
7: ja, hier ga ik erin.
8: En je hebt gelijk, dat gaat vaak heel goed. Zo 8 op de 10 keer gaat dat in 1 keer goed, maar 2 op de 10 keer niet. En dat betekent dat hij bijvoorbeeld niet helemaal goed zit, waardoor een nieuwe operatie nodig is.
7: Ja.
8: Of dat mensen mogelijk schade oplopen, omdat je dan
7: verkeerd snijdt.
8: In de hersenstructuur komt met de drain.
7: En is dat risico weg met die HoloLens?
8: Dat gaan we het komend jaar zien, want we gaan dat natuurlijk evalueren. Ik heb nu de eerste operatie gedaan. Die drain ligt heel mooi. Maar we gaan natuurlijk meer operaties doen. En ja, we verwachten eigenlijk wel dat we die 20% die nu nog niet goed ligt in 1 keer, dat we dat drastisch kunnen verbeteren.
7: Oké, dat is heel mooi nieuws. Liedeke, jij bent kinderchirurg. Hoe las jij dit, of zag jij dit, want er zijn ook allemaal filmpjes van gemaakt, dat opereren met die HoloLens?
9: Ja, dat is heel interessant. En het is natuurlijk een prachtige prestatie om dat op deze manier voor elkaar te krijgen. We hebben bij ons in het ziekenhuis ook gewerkt met de HoloLens. Het grote verschil, denk ik, is dat we geprobeerd hebben dat te doen op organen die kunnen bewegen, dus in de buik. En het hoofd ligt vrij statisch vast tijdens een operatie.
7: Ja.
9: En de HoloLens is een prachtig instrument, omdat je er inderdaad doorheen kan kijken. Maar hij heeft niet zoveel rekenkracht. Dus op het moment dat wat je wil zien beweegt, dan kan die het niet snel genoeg volgen.
7: Aha, maar dus op welke organen heb jij het dan getest?
9: Op de nier, bij kinderen.
7: Ja.
9: En dat ging niet goed genoeg.
7: Ja, die bewegen. Een kind hoeft maar te kuchen of te lachen en woep.
9: Ja,
7: he, gaan
9: maar
7: alle
9: tijdens de operatie natuurlijk, met ademhalen beweegt het al, want het is pas tijdens een operatie. Maar dus wij waren daar uiteindelijk niet tevreden over.
7: En zou je dat dan wel met kinderhersenen wellicht wel kunnen doen?
9: Ja, dat zou kunnen. Ik denk dat wij in principe hetzelfde zouden kunnen doen als wat Maarten gedaan heeft. Ik ben geen hersenchirurg, dus we hebben dat natuurlijk niet geprobeerd. Dus de neurochirurgen bij ons in huis zijn daar niet mee bezig. Doen wel andere dingen met 3D, maar hebben dit met HoloLens nooit gedaan.
7: Nee, want jij zegt dat we hebben hem eigenlijk afgekeurd. Ook op die rekenkracht.
9: Ja. Nou ja, afgekeurd. We hebben gezegd, we denken dat er betere brillen moeten zijn. En die hebben we gevonden. En dat is wat we nu gebruiken.
7: Nou, Maarten, dan kijk ik toch jou even aan. Zit jij hier nou met oude technologie? Het is natuurlijk ook een ding van Microsoft dat volgens mij al meer dan 5 jaar oud is. Vind je daarbij te opereren?
8: Nee, ik denk dat het juist heel leuk is. Dat je ziet dat je dus verschillende manieren die brillen kan inzetten. Dus ook verschillende type brillen voor verschillende operaties of andere doeleinden in de medische zorg of andere sectoren. Maar dus dat het maar net wat je nodig hebt ook. Ja. Met wat voor soort scans je werkt, voor welke reden je het gebruikt. Wat wij graag wilden, is eigenlijk gewoon een recht toe recht aan scan van de hersenen, om het zo maar te zeggen, zo snel en soepel mogelijk omzetten. Om dat te kunnen gebruiken tijdens het opereren. Ja, dan kijk je, dan moet het snel gaan, soepel, nauwkeurig. Dat zijn weer andere dingen. Andere
7: dan bij Lideke.
8: Ja,
7: en voor jullie werkt dit dus nu goed. Dat is het belangrijkste, denk ik.
8: Zeker.
7: Jij, Lideke, werkt onder andere met de Apple Vision Pro.
9: Ja, dat klopt.
7: Toch de concurrent van de HoloLens. Maar de Apple Vision Pro, help me even. Is dat een dichte virtual reality bril? Of is het ook een open waardoor je alles ziet?
9: Nee, dat is een dichte bril. Dus wat hij doet, er zitten aan de zijkant van de bril allemaal cameraatjes. Dus hij laat wel zien wat je ziet. Alleen hij projecteert het terug. Maar je zit dus afgesloten. Dus dat is een heel ander concept. Dat maakt ook dat het in het begin een beetje wennen is. Omdat je moet je feitelijk overgeven en vertrouwen dat
7: camera's.
9: Dat wat je ziet klopt met de werkelijkheid.
7: Voelt dat niet heel raar? Want ik neem aan, jij hebt dit al echt gedaan.
9: Ja. Ik heb hem uitgeprobeerd. Ja.
7: Uitgebreid. Hoe voelde dat?
9: Nou, de eerste keer, je krijgt natuurlijk eerst zo'n les in hoe werkt dat ding dan. Met dinosaurussen, dat is dan wel weer geinig.
7: Want dan
9: hebben ze zo'n testfilm met dinosaurussen. Dat je gevoel krijgt voor hoe 3D is het nou. En al heel snel, omdat het klopt met wat je normaal ook ziet, vergeet je dat je dat ding op hebt. Ja, je voelt natuurlijk, want hij is best wel zwaar, maar je beeld klopt met alles wat je gewend bent. Dus dat is heel fijn.
7: Ja.
9: En wat hij dus kan, en dat is denk ik een belangrijk verschil met de HoloLens. De HoloLens heeft een extern anker, zeg maar, nodig om zijn beeld te kunnen projecteren. En wat de Apple Vision Pro kan, is dat hij oppervlakte kan herkennen. Dus hij kan een aantal kenmerken die je hem van tevoren hebt gegeven in zijn rekensysteem herkennen. En op die manier plaatst hij dan het hologram, want we werken nog steeds met hologrammen, op de gewenste plek. Dus in dit geval op de patiënt. En het voordeel daarvan is, als je een soort anker nodig hebt, sta je soms zelf tussen je camera en het anker in.
7: Ja.
9: En dan kan zo'n bril dat niet meer goed projecteren. Als de bril zelf steeds het anker is feitelijk, kan je nooit in line of sight staan. Dus dat is heel fijn.
7: Ja.
9: Dat je vrijelijk kan bewegen en daar geen rekening mee hoeft te houden.
7: Ja, oké. En is dat inderdaad anders met die HoloLens, Maarten?
8: Nou, inderdaad, is wat aangegeven wordt. Dus met de HoloLens gebruik je dat anker. Ik zie dat als een soort QR-code die ik op het hoofd van de patiënt plak.
7: Mm-hmm.
8: En ik vertel dus de HoloLens en de software van, nou, daar bevindt die QR-code zich. En vervolgens geef ik een aantal patiëntspecifieke punten, wijs ik ook aan. Waardoor
7: hier zitten zijn oren, daar zit zijn borstkas.
8: Precies,
7: ja.
8: Precies dat. Zodat dus de software en de HoloLens continu weten van, oké, als daar die QR-code zit en daar zitten zijn oren en zijn neus, en
7: dan moet ik zo die plattegrond neerleggen.
8: Ja, en dan zorg je dat dus inderdaad, want dat is natuurlijk wel heel belangrijk, dat registreren. De nauwkeurigheid daarvan is natuurlijk van belang.
7: Cruciaal.
8: Ja. Zeker inderdaad, wat je natuurlijk aangaf voor de operatie, dat je het gebruikt als navigatie. Dus het grote voordeel is, ik registreer dat hologram op het hoofd van de patiënt, dan zie ik dus in de diepte die hersenkamers liggen. En ik zie vervolgens ook mijn traject, mijn ideale traject, zeg maar, voor de trainplaatsing, die ik, zeg maar, van tevoren dan heb ingetekend. Ja, wat ik dan feitelijk alleen nog hoef te doen, is mijn drain gewoon precies in lijn met dat traject houden. Ja, en als ik dat traject volg, dan kom ik in die hersenkamers uit.
7: Ja.
8: Maar dan is je registratie natuurlijk, de nauwkeurigheid ervan is ontzettend belangrijk. Wij zijn met de HoloLens gaan werken om er nog kort op terug te komen. Ook omdat het is makkelijk voor brildragende mensen. Want als je zelf een bril hebt, kan de HoloLens, die klap je er gewoon overheen.
7: Mm-hmm.
8: En je kunt hem inderdaad openklappen. En dat vonden wij ook nog wel fijn. Zeker om in het begin met die technologie te gaan werken. Dat je dus ook nog die bril omhoog, je vizier omhoog kan klappen. Dat je even geen, als je geen
7: even
8: gebruik
7: kan
8: maakt.
7: Checken. Ja, even ja, checken.
8: Ja, als je geen gebruik maakt van de bril, dat je hem dan inderdaad omhoog kan klappen.
7: Ja.
8: Wat ook gewoon belangrijk is die communicatie op zo'n operatiekamer. En het is voor iedereen gewoon wel wennen dat je met zo'n bril rondloopt.
7: Ja.
8: Dus dan is het fijn als je hem dan toch nog even omhoog kan doen.
7: Ja, want Lideke is compleet afgesloten van de werkelijkheid. Jij leeft in de duisternis, zeg maar.
9: Ja,
7: op zo'n moment.
9: Ja.
7: Hoe vinden jouw teamgenoten dat op hun OK?
9: Nou, dat is wel wennen. En we gebruiken hem nu bij de start van de operatie. Dus om, zeg maar, bij de voorbereiding te bepalen waar moeten we straks de incisie maken om de juiste plek te vinden waar we moeten zijn. Dus dan is het nog net een beetje anders dan wanneer je hem tijdens de operatie op hebt, zoals Maarten dat heeft. Maar dat is natuurlijk wennen. Nou heeft hij wel als foefje dat je de ogen, jouw ogen worden teruggeprojecteerd in die schermen. Dus de buitenwereld ziet jouw ogen soort van. Dus het is net niet helemaal zo'n dichte bril als we die kennen van die VR-brillen.
7: Maar het is dichter dan die HoloLens.
9: Maar het is veel dichter dan de HoloLens, zeker.
7: Ja. Voor wat voor operaties gebruiken jullie hem nu zoal, die Apple Vision Pro?
9: Nou, wij gebruiken hem nu op de operatiekamer vooral bij kinderen met ribtumoren. Die kun je aan de buitenkant niet zien. Dus het is soms heel lastig om te bepalen waar moet ik nou precies de incisie maken om de juiste rib eruit te halen. Je haalt altijd de rib die aangedaan is plus de boven- en onderliggende rib een stukje eruit. En daar gebruiken we hem voor om dus de borstkas met die ribtumor te projecteren op de patiënt.
7: En dan weet je, daar zit het.
9: Precies, en dan aan te tekenen, hier moeten we dus zijn. En daarmee kunnen we uiteindelijk de operatie bestaat nu uit twee delen. Eén deel om te lokaliseren waar moet je zijn met een kijkoperatie. En het tweede deel is dan vanaf buiten die tumor eruit te halen. En dat eerste stukje zou je kunnen overslaan als die bril goed werkt. En dat gaan we dus nu testen in een klinische studie.
7: Ja, nou, want ik ben ook benieuwd wat het bij jou dan concreet oplevert. Want uiteindelijk, je kon het al. Wat was de succesrate voor de Apple Vision Pro? En waar reken je op dan met die Apple Vision Pro?
9: Ja, ik kan dat niet precies in percenten uitdragen. Maar wij hadden die extra ingreep nodig om zeker te weten dat we altijd goed zaten.
7: Ja.
9: En die kun je overslaan. En elke ingreep kent zijn complicaties. Dus hoe minder je hoeft te doen, hoe beter dat is.
7: Ja, precies. En zeker ook bij kinderen natuurlijk, zeker die je zo min mogelijk wil belasten. Jullie gaan er dit jaar ook meer klinische tests mee doen, hè? Ja. Met de Apple Vision Pro. Waar moet ik dan denken?
9: Nou, wat we met name gaan doen is dat we... Want er zijn maar heel weinig kinderen met ribtumoren, gelukkig. Dus we gaan nu bij andere kinderen waar we een operatie doen in datzelfde gebied, dus in het borstkasgebied, gaan we van tevoren tegen de operateur zeggen, je moet rib zo en zoveel aanwijzen met die bril op. En dan met behulp van een foto kan je daarna uittellen, heeft hij inderdaad een goede rib aangewezen. En die test gaan we doen bij 50 kinderen in het komende jaar.
7: Oké, en waar reken jij op wat dat gaat opleveren?
9: Nou, we hebben het in een fantoom getest. En dan zitten we 100. Ja, dat is zeg maar een soort een nep-patiënt, een pop.
7: Ja, precies.
9: En daar zitten we 100% van de gevallen zaten we goed.
7: Oh.
9: Dus dat maakt dat we zeggen, nou, dan durven we het nu ook gewoon in de kliniek te brengen. Dus ik hoop, nou, laten we zeggen, 98%, dat lijkt me prachtig.
7: Ja. Verslaggever Stijn Gozes die ging vast bij jullie kijken in de OK. Hij mocht de augmented reality uitproberen. Hij kreeg daarbij een demo van promovendus en technisch geneeskundige Nick de Groot.
10: Normaal is tijdens de operatie heel lastig om die ribtumoren te vinden. Dat komt omdat ze door chemotherapie eigenlijk krimpen, waardoor ze niet meer voelbaar zijn voorafgaand aan de operatie. Daarvoor hebben we nu een applicatie ontwikkeld met een augmented reality bril. Wat we daarvoor doen is dat we voorafgaand aan de operatie ook een 3D-foto maken van de patiënt. Dan trainen we een machine learning netwerk om automatisch herkenningspunten op de borstwand te vinden van de patiënt.
11: Wat zijn die herkenningspunten dan?
10: Ja, dus het kunnen van allerlei verschillende dingen zijn. Dus het kunnen moedervlekken zijn of huidverkleuringen op de huid van de patiënt. Ja.
11: Bepaalt het machine learning model gewoon zelf?
10: Ja, dat bepaalt hij zelf eigenlijk. Inderdaad. Dus dat leert hij om dat automatisch te herkennen.
11: Voor mij zit ook gewoon iemand die hier proefpatiënt is. En heeft deze proefpatiënt ook een naam?
12: Matthijs.
11: En jij bent ook betrokken bij het project dus?
12: Ja, ik ben zelf technisch geneeskundige en ik ben postdoc en ik begeleid dit project als zodanig.
11: Waarom hebben we een levende proefpatiënt nodig?
12: Ik ben als proefpersoon om eigenlijk de initiële testen te kunnen doen en te kijken van hoe reageert nou dat model op beweging van het kind of de patiënt.
11: Dus jouw lichaam is ingescand om hiermee te testen. Dus elke keer als we hier gaan oefenen moet jij erbij zijn.
12: Ja, dus omwille van dit experiment of deze test ben ik in de MRI geweest. Die MRI hebben we een 3D-model van gemaakt. We hebben een 3D-foto van mijn thorax gemaakt, van mijn bovenlichaam. En dat allemaal gecombineerd om dit te kunnen laten zien en om dit te kunnen testen.
11: Ondertussen is volgens mij de VR-bril voor mij gekalibreerd.
10: Bij deze kunnen opzetten. Zit hij zo goed?
11: Je hebt een stuk strakker hoofd dan ik. Ik heb inmiddels de VR-bril op en voor mij zie ik Matthijs als proefpersoon op de tafel zitten. En over hem heen zie ik dus een soort gele raster over zijn borstkas heen. En ik kan er doorheen kijken. En als ik daar doorheen kijk, dan zie ik dus eigenlijk een halve ribbenkast en een soort oranje element. Ja, waar kijk ik naar, Nick?
10: Ja, dus het oranje element is eigenlijk de gesimuleerde tumor bij deze proefpatiënt. En verder zie je dus ook dat gele raster wat je zei. Dat is dus eigenlijk het 3D-model wat we van tevoren hadden gemaakt. Zie je eigenlijk terug waar dus dat machine learning netwerk op getraind is.
11: Hij schommelt wel een beetje. Je gaat nu een beetje verzitten en je gaat nu liggen. En dan langzaam beweegt hij ook Nee, oeh, hij blijft nu hangen in de lucht. Want wat is er nu aan de hand?
10: Soms heeft hij last om die anatomische herkenningspunten te vinden. Dus dan is het altijd belangrijk om van de juiste hoek weer te gaan kijken.
11: Want hij gebruikt gewoon de camera's in deze VR-bril om goed te kijken waar het is. Oh ja, nu je weer gaat zitten, komt hij weer tevoorschijn. Ik vind wel, hij blijft goed zitten. En als je goed zit, dan voelt het alsof je een soort t-shirt aan hebt. En daar kan je dan doorheen kijken. Jullie gebruiken dit nu om te testen. Om ook te oefenen, denk ik, of niet?
10: We hebben eigenlijk in fantoomsituaties, dat zijn eigenlijk een soort simulaties-experimenten, hebben we dit nu wel met chirurg geoefend. Het enige wat anders is in zulke situaties, is dat je dan een eigen 3D-geprint model hebt. Dat is dus helemaal gefixeerd, dat kan niet bewegen. En als je straks bij proefpersonen kan uittesten, dan zou je wel hoe de thorax of de borstwand mee deformeert, zou je dan gaan kijken wat voor invloed heeft dat, hoe accuraat het is.
11: Er is nog een hoop werk aan de winkel als ik het zo hoor.
10: Zeker, dus we willen echt met die klinische studies gaan bewijzen, werkt het straks tijdens de operaties.
6: BNR Beter. Dat was Stijn Goossens met de VR-bril op vanuit OK. In gesprek met Nick de Groot en Matthijs Fitski van het Prinses Maxima Centrum. Liedeke, de demo die liet nog wel een paar gebreken zien. Moet het niet gewoon eerst 100% werken, 100% accuraat zijn, flawless, voordat je het daadwerkelijk echt gaat uitproberen, en dan zeker bij een operatie op kinderen?
9: Zeker, maar hoe je dat bereikt is door mensen te trainen in het gebruik van de bril. Dat is één. Want je kunt niet verwachten dat je gelijk snapt hoe dat ding werkt. Dat is belangrijk. En het andere wat denk ik heel belangrijk is, is dat die bril herkent die oppervlaktekenmerken vanuit een bepaalde richting. Namelijk de plek waar je staat als je gaat opereren. Dus op het moment dat je op een andere plaats staat, wat meer naar het voeteneind of te veel naar het hoofdeinde, dan snapt die camera het niet meer.
7: Oh ja.
9: En dan beweegt hij dus net niet lekker mee. Dus ja, dat zijn aspecten waar je rekening mee moet houden.
7: Ja, kinderziektes in een kinderziekenhuis.
9: Exact.
7: Zeg maar. Ja, dat is dan wel weer apart. Wat me ook opvalt is dat jullie dus allebei technologie van Amerikaanse bedrijven gebruiken. Apple en Microsoft. Terwijl er is natuurlijk nu een hele discussie over, dit moeten we misschien niet meer doen of niet meer willen. Hoe kijk jij daarnaar, Maarten?
8: Ja, wel leuk om te vermelden dat de software wel Nederlands is, die we gebruiken.
7: Die op die bril wordt gebruikt.
8: Ja, voor het maken van de hologrammen.
7: Ja.
8: Dus er zit ook wel een Nederlands tintje aan. Er zullen veel verschillende soorten brillen komen. En ik verwacht dat er steeds meer en meer keus zal zijn. De HoloLens en Microsoft was voorloper daarin. Ja, ik verwacht dat die markt en die concurrentie en ook de verschillende type brillen, en ook zeker om daar weer op terug te komen, van je zult hele technische brillen hebben waar je ontzettend veel detail mee kan laten zien. Bijvoorbeeld voor hele ingewikkelde en anatomisch heel specifieke operaties. Maar je zult ook veel kleinere modellen hebben die heel praktisch zijn in gebruik, die als een soort gewone bril dragen, die zeg maar voor recht toe recht aan hologrammen zijn. Dus ik kijk daar ook heel erg naar uit dat die ontwikkeling zich verder gaat inzetten en dat je veel meer verschillende keuzes ook hebt voor verschillende type ingrepen en werkzaamheden.
7: Ja, Liedeke, hoe kijk jij daarnaar?
9: Nou, wat heel belangrijk is, wij gebruiken natuurlijk heel veel instrumentarium op de operatiekamer, niet alleen die brillen. En die komen overal vandaan en vaak van Amerikaanse bedrijven. En de hardware is van het Amerikaanse bedrijf en de software is van ons. Dat is in ons geval ook zo, hebben we zelf in huis ontwikkeld. En de patiëntdata blijft bij ons. Dus het is niet zo dat wij aan de fabrikant weer gegevens terug moeten leveren om hun product te vervolmaken. Dat blijft bij ons.
7: Het is echt alleen de hardware.
9: En dus daarom ben ik daar niet zo heel bang voor. Maar het blijft iets waar je rekening mee moet houden. En als er Europese brillen komen die beter zijn, ja, dan ga je daar natuurlijk voor. Zolang die ontwikkeling zich doorzet, hangt het er vanaf wie het beste product biedt. En daar ga je mee in zee.
7: Ja, het is wel grappig om op te merken dat eigenlijk heel veel Nederlandse ziekenhuizen bezig zijn met deze experimenten. Kijken wat het oplevert, wat het beste voor bepaalde afdelingen werkt, voor bepaalde chirurgen werkt. Is iedereen nou eigenlijk los van elkaar het wiel aan het uitvinden? Of wordt hier wel degelijk op samengewerkt?
9: Nee, hier wordt denk ik wel op samengewerkt. Kijk, zo'n bedrijf als waar Maarten mee werkt, daar hebben wij ook veel mee gewerkt. Die hebben op een gegeven moment de keuze gemaakt om zich wat meer te richten op de volwassenen en wat minder op de kinderen. Het is natuurlijk een kleine markt, dus dat is logisch als je start met een bedrijf. Maar het grappige is denk ik in de geneeskunde dat heel vaak zie je dat op verschillende plekken de behoefte aan hetzelfde, aan dezelfde oplossing ontstaat.
7: Ja.
9: En dat mensen tegelijkertijd met hetzelfde beginnen en elkaar op een gegeven moment gaan vinden. Maarten werkt ook samen met UMCU. Het Maxima ligt naast het UMCU. Wij werken heel veel samen met het UMCU. Dus het komt uiteindelijk vanzelf samen. En dan kun je elkaar ook ondersteunen of zeg maar elkaar tips geven die je nodig hebt.
7: Kennis uitwisselen, ja.
9: Precies. En dat gaat eigenlijk vanzelf. Dus ik maak me daar niet zoveel zorgen over. Ik denk dat we dat over 1-2 jaar met z'n allen verder ontwikkelen.
7: Ja. Wanneer denken jullie dat het zover is? Dat echt artsen op dagelijkse basis met een bril opstaan te opereren?
8: Ja, ik ben natuurlijk heel erg optimistisch. Maar ik deel ook wel jouw realisme, zoals je dat net aangaf. Van het kan toch best, het duurt toch best wel lang voordat dingen echt vast geïmplementeerd worden. Maar ik denk wel dat het snel gaat. Laat ik zeggen 5 tot 10 jaar.
7: Oké, okay, Niedeke?
9: Ja, ik denk dat het afhangt van de toepassing. En ik hoop dat met die drains, als je 20% foutmarge kan voorkomen met zo'n bril, dat heel snel dus overal.
7: 1 op 5, ja.
9: Heel snel overal wordt overgenomen. En dat kan. Ik denk algemene toepassing, dat zal zeker nog wel een aantal jaren duren. Mensen vinden het ook spannend, hè? Dus er zijn een aantal voorlopers, wij in dit geval. En de rest moet dan mee. Dus ik denk 10 jaar lijkt me een reële schatting.
7: Mooi. Veel dank en veel succes. Dank voor jullie komst. Liedeke van der Steeg, kinderchirurg bij het Prinses Maxima Centrum. En Maarten Bot, neurochirurg bij het Amsterdam UMC. Dit was een speciale zomeruitzending van BNR Beter. Op de radio hebben we altijd wat minder tijd, maar dit gesprek is langer te luisteren als podcast. Zoek ons op BNR Beter in je favoriete podcast-app.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen De Strateeg.

0: zomer bij BNR. Zon, zee, strand en de podcasttips van Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
1: Ik heb deze zomer eindelijk tijd voor het grote plaatje. Hoe werkt de wereld echt? Daarvoor moet je kijken naar de geldstromen achter alles. Het grote plaatje, nu in de BNR-app.
2: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
3: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
4: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
5: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
6: BNR Verkeer.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A32 vanuit Heerenveen naar Leeuwarden is een glasplaat op de weg terechtgekomen bij Grauw. De weg is daar dicht. Richting Leeuwarden moet je dus tot 6 uur vanavond omrijden over, via Drachten over de A7 en de N31.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
9: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaithaal. In de Grand Prix op Zandvoort is Max Verstappen in de eerste ronde gecrashed en uitgevallen. Hij verloor de controle en reed vol in de vangrail. Zijn auto was zwaar beschadigd, zelf heeft hij niks. Hij stapte uit en zei meteen, I'm okay. Bij de herstart na een half uur viel een van de auto's van Team Haas uit met motorpech. Het is de laatste race op Zandvoort en er zijn een record aantal mensen naartoe gekomen. Beide weekenddagen waren uitverkocht en donderdag en vrijdag waren er ook veel mensen. Vandaag zit ook de koning op de tribune met de koningin en prinses Alexia. Hij reikt na afloop de prijs uit. De gesprekken over de begroting gaan komende week verder. Morgen is Pro weer aan de beurt. Die gaat praten met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Andere oppositiepartijen praten alleen met Heijnen. De gesprekken met Jetten gaan meer over de inhoud dan over geld. Hij heeft de oppositie nodig voor een meerderheid. Bij Israëlische luchtaanvallen in de Gazastrook zijn 3 mensen gedood, onder wie een kind van 4. Er werd onder meer een vluchtelingenkamp geraakt. Israël beweert een terrorist te hebben gedood. De aanvallen gaan nog steeds door, nadat Amerika met een plan kwam om de rust terug te brengen. Israël ging er niet mee akkoord. En in de weilanden bij Bergen-op-Zoom is een drugslab gevonden. Er zijn ook 2 mensen aangehouden. Op diezelfde plek werd volgens Omroep Brabant 2 jaar geleden ook al een groot drugslab ontdekt. Toen duurde het meerdere dagen voor de boel was opgeruimd. Bij het huis hoort een grote lab grond met kassen en 2 loodsen. Het weer van Weer Online? Een mix van wolken en zon, het is 18 tot 22 graden. Vanavond verdwijnen de wolken en vannacht koelt het flink af. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Strateeg. Paul van Liemt.
10: Welkom bij De Strateeg. Een journalistiek onafhankelijk programma van BNR. In samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Jarenlang keken we niet om naar het Arktisch gebied, maar dat is vandaag de dag wel anders. De Russische president Vladimir Poetin heeft gezegd dat Rusland het gebied nauwlettend in de gaten houdt, en de Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn zinnen gezet op Groenland. Hoe moeten wij daarmee omgaan? Dat bespreek ik met Wampi Libon van der Wal, Arktisch ambassadeur en directeur inclusieve groene groei, en Fiona de Kuiper, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies en verbonden aan The Arctic Institute. Wampi, ik begin met jou. We hebben afgesproken, we kunnen eruit tutoyeren. Ik kondig je net aan als Arktisch ambassadeur. Niet iedereen zal het meteen op het netvlies hebben. Wat betekent dat? Wat doe je?
11: Ja, dat betekent dat ik eigenlijk de Nederlandse belangen vertegenwoordig op het Arktisch dossier, hè, bij de Noordpool en de Zuidpool. En dat we eigenlijk vanuit Nederland bijdragen aan een stabiel gebied, een Noordpoolgebied. Dus wat betekent dat? Veel contact met de bondgenoten, dus de landen die grenzen aan het Noordpoolgebied. Veel contact ook met andere spelers die actief zijn in de regio. En verder hebben wij natuurlijk ook als Nederland daar gewoon belangen. Hè? Want het is, Noordpool is heel dichtbij.
12: Zeker.
11: De veiligheid is echt een aandachtspunt.
12: We gaan het echt over hebben in deze podcast. Want ja. Dat is heel belangrijk. Hè? Voor de mensen die dat over het hoofd gezien hebben. Dit is een heel echt, het is niet zomaar, zeg ik dat, om mensen vast te houden. Het is belangrijk om dit te horen, denk ik. Omdat je merkt dat dit groot is. Vroeger, als je deze functie kreeg, ik zeg het niet om te spotten, maar dan werd je misschien wel weggepromoveerd. Word jij maar Arktisch ambassadeur. Maar tegenwoordig, sinds 2024, zit je daar. Een heel belangrijke functie.
11: Ja, nou ja, het is zeker een heel belangrijk onderdeel voor onderwerp voor Nederland. En ook zeker in mijn functie kan ik daar ook aan bijdragen. Je zei het al in je introductie, het onderwerp heeft echt aan belang gewonnen. Je ziet toch dat door klimaatverandering ontstaat er een gemakkelijkere toegang tot het gebied. Je hebt ook op het gebied van veiligheid, zie je natuurlijk dat de Europese landen, we raken aan een hele lange grens met Rusland. Dus dat zorgt er allemaal voor dat eigenlijk het onderwerp steeds meer aandacht krijgt. En het ook behoort te krijgen.
12: Zeker, en dat gaan iedereen merken die nu luistert. Want we gaan natuurlijk ook praten over het Arktisch gebied, wat het precies is. Dat willen we ook even ook op het netvlies hebben. Fiona, het Arktisch gebied, waar praten we precies over?
13: Ja, eerst en vooral het noordelijke deel van onze planeet. Het belangrijkste daarbij is de 8 Arctische staten. Dat is ook het grootste verschil met de Zuidpool dan eigenlijk. Hoe het hele gebeuren georganiseerd is. Dus in het noorden hebben de 8 Arctische staten het meest voor het zeggen. Dat is heel, heel kort.
12: Maar wie hebben het echt voor het zeggen? Wie zijn, als ik het simpel zeg, wie zijn er nu de baas in dit gebied?
13: Ja, ik denk niet dat dat echt een statement is dat je makkelijk kunt beantwoorden natuurlijk. Wat wel recent is gebeurd, of ja, in de laatste jaren, nu 7 van de 8 Arctische staten zijn lid van de NAVO. Wat wel een interessante ontwikkeling is. Hiervoor was dat dus inderdaad niet het geval. Dat heeft de verhoudingen wel verschoven, laten we zeggen.
12: Maar de stukken die ik lees, gaat het elke keer over Rusland, de Verenigde Staten en Denemarken. Dat zijn de grote spelers, die hebben de echte macht. De inheemse bevolking heeft uiteindelijk weinig te zeggen. Het gaat om deze 3 landen. Is dat te kort door de bocht of komt het daar uiteindelijk op neer?
13: Ik denk dat dat ook een beetje sensatie-headlines zijn, om het zo eventjes te zeggen. Inderdaad, Rusland heeft het grootste Arctische gebied in de regio, is ook heel sterk. Maar de VS, dat moeten we ook allemaal een beetje in perspectief plaatsen. Want bijvoorbeeld de Verenigde Staten op wereldtoneel zijn ze heel machtig, maar als je kijkt in het gebied zelf, zijn ze veel kleiner, hun territorium is heel beperkt, hun capaciteiten in bijvoorbeeld op het gebied van ijsbrekers zijn ook veel meer beperkt. Dus we kunnen alles wel een beetje in perspectief zetten. En Groenland inderdaad ook heel belangrijk. Maar de reden waarom dat de VS daar naar kijkt is soms ook een beetje, hoe dat het altijd wordt neergezet in de krant is niet, dekt niet de volledige plaatje of kijkt niet genoeg naar het grotere geheel.
12: Maar los van de sensatie, door sommige media inderdaad af en toe naar buiten gebracht, dan gaat het wel om Rusland. Rusland is wel, van al deze landen die ik noem, de grootste speler daar.
13: Ja, qua territorium inderdaad. Ze hebben ook een sterke Arctische economie. Ook historisch gezien, dat heeft ook veel te maken met de manier waarop dat hun beleid en hun economie is georganiseerd. Ze hebben heel veel centrale ondersteuning daarbij. Dat is iets wat dat westerse landen bijvoorbeeld niet hebben. Wij hebben veel meer competitiviteit. Voor hun is het veel meer staatsgestuurd. Dus op dat gebied verschilt het wel heel hard. Ja, komt nog uit de Stalinistische tijd, om het zo te zeggen. Ja. Dus dat heeft wel veel bijgedragen, ook qua grondstoffen en hoe dat zij hun gebied exploiteren. Wij hebben daar ook meer regels aan verbonden, ook voor milieu en dergelijke, wat bij Rusland natuurlijk wel iets minder aan de orde is.
12: Iets minder of echt veel minder?
13: Ja, ik wil me daar niet te extreem over uitlaten, maar ik denk dat hun milieustandaarden toch wel een stukje lager liggen dan bij ons in Europa bijvoorbeeld.
12: Wampie wil natuurlijk weten hoe Nederland zich verhoudt tot deze staten waar we het nu over gehad hebben.
11: Ja, ik denk voor Nederland is het heel belangrijk dat we die regionale stabiliteit behouden. En dat we daar ook aan bijdragen. Je ziet natuurlijk toch ook door de aanvalsoorlog van Rusland in Oekraïne, dat ook geleid heeft tot een andere weging van die dreiging. En we hebben ook door het feit dat klimaatverandering ervoor zorgt dat de toegankelijkheid van het gebied eigenlijk groter wordt, zorgt er ook voor dat steeds meer landen bezig zijn om hun invloedssferen eigenlijk te verbreden en actiever worden. Hè, omdat je het beter kan bevaren, je kan vissen, je hebt toegang tot grondstoffen. Hè, dus er is ook echt een soort nieuwe realiteit waar allemaal verschillende landen denken, dat Noordpoolgebied, dat is echt interessanter dan voorheen. En als je dan kijkt voor Nederland, Nederland werkt natuurlijk heel erg goed samen met die 7 landen die een grondgebied hebben op het Arctisch gebied. Dus de 7 landen naast de 8e is natuurlijk dan Rusland. Maar dan heb je het inderdaad over de Verenigde Staten, dan heb je het over een Canada, dan heb je het over een IJsland, dan heb je het over Denemarken, Noorwegen, Zweden.
12: Finland,
11: allemaal hele belangrijke landen waar we zowel mee samenwerken binnen de NAVO en ook binnen de NAVO proberen daar ook serieuzer mee aan de slag te gaan. Zodat we ons voorbereiden, dat we oefeningen doen samen in een uitdagend gebied. Hè? Want het is gewoon heel ingewikkeld daar om te opereren met min 40, min 50 graden. Hè? Ga er maar aan staan. Ja. Maar het gaat ook heel erg over hoe zorg je ervoor dat je ook op een duurzame manier met de economie omgaat. Hoe zorg je ervoor dat je eigenlijk ook op het gebied van klimaatverandering de juiste dingen blijft doen. Dus het is echt een totaalpakket waar we gewoon eigenlijk met de landen, verschillende landen allemaal op samenwerken.
12: Maar voor Nederland dus zo belangrijk dat er ook een polaire strategie is gekomen. Ik geloof een maand geleden ongeveer. Ja. Maar wel een polaire strategie. Wat houdt dat precies in?
11: Ja, in die polaire strategie schrijven we eigenlijk, zetten wij het een wat we de komende 5 jaar gaan doen als Nederland. En dat zit dan met name inderdaad op die versterking van die veiligheid. Omdat we daar echt zien dat we daar meer moeten doen, dat we dat ook serieus moeten oppakken binnen de Europese Unie, maar zeker ook via de Europese Unie, maar ook zelfstandig binnen de NAVO. Het gaat ook heel erg over klimaatverandering. Want waarom is die klimaatverandering voor Nederland zo belangrijk? Omdat het, alles wat er gebeurt in de polaire gebieden, het warmt nu 3 à 4 keer sneller op dan de rest van de wereld. Dat betekent wat voor ons, voor zeespiegelstijging. Dus dat kan leiden. Nederland, 26% van Nederland ligt onder zee.
12: Ik durf niet ja te zeggen, maar volgens mij zit het in die richting. Zeker.
11: Wat dus zou betekenen dat als daar enorm veel zeestijging is, dat ook gevolgen voor ons heeft. Het gaat ook over de golfstroom. Dus als de polaire gebieden zijn heel belangrijk voor ons klimaatsysteem. Dus op het moment dat dat verandert, heeft dat ook gevolgen voor ons. Het gaat over biodiversiteit. Dus allemaal dingen die ook voor ons van invloed zijn. En natuurlijk die duurzame economische ontwikkeling. Wij zitten ook natuurlijk aan dat gebied. En ik gebruik soms wel eens bij mijn kinderen, want die vragen zo van hoe polair gebied, hoe belangrijk is dat dan?
12: Goeie vraag ook, ja.
11: Ja, maar dan zie je toch, mensen realiseren zich toch niet heel vaak dat de afstand Amsterdam polaire cirkel, dat is gewoon minder ver dan Amsterdam Lissabon of Amsterdam Athene. Ja. Dus het is echt heel dichtbij. En daarom is het ook belangrijk dat we er zijn. En ook hebben we al heel lang een wetenschappelijk onderzoek doen we daar.
12: Vanwege al deze belangen, die strategie is van belang. 5 jaar voor uitkijken. Je ziet dat op veel gebieden helemaal geen strategieën zijn. Daar ben ik al heel verbaasd over. Maar deze is er dus wel. Iedereen weet het ook. En dat betekent dat iedereen heeft het wel omarmd. Dus jouw idee ook. Het is niet alleen wat je er zelf in zit, dat je de Arctisch ambassadeur bent. Maar dat ook binnen Nederland politiek ambtenarij weet wat er aan de hand is.
11: Ja, nee, zeker. We hebben het gezamenlijk allemaal tot stand laten komen. De wetenschappelijke kant heeft heel erg goed kunnen meedenken. Het is ook zeker niet alleen het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dus een heleboel verschillende ministeries hebben deze strategie opgesteld. En onze minister van Buitenlandse Zaken heeft dat ook echt aangeboden aan de Tweede Kamer. En daar is, je ziet gewoon dat dit tractie heeft. Omdat eigenlijk iedereen ziet hoe belangrijk het is en dat je ook moet voorbereiden.
12: Het is dichtbij, er zijn veel belangen en we weten natuurlijk wat de geopolitiek aan de hand is, dus uiteraard is dit van belang. Dan vraag ik me af, zijn er ook andere landen, Fiona? Andere landen die een strategie hebben, die misschien ook die strategie hebben aangepast door wat er allemaal gebeurd is?
13: Heel veel landen hebben eigenlijk een polaire strategie. Heel recent heeft Frankrijk nog zijn nieuwe strategie aangekondigd. Zweden heeft ook recent een verandering teweeg gebracht. Ja, het was wel logischer als Arctisch land natuurlijk. Maar je ziet wel dat er heel veel activiteit is, ook van derde landen. Bijvoorbeeld Japan, Zuid-Korea, bijvoorbeeld zelfs Singapore is ook waarnemer in de Arctische Raad. Dus je ziet wel dat er veel interesse is, toch, dat het ook wel echt leeft. Bijvoorbeeld vorige september was ik in Noorwegen op een conferentie in Oslo, de Arctic Security Conference. En daar waren superveel aanwezigen uit India, die ook in panel zelf aanwezig waren. Ik had dat zelf ook niet echt verwacht, om eerlijk te zijn. Veel minder van China bijvoorbeeld, maar heel veel mensen uit India.
12: En die mensen uit India die kijken ook naar met name klimaatverandering in samenhang met voedselzekerheid. Lijkt mij althans dat voor de hand ligt.
13: Ja, inderdaad. Bijvoorbeeld als het klimaat in het Arctische gebied verandert, heeft dat ook een impact op de moesanregens in India, wat dan ook weer gevolgen heeft voor de voedselproductie daar. Dus het is voor hen ook van belang om die verhoudingen te begrijpen, om daar een beter inzicht in te krijgen, zodat ze zichzelf ook beter kunnen voorbereiden op mogelijke veranderingen daar.
12: Dus de hele wereld, mag je zeggen, althans een groot deel van de wereld, is met Arctisch gebied bezig.
13: Ja,
12: je zei ook, vind ik interessant, Frankrijk heeft dan een polaire strategie, maar onlangs ook aangepast. Is dat een belangrijke aanpassing geweest of iets wat echt het vermelden waard is?
13: Ik denk, in de laatste paar jaren nadat veel landen hun strategieën wat geüpdate hebben, ik denk dat er vooral de veiligheidsdynamiek komt steeds sterker naar voren. Dat is ook iets wat nu het geval is voor de nieuwe Nederlandse strategie. Dat is, in het verleden was dat misschien een kleine randoverweging. Werd Rusland wel gezien als een moeilijke samenwerkingspartner. Maar is nu veel meer naar de voorgrond getreden. We zien wel dat er nog steeds veel belang wordt gehecht aan wetenschappelijke samenwerking en dergelijke. Maar nu ook dat de NAVO-verhoudingen in het gebied zijn veranderd, zie je wel dat die veiligheidsdynamiek veel sterker naar voren komt.
12: Ja, dus nog meer de ogen allemaal gericht op het Arctisch gebied. En het wetenschappelijk onderzoek is al een paar keer ter sprake gekomen door jou, maar ook door jou, Wampie. En wat doet Nederland precies? Wat onderzoekt Nederland daar precies in dat Arktisch gebied?
11: Ja, we hebben een hele actieve wetenschappelijke gemeenschap. Het onderzoek is heel gevarieerd. Het is onderzoek naar bijvoorbeeld klimaat, hè, natuurlijk. Hè, dus hoe werken die golfstromen? Hè, wat voor effect heeft dat? Het gaat ook over onderzoek naar biodiversiteit. Er zijn ook wetenschappers bezig met milieu. En wat betekent dat bijvoorbeeld dat er plastic ronddrijft? En hoe kan je daar betere regels voor maken? En ik vind zelf altijd wel een mooi voorbeeld. Er is iemand die al heel lang onderzoek doet naar vogeltrek. En dat zijn ook gewoon hele belangrijke dingen die inzicht geven over verspreiding van ziektes bijvoorbeeld. Die door vogels ook worden meegenomen. Maar ook heel erg over wat betekent dat voor de leefwereld? En wat kun je dan voor gevolgen trekken dan over de behoud van de biodiversiteit?
12: Ja, biodiversiteit, een heel groot onderwerp ook. Vaak vergruis of tegenstanders. Maar dan zie je dat er in ieder geval discussie over is. Voor en tegenstanders, maar een heel groot belangrijk thema. Daar kun je dus wetenschappelijk heel veel uithalen. Heel veel niet alleen moed uitpeuren, maar ook echt kennis vergaren.
11: Ja, en die kennis is heel belangrijk. Hè? Bijvoorbeeld als je kijkt nu naar de toendra. De toendra in de Noordpool die ontdooit. Hè? Dus dan, en daardoor komt er dan eigenlijk methaangassen vrij. Hè? Dat is precies eigenlijk wat je niet wil hebben. Want dat creëert gewoon eigenlijk meer CO2 in de lucht. En kan eigenlijk klimaatverandering versnellen. Dus dat is super relevant om dan met elkaar te onderzoeken. Hè? Hoe doe je dat met elkaar? Zijn er andere manieren? Hoe kunnen we dat eventueel voorkomen? En ook heel goed wat Fiona als voorbeeld gaf van India. Je ziet gewoon dat een heleboel landen nu meer en meer interesse ook hebben. Omdat we nu steeds beter snappen ook wat die wereldwijde klimaatsysteem, wat dat doet en hoe dat werkt. En die polaire gebieden zijn eigenlijk een soort, de airconditioning van de wereld. Hè? Dus als het daar een beetje anders gaat lopen, dan heeft het ook gevolgen Voor wat er gebeurt op andere plekken.
12: Net als een mooie duidelijke vergelijking inderdaad. Even die airconditioning in het hoofd houden. Ja. Economisch gezien, dat is natuurlijk ook van groot belang. En economisch gezien wil zeggen dat er bijvoorbeeld nog heel veel gas en olie te ontginnen is. In flinke percentages ook uit te drukken. Maar als je het in het groot ziet, in het algemene beeld, Fiona. Wat kun je dan zeggen dat economisch van groot belang is?
13: Ik vind een eerste belangrijke kanttekening om te maken is wel dat theoretische aanwezigheid betekent niet automatisch dat het ook realistisch ontginbaar is. Want er zijn inderdaad veel schattingen gemaakt. Vaak wordt verwezen naar een studie van, ik denk, de US Geographical Survey of zoiets. Geological Survey van 2008. Die schatten van, zoveel procent onontdekte olie en zoveel procent onontdekt gas zit in
12: 15 het gebied. 15 en 30, in ieder geval, het zijn aanzienlijke percentages.
13: Ja, inderdaad. Maar iedereen verwijst telkens naar dezelfde studie. niemand heeft daar echt meer feasibility-studies naar
12: maar
13: gedaan.
12: Maar sinds 2008 is er dus geen nieuwe studie naar verricht?
13: Toch niet waar ik van op de hoogte ben, alleszins.
12: Jij had het geweten.
13: Sorry?
12: Jij had het geweten, dat weet ik zeker.
13: Ja, maar ik hoop het. Dat is ook wel belangrijk. Veel mensen staan daar niet bij stil. Er wordt vaak verwezen naar van dergelijke cijfers. Want mensen denken, oh wauw, zoveel. Maar dan moet je ook wel kijken, welke methodologie is toegepast daarop. Het zijn ook schattingen. Het is ook niet concreet aangetoond. Hetzelfde met de kritieke grondstoffen. Ze zijn inderdaad wel aanwezig. Er zijn grote afzettingen. Maar je hebt ook...
14: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand Rights Specialist.

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Niet onderschatten, ja. Nee, dat vind ik altijd. Het gaat over de uitvoering natuurlijk.
2: Ja, ik wil het niet doen, hoor. Dus alleen eerlijk gezegd. Ook ontginningswerk en zeker ook verwerking van mineralen is ook eigenlijk vuil werk. We hebben dat tot nu toe altijd geoutsourced naar China, want zij deden het al. En we dachten, oké, wij kunnen daarvan meepikken. Want zoiets, dat gaat niet echt op in Europa, denk ik.
1: Maar toch, er liggen wel degelijk economische mogelijkheden. En dan zijn we weer bij Wampie voor het Nederlands perspectief. Want waar liggen de mogelijkheden voor Nederland of Nederlandse bedrijven?
3: Ja, je ziet dat inderdaad de interesse in grondstoffen natuurlijk toeneemt. En het is ook belangrijk voor Europa en voor Nederland, hè, dat we werken aan onze strategische autonomie en die economische onafhankelijkheid.
1: Maar mogen we het niet overdrijven? Dat vind ik wel interessant dat Fiona dat eens zegt, want dan ben je toch weer geneigd. Dat is heel mooi, dat zijn net prachtige koppen. En dan zijn mensen geneigd om helemaal wakker te schudden. Kijk eens even, daar is het te halen. Dat is niet het geval.
3: Nee, ik denk inderdaad dat het gewoon het is rijk aan grondstoffen. Tegelijkertijd is het ook heel moeilijk om daar te komen en om dat te ontginnen. Ja. Verder denk ik het goed om te signaleren dat uiteindelijk ook het Noordpoolgebied, dat zijn ook gewoon 8 landen. Hè, die ook over hun eigen grondgebied gaan en daar natuurlijk hun grondstoffen kunnen winnen. En voor ons als Nederland zijn we heel erg bezig natuurlijk met partners om te kijken, kan je dat op een duurzame manier doen? Op welke manier kunnen we de grondstoffen op een verantwoordelijke manier die ketens opbouwen? En daar verdiepen we partnerschappen mee. Bijvoorbeeld met Canada of in EU-verband zijn we natuurlijk ook bezig om te werken aan grondstoffenafspraken. Maar je ziet wel dat de echte winst is niet echt in dat gebied nu meteen te halen, omdat het zo moeilijk is om te ontginnen. Maar je moet ook wel weer rekening houden met later. Dus het is goed om daarnaar te kijken. Als je dan kijkt van wat vinden wij dan als Nederland belangrijk? Dat het in ieder geval ook op een duurzame manier doet en dat je het op een goede, dat je leert. Ja. En dat je ook heel erg rekening houdt met de mensen die daar wonen. Er wonen gewoon 4 miljoen mensen. Dus het is ook niet alsof het helemaal ontgonnen terrein is. Dus je moet echt rekening houden. Dus het gaat heel erg over die balans. Maar wel met Fiona eens dat het ook, dat af en toe het beeld wordt geschetst alsof je morgen een mijn hebt en een stroom met kritieke grondstoffen onze kant op kan.
1: Nee, dat is bij deze in het juiste perspectief geplaatst door jullie.
4: I'm a fan of Denmark too, I have to tell you. And they've been very nice to me. I'm a big fan, but the fact that they had a boat land there 500 years ago doesn't mean that they own the land. We had lots of boats go there also. But we need that because if you take a look outside of Greenland right now, there are Russian destroyers, there are Chinese destroyers and bigger. There are Russian submarines all over the place. We're not going to have Russia or China occupy Greenland, and that's what they're going to do if we don't. So we're going to be doing something with Greenland, either the nice way or the more difficult.
1: Ja, en dat was Donald Trump in januari van dit jaar. Maar ook op de NAVO-top gaf hij aan zeer teleurgesteld te zijn in de NAVO vanwege Groenland. Fiona, ik had het tijdens die inleiding al over high north, low tensions. Wat houdt het precies in? Want dat is nu degelijk aan de hand.
2: Nu eigenlijk een beetje minder, om eerlijk te zijn. Vroeger was inderdaad het idee van Arctic exceptionalism of inderdaad high north, low tensions, was zeker aan de orde. En we zagen dat het gebied eigenlijk een beetje vrij waard bleef van politieke gebeurtenissen elders in de wereld. Bijvoorbeeld samenwerking in de Arctische Raad is nooit gestopt toen bijvoorbeeld Rusland de Krim heeft geannexeerd, de golfoorlogen. Dus er is van alles gebeurd elders. En dan zag je eigenlijk dat Arctische samenwerking gewoon zijn gangetje ging en dat daar weinig aan veranderde. En dan sinds 2022 was toch de eerste keer dat er echt een omslag kwam. Zeker in de Arctische Raad hebben ook alle andere 7 staten hebben toen eigenlijk gezegd van oké, politiek, we staan er even van weg. Maar toch zie je dat nu op laag pitje toch weer een beetje samenwerking aan de orde is daar. Zeker op technisch niveau, op het gebied van de werkgroepen, zie je dat er toch een klein beetje terug in gang is geschoten. Het is denk ik ook noemenswaardig dat

0: Rusland ondanks alles niet uit de artiestenraad is gestapt. Dus ook referentie naar de eerdere comment van oh, als Rusland het daar volledig voor het zeggen heeft, dan zouden ze zeker niet vasthouden aan dat platform, maar dan nu zeven andere NAVO-staten bijzetten.
1: Dat is heel opmerkelijk. Ja. Dat wordt vaak onderschat. Ja, maar ze zitten gewoon nog in die Arktische Raad. Oftewel, ze doen mee als gesprekspartner.
0: Ja, inderdaad. En ze zien wel eigenlijk iedereen in het gebied heeft elkaar toch een klein beetje nodig op een of andere manier. Bijvoorbeeld Noorwegen en Rusland werken nog steeds samen op het gebied van visserij. Gewoon omdat beide kanten het echt nodig hebben. En ook voor de visbestanden is het ook heel belangrijk dat er toch enige vorm van samenwerking is. Ook voor bijvoorbeeld search and rescue. En als er olielekken zijn bijvoorbeeld. Dus ja.
1: Maar laten we zeggen, die uitzonderlijke positie die het altijd innam het gebied. Er is veel gebeurd, maar met name de oorlog in Oekraïne. Dat is gewoon wel een breekpunt geweest. En toen kwam het onder ogen van alle landen een beetje. Maar in ieder geval toen is het in ieder geval serieus genomen. Dan weet je dat er wel degelijk spanningen zijn. En die zullen ook blijven nu de komende tijd.
0: Ja, waarschijnlijk wel. Ja, vroeger zagen we vooral ook al een interesse. Want ik denk dat India hun onderzoekstation in 2008 of zo heeft geopend op Svalbard. Vroeger was er inderdaad veel meer een wetenschappelijke benadering van het gebied. En sinds dan de volledige invasie van Oekraïne in 2022 zagen we dan wel meer een politisering van heel het gebeuren. En ook steeds meer militaire aandacht voor het gebied. Ook dan na de NAVO-uitbreiding zien we wel dat op dat gebied wel wat van alles is.
1: Tot zover deze aflevering van De Stratege op de Radio. De gehele aflevering vind je in de BNR-app of jouw podcast-app. Ik dank Wampie Liebman van der Wal, Arktisch ambassadeur en directeur inclusieve Groene Groei op het ministerie van Buitenlandse Zaken, en Fiona de Kuiper, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies en verbonden aan The Arctic Institute. En wil je De Stratege vaker beluisteren? Abonneer je meteen in je favoriete podcast-app en tot de volgende keer.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen het grote plaatje.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: BNR Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een glasplaat op de rijbaan van de A32 terechtgekomen vanuit Heerenveen naar Leeuwarden bij Grauw. Daar is de weg dicht tot 6 uur vanavond. Tot die tijd omrijden via Drachten over de A7 en de N31.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaithaal. Veel Max Verstappen-fans zijn na zijn crash in Zandvoort teleurgesteld naar huis gegaan. Dat was te zien bij het station. Zelfs fans die speciaal uit China en Japan naar Zandvoort kwamen, vonden het niet boeiend meer zonder Max. Ook een fanplein in het centrum van Zandvoort liep snel leeg. Daar moesten sommige kinderen zelfs huilen. Zangeres Sophie Straat heeft op Lowlands weer de witte mannen in het publiek gevraagd om naar achteren te gaan, zodat vrouwen ongehinderd konden dansen. Dat deed ze al bij andere optredens en kreeg toen een storm van haat over zich heen. Deze keer zei ze erbij: ga vooral vooraan staan in het debat over vrouwenhaat en discriminatie. Tophonkballer Jonathan Schoop hangt op Curaçao ruim 3 jaar cel boven het hoofd, melden media. In zijn auto werd een zwaar vuurwapen met zijn DNA gevonden. Het OM vindt een zware straf nodig vanwege zijn voorbeeldfunctie. Schoop was jarenlang profhonkballer in Amerika en speelde ruim 14 jaar voor het Nederlands team. De gesprekken over de begroting gaan komende week verder. Morgen is Pro weer aan de beurt. Die gaat praten met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Andere oppositiepartijen praten alleen met Heijnen. De gesprekken met Jetten gaan meer over de inhoud dan over geld. Hij heeft de oppositie nodig voor een meerderheid. En in de Eredivisie heeft PSV met grote cijfers gewonnen van FC Groningen. Het werd 5-1. Vooral in de eerste helft kregen beide ploegen veel kansen. Groningen kwam zelfs al snel op voorsprong, maar kon dat niet lang vasthouden. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Vanmiddag speelt Feyenoord nog tegen Cambuur. Het weer van Weer Online? Een mix van wolken en zon. Het is 18 tot 22 graden. Vanavond verdwijnen de wolken en vannacht koelt het flink af. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
7: De euro is wat dat betreft gewoon nog geen succes. Ik heb wel eens een keer een Chinese belegger gesproken en die zei tegen mij van ja, ik wil best in Europa investeren, maar niet in een Europese provincie zoals Nederland of Duitsland.
8: Ik ben geen voorstander van het uitgeven van een heleboel gemeenschappelijke schuld in de Europese Unie.
9: Ik maak mij zorgen over het idee dat gezamenlijke schulden, eurobonds, dat gepresenteerd wordt als een soort redding van de muntunie, terwijl ik vind dat eerder het ondergang van de euro kan zijn.
7: Hoe denk jij dat in de huidige situatie, waarbij iedere crisis een kopie van de vorige zal zijn, dat beter is dan dat je toch probeert een oplossing te vinden? Wat wil je dan?
9: Ik denk dat we onvermijdelijk die kant op gaan.
10: Elke familie heeft wel een onderwerp waar je het gewoon liever niet over hebt. Zo'n onderwerp waarvan je zegt, oh, als dat aangesneden wordt, nou, dan wordt het nog een hele lange kerst. De Europese familie heeft ook zo'n onderwerp. Eurobonds. Het uitgeven van obligaties die niet worden gedekt door de individuele lidstaten, maar door de Europese Unie als geheel. Het voordeel, landen die grote staatsschulden hebben kunnen toch nog goedkoper lenen, want de hele Unie staat garant. Het nadeel is, ja, welke overheid gaat er nog op het kasboek letten als iedereen garant staat? En dus lopen de emoties iedere keer weer hoog op als het woord eurobond wordt genoemd, bijvoorbeeld in het Europese parlement. Landen als Nederland, Duitsland, Finland, Oostenrijk en Zweden willen absoluut niet aan de eurobonds beginnen, terwijl landen als Frankrijk en Spanje juist staan te springen. Wij, dat groepje van die vijf landen, hebben zelfs een bijnaam gekregen. De Vrekkige Vijf. Maar houden we dat verzet eigenlijk vol? Geopolitiek is het zeer onrustig. We praten over het sterker maken van de Europese Unie. Hoort daar niet zo'n gezamenlijke verantwoordelijkheid bij? En als we blijven volharden in ons verzet, zijn we dan niet medeschuldig aan het steeds irrelevanter worden van de Europese Unie? De kernvraag is deze. Zijn eurobonds de groeiversneller voor een Europese Unie? Of is het een Achilleshiel die leidt tot onverantwoorde schuldenbergen? Je luistert naar het grote plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom in de studio in Ierland, macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
8: Dag Rens.
10: En hier in de studio in Amsterdam, macro-econoom en belegger bij Hoofdbos, Edin Mujagic. Dag Edin.
9: Dag Rens.
10: Mijn naam is Rens de Jong. We gaan het dus hebben over eurobonds. Edin, ik las op BNR een column van jou dat je geen fan bent. Sterker nog, de kop was: eurobonds is een verzameling rotzooi, basis voor vele toekomstige problemen. Leg dat uit in 30 seconden.
9: Ik maak mij zorgen over het idee dat gezamenlijke schulden, eurobonds, dat gepresenteerd wordt als een soort redding van de muntunie. Terwijl ik vind dat eerder het ondergang van de euro kan zijn.
10: En waarom, heel kort, kan dat een ondergang zijn?
9: Ik heb iets soortgelijks meegemaakt in Joegoslavië, waar ik ben geboren. Ik zie heel veel overeenkomsten daartussen. En een van de overeenkomsten is het rijke noorden, als het ware. Het zuiden, wat minder rijk was, zeg maar. En op een gegeven moment weigerde men te hervormen en wilde gewoon doorgaan op de oude voet. Nou wil ik niet zeggen dat alles wat zich in Joegoslavië afgespeeld heeft hierdoor komt, maar het heeft wel meegespeeld.
10: Ja. Han, als ik even kijk naar jouw columns, onder andere op BNR, maar ook op andere media, kan jou niet echt als een eurobond-fan omschrijven, toch?
8: Nee. Misschien jaren geleden wel. Het probleem met dit onderwerp is dat je goed moet definiëren waar heb je het nu eigenlijk over. Maar ik ben geen voorstander van het uitgeven van een heleboel gemeenschappelijke schuld in de Europese Unie.
10: Ja, en je zegt jaren geleden wel. Is dat een soort van high school sweetheart waarvan je denkt, oh, dat was toch mooi, maar als je er nu naar kijkt, denk je, nee, dat is toch niet helemaal geworden is wat ik ervan had verwacht.
8: Nou ja, dat is gedreven door de ervaringen. En als je dus constateert dat heel veel landen zich gewoon niet aan vrij simpele begrotingsafspraken kunnen houden, en dan, als ze zich dan helemaal niet meer aan kunnen houden, dan opeens een soort vlucht naar voren willen doen en eurobonds willen introduceren, ja, dan moet je je hart gewoon vasthouden. Ja.
10: Wat willen wij weten in deze uitzending? Waar zit het dilemma? Waar zit de spagaat? Vertel me, Edin.
9: Nou, ik zou in ieder geval meer gevoel willen krijgen voor waarom in mijn optiek een hele belangrijke factor in deze discussie, namelijk het vertrouwen in elkaar. Mm-hmm. Waarom dat toch een beetje ondergesneeuwd raakt. Het lijkt alsof het er niet toe doet. Ik lees bijvoorbeeld ook nu voorstellen over eurobonds, en dan wordt gezegd, ja, alleen onder strenge voorwaarden. Ja, amahula. Ja. Met de euro hadden we ook die strenge voorwaarden. We weten allemaal hoe het daarmee is afgelopen.
10: Ja, dus eigenlijk zeg je, de basis zou moeten vertrouwen moeten zijn, dat mensen gaan doen wat in de regel staat, en dat gebeurt gewoon niet.
9: En dat is er niet.
10: Ja, en hoe kan dat? Oké, andere dingen die we graag willen weten over eurobonds?
8: Wij hebben vandaag als gast een heel bijzondere gast. Je zou kunnen zeggen de uitvinder van eurobonds. Het kan niet beter. Dus ik hoop eigenlijk dat hij mij misschien op wat andere gedachten zal kunnen brengen.
10: Nou, laten we dat eens eventjes onze gast introduceren. We gaan het in ieder geval wel proberen. Onze gast toen hij jaren geleden zelf bedacht, staat te boeken als een groot voorstander van eurobonds. De bedenker, universitair hoofddocent economische en monetaire politiek, Wim Boonstra aan de Vrije Universiteit. Dag Wim.
11: Goedemorgen.
10: Goed jullie te zien. Of goed jou te zien. En goed je. Nou, ik zeg jullie omdat volgens mij hebben Han en jij wel een geschiedenis samen, toch of niet?
11: Nou ja, we zijn jarenlang naast de collega's geweest.
10: Ja.
11: En toen ik mijn eerste stuk over eurobonds schreef, was Han mijn eerste meelezer.
10: Oh ja?
11: Dus hij is er ook vanaf het begin bij betrokken.
10: Han, waarom was jij eerste meelezer?
8: Nou, ik was niet alleen eerste meelezer. Volgens mij was ik zelfs officieel zijn baas.
10: Oh.
8: We waren allebei min of meer tegelijkertijd begonnen bij de toenmalige Amro Bank op een afdeling. Ik iets eerder dan Wim.
11: Twee maanden.
8: En toen de baas.
11: Ja. Nee, hij was toen senior, ja.
8: En toen de baas wegging, werd het mij toevertrouwd. Maar in ieder geval, Wim die had op een gegeven moment ontdekt dat er een essaywedstrijd was van een Amerikaanse financiële instelling. Die ging een essay schrijven en ik las mee. Maar ik dacht, ja, als Wim een essay schrijft, dan wil ik ook een essay schrijven. Dus ik heb ook een essay geschreven. En Wim won een prijs. En als ik het mij goed herinner, Wim, was het $2000. Wat best wel veel geld was eigenlijk. Ja. En ik kreeg een eervolle vermelding in een boek.
10: Ja. Was het inderdaad $2000 of niet?
11: Ja, maar het belangrijkere was dat de winnende essays werden ook gepubliceerd in een boek. Aha. Dus ik heb ook internationaal, ook in het Engels, als eerste over wat ik in de tijd trouwens EMU-bonds noemde. Mm-hmm. Omdat iedereen op de kapitaalmarkt weet dat eurobond eigenlijk een stukje taalvervuiling is. Want ja, die bestaan al decennia en dat is iets heel anders. Maar goed, zo is het debat gelopen.
12: Dit was in 1989. Ja. Even schets mij wat er toen aan de hand was, waarom jij dacht, ik ga een paper schrijven over de EMU-bonds.
11: Nou, het was heel grappig. We hadden toen net het plan Delors gehad. Dat is de aanloop naar de invoering van de euro, nog voor het verdrag van Maastricht. Maar er stonden een paar dingen in waarvan ik dacht van dit is madness. Mm-hmm. Onder andere stond er nog niet in dat we gemeenschappelijke munt moesten invoeren, maar zullen de munten aan elkaar koppelen. Nou ja, na enkele decennia in het Europese monetaire stelsel weten we dat niet werkt. Maar toen kreeg ik als opdracht om een speech te schrijven van een van onze bestuursleden. Dat was de heer Dick Meijs. Want die moest de toespraak houden op de jaarvergadering van de Vereniging voor Beleggingsanalisten. En ik moest iets over Europa schrijven. Ik heb daar dapper op zitten werken. En toen had ik gewoon op een moment een pop-up, maar dit kan veel slimmer. En toen heb ik dus dat idee om schulden samen te voegen, maar niet om voor elkaar garant te staan, mm-hmm, conditioneel. Dus waarbij duidelijk af is gesproken van, jongens, sta je er slechter voor, hou je slechter aan regels, dan betaal je ook een hogere rente met een afdwingbaar mechanisme.
12: En dat schreef je in die speech?
11: Dat schreef ik in die speech. En ik was erbij bij die jaarvergadering en de heer Meijs heeft de hele speech voorgelezen, behalve dat stuk. dus ik baalde als een stekker. Ik heb er toen een ESB-artikel van gemaakt in eerste instantie. Dat is in 1989, 6 december om precies te zijn, gepubliceerd. Ja, geen reactie. Toen heb ik dat Engelstalige stuk gedaan. Toen won ik die prijs en toen moest ik bij Meijs komen. Want het was binnen ABN AMRO toen toch wel groot. Een van onze economen heeft een prijs gewonnen. Dus ik moest bij Meijs komen en Meijs die zei van, ja, ik weet het nog, dat stond in die speech. En ik heb het 5 keer gelezen, ik kon er geen fout in ontdekken. Maar met Wim Duisenberg in het publiek durfde ik het niet uit te spreken.
12: Ja.
11: En daar heb ik nu eigenlijk best spijt van.
12: Ja, precies. Hij had de eerste kunnen. Laten we heel even kijken naar wat het idee destijds was. Dus wat, probeer het voor niet. Want het nadeel, er is geen nadeel, maar we zitten nu met 3 economen in de studio. Dan kan het af en toe een beetje theoretisch worden. Dus probeer het simpel uit te leggen.
11: Heel praktisch. We hadden toen al enkele decennia hadden we het Europese monetaire stelsel gehad met de wisselkoersmechanismen. En om de havenklap waren er valutacrisis. Dan werd er weer een stevig herschikking gedaan. Dat devalueerden de Italianen weer, dan de Fransen weer.
12: Want die wisselkoers, dat was gewoon vastgeklinkt dan?
11: In theorie waren die wisselkoersen binnen een bepaalde fluctuatiemarge. Daar ze dan een beetje omheen mochten gaan, maar wel relatief vast. Maar je zag dat speculatie op de valutamarkten duwde continu. En dan stond ook meteen de interne markt onder druk. Hè. Want op het moment dat de Italianen devalueerden ten opzichte van de Fransen, staan de Franse vakbonden meteen te roepen om handelsbelemmeringen. En ik dacht van, dit is geen slim plan om dit zo te doen. Dus we moeten naar 1 munt. En toen dacht ik ook van, ja, als we nou doen en ook meteen die staatsschulden samenvoegen en niet om elkaar voor elkaar garant te staan, maar juist om daar wel een disciplinemechanisme in te maken, dan kun je een boel ellende voorkomen.
12: Dus wat was het idee? We voegen alle staatsschulden samen?
11: Ja, gewoon dat er eigenlijk een soort agentschap voor financiën in Brussel of Frankfurt of ergens in Europa komt, die emiteert de schuld. Dan heb je in 1 keer een markt zo groot als de Amerikaanse markt voor Feds, Federal Reserve, voor Treasuries. Ja. En dan heb je in Europa direct een stevige kapitaalmarkt en die is nu versnipperd.
12: Ja.
11: En bij iedere crisis betalen we daar een gruwelijke prijs voor.
12: Ja.
11: En dat gewoon de speculatie die vroeger op de valutamarkt zit, ja, die zit dus nu op de obligatiemarkt. En als puntje bepaaltje komt, is de ECB de sjaak, want die staat er altijd in, is de belangrijkste bron voor moral hazard in de eurozone. Dat willen ze niet, maar ze zijn het wel. En dat blijf je houden zolang er tussen landen staatsschuld gespeculeerd kan worden.
12: En wat was dan de stok achter de deur voor deze landen om zich wel aan hun eigen begrotingsdiscipline te houden?
11: Nou, aanvankelijk had ik bedacht dat je dus de spread die ze moeten betalen ten opzichte van de funding van Europa. Stel dat de Europese Commissie voor 7% kan financieren. Dan moesten landen kregen een afslag of een opslag al naar gelang. Hoe zij ervoor staan ten opzichte van afspraken.
12: Dus als jij, stel je voor, je moet individueel als land geld gaan ophalen, betaal je, weet ik veel, 10%. Bij Europa betaal je 7%. Daar zit 3% verschil tussen. Ja. En dan?
11: Goed, dat betaal je dan keurig aan dat centrale instelling. Kijk, en wat je ook krijgt, als je daar nou in zit als land, hè, en je houdt je niet aan de regels, wat gebeurt er dan? Dan kun je de volgende keer niet meer meedoen. En dan ben je in gebreken gebleven. En
13: maar denk zie je dat het al voor je?
11: En dan zeggen de financiële markten van, oh, in gebreken gebleven. Dit is junk. Zo'n land komt de kapitaal maar niet eens meer op.
13: Er maar zie je het al voor je
11: discipline in.
13: Dat er iemand vanuit de EU naar Frankrijk toe gaat en zegt, jij krijgt een renteopslag.
11: Ja. Ja. Dacht je nu toch ook als het een zootje van maakt. Alleen nu heb je ook nog eens een keer dat die hele eurozone. Als je dan kijkt naar die Griekse crisis. Hè? Ik zeg het tegen mijn studenten van, beeld je nou eens even in, er gaat iets mis op Urk en heel Nederland is ontregeld. Dan klopt er iets niet in de manier waarop Nederland georganiseerd is. Nou, zo is Griekenland ongeveer ten opzichte van de eurozone.
12: Was het destijds,
11: en dat kun je oplossen.
12: Was het destijds een controversieel idee of niet?
11: Nee, want wat je eigenlijk zag, en dat verraste mij toen wel, dat is dat financiële markten in de periode na invoering van de euro tot de crisis van 2008 eigenlijk geen enkel verschil hebben gemaakt tussen de landen. De rentes lagen toen pal op elkaar. Italië leende bij vlagen zelfs wel goedkoper dan Nederland. Financiële markten kunnen namelijk ook dingen verkeerd doen. Kijk, en wat ik sindsdien heb bijgeleerd, ik had niet voorzien hoe slecht de landen zich hieraan zouden houden. Waarbij dan wel, we praten altijd naar financiën, maar dus ik kan ook wel een paar dossiers opnoemen waar Nederland als een van de slechtste in Europa wordt gezien.
12: Laten we dat doen. Han, jij wil iets vragen.
8: Nou, ik wil graag iets nader toelichten, wat naar mijn idee Wim nog niet heel duidelijk heeft gezegd. Hè, maar in zijn voorstel zat een soort formule. Daar moest je het dan wel over eens worden. En dat zal natuurlijk ook wel niet zo eenvoudig geweest zijn. Hè? Maar dat je dus bijvoorbeeld zou zeggen, nou, wat hij net zei, die uitgevende instelling die leent tegen 7%. En dan kunnen landen, bijvoorbeeld een land met een overheidsschuld van meer dan 100% BBP, die moet 1,5% extra betalen. En een land dat juist minder schuld heeft, die krijgt een afslag. Hè? Ja. Dus, maar dat zit dus in een formule. Maar het probleem van Wim's voorstel, dat leek mij toen al, maar dat lijkt mij nog steeds, dat is dat je ten eerste daar dan wel over eens moet worden. En ten tweede moeten landen ook wel gedisciplineerd genoeg zijn om dan toch niet via een omweg alsnog andere middelen aan te trekken.
12: En is het dan zo, en dat laten we daar eens even naartoe gaan, volgens mij hoor ik hier overal, ja, misschien in theorie is dit een goed idee, maar wat we de afgelopen 25 jaar hebben gezien, Edin, is dat landen zich zo slecht aan afspraken houden. In hindsight is dat toch geen goed idee.
13: Wat je in feite vraagt, denk ik, is dat je met een partner als het ware een huwelijk onder huwelijksvoorwaarden aangaat, in de wetenschap dat als er oneenigheid daarover is, dat je partner erover gaat of die zich daaraan houdt of niet. Mm. En op het moment dat je financiën gedeeltelijk of geheel samen gaat voegen, of het nou tussen landen of tussen personen is, dat staat of valt met vertrouwen in elkaar, dat anderen of andere partijen of andere partijen daar geen misbruik van maken. Ja. En het enige wat ik zeg is, we hebben iets meer dan 25 jaar geleden hebben we de euro geïntroduceerd. Daar zijn afspraken over gemaakt waar we ons aan zouden moeten houden om daar een succes van te maken. En als je terugkijkt naar de afgelopen 25, 26 jaar, dan kun je niet anders dan vaststellen dat heel veel, met name grote landen, Frankrijk bijvoorbeeld, die houden zich daar niet aan. Dus die willen het niet of die kunnen dat niet, maar het gebeurt in ieder geval niet.
12: Ja, de crisis rondom de discussie rondom eurobonds laait vaak op in tijden van crisis. Ik dacht, laten we eens even een paar crisis erbij pakken en kijken wat daar gebeurd is.
11: Nou, mag ik even hier een. Kijk, mijn denken heeft natuurlijk ook niet stilgestaan de afgelopen 25 jaar. Het is politiek heel moeilijk. De angst dat een land alsnog zelf ander papier gaat uitgeven, die is natuurlijk compleet nul. Want markten zijn niet helemaal gek. Die zien meteen van, hey, dat land heeft een groot probleem. Laten we die eens afstraffen. Die gaan een rente betalen waar je ziek van wordt. Dus dat mechanisme is er niet. Maar gegeven het feit dat het politiek zo moeilijk ligt... En anders dan wat jij zei, er zijn niet meer 5 landen tegen. Nederland begint steeds eenzamer te worden. Duitsland is ook een land met grote financiële problemen. Een beetje de erfenis van de periode Schäuble-Merkel. Nederland begint wel een beetje een buitenbeentje te worden. Maar je kunt, het gaat er uiteindelijk om... dat je een financiële markt creëert, en dat heb ik al wel in het eerste artikel gezet... die gewoon de rol die de treasuries in de Amerikaanse economie hebben... in Europa kan spelen. Ja. Europa is de enige majeure markt die niet een geïntegreerde kapitaalmarkt heeft.
12: Ik wil die
11: en
12: straks
11: je kunt
12: oppakken.
11: Het dus ook doen zonder dat je voor elkaar garant staat. Er zijn allemaal andere manieren om gewoon het fundament erin te leggen... zonder dat je voor elkaar garant staat.
12: Voordat we daarheen gaan, ik wil eerst even naar de crisis toe... omdat daar gewoon wat interessante vertrouwensvragen in zitten. We beginnen eventjes in de nasleep van de kredietcrisis. Zo rond 2010. We ontdekten dat de Grieken er een compleet zootje van hadden gemaakt. En toenmalig commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, wie kent hem nog... en de Italiaanse minister Giulio Tremonti van Financiën... publiceerden toen een brief in de Financial Times waarin ze schreven... Eurobonds will end the crisis. Wat vonden wij van die brief? Kunnen we deze brief nog herinneren of niet?
11: Ja, een afschuwelijk stuk. Oh, dat ze nooit moeten schrijven. Toen hebben ze het fundament eronder vandaan getrokken... met dat huilerige toontje van we moeten elkaar helpen. Terwijl we op dat moment het grote probleem... was sommige landen ons gewoon de oren aan hadden genaaid. Dat was een buitengewoon dom... en slecht getuigd.
12: En waarom was dat? Want Griekenland had gewoon de boel geflasht.
11: Dat wisten we al toen ze lid werden.
12: Ja. En waarom zeg je dan, dit is een huilerige brief die heel slecht valt?
11: Omdat het zo'n verhaal was van, we moeten elkaar toch helpen met ik wat alles... terwijl de landen in problemen toch wel landen waren... die zich helemaal niet aan afspraken hadden gehouden. Dus het was nou echt dé toon om bij landen als Nederland en Duitsland... de reflex te krijgen van never, nooit.
12: Ja.
11: Die hebben het project echt heel veel schade aan gedaan.
12: Hand eens?
8: Ja, dat ben ik met Wim eens, zeker. Ja. Slechte brief.
12: Slechte brief. Dan ga ik naar de. Dus
13: maar hier, er was nog iets wat in mijn ogen even slecht was. Ook voor waar we het nu over hebben, die gezamenlijke schulden. Dat was de belofte van de toenmalige president van de Europese Centrale Bank. Whatever it takes. Mm. We zullen whatever it takes.
12: Mario Draghi.
13: Mario Draghi.
12: In Londen. Ja.
13: En op dat moment had je dat inderdaad kunnen zien als een soort oplossing voor de vraag die toen boven de markt hing, gaat de euro het overleven? Maar wat dat voor gevolg heeft gehad, je hebt daarmee gezegd van whatever it takes betekent, ik denk dat veel hoofdsteden van de eurolanden hoorden, aha, ik kan dus gewoon doorgaan met geld lenen en uitgeven. Ja. Als daardoor de hele muntunie in gevaar komt, springt de ECB wel bij.
12: De moral hazard ligt altijd bij de ECB... en daarom gaan we dus nooit ons ergens aan houden.
11: Nee, maar dat is precies, dat zei ik in mijn inleiding al. Hè. De Europese Centrale Bank is, ik denk tegen haar eigen zin in... de ultieme bron van moral hazard.
12: Ja.
11: Dus de volgende crisis, als weer een land op zijn Grieks tekeer zal gaan... en Griekenland was wel een heel aparte casus... Dan zal de ECB weer instappen.
12: Ja.
11: Omdat het uit elkaar vallen van de euro... nog vele malen kostbaarder is dan alles wat ze dus hebben meegemaakt.
12: Kortom, dus we hebben Juncker hebben we gehad. En ben jij het eens dat Draghi dit niet had moeten zeggen?
11: Draghi heeft Europa gered. En ik was een keer op een congres van de SP... mocht een keertje spreken en dan wordt er een heleboel over vakbonden... weet ik wat alles geroepen. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd van... weten jullie wel dat Mario Draghi in zijn eentje meer baan in Europa heeft gered... dan alle socialistische partijen bij elkaar? Nou, ze hadden gelukkig geen tomaten bij zich, dus ik ben er veilig in gekomen. Maar zo is het wel.
12: Edin zegt, ja, maar hier is duidelijk gemaakt... dat de moral hazard dus altijd bij de ECB ligt.
11: Precies, en daarom moet je die eurozone zo sterk maken... dat dat niet meer nodig is. En dat is nou precies het hele idee achter mijn voorstellen.
12: Ja. Deze uitzending gaat ongelooflijk snel. We hebben nog heel veel te bespreken voordat we toekomen aan het grote plaatje over eurobonds. Maar de tijd op de radio zit er alweer op. De rest van het grote plaatje kun je vinden in onze podcast. Weet de aflevering te vinden in de BNR-app of in andere podcast-apps. Voor nu dank aan de bedenker van eurobonds, Wim Boonstra. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong. Graag tot de volgende keer. Dag.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.

0: BNR-app of een andere podcast-app. Maar die bestaat eigenlijk niet.
1: En blijf scherp.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
4: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
3: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
4: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
3: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
4: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
5: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
6: BNR Verkeer.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een glasplaat op de rijbaan van de A32 terechtgekomen vanuit Heerenveen naar Leeuwarden. Dat gebeurde bij Grauw. De weg is daar dicht en dat duurt nog tot 6 uur volgens Rijkswaterstaat. Tot die tijd omrijden via Drachten over de A7 en de N31. Kwartiertje vertraging voor het verkeer op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg tot aan de Duitse grens. 2 kilometer file.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
9: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaithaal. Veel Max Verstappen-fans zijn na zijn crash in Zandvoort teleurgesteld naar huis gegaan. Dat was te zien bij het station. Zelfs fans die speciaal uit China en Japan naar Zandvoort kwamen, vonden het niet boeiend meer zonder Max. Ook een fanplein in het centrum van Zandvoort liep snel leeg. Daar moesten sommige kinderen zelfs huilen. Zangeres Sophie Straat heeft op Lowlands weer de witte mannen in het publiek gevraagd om naar achteren te gaan, zodat vrouwen ongehinderd konden dansen. Dat deed ze al bij andere optredens en kreeg toen een storm van haat over zich heen. Deze keer zei ze erbij: ga vooral vooraan staan in het debat over vrouwenhaat en discriminatie. Tophonkballer Jonathan Schoop hangt op Curaçao ruim 3 jaar cel boven het hoofd, melden media. In zijn auto werd een zwaar vuurwapen met zijn DNA gevonden. Het OM vindt een zware straf nodig vanwege zijn voorbeeldfunctie. Schoop was jarenlang profhonkballer in Amerika en speelde ruim 14 jaar voor het Nederlands team. De gesprekken over de begroting gaan komende week verder. Morgen is Pro weer aan de beurt. Die gaat praten met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Andere oppositiepartijen praten alleen met Heijnen. De gesprekken met Jetten gaan meer over de inhoud dan over geld. Hij heeft de oppositie nodig voor een meerderheid. En in de Eredivisie heeft PSV met grote cijfers gewonnen van FC Groningen. Het werd 5-1. Vooral in de eerste helft kregen beide ploegen veel kansen. Groningen kwam zelfs al snel op voorsprong, maar kon dat niet lang vasthouden. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Vanmiddag speelt Feyenoord nog tegen Cambuur. Het weer van Weer Online? Een mix van wolken en zon. Het is 18 tot 22 graden. Vanavond verdwijnen de wolken en vannacht koelt het flink af. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
10: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
11: Shoppen via TikTok. In landen als China en de Verenigde Staten is het al een miljardenbusiness. En nu is Nederland aan de beurt. Onze gast was er al vroeg bij. Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan bouwde hij een gigantisch e-commerce imperium op. Volledig op eigen kracht, zonder 1 cent van investeerders. Deze zomer gaan Patrick en ik, John van Schagen dus, in gesprek met start-up founders. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Want voor minder doen ze het niet. Met deze keer in de studio Jasper Knietel van Social Arena. Van harte welkom.
12: Dankjewel.
11: Jasper, welk probleem los jij voor jouw klanten op?
12: Onze klanten zijn brands en creators. Het probleem dat wij oplossen is de connectie tussen de twee. In de nieuwe ecosysteem van TikTok Shop, en waar eigenlijk de creator veel meer power heeft, moet ik eigenlijk zeggen, is de connectie tussen die twee is best wel een lastig iets om op te lossen. En dat is eigenlijk wat wij vooral doen. Dus wij hebben de creators aan één kant, we hebben de brands aan de andere kant. En die connecten wij met elkaar op een goede manier.
11: De merken, de bedrijven. Ja. En, sorry. Je hebt de merken. Je hebt aan de andere kant, je noemt dat de creators. Ja. Mensen kennen ze wellicht ook onder de term influencers.
12: Influencer. Ik zou niet zeggen influencer, dat is de oude term. Influencer is iemand die op een social media platform een bepaalde soort van following al heeft. En die influenced andere mensen. Deze creators die influencen ook andere mensen. Maar die doen dat niet vanuit een groep mensen die hun al volgt. Maar die doen het echt vanuit het videolevel. En hey, ik maak een supergoede video. Die kan een product verkopen. In plaats van, ik ben een influencer. Ik heb 200.000 volgers. En nu ga ik mijn volgers overtuigen dat dit een goed product is. Dus het is net even een iets andere meer manier van het zien.
11: Dus we gaan ze creators noemen?
12: Ja, creators.
1: Ze doen ook meerdere producten of...
12: Ja, zeker.
1: Okay.
12: Het is veel meer op massa. Dus deze creators, affiliates noemen wij ze, die posten heel veel. En die posten eigenlijk alleen maar producten. Waar een influencer die post misschien 5% van hun content is een product. En deze posten eigenlijk 99% is producten op dit moment. Dus dat is een beetje het verschil tussen de twee.
1: En doen ze dat dan zeg maar met een vleugje humor of een grap? Of is het om uit te leggen hoe het werkt of dat het überhaupt bestaat? Of is het een...
12: Goeie vraag. Nee, kijk, wat ze doen is... het is een nieuw model. Dus wat je eigenlijk vroeger had, is je hebt advertenties... en je hebt een influencer die organisch content maakt... en dat posten ze op een platform... en dan hopen ze dat het viral gaat. Want dit is eigenlijk het model wat ertussenin valt. Dus je hebt, ja, het is een advertentie... en je gaat proberen een product te verkopen... maar het kan niet alleen maar verkopen zijn... want mensen moeten nog steeds willen kijken en willen luisteren. Dus dat is eigenlijk, het zit tussen de twee in. Dus het is en een video die organisch moet het goed kunnen doen... maar ook moet het product goed naar voren brengen. Dus daaruit komen altijd heel erg creatieve... leuke modellen. Skits zie je heel veel. Dat is eigenlijk een model waarin twee mensen samen een video gaan opnemen en dat ze een verhaallijn erachter gooien en dan het product naar voren laten komen.
1: Ja, dat is natuurlijk voor onze gasten, ja. Maar het is ook fijn dat John en ik het weten.
11: Ja, zeker, ja. Deze twee boomers zijn nu inmiddels ook op de hoogte. Heel fijn. We gaan het deze aflevering met name hebben over TikTok.
12: Mm-hmm.
11: En de aanleiding is dat TikTok sinds deze begin van de zomer ook actief is in Nederland. Nou, jij zag 2 jaar geleden al kansen. Bent actief ook in de Verenigde Staten. Komen we zo meteen over te praten. Voor mensen die dat een beetje hebben gemist. De TikTok Shop. Wat is het? Wat kunnen we ermee?
12: TikTok Shop is een nieuw model van e-commerce. E-commerce is het verkopen van producten online. Het kopen van producten online. Dat is natuurlijk eerst naar websites gegaan. Daarna is het eigenlijk naar social media en advertenties is ook erbij gekomen. En nu komt het nieuwe model, heet social commerce. Dus dat is eigenlijk het e-commerce. Maar dan ook heel erg sociaal op social media met elkaar gemixt. Wat dat betekent is dat nu een normaal persoon, niet dus de influencer waar we het net over hadden, maar een normaal persoon, die kan een product pakken, daar een video over maken en dat direct op het social media platform verkopen. Wat vroeger maakte een advertentie, de brand die stond er dan geld achter, de advertentiebudget, en dan wordt het gestuurd naar de externe website van de brand. Nu is het zo dat jij op het platform zelf kan je een aankoop doen. Dus eigenlijk een bol.com gemixt met een Instagram of een TikTok dan dus, waar je aankoop direct in het platform kan doen, wat het model veel... beter de tracker maakt en eigenlijk de conversie funnel van iemand die iets wil kopen, die kan het meteen in het platform noemen, niet naar een andere website. En
11: in China is dit al heel groot.
12: Ja.
11: En 2 jaar geleden is het ook in de Verenigde Staten geïntroduceerd.
12: 3 jaar, ja.
11: 3 jaar geleden. Ja. En toen dacht jij, daar moet ik iets mee.
12: Ik heb een achtergrond in e-commerce. Dus ik ben ooit begonnen in e-commerce. Online spullen verkopen. Toen heb ik 2 brands opgezet. En toen wij daarmee bezig waren, kwam TikTok ook echt in de markt als een normale platform. En ook TikTok advertenties. En TikTok heb ik toen meegemaakt eigenlijk van het Musical.ly. En die is toen heel groot geworden met wat ze deden. En dat heeft mij best wel aangetrokken van zij doen het op een andere manier als bedrijf zijn. Veel harder pushen, dingen echt doorzetten. En toen hoorde ik dat TikTok Shop eraan kwam. En ik weet niet waarom, maar voor mij het klikte gewoon. Dus voor mij was het iets van, dit is iets dat het is super logisch. En toen ben ik er onderzoek naar gaan doen. Toen heb ik China gezien, heb ik gezien van, waar gaat het eigenlijk naartoe? En toen maakte het gewoon heel veel sens van, dit is de toekomst. Dit gaat naar de westerse wereld toe komen. Dit is TikTok Shop, maar dit is ook zo meteen Instagram, ook zo meteen YouTube. En ik wil hier gewoon mee beginnen. En toen eigenlijk vanuit daar zijn we gestart en heel snel gegroeid.
1: En wat is dan bijvoorbeeld concreet de service of de oplossing die je hebt gebouwd?
12: Wij zijn begonnen in het... educeren, dus educatie bieden voor de creators, voor de affiliates. Dus wat het is een nieuw model. Al deze mensen die weten niet precies wat ze moeten doen. Die komen en die zien van, TikTok Shop, superleuk. Ik ben graag iemand die producten koopt. Ik heb een bepaalde kennis van een bepaalde soort producten. Ik wil dit graag naar voren toe gaan brengen. Maar hoe werkt het nou precies? Hoe werkt het platform van TikTok Shop? Hoe maak je een video die oprecht is, maar nog steeds en goed organisch is en goed nog steeds het product naar voren toe brengt? Er zijn best wel wat stappen daarin van, hoe doe je dit nou? En daar zijn we begonnen. Wij hebben een hele grote creator affiliate vanuit US. Daar ben ik mee in contact gekomen. Dus ja, toen het in de US startte, ben ik eigenlijk gewoon heel veel berichten gaan sturen naar iedereen die het goed deed in de markt. Want ik kende verder niemand in Amerika. Toen ben ik in contact gekomen met een man die heet Bryce. Bryce die was op dat moment deed eigenlijk heel goed. Hij was pas 2 maanden bezig, maar had $90,000 verdiend aan commissie. Dus iets van 300.000, 400.000 omzet gedraaid in die maand zelf. En vanuit daar zijn we eigenlijk met hem gaan bouwen. Wij hebben zijn plan aan hem uitgelegd. En hij is toen vanaf daar eigenlijk met ons in zee gegaan. En toen zijn we echt gaan starten.
1: Want dan heb je aan de ene kant van je businessmodel dat klantsegment zitten met die creators. Dus daar, ja. Als je die eigenlijk drempel probeert te verlagen door het voor hen gemakkelijker te maken om toe te treden.
12: Ja.
1: Heb je dan een soort lock-in dat zij dan graag bij jou willen zitten? Of
12: nee,
1: is het gewoon een...
12: nee, dat is dus eigenlijk ook weer het nieuwe hier. Waar je, traditioneel heb je natuurlijk de influencer marketing agencies en dan maak je echt hele grote contracten. In China is het ook zo trouwens. In China heb je wel ook in TikTok Shop die grote contracten waar je voor sommige zijn zelfs voor levenslang gesigned met een agency. In Amerika en in Nederland vinden mensen dat minder fijn. Al helemaal met het nieuwe TikTok Shop is dat gewoon niet de way to go. Want creators die zijn veel meer vrijer in. Die hebben veel meer een eigen zeggenschap, zeg maar. En op die manier kunnen zij in de markt komen. Wat wij hebben gedaan is, wij hebben hun zoveel geboden dat zij gewoon met ons willen blijven. Dus wij hebben een community die voelt heel erg niet te business-like. Hey, oké, wij betalen je, of jij betaalt ons dit, je krijgt dit terug. Nee, het is heel erg meer op echt community building. Dus echt superleuk. Ook echt hele leuke meetings met de creators bij elkaar. Superleuke mensen als coaches erin. Wat helemaal niet heel erg business-like voelt. Maar daarachter natuurlijk een supergrote businessstructuur die opereert. En dan ook aan de brandkant. Daarmee moet je natuurlijk wel dat hele businessstuk hebben.
1: En dan heb je die andere kant van je businessmodel segment. En dat zijn dan die merken.
12: Ja.
1: Die moet je dan ook opvoeden om uit te leggen van hoe je daar dan zaken mee gaat doen.
12: Dat is heel grappig. Want nu het natuurlijk ook weer naar Nederland toe komt. Ga ik eigenlijk helemaal vanaf nul dat weer doen. Dus ik was nu heel erg in Amerika gewend. En hoe het allemaal werkt. En dan kom je weer naar Nederland toe. En dan is het eigenlijk weer vanaf nul. Dus wat dat is inderdaad. Het is een heel nieuw businessmodel. Voor merken is het lastig om het echt goed te begrijpen. Omdat ze heel erg gewend zijn aan hun traditionele manier van werken. Daar hebben ze natuurlijk de afgelopen 5 jaar ook. Je hebt social media, je doet een advertentie.
1: Ja, je doet een campagne en je gaat daarmee aan.
12: En nu moet je opeens met creators gaan werken. Je moet die creators heel goed leren. Je moet heel goed met die creators samenwerken. En nogmaals, je kan niet te business-like naar die creators toe zijn. Want dat vinden ze niet leuk. Dus je moet het heel erg op gewoon het leuk maken. En in Amerika bijvoorbeeld, wat er heel veel is gebeurd de afgelopen 2 jaar. Is van die hele prijscampagnes. Dat is een hele grote. Dus oké, als jij zoveel omzet doet voor onze brand, krijg jij een bepaald, wat ik voor een iPad of een Rolex. Of ja, het ging echt heel gek tot aan auto's toe, zeg maar. En dat, om het leuk te maken. Om die connectie te bouwen met die creators. En dat zie je heel erg. Dus dat stukje moet je echt educatie ook opbieden naar de brands toe. Want dat is gewoon helemaal nieuw.
13: En hoe bouwde jij jouw bedrijf daar in Amerika? Ga je er dan ook zelf wonen?
12: Nee. Dus ik, mijn business partner Stan, zijn wij gestart daar. Eerste 6 maanden eigenlijk gewoon vanuit, eigenlijk zaten we in Thailand zelfs. Dus zaten we in Thailand, opgebouwd, nou ja, die connecties opgebouwd.
13: Dus je komt uit Nederland, je gaat een business bouwen in Amerika en dat doe je vanuit Thailand.
12: Ja,
13: logisch. Dat klinkt volkomen logisch. Dat is logisch.
12: Het was heel grappig, want in Thailand, de timezone slaat natuurlijk helemaal nergens op.
1: Nee,
12: dus lastig. Wij hebben echt gewoon, toen hadden we meetings. Nou ja,
1: s'nachts.
12: Stan die vindt het leuk om fijn om in de avond te werken. Dat was tot 5 uur s'nachts en ik werd dan om 6 uur wakker en dan na we zeg maar van elkaar over. Heel apart. Maar ja, daar zaten we toen toevallig. Nu de afgelopen 2 jaar wel veel in Amerika geweest. Dus ik ben een beetje af en aan. Meestal een maand, 2 maanden daar. En dan weer 2 maanden hier, 2 maanden daar. Dat is een beetje ook het doel.
1: Ja, want als je naar die probleemvalidatie gaat kijken. En naar die oplossingsvalidatie. Ja. Eigenlijk altijd in je start-up reis. Dan zit je bij die co-creators en die creators, daar los je het probleem mee op dat ze beter bekend zijn om op TikTok te gaan werken. Maar welk probleem los je eigenlijk voor die merken op?
12: Ja, dus twee dingen. Eén is het in contact komen met creators op een goede manier in het nieuwe model is super lastig. Omdat merken zijn heel erg gewend van oké, een creator of een influencer is gewoon een marketingkanaal. Dus ik doe dat gewoon oké, zoveel geld erin, zoveel geld eruit. Dat is een beetje hoe ze het zien.
1: Ja, geen gedoe om allerlei extra stappen te moeten zetten.
12: En dat is, je moet echt opnieuw een hele model gaan inzetten en echt een aparte persoon bijna daarvan aannemen of met agencies gaan werken. Je moet het gewoon anders behandelen. En dat is wat je dus ziet en dat lossen we eigenlijk voor hun op. Dus van het in contact komen met creators en het goed in contact komen met hun is super lastig. En wij hebben die creators die ons vertrouwen, die zitten bij ons in de community. Dus wij kunnen dat hele contactstuk en dat hele campagne opzetten met de creators, nemen wij helemaal over voor die bedrijven. Zodat zij helemaal geen hoofdpijn aan hebben. Dus wij zijn niet de traditionele agency die het hele TikTok Shop overneemt. Maar wij zeggen van oké, TikTok Shop opzetten, bla bla, kan je allemaal doen. Kan je ook bij een andere agency uitbesteden, prima. Wij doen echt puur het creator stuk. wat we eigenlijk zien dat ook het lastigste stuk is van TikTok Shop.
13: En dit is dan het deel dat de agency doet. Maar jij hebt nog een aantal andere poten aan de tafel.
12: Ja.
13: Meerdere merken. Live Academy, Soko.
12: Ja.
13: Leg even uit.
12: Ja, dus we hebben vier eigenlijk. Eentje is Social Army. Eentje is Social Arena. Dat is een Nederlandse tak van Social Army. Live Academy is een livestreaming business. Dus daarop TikTok Shop heb je twee modellen. Eentje is een video posten. De andere is het livestreamen. In China is het livestreamen de grootste eigenlijk manier van. In de westerse wereld is het nog heel erg aan het opkomen. TikTok probeert het te pushen. Maar dat is nog een beetje lastig om echt die user behavior zeg maar aan te passen. Wat wij daar doen is gewoon een groep coaching om creators te leren livestreamen. Dus iets kleinere groep, 300 creators zitten daar nu in. En die zijn elke dag aan het livestreamen voor brands.
13: Ja, en Soko is jouw IP?
12: Ja, dat is de app. Hetzelfde is wat wij hebben gemerkt van oké, wij in de US zijn we heel snel toegegroeid naar ongeveer 5000 creators die ons maandelijks betaalden om in de community te zitten en om met bedrijven samen te werken. En dan Stan, mijn co-founder, hij is meer ook iets meer technisch van platformen bouwen. En toen kwamen we er eigenlijk achter van ja, om dit op te schalen, we moeten iets kunnen automatiseren. We moeten iets in een app kunnen bouwen, anders werkt het gewoon niet. Want 5000 creators met al die brands, dat is zoveel match mee, zoveel gedoe, zeg maar. Dan moet je gewoon kunnen in een app kunnen zetten. Dus toen zijn we eigenlijk 1,5 jaar geleden begonnen aan het developen van een app op je telefoon. Dus die staat nu helemaal, we zitten nu 12.000 creators zitten daar nu op. En wat we daar eigenlijk doen is meer op data gedreven dingen naar de creators brengen. Dus hey, dit product verkoopt nu supergoed op TikTok Shop, spring erop. Dus bijvoorbeeld nu als het warm is, nou ja, in Nederland zagen we nu eigenlijk... In Nederland zie je dan, oké, dan komen bepaalde ventilatoren, komen dan op. En dan worden die heel veel verkocht. Dan kunnen wij naar de creator stappen en zeggen van, hey, kijk, hier is de data. Dit verkoopt nu goed. En dan kunnen zij ook op die trend springen. En dan ook met de brands collaboraten, doen we ook heel veel via de app. Dus dan een bedrijf die wil met creators samenwerken, die zet daar een campagne live op die app. En dan kunnen creators zich voor aanmelden.
1: Een voorbeeld, hè? We hebben dan zo'n merk als Brabantia. Ja, die hadden we een tijd geleden in de uitzending.
12: Ja.
1: En misschien is die wel gewend om normaal campagnes te doen. Wat zou het voordeel dan zijn? Of hoe zou je die verleiden met jou te gaan werken of met creators te gaan werken?
12: Wij hebben een hele erg fijne positie om in te zitten. Maar wij hoeven nooit echt bedrijven over te halen. Wij hebben ook in de US, omdat wij dus op die creatorkant het zo goed doen. En wij hebben daar meestal rond de nummer 1 en nummer 3 in de hele Amerikaanse markt zijn wij op de creatorkant. Dus we hebben ook heel vaak van die awards gekregen van TikTok. En
13: dan ben je nummer 1 of nummer 3 in hoeveelheid of in kwaliteit of in de omzet?
12: In omzet.
13: Ah.
12: In omzet waar, tussen de creators en de brands.
13: Want er gaat inmiddels iets van een 500 miljoen?
12: Nee, wij hebben totaal iets meer dan 500 miljoen.
13: 500 miljoen.
12: Onze creators, ja, half miljard.
13: Ja.
12: Die hebben die omzet gedaan voor bedrijven die wij natuurlijk educatie en zo hebben gegeven. Terugkomend op jouw vraag is van, hoe krijg je nou die brands aan boord? Nou, omdat zij weten, wij zijn groot. Ze kunnen dat zien in de leaderboards van TikTok. En ze weten, dat zien ze gewoon vaak terugkomen. Brands hebben dat probleem. Van, hoe kan ik nou goed met creators samenwerken? Dus meestal wat er gebeurt is, die brand probeert het eerst zelf. Denk van, ik ga dat gewoon proberen. TikTok Shop, superleuk. Daar willen ze allemaal gewoon ook goed op doen. En dan na een tijdje komen ze erachter van, ja, met die creators samenwerken is gewoon heel lastig. Of ze willen toch even een booster op hebben. En dan stappen ze eigenlijk 90% van de tijd naar ons toe. Dus onze lead flow is eigenlijk allemaal inbound. Het komt allemaal naar ons toe in plaats van dat wij naar hun toe gaan stappen.
1: Dat is wel een lekker model. Maar ja. Dat betekent een stapje nog terug. Hè? Want ja. Jij stapt net in waar bijvoorbeeld een Brabantia al begonnen is om met creators iets te proberen.
12: Mm-hmm.
1: Maar als je nog één stapje terug gaat, vaak zie ik ook bedrijven die weten eigenlijk nog onvoldoende wie een klant überhaupt is. Laat staan dat ze ermee in contact kunnen zijn.
12: Ja.
1: Wat zou het dan kunnen zijn dat je met creators aan de slag gaat?
12: Klant bedoel je dan de creator of bedoel je de klant die echt koopt?
1: De klant die echt koopt.
12: Kijk, wat het is met TikTok. En dat laat je eigenlijk aan TikTok over. Dus daar hoeven zij niet heel erg op te zitten. Want eigenlijk wat ze doen is van, hey jongens, creators, hier. Wij laten jullie de vrijheid. We geven jullie de vrijheid.
1: Ja, dus al heb je geen balverstand of je weet niet waar je klanten zitten, wie dat zijn en hoe je ze moet bereiken.
12: Dat is het enge dan... en het coolste van stukje van TikTok Shop. Heel veel grote bedrijven, zeg even de Fortune 500, maakt het niet uit, echt super grote, die vinden het super eng. Want TikTok, die kan elke video viral laten gaan. En voorbeeld bijvoorbeeld, wij hadden een gymbedrijf. Die deed van die, van die tanktops verkopen. Voor mensen die naar de sportschool gaan.
1: Ja.
12: Dus nou, superleuk, werkt allemaal. TikTok Shops deden prima. Gaan met ons samenwerken. Wij doen een class hosten in onze community met het bedrijf. En een van onze coaches, die man waar ik in het begin over had. Een van die eerste, is wat meer gezet. En hij doet die aan en hij maakt een video erover. En hij zegt, het houdt mijn manboobs goed. Binnen en die vallen weg. video gaat compleet viraal.
1: Ja, ik wil hem ook al zien nu.
12: Ja, ja, ik kan hem zo meteen laten zien. Maar die video die heeft, ja, wat is het, iets van 5 miljoen of 10 miljoen, echt serieus veel views. En wat er dan op TikTok Shop gebeurt, dan zien andere mensen dat, andere creators, en denken van, hé, dat wil ik ook maken. En dan gaan allemaal mensen die video's maken. En dat gaat blaast dan compleet op. Maar dat bedrijf denkt van, hé, dit is niet wat ik wil. Want wij zijn een gym, en we willen juist de gespierde jongens hebben. Of,
1: dus, ja, dus je bent niet in controle.
12: Nee,
1: je moet
12: dat
1: het toelaten.
12: Enge, maar ook durven. Het leuke, want daardoor is er superveel omzet. En ene bedrijf vindt dat superleuk. Andere bedrijf zegt van, nee, kappen, stoppen. Dus dat is een beetje het stukje van TikTok Shop dat eng is, maar ook superleuk is. Dus dat is een beetje waar je wat mee speelt.
13: We praten verder in deze zomerserie met Jasper Knietel van Social Arena. Baanbrekende businessmodellen dus. En zijn start-up is gebouwd voor de TikTok Shop. En daar vertelde jij ons al uitgebreid over. Is het ergens ook een risico, zit ik me te bedenken, dat je zo afhankelijk bent van één platform en misschien ook wel de grillen van een Chinees moederbedrijf dat ook morgen weer de spelregels kan veranderen?
12: Ja, nou ja, in de US. Ik weet niet hoeveel jullie dat hebben meegemaakt. Maar toen wij begonnen, eigenlijk na het eerste jaar, dus het tweede jaar, dat is vorig jaar, was TikTok, werd het heet, bijna geband in de US.
13: Dus, want het moest een Amerikaans bedrijf worden.
12: En dat is tot 4, en dat was onze main business model. We deden het supergoed erop en we waren inderdaad dus op dat moment nummer 1. En dan elke ongeveer 3 maanden was er weer een deadline waarop het tot 1 week van tevoren zou het zijn. Oh, het wordt
1: overgenomen.
12: Het wordt geblokkeerd. Je kan het niet meer gebruiken. En op januari, ik weet nog heel goed, 19 januari, 17 of 19, een van de twee. Toen werd het ook echt geband. Dat is natuurlijk super stressvol. Want wij hebben het hele team, we hebben 30 man in ons team zitten. We zijn super lekker bezig. Al die creators die allemaal van ons vertrouwen.
13: Klinkt als een soort coronacrisis-achtige.
12: Dus die avond, is het een halve dag.
14: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Voor de gemiddelde webshop-eigenaar, krijgt hij er een kanaal bij of gaat het zijn businessmodel opvreten?
2: Ligt aan hoe je het behandelt. Hetzelfde met AI. Ja, je kan zeggen van het neemt je vreetje op. Of je kan het heel erg gaan gebruiken en daardoor groot worden. Het is een nieuw model. Het is hetzelfde als toen websites begonnen. De webshops en online kopen. Sommige bedrijven dachten van ja, ik ga het zeker doen. Zo achterna van ja, ik wil het niet doen. Nou, dan ga je het denk ik achterlopen. En het zal niet zo zijn van als je het de komende jaar niet doet dat je dan failliet gaat. Maar het is gewoon een extra kans. Het is zeker lastig om het goed te doen op TikTok Shop als bedrijf.
1: Het is ook wel bijzonder, hè? Als ik even kijk naar jouw founders story.
2: Ja.
1: We hadden het net over het feit dat je vanuit Thailand de Amerikaanse markt bedient, een Nederlander bent.
2: Ja.
1: En nu, 3 jaar later, ook TikTok Shop in Nederland actief wordt. Dus je volgt een soort tegenovergesteld pad. Want de meeste founders beginnen in Nederland en gaan dan na een jaar of 3 over de grens kijken.
2: Ja, nou ja, ik ben heel blij dat het zo is gegaan. Als je Amerika kan, dan is Nederland, is Europa over het algemeen wat makkelijker. Dat merk ik zelf nu ook wel. Andere cultuur, in Europa zeker. Maar ik denk dat als je vanuit Nederland komt, je bent heel erg gewend aan de Nederlandse markt, en dan moet je naar Amerika toe gaan. Dan moet je echt je hele mindset gaan veranderen. Want Amerika is gewoon een heel andere mindset op hoe ze daar nou werken en doen.
1: Wat heb jij daarvan geleerd, van die periode?
2: Ja, kijk, wij zijn daar dus begonnen. Dus toen zijn we eigenlijk meteen gewoon groot. Ik ben altijd al een beetje groot denken, een beetje risico's nemen. Hou ik gewoon van. Dat zit gewoon in mijn bloed. Ik denk dat dat heel erg nodig is in Amerika. Je moet groot denken, je moet gek denken. Bedrijven denken er ook zo, creators denken er ook zo. Als jij heel conservatief gaat zijn, heel erg rustig aan gaat doen, dat werkt niet in Amerika. En dat is eigenlijk wat je nu dus in Nederland weer ziet. Nou ja, nu komt het net terug naar Nederland. En dan merk je gewoon dat hele verschil. En mensen zijn heel sceptisch. En nu als het dus live gaat, in juni is het live gegaan, TikTok Shop, zie je meteen al die nieuwsartikelen komen van impuls aankopen. En zeker, er is wat over te zeggen. Maar in Amerika was het eigenlijk alleen maar kans, kans, kans. Tuurlijk, over TikTok Shop en over TikTok dat het Chinees was, dat kwam wel. Maar het is wel echt een andere mindset gewoon op denken.
3: Maar ik kan me ook voorstellen, als je dan vanuit de US komt, dat dan de mogelijke omzet die je hier kunt draaien misschien wisselgeld is.
2: Klopt, ja, zeker. Nee, ik heb ook heel lang gedacht van, hey, ga ik Nederland überhaupt wel doen? Ik heb echt meerdere keren op en neer gegaan van, hey, zal ik dit gaan doen, ja of nee? Nou, daar hebben we een hele goede partner gevonden hier in Nederland. Daar was ik eigenlijk een jaar mee in contact, Olivia heet ze. En toen uiteindelijk dacht ik van, ja, het is te leuk. TikTok stapte ook naar mij toe van, hey jongens, we gaan over 3 maanden live. Dus uiteindelijk dacht ik van ja, we moeten dit gewoon doen. Het is te leuk, we kennen iedereen hier in Nederland. En Europa, en dat is een heel interessant iets. TikTok wil Europa 1 economie gaan maken op TikTok Shop platform. Dus wat zij mee bezig zijn is met AI en met andere dingen, logistiek. Om ervoor te zorgen dat een Nederlandse creator maakt een video in Nederland. Wordt met AI en alle mooie dingen wordt getranslated naar alle andere talen. En dan kan het eigenlijk in heel Europa worden verkocht.
3: Dus TikTok gaat ervoor zorgen dat wij als EU eindelijk een keer gewoon
1: Gaan functioneren.
2: Kijk, nee, oprecht. Dat is voor mij uiteindelijk wat mij over de streep heeft getrokken.
3: Ja, dus daar hebben we het haakje. Ja.
2: Ja, als dat groot gaat worden, dan is Europa even groot als Amerika, als markt. Dus dan is het voor mij, dan is het heel interessant opeens. En al helemaal als je zo vroeg erbij bent, ja, dan kan je gewoon knallen.
1: Merk jij al interesse van merken in Nederland die denken, hey, interessant. En hey, daar is een partij die heeft al ervaring in Amerika.
2: Heel veel. Wij zijn in juni hebben we dus ons eerste event ook meteen gedaan. 5 dagen na dat TikTok Shop live ging. Hadden we meteen 6 brands. Hadden we uiteindelijk ook meer kunnen pakken. Maar het was ook de venue en dat soort dingen. 150 creators die daar toen op afkwamen. En eigenlijk, ja, elke dag komen er wel bedrijven naar ons toe die iets willen op TikTok Shop. Want het is toch gewoon, het is een soort van een hype. Bedrijven willen het heel graag doen. Er zit heel erg een soort van fear of missing out zit er heel erg achter. Ze willen het echt per se doen, want het is nieuw. En dat merk je in een Nederlandse ondernemersmindset, merk je dat wel. Nederlanders zijn best wel ondernemend in dat opzicht. Altijd als ik iets online, ik zie altijd Nederlanders zitten overal hoog in elke online verdienmodel, zeg maar even. Die zijn overal aanwezig,
3: ja.
2: Ja, en dat merk je nu ook weer. TikTok Shop eigenlijk vergeleken met alle andere markten. TikTok, en dat data die ik van TikTok heb gekregen. De Nederlandse markt heeft iets van 10 keer zo goed gedaan als de Frankrijk en Duitsland en dat soort dingen. Op gewoon numbers die ze moesten halen en wat ze denk ik hebben behaald als markt. Dus Nederland is gewoon echt aan het knallen erin.
1: Jasper Knietel dus van Social Arena. Dankjewel. Heel veel successen in Nederland de komende tijd.
2: Ja.
1: Nog wel eens vanuit Thailand aan het ondernemen? Of,
2: nee, dat kan niet meer. Dat echt niet meer.
1: Dat
2: is echt Amerika, Nederland. Zelfs in Nederland is de timezone soms lastig. Want dan zit je om 1 uur 's nachts in de meetings. Maar
1: Snap ik. Ja. Dit was de 6e en tevens laatste aflevering van onze zomerserie. En Patrick, vanaf komende week dan zijn wij er weer met onze

0: reguliere uitzendingen. En dan praten we met ondernemers die de markt uitdagen en bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden. De vaste luisteraars van dit programma die hebben inmiddels al wel gemerkt dat we dat doen met een nieuwe partner. Rabobank is aan boord en Patrick, daar zijn we heel blij mee.
1: Ja, die zijn ook actief betrokken onder de motorkap. Ja,
0: ongelooflijk blij met hen aan boord. En dan wil ik eigenlijk vanaf deze plek ook meteen Salesforce danken. Want zij hebben dit programma 5 jaar lang gepartnerd maar liefst. En ook alle kudo's aan hen in ieder geval. En Patrick, wij zijn er volgende week weer.
1: Right.
0: Dag.
2: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen napleiten.

0: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
1: kozijnen. Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday. BNR
2: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een glasplaat op de A32 terechtgekomen vanuit Heerenveen naar Leeuwarden. En dat is bij Grauw. De weg is daar dicht tot 6 uur vanavond. Tot die tijd omrijden via Drachten over de A7 en de N31. De grenscontrole op de A76 vanuit Geleen naar Aken veroorzaakt momenteel een kwartier vertraging. Treedt langzaam vanaf knooppunt Kunderberg over 2 kilometer.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. De laatste Formule 1-race op Zandvoort is gewonnen door Lando Norris van McLaren. Prins Bernard van Oranje zwaaide de finishvlag en de koning reikte de prijs uit. Max Verstappen crashte in de eerste ronde en viel uit. Hij zegt dat hij probeerde te versnellen op een nat stuk van de baan en noemt het ongelukkig. Een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Nevada is geëvacueerd omdat een natuurbrand te dichtbij komt. Ook een deel van de stad Reno is ontruimd. De brand is moeilijk te blussen door de harde wind en verspreidt zich razendsnel. In Oekraïne is een trein vol passagiers aangevallen door een Russische drone. De locomotief vloog in brand. Tijdens de evacuatie was er een tweede aanval, maar niemand raakte gewond. De passagiers zijn met de bus verder gegaan. In de weilanden bij Bergen-op-Zoom is een drugslab gevonden. Er zijn ook twee mensen aangehouden. Op diezelfde plek werd volgens Omroep Brabant 2 jaar geleden ook al een groot drugslab ontdekt. Toen duurde het meerdere dagen voor de boel was opgeruimd. Bij het huis hoort een grote lab grond met kassen en 2 loodsen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben op het WK in Amstelveen gewonnen van China. Het werd 4-1. Het is de tweede groepsfase. Oranje was al zeker van de halve finale. En wielrenner Koen Bouwman is in de tweede etappe van de Vuelta eerste geworden in het bergklassement. Hij won tot 2 keer toe een sprint op een col en krijgt dus de bollentrui. Het weer van Weer Online? De wolken trekken weg en dan wordt het een heldere avond. Vannacht koelt het flink af, landinwaarts tot 1 graad of 6 met kans op mist. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
5: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
6: Maar zij doet die meldingen, gaat de politie naar hem toe en dan zien ze wat ze zien. Hè? Dus dat brandende matras en die brandende broekspijp. En dan zien ze aan hem dat hij eigenlijk een beetje inadequaat reageert. Jij en ik zouden misschien om hulp gaan roepen. Moord en brand schreeuwen, letterlijk en figuurlijk. En hij stond daar wat te gniffelen, schrijft de politie op. Dan wordt hij naar buiten gevoerd en dan zegt hij in het naar buiten gaan, in het Engels zou hij dan iets gezegd hebben dat vertaald is als: ik hoop dat de zijne ook brandt.
7: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
8: Dankjewel Wout.
7: Kort, de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris.
8: Wout.
7: Een cliënt die zegt: meneer Vlokstra, raadsman van mij. Ik wil heel graag verklaren. Ik wil het allemaal uitleggen. En jij denkt: nou, met die verklaringen, beste man.
8: Is dat dan wel verstandig?
7: Breng je jezelf behoorlijk in de problemen. Ja. Hoe ga jij daarmee om als advocaat?
8: Nou, kijk, het hangt een beetje van de situatie af, zoals altijd. Kijk, op het moment dat jij je cliënt voor het eerst ziet, en je kent je cliënt eigenlijk ook niet.
7: Nee.
8: En je weet, er is een hele ernstige verdenking. En de cliënt die vertelt alles van jou, waarvan je al meteen denkt: ik weet niet of dat allemaal wel klopt wat jij nu zegt.
7: Of het allemaal wel zo slim is als je dat allemaal gaat vertellen.
8: Precies, dan kan het raadzaam zijn om er alles aan te doen om je cliënt nog even te laten zwijgen. Maar je kunt ook hebben dat je een cliënt al langer kent. Dat je daar ook al een vertrouwensrelatie mee hebt met elkaar. En dat je dus bij het eerste bezoek een zwaar ernstig misdrijf, zeg maar een moord of wat dan ook. En hij zegt echt, Chris, weet je, je kent me. Maar ik heb hier echt niks mee te maken. Het is zo en zo en zo. Ja, dan kan het ook zijn.
7: Want je zegt, ik geloof je.
8: Nou ja, niet dat ik zeg geloof, maar zeg je, oké, dan leg je ook nog wel uit van, kijk, het is wel jouw risico. Als je echt zegt, dit is zo en je weet hoe het werkt. We hebben vaker met elkaar gewerkt. Dan kan je meteen gaan verklaren. Maar zeker op het moment dat je te maken hebt met
7: een cliënt. Je bent een ervaren verdachte. Ja.
8: Maar oké, het gaat ook vooral, dat is eigenlijk de moeilijkheid. Jouw advies kan heel bepalend zijn.
7: Zeker.
8: En daar is dus die vertrouwensrelatie dus heel erg van belang. Ja. En die moet eigenlijk ook wederzijds gelden. Ja. Dus hij moet mij vertrouwen, maar ik moet hem ook vertrouwen. En als je te maken hebt met een cliënt die je niet kent, met een zware verdenking, of een cliënt die kwetsbaar is, een minderjarige, of een verstandelijk beperkt, of een verwarde persoon. Ja, dan kan het verstandig zijn om als advocaat toch te proberen de kat uit de bomen even te kijken. Ja. Voordat je adviezen gaat geven die richting verklaren gaan.
7: We gaan naar de zaak. Terwijl een groot deel van de bewoners van een containerwoningcomplex aan de Riekerhaven in Amsterdam nog ligt te slapen, breekt op zondagochtend 13 november 2022 brand uit in het gebouw. De hulpdiensten zijn er snel bij en weten net op tijd alle bewoners wakker te maken en hun huis uit te krijgen. Ze moeten toekijken hoe de brand binnen minuten 75 woningen verwoest. Honderden bewoners raken dakloos. Uit onderzoek blijkt dat de brand is ontstaan in de woning van de dan 27-jarige Mohamed S. Hij wordt dezelfde ochtend nog aangehouden voor brandstichting. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is advocaat Patrick Rombouts. Welkom Patrick.
6: Dankjewel.
7: Patrick, Chris, jullie kennen elkaar. Jullie kennen elkaar denk ik vrij goed, toch Patrick?
8: Vrij goed. Patrick heeft een beetje aan de basis gestaan van mijn advocatencarrière.
7: Vertel dat eens. Hoe was het toen jij die jonge Chris voor het eerst mocht begeleiden als advocaatje?
8: Nee, studentstagiair. Ik was nog niet eens advocaat. Nee.
7: Wat doet eigenlijk studentstagiair?
8: Nou ja, ik koffie studeerde, halen.
7: Vlokstraat, koffie, niks.
6: Hij deed eigenlijk helemaal niks.
8: Nee, ik zat in mijn laatste jaar van mijn studie. En dan is het altijd wel gebruikt dat je studentstage gaat lopen bij kantoren. En zo kwam ik terecht bij het toenmalige kantoor. Dat later Fiek Advocaten gaan heten. Dat heette toen Meiring Verkleef, Fiek en Van der Werf Advocaten.
6: Ja. En Rombouts.
8: En Rombouts ook nog. En Patrick Rombouts, die was daar advocaat-medewerker toen. En ik was studentstagiair. En toen ging ik een beetje onder zijn vleugels. En ook van zijn toenmalige collega's, Sijbrand Krans. En nog wel meer mensen. Dus
7: en
8: zo kennen we elkaar.
7: Nu even van Patrick weten. Hoe was ons Chrisje toen?
6: Nou, het is lang geleden, maar hij deed het goed. Ja? Voelt mij wel bij. Ja.
7: Ijverig?
6: Ijverig.
7: Ja? Niet op de klok?
6: Stage duurde twee maanden, denk ik.
8: Ja.
6: Zeker niet op de klok. Het was nog in een tijd dat de dagen eigenlijk wel altijd werden afgesloten met een borrel.
7: Oh ja, dan blijft hij wel hangen.
6: Echt 4-5 dagen in de week. Dat was niet gezond, maar wel gezellig.
7: Ja.
8: Nee, het was een mooie tijd hoor.
7: Ja.
8: Dat is wel zo. Daarom ben ik uiteindelijk ook naar dat kantoor gegaan. Daar is mijn liefde voor dat kantoor ook een beetje ontstaan.
7: Door Patrick
8: onder andere. Nee, maar gewoon door het kantoor. Kijk, het kantoor, het was in de periode 2006, 2007... dat die liquidatieprocessen begonnen te spelen.
7: Ja.
8: En daar werd ze ook het liquidatiekantoor genoemd.
7: Ja, dat was toen een geuzennaam.
8: Dus die partners, die zaten vol in die zaken. Maar die hadden natuurlijk ook nog hele andere grote zaken. En die medewerkers, nou jij ook Patrick, jullie konden daar fantastische grote zaken doen die je bij een andere kantoor niet zo snel in je schoot geworpen krijgt, toch?
6: Nee, zeker. En ik noemde het eigenlijk altijd de Champions League van de strafrechtadvocatuur. En dat is wat het was.
8: Ja.
6: En ik heb daar ruim 10 jaar gewerkt, 11 jaar, met heel veel plezier. En uiteindelijk uitgevlogen, zoals dat vaak gaat.
8: En een jaar later ben ik daar weer gaan werken. Ja. Dus,
7: zo is het ook. Hè. Aan alles komt een eind.
8: Precies.
7: Patrick, de zaak van deze enorme brand in de Riekerhaven in Amsterdam. Ik kan me nog herinneren dat het speelde, want bij ons op de krant bij het Parool zijn ze er ook druk mee geweest. Hoe kwam die zaak bij jou terecht?
6: Het was, je zei het net al, het was op een zondagochtend. En ik had die zondag een reguliere piketdienst. Dus ik kende deze verdachte helemaal niet. Maar ik kreeg een melding in de loop van de ochtend dat er iemand was aangehouden. En het enige wat daarbij stond is dat de verdenking brandstichting was.
7: Ja.
6: Dan is het mijn gewoonte om even contact op te nemen met de politie. Van, goh, wat speelt er? Er kunnen allerlei... Het kan een brandje in een GGZ-instelling zijn. Het kan een vernieling zijn, wat baldadigheid. Het kan ook groter zijn. En het bleek groter te zijn. En toen heb ik nog even op AT5, geloof ik, stonden toen al wat beelden opgezocht wat er speelde. En toen kreeg ik vrij snel door dat het een hele omvangrijke brand was.
7: Ja, het stond echt goed in lichterlaai.
8: Is dat voor jou ook nog zo, Patrick? Het is mooi als je gewoon een reguliere piketdienst hebt. En je krijgt een hele grote zaak eigenlijk in je schoot geworpen. Voelt dat ook zo of niet bij jou?
6: Ja, het komt niet zo vaak voor. Dus meestal zijn het, ik noem dat altijd wat oneerbiedig. De kaasstelende junks en de zakkenrollende Roemenen. Dat zie je vaak. Mm-hmm. Of mensen gewoon met verslavingsproblematiek. Of andere psychische problemen.
9: Iemand die in de tram een andere een oplawaai heeft verkocht. Dat soort gedoe.
6: Ja, dat zijn niet vaak dit soort zaken. Maar ze zitten ertussen.
9: Ja. Ja. En dan ga jij naar het politiebureau of naar het arrestantverblijf waar de verdachte zit. Hoe is dan de eerste ontmoeting met je cliënt? Hoe was dat?
6: Best bijzonder, omdat hij heel erg in de war was. Hij wist dat hij verdacht werd van brandstichting. En hij wist dat ik een advocaat was. Dat begreep hij wel. Hij begreep ook wel dat ik er voor hem was. Maar hij had ook wel het gevoel van, je wordt wel ingeschakeld door de autoriteiten. Ja, ben je dan wel te vertrouwen? Dus ik denk niet dat hij mij direct 100% vertrouwde.
9: Dat heb je vaker, hè? Dat mensen denken van, de politie zegt dan, als je geen advocaat hebt, dan krijg je erin toegewezen. Hè? Dat ze denken van, dit is geen piketadvocaat, maar een politieadvocaat.
6: Ja, er zijn ook mensen die denken, als ze niet betalen voor een advocaat, dat die dan minder hard of zelfs helemaal niet zijn best voor je doet.
9: Oh, dat is niet zo?
6: Dat is zeker niet zo, nee. Nee, dus dat speelde een rol. Ik kende die man natuurlijk verder helemaal niet. Hij kende mij ook niet. Je hebt relatief weinig tijd om echt met elkaar in gesprek te komen. Maar in dit geval, ik denk dat ik al een uurtje met hem heb gezeten. 3 kwartier of een uur. En dan moet ik ook kijken van, wat heb ik voor vlees in de kuip? En hij vertrouwde mij niet helemaal, dat zei ik. Maar ik vertrouwde hem ook niet helemaal.
9: Waarom niet?
6: En niet zozeer dat ik twijfelde aan zijn oprechtheid. Maar wel aan zijn waarnemingsvermogen. Hij was heel erg in de war. En hij was ook een beetje, had een beetje waanbeelden. Hij was een beetje paranoïde.
9: Ja.
6: Dus wat hij mij vertelde, daarvan dacht ik wel, het is niet dat hij me per se om de tuin probeert te leiden, heel berekenend of iets dergelijks. Maar het is iemand die misschien niet helemaal goed doorheeft wat er om hem heen gebeurt.
7: Een kwetsbare verdachte.
6: Ja, zo kan je dat wel
9: omschrijven. Of iemand die gewoon waan in zijn bol heeft.
8: Ja, maar die zijn kwetsbaar in de procedure.
9: Ja, oké. Okay. Sprak hij Nederlands met jou? Of hoe?
6: Nee, Engels.
9: Engels.
6: Ja, hij sprak een paar woorden Nederlands, maar hij sprak heel goed Engels.
9: Oké. Okay. Wat voor man was het? Wat voor iemand zat er voor je?
6: Het is een man van Syrische komaf.
9: Ja.
6: Gevlucht nadat de oorlog daar uitbrak.
9: Ja.
6: In 2012 is hij daar weggegaan. Toen was hij 17, als ik me goed herinner. Toen is hij via allerlei omzwervingen uiteindelijk in Nederland terechtgekomen. Hij was destijds een jaar of 5 in Nederland.
9: Ja.
6: En probeerde hier zijn weg te vinden, zeg maar, in de wereld van asielzoekers en statushouders.
9: Mm-hmm.
6: Dat lukte hem redelijk.
9: Ja.
6: Maar niet, hij was ook weer niet heel succesvol. Hij worstelde heel erg met problemen, seksualiteit. Hij was homoseksueel.
9: Ja.
6: Dat werd,
9: Syrië ingewikkelder dan hier?
6: Een stuk ingewikkelder. Dat werd eigenlijk niet geaccepteerd door zijn familie.
9: Ja.
6: Die zijn daar ook achter gekomen, omdat een ex van hem foto's op internet had geplaatst waaruit je dat kon afleiden.
9: Ja.
6: Dat soort problemen speelden in zijn leven.
9: En woonde hij in dat complex? Dat afgebrande complex? Ja. Ik weet wel dat toen die brand daar was, dat startblok Riekerhaven, zo heette dat complex. Ja. En daar zaten allemaal van die containerwoningen, 565, als ik het goed heb. En dat was de bedoeling dat studenten en jonge statushouders daar samen een gemeenschap gingen vormen. Er waren ook altijd echt wel al de nodige problemen. Vertelde hij daar ook iets over, van hoe die daar woonde en hoe dat was?
6: In dat eerste gesprek niet heel veel, maar ik kreeg wel de indruk ook al toen van hem, dat hij daar niet met plezier woonde.
9: Ja, ja.
6: Dus hij had het daar niet gemakkelijk. En hij had zelf het gevoel dat er woonden veel andere mensen met een islamitisch geloof. En hij had het gevoel dat zijn geaardheid niet werd geaccepteerd daar.
8: Ja. In dat eerste gesprek, hè? Je zei, je hebt een half uur, 3 kwartier de tijd, hè, voordat het eerst voor eigenlijk gaat beginnen. Wat vertelde hij jou over wat er mogelijk gebeurd was of niet gebeurd was?
6: Hij vertelde dat hij die ochtend heel vroeg was vertrokken uit zijn woning. En hij was op weg gegaan om zijn ex in Groningen te gaan bezoeken.
9: Okay.
6: Hij was naar buiten gewandeld, is naar het metrostation gelopen en kwam er toen achter dat de metro's eigenlijk nog helemaal niet gingen.
9: Zo vroeg was het?
6: Ja. Of dat de treinen niet gingen, dat weet ik niet helemaal zeker. In ieder geval kon hij nog niet naar Groningen toe met het OV. En toen is hij een beetje met zijn ziel onder zijn arm, is hij weer teruggeschokt naar dat complex. En toen kwam hij erachter dat hij zijn huissleutels niet bij zich had. In ieder geval de sleutel om het complex binnen te komen. Dus toen heeft hij een tijdje voor die flat rondgehangen.
9: Ja.
6: Hij heeft er nog iemand anders getroffen waar hij een soort praatje mee had gemaakt. Hij heeft ook tegen een deur staan trappen en op allerlei bellen geduwd in een poging om binnen te komen. Maar hij was duidelijk niet in zijn element.
9: Nee.
8: Maar dat vertelde hij het in het eerste gesprek van jou?
6: Ja, hij vertelde dat hij dus op pad was gegaan en weer terug was gekomen. Uiteindelijk het complex was binnengekomen, naar zijn kamer of appartement ging en daar de brand aantrof.
9: Oh, hij zei, ik, het stond daar in de fik toen ik daar kwam.
6: Ja.
9: Oké, okay, je zei net van ja, hij maakte op mij een iets wat verwarde indruk, alsof hij niet helemaal begreep wat er om hem heen gebeurde. Jullie gaan dan straks een verhoor in. Dan moet jij iemand begeleiden. En dan denk je, ja, die zou wel eens misschien gekke dingen kunnen gaan zeggen. Toch? Is dat dan een beetje bezorgdheid? Hoe ga je daarmee om dan?
6: Nou ja, ook omdat wat hij mij vertelde niet heel coherent was. Het was niet heel samenhangend.
9: Nee, want zoals jij het nu vertelt, lijkt het net alsof hij dat allemaal heel. Maar dat kwam er stotend uit. Dus.
6: Hij probeerde feiten helder te krijgen. Ja. Maar wat hij daarover vertelde was ook niet. Het rammelde soms een beetje. Want ik dacht, was het nou de metro die niet ging? Was het de trein die niet ging? Was het nou de voordeursleutel die je vergeten was? Of je hele sleutelbos? En dat was iedere keer was het net weer een beetje anders. Maar de rode draad van zijn verhaal was eigenlijk, ik ben weggegaan, ik ben teruggekomen. Ik ben uiteindelijk dat complex binnengekomen omdat iemand de deur voor mij heeft geopend. Toen ben ik naar mijn kamer gegaan en daar was brand. En toen ik natuurlijk met hem sprak over wat de oorzaak van die brand zou kunnen zijn, toen kwamen er eigenlijk hele paranoïde verhalen ook. Dat hij zei van ja, dat moet iemand hebben gesticht in mijn kamer. Iemand die het op mij voorzien heeft gehad.
8: In de poging om mij verdacht te maken.
6: Ja. En dan denk ik wel van ja, en als je zeg maar alle dingen die hij daarover vertelde. Hij was gewoon heel argwanend.
9: Dit is het gesprek wat jij hebt vlak voordat iemand een politieverhoor ingaat. Dan moet jij dus eigenlijk vrij snel bedenken wat nou het handigste is. Wat hij zo meteen gaat doen in de politie voor. Wat heb je gezegd tegen hem?
6: Ik heb hem geadviseerd. Ik heb denk ik na 3 kwartier gesprek of zo heb ik tegen hem gezegd. Ik heb hem ook uitgelegd. Hè, dat is ook mijn taak van wat hem te wachten stond. Dat hij gehoord zou gaan worden. Wat het belang is van zo'n verhoor.
9: Ja, is belangrijk. Hè?
6: En ook dat als hij dingen zou zeggen die later niet blijken te kloppen. Ja. Of ongeloofwaardig zouden zijn. Dat heel snel kan worden uitgelegd als dat hij dingen anders heeft verteld om de waarheid te bemantelen. Want dat is wat mensen vaak denken. Dus ik heb hem gezegd dat het beter was om te zwijgen.
9: Aha.
8: En hoe vond hij dat?
6: Dat vond hij een slecht advies.
8: Ja.
9: Oh, echt waar?
6: Ja.
8: Ja, dan begint je vertrouwensrelatie al lekker, hè?
6: Ja.
8: Of niet?
6: Nee, nou ja. Goed, ik overdrijf het nu een klein beetje. Maar hij begreep dat denk ik wel. Maar hij vond dat wel lastig.
9: Ja, ja.
6: Want hij wilde natuurlijk gewoon zijn hersenspinselen delen met iedereen die het maar wilde horen.
9: Mm-hmm.
6: En voor mij, ja, ik dacht dat draagt het gevaar in zich dat hij straks tegenstrijdigheden gaat vertellen. Dat hij zegt dat hij op een perron van een metrostation is geweest, terwijl er straks camerabeelden opgevraagd worden. En dan blijkt dat niet zo te zijn.
9: Ja.
6: En dan zegt hij later, ik ben niet op het perron geweest, maar ik ben er achter geweest, ik noem maar wat. Ja. En dan wordt hij, wat kan hij daar wel aan worden opgehangen, om het maar zo te zeggen.
9: Had hij de ernst van de situatie, begreep hij die in volle omvang, heb je het idee?
6: Ja, want ik heb hem volgens mij nog wel op mijn telefoon een filmpje laten zien wat AT5 toen online had gezet. Ja, waar je
9: van die enorme fik.
6: Ja, dat je die uitslaande vlammen zag.
9: Ja, het is eigenlijk toch wel een wonder ook geweest dat daar geen slachtoffers zijn.
6: Het is een enorm wonder. Een enorm wonder. Want je kunt over deze zaak een heleboel dingen zeggen. Een van de dingen is natuurlijk ook dat de brandveiligheid van dat complex ernstig te denken geeft. Want het was luttele minuten later was het helemaal tot de grond toe afgebrand. Maar ook de politie die vrij snel ter plaatse was, die hebben natuurlijk aanvankelijk gekeken of ze die brand onder controle konden krijgen en hadden vrij snel door dat dat niet ging lukken. En die hebben ongelooflijk adequaat gehandeld. En het is er gelukt om in een paar minuten tijd al die overwegend slapende mensen, denk ik, hè, het is 8:15, 9:00 zondagochtend, allemaal jonge mensen. Ja, die zitten niet naar de eerste journaals te kijken, stel ik me voor.
9: Nee, die liggen gewoon nog in hun mand.
6: Die liggen lekker hun zaterdagavond te verwerken. En de politie heeft ze allemaal naar buiten weten te krijgen. Want ik heb me vaak afgevraagd hoe deze zaak zou zijn gelopen als er 10, 12 of misschien wel 20 mensen in die vlammenzee omgekomen zouden zijn.
9: Dat is bizar, hè? En dat is ook zo'n dupje op zijn kant. En dan denk ik toch ook, je zal daar als politieman daar 's ochtends op zo'n melding afkomen rijden. En dat je denkt, mijn god, als ik hier...
8: Dan begint je dan goed. Om zo
9: maar als ik hier te laat was gekomen, hadden we hier gewoon een inferno gehad met zo'n 10 dodelijke slachtoffers.
6: Als zij 5 minuten later waren geweest, waren er minstens 10 dodelijke slachtoffers.
9: Mijn god.
8: Hey, maar Patrick, hij zegt eigenlijk, kort gezegd in het eerste gesprek tegen jou, ik heb het niet gedaan. Dat komt tegen de kern.
6: Dat heeft hij van het eerste tot het laatste gesprek.
8: Ja. Maar goed, jij denkt, laten we eerst nog maar even zwijgen. Eens even kijken wat er allemaal ligt. Hè. En ik kan me dat toch heel goed voorstellen. Hoe ging dat eerste voor?
6: Dat was nog niet zo heel diepgravend, omdat het onderzoeksteam dan ook nog niet zo heel veel informatie heeft. Dus dat is een beetje aftastend. Er is een sociaal verhoor waarin ze willen inventariseren van ja, wie ben je, wat doe je? Dat soort vragen worden gesteld. Ja. Maar ja, ze kregen natuurlijk door dat hij gebruik wilde maken van zijn zwijgrecht. Mm-hmm.
8: Oh, hij luisterde wel naar je.
6: Ja, niet steeds. Want ik kan me herinneren dat ik best vaak heb moeten interveneren. En dat vindt iedereen dan vervelend. Dat is eigenlijk ook wel.
9: Maar hoe doe je dat grappig. Interveneren dan?
6: Nou ja, dan breek ik gewoon in het gesprek. Op zich laat de politie daar dan wel de ruimte voor, hoor. Maar dan zeg ik, ja, ik onderbreek u even, want ik heb mijn cliënt geadviseerd om geen enkele vraag te beantwoorden. En ik merk dat hij dat nu toch doet. Hoe onschuldig dat misschien ook lijkt. Maar ik wil toch deze gelegenheid aangrijpen om hem nog een keer dat advies op het hart te drukken.
9: Dat lijkt me irritant als je politieman bent. Doe jij dat ook?
8: Jazeker, Wouter.
9: Dan ga je er gewoon tussen.
8: Maar dat is mijn taak, hè?
9: Ja, maar dan hebben ze dus net een heel scherp verhoor en dan zijn ze er bijna.
8: Ja.
9: Oh, dat vind ik irritant. Ik stel me dan voor een interview dat je denkt, nou, nu heb ik hem.
8: Maar het is ook geen... Maar het is dus geen interview. Dat is het hele... Ja,
6: het liefst zou ik met een soort elektrode werken, dat ik dan een klein schokje kon draaien.
9: Maar ga je ook zitten knikken?
8: Nee, ik ben niet van de geheime signalen en zo. Dat doe ik niet.
6: Ik ook niet.
9: Wij hebben hier Anneke. En als ik het niet goed doe, dan gaat het.
8: Dat zijn geen geheime signalen, hoor. Dat zijn hele duidelijke non-verbale signalen.
9: Dan wordt er geknikt. Maar dat doe jij dus ook niet.
6: Ik doe dat wel. In alle openheid. Nee. De politie heeft, dat is mijn ervaring, heeft veel meer oog gekregen voor de rol ook die een advocaat heeft in dat hele proces.
9: Ja.
6: En zij begrijpen dat ook wel. En ze vinden het misschien soms vervelend. Ik denk, als ik heel eerlijk ben, dat er ook best veel politiemensen zijn die het wel lekker makkelijk vinden. Want dan hoeven ze niet al die antwoorden op te schrijven. Nee.
8: Het hangt er een beetje vanaf. Kijk, op het moment dat jij een hele zware zaak hebt als politie. Hè,
9: zoals dit.
8: Maar dit is in het begin. Hè? Dus ze weten nog, er gaan nog heel veel onderzoeksresultaten komen. Hè? Ze hebben camerabeelden ook van die woningen en van dat hele complex. We gaan wel zien wat er gebeurd is. Kijk, op het moment dat de politie zeg maar een sterke bewijspositie heeft in het Openbaar Ministerie, dan maakt het hun echt niet zoveel uit, hoor, of jij zwijgt of verklaart. Ik heb wel verhoren meegemaakt, jij vast ook, Patrick, in het verleden. Op het moment dat zeg maar, het bewijs niet tegen de plint aanklot, zeg maar, en die verklaring voor jouw cliënt, de verdachte, best wel belangrijk kan zijn, hè, voor de oplossen van een zaak. Ja, dan kan het er heel stevig aan toe gaan tijdens voren. Ja. Maar soms ook helemaal niet. Zeggen ze, u wilt zwijgen, prima. Omdat ze ook weten, er komt nog wel meer bewijs, of we hebben al voldoende bewijs. Maar het is ook een beetje een spel, ergens. Tuurlijk.
6: Ja, maar er zijn eigenlijk maar weinig zaken waar de verklaring van de verdachte
8: doorslaggevend.
6: Het sluitende puzzelstukje is.
9: Misschien heb ik dan toch te veel films gezien. Ik heb altijd zoiets voor van beken, klootzak, beken!
6: Ja. Nee, maar weet je wat ook een rol speelt? Ik denk dat een wijdverbreid idee is onder veel rechters en ook wel bij officieren. Als je niks te verbergen hebt, dan hoef je niet te zwijgen. Dus andersom gezegd, als je wel zwijgt, heb je iets te verbergen.
8: Ja, zo werkt het niet.
6: En dat is niet zo. Nee. Want je kunt antwoorden geven die misschien... Nee, het is echt niet zo. Deze man die wilde helemaal niet zwijgen.
9: Ja, maar ja.
6: En hij had ook niks te verbergen. Hij had alleen een
9: andere versie van de waarheid.
8: Nee, dat is het niet. Hij had een advocaat die het niet verstandig vond.
6: Ja, en het was een verdachte met waanachtige belevingen.
8: Wat kwam er in de loop van het onderzoek naar voren uit de bewijsmiddelen?
6: Nou, eigenlijk niet zo gek veel, want dat hele complex is afgebrand. Dus er kon geen onderzoek gedaan worden naar de precieze oorzaak van de brand.
8: Dat hebben we wel kunnen vaststellen. Het is begonnen in zijn appartement.
6: Dat heeft de politie geconstateerd, want die zijn ook bij hem aan de deur geweest.
9: Omdat het in zijn kamer brandde.
6: Ja, er was een buurvrouw die had een melding gemaakt van kabaal, wat zij hoorde. En daar is de politie op afgekomen, op die melding. En die zijn toen naar zijn appartement gegaan. Hij deed de deur open. En toen zagen ze dat er een brandend matras tegen het raam aan stond. En dat zijn broekspijp in de brand stond.
9: Oh, wauw.
6: En dat past eigenlijk, zeg ik maar vast, best goed bij zijn verklaring dat hij binnenkwam. Dat hij heeft gezien dat zijn matras in de brand stond. En dat hij heeft geprobeerd dat naar buiten te werken.
8: En bleek nou ook, hè, want ik kan me van voorstellen, hè, dat ze de gangen van jouw cliënt zijn nagegaan die ochtend. Bleek nou ook uit camerabeelden of anderszins dat hij inderdaad weg was gegaan en weer terug was gekomen? Of...
6: Ja, ze hebben geen onderzoek gedaan naar dat verhaal. Ja, dat heeft hij ook pas later verteld trouwens. Hoor, over dat hij naar het metrostation is gegaan, maar dat is niet zo heel relevant. Nee. Ze hebben hem zien vertrekken en ze hebben hem ook zeg maar zien terugkomen. En dat was zichtbaar op die camerabeelden, want die zijn bewaard gebleven. En je ziet ook dat hij contact heeft met een medebewoner. En dat hij tegen die deur heeft staan schoppen.
9: Van die medebewoner?
6: Nou, van de centrale toegangsdeur. Ah, op de hal.
9: Okay. Ja.
6: En je ziet dat hij op een bepaald tijdstip naar binnen gaat. Om 17 minuten over 8. 4 minuten later is de melding. En een paar minuten daarna is de politie ter plaatse.
9: Straks in Napleit hoor je meer over een grote brand in een containerwoningcomplex in Amsterdam.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: zomer bij BNR. Zon, zee, strand en de podcasttips van Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
1: Ik heb deze zomer eindelijk tijd voor het grote plaatje. Hoe werkt de wereld echt? Daarvoor moet je kijken naar de geldstromen achter alles. Het grote plaatje, nu in de BNR-app.
2: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
6: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
8: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. De laatste Formule 1-race op Zandvoort is gewonnen door Lando Norris van McLaren. Prins Bernard van Oranje zwaaide de finishvlag en de koning reikte de prijs uit. Max Verstappen crashte in de eerste ronde en viel uit. Hij zegt dat hij probeerde te versnellen op een nat stuk van de baan en noemt het ongelukkig. Een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Nevada is geëvacueerd omdat een natuurbrand te dichtbij komt. Ook een deel van de stad Reno is ontruimd. De brand is moeilijk te blussen door de harde wind en verspreidt zich razendsnel. In Oekraïne is een trein vol passagiers aangevallen door een Russische drone. De locomotief vloog in brand. Tijdens de evacuatie was er een tweede aanval, maar niemand raakte gewond. De passagiers zijn met de bus verder gegaan. In de weilanden bij Bergen-op-Zoom is een drugslab gevonden. Er zijn ook twee mensen aangehouden. Op diezelfde plek werd volgens Omroep Brabant 2 jaar geleden ook al een groot drugslab ontdekt. Toen duurde het meerdere dagen voor de boel was opgeruimd. Bij het huis hoort een grote lab grond met kassen en 2 loodsen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben op het WK in Amstelveen gewonnen van China. Het werd 4-1. Het is de tweede groepsfase. Oranje was al zeker van de halve finale. En wielrenner Koen Bouwman is in de tweede etappe van de Vuelta eerste geworden in het bergklassement. Hij won tot 2 keer toe een sprint op een col en krijgt dus de bollentrui. Het weer van Weer Online? De wolken trekken weg en dan wordt het een heldere avond. Vannacht koelt het flink af, landinwaarts tot 1 graad of 6 met kans op mist. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
0: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
7: BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
9: Was er enige aanwijzing dat er iemand anders in zijn kamer is geweest om die brand te stichten?
10: Nee.
9: Die was er niet.
10: Maar goed, kijk dan nog, hè?
9: Kan het toch gewoon niet anders?
10: Nou, oké, dat weet je niet.
11: Want nee, dat hij die brand heeft gesticht.
10: Nee, maar kijk, een brand kan natuurlijk op meerdere manieren ontstaan.
11: Ah, ja. Nou ja, kijk, als je mij vraagt wat er is gebeurd, dan vind ik het meest waarschijnlijke scenario, en dat geloof ik oprecht, maar ik weet het niet zeker, maar het meest waarschijnlijke scenario is dat die brand is ontstaan door een technische oorzaak.
10: Een kortsluiting ergens.
11: Zoiets. Hij had daar onder zijn bed zo'n stekkerdoos liggen. Daar zat een laptop-oplader in. Zijn laptop hing ook aan de oplader. Nou, je hoeft geen branddeskundige te zijn. Iedereen weet dat daar kortsluiting kan ontstaan. Ja. Dat er oververhitting kan ontstaan en dat daar brand door kan ontstaan.
10: Maar was het nou echt zo? Ik heb ook wel eens een grote brandzaak gedaan in een flat in Diemen. Met een dodelijk gevolg trouwens ook. Daar kon ze uiteindelijk wel vaststellen zeg maar, wat de oorzaak van de brand was. Maar goed, daar troffen ze ook jerrycans met benzine aan. Zeg ik er meteen bij. Konden ze hier nou op geen enkele wijze vaststellen wat de oorzaak van de brand was geweest?
11: Nee, ze hebben op de locatie hebben ze onderzoek gedaan naar het aanwezig zijn van brandversnellende middelen. Maar dat was denk ik heel moeilijk. In die
9: het hele pand was afgefakkeld.
11: Ze hebben onderzoek aan zijn lijf en zijn lichaam gedaan. Of er sporen waren van brandversnellende middelen.
9: Die
11: waren
9: als benzine er, of dat soort dingen.
11: Ja, ja, die waren er ook niet.
9: Okay.
11: Dus de scenario's, kijk, je gaat een beetje in scenario's denken. Van wat kan er nou gebeurd zijn?
9: Maar het OM die zegt van ja, die vertrouwde dat niet. Hè? Die scenario's jouw cliënt.
11: Eigenlijk heel bijzonder als je probeert terug te halen hoe en waarom en wanneer hij als verdachte werd aangemerkt. Want de politie komt af op een melding van geluidsoverlast. Ja. En die buurvrouw zegt, ja, beneden woont een beetje een vreemde snuiter. En nu hoor ik, denk ik, uit zijn appartement, of in ieder geval ergens beneden, hoor ik allerlei kabaal. Mm-hmm. Zij lijkt ook te spreken over dat kabaal dat eerder bij die voordeur heeft plaatsgevonden. Want ze heeft het al over dat het 10 minuten, een kwartier daarvoor was dat zij lawaai hoorde. Dus dat is niet toen hij de tweede keer weer binnen was. Het is al van daarvoor. Maar zij doet die meldingen, gaat de politie naar hem toe en dan zien ze wat ze zien. Hè? Dus dat brandende matras en die brandende broekspijp. En dan zien ze aan hem dat hij eigenlijk een beetje inadequaat reageert. Dus hij heeft niet om, jij en ik zouden misschien om hulp gaan roepen. Zeker. En moord en brand schreeuwen, letterlijk en figuurlijk. En hij stond daar wat gniffelen, schrijft de politie op. Dan wordt hij naar buiten gevoerd en dan zegt hij in het naar buiten gaan, in het Engels zou hij dan iets gezegd hebben dat vertaald is als: ik hoop dat de zijne ook brandt. Hoe dat dan precies in het Engels is gezegd, dat weet ik niet, maar zo heeft de politie het genoteerd.
9: Maar daardoor snap ik dus ook wel het idee van, ja, deze man is zo in de war, die heeft misschien wel gewoon zelf zijn eigen.
11: Dat kan. Dat is een scenario.
9: Ja.
11: De vraag is alleen, die vraag heb ik mezelf vaak gesteld en die heb ik ook hardop in de rechtbank gesteld. Wat zou dan het scenario kunnen zijn? Er zijn twee scenario's denkbaar. De een is, denk ik, dat hij suïcide heeft willen plegen. En dat hij dacht, na mij de zondvloed, ik neem alles en iedereen in mijn omgeving mee.
9: Ja.
11: Want ik vond het toch al niet zulke fijne mensen hier. Dus ik steek mezelf hier in de brand. En dat was het.
9: Ja.
11: Als het dat scenario zou zijn, dan ligt het niet voor de hand dat hij dan de deur voor de politie zou openen. Nee. Als die daar staan.
9: Maar
11: het ligt ook niet voor de hand dat hij met een brandend matras bij het raam staat.
9: Nee.
11: Maar goed, het zou kunnen.
9: Dat is één scenario.
11: Een ander scenario zou kunnen zijn dat hij heeft gedacht van, nou, dat zooitje ongeregeld hier dat mij niet accepteert.
9: Ja.
11: Ik steek de boel in de fik. Maar ja, waarom zou hij dan in zijn eigen kamer zijn gebleven? En dan zou je denken, dan steek je brand in de hal en dan maak je je uit de voeten.
9: Ja. Ja.
10: En dus het is een ongeluk.
11: Ja, een ongeluk. Ja, goed,
10: of een kortsluiting of wat.
11: Nee, goed, dat is een ongeluk. Je zou ook nog een scenario kunnen voorstellen.
9: Ik heb al vierde scenario. Hij is zo gek als een hoepel en hij doet maar wat. En hij heeft zijn eigen kamer in de fik gestoken.
11: Ja, ja, het kan. Maar met welke intentie?
9: Omdat hij niet goed bij zijn hoofd is. Ja, mensen doen rare dingen.
11: Zeg het maar, ja.
10: Dat is moeilijk. Dat is niet echt een bewijsmiddel in een strafzaak.
11: De officier van justitie die heeft dat was ook te lastig gelegd, hè, dat hij dat matras met open vuur in aanraking zou hebben gebracht. Maar hoe moeten we dat dan voor ons zien? Hè? Dat hij met zijn aansteker met een vlammetje bij zijn matras heeft gezeten, net zo lang totdat het ging branden. We moeten ook niet vergeten dat de melding is gedaan.
9: Ja.
11: En de politie stond 6 minuten nadat hij binnenkwam, stond de politie aan zijn kamerdeur.
9: Loeisnel.
11: En in de tussentijd is hij is niet direct naar zijn kamer gelopen. Dus hij is die centrale ruimte binnengekomen. Toen was hij nog niet op de gang, want daar zit nog een afgesloten deur waar hij ook niet de sleutel van had. Dus hij is nog een tijd op de gang in de weer geweest. En toen kwam hij op de gang, zeg maar, waar de appartementen zitten. Toen is hij nog naar de centrale ruimte toe gelopen. En daar heeft hij een brandlucht geroken. Ja. Dat zegt hij zelf. Toen is hij naar zijn kamer gegaan en zag hij die brand. Dat tijdpad, dat lijkt wel te passen bij hoe de.
10: Mag ik even naar de procedure? Hè? Want we hebben het eerst voor gehad, hij heeft gezwegen, maar goed, hij blijft vastzitten. Heeft hij nou tijdens al die politieverhoren, is hij blijven zwijgen?
11: Ja, maar er zijn niet zo heel veel politieverhoren geweest. Er zijn er nog wel
10: een aantal, twee of drie geweest.
11: Maar ja, als dan duidelijk is dat dit de proceshouding is van een verdachte, dan
10: stopt een beetje. Ja. Nou, en dat dossier dat ontwikkelt zich. Hè? En er komen eerste pro forma zittingen en zo.
11: Ja.
10: Bleef hij nou vastzitten tijdens die proforma-zitting? Want ze konden geen oorzaak vaststellen.
11: Nee, hij heeft een jaar lang vastgezeten. En er werd wel telkens geprobeerd, ook bij de raadkamerzittingen, werd er geprobeerd om hem te verleiden om verklaringen af te leggen. En ook daar moest ik, dus in de beslotenheid van zo'n raadkamer van de rechtbank, moest ik interveneren. En er waren rechters die dat ontzettend vervelend vonden. Die zeiden, ja, meneer Rombouts, wij proberen in gesprek te komen met uw cliënt.
9: Snap ik ook.
11: En dan zeg ik, en ik ben zijn advocaat en ik probeer dat te verhinderen.
10: Ja.
11: Sfeer was
10: goed.
11: Sfeer was niet erg gezellig. Maar dat is denk ik wat ik moet doen op zo'n moment. En
12: Is hij eigenlijk psychisch onderzocht?
11: Ja, hij is naar het Pieter Baan Centrum gegaan. Dat vond ik eigenlijk wel een beetje gek. Want dit is zo'n zaak.
12: Vond je dat gek?
11: Nou, kijk, het is een zaak waarvan eigenlijk iedere strafrechtjurist wel aanvoelt dat het in ieder geval twijfelachtig is of het tot een veroordeling gaat kunnen komen. En als je iemand dan naar het Pieter Baan Centrum stuurt, dan is natuurlijk wel de vraag van ja, welke vragen hoop je dan beantwoord te krijgen? Al zou die man, al zou daar een heel scala aan stoornissen zijn vastgesteld. Ja. Kijk, een van de dingen wat in het Pieter Baan Centrum gebeurt, is dat er een delictanalyse wordt gemaakt.
9: Zeker.
11: Dus dan wordt er gekeken van oké, we observeren deze meneer of mevrouw een tijdje en we zien dat hij aan die en die en die stoornissen leidt. En hij is verdacht van dat en dat en dat strafbaar feit. Nou, hoe werkt dat in elkaar door?
9: Ja, dus als jouw cliënt de hele tijd met Lucifer zat zitten spelen, was dat wel een ding.
11: Bij wijze van spreken.
10: Ja, of als hij gaat praten.
11: Of als
10: over,
11: hij daar, ja, ik heb me wel eens afgevraagd of de rechtbank of het OM, hè, want die heeft die vordering ingediend. Maar of zij niet hebben gehoopt dat daar iets zou ontstaan in dat, tijdens dat onderzoek. Dus ook tijdens dat onderzoek heb ik hem geadviseerd om daar niet aan mee te werken. Mm-hmm. En dat was natuurlijk ongelooflijk moeilijk voor hem. Want ik ben daar natuurlijk niet 24 uur per dag bij. Dus ik heb hem wel, ik denk, wekelijks bezocht. En dan vroeg ik hoe het ging. En dan zei hij, nou, het is hem redelijk goed afgegaan, dat niet meewerken. Maar uiteindelijk komt er toch een rapport van bijna 60...
9: Ze zien ook je interactie met andere gedetineerden of cliënten.
10: Maar wat je onderscheidt is wel van belang. Hè. Kijk, dat is moeilijkheid. Het rapporteren over iemands geestgesteldheid en met name de geestgesteldheid in relatie tot het plegen van een strafbare feit. Terwijl je iemand hebt die zegt, ik heb het strafbare feit niet gepleegd. En daar zit zeg maar de frictie.
9: Ja.
10: Dat je dan iets krijgt. Kijk, op het moment dat je zeker weet dat een verdachte, of in ieder geval met redelijk grote zekerheid, dat hij een strafbare feit heeft gepleegd, dan is dus dat onderzoek veel relevanter naar die geestgesteldheid in relatie tot een strafbare feit. Maar als je te maken hebt met iemand die zegt, ik heb het niet gedaan, ja, dan wordt het een beetje een lastig verhaal in die
11: zeker
10: zin.
11: En daarbij ook nog eens dat je, hè, als je dat dossier leest, dat je toch wel zult moeten vaststellen als je officier bent in zo'n zaak. En zij is er kennelijk van overtuigd geweest dat hij schuldig was aan brandstichting, anders had ze geen veroordeling gevraagd. Maar zij zal toch ook zich hebben gerealiseerd dat dat geen gelopen race was.
9: Nee.
10: Wat kwam er eigenlijk uit dat PPC-rapport?
11: Nou, niet zo heel veel.
9: Omdat jij had gezegd, het werkt niet mee. Ja.
11: Wel met enige slagen om de arm, maar wat in zo'n PBC-rapport wel heel goed gebeurt, is dat de levensloop van iemand wordt beschreven.
9: Ja.
11: En dat ook wordt beschreven hoe die daar geobserveerd wordt en wat er speelde in zijn leven. En wat er eigenlijk wel goed in naar voren kwam, is dat hij een moeilijke tijd heeft gehad. Hij heeft in Syrië ook vastgezeten in de gevangenis. Dat heeft te maken gehad, lijkt te maken gehad te hebben met zijn seksualiteit. Hij lijkt daar gemarteld te zijn. Hij zit, zei ik daar straks al, via allerlei omzwervingen uiteindelijk hier gekomen. Is hier, heeft hier een relatie gekregen met een man in Groningen. Die relatie was net op de klippen gelopen op een hele, voor cliënt hele vervelende manier. Die man had ook naaktfoto's van hem online gepubliceerd, waardoor zijn familie achter zijn seksualiteit was gekomen. Hij zat aan alle kanten zat hij klem eigenlijk. Hij was psychisch instabiel, hij was verdrietig, hij was gekwetst. En wat de rapporteurs van het Pieter Baan Centrum hebben opgeschreven is dat zij het vermoeden hebben, dat doen ze dan met wat slagen om de arm, maar dat ten tijde van dit incident, dat hij psychotische ontregelingen heeft gehad en dat hij leed aan waandenkbeelden.
9: Ja, gaat die inhoudelijke behandeling dan in? Wat is jouw strategie dan?
11: Nou, die had ik eigenlijk al eerder. Kijk, ik wist dat hij op een gegeven moment zou die moeten gaan verklaren. Maar ik wilde eigenlijk
9: hij
11: dat
9: wel
11: hij dat
9: uit te leggen natuurlijk ergens.
11: Dat ligt wel voor de hand. Ja. Dus ik denk ook als hij dat niet zou hebben gedaan, dan zou dat misschien ook weer tegen hem
10: gebruikt kunnen worden in belastende zin.
11: Maar ik wilde dat er wat meer rust kwam in zijn hoofd. En in die zin was het misschien goed dat hij een tijd lang heeft vastgezeten. Want hij werd ook wel wat rustiger na verloop van tijd.
9: Kreeg je ook medicatie?
11: Niet dat ik weet, nee. Maar hij werd wel rustiger. Ik heb hele lange intensieve gesprekken met hem gevoerd. En in de loop van de tijd ontstaat er dan steeds meer, ontstaat er wel zo'n vertrouwensband. En ik heb tijdens een van de laatste pro forma zittingen heb ik de rechtbank de suggestie gedaan. Ik heb verteld van hij gaat zijn verhaal vertellen.
9: Ja.
11: En wat mij betreft zou het goed zijn, stelde ik de rechtbank voor, als hij dat doet bij de onderzoeksrechter, in de beslotenheid van het kabinet, van de rechtercommissaris,
9: ja,
11: of bij de politie, dat vind ik ook goed, dan kan hij daar zijn verhaal doen. Dan heeft de rechtbank ook al ter voorbereiding op de inhoudelijke behandeling, dan hebben ze een houvast, dan weten ze dus wat zijn verklaring is. En dan kan hij dat ook in alle rust doen. En de officier kon zich daar ook wel in vinden, die zei laten we dat faciliteren. En toen zei de rechtbank, nee, wij gaan hem zelf horen, hier op zitting. En dat gaf mij echt het gevoel, ik wist ook dat we dezelfde voorzitter zouden houden op deze zaak. Dat gaf mij echt het gevoel van, nou, wij gaan dit varkentje wel eens even zelf wassen. En wij zullen hem scherp ondervragen. En dat gebeurde ook. En dat mag, hè, dat begrijp je niet verkeerd. Maar het maakt het wel lastiger ook voor hem, omdat er superveel vijandigheid was in die zaal. Omdat iedereen dacht in die zaal dat hij een brand had gesticht. Terwijl we dat helemaal niet weten. Want we moeten niet vergeten dat bij die zitting zaten tientallen benaderde partijen.
9: Ja.
11: En slachtoffers. Ja,
9: die waren allemaal hun huis kwijt. Het moet heel heftig geweest zijn, toch?
11: Dat waren allemaal slachtoffers van een brand. Daar kunnen we het over eens zijn. Maar ik denk dat zonder één uitzondering al die mensen dachten dat ze ook slachtoffer waren van een opzettelijk bewust veroorzaakte brand. Ja. Dus dat ze eigenlijk slachtoffer waren van een moordaanslag. En dat heeft tot een hele vervelende taferelen geleid.
9: En wat voor taferelen waren dat dan?
11: Nou, dat uitte zich met name in uitoefenen van het spreekrecht van slachtoffers, waar ze heel persoonlijk worden.
9: Hebben ze recht ook op, natuurlijk.
11: Nou ja, dat kun je afvragen. Ik denk daar eigenlijk anders over. Ik vind dat ze daar recht op hebben als buiten redelijke twijfel vaststaat dat iemand schuldig is aan waar die van wordt verdacht.
9: Ja.
11: Hier kan het heel goed zo zijn, dat moeten we niet vergeten. Het kan echt heel goed zo zijn dat deze verdachte net zozeer slachtoffer is als al die andere mensen. En dan heb je tientallen mensen, aangevoerd door een legertje slachtofferadvocaten, die daar hun gal gaan lopen spuwen. Die gaan zeggen, jij hebt mijn leven kapot gemaakt, je bent een lafaard, je neemt geen verantwoordelijkheid. Hij wordt gewoon beschimpt op een manier waarvan je denkt, het is eigenlijk gewoon smadelijk wat daar wordt gedaan. Want als je dus als slachtoffer kunt, kijk, vroeger kon je alleen vertellen wat het feit met je deed.
9: Als slachtoffer kon je zeggen van, nou, dit heeft het feit met mij gedaan.
11: Ja, en dat prima. Maar nu
10: creëerde afstand tot die verdachte.
11: Ja. En nu vertellen slachtoffers wat zij van die verdachte vinden.
10: Ja.
11: Nou, dat vind ik eigenlijk. Ik heb wel eens nagedacht of je niet een soort twee-fase proces zou moeten krijgen. Want al deze mensen.
9: Dat je dit moet doen na een veroordeling bijvoorbeeld.
11: Ja, of in ieder geval na een vaststelling van schuld.
9: Ja.
11: En al deze mensen dachten, en ik wil dat in deze aflevering zeker ook nog benoemen, dat de inhoudelijke behandeling heeft 2 dagen geduurd.
9: Ja.
11: En na de eerste dag, er was geloof ik iets van SBS Actienieuws of zo, die waren daar met camera's aanwezig. Hè, dus het waren niet alleen die vijandige mensen, maar ook camera's, 2 camera's die continu meedraaiden. Maar zij hielden ook wat interviews. En ik werd geïnterviewd. En er werd een van de slachtofferadvocaten werd geïnterviewd, die ik maar niet bij naam zou noemen. Maar zijn toelichting werd uitgezonden die avond. En hij citeerde uit het dossier. En hij vertelde daar op nationale televisie, hoeveel kijkers dat ook mogen hebben. En hij zei daar dat de verdachte zou hebben erkend in chatgesprekken dat hij deze brand heeft gesticht. Het is totale onzin.
9: Ja.
11: Het is totale onzin, want dat is gewoon niet zo.
9: Mm.
11: Dus wat hij doet, die maakt al die mensen die slachtoffer zijn van een brand, maakt hij tot slachtoffer van een moordaanslag.
9: Ja.
11: En al die mensen denken van, nou, die verdachte heeft de notabene bekend. En hier op de zitting is hij het aan het ontkennen en probeert hij zijn hachje te redden. Ja, en dan gaan die mensen dus helemaal uit hun stekker. En die zeggen, je bent een lafaard, je moet verantwoordelijkheid nemen, je hebt mijn leven kapot gemaakt. Nou, noem alles maar op. En het is verschrikkelijk voor al die mensen, hè? Begrijp me niet verkeerd.
9: Ja,
11: maar ik sta daar natuurlijk wel om deze man.
10: En ze worden niet goed voorgelicht, dat is het punt. Ze worden voorgelicht alsof die man schuldig is. Terwijl iedere jurist die zo'n dossier bekijkt, die zou moeten zeggen, nou, het bewijs is ongelooflijk dun. En eigenlijk staat het bewijs totaal niet uit dat hier sprake is geweest van een kortsluiting.
11: Zeker niet, zeker niet.
9: Maar ja, want ik kan me ook wel iets voorstellen dat je dus als slachtoffer ook veel houvast vindt bij zo'n slachtofferadvocaat. Hè? Dat
11: je maar die moet je wel goed voorlichten. Die moet niet tegen je gaan zeggen dat de verdachte heeft erkend dat hij die brand heeft gezicht, terwijl dat niet zo is.
10: Je vertelde, de rechtbank wilde graag zelf hem ondervragen tijdens de inhoudelijke behandeling. Hoe ging die ondervraging? Kwam hij daar een beetje uit?
11: Ja, hij werd kritisch ondervraagd. Op zich heel correct, hoor. Dus ik heb dat niet ervaren als. Maar ik dacht wel van, nou, hier hangt wel een hoop van af.
9: Ja.
11: En het was een cliënt die ook nadat hij een jaar had vastgezeten en nadat ik vele gesprekken met hem heb gevoerd, was het best een moeilijk te regisseren cliënt. En het aardige is dat hij, door wat hij vertelde, hij was wel heel authentiek. Hij zei ook dingen die aantoonbaar niet klopten. En hij zei ook dingen die zijn zaak niet per se beter maakt. Hè? Dus bijvoorbeeld, kijk, de rechtbank gaat gewoon ook afstrepen. Rookt u? Hè? Want het zou natuurlijk een brandende sigarettenpeuk geweest kunnen zijn. Nee, ik rook niet. Had u kaarsen in uw kamer? Stak u wel eens kaars aan? Nee, ik gebruik er nooit kaarsen. Nou, dat soort dingen, oké, dat ligt er voor de hand. Het meest, hè, als er zeg maar geen sprake is van brandstichting, is het meest waarschijnlijke scenario, denk ik, iets in de sfeer van kortsluiting of oververhitting. Dat kon heel goed zijn gebeurd. Omdat hij daar die stekkerdoos had en die oplader en die laptop. Maar zij vroegen hem ook bijvoorbeeld naar zijn verleden. En dan ontkende hij dat hij in Syrië had vastgezeten. Terwijl dat overduidelijk zo was. Ja. Hij ontkende ook dat het slecht met hem ging. Hè, terwijl er overduidelijk uit allerlei getuigen... Dat, en hij deed het voorkomen alsof er niets aan de hand was. Ja. Dat maakte natuurlijk wel dat zijn verklaring heel authentiek was. Maar uiteindelijk met zijn verklaring kon de rechtbank niet zo heel veel.
9: Wat was de eis van het Openbaar Ministerie?
11: Bewezen verklaring van brandstichting en veroordeling tot 6 jaar.
9: En wat waren dan de belangrijkste bewijzen daarvoor in de visie van het OM?
11: Ja, dat is eigenlijk gek. Want die bewijsredenering van het Openbaar Ministerie die was heel circumstantial. De brand is ontstaan in zijn kamer. Dat hebben ze vastgesteld. Ja. Heeft de rechtbank ook overgenomen, die vaststelling. Dat was ook zo. Daar kunnen we kort over zijn. En dan hebben zij in de bewijsredenering meegenomen dat uit onderzoek was gebleken dat hij in de periode voorafgaand aan dit incident instabiel was. Ja. Dat hij ook wel eens suïcidale gedachten heeft geuit tegenover anderen. Dat hij niet meer zag zitten. Dat hij zich daar niet geaccepteerd voelde. Dat hij inadequaat heeft gereageerd toen die brand was ontstaan. En dat hij ook zich een beetje bijzonder gedroeg. Hè? Dat hij dus heeft staan gniffelen, zoals de politie dat opschreef. En dat hij iets had geroepen in de trant van ik hoop dat de zijne ook brandt. En die keten van gebeurtenissen maakte dat het Openbaar Ministerie zich op het standpunt stelde dat ze zei dat kan niet anders dan dat hij deze brand heeft gezicht.
9: En wat heb jij er tegen ingebracht?
11: Ja, dat was niet een heel spitsvondig juridisch verweer of iets dergelijks. Hè? Dus je hoeft niet op het belletje te drukken om zometeen juridische termen uit te leggen. Want wat ik daartegen heb ingebracht is dat ik zeg, we kunnen het gewoon niet vaststellen. Ja. We weten het niet. Ja. En we hadden het net over die scenario's. Dat heb ik natuurlijk met de rechtbank ook besproken. Hè, van wat zou dan het scenario kunnen zijn? Nou, het scenario wat jij op het Wouter van misschien is hij gewoon knettergek en heeft hij dat gaan. Maar het blijft toch.
9: Ja, ja.
12: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
1: Belletje,
4: vriend.
1: Leg jij dat uit?
4: Koopozen, dat legt Chris aan.
5: Dus brand door schuld.
1: Dat zou ook nog kunnen. Maar dat was helemaal niet aan de orde. Dus ik wist dat hij vrijgesproken zou gaan worden. En dat gebeurde ook.
4: Ben je dan opgelucht? Of wat is jouw emotie daar dan bij? Want ik kan me voorstellen, hij is opgelucht, want hij mag de gevangenis verlaten. Maar hoe voel jij je?
1: Ik vond het ongelooflijk terecht. Het voelde ook als een overwinning voor het recht. Zeg maar niet zozeer als een persoonlijke overwinning. Maar ik was ontzettend blij voor hem. En ik weet nog dat ik die avond met mijn geliefde, om dat toch een beetje te vieren, empathiecomité, zijn wij in een Syrisch restaurant gaan eten. Want ik dacht, nou, dan heb ik toch een beetje wat.
4: Voor het Openbaar Ministerie, die eis 6 jaar, dat wordt 0. Daar zit nogal licht tussen. Gingen die in hoger beroep?
1: Ja.
4: En?
1: Dat heeft een tijd lang gelopen. Het was ook wel duidelijk voor mij dat er misschien nog nader onderzoek zou worden verricht. Er waren eigenlijk niet zo heel veel open eindjes waar nog onderzoek naar gedaan kon worden. Ze hadden misschien nog kunnen kijken van ja, hoe zat dat dan met die toegangsdeur naar die tussengang? En hoe zit het nou met het tijdpad? Maar goed, wat de rechtbank ook heeft overwogen, is dat gewoon niet uit te sluiten is dat die brand door een technische oorzaak is ontstaan. De rechtbank kon niet anders dan hem vrijspreken. Maar het kan heel goed zijn dat iemand is vrijgesproken die toch verantwoordelijk is voor die brand. Maar het kan ook heel goed zijn dat hij daar niet verantwoordelijk voor is geweest. En ik geloof dat eigenlijk dat zo is. Ik heb wel aan hem bijvoorbeeld moeten vertellen, en dat is natuurlijk niet zo leuk om te vertellen aan iemand die sowieso al een beetje paranoïde is, dat ik zeg van ja, je moet daar wel rekening mee houden dat je telefoon kan worden afgeluisterd.
4: Ja, ja.
1: Ik zeg tegen hem, ja, je moet daar rekening mee houden en misschien dat er nog onderzoek wordt gedaan. Het heeft 1 jaar geduurd voordat het verlossende telefoontje van de officier kwam. Dat zij zei, ik ga het intrekken, het hoge beroep. Dus het is niet meer aan het hof voorgelegd.
4: Heb je nou nog contact gehad daarna met je cliënt?
1: Ja.
4: Hoe gaat het met hem?
1: Slecht. Hij heeft heel veel last hiervan gehad. Hij heeft natuurlijk 1 jaar lang vastgezeten. Mm-hmm. Zijn leven heeft 1 jaar lang stilgestaan. Hij moet de draad van het leven weer oppakken. Maar hij ging er al wat instabiel in toen hij de gevangenis inging. Hij is daar natuurlijk niet heel stabiel uitgekomen. Hij is een tijdje lang gedwongen opgenomen geweest. Ik heb nog contact met hem gehad, ook in het kader van de afwikkeling van de schadevergoeding. Want hij heeft recht gehad op schadevergoeding voor de tijd die hij heeft vastgezeten. Dat geld heb ik alleen niet naar hem kunnen laten overmaken, want hij kan dat eigenlijk niet goed beheren. Maar gelukkig heeft hij een broer in Zweden die behartigt zijn belangen.
4: Hoe kijk jij nou terug op deze zaak?
1: Ik vond hem intrigerend om te doen. Ik vind het een mooi voorbeeld van hoe zwijgrecht kan werken in een zaak. En hoe dat ook, het gebruik maken van dat zwijgrecht, hoe dat ook een beetje tegen je kan werken. Hè? Dat die rechters toch denken van ja maar meneer. En er is ook zo'n advocaat dan eigenlijk maar een soort vervelende vlieg vinden. Hè? Die daar dan dat proces zit te verstoren. Maar daar kan ik op zich goed tegen. Dat is mijn rol. Ik vond het echt intrigerend, omdat het een hele slimme, welbespraakte, innemende man was. Met een ongelooflijke bagage bij zich. En in de beperkte tijd die ik dan met hem heb doorgebracht, hè, want het zijn steeds gesprekken van 1,5 uur. En dat dan in zo'n jaar tijd misschien 25 keer, 30 keer. Dan leer je iemand wel een beetje kennen. Ik vond het een fascinerende zaak. Maar ik vond het ook wel, eigenlijk ook wel heel vervelend dat er zo'n vijandige sfeer heerst. Ik ben echt ook door deze zaak weer wat anders gaan kijken naar de rol van slachtofferrechten in dat strafproces. Want daar gaat toch soms, daar gaat niet altijd helemaal goed. En nu zijn allerlei mensen die denken dat er een schuldige verdachte ten onrechte is vrijgesproken en dat zij als slachtoffer van een moordaanslag of van een brandstichting in de kou worden gezet.
4: Ik kan me dat gevoel ergens ook een beetje voorstellen.
1: Ik kan me dat ook voorstellen, maar dat is natuurlijk wel ontstaan door hoe dat proces is gelopen.
4: Patrick Rombouts, dank voor je komst naar onze studio en dank voor het verhaal.
1: Heel graag gedaan.
4: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Lammers, naast mijn co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts, dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen.

0: Kunnen naar napleiten@bnr.nl en we zijn te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.
2: Birds flying high.

0: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
3: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
4: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
3: Ook auto-import met financial lease. Eenvoudig en snel. Dasimport.nl.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
6: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Komende week wordt er weer verder gesproken over de begroting. Morgen gaat Pro met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën praten. SGP en JA21 gaan deze week ook op gesprek, maar dan met meerdere ministers. De gesprekken met Jetten gaan meer over de inhoud dan over geld. Hij heeft de oppositie nodig voor een meerderheid. In Australië is voor het eerst vogelgriep ontdekt bij een zoogdier. Het gaat om een soort zeeleeuw die alleen in Australië voorkomt. Het dier werd doodgevonden op een strand in het zuiden van Australië. Daar gaat een zeer besmettelijke variant rond van vogelgriep. Maar tot nu toe was het nog niet bij een zoogdier ontdekt. In de hoofdstad van Guinea is een vuilnisbelt ingestort na dagen van zware regen. Een golf van afval kwam over de huizen heen. De regering had mensen al gevraagd om te vertrekken. Er zijn zeker 18 lichamen uit het puin gehaald, maar het precieze dodental is nog onbekend. Er wordt gevreesd voor nog veel meer slachtoffers. Een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Nevada is geëvacueerd omdat een natuurbrand te dichtbij komt. Ook een deel van de stad Reno is ontruimd. De brand is moeilijk te blussen door de harde wind en verspreidt zich razendsnel. En na de Grand Prix in Zandvoort is Kimi Antonelli verder uitgelopen in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij werd vandaag tweede achter Lando Norris. George Russell heeft net zoveel punten als Lewis Hamilton, maar Russell staat tweede omdat hij meer races won dan Hamilton. Max Verstappen viel vandaag uit en staat zesde. Het weer van Weer Online? Het wordt een heldere avond. Vannacht koelt het flink af, landinwaarts tot een graad of 6 met kans op mist. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag, 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
9: In de BNR-app.
8: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
9: En blijf scherp.
7: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
10: Onze systemen lopen aan alle kanten vast en de polder staat figuurlijk in de fik. Ik ga praten met de bekende transitieprofessor die deze chaos al jaren geleden voorspelde. Maar nu is zijn eigen leven ook in transitie na een loodzwaar medisch vonnis. Hoe verandert een academicus in een strijdbare scientivist die de wereld wil redden? Dit is de Green Quest en mijn naam is Harm Edens. Deze zomer praat ik in dit programma met mensen die werken aan een betere wereld, groener, houdbaarder en mooier. We hebben het over de grote maatschappelijke vragen die spelen bij de transitie naar een vol houdbare samenleving. En we beginnen deze zomerserie, en daar ben ik heel blij mee, met Jan Rotmans. Fijn dat je er bent, Jan.
11: Ja, leuk om hier te zijn, Arne.
10: Je hebt een paar weken geleden je nieuwe boek Kanteltijd uitgebracht. Ja. Waarin je vertelt dat je ook behoorlijk ziek bent.
11: Ja.
10: Je hebt een boekpromotietour gedaan en niet een kleintje. Was het vol te houden?
11: Nou, het is wel een heftige tijd. Dus 2 maanden geleden maakte ik openbaar dat ik ongeneeslijk ziek was.
10: Ja.
11: Daar kreeg ik duizenden reacties op. Heel veel interviews in kranten, radio, ook televisie. En toen begon ik aan mijn tour. En toen kwam Marjan Minnesma te overlijden.
10: Ja.
11: En ik wist al langere tijd dat zij ook ongeneeslijk ziek was. toen nam mijn ziekte weer toe. Ja, hoeveel chaos kun je tegelijk krijgen?
10: Zo, je kreeg echt gelijk, ook van jezelf, hè?
11: Ja. Zo. Ja, ja dat, ik kan nu niet slapen zonder slaapmiddelen. Dat is te heftig.
10: Letterlijk ook te veel wat er gebeurt.
11: Ja, te veel. Ja. Als ik zo'n concertcollege doe, dat is fantastisch om te doen. Met muziek erbij. En duurt 2 uur. Dan sta ik nog 2 uur handtekeningen uit te delen en boeken te signeren. Ja. Dat is hartstikke leuk natuurlijk. Ik wil die mensen ook even voelen en zien. En dan kom ik om 2 uur 's nachts thuis en dan kan ik niet slapen. Want nee. dan heb je zoveel adrenaline, ja. Je kent dat. Ja. En dan voel je net een artiest en dat is even goed voor je ego. Maar daar gaat het nou niet om. Nee. Het is fantastisch om te doen, ik ga er ook mee door. Maar ik moet het ook kunnen volhouden, natuurlijk. Maar mentaal voel ik me heel sterk.
10: Misschien wel sterker daardoor, want je krijgt ook heel veel energie terug.
11: Ja, ik krijg ontzettend veel energie terug. Ik heb ook hartverwarmende reacties gekregen. Bijna 10.000 in totaal. Ongelooflijk. Per mail, per app.
10: Is gewoon niet meer te beantwoorden ook.
11: Nee, dat kan ook niet.
10: Bedankt allemaal, ja.
11: Daarom probeer ik dat dan ook in de kerk of theaters waar ik sta te doen. Ja. Maar dat sterkt je zeker. Ja. En fysiek moet je een beetje geluk hebben. Dus ik ben nu een interessante casus. De artsen begrijpen nu ook niet meer wat er aan de hand is. Volgens de onderzoeken zou ik me slechter moeten voelen dan ik mij voel. Ik heb second opinion aangevraagd en die arts zei, ik begrijp niet wat er gebeurt. Nee. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Nou, daar hou ik me dan maar aan vast. Ik heb me nooit een gewone patiënt gevoeld. Ik wil me überhaupt geen patiënt voelen, af en toe.
10: Als ja, dat kom je waarschijnlijk niet aan, maar ik snap wat je bedoelt.
11: Ja,
10: is het wel frappant, Jan, dat je begint aan een nieuw boek. Heb je wel eens vaker gedaan. Dan kom je met een best wel krachtige titel Kanteltijd.
11: Ja.
10: Die gaat over de wereld en de kantelingen daarin, die ook nodig zijn en die ook onvermijdelijk zijn. En ineens wordt het ook een persoonlijke kanteltijd. Wanneer besloot jij nou, want dat voorwoord heb je vast later toegevoegd, het eerste stukje, dat boek ook zo openlijk jouw verhaal moest bevatten?
11: Nou, ten eerste zou ik het anders noemen. Groot denken, klein doen. Dat was de werktitel. En ten tweede, ik ben begonnen met het heftigste hoofdstuk over mijzelf. Vlak na mijn chemobehandeling. Ik heb toen 3 behandelingen tegelijk gekregen. 2-voudige hormoontherapie en chemo. Zwaarder kun je niet krijgen. En daarna ben ik het gaan verwerken door het op te schrijven. Bam, in 1 keer. 3 weken lang.
10: Dan zeg je het eigenlijk hardop op papier.
11: Ja.
10: En ik vertel wel eens in dingen die ik met een publiek doe, als je je angst uit je hoofd haalt en je deelt het, dan wordt het gedeelde angst en dat wordt liefde bijvoorbeeld.
11: Ja.
10: Hielp het jou om het uit jezelf te zetten en daarmee ook te delen en daardoor sterker te beleven?
11: Ja, dat was mijn verwerking. Mm-hmm. Ik liet het lezen aan mijn naasten en die moesten echt huilen, want als het op papier staat is het toch veel confronterender. En
10: dan is het echt waar ineens.
11: Ja, en ineens zagen ze mij wel. He, ook in mijn moeilijke momenten. Ja. Ik stap natuurlijk ook vaak huilend mijn bed in. De echte emotie laat ik zelden zien, maar die is er natuurlijk wel.
10: Nee, maar die kan je ook niet overal maar tonen, want dan blokkeert ook alles. Wat voor inzichten heeft het je opgeleverd? Want bijvoorbeeld over eindigheid, want daar heb je het over. We leven nu in een wereld, ik praat daar wel eens met filosofische types over, die zeggen, er is nu niks meer eindig. Websites en online omgevingen zijn oneindig, alles is hybride. Dit hele idee van een lineair leven is weg. En nu krijg je dat zo duidelijk gepresenteerd, van het is eindig.
11: Ja, het heeft me een paar inzichten gebracht. Ten eerste dat ik vrij lineair dacht over leven en dood. De dood verdring je. En dan ineens komt de dood in je en dringt zich op. Hmm. En dan realiseer je dat de dood er altijd is. En altijd is geweest. Je kan niet het leven leven zonder de dood. Alleen, wij koppelen dat uit elkaar, gemakshalve. Maar emotioneel is die nu echt een onderdeel van mijn leven geworden. Mm. Dat heeft 2 voordelen. Het heeft me ook iets afgepakt. Je bent niet meer zo naïef en onbezorgd. Je vertrouwt je lijf niet meer. Maar het heeft me ook iets gebracht. Namelijk, ik leef veel bewuster en doorleefder dan daarvoor. Dus de gewone dingen worden bijzonder. Het geluk zit in jou, met je naasten. Dat zit hem niet in 10.000 man die applaudisseren. Het zit hem niet weer in je volgende boek.
10: Nee.
11: Maar als ik nu hand in hand loop met mijn kleindochter, beleef ik dat veel bewuster dan daarvoor.
10: Het is ontiegelijk cliché, maar wel waar.
11: Ja, en het gekke is, Harm, alle clichés worden waar. Ja. Maar dan heb je dan die twee persoonlijke kantelpunten voor nodig. Eerst dat fietsongeluk en nu weer...
10: Ja, dat heb ik nog niet eens genoemd, in 2004. Ja. Heel ernstig ongeluk, dat was ook al zo'n wake-up ding.
11: 23 augustus en precies op dezelfde datum, 23 augustus, 20 jaar later... werd ik ongeneeslijk ziek verklaard. Toeval bestaat niet. Dus het geeft je ook wel iets... In feite ben ik gelukkiger dan 10 jaar geleden.
10: Ja.
11: Dat is heel raar. Dat is gun ik iedereen.
10: Ik heb het vaker gehoord, hoor.
11: Ja.
10: Van mensen die echt in een andere fase van hun leven belanden... en ineens zeggen, met terugwerkende kracht ben ik eigenlijk nu gelukkiger.
11: Ja, en dat je daar dan die crisis voor nodig hebt, dat is jammer. Dat gun ik anderen niet. Maar dat je zo bewust leeft en doorleeft, dat gun ik iedereen.
10: Is het nou moeilijk om datgene waar je over schrijft... waar je ook professor in bent, veranderingen, kanteldingen... dat is nu ineens direct aan je eigen leven verbonden. Dat lijkt me ook heel confronterend.
11: Ja, dat is het ook. Daarom heb ik het ook kanteltijd genoemd. Want ik leef nu in blessuretijd, extra tijd. Mm-hmm. Maar het sloeg ook op de macro-situatie in de wereld... maar ook op mijzelf.
10: Ja.
11: En nu open ik elk verhaal met, als we de wereld willen veranderen... moeten we eerst onszelf veranderen. Want ik ben gezakt van mijn hoofd naar mijn hart en mijn buik. Ik heb veel meer een eenheid nu. Dus wat ik uitstraal, ik probeer mensen nu in het hart te raken. En niet alleen in het hoofd. Dat heb ik tientallen jaren wel gedaan, al mijn kennis uitgedeeld.
10: Tuurlijk.
11: Maar kennis verbindt niet.
10: Niet alleen maar, er is meer voor nodig.
11: Nee, er is meer voor nodig.
10: Hoe zorg je nu, want je zit helemaal in dat proces... gaan we het later ook nog over hebben. Het gesprek van volgende week gaat daar ook nog over. Dat het niet pathetisch wordt. Het is een nieuw verworven gevoel en een nieuwe werkelijkheid waar je in zit. Kan je ook helemaal in doorslaan. Dat het echt dat idee, Jan is Jan niet meer. Dat is die zit op een wolk ons van boven te vertellen hoe het allemaal moet.
11: Nee, ik probeer wel authentiek te blijven. Dus ik doe het ook op zijn Rotterdams, met beide benen op de grond. Mijn zoon maakt zich ook wel eens zorgen dat ik niet in de stratosfeer verdwijn. Maar,
10: goeie zoon wel. Ja,
11: een mooie spiegel. Hij is ook een beta man. De wetenschap en de kennis blijft de basis. Maar er is iets ernaast gekomen. Vanuit het hart, het gevoel. Ik kan mensen nu ook raken, omdat ik mezelf heb geraakt.
10: Mm-hmm.
11: En dat is wel een mooi gevoel. Maar ik zeg dus, niet zweven... Maar weven. Ik ben echt aan het weven.
10: Ja.
11: Dat vind ik wel een mooi motto, ook voor vandaag.
10: Laat vanuit dat weven eens even je boek induiken. Daar praat je over oude dingen, nieuwe dingen en een tussentijd.
11: Ja.
10: En met name die tussentijd, daar zitten we nu in. Want het oude is eigenlijk op en het nieuwe is er nog niet.
11: Ja.
10: Is dit eigenlijk een soort fantastische, laten we het zeggen, proeftuin... die maatschappelijke crisis waar we nu in zitten... om tot iets waardevol nieuws te komen?
11: Ja, ik zou liever nu 30 jaar zijn dan toen ik zelf 30 jaar was. Want er is zoveel gaande, er zijn zoveel veranderingen. En het is zo'n heftige tijd. En dit is de voorbode voor een nieuwe tijd, in alle opzichten. Toen ik 30 was, lag alles vast. De gouden jaren van het poldermodel. Als je toen iets wilde veranderen, was het bijna onmogelijk. De gevestigde orde was heel sterk. En nu wankelt alles. Bedrijven, instituties, politiek. En dat is aan de ene kant zorgwekkend. Aan de andere kant, je ziet het nieuwe al ontstaan in de onderstroom... waar ik het altijd over heb. Mm. Alles wat we willen hebben voor die nieuwe wereld is er al in het klein.
10: Ja.
11: Het is aan ons om dat groot te maken.
10: Nee, ik herken heel goed, want we zijn precies even oud.
11: Dus ja, ik zou je niet zeggen trouwens.
10: Nee, het is heel wonderlijk hoe dat allemaal zo... Die grap heb je echt al 38 keer gemaakt. Maar dat is wel leuk dat je dat alles zo vast lag... En zelfs de angsten lagen vast.
11: Ja.
10: En het was eigenlijk heel saai daardoor.
11: Ontzettend saai.
10: Ja.
11: Jaren 80 en 90.
10: Nu ben je op dit punt. Nou, daar komen we straks nog wel op wat dat dan weer betekent voor jou persoonlijk. Maar je noemt jezelf inmiddels een scientifist. Dat klinkt eigenlijk, als je het woord ziet staan, als een wetenschapper die uit zijn ivoren toren naar beneden is geklommen. En eigenlijk toch een beetje al dan niet letterlijk op de barricade is gaan staan. Is dat ook aan de hand?
11: Ja, ik werd al scientist na mijn fietsongeluk. Toen heb ik ook Agenda opgericht met Marjan Minnesma.
10: Mm-hmm.
11: Dus ik wilde wetenschap koppelen aan actie. En daar werd schande van gesproken. In die tijd moest je als wetenschapper objectief zijn.
10: Ja, geen partij, niks,
11: ik
10: geen mening.
11: Ik was eerst in Nederland en nu zijn er duizenden, gelukkig.
10: Ja.
11: Nu ben ik meer het spirituele pad opgegaan. Ik pleit voor spiritueel activisme. Dus ik ben nog net zo activistisch, maar vanuit andere waarden. Niet vanuit boosheid of frustratie.
10: En even tussendoor, hoe zou je spiritueel activisme omschrijven? Wat is dat in de kern?
11: Nou ja, ik wil mensen die bezig zijn met innerlijke verandering koppelen met mensen die bezig zijn met uiterlijke verandering. Mm-hmm. Dus mensen die de wereld willen veranderen, doen dat vaak vanuit boosheid of frustratie. Dat is negatief. Je kan niet 40 jaar boos blijven.
10: Nee. Nou, ik probeer het niet te doen.
11: Nee, ja, het is lastig voor jou.
10: Het is lastig. Ja.
11: Ik ben wel milder geworden. Mm-hmm. Want ja, ik heb illustere voorgangers gehad en die waren boos. Ja. En ik denk, ja, boosheid verbindt ook niet. Ik begrijp de boosheid wel.
10: Nou, is het lastig, hè? Want niet iedereen kan zo'n levensveranderende ervaring zoals jij nu doormaakt hebben voordat we gaan veranderen. Dus ben je daar ook samen met mensen die dat met jou delen in voorop aan het lopen? Dat we ook van jou kunnen leren op die manier?
11: Ja, want ik wil mensen helpen, zeker jongere mensen, dat er niet altijd een crisis nodig is om tot dat inzicht te komen.
10: Die bedoel ik, ja.
11: Want dat heb ik wel gehad, maar ja, ik ben nu de mentor geworden die ik zelf nooit heb gehad. Iemand had tegen mij moeten zeggen, Jan, even dimmen. Je kan niet 40 jaar lang doorracen. Ik heb met energie gesmeten. Ja. Ja. Ik heb alles gegeven wat ik heb. Ik denk zelf dat ik daardoor ziek ben geworden.
10: Ik las het, ja.
11: En ik wil juist voorkomen dat die ongelooflijk talentvolle jongeren van 20ers, 30ers tegen hetzelfde aanlopen.
10: Die misschien nog wel meer tegenwerking hebben dan jij in de tijd.
11: Ja, maar ze hebben ook meer medewerking. Want er zijn allerlei soorten van initiatieven en bewegingen. Toen ik jong was, was er geen klimaatbeweging. Was geen duurzaamheidsbeweging. Nee. Nu wel, maar ze zijn erg aan het zoeken. Mm-hmm. En ik merk twee dingen. Ze zijn ongelooflijk getalenteerd, maar heel kwetsbaar. Dus als het niet lukt, en ze hebben allemaal haast, terwijl ik zeg, als je de urgentie voelt, dan heb je geen haast. Urgentie is wat anders dan haast.
10: Ja, maar dat is moeilijk te begrijpen, hoor. Want ik eindig dit programma ook altijd, de tijd is op. We moeten gewoon echt snel veranderen. En dan zeg jij, nee, paniek en haast is wat anders dan
11: ja,
10: wat we zouden moeten doen.
11: Ja, want als je haast hebt, dan ga je fouten maken. Mm-hmm. Bovendien zorg je dan slecht voor jezelf. Als jij niet uitgerust bent, kan je anderen niet meekrijgen. Dan ga je anderen overtuigen vanuit je hoofd, rationeel. En die anderen haken af. Als het dan niet lukt, ga je nog harder trekken en duwen. Effect is averechts. Dus je moet eerst goed voor jezelf zorgen.
10: Ja.
11: Als je de wereld wil veranderen, want dan pas krijg je mensen mee.
10: Ja, wat moeilijk is natuurlijk, hè?
11: Ja, want natuurlijk. Dat moet ultra-intuïtief.
10: Ja.
11: Want ik heb ook slecht voor mezelf gezorgd heel lang.
10: Maar ook dat je in deze tijd als jongere en je al goed zorgend voor jezelf eigenlijk die oude wereld nog gaan steunen. Want je moet eigenlijk al individueel in die nieuwe wereld stappen. En goed voor jezelf. Dus het is ingewikkeld.
11: Nou ja, ik zeg dan ook, zorg eerst goed voor jezelf. Neem eens een jaartje vrij. Ga even niets doen. Worden ze heel zenuwachtig.
10: Ja,
11: maar dan kan je jezelf opladen.
10: Ja.
11: Bovendien, als je het systeem wil veranderen, dan moet je de gevestigde orde kunnen bedienen. Anders krijg je ook geen geld.
10: Nee.
11: Maar onderwijl moet je heel ondeugend zijn en de randen opzoeken. Dus het is allebei. En sommigen gaan frontaal in de aanval en anderen die omzeilen dat weer. Maar het is een hele duale strategie. Dus ik werk inderdaad samen met ING en met Shell. En tegelijkertijd ben ik natuurlijk nog steeds ondeugend.
10: En een hele grote kritiekasten van ING en Shell. Dus je zit op dat dubbele spoor.
11: Ja, ik mag die dubbelrol ook spelen. Ja. Want als je heel veel jaren hetzelfde beweert, die uitspraak die jij memoreerde, we leven niet in een tijdperk van verandering, maar verandering van tijdperk.
10: Mm-hmm.
11: 15 jaar oud.
10: Wou ik zeggen. Ik heb hem zo vaak gebruikt.
11: Ja, toen iedereen zei, ja, waar heeft die man het over? Nu niet. Dus als je maar consequent blijft, je zorgt goed voor jezelf en je bent een pendelaar tussen de onder- en de bovenstroom, dan kan je heel ver komen.
10: Ja. Nou, is jouw bekendste boek tot nu toe, nou, Kanteltijd gaat er misschien nu overheen, maar Omarm de chaos. En dat woord chaos heb jij echt uitgelegd en ook productief gemaakt. Kan het ook zo zijn dat deze wereld zoveel chaos gaat krijgen? Ik verwijs even naar het boek van Ian McEwan bijvoorbeeld. Speelt over 100 jaar. Oxford is onder water. 3 kernoorlogen geweest, dus zomaar een beeld. Maar dat die chaos te groot wordt, zodat er niks meer over is, kan dat ook?
11: Ja, ik heb ook nooit beweerd dat het vanzelf goed komt. Chaos is een absolute voorwaarde om dingen echt te veranderen. Maar dan kan het wel verschillende kanten omgaan.
10: Ja.
11: Of we gaan naar die betere, mooiere, duurzamere wereld. Of we breken hem zodanig af dat we onszelf uiteindelijk vernietigen. En ik heb dat laatste nooit uitgesloten. Ik heb alleen gezegd, ik hoop en ik denk en ik voel dat we naar die mooiere, betere wereld gaan.
12: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
10: Hoe maken we samen een volhoudbare toekomst? Die vraag staat centraal in deze serie zomerafleveringen van The Green Quest. Jan Rotmans is mijn eerste gast. We spraken net over de ernst van de situatie. Laten we in dit tweede deel eens kijken naar een paar sprankjes hoop. Dat is ook leuk, Jan. We spraken die bovenstroom, dit is allemaal chaos en ellende. Jij ziet gelukkig ook een onderstroom, zeg een begrip wat je al een paar jaar gebruikt. Miljoenen mensen die in stilte aan het bouwen zijn, aan het weven, zoals je het net noemde. Waarom horen we in de media eigenlijk alleen maar die bovenstroomschreeuwers? Met vaak ook nog niet zo wetenschappelijke informatie.
11: Ja, ik kijk ook bijna niet meer naar die talkshows.
10: Nee, het is daar, niet daar te doen, zit, toch? Nee.
11: Wat ontbreekt in een land als Nederland zijn mensen die de tijdgeest kunnen duiden op een rustige manier. En die niet meegaan met de waan van alle dag. Dus ik heb laatst gepleit voor een journaal over de onderstroom. We hebben een journaal over de bovenstroom. En dan zie je allerlei incidenten, oorlogen, conflicten. Dat past ook bij deze tijd. Het is een hele harde tijd.
10: Is jouw chaos invulling eigenlijk?
11: Klopt. Letterlijk dat kan verschillende kanten opgaan. Mm-hmm. Nog steeds denk ik dat het de goede kant op gaat. Want bijvoorbeeld Trump is de grootste katalysator van de energietransitie in de wereld. Hij weet het zelf niet.
10: Nee.
11: Maar eigenlijk een blessing in disguise. Dus er zijn allerlei tegenkrachten die wel de goede kant op gaan. Het is nog nooit zo snel gegaan met de energietransitie als nu. De versnelling is aan het versnellen. Maar waarom, als er 40% van de volwassenen in Nederland, 6 miljoen mensen, bezig zijn om die wereld wat mooier te kleuren, in de onderstroom. Op alle gebieden. Gezonder leven, schone energie opwekken, anders met elkaar omgaan. Waarom besteden we daar zo weinig aandacht aan? Als je elke dag naar het nieuws kijkt, word je pessimistisch en cynisch. Als je kijkt wat er onder de radar gebeurt, en daar heb je een soort journaal voor nodig. Ik heb niks tegen het huidige journaal, dat moet er ook zijn, maar gewoon, mensen hebben hoop nodig en voeding.
10: Ja.
11: En ik heb duizenden reacties gekregen op dat idee. Een aantal mensen, ook jongeren, hebben gezegd, wij gaan dat doen. Een journaal over de onderstroom.
10: Ik sluit me bij deze aan, ik doe graag mee. Want het is hartstikke belangrijk. Noem het een onderstroom en een streep klimaatjournaal, of in ieder geval andere soorten informatie over waar we aan
11: het
10: heen gaan.
11: Maar laat zien wat er wel gebeurt. Hè. Als het over klimaat gaat, kan je heel pessimistisch zijn. Gaat nog steeds niet snel genoeg. Maar wat hebben we aan de andere kant veel gerealiseerd? We hebben nu de rampscenario's afgewend.
10: Mm-hmm.
11: Je kan ook zeggen, ja, we hebben de meest positieve scenario's ook niet meer in beeld. Maar dat is dan ook weer zo'n Nederlands.
10: Ja.
11: Maar we hebben echt een catastrofe weten te voorkomen. Laat zien wat er wel gebeurt.
10: Nou, we hebben nog een paar dingen, Jan. De grondstoffen hebben we het ook al eens over gehad.
11: Tuurlijk.
10: De biodiversiteit, de ellende, we zijn er nog niet. Maar
11: door Trump, door China, is Europa wakker geworden.
10: Zeker.
11: Europa moet zichzelf opnieuw gaan uitvinden. Op het gebied van de nieuwe macht. Tegenwoordig heb je de macht als je drie dingen in handen hebt. Data, ook AI, grondstoffen en energie.
10: Ja.
11: Wij hebben dat niet in Europa. We zijn volkomen afhankelijk van China en Amerika. Niet alleen afhankelijk, maar we zijn chantabel.
10: Mm-hmm.
11: Nu begint het eindelijk door te dringen. Dus dat zijn weer die tegenkrachten. En nu beseffen we dat we veel meer gelijk op moeten trekken in Europa. Hè, qua militair, maar ook economisch, strategisch, energie, grondstoffen. Wij moeten die nieuwe macht vormen. Want we zijn het wel in potentie, maar we hebben het tientallen jaren laten lopen.
10: Ja, we zijn eigenlijk nog steeds het grootste handelsblok, of een van de grootste.
11: Ja, en eigenlijk het grootste.
10: We zullen nu echt gezamenlijk op moeten gaan trekken. Even voor jou, voor jouw kennis gebruik maken. Heb jij het gevoel dat we met hernieuwbare energie de boel gaan redden? Of hebben we toch ook nieuwe kernenergie doorbraken nodig? Gewoon wat dikkere energie uiteindelijk.
11: Nou, er zijn twee aspecten. Het vervangen van fossiele energie door duurzame energie. Dat gaat nu best goed.
10: Mm-hmm.
11: Ook in Nederland. Als je kijkt naar, we hebben bijna 40% van de huishoudens heeft zonnepanelen. Maar investeren nu ook in thuisbatterijen, warmtepompen. Van alle energie is bijna een kwart nu duurzaam.
10: Ja.
11: Dat is één. Wereldwijd gaat het ook heel hard. We hebben wel alle opties nodig. Zelfs kernenergie. Al wordt er een mythe van gemaakt. We hebben te lang gewacht, dus we kunnen geen enkele optie uitsluiten. Ja. Ook niet aardwarmte.
10: Ik hoor wel hele spannende doorbraak op kernenergiegebied.
11: Ja, met name ook thorium.
10: Thorium 3.0 en zo.
11: Is nu al actief in Denemarken. Ik geloof daar wel in.
10: Ja.
11: Ik ben nooit een voorstander geweest van kernenergie.
10: Nee, maar je ziet dat omslag ook een kantelpunt. Ik ook nooit. En nu zie je toch.
11: Tegelijkertijd, als je kijkt naar al die opties, zal kernenergie in Nederland, in Europa, nooit meer dan 10% van de energievraag in kunnen vullen.
10: Ja.
11: 10%.
10: Mm-hmm.
11: Dus dat wordt nu gemythologiseerd onzin. 10%. Maar niet onbelangrijk. Wereldwijd ongeveer ook. Maar het tweede aspect is nog belangrijker. We hebben een heel dom energiesysteem.
10: Mm-hmm.
11: Dus we wekken energie duurzaam centraal op nu. We slaan maar 1% op van wat we opwekken. Hoe dan 1%? En we gaan het ook nog eens top-down distribueren. De natuur werkt heel anders. De natuur werkt met heel veel knooppunten die onderling verweven zijn. Ja. Dus we gaan van centraal top-down naar decentraal, uiteindelijk gedistribueerd met heel veel knooppunten. Dus in jouw huis gaat alles met elkaar communiceren. Je huis en je elektrische auto. De hele straat met elkaar. De buurt, de wijk. Zo gaan we dat opschalen. Laag voor laag. Dat duurt nog 2 generaties. Maar daar zit de essentie in.
10: Ik ga toch even weer de feitenwetenschapper tot rust brengen. Want
11: dat blijft, hè?
10: Ja, maar niet bij mij in dit gesprek. Want ik hoor je maar ook dat we leren van de natuur. Een boom doet niks zonder gratis energie. Daar word ik altijd zo blij van.
11: Ja.
10: Even naar die binnenstromen. Een belangrijk begrip in jouw boek.
11: Ja.
10: Jij zegt van de reis naar binnen, daar gaat het ook om nu. Hoe ver ben je op die reis?
11: Ja, dat is moeilijk te zeggen.
10: Mm-hmm.
11: Daar zijn ook geen doelen voor, hè? Het gaat om de reis zelf. Het is wel onomkeerbaar. Dus als je die verbinding in jezelf hebt, dan raak je hem ook niet meer kwijt.
10: Het is mind over matter, noem jij het, hè?
11: Ja, ja je zou ook niet meer terug willen. Maar dat hoofd blijft, dat hoorde je net ook. Ja. Maar dat hart, dat is bepalend. Omdat, wat ik net ook zei, we doen veel dingen onnatuurlijk. Niet vanuit het hart.
10: Mm-hmm.
11: En als we dingen onnatuurlijk blijven doen, dan werken we tegen de natuur in. En uiteindelijk gaat dat ten koste van onszelf. Dus in mijn reis probeer ik ook steeds een stapje verder te komen. Met allerlei hulp van anderen.
10: Wat ook mooi is natuurlijk.
11: Tuurlijk. Er zijn mensen die zijn daar meer ervaren in dan ik. Ik werk samen met een medium. Ik ben nu een project begonnen met 40 veldvernieuwers. Dus dat zijn koplopers die we elkaar laten steunen vanuit het hart. Zo'n medium heeft een totaal andere blik dan ik. Die staat ook in contact met het universum. Ik doe spirituele oefeningen. Ik doe opstellingen met paarden. Alles wat ik kan
10: maar dan,
11: in handbereik, dat gebruik ik.
10: Jan Rotmans, dan komt die wetenschapskant weer helemaal in gevaar. Vroeger mocht die wetenschapper geen mening hebben, zei je net. Nu ga je de kant op waarvan menig wetenschapper zal zeggen, ja, dat kan natuurlijk helemaal niet.
11: Ja, dat hoop ik zelfs. Ik kan genieten van die weerstand. Kijk, toen ik van wetenschapper activist werd, toen zei men wetenschopper, dat vond ik niet zo'n mooi woord. En nu ben ik meer op een ander bewustzijn, noem het spiritueel. En dan krijg je weer die reacties, I don't care. Ik denk dat ik ook daarin een soort rolmodel wil zijn, een voorbeeld van anderen. Over 10 jaar is dit heel normaal.
10: Ja.
11: Dan heb jij het ook. Dan ben je ook met die reis naar binnen bezig.
10: Ik woon samen al heel lang met zo iemand. Die is heel spiritueel.
11: Ja, maar daar heb je vele verschillende vormen in. Hè? Ja. Dus,
10: maar en uiteindelijk maakt het natuurlijk helemaal niet uit wat je doet. Het gaat erom wat wij van Jan Rotmans horen, wat er daarna uitkomt.
11: Ja.
10: En dat is natuurlijk uiteindelijk het interessantst.
11: Ja, kijk, als je hardheid met hardheid bestrijdt, escaleert het.
10: Ja.
11: Als je oorlog met oorlog bestrijdt, escaleert het. Ja. Dus ik denk dat de zachte waarden in jezelf, maar ook in de wereld, gaan domineren. Dat het beste antwoord op al die hardheid en polarisatie liefde is, compassie. En dat kan alleen maar als je hoofd je hart raakt en andersom.
10: Mm-hmm.
11: Dus naast die wetenschap heb je nog wat anders nodig. Ik werd geraakt door een uitspraak van David Byrne. Hè, toen ik naar dat concert ging in AFAS.
10: Ja.
11: Hij is de voorman van de Talking Heads. Groot fan van hem. De rebel naast David Bowie op muzikaal gebied.
10: Ja.
11: Ik ben ook een rebel. Nog steeds. Ik kwam altijd op met muziek van David Bowie. Rebel, rebel. En wat zegt die David Byrne? Het meest rebelse wat je in deze harde tijd kan doen is liefdevol met jezelf en met anderen omgaan. Dat is het meest rebelse. En toen werd ik emotioneel, omdat hij dacht, ja, hij voelt het aan, die tijdgeest. Het antwoord ligt niet in de ratio en in hart zijn. We moeten wel alert zijn, want er is veel wreeds en verkeerd om ons heen. Dus die alertheid, dat doe je vanuit je hoofd. Maar die compassie en die liefde vanuit je hart. Ik leerde van Eckhart Tolle, dat is de snelst groeiende beweging in de wereld. 5% van de mensen heeft dat. Het kantelpunt ligt volgens hem bij 10%. Dan stijger ik weer in mijn hoofd, want ik denk nee.
10: Moet 23,2 zijn,
11: precies,
10: maar dat geeft niet.
11: Ja. Maar dat geeft niet.
10: Nee.
11: Let it go.
10: Ja.
11: Dat is een onstuitbare beweging van onderop. Dat vind ik mooi.
10: En met een heel mooi omarmingsgebaar erbij.
11: Ja.
10: En
11: ja.
10: Ik omarm je nu van een afstandje, Jan. Kanteltijd, het nieuwe boek van Jan Rotmans, is nu overal verkrijgbaar. Volgende week praten wij verder. Dat je het weet, Jan. Ja. Over jouw persoonlijke drijfveren om de planeet een beetje mooier achter te laten. Ik verheug me daarop. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
7: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.
13: Afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot
14: dan. Tot morgen. Je favoriete BNR-programma is afgelopen, maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl, een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
15: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
16: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
15: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
17: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
18: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
6: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Komende week wordt er weer verder gesproken over de begroting. Morgen gaat Pro met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën praten. SGP en JA21 gaan deze week ook op gesprek, maar dan met meerdere ministers. De gesprekken met Jetten gaan meer over de inhoud dan over geld. Hij heeft de oppositie nodig voor een meerderheid. In Australië is voor het eerst vogelgriep ontdekt bij een zoogdier. Het gaat om een soort zeeleeuw die alleen in Australië voorkomt. Het dier werd doodgevonden op een strand in het zuiden van Australië. Daar gaat een zeer besmettelijke variant rond van vogelgriep. Maar tot nu toe was het nog niet bij een zoogdier ontdekt. In de hoofdstad van Guinea is een vuilnisbelt ingestort na dagen van zware regen. Een golf van afval kwam over de huizen heen. De regering had mensen al gevraagd om te vertrekken. Er zijn zeker 18 lichamen uit het puin gehaald, maar het precieze dodental is nog onbekend. Er wordt gevreesd voor nog veel meer slachtoffers. Een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Nevada is geëvacueerd omdat een natuurbrand te dichtbij komt. Ook een deel van de stad Reno is ontruimd. De brand is moeilijk te blussen door de harde wind en verspreidt zich razendsnel. En na de Grand Prix in Zandvoort is Kimi Antonelli verder uitgelopen in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij werd vandaag tweede achter Lando Norris. George Russell heeft net zoveel punten als Lewis Hamilton, maar Russell staat tweede omdat hij meer races won dan Hamilton. Max Verstappen viel vandaag uit en staat zesde. Het weer van Weer Online? Het wordt een heldere avond. Vannacht koelt het flink af, landinwaarts tot een graad of 6 met kans op mist. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag, 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
9: Blijf scherp.
5: BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
19: Je luistert naar de zesde en tevens laatste aflevering van onze zomerserie. We zijn te gast in Hotel de Ruwenberg in Sint-Michielsgestel. Maarten en ik interviewen deze week een aantal grote namen uit het Nederlandse vastgoed. En in deze aflevering doen we dat met de man die al 10 jaar lang aan het roer staat van beursgenoteerd kantorenfonds NSI. Hij transformeerde de logge portefeuille van het bedrijf naar een gefocust fonds met alleen nog allocaties. En binnenkort neemt hij afscheid. Bernd Stali van NSI is hier. Van harte welkom.
20: Dankjewel voor de uitnodiging.
19: Fijn dat je er bent. Maarten, jij was vastbesloten. Bernd moet uiteraard in de zomerserie. Waarom?
20: Ja. Nou ja, omdat het een. Natuurlijk, hij leidt een belangrijk fonds in Nederland. Maar het is ook een uitgesproken vastgoedman. En erger nog, wij zaten in een. Toen ik dat appje stuurde, zaten wij. Was net na de afloop van een. Overigens best wel veel besproken panel tijdens de Provada. En toen zei ik namelijk tegen Bernd: ja, want jij bent natuurlijk al wel eens bij ons geweest. Ik was gewoon echt in de veronderstelling, kan toch niet waar zijn dat hij nooit geweest is.
19: Als we iemand moeten hebben gehad,
20: precies,
19: is hij het.
20: En toen dacht ik meteen, nou, dat is helemaal perfect voor onze...
19: Dus dit is een eerlijke bekentenis van ons redactieproces, maar alle reden om het recht te zetten.
20: Ja, zeker.
19: Kijk eens even. En zoals de luisteraars van ons gewend zijn in de zomerserie, duiken we ook die carrière in van onze gasten. Bernd, je begon je loopbaan halverwege de jaren 90 bij APG en later Merrill Lynch in Londen als analist. Hoe was het eigenlijk werken in die Anglo-Saxische wereld?
21: Dat was... een hele mooie, goede leerschool voor een beginnende professional in de industrie. Je kreeg in die periode exposure naar zeker in de APG-tijd, de mastodonten van deze industrie. De Lowies van Westfield, Samsel, David Simon, die natuurlijk bij APG kwamen om geld op te halen, maar ook alles gaven over hun business, de manier waarop ze naar hun business keken en hun strategie naar de toekomst toe.
19: Ja.
21: Dus een enorme exposure waar je gewoon ook leerde vanuit de beginselen het vak te begrijpen.
19: Ja.
21: Kijk, balansen en resultaten rekenen leer je ook, maar je leert heel veel ook over strategie, visie, richtingen, keuzes.
19: Dat zijn heel veel grote woorden.
21: Ja.
19: Ja. Maar kun je er één ding uithalen waarin je zegt uit die Anglo-Saxische tijd, dat was de les die ik heb meegenomen?
21: Ik denk eigenlijk de belangrijkste les voor mij, het zijn er twee. Eén, ook al zijn cijfers belangrijk, het antwoord staat nooit in het model. En twee, de wereld is geen Excel-sheet.
19: Die kan op het tegeltje, Maarten.
20: Ja, de wereld is geen Excel-sheet, maar terwijl je toch heel veel beleggers ziet die puur op basis van Excel-sheet toch ook wel beslissingen nemen. En soms zelfs, ik kom nog steeds mensen tegen die het gebouw nog niet eens gezien hebben.
21: Nou ja, dat kan niet. Je moet het gebouw gezien hebben, je moet begrijpen de facetten van het gebouw, de historie van het gebouw, de context waarin het opereert, natuurlijk, je moet begrijpen hoe de contracten in elkaar zitten. Je moet begrijpen wat de huurcontracten zijn, wat de huren zijn. Er zijn heel veel dingen die je zou moeten kunnen weten. Maar uiteindelijk zit er toch voor een groot deel een onderbuikgevoel in. Past dit in een verhaal wat nodig is om de business verder te brengen?
19: Ja.
21: En dat is niet alleen maar in cijfers uit te drukken.
20: Nou, als je de recente cijfers, die we toch ook wel een beetje hebben gezien de afgelopen jaren van APG, dan zou je zeggen, misschien moeten ze wat meer ook op het Excel-sheet kijken, of niet?
21: Daar vind ik het heel moeilijk om over te oordelen. Als pensioenfonds heb je natuurlijk ook vanuit je asset liability model matching hele keuzes te maken die niet automatisch alleen maar invloed hebben vanuit een beleggingsperspectief.
19: We gaan nou even terug naar jouw carrière, want in 2016 word je dan CEO van NSI.
21: Ja.
19: Wat voor bedrijf trof je aan?
21: Een bedrijf wat twee fases eerder door had gemaakt. Natuurlijk onder Jo Roelof Zeeman, de opbouwfase met een portefeuille die opgebouwd werd door heel Nederland in winkels, kantoren, ook woningen toen de tijd. Na zijn vertrek en met de komst van mijn voorganger Johan Buijs. Die heeft eigenlijk de hele financiële crisis van de kantorenmarkt 2008 tot 2013. Die heeft hij meegemaakt. Maar ook uiteindelijk ging het op dat moment ook om overleven. Als je kijkt naar de balans, is toen de grootste uitdaging geweest. Maar voordat ik kwam, was er al een proces gestart van het opruimen en keuzes maken. En dat stokje hebben we eigenlijk vanaf 2016 verder opgepakt.
19: En opruimen en keuzes maken, het betekent minder locaties en allerlei C-locaties afstoten.
21: Ja, je moet. Ik trof een portefeuille aan met kantoren en winkels. En de kern en de kracht van de onderneming was wel kantoren. En dan ga je ook nadenken van ja, welke keuze heb je te maken? Niet dat wij voorzienend waren wat er allemaal met retail stond te gebeuren. De logica op dat moment was van ja, de wereld heeft al een Unibuy, een Klépierre, een Corio, een Wereldhaven en een Eurocommercial en een Fastnet. De wereld staat niet te wachten op NSI als specialist in retail.
19: Nee.
21: En het kantorenspeelveld lag open. Er was eigenlijk niemand die dat oppakte. Dus was het heel logisch om de keuze te maken naar kantoren toe. En dan uiteindelijk gaat het ook om waar je het verschil voor jezelf kunt maken. Eén gebouw in Enschede, niks te nadelen van Enschede. Maar je bent niet, als je daar niet lokaal zit, niet de specialist. Je kent de markt niet. Je weet niet echt precies wat er speelt.
1: Dus je moest het ook geografisch terugbrengen naar een gebied wat je wel kende. Uiteindelijk heb je dat teruggebracht naar 40 hoogwaardige panden. Ja. En wat is dan het sleutelmoment geweest in die strategie? Dat je dacht, ja, nu lukt dat. Nu begrijp ik wat ik aan het doen ben.
21: Nou ja, we wisten al aan de voorkant meteen wat we wilden gaan doen. Omdat je moet het verschil kunnen maken. Je beste referentie is je eigen gebouw in dezelfde locatie, waar je weet wat je gedaan hebt om het verschil te kunnen maken. Dus één gebouw in Enschede is geen gebouw. En hetzelfde gold eigenlijk voor de hele NSI-portefeuille. Het merendeel zat gewoon gespreid door het land. En de kern in Amsterdam is eigenlijk heel beperkt.
20: Maar dus als je zoveel gebouwen afscheid neemt, dat betekent ook dat je waarschijnlijk van best wel wat mensen afscheid hebt moeten nemen. Hoe ging je daarmee om?
21: Dat hebben we eigenlijk heel snel, heel vroeg gedaan. Ik was natuurlijk ook maar in het totaal van de historie van NSI een passant. Maar het werd mij ook duidelijk toen ik binnenkwam dat voor een aantal medewerkers dat ook zo gevoeld werd. Van, joh, we hebben het al, want er zaten mensen daar 20 jaar, 25 jaar, die deden hun ding, deden het prima. Maar als er dan weer op een gegeven moment iemand nieuw binnenkomt en zegt van ja, we gaan nu naar links, terwijl ze 20 jaar naar rechts gedaan hebben, dan is de enige manier dat je dat echt gaat veranderen niet door een aantal mensen toe te voegen aan het apparaat wat er al zit, want die worden gewoon in het bestaande machine gewoon vermorseld. Dan moet je echt gewoon rigoureus ingrijpen. En
1: dat heb je wel gedaan dus?
21: Ja, zijn eerst niet iets om trots op te zijn, maar dat was echt wel wat nodig was. Van de 80 man die er zaten toen ik begon in 2016, 82, zijn er binnen anderhalf jaar zijn er volgens mij 57 weggegaan.
1: Zo. Hoe kijk je eigenlijk terug op de uitrol van het nieuwe kantoorconcept? Als ik het goed begrijp, waren de verwachtingen daarvan voor probleemkantoren misschien wel hoger dan uiteindelijk is gelukt?
21: De flexibele kantorenoplossing is de toekomst van de kantorenmarkt.
1: Nog altijd?
21: Ja, maar wel op de locaties waar je in staat bent om het product zodanig neer te zetten dat men bereid ervoor is om te betalen.
1: Heb je het op locaties geprobeerd waar het achteraf niet lukte?
21: Ja.
1: Zoals?
21: Groningen, Apeldoorn. Omdat de huren in de basis al dermate laag zijn, dat de incrementele meerprijs die je kan vragen voor alle dienstverlening erbovenop in die locaties relatief beperkt is. Kijk, in de basis, teruggaan naar het oude NSI, er was heel veel leegstand in de periode 2013, 14, 15. En HNK werd in de basis was het ook voor een deel het oplossen van onze leegstandsproblemen. Maar de huurder is niet een oplossing van ons leegstandsprobleem. Wij moeten een oplossing bieden voor wat onze klanten nodig hebben. En dat moet je eigenlijk doen op de plekken waar de klant wil zitten.
1: Ja, je moet een probleem oplossen van de huurder. En die klant in Apeldoorn en Groningen had dus geen probleem.
21: Er is genoeg ruimte in Groningen.
1: Ja, en waren de prijzen ook nog laag. Dus ja.
21: Daar kon je eigenlijk uiteindelijk met je product het verschil niet maken. Dus daar is ook in gerationaliseerd. Het product HNK, de flexibele kantooroplossing, is verder uitontwikkeld, doorontwikkeld naar meer een oplossing voor het probleem van de klant dan een oplossing voor ons probleem. Ja.
1: In 2020 kwam natuurlijk de coronacrisis.
21: Ja.
1: Nou, toen hebben Maarten en ik heel wat debatten gevoerd over is het kantoor nu dood of niet. Hoe heb je die week eigenlijk geslapen dat niemand meer naar kantoor ging?
21: Die week heb ik eigenlijk... je zit wel met heel veel dingen in je hoofd.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Wel,
21: de eerste actie die we ondernamen was om al onze huurders in het flexibele kantorenconcept HNK meteen een maand huurvrij te geven. Die hadden huurcontracten die meteen opzegbaar waren. Wij hadden er geen belang bij om die mensen te gaan zien vertrekken. Zeker als je weet dat het in een moeilijkere markt die het dan zou gaan worden ook moeilijk is om weer nieuwe huurders te gaan vinden. Kun je beter je bestaande huurders even helpen door
1: en
21: deze onzekere periode.
1: En je vaste huurders in ander vastgoed die contracten voor 5 of voor 10 jaar hadden, daar maakte je niet zo'n zorgen over. Want je dacht, ach.
21: Niet dag één. Maar je gaat uiteindelijk met al je huurders het gesprek aan. En je gaat wel kijken naar het verdienvermogen van die huurders en kijken of je daar wat moet doen om uiteindelijk die huurders in
20: te doen. Dat is natuurlijk wat er toen allemaal is gebeurd. Dat iedereen maar meteen allemaal dacht dat je huurvrij kon krijgen. En de eigenaar, de investeerder lost het wel op. Want het is natuurlijk je grootste kostenpost. Terwijl het voor jou, voor NSI, maar voor iedere andere belegger natuurlijk de andere kosten gewoon doorliepen. Het is niet dat je de loodgieter kon zeggen, ja, je moet wel komen, maar ik betaal je even niet, want het is corona.
21: Nee eens. Dus wij hebben In alle redelijkheid gewoon gekeken naar wat er nodig was. Maar ook het merendeel van onze grote huurders met lange contracten hebben eigenlijk gewoon zonder enig probleem gewoon de huur doorbetaald.
20: Ja.
21: We hadden wel een dat de focus meer zat op cash management en het binnenkrijgen van huur was voor ons evident. We hadden ook een nieuw programmaatje gemaakt. Dat noemden we Oinkie. Dat was gewoon een klein spaarvorkertje waar we gewoon keken elke dag van hoeveel huur komt er binnen en hoeveel huur wordt er uiteindelijk betaald. En ja, volgens mij zijn we op een gegeven moment een keertje teruggezakt naar 93% van de huur ontvangen. Maar binnen een kwartaal of twee zaten we alweer op 97%.
1: Is NSI met schade uit de COVID-tijd gekomen?
21: Minimaal.
20: Jij zei op die profile, op de bewuste panel, zei je ook van ja, dat we eigenlijk nog aan het bekomen zijn van het thuiswerken. Dus
21: kijk, dingen zijn. Het is natuurlijk heel logisch om gewoon hele harde uitspraken te doen van we hebben het kantoor nooit meer nodig. Kijk, ik heb in die periode ook mijn mond gehouden. Het heeft ook geen zin om het dan je uit te gaan spreken. Want iedereen denkt toch van ja, jij van WC Eend adviseert WC Eend. Je bent van de kantoren. Maar de realiteit is dat dit soort dingen ook door de tijd heen schommelen en bewegen. Maar in de basis, Nederland had al een werkweek van 32 uur. Werkt al voor een deel gewoon part-time. En thuiswerken was al onderdeel van het patroon van de gemiddelde Nederlander. Af en toe een keer een middag of maakte allemaal niet zoveel uit. Het maakte veel meer uit voor de meer Anglo-Saxische landen. Eker in Amerika of Londen. Waar iedereen gewoon 40 uur per week geacht wordt op kantoor te zijn. En iedereen zijn eigen bureau had. In Nederland had je al bedrijven met een desk ratio van 0.8. Oftewel niet iedereen had al meer zijn eigen bureau. Als je dat combineert met tijdelijk ook af en toe wat thuiswerken. Was incrementeel de impact relatief beperkt. Hij is groot geweest.
1: Interessant genoeg. Je hebt zelf 10 jaar heel hard gewerkt. Ja. Daar praten we ook over in dit gesprek. Wat vind je er eigenlijk van dat Nederland op vrijdag nooit werkt en dat 32 uur nog veel is in dit land?
21: Als je uiteindelijk Nederland weer wil laten groeien, denk ik dat we wel met elkaar weer wat harder moeten gaan werken. Dat zou wel zeker gaan helpen. We zitten natuurlijk, kijk, maar dat is niet alleen in Nederland. In heel Europa is de economische groei heel laag.
1: Al die collega's van NSI, mogen die thuiswerken of moeten die gewoon netjes aan kantoor als ze werken?
21: Wij hebben daar nooit een hele harde uitspraak over gedaan. Het is dus ook niet geregeld dat je thuis mag werken. Uiteindelijk kijken wij veel meer naar van, joh, wordt het werk gewoon gedaan wat gedaan moet
1: maar
21: worden.
1: Maar wat is de cultuur? Nou, dan kan de cultuur zijn dat mensen zich toch verplicht voelen om naar kantoor te komen.
20: Als je toch kantoor verhuurt, dan kun je toch bijna dit niet. Dat kan toch bijna niet.
21: Uiteindelijk, ook bij ons gaat het erom.
20: Ik begrijp wel wat je bedoelt natuurlijk. En dat is ook een hele goede. Uiteindelijk kijk je gewoon naar de output.
21: En niet naar van of mensen daar nu zitten.
1: Maar ja, je vindt toch dat als je kantoren verhuurt, dat mensen gewoon niet naar kantoor komen, toch?
21: Ja en nee. Ja, natuurlijk voor de dynamiek, de cultuur, de gedachtesuitwisseling moet je mensen op kantoor hebben. Maar onze business wordt ook voor een heel groot deel verdiend op de locatie, bij de gebouwen, bij de huurders. Onze technische afdeling, als die alleen maar op kantoor zit, hebben we ook een probleem.
20: Die desk ratio waar je het net over had, van 0.8, vond ik interessant. Ja. Waar zit die nu ongeveer?
21: Ik zie huurders proberen te duwen naar 0.5, 0.6. Volgens mij zit die gemiddeld nu net onder de 0.7.
1: Ze willen naar 0.5, 0.6. Dus dat betekent dat je één bureau op 2 fulltime medewerkers hebt.
21: Ja. En of dat gerealiseerd gaat worden, dat is nog maar de vraag. Je ziet die pendulum, zag je swingen van begin 2020, iedereen helemaal thuis. Nou, toch. En je ziet, het is ook eigenlijk afhankelijk van het soort huurder.
1: Ja.
21: Sommige huurders, sommige kleine bedrijven, ook gedurende COVID, zijn gewoon doorgegaan met naar het kantoor gebruiken. Want op het moment dat jij in twee pitten bent en je hebt een klein kantoortje, ja, de schoorsteen moet roken, de business moet draaien. Op het moment dat jij een business hebt waar je operatie gewoon wel doordraait, of de mensen nu thuis zitten of niet.
1: Ja.
21: Dan heb je
1: maar nu hebben, dus een, nu hebben we dus een Dido-economie, dinsdag-donderdag-economie.
21: Ja.
1: Maar als we willen groeien als economie, om de welvaartsstaart een beetje te kunnen betalen, dan moeten we daar snel vanaf.
21: Het gaat niet om waar je je dagen spendeert. Het gaat erom wat je output is.
1: Oh ja, okay.
21: Maar inderdaad, ook onze eigen cijfers laten zien. Ja. Maandag, dinsdag, donderdag zijn de kantoordagen. Ja. Woensdag was het nooit al. En vrijdag is als mensen de part-time werken wel meestal de
1: vraag. Nog even naar financiële output, naar je oude vak. Want toen was je eigenlijk aandeelhouder namens pensioenfondsen. Het dividend van NSI is van 2,6 euro naar 1,58 gegaan nu. Dat is niet per se gestegen sinds dat jij er de afgelopen 10 jaar hebt gezeten.
21: Klopt. En
1: hoe kijk je daarop terug?
21: 2,16 naar nu 1,58. Daar de transitie naar een betere portefeuille heeft ertoe geleid dat je ook een andere kaststroom en een ander risicoprofiel hebt. In het begin waren we nog in staat om heel veel leegstand te verkopen. En panden die dan theoretisch een yield van 12% hadden in Enschede, maar eigenlijk maar 6 opleverden, kon je verkopen en herinvesteren in Amsterdam op een yield van 6. Dat was eigenlijk vanuit de kaststroom neutraal. En het enige wat je deed was het uitruilen van je optie om de leegstand te vullen in Enschede voor de huurgroei die je misschien in Amsterdam krijgt. Nou ja, dan gaan wij altijd voor de huurgroei in Amsterdam dan dat wij denken dat we onze leegstand in die regio
1: Ja, maar vonden de aandeelhouders wel prettig, want die kregen dus meer dividend. En dan moet het bedrijf toch een transformatie in. Dan zijn we 10 jaar aan het transformeren en dan krijgen ze minder dividend dan toen.
21: Als je, er zijn 2 dingen die daarin hebben meegespeeld. 1, het afschaffen van de FBI-status. Dat in 2000, dat heeft voor ons ook zo'n effect gehad. Daardoor ging uiteindelijk ook gewoon ons resultaat, wat altijd voor belasting was, werd een resultaat na belasting. En we merkten dat het doorzetten van, je begint natuurlijk met het verkopen van de onderkant van de portefeuille. En dat is makkelijk, want als je leegstand verkoopt, kost het geen kaststroom. Maar uiteindelijk, aan het einde van het proces, gaat het je geld kosten als je panden gaat verkopen die vol verhuurd zijn op een 8%, 9%.
1: Maar dat roept dan de vraag op waarom je dat dan gedaan hebt.
21: Omdat je je afvraagt of op lange termijn, als die huurder daar weggaat, en nog steeds een nieuwe huurder is.
1: Dus eigenlijk zit het bedrijf nog steeds in die transformatie. Want je wil uiteindelijk wel meer dividend gaan uitkeren dan toen je begon, neem ik aan.
21: Dat is, dat ga ik niet meer meemaken.
1: Nou, maar je hebt zelf ook aandelen.
21: Ik heb zelf aandelen en ik denk uiteindelijk beleggers willen stappen in groei. En dat moet je kunnen bieden. En dat kan groei zijn in de intrinsieke waarde. Gewoon de onderliggende waarde van het vastgoed. Het kan zijn groei zijn in de earnings, de winst van aandeel. Groei in het dividend.
1: Ja.
21: Maar de afgelopen 5, 6 jaar, nou ja, je begon al met het COVID-verhaal 2020. Daarna hebben we de rentestijgingen gehad, de bouwkostenstijgingen.
1: Een paar oorlogen.
21: Er is van alles gebeurd. Nu is weer de discussie niet zozeer van wat gaat COVID doen voor het kantoorgebruik, maar wat gaat AI doen voor het kantoorgebruik. Gaan we nog steeds 30 man op een back-office hebben, of wordt dat gewoon vervangen door een computer? Al dat soort sentimenten maken het gewoon heel lastig om interesse te krijgen in het kantorenproduct. Maar ook dat heeft ook invloed op je pricing power.
1: Bernd Staley is onze gast in deze aflevering van de zomerserie van Vastgoed Gezocht. We praten met hem natuurlijk over het vak, over ambities, over dromen. Bernd, nogmaals, fijn dat je er bent. En Maarten de Gruyter zit zoals altijd bij BNR Vastgoed Gezocht naast mij. Wij vragen altijd, Maarten, in onze zomerserie een gebouw, een kantoor of een ander soort pand wat je bijzonder vindt en waarvan ik altijd zeg wat je misschien zelf, ja, je bent geen ontwikkelaar, maar wat je zelf had willen bouwen of ontwikkelen, of in jouw geval, hebben, wat je zou willen hebben. Welk gebouw is dat?
21: Het gebouw wat we zouden willen hebben, eigenlijk de transitie die wij gemaakt hebben, en we zitten meer in Amsterdam. Amsterdam is een erfpachtmarkt, helaas. Want ultiem, de waarde van het vastgoed zit meer in de grond dan in het gebouw op lange termijn.
1: Ja, dus we willen een gebouw hebben op eigen grond. Ja. Welke is dat?
21: Dan zou je veel meer op de grachten moeten kijken naar kantoorgebouwen of oude gebouwen, ziekenhuizen die getransformeerd zijn naar kantoor. Prinsengracht ziekenhuis is een mooi gebouw. En zo heb je nog een aantal posities in het centrum waar je gewoon op een goede locatie zit.
1: Dus je kiest op basis van een model en een Excel-sheet en grondwaarde en niet op basis van wat je mooi vindt.
21: Uiteindelijk, mooi is ook selectief.
1: Mooi is ook gewoon als je ervoor staat en je kijkt ernaar. Tuurlijk. Dat is iets anders dan wat het waard is, Bernd.
21: We hebben 1 gebouw in de portefeuille. Dat hebben we gekocht in 2021, gedurende COVID, op de Stadhouderskade. Dat gebouw heet Atlanta. Dat staat tegenover het gebouw van Ronnie, Stadhouderskade 1. Monumentaal gebouw, stedelijk monumentaal, niet rijksmonumentaal.
1: Oh, toch?
21: Eind 1927 gebouwd. En dat is gewoon het mooiste gebouw in de portefeuille. Rendeert ook goed, vol verhuurd. Daar zou je er eigenlijk meer van willen hebben. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar ja,
20: is er een gebouw waarvan je zegt in de afgelopen 10 jaar die je hebt verkocht, waarvan je spijt dat je die hebt verkocht?
21: Er is 1 gebouw geweest wat ik jammer vind dat we het verkocht hebben. Maar ik stond er zelf ook wel achter dat we verkocht hebben. En dat was ook weer een heel mooi gebouw. Dat was onze HNK in Ede. Dat rendeerde, dat deed het goed. Maar het voegde in het totaal en in de transitie naar een opgeruimde portefeuille niet voldoende toe om hem in stand te houden. En dat hebben we eigenlijk verkocht aan een lokale partij die daar weer verder mee gegaan is. Dat was, zou je niet verwachten, maar dat een gebouw in Ede, wat ons HNK gewoon vol functioneerde.
0: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesisch.

0: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van 9,99, nu voor 4,99.
1: Blijven houden.
2: En wat moeten we dan met die kantoren doen die in die periferie staan? Hoewel overigens in de nota ruimte staat dat we juist om de Randstad heen in de Bandstad heel veel gaan ontwikkelen. Maar dat gaat nog wel 20 jaar duren. Dus is dat te ver weg voor die kantoren?
1: Voor de belegger van die kantoren, ja, om daar 20 jaar op te blijven zitten, of je moet het heel goedkoop inkopen en dan kunnen concurreren op prijs om uiteindelijk goed rendement te maken. Maar dat is niet het meest aantrekkelijke perspectief op korte termijn. Daarom is ook een van de redenen dat wij afscheid genomen hebben van dat soort producten de afgelopen jaren. Heel veel transformatie van kantoor naar wonen heeft eigenlijk al plaatsgevonden. Dat is al in de periode 2013-2016 geweest. Toen hebben we, denk ik, 5 miljoen vierkante meter ongeveer getransformeerd naar wonen. Het makkelijke is al gedaan.
3: Maar dus eigenlijk interessant is dat waar jij mee bent begonnen, was al voor corona het opschonen van die portefeuille. Dus dat kwam eigenlijk heel goed uit.
1: Ja, ergens. De richting was duidelijk. Alleen corona heeft natuurlijk al een versneller als versneller geacteerd. En heeft een aantal dingen die we al zagen. Ja, versneld op een manier dat we eigenlijk ook
3: weer. Maar jij ziet dus eigenlijk een veel groter gevaar voor die kantorenmarkt is het gebrek aan groei dan eigenlijk dat thuiswerken en het corona nasleep. Eigenlijk is.
1: Ja. Ik denk dat uiteindelijk economische groei is de basis van gewoon de bedrijvigheid. Dat gaat natuurlijk hand in hand. Daar moet je het van hebben. We zijn in Nederland al jaren bezig met het verdelen van schaarste. Want overheidsuitgaven gaan omhoog. Maar de enige manier dat ze dat rondrekenen is gewoon extra belasting. Dan ergens de beste manier om dat allemaal rond te rekenen is gewoon economische groei.
2: Maar wat is het gevolg daarvan? Want Koen van Oosterom zei vlak voor de zomer op BNR nog, we moeten gewoon met elkaar willen streven naar 3% economische groei in plaats van die 1,2 of 0,8. Ja? Want dan kunnen we als land weer vooruit. De vraag is natuurlijk, hoe moeten we dat doen? Wat moet er dan gebeuren in Nederland om naar die economische groei toe te komen volgens jou?
1: Dan moet de overheid zijn rol pakken en daarin stimulerend gaan werken. Dat betekent dat je niet bovenop alle regelgeving die uit Brussel komt nationale koppen moet gaan plaatsen. Je moet het spelen volgens de spelregels die de rest van Europa ook hanteert. We zitten wel in een concurrerende omgeving, zeker in een open economie als Nederland. En de ondernemingen weer de ruimte geven om het verschil te gaan maken. Betekent dat groei komt ook vanuit arbeidsproductiviteit. Nou ja, daar gaat AI zijn bijdrage leveren, maar gaat ook weer zijn kentering hebben dat er dus weer wat druk op werkgelegenheid komt. Maar als we uiteindelijk in staat zijn om mensen toch, als het niet komt uit arbeidsproductiviteit, dan maar wat langer werken om het verschil te maken.
2: Bernd, leuk dat je er was. Dank je wel. Wij praten nog even verder, maar dat doen we in de podcast. Voor de radio ronden we af. Vast goed gezocht is er gewoon volgende week weer met nieuwe reguliere afleveringen. Dan zitten we ook weer bovenop de actualiteit. Tot dan. Dag.
0: Vast goed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen zaken doen.

0: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
1: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
2: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
1: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. De burgemeester van Zandvoort heeft een traantje gelaten bij de laatste Grand Prix van Nederland. Hij vindt het buitengewoon jammer dat het voorbij is. En ook het vroege uitvallen van Max vond hij teleurstellend. Voor de NS was het wel een hele goede dag. Zo'n 163.000 mensen kwamen met de trein in wat NS een militaire operatie noemde. Griekenland heeft een luchtafweersysteem naar Kreta verplaatst. Daar staat een basis die ook de Amerikanen gebruiken. Iran zou plannen hebben om militaire bases in die regio aan te vallen, waarbij ook Bulgarije gevaar zou lopen. Militaire bases op Cyprus zouden ook een doelwit zijn. Daar werd eerder al een Britse basis aangevallen. President Zelensky ontkent opnieuw dat Oekraïne achter de sabotage van de Nord Stream gasleidingen zat 4 jaar geleden. Vorige maand zei justitie in Duitsland dat Oekraïne de opdracht gaf voor die aanval. Oekraïne zou wel meewerken aan het Duitse onderzoek. Woensdag werd in Kroatië een Oekraïense verdachte opgepakt. Zangeres Sophie Straat heeft op Lowlands weer de witte mannen in het publiek gevraagd om naar achteren te gaan, zodat vrouwen ongehinderd konden dansen. Dat deed ze ook al bij andere optredens en kreeg toen een storm van haat over zich heen. Deze keer zei ze erbij: ga vooral vooraan staan in het debat over vrouwenhaat en discriminatie. En bij de wedstrijd tussen Cambuur en Feyenoord zijn 5 fans van Cambuur gewond geraakt door vuurwerk dat werd afgestoken vanuit het vak met Feyenoord-supporters. Fakkels kwamen in het publiek terecht. Ook de keeper van Feyenoord kreeg een fakkel om zijn oren, maar werd niet geraakt. Gevoetbald werd er ook. Feyenoord won met 5-2 van Cambuur. Het weer van Weer Online? Het wordt een heldere avond. Vannacht koelt het flink af, landinwaarts tot een graad of 6 met kans op mist. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag, 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
6: In de BNR-app
5: heb je ook altijd en overal breaking news.
6: Download de BNR-app.
5: En blijf scherp.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
7: De Belastingdienst wil inzage in het ledenbestand van de OG Business Club. De herenmodeketen weigert vooralsnog mee te werken. En de Campari Group geniet met volle teugen van het succes van de Aperol Spritz. Maar wordt een bedrijf daarmee niet te afhankelijk van één populair drankje? Ik bespreek met de leden van het bedrijvenpanel. Desiree van Bokstel, investeerder, bedrijfsadviseur en ook aangesloten sinds enige tijd bij CFO Capabel. Gefeliciteerd, ja, denk
8: dankjewel.
7: Ik.
8: Dankjewel.
7: Het is geen nieuwe baan, maar het voortzetten van wat je deed onder een andere vlag.
8: Precies, en het is ondernemender ook. Ja, ik wilde heel graag me weer aansluiten. Ik geef veel advies en ik doe CFO-werk, CEO-werk. Maar bij zo'n groep kan ik ook mijn ondernemerschap nog een beetje kwijt.
7: Geniet daarvan.
8: Ja, dank je.
7: Elske Doets, geniet ook met volle teugen, denk ik. Ook van de Aperol Spritz, of niet?
9: Gaan we meteen met dat onderwerp beginnen?
7: Nee, laten we dat niet doen. Van Doetsreizen overigens, voor de volledigheid. Nee, ik wil beginnen bij de herenmode, als jullie dat goed vinden. Want er speelt van alles bij OG, de winkelketen. De Belastingdienst is namelijk een procedure begonnen. De fiscus vermoedt dat klanten via dat herenmodebedrijf belasting ontduiken. Het eerste kort geding in die affaire vond afgelopen woensdag plaats. Het is uitgebreid beschreven in het FD als eerste. Daarna ook onder andere in NRC. En voor de luisteraar die het merk niet kent, mede-eigenaar Sander Lussink legt uit wat voor winkel het is.
10: Waarom moeten mensen naar OG komen is dat wij hier mensen echt in de watten leggen met goed advies en het allermooiste kunnen aanbieden op het gebied van herenmode, waardoor mensen echt als een wolkje weer de winkel uitgaan.
7: Als een wolkje de winkel uitgaan. Wat voor status heeft OG binnen de mode, Elske? Durf jij er iets over te zeggen?
9: Ja, ik ben natuurlijk vrouw, dus het is niet een winkel waar ik mijn kleding koop.
7: Je zou ook mij kunnen aankijken, maar dan kom je al snel tot de conclusie dat ik er ook niet heel vaak kom.
9: Ah ja, je bent ZZP'er, dus je zou dan als je een keer zo'n lezing
7: het zou
9: daar een pak kunnen kopen.
7: Het is een advies. Koop nou eens een keer een pak, jongen. Maar goed, dus, maar het is wel een winkel met enige standing.
9: Zeker, en dat is ook wat mij dan opvalt. Dat is natuurlijk ook dan weer een hele makkelijke prooi, want het heeft een grote naamse bekendheid, een enorme uitstraling. Er kopen gewoon heel veel, ook BN'ers, voetballers die op tv-analyst zijn, die worden gekleed door Ogier, voetbalteams worden gekleed. Dus ja, dat valt gelijk natuurlijk heel erg op, maar... Ja.
7: En er hoort ook een businessclub bij.
9: Zeker.
7: En met verschillende lidmaatschappen overigens. Duurste variant loopt behoorlijk in de papieren. De rechter vroeg zich hardop af, vond ik een mooi citaat. Welke gek zou er nou 22 mil op voorhand aan Ogier betalen om daar 83% shoptegoed na een jaar ook nog eens komt te vervallen voor terugkrijgen?
8: Ja.
7: Dat is eigenlijk de kern van de zaak, want je betaalt er dus voor. En eigenlijk kun je via dat lidmaatschap ook... kleding kopen en strikt genomen kun je kleding meestal niet aftrekken van de belasting. Maar het lidmaatschap van die club wel.
8: Ja, dat is waar de Belastingdienst op aangaat. Hij gaat dus ook niet Ogier echt vervolgen, maar wil graag de gegevens hebben van al die mensen, zodat ze die mensen kunnen vervolgen voor die belastingontduiking. Dat is het.
7: En vind jij het belastingontduiking?
8: Het zal ongetwijfeld belastingontduiking kunnen zijn. Ik weet dat heel veel ondernemers natuurlijk zullen zeggen... joh, ga achter grote vissen aan, ga naar belangrijke zaken zoeken. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het ook een beetje om te gniffelen. Ik vind het zo ongelooflijk cheap als je op deze manier je geld moet verdienen. En dat bedoel ik niet Ogier, maar die ondernemers... die niet eens belasting willen
7: En waarom bedoel je dan niet Ogier? Want er wordt ook wel gezegd, het is een handige manier voor Ogier om via vermogende klanten alvast bepaalde bedragen, serieuze bedragen, als je het allemaal optelt, vooruit betaald te krijgen. Verschaft je werkkapitaal?
8: Ja, dat is ook niet verboden, hè? Dus ik vind het van Ogier eigenlijk heel slim. Het is een fantastische financiering, voorfinanciering.
7: Hoe beoordeel jij de kwestie op basis van wat we nu weten, Elske?
9: Nou ja, kijk, mensen haken natuurlijk heel erg aan op dat hoge bedrag van dat Diamond lidmaatschap. Maar ik denk dat, als ik het een beetje zo lees, dat heel veel mensen zullen aanhaken voor dat bedrag van 5000 euro. Ik ken ook modedameszaken die hetzelfde soortachtige lidmaatschap geven en eigenlijk daardoor dus een 20% korting geven.
7: En die ken jij omdat je daar ook...
9: Nee, ik doe daar niet aan mee, want mijn fiscalist is daar nogal streng op.
7: Maar die fiscalist van jou, dat is toch interessant dat je dat zegt... die is daar, neem ik aan, niet voor niks dan streng op.
9: Ja, maar
7: die
9: het is een grijs gebied. Het is een grijs gebied. De een zegt ja, de ander zegt nee. Ja, maar als ik dan even kijk naar het concept van Ogier... kijk, daar komen wel mensen die succesvol zijn. En zo'n lidmaatschap is een druppel op de gloeiende plaat. Voor hen, maar ook voor de fiscus. Laten we even wel zijn.
7: Toch zegt Desiree, maar het is daarna... een beetje een treurige manier... om op deze manier geld te besparen, om aan je geld te komen.
9: Maar let op, dit zijn wel mensen die hun nek uitsteken. Die zorgen voor werkgelegenheid. Die uitstraling moeten en willen hebben. En ik vind dat
7: mensen met een duur pak zorgen voor werkgelegenheid?
9: Nou, dat zijn succesvolle ondernemers die daar in die club zitten. Ja, jij kijkt daar anders naar.
7: Ik heb het misschien ook... het is op de radio en misschien denk jij er ook weer anders over. Maar ik denk dat ik niet ook elke keer hier moet verschijnen in een heel duur pak. Het hangt ook een beetje van je omgeving af, je werkomgeving.
9: Exact. Dus ik heb waardering voor wat zij opzetten. En zij hebben toevallig die grote naam waardoor het dus gelijk opvalt. Ook door de grote namen die daar kopen. Maar er zijn dus meerdere mensen die dat doen of ondernemers die dat doen. Maar ik vind dat de mensen die daar komen zijn wel succesvolle ondernemers. En dat zijn ze niet zonder slag of stoot geworden.
7: Maar hebben die dan dat belastingvoordeeltje nodig?
9: Niet per se, maar het gaat vooral om dat netwerk gebeuren. Ja. Want dat is wel degelijk een ding daar.
7: Ja.
8: Weten we daar wat van? Worden er bijeenkomsten?
9: En ik moet je zeggen, Thomas, ik ben heel vaak benaderd... toen ik zakenvrouw van het jaar werd... door allerlei netwerkorganisaties om daar dan lid van te worden. En dat kost allemaal rond die 5000 euro. Even dat magische bedrag maar blijven herhalen. Maar ja, wat weet je wel, dus ik ben natuurlijk vrouw, dus ik kan daar geen lid zijn. Maar ik heb het idee
7: maar heeft
9: dat...
7: Heeft jou veel geboden dan, dat lidmaatschap van die netwerken?
9: Al die netwerken?
7: Of heb je daar gewoon nee tegen gezegd?
9: Ik heb sommige geprobeerd en dat is altijd tot een teleurstelling uitgelopen.
7: Ja. Ja. Want Desiree, wat weten we daarvan? Ik weet er niet zoveel van, ik ben er ook geen lid van. Maar kranten hebben wel geput uit de brochure van die club. En een externe communicatieadviseur heeft blijkbaar ook gezegd dat het lidmaatschapsproduct van OG bestaat uit een netwerkcomponent, een eventcomponent, een servicecomponent. En daar is dan voor de fiscus de belangrijke bestedingscomponent.
8: Ja.
7: Ja, je zou kunnen zeggen dat is een heel pakket en pluk daarvan. Kijk wat voor jou relevant is, of vooral dat besteden, of toch dat netwerkcomponent.
8: Ja. Zal het daar niet ook in gaan zitten, dat de beslissing van zo'n rechter, van is er echt een daadwerkelijke netwerkcomponent? Is het echt netwerken, et cetera? Dat is het anders natuurlijk dan wanneer het gewoon 83% vooruitbetaling is.
7: Maar Elske zegt hier ook nog wel interessant. Het gaat om mensen met enige status, met een bepaald vermogen. De zaak draait er nu om. Moet OG inzicht geven in de ledenadministratie, ja of nee?
8: Ja.
7: Wat zou OG moeten doen?
8: Nou, ik denk dat ze dat inderdaad niet automatisch moeten doen. Want ik denk dat er heel veel mensen zijn die, als ze het lijstje met de voetballers en de ondernemers voor onder ogen krijgen, inderdaad zullen reageren zoals ik. Van Jezus Christus, werkelijk, dat je daar moeilijk voor moet doen. Maar goed, aan de andere kant, dus ik denk, en ik snap ook OG volledig, dat je privacy van je klanten wil beschermen. Dus dat je dat lijstje niet zomaar gaat overdragen.
7: OG zegt, dit is een sleepnet, dit is een phishing expeditie. Je wil op deze manier inzicht krijgen in de klanten van OG en in het financiële handelen.
9: Maar dat is weer typisch zo Nederlands, hè, van dat zijn succesvolle mensen en dan gaan we straks allemaal in de krant lezen van meneer X heeft een lidmaatschap van zoveel en kijk hem nou eens rondrijden in zijn auto, mooie auto, en dat mag allemaal niet. En dat is waarom ik zo graag zaken doe in Amerika, waar we allemaal niet dat pietenpeuteren doen, want dit is pietenpeuteren. Dit OG doet dit voor het clubgevoel.
8: Maar dat pietenpeuteren wordt ingezet door de overheid natuurlijk, door de Belastingdienst.
9: Maar dat dus en dan gaat de publieke opinie, die gaat allemaal meehonen van kijk nou. Maar ze vergeten die publieke opinie dat deze mensen wel zorgen voor iets. He, dat die honende massa wel banen heeft door die mensen.
7: En dus
9: die
7: mensen steken wel hun nek uit. Nu? OG moet poot stijf houden?
9: Absoluut.
8: Dat denk ik ook. Dat denk ik, dat OG zijn poot stijf moet houden.
7: Want anders
8: dan
7: ben je klant kwijt.
8: Nou, ik denk gewoon dat is bescherming van jouw klanten. Dat ga je gewoon niet overdragen. Dat moet je eigenlijk nooit doen. Maar goed, als ze gedwongen worden, zullen ze wel moeten.
7: We gaan naar een feestelijk deel 2 van dit panel.
11: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
7: Deze heer van Bokstel, Elske Doet, zijn de leden van het bedrijvenpanel. En wie geregeld op het terras zit, weet dat de Aperol Spritz een geliefd drankje is onder de borrelaars. Blijkt ook wel uit de cijfers van het moederbedrijf. Daarover schrijft het FD deze week. De liqueur Aperol is inmiddels goed voor 29% van de omzet van de Campari Groep. En dat is alweer 5% meer dan 2 jaar geleden. Spreek ik hier met 2 grote afnemers, of niet?
9: Nee, ik ben dus geen afnemer. Ik vind echt de traditionele Campari veel lekkerder. En ja, ik vind dus dat die Aperol Spritz veel te massaal en te duur. Ik neem dan liever een goed glas wijn. Daar word ik dan blijer van persoonlijk.
7: Maar en duur en massaal, dat is voor een bedrijf wel een goede combinatie, denk ik.
9: Ja, kan zijn, maar ik hou niet zo van massale trends. En ik vind het best heftig dat je op een markt al voor een Aperol Spritz 12 of 13 euro moet betalen. Denk ik, wow.
7: Dus even kijken, wanneer heb jij toch de portemonnee getrokken en dacht je, ja, zo'n Aperol Spritz op een mooie warme dag. Gewoon een feestelijk oranje drankje. Ik moet nu gaan oppassen van de reclamecodecommissie.
8: Ja, nou, je hebt allerlei fakes ook, hè? Ik ken de namen niet, maar je hebt er best wel veel. En die zijn soms wat minder bitter. Die zijn soms best lekker, eerlijk gezegd.
7: Wel lekker.
8: Ja, die zijn best lekker, vind ik wel. Want ik hou niet zo van dat bittere. Dus voor mij is het snel te bitter. Maar de eerste heb ik in ieder geval gedronken in 2011 in Italië. Weet ik echt nog.
7: Oh,
8: gewoon heel bijzonder.
7: Hebt eigenlijk die trend helpen bouwen.
8: Ja, nee, want die liep toen al 10 jaar, las ik. Dus, ik vond het toen wel echt een openbaring. Dat je ook eens een keer wat anders had dan die standaard, een standaard wijntje of zo, moet ik eerlijk zeggen. Maar er is natuurlijk inmiddels heel veel bijgekomen aan
7: lekkere. Je krijgt daar natuurlijk ook nu een hele waaier van, wat je al aangaf. Ja. De Limoncello Spritz, de Hugo Spritz, de Di Saronno Spritz. Ja. Het staat allemaal op een briefje hoor, ik ben zelf ook geen kenner.
8: Ja, ik wel.
7: Oh.
8: Nee hoor.
7: Maar hoe duurzaam is zoiets? Want het is misschien heel seizoensafhankelijk en binnenkort dan hebben we allemaal, behalve Elske Doet, toch genoeg Aperol Spritz gedronken. Ja, en wat dan? Jullie zijn hier
9: het is natuurlijk wel. Het is een derde van hun omzet. En dat is dus gestaag gegroeid. Hè? Elke afgelopen jaren, elk jaar een paar procentpunt erbij. Ja, dat is mooi, maar dat is ook kwetsbaar. Die hype kan ook overgaan. En wat doe je dan? Het is heel makkelijk om op een succes te varen. Ja, ik ken bijvoorbeeld een ondernemer die heeft zo'n Dubai-reep. Ja, dat bedrijf is ook mega gegroeid door die trend. En die is dan wat sneller weer afgelopen, die trend. Maar je moet wel continu blijven innoveren. En doe je dat dan op datzelfde succes? Hè? Ga je varianten bedenken of ga je weer heel iets nieuws bedenken?
7: Nou, zeg, het is een bedrijf wat dokter Elske doet. Wat zou jij doen?
9: Nou ja, ik vind het heel grappig. We hadden het allebei gelezen vanochtend. Dat die Swinkels, Royal Swinkels, heeft nu Bar Loca geïntroduceerd.
7: Ja, die gaan voor wijn uit een blik.
9: Alcoholvrije wijn, high quality wijn, zegt hij. Ja, ik heb het gelezen, niet geproefd. Ja, er zijn gewoon heel veel wijngaarden, vooral ook in Amerika, die echt last hebben van de trend dat er gewoon minder alcohol gedronken wordt door jonge mensen. Ik was vorig jaar in Santa Ynez, dat ligt ten noorden van Santa Barbara. En daar ging een wijngaard, ging bijvoorbeeld dus alcoholvrije drankjes ook met bijvoorbeeld ja, wie iets van wiet erin. Dus ja, dat is dan weer een soort.
7: Maar je hebt mijn interesse. Je hebt mijn interesse, Elske.
9: Ja, ja, toch om die jonge groep te blijven trekken. Ja, dat vind ik boeiend. Ja.
7: Dus toch iets anders proberen te doen, terwijl je nog een beetje kunt varen op het succes dat je nu hebt.
8: Zeker. Ja.
7: Dus wat zou jij, Campari, aanraden?
8: Nou ja, ik denk dat je, kijk, goede ondernemers kan je heel makkelijk onderscheiden van slechte ondernemers. Want slechte ondernemers hebben één hype en die laten ze vervolgens wegzakken. En kennelijk snappen ze niet dat die weg zal zakken op een dag. Of ze zijn te laat met het proberen te ontwikkelen, of slecht in het proberen te ontwikkelen van nieuwe producten. En ik denk eigenlijk dat Campari daar helemaal niet zo heel slecht in is. Als je kijkt naar hun mix van in de portefeuille, het seizoenseffect van die Aperol wordt volgens mij redelijk opgevangen door de wat wintersere dranken die ze in portefeuille hebben.
7: Maar je hebt een enorm succesnummer en toch, als je kijkt naar de totale omzet op halfjaarbasis, dan blijft die stabiel, sterker nog, dan resteert er een klein minnetje. Dat is toch gek als je de hit van de zomer hebt.
8: Ja, nou, maar ik vermoed dat ze wel zwaar bezig zijn met allerlei spin-offs van dit product. Maar op een gegeven moment je kan natuurlijk jezelf ook een beetje, je kan jezelf ook eerder overbodig maken als je te veel spin-offs maakt. Want dat hebben we natuurlijk ook wel eens gezien hier en daar. Dus ze kopen heel veel. Hè. Ze zullen ongetwijfeld wel weer op het vinkentouw zitten om nieuwe merken te kopen. En ik denk dat hun marketingafdeling overuren maakt om nieuwe hypes te proberen te creëren.
7: Nou, en je kunt de marketing inderdaad nog goed inzetten met 3-2-1 regel. Herkenbaarheid creëren, ook in Nederland, met inzet van de nodige BN'ers.
12: Ik heb zin in een Aperol Spritz. En wist je dat het 3-2-1 is? IJs.
13: 3 delen
12: Prosecco. 2 delen Aperol. Beetje sinaasappel erin. En 1 deel Bruis.
7: Elske, ik zit echt niet genoeg op het ras. De 3-2-1 regel, is dat een manier om het aan het grote publiek te blijven presenteren?
9: Ik ben er dus niet gevoelig voor. Dus dat resoneert dus niet.
7: Briljante marketing.
8: Ja, dit briljante marketing. Ja, ik ben er ook niet zo gevoelig voor, denk
9: ik. Ik denk dat alcohol emotie is en niet iets praktisch.
7: We gaan naar praktische zaken waar het bedrijfsleven rekening mee had moeten houden, of toch niet, namelijk diversiteitsbeleid. Bedrijven die ondanks de druk van de Amerikaanse president Trump vasthielden aan dat diversiteitsbeleid presteerden even goed als bedrijven die dat beleid vanwege Trump bij het grof vuil hebben gezet. Blijkt uit onderzoek van de Universiteit van California. Trouw heeft er onder andere over geschreven. Gaat het overigens wel over de beursprestaties van dat bedrijf. Het heeft alles te maken met het decreet van Trump in januari 2025.
14: We've ended the tyranny of so-called diversity, equity and inclusion policies all across the entire federal government and indeed the private sector and our military.
7: Heeft het, Desiree, überhaupt geleid tot een soort schoonmaakactie van bedrijven die het echt menen en bedrijven die het vooral deden voor de bühne?
8: Nou, dat is wel een beetje wat je leest natuurlijk. Er zijn bedrijven die heel veel erg afhankelijk zijn van de Amerikaanse overheid voor hun inkomsten. En die hebben meteen ingegrepen over het algemeen. Maar ja, dat is eigenlijk ook voor de bühne natuurlijk.
7: Nou ja, dat is misschien een voortbouw van je contract en contact.
8: Zeker, daar is het voor natuurlijk, ja. Ja, dat is waar. En er zijn ook bedrijven die hebben wel een beetje ingegrepen, maar die zwakken af wat ze nou precies gedaan hebben. Die zeggen, nee hoor, het blijft allemaal belangrijk, maar het wordt wat meer, we worden er wat minder, we gaan er wat minder over vertellen. Het wordt wat meer standaard bij ons. Ja, er is van alles natuurlijk. Ja.
7: Maar moet je dan vooral kijken, als je het wil hebben over het succes van bedrijven die dit toch hebben weerstaan, naar de ontwikkeling van het aandeel? Want dat is de basis van dit onderzoek. Of moet je kijken naar iets anders?
9: Dat is wel heel wonderlijk inderdaad om dat aan elkaar te koppelen. Omdat ik denk dat als bedrijf heb je een kern en dat is een product of een dienst. En daar is je bedrijf goed in. En dat hele DNA is een soort bijzaak. En ik vind die koppeling aan dat de beurskoersen dan toch niet beïnvloed zijn, of je het wel of niet hebt afgeschaft, vind ik redelijk vergezocht.
7: Ja, maar misschien is de gedachte,
9: het is een soort franje.
7: Als je opdrachten verliest door je toch nog achter dat diversiteitsbeleid te scharen, dan zal dat ook effect hebben op je bedrijfsmatige gang van zaken. En blijkbaar word je op de beurs daar niet voor afgestraft, of hebben die bedrijven het toch nog heel goed gedaan?
9: Ja, maar ik denk dat het gewoon heel ver gezocht is. Hè. Kijk, natuurlijk. Het gevaar zit erin dat in Amerika, dat is een wat extremer land. Hè. Daar zijn gewoon de verschillen veel groter. En dat betekent ook dat de verschillen in conservatief, niet-conservatief, dat is gewoon veel extremer dan hier. Dus ja, moet je het ook met enige nuance benaderen vanuit de Nederlandse bril, vind ik.
8: Zou je niet ook moeten kijken naar, als je nou kijkt naar wie de beleggers zijn die aandelen kopen, dan zijn dat grotendeels natuurlijk, het grootste stuk van de beleggers, zeker de S&P, zijn gewoon Amerikanen. En dat zijn Trump-stemmers voor een heel groot deel, denk ik. Dus eigenlijk zou je ook kunnen betogen, zijn wel degelijk, hebben ze het heel goed gedaan, want anders, er is helemaal niet gedumpt door al deze mensen. Aandelen zijn helemaal niet gedumpt.
9: Doe je overkomen alsof alleen de mensen met gelden dat de Republikeinen zijn?
8: Nee, helemaal niet. Maar ik denk dat de mensen die, kijk, het grote geld zit bij de instituten. Mm-hmm. Dus degene die de instituten leiden, zijn natuurlijk wel vaak de mensen die toch wat, over het algemeen, wat kapitalistischer in de wereld staan. Dus, en dit zijn misschien niet zelf de mensen met geld, maar dat zijn degene die de pensioenfonds, de pensioengelden beleggen.
9: Ja, het is wel grappig dat je dat nu zegt, want ik heb toevallig in het kader van dit artikel bijvoorbeeld naar United Airlines gekeken. Die bestaat deze week 100 jaar, feestelijk. En zij hadden eerst een CEO, daar heb ik wel vaker over gesproken, die komt uit Mexico, dat is Oscar Munich. Dat is allemaal voor Trump, hè. En die man, omdat vanwege zijn achtergrond, was heel erg op DNA, dus heel erg op, nou ja, dus regenbogen in vliegtuigen en dat allemaal heel erg vieren, zeg maar. Ook heel erg op klimaat, dus vliegtuigen op waterstof en allemaal zulke soort dingen. Nu is er een nieuwe CEO, Scott Kirby, en die heeft weer een totale andere wind. Dus veel meer op, ze willen weer met Concordes gaan vliegen.
7: Maar Delta wordt wel ook nu op het schild gehezen als een bedrijf dat vasthoudt aan dat diversiteitsbeleid.
9: Ja, maar ik heb het nu over United.
7: Oh, United.
9: En wat ik dus bijzonder, ik ging mij verdiepen even in die Scott Kirby. Die heeft dus een salaris van 33 miljoen per jaar. Maar die financiert enerzijds de Republikeinen en anderzijds ook de Democraten.
8: Ja. Ja, nee, dus daar ben ik ook helemaal
9: in uitspraak. Dus er zijn heel veel nuances hierin.
8: Het gaat er meer over wie belegt dat geld. Hè? Ja.
7: Er was ruimte voor nuance, maar toch ook voor stevige meningsverschillen. Er was ruimte voor mode, een drankje, diversiteitsbeleid. Het was toch een goed bedrijvenpanel, vond ik zelf.
8: Ja, leuk.
7: Maar ook luisteraars mogen dat natuurlijk recenseren. Ik dank in ieder geval de leden van het panel. Desiree van Bokstel, investeerder, bedrijfsadviseur, interim CFO, nu ook verbonden aan CFO Capabel. En Elske Doets van Doets Reizen. Dank jullie wel.
8: Graag gedaan.
7: Panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal of de app van BNR.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: andere podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
8: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. De burgemeester van Zandvoort heeft een traantje gelaten bij de laatste Grand Prix van Nederland. Hij vindt het buitengewoon jammer dat het voorbij is. En ook het vroege uitvallen van Max vond hij teleurstellend. Voor de NS was het wel een hele goede dag. Zo'n 163.000 mensen kwamen met de trein in wat NS een militaire operatie noemde. Griekenland heeft een luchtafweersysteem naar Kreta verplaatst. Daar staat een basis die ook de Amerikanen gebruiken. Iran zou plannen hebben om militaire bases in die regio aan te vallen, waarbij ook Bulgarije gevaar zou lopen. Militaire bases op Cyprus zouden ook een doelwit zijn. Daar werd eerder al een Britse basis aangevallen. President Zelensky ontkent opnieuw dat Oekraïne achter de sabotage van de Nord Stream gasleidingen zat 4 jaar geleden. Vorige maand zei justitie in Duitsland dat Oekraïne de opdracht gaf voor die aanval. Oekraïne zou wel meewerken aan het Duitse onderzoek. Woensdag werd in Kroatië een Oekraïense verdachte opgepakt. Zangeres Sophie Straat heeft op Lowlands weer de witte mannen in het publiek gevraagd om naar achteren te gaan, zodat vrouwen ongehinderd konden dansen. Dat deed ze ook al bij andere optredens en kreeg toen een storm van haat over zich heen. Deze keer zei ze erbij: ga vooral vooraan staan in het debat over vrouwenhaat en discriminatie. En bij de wedstrijd tussen Cambuur en Feyenoord zijn 5 fans van Cambuur gewond geraakt door vuurwerk dat werd afgestoken vanuit het vak met Feyenoord-supporters. Fakkels kwamen in het publiek terecht. Ook de keeper van Feyenoord kreeg een fakkel om zijn oren, maar werd niet geraakt. Gevoetbald werd er ook. Feyenoord won met 5-2 van Cambuur. Het weer van Weer Online? Het wordt een heldere avond. Vannacht koelt het flink af, landinwaarts tot 1 graad of 6 met kans op mist. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag, 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
9: Advocatenkantoor CMS is doorgedrongen tot de top 10 grootste kantoren van Nederland. In hoeverre heeft dat kantoor te maken met de bereidwilligheid van de jongere generatie om tot in de late uurtjes in een hoge marmeren toren op de Zuidas te zitten? En hoe gaan advocaten van CMS om met de ontwikkelingen in AI? Te gast Jenny Noordermeer, partner Banking & Finance bij het advocatenkantoor CMS. Welkom.
10: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
9: En een jonge partner, ze zijn er dus.
10: Ze zijn er zeker, ja. Zijn er voldoende? Ja, ik lees natuurlijk ook in de media dat mensen aangeven dat er steeds minder interesse is om partner te worden bij een groot advocatenkantoor. Ik denk eigenlijk dat het verschil er met name in zit bij welk kantoor dat is en wat de werkcultuur is en hoe er wordt omgegaan met jonge advocaten. En ook dat het belangrijk is om al vroeg in de carrière het gesprek aan te gaan met jonge advocaten om te kijken van nou, wat wil je ook niet, wat heb je nodig, coaching en dergelijke. Ook om te kijken, want er zijn natuurlijk genoeg mensen die niet de commerciële aspecten willen, die niet de acquisitie, uitbreiding van de praktijk, maar er zijn ook genoeg mensen die dat wel willen.
9: Je zegt, ik heb het gelezen in de media. Media die berichten daar natuurlijk over op basis van cijfers. Cijfers, onder andere uit het onderzoek van het FD eerder dit jaar. Ruim 40% van de jonge advocaat heeft niet de ambitie om partner te worden. 37% twijfelt over al dan niet doorgroeien binnen kantoor. Dat zijn wel significante percentages.
10: Zeker. En ik denk wat daar ook belangrijk is om rekening mee te houden, is dat je als jonge advocaat ook nog aan het begin van je carrière staat en ook nog, nou ja, al gewoon diep in de juridische materie zit en nog heel erg in ontwikkeling bent. En dat het daarom dus ook juist zo belangrijk is om jonge advocaten vanaf vroeg al mee te nemen in het kijken naar de loopbaan, kijken wat mogelijk is. Ook omdat het niet zo, niet zo zwaar ligt op het extreem tot in de laatste uurtjes werken omdat je partner bent.
9: Wat clichés doorheen geslingerd. Ja. Een marmeren kantoor tot de late uurtjes. Je hebt eigenlijk geen ander leven meer.
10: Nee, ja,
9: en hoe herkenbaar is dat?
10: Nou ja, en dat verschilt dus heel erg per kantoor. En dat is denk ik ook waar CMS zich echt in onderscheidt. Is wel echt. Dus een ambitieus kantoor. Er wordt echt zeker hard gewerkt. Maar er is ook echt wel ruimte voor de menselijke maat. Er wordt wel echt naar de advocaat zelf gekeken. Niet alleen maar naar de declarabele uren. Flexibiliteit.
9: Maar misschien toch ook wel uit nood geboren. Omdat je anders echt niet iemand meer zover krijgt partner te worden.
10: Nou, ik denk dat het ook wel echt in de identiteit ligt van CMS. Dus ook zo heb ik het ook altijd al ervaren vanaf dat ik ben begonnen 11 jaar geleden. Dus is net als bij ons is het echt gebruikelijk om thuis te werken. 1 tot 2 dagen thuiswerken is bij ons de norm. En dat we merken ook dat jonge advocaten dat heel belangrijk vinden.
9: Ook als je partner bent.
10: Ook als je partner bent. Er zijn bij ons ook partners die parttime werken.
9: Je kent ze niet eens.
10: Ik ken ze wel. Ik ken ze zeker. Okay,
9: ze komen nog wel op kantoor.
10: Ja, ze komen ook op kantoor. Nee, zeker. Dat bedoel je ermee te zeggen. Ja, nee. Uiteraard is het natuurlijk heel belangrijk om elkaar wel te zien op kantoor. En is het dus ook belangrijk dat op de dagen dat ons team op kantoor is, dat we allemaal op kantoor zijn. Omdat omdat je dan makkelijk kan schakelen. Maar er moet wel ruimte zijn voor flexibiliteit en verantwoordelijkheid om je eigen tijd in te delen. En het gaat uiteindelijk om de output, wat je levert, dat je verantwoordelijk bent voor een dossier. Maar niet per se omdat als een partner tot 7 op kantoor is, dat jij er ook per se tot 7 stip moet zitten. Dat is echt oude tijden.
9: En toch nog terug naar dat onderzoek in die percentages. 40% heeft sowieso niet ambitie. 37% heeft erover getwijfeld of twijfelt er op dit moment over. Is er voor jou een kantelpunt aan te wijzen of een kruispunt zou je beter kunnen zeggen waarin je zegt ik doe het wel of ik doe het niet en dit is de doorslaggevende reden dat ik wel partner wil worden?
10: Ja, wat ik net al zei, ik denk dat dat meer in glijdende schaal is en dat het daarom zo belangrijk is om in contact te blijven met jonge advocaten. Omdat je juist daarin groeit en in ontwikkelt. Dus hoe verder je komt, hoe meer senior wordt, merk je ook wel, ofwel het trekt je heel erg om wat meer die acquisitiekant op te gaan en wat meer die commerciële kant op te gaan. En er zijn ook genoeg mensen die dat niet hebben. Dat is ook helemaal goed. Die mensen hebben ook heel hard nodig. Mensen die gewoon op de juridische inhoud blijven zitten. En dan zijn er gewoon een paar mensen die daar wel enthousiast van worden. Want ik heb het zelf ook altijd ervaren als jij juist een mooie extra aanvulling op de juridische inhoudelijke werkzaamheden wat ik nog steeds heel leuk vind om te doen. En dan de aanvulling daarop met de commerciële kant.
9: Maar als je zegt, het is ook nog wel de bedoeling dat je naast je werk er een leven op nahoudt, dan kan het niet en zo zijn dat jij zegt, ik richt me op de commercie, op de acquisitie en ik blijf inhoudelijk even betrokken bij van alles en nog. Want ergens moet je toch kiezen of delen.
10: Ja, de inhoudelijke betrokkenheid verschuift een beetje. De inhoudelijke betrokkenheid zal je altijd houden. Want als partner ben je natuurlijk ook verantwoordelijk inhoudelijk voor dat dossier. En is het ook belangrijk om de junioren goed op te kunnen leiden. Dus er blijft altijd een mate van inhoudelijke betrokkenheid. Maar het wordt natuurlijk wel een andere uitwerking. Dus de uitwerking ligt dan bijvoorbeeld bij de jongeren. En de check en de inhoudelijke discussie daarover, die ligt dan bij de partner. Maar die work-life balance, zoals dat altijd genoemd
9: fijn
10: wordt.
9: Fijn dat jij het dat eerste zegt. Ja. Mooi. We zijn nu echt begonnen.
10: Ja, nee, dan zijn we echt begonnen. Nee, dan dat is bij ons zeker nog gewoon intact. Ik heb zelf een zoontje van 3. Ik probeer eigenlijk altijd thuis te eten, hem naar opvang te brengen en er gewoon voldoende te zijn in combinatie met een uitdagende baan.
9: Maar CMS gaat in Nederland hard door. Er zijn steeds meer advocaten. Jullie klimmen op in die ranglijst van grootste kantoren. Staat dat dan nooit onder druk dat je en die ontspanning wil kunnen houden en tegelijkertijd misschien wel nog harder moet werken dan je al deed?
10: Ik denk dat een groei niet betekent dat je dan harder moet werken. Het is juist belangrijk dat een team breed genoeg is, breed inzetbaar is. Dus ook op het moment dat mensen op vakantie zijn, dat er genoeg opvang is binnen het team om zaken op te pakken. En dat juist moet zorgen voor minder druk op het team. En dat het juist belangrijk is om die balans te houden tussen werk wat binnenkomt en werk wat gedaan moet worden. En de mensen die er beschikbaar voor zijn. En daarbij dus, wat ik al zei, die flexibiliteit, dat vertrouwen naar jonge advocaten. Om zelf ook daar verantwoordelijkheid over te nemen. Ik denk dat dat essentieel is om met plezier naar je werk te gaan.
9: En voor de jonge advocaten, hoe statusgevoelig is een jonge advocaat? Want ook op de Zuidas heb je natuurlijk een hiërarchie of een ranglijstje. Die lijstjes die worden niet voor niks bijgehouden. Je hebt een soort magic circle. Mm-hmm. Is dat nog altijd het beloofde land? Als je echt iets kunt, dan ga je daar werken.
10: Ja, dat is toch wel een beetje lastig in te schatten wat jonge advocaten, of nou ja, eigenlijk gewoon rechtsstudenten op dit moment, hoe ze daarnaar kijken. Maar ik heb wel zelf het idee.
9: Je bent zelf nog geen 40, dus ik schaar je toch nog onder jonge advocaat.
10: Ja, nou ja, de nieuwe generatie is inmiddels 21 als ze beginnen. Maar ik heb wel het idee dat er steeds meer inderdaad wordt gekeken naar work-life balance, naar hoe wordt er omgaan met thuiswerken, hoe wordt er omgaan met declarabele uren. Draait het alleen maar om extreem veel uren draaien, of wordt er ook gekeken naar de meer menselijke kant van het verhaal en opleiding en begeleiding. Dus een beetje een balans daarin. En ja, er is wel meer aandacht voor. Maar ik denk niet dat dat betekent dat daardoor je geen partner meer zou kunnen worden bij een advocatenkantoor.
9: Maar als je kijkt naar de bijna perfecte balans, dan zie je dat ruim 53% van de advocaten van CMS vrouw is. En als je dan naar de partnergroep gaat kijken, dan komt dat percentage toch weer lager uit. Zo rond 30%, 31%. Hoe verklaar je dat verschil?
10: Ja, er zit natuurlijk ook gewoon, want dat is in de afgelopen jaren wordt er steeds meer focus gelegd op het doorgroeien van jonge partners, op ook een inclusief beleid daarin. Dus ook dat als je bijvoorbeeld zwanger bent of met verlof bent, dat niet je partnertraject in de weg zit. En dat wordt nu heel goed aangepakt binnen CMS.
9: Maar dus die 31% is nog een beetje een restant van vroeger. Dat is binnenkort 40% of 50%.
10: Ja, dat is naar mijn verwachting zeker het geval. Zeker binnen CMS, omdat we in de basislaag meer dan de helft vrouwen hebben. Dus, en we hebben heel veel goede vrouwen met ook heel veel met wel echt een partnerwens en partnerambitie. Dus goeie
9: dan naar wat jij zegt, toch ook niet onbelangrijk. Het inhoudelijke deel, banking en finance. Dat dacht ik, ja, dan gaan we het nu over complexe structuren hebben en over manieren om misschien wel zo min mogelijk belasting te betalen. Maar nee hoor, wij gaan het ook hebben over netcongestie. Fijn dat een keertje de aandacht krijgt die het verdient. Ja, waarom is dat voor jou belangrijk?
10: Waarom dat voor mij belangrijk is? Ja, ik adviseer cliënten, dat zijn ofwel financiers of vennootschap met financieringsbehoeften bij financieringstrajecten. En dat is vastgoedfinanciering, projectfinanciering, hotelfinanciering. En bij al die type financiering en projecten is een netaansluiting essentieel. En een financier was voorheen, nou, de netaansluiting was er meestal wel, was meestal niks meer aan de hand. Maar naarmate de afgelopen jaren met netcongestie is het steeds meer een belangrijk aandachtspunt geworden voor financiers om goed te kijken hoe dat nou in elkaar zit. En wat nou de risico's zijn als die aansluiting niet wordt overgezegd, wanneer bijvoorbeeld een perceel wordt gekocht door een koper.
9: Nou, kun je dat afdwingen bij de netbeheerder? Want er is toch een soort aansluitplicht?
10: Er is een aansluitplicht, maar dat is nog geen capaciteit- en transportplicht. En de aansluitplicht is alleen de verplichting in de zin van dat je altijd een aansluiting aan kan vragen. Maar de toekenning daarvan, dat is nog een tweede. En je hebt ook niet zoveel aan een aansluiting zonder capaciteit. Dus,
9: Dus er lopen dan op dit moment, want die netcongestie, dat is een breed vertakt probleem, projecten vast vanwege onzekerheid rond aansluiting.
10: Ja, je ziet vooral op dit moment voornamelijk nog veel vertraging in projecten. Want wat wij zien is bijvoorbeeld als er een projectontwikkelaar een perceel koopt waar die dus op wilt gaan ontwikkelen. Daar zit al een aansluitovereenkomst op. Maar die aansluitovereenkomst kan pas worden overgezet op het moment dat jij ook eigenaar bent geworden van dat perceel. Dan denk je, nou, dat is niet zoveel aan de hand. Dat is gewoon een administratieve afhandeling. Maar in feite heeft de netbeheerder altijd nog het recht om dat wel of niet goed te keuren. Wat het dus onzeker maakt. Want als financier weet je dus pas op het moment dat dat plot is overgedragen, dat perceel is overgedragen, en de netbeheerder goedkeuring heeft verleend voor die overzetting van die aansluiting, dat die aansluiting is gegarandeerd. En die onzekerheid, die op zich was die goedkeuring van netbeheerders er altijd al.
9: En de klant in dit verhaal is overigens dan de financier, of kan het ook de projectontwikkelaar zijn?
10: Kan beide zijn, inderdaad. Want ze lopen beide tegen het probleem aan. En het verschil in positie is meer dat een projectontwikkelaar natuurlijk ook wat meer risico's neemt, wat meer kijkt naar de upside als het allemaal op zijn plek is. Terwijl de financier kijkt alleen maar op risico's.
9: Die zit achterop op de tandem en die vindt misschien toch eerder de rem.
10: Ja.
9: En vindt die financier op dit moment al de rem? Worden de projecten dus steeds moeilijker gefinancierd?
10: Het wordt moeilijker gefinancierd op het moment dat de netbeheerder geen duidelijkheid kan geven. Dus dan kan het zijn of een uitstel wachten totdat de netbeheerder wel duidelijkheid geeft, dat meestal pas heel laat in het proces is. Ofwel dat er op andere manier een soort van zekerheid komt, bijvoorbeeld een extra garantie om eventueel te dekken dat als de netbeheerder toch niet mee zou werken, dat de financier er nog uit zou kunnen.
9: Want is dan jullie opdracht om een route te vinden waarin het dan toch nog mogelijk is dat iedereen tevreden is en die aansluiting doorgang vindt? Of kan jullie traject ook zijn, heel kort namelijk, doe het niet. Het is te riskant.
10: Ja, het hangt er dus inderdaad een beetje vanaf wie je optreedt. Als de financier er kritisch in zit en graag wil weten of het juridisch helemaal 100% sluit, dat jij zeker weet dat die aansluiting krijgt, dan is het antwoord nee, helaas kunnen we dat niet geven.
9: Maar dan moet je misschien altijd wel dat zeggen, want er is heel weinig nog met absolute zekerheid te stellen, toch?
10: Ja, ten aanzien van de netaansluiting kan je dus wel het een en ander regelen. Net zoals nu met cable pooling, oftewel dat je één aansluiting deelt met een andere afnemer. Daar sinds de inwerkingtreding van de energiewet dit jaar is dat een mogelijk voor meerdere type afnemers. Dus niet meer alleen maar voor zon- en windcombinatie, maar ook voor alle andere type afnemers.
9: Dan doe je dingen gezamenlijk.
10: Ja, dus dan is er wel een aansluiting en dan is er geen mogelijkheid om een extra aansluiting aan te vragen. Maar dan maak je gewoon gebruik van die bestaande aansluiting. Dus die ga je die delen. Daar maak je afspraken over, ga je helemaal uitwerken wat de aansprakelijkheden zijn en de financiële verplichtingen. Maar ook daarbij heeft de netbeheerder nog steeds een goedkeuringsrecht. En het probleem in Nederland is dat er verschillende netbeheerders zijn per gebied. En die hebben natuurlijk een monopoliepositie in die gebieden. En dat ze allemaal net een beetje anders werken. En dat ze ook net allemaal een beetje anders omgaan met wel of niet eerder al toezeggingen doen. Of wel of niet meer maatwerk leveren, mocht een financier daarnaar op zoek zijn.
9: Ja. Je zegt, die financier is in de eerste plaats terughoudend. De projectontwikkelaar die probeert het toch wat zonniger in te zien. Mm-hmm. Maar als er nu een deal uiteindelijk niet doorgaat, omdat dat net te vol is, bij wie ligt dan de verantwoordelijkheid? Bij wie ligt de aansprakelijkheid?
10: Nou, in principe ligt de aansprakelijkheid dan gewoon bij de projectontwikkelaar. Ja, ja. Want de netbeheerder kan je er niet op aanspreken. Die heeft gewoon zijn procedures. En daarom denk ik ook dat het zo belangrijk is dat die goedkeuringsrechten en die toezeggingen vanuit netbeheerders naar voren wordt gehaald. Dus niet pas helemaal aan het einde van het proces, maar dat het voor de financierbaarheid van die projecten essentieel is dat we eerder duidelijkheid hebben over of het door kan gaan. Eigenlijk het is een heel simpel administratief aspect.
9: Ik hoor aan je stem dat je dit hele simpele aspect toch heel vaak tegenkomt dat dit de bottleneck is.
10: Nou ja, wat je nu merkt is dat het per transactie merk je eigenlijk dat het hoger op het lijstje komt van de financier om al snel mee te gaan kijken van wat is hier aan de hand en hoe gaan we dit afdekken. En zeker ook vanuit nog een belangrijk aspect met de cable pooling, dus het delen van die aansluiting, is dat er altijd één hoofd aangesloten blijft. Dus er is altijd één contactpersoon, zeg maar, de hoofdcontactpersoon voor de netbeheerder. Dan denk je, nou, in principe werkt dat, niks aan de hand. Maar vanuit de financiering zal je altijd kijken, maar wat als één van deze partijen nu failliet gaat? Wat blijft er dan over? Of valt alles dan gewoon weg? En dat is vroeger was dat natuurlijk minder een probleem, want dan vraag je een nieuwe aansluiting aan en ja, dat komt dan wel goed. Maar nu een nieuwe aansluiting aanvragen.
9: Oh ho, we krijgen natuurlijk te maken met een crisiswet netcongestie. Mm-hmm. Moet wel bij zeggen dat de verantwoordelijk staatssecretaris debat zei dat die in 26 delen opgeknipt wordt en door de Kamer moet.
10: Ja.
9: Maar heb je daar toch nog fiducie in?
10: Nou ja, ik denk dat dit soort simpele als procedurele aspecten eigenlijk gewoon naar voren moet worden gehaald. En dat het ook vrij eenvoudig gedaan kan worden. En dat er dus ook een meer geharmoniseerd beleid moet zijn tussen de netbeheerders. En dat het dan inderdaad in ieder geval weten waar we aan toe zijn per situatie. In plaats van dat het een trial and error basis is.
9: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Ja. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
0: Het dilemma.
9: Als CMS investeren wij op de eerste plaats in jong juridisch talent, of wij zetten ons geld liever in op de juridische inzet van kunstmatige intelligentie?
10: Dat is een hele makkelijke. Wij zetten in op jong juridisch talent.
9: Jenny Noordermeer, partner bij CMS. Maar, ja, zometeen dat jong juridisch talent neem ik zonder meer van je aan. Hoe belangrijk is dan toch, ondanks dat je zegt, daar gaat natuurlijk onze aandacht, misschien ook wel ons geld naartoe, kunstmatige intelligentie?
10: Ja, AI is heel belangrijk. In de zin van, we zijn er bij CMS al vroeg mee begonnen. We zijn aangesloten bij Harvey. Dat is een legal AI tool. Dat gebruiken we nu door de hele wereld binnen alle CMS-kantoren. Maar de output van zo'n AI tool, ten aanzien van juridische inhoudelijke dienstverlening, juridische inhoudelijke advisering, dat komt gewoon nog niet in de buurt van een advocaat. En ook niet in de buurt van een jonge advocaat. Het is gewoon vaak is er sprake van hallucinaties, oftewel het is onjuist. Het is onvolledig of het is gebaseerd op zelfs op wetgeving die dan niet bestaat. Er zijn gewoon nog best wel wat complexiteit in de inhoudelijke juridische beoordeling door AI-tools. Dus onze ervaring is.
9: Heb je wel eens het deksel op de neus gehad? Omdat je er misschien toch te veel vertrouwen in stelde en achteraf bleek dat het flauwekul was?
10: Nee, zeker niet. Maar dat is omdat bij ons hoog op de lijst staat is de controle op de AI-output. Dus wij zullen nooit zomaar iets aannemen van AI. Worden daar ook heel erg goed op begeleid.
9: Ja, maar, want wie zijn wij? Want jij bent de partner. Je hebt jonge advocaten. Je hebt wat oudere advocaten. Je hebt mensen die nog geen advocaat zijn, die misschien toch toepassen.
10: Mm-hmm.
9: Ergens in die keten van controle moet jij dus wel weten wat waar vandaan komt.
10: Ja, je moet sowieso alles weten waar wat vandaan komt. En we hebben heel veel opleiding en begeleiding intern over hoe je AI verantwoord inzet. En dat is ook op het niveau van de meer senior partners, van de junior advocaten. Dat eigenlijk iedereen weet waar moet je nou op letten en waar moet je op controleren. Dus je weet altijd waar het vandaan komt.
9: Ja, dat durf je hier te zeggen?
10: Dat durf ik 100% zekerheid te zeggen. Dat je weet wat de advisering is. En dat als je als partner betrokken bent bij een dossier, dat jij inhoudelijk checkt of het juist is.
9: Nou, ik vraag het omdat er natuurlijk, en dat is natuurlijk ook snel nieuws, af en toe iets verkeerd gaat. Er zijn waarschuwingen uitgedeeld, ook al richting advocatenkantoren. Zo af en toe ook consultants, accountants die de mist ingaan omdat er bronnen niet kloppen. Of toch inderdaad, wat je al zei, het nodige wordt gehallucineerd. Mm-hmm. Dat komt ergens vandaan.
10: Ja, zeker. Dat is inderdaad als je het gewoon grootschalig inzet zonder die check te doen. En daarom denk ik dat wij ook intern zo erg worden opgeleid om het vooral procesmatig te gebruiken en ook als sparringspartner te gebruiken, zeg maar. Dus dat je een advies hebt en dat je dan aan een AI toe vraagt, nou, weet je, heb je nog een andere invalshoek? Daarvoor kan het heel nuttig zijn. Maar als je dan hebt over de daadwerkelijke inhoudelijke juridische uitwerking, is het belangrijk om dat echt bij de basis te doen. Dus bij de wettekst, bij jurisprudentie. Echt gewoon hoe het echt, hoe je zeker weet dat het
9: ik las eerder dit jaar in het FD, meen ik, dat zelfs tot in de rechtszaal toch ook rechters beginnen op te merken dat er dingen worden gezegd of terecht komen in pleidooien waarvan zij zeggen, ja, dit is niet relevant, het is flauwekul.
10: Ja, en dat is
9: dan ben je al best ver.
10: Ja, en dat is ook precies het punt waarom wij binnen CMS het zo belangrijk vinden om te focussen op die opleiding en begeleiding daarin en dat verantwoord AI gebruikt, omdat het echt heel erg gevaarlijk is. Omdat juist die output van AI lijkt heel vaak juridisch heel sterk. Dus dat zelfs als ervaren advocaatje kan denken, nou, dit klinkt als een sluitend verhaal.
9: Je bent er wel eens ingetrapt, of bijna?
10: Nee, ik heb wel eens gedacht van, maar dit, ik dacht dat dit niet zo werkte, maar ik ga het nog eens wat beter uitzoeken. Het heeft me uiteindelijk meer tijd gekost om erachter te komen dat AI inderdaad echt gewoon iets had verzonnen. Omdat het zo juridisch juist leek. Ja. Daarom is het zo gevaarlijk om het voor juridische en houdelijke
9: en waarom is het dan toch zo nodig, blijkbaar, om wereldwijd met CMS al toch ook mee te gaan?
10: Ja.
9: En zo'n juridische dienst af te nemen, die dus gevoed wordt door AI. Mm-hmm. Wat dan, waarom zou je er überhaupt aan beginnen?
10: Ja,
9: Als je zegt dat kost nou ook meer tijd om dingen echt tot achter de kom te controleren.
10: Ja, nou dat is inderdaad als je het echt voor inhoudelijke adviezen gebruikt. Ik denk als je het gebruikt voor procesmatige dingen, voor het review of samenvatten, dan kan je het heel goed als extra tool gebruiken. Dus daarvoor is het belangrijk. En vanuit CMS vinden we het heel belangrijk om wel mee te gaan in die ontwikkeling. Want het wordt natuurlijk steeds een beetje beter. Het is wel ook deel van de toekomst. Het is nog de vraag hoe ver het ons werk helemaal kan overnemen.
9: Ik ben heel internationaal georiënteerd. In de Belgische krant De Standaard. Zoveel mensen, zoveel meningen. Maar een Belgische advocaat, blijkbaar ook gerenommeerd advocaat in België, 1 op de 3 advocaten gaat de AI-revolutie overleven. Wat zou jouw inschatting zijn?
10: Mijn inschatting is dat niet. Ik denk dat we advocaten nog heel hard nodig hebben. Ook omdat de vraag naar juridische verdienstverlening alleen maar groter wordt. Omdat de regelgeving alleen maar zwaarder wordt. En AI heeft nog een lange weg te gaan voordat die juridische dienstverlening betrouwbaar kan leveren.
9: Blij dat het ook blijkbaar duurder aan het worden is. Want dat was ook nog een analyse van het FD. Dat veel advocatenkantoren overvallen zijn door de stijgende AI-prijzen. Dat ze steeds meer daadwerkelijk moeten gaan betalen voor het gebruik van de tool. En aangezien AI voor steeds ingewikkelder zaken wordt ingezet, ja, loopt ook de rekening op. Is jou iets bekend van een AI-dieet bij CMS-medewerkers?
10: Nee, daar ben ik nog niet mee bekend. Maar ik kan me goed voorstellen dat dat zo doorwerkt. Er is natuurlijk wel veel concurrentie ook in de AI-markt. Dus die marktwerking aan prijs zal er ook wel blijven.
9: Dat heeft een drukkend effect, denk jij?
10: Dat denk ik.
0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product?

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Deel misschien medewerkers zijn die taken voor hun rekening nemen, waarvan je zonder al te ver in de toekomst te hoeven kijken zou kunnen denken, dat kan wel over worden genomen.
3: Ja, maar wat ik denk dat voor jonge advocaten juist ook heel belangrijk is, is om ook altijd betrokken te zijn bij de juridische inhoudelijke analyse en al. En dat is ook binnen CMS ook wel een van de speerpunten is om jonge advocaten al snel veel verantwoordelijkheid te geven en echt met de inhoud bezig te laten zijn. Juist omdat dat noodzakelijk is om je te kunnen opleiden tot voor een goede advocaat voor de toekomst.
2: Wil een cliënt het eigenlijk? Wil die cliënt dat jullie met AI aan de slag gaan? Of denkt hij dan, ja, maar daar heb ik jullie niet voor?
3: Nou, ik denk dat dat wel meevalt hoe verder de cliënten dat wil. Zeker als je kijkt naar mijn eigen praktijk, is dat niet aan de orde. Er zijn gewoon financieringstransacties waarbij commerciële belangen spelen. En er ook veel meer juist gaat om die onderhandelingen en de commerciële aspecten daarin. Wat AI natuurlijk als gewoon computer niet makkelijk over kan nemen. Maar waar je het misschien wel eerder gaat zien is bij due diligence. Dus onderzoeken naar bedrijven met honderdduizend documenten. En dat ze dan deels AI in gaan zetten. Maar dat moet altijd met goed worden afgestemd met de cliënt. Want dat is uiteindelijk blijft er een foutgevoeligheid. En moet er altijd wel een basischeck worden gedaan door de advocaat.
2: Jenny Noornemeer, zelfadvocaat, partner banking en finance bij het advocaatkantoor CMS. Dank voor je komst.
3: Dankjewel.
2: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Ernst Japiksen. Hij is de topman, vertrekkend topman van het energiebedrijf. En natuurlijk over zijn strijd met Den Haag. Het eigenaarschap van die warmtenetten komt namelijk in publieke handen. Abonneer je op de Top van Nederland en mis geen enkele aflevering.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de

0: altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
3: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
2: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
3: En natuurlijk ook als podcast lekker voor aan het zwembad.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
6: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord. Ze hebben volgens de club brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen. Het vuurwerk werd gegooid vanuit het vak met Feyenoord-supporters. De club en supportersvereniging vinden het volstrekt onacceptabel wat er is gebeurd. In Badmen, net buiten Deventer, is een trein tegen een aanhanger gereden die op een overweg stond. De aanhanger was volgens de regio-omroep losgeschoten van een tractor. De bestuurder kon het alarmnummer niet meer bellen om de aankomende trein te laten stoppen. De trein kon niet meer verder, maar er raakte niemand gewond. In Guinea, in het westen van Afrika, zijn meerdere huizen bedolven onder een berg afval nadat een vuilnisbelt instortte. Er zijn al 30 lichamen onder het puin vandaan gehaald. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. De vuilnisbelt stortte in na dagen van zware regenval in Guinea. President Zelensky heeft nog een keer gezegd dat Oekraïne niet achter de sabotage zat van de Nord Stream gasleidingen 4 jaar geleden. Justitie in Duitsland zei vorige maand dat Oekraïne de opdracht gaf voor die aanval. Oekraïne zou wel meewerken aan het Duitse onderzoek. Woensdag werd in Kroatië een Oekraïense verdachte opgepakt. En wielrenner Mathieu van der Poel is terug op de mountainbike, maar greep net naast de winst bij een wereldbekerwedstrijd in Frankrijk. Hij eindigde als 2e achter een Fransman. Van der Poel bereidt zich in Frankrijk voor op het WK van volgende week. Hij wil over 2 jaar ook naar de Olympische Spelen op de mountainbike. Het weer van Weer Online? Het wordt een heldere avond. Vannacht koelt het flink af. Landinwaarts tot 1 graad of 6 met kans op mist. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag. 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
9: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over cryptobedrijven die toegang willen tot de nieuwste AI-modellen om zich beter te beschermen tegen cybercriminelen. En we bespreken het nieuwe plan van Vitalik Buterin, medeoprichter van Ethereum, want die heeft zijn roadmap voor de cryptomunt opgefrist. En dat is nogal wat. Dit is CryptoCast 443 en ik heb een co-host, Raoul Essenboom. Goed dat je er bent.
10: Dank
9: je bent
10: u.
9: Content specialist voor Blocks en medeoprichter van CryptoTakkies, het crypto-educatieplatform, hè?
10: Ja, het crypto-educatieplatform van Nederland.
9: Ja, zeker. Echt heel Nederland door om mensen wat bij te brengen over crypto. Dat is een goede zaak. Wij gaan samen het nieuws doornemen, Raoul. En we beginnen bij het nieuws van de week. Want een grote open brief van ruim 70 cryptobedrijven. Die willen namelijk dat 's werelds belangrijkste AI-modellen, AI-ontwikkelaars moet ik zeggen, toegang geven tot die belangrijke AI-modellen om zichzelf beter te beschermen. En in die open brief stellen de ondertekenaars dat cryptobedrijven die de software onderhouden, waar biljoenen dollars mee worden beschermd tussen aanhalingstekens, dezelfde gereedschappen zouden moeten hebben als cybercriminelen. Nou, dit is dus een open brief die komt van de Bitcoin Policy Institute. Wie zijn er eigenlijk bij dit initiatief aangesloten, Raoul?
10: Ja, echt inmiddels een hoop partijen. En het is best een indrukwekkende brief die in eerste instantie gedeeld werd op 10 augustus.
9: Ja.
10: En op dat moment werd die brief nog maar gesteund door 40 bedrijven. Kon je mooi die logotjes onderin zien. Maar als je nu zelf eventjes naar die website gaat, naar btcpolicy.org en dan eventjes een slash en dan AI letter. Ja, dan zie je dat als je naar beneden scrollt, dat er echt flink wat logo's bij zijn. Dus inmiddels, ja, ik heb vanochtend nog geteld, waren er 80 logo's.
9: Ach, heb jij hem al geteld?
10: Ja, ik heb ze allemaal zo. Hè. Geen AI laten doen natuurlijk. Nee, zelf geteld. Maar dus 80 verschillende bedrijven. En ja, dan kun je echt denken aan hele grote bekende bedrijven. Coinbase, Block, Bitco, Blockstream, ja. ARK Invest, Bitwise. Maar bijvoorbeeld ook een bekend bedrijf als het gaat om privacy. Casa van Jameson Lobb.
9: Ja. Eigenlijk de hele, zeker Amerikaanse crypto-industrie.
10: Ja, zeker. Maar het leuke is dus dat daar ook dus wat kleinere bedrijven bij zitten. En dan kun je dus ook denken aan non-profits. En dat is denk ik wel het leuke, dat je dus die twee verschillen ziet tussen grote en kleinere. En als het gaat om die kleine, dan kun je denken aan Brink, Chaincode, OpenSet, ja. BTC Pay Server. Zijn niet mini-bedrijven, maar wel wat kleiner.
9: Ja.
10: Dus je ziet echt een combinatie van bedrijven die een soort van geld en lobbykracht hebben. En bedrijven die zeggen van ja, wij hebben die capaciteit op dit moment niet. Dus we hebben die steun eigenlijk van jullie nodig. Ja. Want die grote bedrijven, Coinbase, die kan echt wel een soort van enterprise deal sluiten met zo'n AI-partij. Maar ja, dat wordt voor een partij zoals de African Bitcoin Institute, wordt dat een stuk lastiger.
9: Ja, precies. En we weten dat de Bitcoin-wereld die hangt aan elkaar van open source projecten en goede bedoelingen. Waar lopen deze bedrijven nu met z'n allen dan tegenaan dat zo'n open brief aan die AI-ontwikkelaars, aan die Frontier AI Labs, dus de voorlopers op het AI-gebied, waarom is die brief dan zo hard nodig nu?
10: Ze lopen eigenlijk tegen drie concrete problemen aan. Ik heb dat eventjes opgesomd, maar 1. Gaat het om aanvallers, want die aanvallers die krijgen sneller toegang tot krachtige AI dan dat de verdedigers dat eigenlijk kunnen bijbenen.
9: Ja.
10: Je moet het zo zien, bedrijven die moeten zich kunnen verdedigen tegen aanvallers die dus steeds van meer geavanceerde programma's gebruik kunnen maken. En tegelijkertijd hebben die security teams, die hebben dus vaak geen toegang tot die krachtige frontiermodellen. Of worden een soort van de legitieme security taken door de guardrails, die worden op dit moment beperkt. Dus dat is ook nog vervelend.
9: Ja.
10: En dan zie je dus dat er een soort gat, een gap, zoals ze dat noemen.
9: Ja, waarbij de aanvallers dus toegang hebben tot allerlei open modellen. Bijvoorbeeld de Kimi K3 uit China is nu zo'n heel geavanceerd open model. Ja, die gaat niet zeggen, hey, zou je dit nou wel doen? Want die guardrails, die veiligheidshekjes, die kan je er gewoon uitslopen.
10: Juist.
9: Terwijl als jij Claude of ChatGPT gebruikt, dan gaat die zeggen, joh, hey, waarom wil je eigenlijk kwetsbaarheden in deze software zoeken? Dat gaan we even niet doen. Dus dat is het is een heel soort mismatch tussen aanval en verdediging op dit moment.
10: Ja, en over Kimi K3, daar gaan we het straks ook nog eventjes over hebben. Maar dat is een goeie. Dus je ziet dat gat ontstaan. Maar dat leidt ook tot een capaciteitsprobleem. Want je moet ook gaan kijken naar wat kan een organisatie op dit moment aan als het gaat om een security. Met security mensen. Of de developers die zich bezighouden met het security stuk. Maar misschien ook wel een vaardigheidsprobleem. Want als je je developers niet opleidt en ze kunt helpen om de security. Die stuk om dat beter aan te pakken. Ja, dan krijg je ook op een gegeven moment vaardigheidsproblemen. En helemaal als je die verschillen tussen de aanvallers en de verdedigers groter worden. Ja, dan ga je echt zien dat de organisaties op een gegeven moment zo ver achter gaan lopen. Dus dat hebben ze aangekaart. Maar dan een tweede probleem. En dat zijn de kwetsbaarheden. En die worden dus niet vroeg genoeg gevonden.
9: Ja.
10: En dan ook nog opgelost. Want je kan ze vinden, maar je moet ze vervolgens ook oplossen. En dat heeft dus inderdaad wat jij net aangaf te maken met die publiek beschikbare modellen. Want die helpen niet per se bij het vinden van die gaten. En dat heeft ermee te maken dat je dus die soort van die veiligheidsmaatregelen hebt. Waarbij die modellen zeggen van ik snap dat je deze vraag stelt. Maar misschien wil je deze vraag wel gebruiken om iets van malware te gaan bouwen.
9: Precies, want het verschil tussen aanval en verdediging is eigenlijk heel klein.
10: Ja. Eigenlijk is het heel klein. Het is gewoon de keerzijde van de munt.
9: Ja.
10: En dan heb je nog dat derde probleem. En dat is een beetje de ongelijkheid of een soort van de asymmetrie hierin. Dus die Frontier AI Labs en die geselecteerde partners, die zien dus die nieuwe cybermogelijkheden, die zien ze vaak eerder. Tegelijkertijd kunnen die aanvallers zulke mogelijkheden uiteindelijk alsnog verkrijgen. Dan is het een maand of 2 maanden later. Maar die maken dan wel meteen gebruik van die nieuwe modellen. Ja. Ja, en dat is een beetje het ding waarvan die partijen ook zeggen van ja. Stel dat zo'n AI-model echt uitzonderlijk goed wordt in het vinden van bijvoorbeeld kwetsbaarheden in C++ of weet ik veel. Ja. En je hebt een Bitcoin-developer en die gaat ermee aan de haal en die vraagt aan een AI-model, hey, kun je me helpen om wat kwetsbaarheden te vinden? Het AI-model zegt, ja, nee, dat kan ik op dit moment niet. Nou, wat denk je? Die code die wordt uiteindelijk toch gedeployed. Ja. 2 maanden later komt er een attacker voorbij. En dat model dat is gedeeld publiekelijk. En die denkt, hey, weet je wat, ik ga er eventjes gebruik van maken.
11: En de aanval hoeft maar 1 gaatje te vinden. En dan is er een enorme honingpot.
10: Exact. Ja. Nou, en dat is een beetje die asymmetrie die je dus ook ziet. Dus dat zijn eventjes grofweg de 3 problemen.
11: Ja. Ze vragen ook nog om een aantal andere zaken. Rekenkracht, beveiligde omgevingen, beschikbaarheid voor die kleine en die grote cryptobedrijven. Een directe lijn naar AI-bedrijven. Nou, dat gaat natuurlijk, ze vragen impliciet ook om de nieuwste modellen. Volgens mij heb je bij ChatGPT. Die heb je Daybreak op dit moment. En ze hebben het natuurlijk ook over Mythos van Claude, die alleen voor een bepaalde groep techbedrijven beschikbaar is om hun eigen cybersecurity te doen. Juist om dit probleem aan te pakken. Verwacht je nou dat die AI-ontwikkelaars gehoor gaan geven aan de cryptowereld?
10: Ja, en gedeeltelijk gebeurt dat ook wel. En er is toevallig gisteren ook wat nieuws uitgekomen. Dat ga ik straks ook eventjes delen. Okay. Maar ja, die programma's die ze vragen, die bestaan. Ja, en het probleem is alleen dat crypto daar op dit moment tijdelijk even buiten viel. Maar daar is dus iets in veranderd. Maar goed, je had het over die rekenkracht. Nou, ik denk dat de kans daar het grootst is. Want dat is op dit moment nog het goedkoopste. En waarschijnlijk kan dat ook wat goedkoper worden. Ja. Maar goed, je hebt ook nog die beveiligde omgevingen voor privécode. Ja, dat is wel realistisch. Want dit bestaat commercieel gezien bestaat het al. Het is een soort van enterprise feature. Maar goed, die toegang voor die kleine en grotere bedrijven, en vooral die kleine, daar zit dan wel de weerstand. En ik hoop dat daar wel snel iets op gaat komen. En dat is ook de reden waarom die brief is opgesteld. Want ze hebben echt gezegd van luister, die grote partijen die kunnen heus wel enterprise deals sluiten. Maar voor zo'n kleine partij die juist bezig is met echt een beetje het redden van de samenleving, die hebben niet die budgetten.
11: Ja. Ja, het is natuurlijk ook, dit heeft alles te maken met de grote hack bij Coldcard. De hardware wallet, toch een soort USB-stick, rekenmachine-achtige hybride, om je crypto zelf veilig in bewaring te nemen. Nou, dat was een van die start-ups, scale-ups die dat ontwikkelden. Nou, daar bleken kwetsbaarheden in die software te zitten. Hoe reageert de cryptowereld nu? Want ik zag ook dat er een soort Bitcoin Red Team is opgericht. We moeten dus niet denken dat de cryptowereld nu aan het wachten is, of de Bitcoin wereld nu aan het wachten is, dat ze eindelijk met die modellen aan de slag kunnen en dan pas wat gaan doen aan de cyberveiligheid. Ze zijn nu al begonnen, volgens mij, hè, vrijwilligers, met dat Bitcoin Red Team.
10: Ja, en de Bitcoin Red Team, volgens mij is het een groep van 14 tot 16.
11: Ja, 16 mensen of zo.
10: Zoiets. 16 developers. En dat was inderdaad naar aanleiding van die Coldcard hack, dat ze op zoek gingen naar kwetsbaarheden in eigenlijk allerlei open source software die iets te maken hadden met de crypto-industrie. Volgens mij waren ze ruim 490 of 500 kwetsbaarheden tegengekomen, echt in een heel kort tijdsbestek. Alleen, zij maken dus ook gebruik dan van die AI-tools.
11: Ja.
10: Maar van welke AI-tools maken ze gebruik, Daniel?
11: Dat zouden ongetwijfeld de niet-open source zijn, of wel open source juist.
10: Nou, en dat waren dus in eerste instantie wel de open source modellen.
11: Ja, de Chinese modellen zoals Kimika 3.
10: Precies, want die Amerikaanse modellen, die hadden toch die veiligheidsrestricties. Die hielpen niet mee. Maar die hebben toen ook gezegd van voor het vinden van één kritieke bug per uur per persoon, dan kost het ongeveer $10,000 per dag aan rekenkosten. Ja, en voor een vrijwilligersproject, wat dit eigenlijk is, is dat eigenlijk onhoudbaar.
11: Ja. Nou, het is in ieder geval duidelijk dat met de komst van dit soort AI-modellen dat ook de crypto-wereld, de Bitcoin-wereld, een beetje is wakker geschud. Ja, het lijkt toch een soort nieuwe tijd op dit moment even aangebroken. De Coldcard hack is daar de grote eerste katalysator van geweest. Maar het is duidelijk dat het nu even dat er gewoon een nieuwe tijd is aangebroken. Misschien wel in cybersecurity als geheel, met de komst van dit soort AI-modellen.
10: Ja, zeker. En ik denk dat we een paar episodes geleden het nog hadden over dat er een aantal bedrijven waren samengekomen om zich voor te bereiden, ook op het quantumstuk.
11: Ja.
10: Je zag daarin dat er 15 miljoen beschikbaar werd gesteld. Maar je ziet hiervoor ook, er is gewoon echt meer geld. En
11: quantum computer is nog in principe nog zeker 10, 15 jaar weg, als we een beetje mazzel hebben.
10: Maar dit heeft haast.
11: Dit heeft echt haast. En dat zie je nu ook met een enigszins wanhopige misschien open brief van inmiddels 70 grote cryptobedrijven.
10: 80
11: grote cryptobedrijven uit de VS. Goed, dit gaan we natuurlijk blijven volgen.
9: Wat we ook nauwlettend volgen, dat is de markt. Deze week gaan we gewoon weer een prijsanalyse doen. En die komt van Tim Stolten, portfolio manager bij Amdax en host van een nieuwe koers. Dag Tim.
12: Hallo Daniel.
9: Ja, we zitten toch een beetje aan het eind van de zomervakantie zo langzamerhand. Wat zie je daar op de markten van terug? Is het saai? Worden beleggers een beetje wakker? Hoe kijk jij naar de markt?
12: Ja, eigenlijk is het verhaal nog grotendeels hetzelfde als de afgelopen weken. Weinig nieuws, weinig volume en een markt die totaal op zijn plek blijft staan. Vorige week sprak ik al over extreem lage volatiliteit, maar die is dus nog verder afgenomen tot niveaus die ik gewoon niet eerder heb gezien. Wat ik daarbij vooral in de gaten hou is de derivatenmarkt. Omdat sommige partijen in minder volatiele markten toch vaak op zoek gaan naar hefboomposities om kapitaalefficiënter te werk te gaan. En als ze die hefboomposities aanleggen, dan vergroot dat eigenlijk het risico op het moment dat de prijs wel ergens heen beweegt. En dan gaan al die posities allemaal tegelijkertijd dezelfde kant op. Krijg je liquidatiegolven en dat is echt het grote risico wat nu boven de markt hangt. Ja. Desalniettemin zie ik dat risico nu niet echt significant toenemen. Die hefboomposities worden niet in grote getalen ingenomen. Dus eigenlijk is het best wel gezond. Dus ook wel een beetje saai. Nou verwacht ik wel dat zodra we in september komen, dat de grotere partijen weer terug achter de schermen komen. En dat het nieuws ook weer echt wordt verwerkt in plaats van dat het in een dunne markt blijft hangen. Dus dan denk ik wel dat het weer wat interessanter wordt.
9: Ja, op zich ook wel eens leuk. Hè? Een beetje een saaie zomer op de cryptomarkt. Als we naar de aandelenmarkt kijken, dan zien we dat risicoaandelen met name best wel weer goed doen. Na een wat mindere juli maand. Bitcoin kon nog niet echt mee, maar blijft ook stabiel. Is dat nou goed of slecht nieuws, Tim?
12: Ja, ik vind het. Ja, je kan het beide kanten opspinnen. Het is zowel goed als slecht nieuws. Als we kijken naar de aandelenmarkt specifiek, afgelopen week was dan licht positief. Heeft vooral te maken met meevallende inflatiecijfers. De consumenteninflatie daalde in lijn met verwachting en de producenteninflatie daalde zelfs nog harder dan verwacht. Nou, aandelen gingen daar best wel positief op, terwijl crypto gewoon weer terug bewoog naar het midden van de prijsrange. En ik denk dat daar ook direct het antwoord op de vraag zit. Bitcoin zat al bovenaan die range. Dus er is gewoon meer nodig dan een meevallend inflatiecijfer om overtuigend boven die hardnekkige, mag ik wel zeggen, $65.000 uit te stijgen. Af en toe beweegt hij mee met de aandelenmarkt, af en toe niet. Je ziet gewoon dat crypto op dit moment geen eigen aanjager heeft. En dat zie je vooral heel erg terug ook in die altcoin-markt die volledig stil ligt.
9: Precies, ja. Wat misschien voor enige beweging zou kunnen zorgen is woensdag. Dat wordt namelijk een belangrijk dagje voor de crypto-markt. Trump ontvangt namelijk bestuurders uit de crypto-wereld, financiële wereld en de technologie-sector op het Witte Huis om te spreken over toekomstige regels voor nieuwe financiële technologie. Nou, dat is altijd fijn dat de markt daar lekker veel inspraak in heeft in de VS. Later op de dag krijgen we ook de notulen van de Fed-vergadering van juli. Kan dat nog wat betekenen voor de koersen, die twee gebeurtenissen?
12: Ja, dat zou absoluut kunnen. Bij dat soort bijeenkomsten in het Witte Huis ben ik alleen wel behoorlijk sceptisch, omdat we in de afgelopen jaren al best wel heel veel hebben gezien. En de koersreactie was vaak van korte duur. Wat je eigenlijk vooral ziet, jammer genoeg, is dat de prijs vaak rondom dit soort evenementen omlaag gaat. Simpelweg omdat mensen net iets te veel hopen op dat er groot nieuws komt. Momenteel zien we de prijs niet bepaald oplopen, dus ik denk dat dat wel meevalt. Maar er is echt wel wat concreet nodig voordat de markt reageert. Dat zie je ook rondom de Clarity Act van de afgelopen weken. Er kwam niet echt zoveel uit. Het zijn vooral veel woorden, weinig daden. Desalniettemin denk ik wel dat de woorden van de notulen waar je het over hebt wel een stuk interessanter zijn. En dat komt vooral door Warsh, de voorzitter van de Fed. Ja. Die heeft wel gezegd dat hij van plan is om minder forward guidance te geven. Dus die wil minder de markt beïnvloeden met al zijn speeches. Maar ja, die notulen, die heeft hij niet helemaal in dezelfde hand of in zijn eigen hand. Dus ja, dan kunnen we echt gaan zien hoe er binnen het comité wordt gedacht over de macro-economische situatie. En dat kan wel echt effect hebben, ja.
9: Ja, mis je Jerome Powell al, Tim?
12: Ja, het was wel leuk met Jerome Powell. Vooral op het moment dat hij een clash had met Trump. Dan zag je wel echt dat markten opgeschrikt raakten. En dat zorgt wel voor vuurwerk.
9: Ja, en tijdens zijn speeches gebeurde er ook nog wat. Hè? Dat Kevin Warsh slaat toch wat minder los.
12: Een man van weinig woorden.
9: Precies, goed. Dankjewel, Tim Stolten. Dat is een man van veel woorden. Portfolio manager bij Amdax en host van Een Nieuwe Koers. Ja, Raoul, dan gaan wij toch om ook wel een van onze gedeelde favoriete onderwerpen praten. Namelijk Ethereum en wat er allemaal aan de hand is. Want ja, de koers doet niet mega veel. Maar de koers van het project, laten we het zomaar zeggen. Waar het project heen vaart, dat gaat alle kanten op. Want Vitalik Buterin heeft weer een nieuwe roadmap gepubliceerd. Of eigenlijk een opfrissing van de roadmap die in 2023 al eens presenteerde. Nou, en er zitten grote veranderingen in. De opkomst van AI wordt natuurlijk meegenomen. Quantum computing, focus op privacy. Nou, dus de update is niet. Het is geen kleine update, laten we het zo maar even noemen. Waarom was deze herziening zo erg nodig bij Ethereum?
10: Ja, nou heel simpel. Het is een nieuwe tijd. Ja. In 2023 waren er.
9: Maar 3 jaar geleden, hè? Het is helemaal niet zo lang. Is veel veranderd.
10: Ja, je zou bijna kunnen zeggen in de crypto-industrie dat een half jaar jaar is.
9: Dat is waar. Ja. Misschien nog wel langer. Ja.
10: Als je kijkt dan naar 2023, toen waren er gewoon echt een aantal dingen die nog niet bestonden. Of zoals Vitalik zelf beschreef, nog niet volwassen genoeg waren. Die inmiddels dus wel bruikbaar zijn. Dan kun je denken aan de snarks en de blobs en de allerlei gekke namen. Nou, je weet het. Maar in elk geval over native roll-ups, daar schreef hij over. Dat snarks in 2023 bij lange na nog niet volwassen genoeg waren om zelfs maar over na te denken. Nou, en gas en plop features, die bestonden toen simpelweg nog niet. Ja. Dus hij geeft dat zelf ook aan.
9: Bij Ethereum zijn ze heel goed in al dit soort hele vage termen gebruiken om extreem ingewikkelde concepten uit te leggen.
10: Ja, complexiteit is een groot. Je zou kunnen zeggen een grote kwaliteit binnen in Ethereum. Ja. Maar er wordt dus ook steeds meer gezegd van we moeten misschien wel wat afstappen van die complexiteit. Nou, en dat had dus hier ook mee te maken. Dus waarom die nieuwe roadmap, of tussen haakjes de herziening? Het is gewoon een nieuwe tijd en het was nodig.
9: Ja, hoe ziet die roadmap er nu uit? Want Ethereum, ook waarom we het hier erover hebben, is Ethereum is inmiddels een heel belangrijk project geworden. Ook bedrijven op de Zuidas die werken gewoon inmiddels ook met Ethereum voor hun digitale transacties. Hoe ziet die roadmap er nu uit? Vitalik heeft hem op X bijvoorbeeld gepubliceerd. Ja, het is een hele grote flowchart. Ja. Maar wat kunnen we daarop zien?
10: Ja, het ziet er eigenlijk gewoon uit als een hele mooie technische tekening. En we zeggen overigens steeds roadmap. Maar overigens heet het de straw map. Het is een samenvoeging van de straw man en de roadmap. Dat heeft hij samengevoegd. Dus als je naar strawmap.org gaat, dan zie je een hele mooie technische tekening die eigenlijk bestaat uit 3 lagen. Een oranje laag, de consensuslaag. Een groene laag, de datalaag. En de executielaag, die in het blauw staat. Ik denk allereerst dat het heel leuk is om dat eventjes te bekijken. Want dan zie je ook een hele mooie tijdlijn.
9: Ja, zet hem in de show notes.
10: Ja, en dan zie je dus dat je van links naar rechts allerlei upgrades ziet die in de tijd, dus tot en met 2029, moeten gaan plaatsvinden. En je ziet overigens ook een aantal van die titels van die upgrades. En wat bijzonder is bij Ethereum is dat ze altijd hele bijzondere titels hebben voor die upgrades. Maar ik zag ook een aantal upgrades waarvan de titel nog niet bepaald is, Daniel. Dus ik weet niet of jij nog wat suggesties hebt voor de I, de J, de K en de L.
9: Nou, ik hou me ver van dit soort. Als er één bedrijf slecht is in het marketen van ze en het verkopen van zijn eigen upgrades, dan is die Ethereum wel. Ja. Hey, maar als we nou even dieper inzoomen op die roadmap, welke aanpassing valt jou nou het meest op hier?
10: Ik ben er gisteren. We waren gisteren aan het bellen. Toen was ik vanuit Duitsland onderweg terug naar Nederland. Dus ik heb eventjes snel er doorheen moeten gaan. Maar in eerste instantie viel mij niet zo superveel op. Waarvan ik dacht dit moet ik echt in de gaten houden. Maar wat ik wel interessant vond was het stuk de North Star, zo staat het er eigenlijk. Hij heeft een soort van een legende gemaakt. En dan kun je een North Star inzien. En in dit geval ging dat om post-quantum L1 hash-based. In die straw map kun je namelijk klikken op al die verschillende linkjes. Ja. En dan staat er hele mooie documentatie. En dan kun je precies zien waarom die upgrade plaatsvindt. Maar bij dit stuk, dus post-quantum L1 hash-based, daar staan nog geen plannen bij. En dat is dus wel leuk om te zien, want dan wil dat dus zeggen dat daar nog beter over nagedacht moet worden. Ja. En ik ga ervan uit, want je kunt wel zien dat ze eind 2027 wel een post-quantum heartbeat willen hebben. Dus ik verwacht dat we tegen die tijd ook al wat meer duidelijkheid gaan krijgen over deze North Star.
9: Heel duidelijk dat Ethereum een van de belangrijkste onderdelen en de belangrijkste gesprekken van dit jaar in de cryptowereld was dat post-quantum vraagstuk. Dus hoe ga je je beschermen tegen de komst van quantumcomputers? En dat staat dus nu wel hoog op de agenda bij Ethereum.
10: als North Star. Ja. Wat ook hoog op de agenda staat, was dat ze een soort van checks willen uitvoeren. En die checks die moeten dan niet meer handmatig uitgevoerd worden, maar dat moet dan met een soort systeem kunnen. Dus daarvan dacht ik ook nog wel van, dat moet ik misschien iets beter uitdokteren. Ja. Maar is er ook eentje waarvan ik zeg, hey mensen, als je iets wil bekijken, hou deze twee dan in elk geval in de gaten.
13: Ja, en ik vond het ook leuk dat hij dan in een van zijn tweets, of een van zijn X-posts, moeten we nu zeggen, daar heeft hij het over dat hij wil dat Ethereum lean wordt. Wat betekent lean in de context van Ethereum?
10: Ja, er waren inderdaad een soort van, hoe noem ik het, een soort van afsluitingsquotes waar die doen ze vaak Amerikanen. Dan maken ze een tekst heel sterk en dan gaf hij aan: Ethereum will be quantum safe. Ethereum will put users' privacy first. Dan sloot hij af met: Ethereum will be lean. Ja. Zo'n businesswoord waarbij je
13: een soort van soepel of zo.
10: Ja, verspilling moet worden weggesneden. Ja. Volgens mij ontstond het dat woord lean vanuit een soort van productieketenproces van Toyota en dat moest dan efficiënter worden. Ja. Maar in dit geval betekent het gewoon minder en niet meer. Want we hadden het al over die complexiteit van Ethereum. Ja. En er is vaker aangegeven, het protocol moet simpeler worden. Want van simpele code kun je wiskundig gezien veel gemakkelijker bewijzen dat de code doet wat het belooft. Ja. En dat is dat stuk lean, denk ik.
13: Ja, precies. En ja, het is inmiddels wel duidelijk. Nou, we hebben het hier ook al eventjes over, maar Ethereum is best wel een log product geworden. Hè, met heel veel verschillende kanten en heel veel complexiteit. Terwijl de wat minder decentrale cryptonetwerken toch misschien iets soepeler bewegen.
10: Je hebt vaak dat, hoe noemen ze het ook alweer? Het trilemma, het blockchain trilemma.
13: Ja, dus security, speed.
10: Security, snelheid en decentraliteit. Je weet hoe dat gaat.
13: Precies. Is Vitalik wat jou betreft nog de juiste man om dit project te leiden? Heeft hij het stevig in handen?
10: Ik heb wel het idee dat Vitalik de man is met de visie. En dat wil niet zeggen dat de man met de visie iets moet leiden, maar wel degene die mensen kan inspireren die vervolgens goed zouden kunnen leiden.
13: Ja, maar het houdt ook een keer op. Ik vind hij is er heel lang mee bezig. Het is,
10: Maar wat zegt dat? Hoe zeggen ze dat? Wat goed is, komt snel. Maar er is er ook nog eentje. Alles wat goed is, heeft tijd nodig.
13: Ja, maar goed. Ja, dus ja. Als voetbaltrainer moet je na een tijdje ook de laan uitsturen. Want anders, misschien is de magie een beetje uitgewerkt.
10: Ja, dat is zeker wel. Ik heb nog wel het vertrouwen in Vitalik. Als ik soms een blog lees, dan denk ik van, ik hoop dat je deze plannen ook kunt doortrekken. Het duurt inderdaad wat lang, maar ik heb liever iemand die ergens de tijd voor neemt en het goed wil doen, dan iemand die iets wil afraffelen en
13: Ja, het is in ieder geval, hij heeft een netwerk van meer dan 220 miljard onder zich. Dus het is, de belangen zijn torenhoog. En we houden het gewoon nauwlettend in de gaten wat er allemaal bij Ethereum gebeurt. Nog heel kort, Raoul, wij gaan zo een podcast opnemen. Waar gaan we het over hebben?
10: Ja, we gaan het straks hebben over crypto custody, hè, de opslag van je muntjes.
13: Ja.
10: En dat gaan we doen met Robert.
13: Robert Bink, ja, precies. En die heeft een eigen onderneming, Crypto Herstel. En dat is wel mooi, want die helpt mensen die hun crypto kwijt zijn. Nou, dat is best relevant in deze tijd, helpt die mensen om hun crypto weer terug te krijgen. Dus gaat een super interessant gesprek worden. Tot zover de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Raoul Essenboom, content specialist bij Blocks en oprichter van CryptoTakkies. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
14: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen Doorgelicht.
16: Zomer bij BNR. Zon, zee, strand en de podcasttips van Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
17: Ik heb deze zomer eindelijk tijd voor het grote plaatje. Hoe werkt de wereld echt? Daarvoor moet je kijken naar de geldstromen achter alles. Het grote plaatje, nu in de BNR-app.
18: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
19: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
20: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
19: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
23: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
24: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Vijf supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord. Ze hebben volgens de club brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen. Het vuurwerk werd gegooid vanuit het vak met Feyenoord-supporters. De club en supportersvereniging vinden het volstrekt onacceptabel wat er is gebeurd. In Badmen, net buiten Deventer, is een trein tegen een aanhanger gereden die op een overweg stond. De aanhanger was volgens de regio-omroep losgeschoten van een tractor. De bestuurder kon het alarmnummer niet meer bellen om de aankomende trein te laten stoppen. De trein kon niet meer verder, maar er raakte niemand gewond. In Guinea, in het westen van Afrika, zijn meerdere huizen bedolven onder een berg afval nadat een vuilnisbelt instortte. Er zijn al 30 lichamen onder het puin vandaan gehaald. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. De vuilnisbelt stortte in na dagen van zware regenval in Guinea. President Zelensky heeft nog een keer gezegd dat Oekraïne niet achter de sabotage zat van de Nord Stream gasleidingen 4 jaar geleden. Justitie in Duitsland zei vorige maand dat Oekraïne de opdracht gaf voor die aanval. Oekraïne zou wel meewerken aan het Duitse onderzoek. Woensdag werd in Kroatië een Oekraïense verdachte opgepakt. En wielrenner Mathieu van der Poel is terug op de mountainbike, maar greep net naast de winst bij een wereldbekerwedstrijd in Frankrijk. Hij eindigde als 2e achter een Fransman. Van der Poel bereidt zich in Frankrijk voor op het WK van volgende week. Hij wil over 2 jaar ook naar de Olympische Spelen op de mountainbike. Het weer van Weer Online? Het wordt een heldere avond. Vannacht koelt het flink af. Landinwaarts tot 1 graad of 6 met kans op mist. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag. 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
25: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
23: BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
26: Philip Morris says it hopes to quit making traditional cigarettes and sell us safer alternatives.
27: You're getting smoked on Philip Morris.
28: This is a story about the many faces of a single vice.
29: Come to where the flavor is. Come to Marlboro Country.
30: Yes or no? Do you believe nicotine is not addictive?
31: I believe nicotine is not addictive, yes.
32: Our mission is to replace cigarettes.
33: Ja, dat is ironie ten top natuurlijk. Een tabaksfabrikant die tabak heeft van tabak. Philip Morris International wil naar een rookvrije toekomst. En uiteindelijk zelfs helemaal stoppen met het maken van sigaretten. Maar ja, hoe gaat er dan geld worden verdiend? In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de grootste tabaksfabrikant ter wereld. Zodat jij als belegger kan bepalen wat een Philip Morris International aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen. Naast mij Jim Theo Poering, analist en vermogensbeheerder bij 1 Vermogensbeheer.
34: Hoi Nina.
33: Ja, wij zijn allebei geen rokers, hè?
34: Nee. Gezond toch?
33: Nou ja, dat is gezond. Ik wil niet zeggen dat ik verder nou ultiem gezond leef. Jij denk ik iets gezonder dan ik.
34: Dat weet ik niet.
33: Jij sport meer?
34: Ja, we spreken elkaar hier altijd.
33: Maar ja, maar jij sport meer, denk ik.
34: Ik rook niet, ik sport wel. Maar
33: en je drinkt minder.
34: Ik drink minder, maar ik zit ook heel veel gewoon op een bureaustoel. Hè, en
33: dat is
34: ook
33: wel
34: niet goed.
33: Nee.
34: Maar
33: nee.
34: Hè, bij ons op kantoor is het niet zo dat iedereen, zoals vroeger, een sigaretje in zijn hand heeft, terwijl die mailtjes tikt.
33: Nou, wat vroeger, hè, op de beursvloer, maar ook hier
34: overal,
33: bij de radiostudio's, op de nieuwsvloer en op elk gemiddeld kantoorvloer werd gewoon heel veel gepaft. In de trein, in de vliegtuigen. Dat is natuurlijk al heel erg lang geleden. Maar Philip Morris bestaat nog steeds. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen knap. Hoe doen ze dat? Daar gaan wij het uitgebreid over hebben. Eerst maar eens even, ja, dat kan ik me echt niet voorstellen, maar toch even check. Heb jij dit in portefeuille?
34: Nee, het is natuurlijk ook wel een discutabele naam. Gelijktijdig, en we komen straks wat uitgebreider op, is het, als je naar de cijfers kijkt, gaat het best wel goed bij Philip Morris. En je zou denken, dit is een dying business. Niets blijkt minder waar.
33: Nee, rookvrije toekomst. Maar,
34: ja, daar prijs je wel eens voor. En op dit moment,
33: kijk, wat zeggen ze, hè? Rookvrij.
34: Klopt, maar rookvrij is natuurlijk ook wel een hele discutabele. Want als je, ze hebben dan een lijn dat heet IQOS. Dat is dan verhitte tabak, dat brandt niet. Zou iets beter zijn. E-sigaretten, vapes, snus van die zakjes.
33: Die je onder je lip schuift, ja.
34: Ja, dat is allemaal rookvrij. Maar natuurlijk gewoon nicotine, verslavend en ongezond.
33: Je.
34: Nou
33: ja.
34: Goed, sommige mensen vinden beleggen ook ongezond. Want je kunt wel eens verliezen. Dat is belangrijk om ook te benoemen.
33: Heel slecht voor je hart.
34: Risicovol,
33: ook af en toe, hè?
34: Ja, je kunt je inleggen. Verliezen. Op lange termijn blijken aandelen gelukkig tot dusver altijd te stijgen. Maar we geven hier geen beleggingsadvies. En de resultaten uit het verleden, al die lange termijn stijging, geen enkele garantie voor de toekomst. Want ja, jij zult me net het aandeel hebben wat wel daalt. Daarom is belangrijk, goed je huiswerk doen. Daar gaan wij
33: spreiden
34: bij helpen.
33: Spreiden in je portefeuille. Ook
34: absoluut.
33: Belangrijk. Ja.
34: Ja, meerdere titels. En kijk vooral goed voor je een investering doet. Goed naar de fundamentals, naar de cijfers. Geloof je in het bedrijf.
33: Geloof je in de kansen.
34: Exact.
33: Even kijken, je hebt natuurlijk weer een leuk feitje meegenomen over Philip Morris in dit geval. Wat heb je mee?
34: Ja, ze hebben al eens eerder geprobeerd om een beetje van het roken af te komen. En ze hebben toen de switch gemaakt naar frisdrank.
33: Serieus?
34: Gezond. Maar gezond, in elk geval misschien wel beter dan roken. En zodoende hebben ze Philip Morris ooit een uitstapje gemaakt. Want die wilde natuurlijk ook spreiden, net zoals je bij beleggen moet doen. En die hebben het bedrijf de 7-Up Company gekocht in de jaren 70.
33: Wel, in de jaren 70, oké, wat bijzonder.
34: Ja, moesten ze een paar honderd miljoen voor betalen. En dat was dus ook omdat het toen al druk was op roken in de samenleving. En heeft overigens niet heel lang geduurd, een jaar of 10. En toen moesten ze toch weer 7-Up verkopen. Dat wilden ze doen aan PepsiCo met dik verlies. Ging niet door. Indirect is het verkocht aan Dr. Pepper.
33: Ah, Dr. Pepper, oké. Nou, dan weten we dat ook weer. 7-Up is dus ooit onderdeel geweest van tabaksfabrikant Philip Morris. We gaan eens eventjes in deze rookgeschiedenis duiken. Nou, de geschiedenis begint met een Britse meneer. Met de verrassende naam Philip Morris. Ja, in 1848 opent hij een tabakswinkeltje in Londen. Dat wordt een familiebedrijfje. En ze verkopen losse tabak, sigaren en sigaretten. Nou, vooral die laatste categorie valt in de smaak bij de Britten. Dus huurt Morris speciaal werknemers in om eigen sigaretten te gaan rollen. Dat werkt goed, de zaken lopen goed. Maar met de gezondheid van Morris gaat het wat minder. Hij overlijdt in 1873. Nou, denk je natuurlijk aan longkanker. Nou, in elk geval aan een virus. Dat weten we. De winkel wordt overgenomen door zijn vrouw en zijn broer. Maar ja, die weten er toch geen succes van te maken. De winkel komt uiteindelijk diep in de schulden terecht. Wordt in 1894 overgenomen door een van de schuldeisers. En dat is meneer William Curtis Thompson. Maar de invloed van de familie Morris verdwijnt niet helemaal. De winkel zelf blijft ook gewoon Philip Morris heten. En Curtis Thompson, die weet de zaak wel tot een succes te maken. Hij krijgt even na de eeuwwisseling zelfs het predicaat koninklijk. Want de Britse koning Edward op dat moment, die hield van roken en die stond regelmatig zelf in de winkel om zijn voorraadje sigaren en sigaretten aan te vullen, zo net na 1900. Niet alleen de Britten wisten Philip Morris te vinden. Op een gegeven moment kwamen ook de Amerikanen in aanraking met de tabaksproducten van Philip Morris. Onder wie ook een investeerder, George Whelan, die de merknaam Philip Morris in 1919 koopt. En de hele Amerikaanse tak eigenlijk daarmee start. Philip Morris is vanaf dan een Amerikaans bedrijf en ook beursgenoteerd. Althans, een soort van beursgenoteerd, Jim.
34: Ja, want op dat moment was de markt nog niet gereguleerd. Hoefde er nog niet zoveel openbaar gemaakt te worden. Waardoor wij niet zoveel weten op dit moment over de specifieke beursgang van Philip Morris. Wat we wel weten, er zijn dus geen exacte gegevens, maar in 1924, toen werd het aandeel verhandeld op de New York Stock Exchange.
33: Ja.
34: En wat een heel erg leuk weetje is, en dat vind ik echt leuk, is dat er een professor is. En die heeft, ja, die pleit echt voor lange termijn beleggen. En die heeft Philip Morris uitgeroepen tot de stock of the century.
33: Oh ja?
34: Ja, want als je in 1924 de aandelen had gekocht, $1000 toen bijvoorbeeld had geïnvesteerd, en je zou nu weer kijken, zo'n 100 jaar later, dan was die $1000 van toen, inclusief dividenden, et cetera, nu 1 miljard.
33: Oké, ik ben er even stil van.
34: Ja, stock of the century. Ja. Philip Morris. Dus ja, ja, we begonnen
33: echt
34: een beetje.
33: Ik denk dat Warren Buffett er niet in zat dan, hè?
34: Ja, dat was wel een aandeel wat echt goed bij hem had gepast natuurlijk.
33: Ja, dat denk ik ook wel.
34: Consumentengoederen, simpel te begrijpen. Groeimarkt, verslavend, helemaal top. Net als Coca-Cola. En ja, degene die kijken naar de koers, die zullen dus ook zien dat bijvoorbeeld de afgelopen 10 jaar, als je die neemt, ga ik er toch eventjes op in. Of de afgelopen 5 jaar is eigenlijk nog mooier. Dat een paar jaar terug stond het aandeel nog $100. En het is opgelopen tot bijna $200 nu.
33: Nou, daar ga je al. We gaan even terug naar 1924. Dan komt Philip Morris namelijk met een heel bekend sigarettenmerk. Jij kent het ook, Marlboro. Vernoemd naar de sigaretten die gedraaid worden in de Londense fabrieken aan Marlboro Street. Nou, ze vallen vooral in de smaak bij vrouwen op dat moment. Maar sigaretten aan zich worden ook razend populair in de Verenigde Staten. Jaarlijks worden er tientallen tot honderden miljarden gerookt. Maar rond 1940 ontstaat er dan toch een probleem voor de hele tabaksindustrie. Want steeds meer rokers krijgen longkanker. Ja, dat duurt natuurlijk niet lang voordat dokters daadwerkelijk het verband zien bij die rokers. Wat heb je? Je hebt longkanker. Oh, je rookt. Dus wat doet de tabaksindustrie daarna? Heel veel reclame maken. En de bekendste reclame uit die tijd, ja, misschien ken je hem wel.
1: In a repeated national survey, doctors in all branches of medicine, doctors in all parts of the country were asked, what cigarette do you smoke, doctor? Once again, the brand named most was Camel. Yes, according to this repeated nationwide survey, more doctors smoke Camels than any other cigarette.
33: Oké, de dokter rookt Camel, dus toegegeven, die wordt dan wel weer gemaakt door een concurrent, Reynolds Tobacco. Maar ook Philip Morris ontketent in de jaren 50 een ware marketingoorlog in de Verenigde Staten. Zo komt het bedrijf met filtersigaretten, die zouden dan beter zijn voor de gezondheid. En om Marlboro ook bij de mannen een beetje populair te maken, begint Philip Morris met misschien wel de bekendste campagne van de tabaksindustrie ooit.
29: Come to where the flavor is. Come to Marlboro Country.
33: Ja, vanaf de jaren 50 zie je in zo'n beetje alle reclames van Philip Morris stoere cowboys, hè, met een sigaret in hun mond. Roken is cool, dat is natuurlijk het frame. Het slaat wel aan bij het publiek. In het eerste jaar van de campagne zet Philip Morris 5 miljard om met alleen Marlboro. Dat is een toename van 3000% ten opzichte van een jaar eerder. Ook buiten de VS gaat het heel goed. Sigaretten van Philip Morris zijn in de jaren 60 in 140 landen te koop. Maar ja, de bewijzen voor de link tussen roken en het krijgen van longkanker, die stapelen zich intussen wel op. Dus besluit Philip Morris in de jaren 70 om te gaan diversifiëren. Het bedrijf koopt dan Miller Brewing, wat jij al zei, Jim, de maker van 7-Up. En ze kopen ook meer voedingsbedrijven. Toch een beetje een hele andere tak. Maar stoppen met sigaretten, dat willen ze niet. In 1977 ontmoet de topman van Philip Morris ook de CEO's van de 6 grootste tabaksbedrijven ter wereld. En samen richten zij de International Committee on Smoking Issues op. Een frontorganisatie die er wereldwijd alles aan doet om anti-rookmaatregelen tegen te houden. Ook spreken de topmannen af om de schadelijke effecten van roken te ontkennen en om er zoveel mogelijk verwarring over te zaaien. Want ja, denken ze, als je dat maar doet, dan gaat het niet al te veel ten koste van onze klanten en onze omzet. Ja, deze afspraak leidt in 1994 tot een iconisch moment in het Amerikaanse parlement.
2: I think each of you believe nicotine is not addictive. We just would like to have this for the record.
3: I don't believe that nicotine or our products are addictive.
4: I believe nicotine is not addictive.
5: I believe that nicotine is not addictive. I believe that nicotine is not addictive.
6: And I too believe that nicotine is not addictive.
33: Nou, ze werden de 7 dwergen genoemd, Jim. En de 7 dwergen die zeggen allemaal, I believe nicotine is not addictive. 1994, nog niet eens zo heel lang geleden, toch?
34: Nee. Ja, maar toen was het dus nog gebruikelijk schijnbaar.
33: Nou, toen konden ze het in elk geval proberen om het zo te framen. Maar goed, al gauw blijkt dat de heren toch onder ede hebben gelogen. Het komt in 1998, nog maar 4 jaar later, tot een enorme schikking in de VS. De tabaksbedrijven moeten gedurende 25 jaar lang een schadevergoeding van $206 miljard betalen. En voor onbepaalde tijd opdraaien voor de zorgkosten die gelinkt zijn aan roken in de VS. Om het imago op te poetsen verandert Philip Morris in 2003 de naam naar Altria. Maar 5 jaar later wordt er toch besloten om een stapje verder te gaan. En de internationale tak van het bedrijf splitst zich dan toch af van Altria en gaat gewoon weer verder als Philip Morris International, PMI dus. Ja, en dan kunnen we het eigenlijk op dat moment hebben over die beloofde beursgang, Jim.
34: Ja, en eindelijk, hè, want het is een afsplitsing. Een echte beursgang is het natuurlijk niet, maar het is een spin-off van Altria. En ja, vanaf 2005 kunnen we dus kijken naar het Philip Morris van nu. En het was eigenlijk heel simpel. Alle aandeelhouders van Altria die kregen aandelen Philip Morris International. Mm-hmm. En daarna had je dus 2-1 Altria en 1 aandeel Philip Morris International. Nou, op het moment dat ze naar de beurs gingen, toen stond dat aandeel $38.
33: Ja.
34: En ja, de aandelen Altria die je eerder had, die stonden 70, die daalden natuurlijk. Dus je had gewoon 2 verschillende aandelen, 2 bedrijven, wat eerder 1 was. Daar kwam het eigenlijk op neer. En Philip Morris International die had daardoor ook meteen geen last meer van de rechtszaken die dus tegen Altria gevoerd werden. Mm-hmm. Worden. En daardoor kon het bedrijf meteen doorgaan in het buitenland met de verkoop van tabak en lekker verder groeien.
33: Ja, maar goed, ook internationaal neemt de druk wel toe op Philip Morris International, ook in Nederland.
0: En de nieuwe minister van Volksgezondheid, Ab Klink, wil snel een rookverbod in cafés en restaurants. Hij vindt de arbeidsomstandigheden voor het personeel in de horeca nu buitengewoon riskant. In het regeerakkoord staat dat er in 2011 een rookverbod moet zijn, maar Klink wil het verbod het liefst al over een jaar.
33: Nou, dat rookverbod is er een jaar later ook. En niet alleen in Nederland, maar ook in Frankrijk en Duitsland komt het. En ook volgt er een verbod op verkoop van sigaretten door supermarkten op een later moment. Ja, dus wat doet Philip Morris International? Dat gaat kijken naar alternatieven. De eerste, die had jij al genoemd, Jim, in 2014 in de vorm dus van IQOS. Een soort apparaat dus dat tabak verhit in plaats van verbrandt. Nog altijd niet gezond, maar volgens Philip Morris is het minder slecht voor je dan de normale sigaretten. Maar ja, net zoals een eeuw eerder neemt de aversie tegen roken nog altijd toe. Dus neemt Philip Morris in 2019 een rigoureus besluit.
32: Our mission is to replace cigarettes with smoke-free products and achieve this as soon as possible.
33: Compleet andere missie. Wij gaan naar rookvrije alternatieven voor sigaretten, zegt Philip Morris. Nou, rookvrij. Daaronder verstaan ze dus producten als vapes, die verhitte tabak, IQOS, of die nicotinezakjes die je dus onder je lip kan doen. Volgens het bedrijf is dat allemaal dus beter dan de normale sigaret. Maar goed, feit is natuurlijk nog altijd dat het verslavend werkt, dat het schade toebrengt aan je gezondheid. Maar het doet toch niks af aan het verkoopsucces. Als we het jaarverslag van 2025 erbij pakken bijvoorbeeld, dan lezen dat de nieuwe rookvrije producten goed waren voor iets meer dan 40% van de omzet. Nou, 5 jaar geleden was dat nog minder dan 20%, dus je ziet wel degelijk groei. Philip Morris weet dat natuurlijk ook. In 2023 ontdekken journalisten dat onder meer Philip Morris op grote schaal farmaceutische bedrijven opkoopt. Bedrijven die zich vooral bezighouden met medische producten tegen aandoeningen die worden veroorzaakt of verergerd door roken. Dus ja, zo zou je kunnen zeggen, Philip Morris verdient op 2 manieren aan de klanten. Aan de ene kant door ze schadelijke producten te geven. En aan de andere kant door medicijnen te financieren die die ja, gevolgen van die schadelijke producten weer ongedaan moet maken. Deze strategie werkt op dit moment wel voor Philip Morris. 2025 was een recordjaar voor het bedrijf. Een omzet van bijna $41 miljard. Zie je uiteraard ook terug in de koers. Sinds het bedrijf is afgesplitst van Altria is die stukken hoger. Nou, we gaan er maar eens dieper op in met Jim in de fundamentele analyse. Tijd voor een SWOT-analyse. De sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor Philip Morris. Sterke punten, Jim.
34: Nou, dat in dit geval wat ze willen ook daadwerkelijk gebeurt. Want meer dan 40% van de omzet is op dit moment al uit ja, smoke-free products, zoals ze dat dan mooi noemen. Dus al die andere producten waar nicotine in zit. En ze willen naar 2/3, maar ze zijn dus echt al goed op weg en doen ook overnames in die hoek om hun ambitie dus waar te maken om ja, meer te verdienen aan smoke-free. En dan hebben ze een overname gedaan. 2022 hebben ze $16 miljard betaald voor Swedish Match. En daarmee ja, bestormen ze nu echt de markt. Mm-hmm. En 60% van alle zakjes met tabak die verkocht worden in de Verenigde Staten, ja, dat is dus al van Philip Morris.
33: Ja.
34: Nou, dat zie je ook terug in de cashflow bijvoorbeeld. Ja, er kwam gewoon $12 miljard operationele cashflow uit in 2025. Hele hoge bruto marges. En dat wat ze daarmee doen is zwaar investeren, $1.5 miljard per jaar in rookvrije producten. Dus ze zijn wel heel erg bezig met de toekomst van het bedrijf. Zeg ook 2030, ja, dan moet 2/3 rookvrij zijn. Daar zetten ze volop in. Dus je kunt inderdaad van product van alles vinden. Als je puur kijkt naar de bedrijfsvoering, dus los van het product en de cijfers, ja, dan is het best wel goed gemanaged.
33: Okay.
34: En dan kun je natuurlijk ook nog iets zeggen van ja, uiteindelijk, wat is een sterkte van dit bedrijfsmodel? De gebruikers die zijn merktrouw, want ze zijn gewoon verslaafd.
33: Ja, precies. Oké, de zwaktes.
34: En dat is niet goed.
33: Dat is niet goed.
34: Het is een sterkte, maar het is natuurlijk...
33: Ons morele oordeel. Niet goed, maar oké.
34: Ja, ik zie aan jou dat jij er nog wat meer moeite mee hebt. Ik probeer echt puur even op de cijfers te
33: concentreren. Nee, maar dat is ook heel terecht, hoor. Ja. Maar ik denk dat dit natuurlijk bij uitstek een aandeel is waar ook heel veel luisteraars echt wat van vinden. En de een zal er geen moeite mee hebben. Die zal zeggen, ja, jongens, ik kom hier voor de cash. En dan zit ik bij Philip Morris misschien dus wel heel goed. En de ander zal zeggen, hoe kun je nou in zo'n bedrijf stappen, terwijl je wil dat je kinderen wel in een rookvrije omgeving opgroeien?
34: Ja, en gelijktijdig dacht ik van ja, we hebben het bedrijf nog nooit besproken. En terwijl het dus, als je puur kijkt naar de performance, de stock of the century is.
33: Precies.
34: Ja, dat moet doorgelicht worden.
33: Ja, natuurlijk. En ik vind het ook oprecht nu al een hele leuke aflevering. Maar ik zet hem wel even sterk in, qua
34: heel goed.
33: Moreel besef.
34: Ja, dan die zwaktes. Ze zijn afhankelijk van de traditionele sigaret nog altijd. Bijna 60% van de omzet, die komt uit de sigarettenmarkt. En dat is toch een structureel krimpende categorie. Dus... ja, dat zijn wel wat zwaktes.
33: Oké, nou, kijken we eens even naar de kansen van Philip Morris. Kom je toch weer bij hun frame van smoke-free producten?
34: Ja, 2/3 van de omzet moet in 2030 daar vandaan komen. Nou, daar handelen ze ook naar. Dus onder andere de overname van Swedish Match. Nou, daar hebben ze ook nog wat zij dan noemen die wellness divisie. Dus dat zijn...
33: wellness.
34: Ja, SPA. Dus de pillen, de kauwgom en de inhalatoren.
33: De pleisters.
34: Ja, op dit moment is de omzet bijna verwaarloosbaar. Maar ik vrees dat het wel een groeimarkt is.
33: Oké, bedreiging nog?
34: Nou, regelgeving. En dan vooral in Europa bijvoorbeeld. Voorstel om tabaksaccijnzen nog verder op te hogen. Ook voor rookvrije producten. En daarvan wordt wel gezegd dat die accijns lager komt te liggen dan op de rookproducten. Mm. Dus dat speelt uiteindelijk zelfs Philip Morris weer in de kaart. Omdat zij daar al zo vol in investeren. Ja. Dat iedereen naar smoke-free gaat.
33: Oké, maar hebben we het ergens gehad over gewoon het imago van Philip Morris? Zie je dat als een zwakte?
34: Nou, vooral, ik denk, Marlboro met de sigaretten, dat is wel een... aan de ene kant is het een krachtig en sterk merk, maar ook wel een besmet merk. Dus als je producten onder een andere merknaam in een andere vorm, maar wel met nicotine weer op de markt brengt, ja, dan kun je eigenlijk wel heel slim...
33: uiteindelijk, je reputatie een beetje...
34: Ja, je omzet op peil houden en van het ene... ja, schadelijke gebruik in het volgende, wat minder schadelijke gebruik brengen.
33: Mm. Oké, we gaan eens even de boeken openen. Nou, laat maar zien.
34: Nou, kijk je naar de omzet en je doet dat door de jaren heen. Ja, dan zie je gewoon de omzet, ondanks dus minder verkoop van sigaretten. Ik neem eventjes 2020, dat was nog voordat in dit geval Swedish Match werd overgenomen. Was het nog geen 30 miljard. Mm. 2025, 40 miljard. 26 wordt 43,5 miljard verwacht. En volgend jaar weer 6% groei. Eigenlijk... een 6% omzetgroei per jaar, dat is wat Philip Morris laat zien. Mm-hmm. Nou, met hele hoge marges, dus 2026 wordt een operationele winst verwacht richting de 20 miljard. Netto blijft daarvan over meer dan 12 miljard. En dat zie je onder de streep natuurlijk ook. Want ja, de aandeelhouder die wordt prima beloond. Aandeeltje, dat levert op dit moment $6... aan dividend op. Het aandeel staat ietsje onder de 200.
33: Hoeveel procent?
34: Ruim 3%.
33: Ah, oké. Nou, best aardig, Dan gaan we het toch nog even hebben over de ESG-rating.
34: Ja, nou ja.
33: Die zal niet goed zijn.
34: Je voelt hem al een beetje aankomen. Het hangt er een beetje vanaf, hè. Als het gaat over internal business ethics en hoe wordt het bedrijf bestuurd, dan is dat allemaal best wel op orde. Maar ja, kun je dit bedrijf nou duurzaam noemen? Ze scoren nog best wel redelijk. Mm. Maar de risico's en de controverse, ja, die zijn extreem.
33: Ja. Zijn we naar een conclusie?
34: Ja, ik ben benieuwd.
33: Ja, genoeg informatie om een oordeel te vellen. Het is denk ik op papier best een mooie belegging, als ik jou zo hoor. Dus zit hem vooral misschien wel de vraag moreel of je dit wil als belegger. Hoe kijk jij daarnaar?
34: Nou, dat is het, hè. Ik denk dat iedereen die de focus heeft op duurzaamheid... een bedrijf Philip Morris vanuit principe uitsluit in de portefeuille... vanwege het product wat ze verkopen. Ook al ongeacht dat ze nu zeggen van ja, we gaan naar smoke-free... het blijft nog steeds ongezond. Dus
33: blijft een verslavend product dat ze aanbieden.
34: Ik denk dat voor heel veel beleggers het daarmee eigenlijk een
33: no-go is.
34: Ja, zo zou je het misschien ook het beste kunnen omschrijven. Zeker ook omdat er natuurlijk bij Philip Morris een heel leger aan lobbyisten is die overal langs moeten om maar voor te zorgen dat de wetgeving niet te streng wordt ten aanzien van roken of smoke-free products. Dus er is heel veel controverse rondom Philip Morris. Als je daar overheen kunt stappen, ja, dan moet je wel eerlijk zijn. Cijfermatig is het goed op orde. Strategisch is het goed op orde. Historisch gezien is het goed. Als je daar overheen kunt stappen, ja, dan moet je wel eerlijk zijn.

0: Een automerk.
1: Ja, we gaan weer echt terug de geschiedenis in. Echt zo'n merk heel dat leuk. Elke Amerikaan kent. Ook nog steeds heel Amerikaans is. Ja, Ford.
0: Ford, inderdaad, de autobouwer. Nou, dat is ontzettend leuk, want die wilde ook graag de omslag maken naar elektrisch rijden. Maar toen kwam er ene Donald J. Trump aan de macht en toen stond het er ineens een beetje anders voor.
1: Maar even goed. Wat miljarden afgeschreven.
0: Ja, precies. Maar goed, onder Trump is er wel meer gebeurd in de wereld. Veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in je favoriete podcast-app. En wij zijn natuurlijk te mailen voor klachten, complimenten, suggesties. Doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
1: En mijn naam is Jim Terboering.
0: Tot volgende week.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen de Amerika-podcast.

Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfrastructuur.

0: tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
1: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
2: Het aftellen is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
3: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september voor Kikit en Eurowijs.
4: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
5: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Hoe zet je als ondernemer de stap naar het buitenland? Waar loop je tegenaan als je zaken doet in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? En hoe zit het met de cultuur en de gebruiken van je handelspartners? De antwoorden hoor je in Internationaal Ondernemen. Iedere donderdag om 10:50 op BNR of in je podcast-app.
7: Internationaal Ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
9: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Sigrid Kaag werd 10 jaar geleden gevraagd voor een topfunctie bij de Verenigde Naties, zei ze bij Zomergasten. Amerika vroeg of ze zich beschikbaar wilde stellen om secretaris-generaal te worden. Dat gebeurde niet omdat Nederland toen ook met andere dingen bezig was. Kaag denkt dat ze mede daardoor wel de Nederlandse politiek is ingerold. In Ridderkerk is een vrouw met haar baby van een balkon gesprongen om te ontsnappen aan een man die haar mishandelde, schrijft het AD. Ze zag toevallig de politie rijden en probeerde hun aandacht te trekken. Moeder en baby vielen vanaf de eerste verdieping in de bosjes en raakten licht gewond. Later werd een man aangehouden. Israël dreigt met zwaardere aanvallen en ontruimingen in Gaza als er nog meer vliegers, ballonnen of drones opstijgen. Aanleiding zijn 4 vliegers zonder explosieven die dit weekend opdoken, waarschijnlijk uit Gaza. Volgens het leger vormen ze toch een bedreiging. Met zulke dingen zijn eerder wel aanvallen gedaan. Op een spoorwegovergang in Badmen, net buiten Deventer, is een trein tegen een aanhanger gereden. Volgens de regioomroep was hij losgekomen van een tractor. De bestuurder had geen tijd meer om het alarmnummer te bellen om de trein te laten stoppen. De trein kon na het ongeluk niet meer verder, maar er raakte niemand gewond. En de regels bij ongeregeldheden in het voetbal worden nog eens goed bekeken na het vuurwerkincident bij Cambuur Feyenoord vanmiddag. 5 supporters raakten gewond. Zij liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Maar de wedstrijd ging toch door omdat er geen spelers werden geraakt. En dat voelt niet goed, zegt de KNVB. Het weer van Weer Online? Vannacht koelt het flink af tot onder de 10 graden. Landinwaarts zelfs tot 1 graad of 6 met kans op mist. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag. 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast.

0: Zomaar een grote verrassing in het staartje van het primary seizoen. Een socialistische democraat wint onverwachts haar race in Florida. Dat republikeinse bastion van de laatste jaren. De thuisstaat van Donald Trump notabene. De democraat met de grootste campagnekas, Alex Vindman, dacht de nominatie al binnen te hebben, maar werd uit het niets ingehaald door de socialist Angie Nixon.
1: We have proved that everyday people are more powerful than the corporations and billionaires. Together we went up against the political establishment, against millions of dollars out of state spending. We were outspent 16-1 and we won.
0: What's the matter with Florida? En er waren meer primaries. We maken de balans op, zo aan het staartje van het primary seizoen. En we maken nog een uitstapje naar New Mexico, Nevada, naar, nou ja, je begrijpt het. Ik ben op vakantie geweest en geïnspireerd. America the Beautiful. Het is er nog. Dit is aflevering 360 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma aan de eettafel in een, ja, wat grijs Washington DC. En Bernard is even lekker op vakantie. Die ligt nu denk ik op het strand of aan het zwembad naar deze podcast te luisteren. Veel plezier, Bernard. En daarom heb ik een andere bekende stem tegenover mij.
2: En dat ben ik, Barbara Noordermeer, correspondent voor het FD. Ook vanuit Washington DC aan dezelfde koffietafel met koffie uit hetzelfde apparaat.
0: Nou, wat gezellig, Barbara. Ik herken je van de vakantie. En ook uit dit huis trouwens. We zitten vaker tegenover elkaar.
2: We werken al langer samen.
0: Zeker, op verschillende vlakken. Leuk om je weer in de podcast te hebben. En om meteen maar te beginnen, hoe we altijd beginnen. Wat viel je op deze week?
2: Ja, ik vind die rechtszaak tegen Meta heel spannend. Die draait om de beschuldiging dat dit moederbedrijf van Facebook en Instagram kinderen verslaafd maakte aan haar producten. En ja, ik vind die zaak interessant op meerdere vlakken. Ten eerste omdat het echt enorme consequenties kan hebben voor Meta. De zaak die wordt vergeleken met hoe in de jaren 90 ook tabaksbedrijven werden aangepakt. Hè. Die moesten toen miljoenen of miljarden betalen voor het misleiden van het publiek over de veiligheid van hun producten en de schadelijkheid van sigaretten. En dat deed hun macht en invloed echt, ja, drastisch afnemen. En ja, nu zijn die social media bedrijven natuurlijk zo machtig als die tabaksbedrijven toen.
0: Ze zijn ook allemaal verslaafd.
2: Precies, en dat is ook waar deze zaak om draait. Dus dat heeft ook grote invloed op Europa als ze inderdaad worden bestraft. Het andere interessante punt vind ik dat 29 staten zich in deze zaken eigenlijk hebben verenigd tegen Meta. En dat verenigt dus eigenlijk de Democraten en de Republikeinen. Iets wat we toch bijna niet meer zien, hè, tegenwoordig.
0: Ja, het kan nog.
2: Precies, er zijn 4 staten die trekken de kar, waaronder Californië en Kentucky. Nou ja, die twee die kan je normaal niet in één zin noemen, zullen we maar zeggen. Nee, qua gedachtegoed kan dat niet verder uiteen liggen. Maar ja, Mark Zuckerberg's Meta is de gemeenschappelijke vijand. En dan lukt het blijkbaar wel. En ze lijken best een kans te maken. Eerder deze maand verloor Meta een rechtszaak in New Mexico. Daardoor moest het bedrijf ook enkele veranderingen doorvoeren om hun producten veiliger te maken voor kinderen. Minder meldingen, minder de nadruk op likes en dergelijke. En ze moeten $567 miljoen storten in een compensatiefonds voor slachtoffers. Nou, dat is dus bijna een half miljard. Of meer dan een half miljard. En New Mexico is een kleine staat. Dus kan je nagaan wat het kan betekenen voor Meta als ze inderdaad schuldig bevonden in deze zaak. En weet je, dat bedrag dat kan verbleken bij wat dit nu is. En dat kan echt heel veel gevolgen hebben voor Meta als bedrijf. Die natuurlijk ook proberen mee te doen in die AI-race die peperduur is.
0: Ja.
2: Ja, dit kan echt hun financiële positie schaden. En bovendien ook grote gevolgen hebben voor het gebruik van Instagram en Facebook in Europa voor Nederlandse users.
0: Ja.
2: Maar wanneer we dat allemaal horen, dat duurt nog eventjes. Want die zaak is pas dinsdag begonnen en dat gaat nog een aantal weken duren.
0: Ja, dus, er gaan heel wat advocatenkosten nog overheen voordat we dat
2: zeker
0: weten.
2: En Meta is geloof ik ook van plan om in New Mexico tegen die uitspraak te gaan strijden. Dus dat is ook nog niet het laatste woord.
0: Wel interessant hoor. Want je ziet dus dat vanuit het Witte Huis worden die regeltjes steeds losser gemaakt. Ook als het over AI gaat. Hè. Ze willen de kartrekker van de wereld zijn. En dan moeten we niet te veel regeltjes hebben. En de staten die gaan nu dus zelf aan de slag. En die zegt van, wacht eens even, ze hebben te veel macht, die grote techreuzen.
2: Het is wel zo dat het Witte Huis ook wel iets probeert te doen, hoor, tegen AI. Want Anthropic is best wel een paar keer aangepakt, hè, en staat op de zwarte lijst van het Pentagon. En er zijn ook wel plannen dat dat nieuwe uitrollen van de nieuwste systemen eerder zouden moeten worden voorgelegd aan het Witte Huis. Maar er is ook veel gedonder over. Maar ze laten het niet helemaal zomaar gaan.
0: Oké.
2: Wilde ik het toch maar even meegeven.
0: Ja.
2: Wat is jou opgevallen deze week?
0: Ja, ik wil het over burritos hebben, Barbara. Dit is het verschil. Hè. Jij hebt het
2: daar
0: over
2: heb je dagelijks
0: meta.
2: Over.
0: Ja, ik heb mijn eigen verslaving. Gaat om burritos. The Great Burrito Debate. Dat is al een paar weken gaande hier in Amerika. En dat begon begin deze maand toen een student werd geciteerd op sociale media. En die zei van ja, een burrito zou niet $20 moeten kosten. Met andere woorden, het eten is gewoon veel te duur. Hier moeten we wat aan doen. Dit is belangrijk. Iemand van Turning Point USA die pikte dat op. Mm. Die zei van dit kreeg ik te horen. Dat werd toen een discussie binnen rechts Amerika. En wat ik interessant vond, je zag daar twee hele duidelijke reacties die me ook deden aan eerdere discussies, ook wel in Nederland, over avocado toast en cappuccinootjes halen buiten de deur. Je had het traditioneel conservatieve hoek, die zeiden eigenlijk zuur niet zo. Hè? Toen wij student waren, aten we ramen noodles. Hè, van die pakjes waar je kokend water bij doet.
2: $1.
0: Ja, daar leefden we weken op. Een andere republikein die tweette, vond ik ook een mooie. Als mijn vrouw burritos maakt, doet ze dat voor veel minder. Andere woorden, eigenlijk jongeren moeten gewoon niet zoveel buiten de deur eten. Niet thuis laten bezorgen, kook zelf. Dus dat was het verhaal. Maar je had ook de MAGA-hoek. En dat is natuurlijk meer de populistische hoek. En die juist wel open staat voor dit soort klachten. En die zeggen echt van ja, wij moeten het over die hoge voedselprijzen hebben. En we moeten dat fixen. We moeten ons niet richten op Iran. Het gaat om wat er hier in Amerika gebeurt. En dit is een duidelijk voorbeeld van wat anders moet. En zij zien dan ook wel, het gaat niet om die burrito. Het gaat om veel bredere dingen. Het gaat om studieschulden. Het gaat om kinderopvang, de hoge huren, dat soort zaken. Dus wij moeten dit fixen. Want anders, zeggen ze ook meteen, dan verliezen we de verkiezingen. En ik zag een analist zeggen, een republikein, dan verliezen we de verkiezingen. En dan zou het ook terecht zijn. Want dit is iets, hier moeten we wat mee doen. En als je kijkt naar hoe Joe Biden natuurlijk de verkiezingen heeft verloren, heeft hij daar ook gelijk in, denk ik. En nou, ik vind dat heel interessant, want dit is dus al weken gaande en je ziet twee duidelijke lijnen hierin. En ik dacht toch eventjes kijken, hoe kom je op een burrito van $20?
2: Ja.
0: Want dat is inderdaad wel heel veel. De steak burrito van Chipotle, dat is een beetje, het is niet zeg maar de allerslechtste fastfood, het is ook niet restaurantkwaliteit, maar het is redelijk goed. Dat is hier $14 in Washington. Als je hem dan met DoorDash laat bezorgen, dan wordt het $20.68.
2: Ja, oké.
0: En dan moet je nog je fooi betalen. Dus
2: ja.
0: De kritiek van via DoorDash en andere thuisbezorgde opties, die zie ik daar wel een beetje in. Maar tegelijkertijd, nu dus $14, als je hem gewoon zelf ophaalt. In 2010 betaalde je daar $6.50 voor.
2: Dus jemig, ja, dat is wel echt een mega verschil.
0: Groot verschil. En nou, het is dus een interessante conversatie eigenlijk, een interessante discussie. Want het is ook een beetje de vraag van, ja, hè, als student, is dit dan luxe? Een burrito bestellen uit eten bijna een beetje, of afhalen? Of is dat eigenlijk iets wat normaal is? Want je misschien als normale middenklasse Amerikaan moet je dat af en toe kunnen doen. En ik denk dat de populistische magerkant wel een punt heeft, dat ze zeggen van, dit moeten we fixen. Hier moeten we niet op gaan klagen. Hier moeten we dit moeten
2: wat
0: oplossen.
2: Dan doen. Ja, dus, ja, ik vind het ook wel interessant, omdat ik vind dat de ophef over de hoge benzineprijs, dat wordt nog best wel een beetje weggeslikt door MAGA,
0: ja,
2: is mijn indruk. En dat zo'n burrito dan wel de juiste snaar raakt,
0: ja,
2: toch?
0: Ja.
2: Dat is wel boeiend om te zien.
0: Ja, vond ik mooi. Heel tastbaar. Fox News noemde het een conservative civil war. Dus van de burrito wars van 2026. Hey, en de economie, natuurlijk, ik denk het belangrijkste thema bij de midterms. We hadden ook weer deze week voorverkiezingen. Dat gaat ook gewoon door, ook als wij op vakantie zijn. Onder andere in Florida, daar won een socialistische democraat. Een lid van de Democratic Socialists of America. We hebben het in de podcast ook wel wat vaker over gehad, over die groep. Ze heet Angie Nixon. Ze had amper een miljoen te besteden. Haar tegenstander, Alex Vindman, die had $16 miljoen in kas. Ze had ook geen endorsements. Ze deed het echt helemaal zelf. Grote verrassing. Hoe is dat haar gelukt?
2: Ja, Ik denk niet dat ze familie is van de voormalige president Nixon, die toch echt een hele andere opvatting had dan deze dame.
0: Zeker. Die gebruikt ze ook niet in haar sportjes, denk ik.
2: Nee, precies. Ik vind het een super opvallende overwinning, want je verwacht het ook niet zozeer in Florida, dat zo'n democratic socialist het daar zo goed doet.
0: Ja.
2: En het was een race, denk ik, die zich voor de Democratische Partij ook wel enigszins onder de radar heeft afgespeeld. Want zoals je al zei, die Bernie Sanders, AOC, die hebben zich er eigenlijk pas achteraf, vooral Sanders heeft achteraf pas een endorsement voor haar uitgesproken.
0: Ja, ja.
2: We gaan nu echt zorgen dat je in de Senaat gaat komen. De verwachting was inderdaad dat die Alex Windman zou winnen. Want die had veel meer naamsbekendheid. Hè? Hij getuigde in 2019 in die impeachment tegen Trump. En Trump is dat tot de dag van vandaag niet vergeten. Die had deze zaak wel op de radar.
0: Ja, precies. Dat is dat belletje naar Oekraïne toen. Hè? Toen hij Oekraïne onder druk zet. En deze man was een soort whistleblower toen.
2: Ja,
0: ook.
2: Ja. En hij heeft toen getuigd ook in het congres. En dat wordt hem achtervolgd.
0: Ja, zeker. Trump vergeet niet.
2: Nee. Trump vergeet dat niet. Nee, precies. Angie Nixon is 42 jaar oud. Zwarte vrouw. Florida State Representative. Ze kreeg 56% van de stemmen. Wat wil zij nou bijvoorbeeld? Nou, dingen die niet snel gaan gebeuren in Amerika. Laten we dat maar gewoon zo zeggen. Medicare voor al, een landelijk minimumloon van $25 per uur. Je weet, het landelijk minimumloon is nu $7,25. Dus ik denk dat zo'n sprong, nou, dat gaan wij niet meer meemaken. Ze wil billionaire tax, gratis kinderopvang. En ze sloot zich eerder dit jaar ook aan bij die Democratic Socialist of America. Ze is ook niet vies van een relletje. Ze werd gearresteerd omdat ze in het kantoor van DeSantis zat. Omdat ze protesteerde tegen die herindeling van die kiesdistricten in Florida. In verband daarmee moet ze naar verluid volgende maand ook voor de rechter verschijnen.
0: Dit had ik even gemist hoor. Wat deed ze daar in dat kantoor?
2: Nou ja, demonstreren. Ze was dus een punt aan het maken. Ja. Dat ze dus niet eens is met die herindeling van die kiesdistricten. Wat eerder dit jaar zo'n groot verhaal was. Omdat Trump dat heel erg aanzwengelde.
0: Ja.
2: Maar ze heeft het echt knap gedaan. Want zij had dus krap $1 miljoen in kas. Terwijl die Vindman over $16 miljoen beschikte. Veel meer geld is meestal een grotere kans op de winst. Maar zij is gewoon kriskras die hele staat doorgescheurd. Heeft overal praatjes gemaakt met kiezers, town halls, diners, noem maar op. En heel savvy op social media geweest. Ze heeft trouwens ook een boekhandel, zag ik, in Jacksonville. Een beetje als Busboys and Poets hier in Washington D.C.
0: Ja, dus een beetje activistisch ook.
2: Ja,
0: het is niet zomaar, ook een ontmoetingsplek.
2: Precies, Dus dat zit ook wel in haar, denk ik, om daar dus dat goed te mobiliseren. Ik denk dat ze dat goed kan. En zij won voornamelijk in de grote stedelijke districten en plekken met veel jonge kiezers, dus universiteitsstadjes en dergelijke. En Vindman die won dan in Palm Beach en Sarasota.
0: Trump country,
2: ondanks dat hij dus toch tegen Trump strijdt. Maar wat ook opvallend is trouwens, is dat deze race dus gaat om de senaatzetel die Marco Rubio heeft achtergelaten.
0: Ja.
2: En zij moet het nu opnemen tegen een Republikeinse senator, Ashley Moody. Florida was vroeger een swing state natuurlijk, maar ja, de laatste paar jaren zeker onder DeSantis, echt een super conservatieve staat.
0: Mm-hmm.
2: Denk jij dat ze een kans maakt?
0: Ja, ik denk dat het daar wel moeilijk wordt. Ik denk sowieso dat zij het nu gered heeft tegen die Vindman. Die Vindman heeft denk ik ook echt wel een matige campagne gedraaid. Mm-hmm. Er zat er zeker arrogantie in. Maar ik denk dat dat ook wel een waarschuwing is voor democraten. Dat alleen anti-Trump zijn. Want Vindmans belangrijkste boodschap was toch, ik was de man die tegen Trump opstond. Dat is niet genoeg. Je moet meer hebben. En ik denk juist dat die Nixon dus een breder verhaal heeft. En eigenlijk het burrito-verhaal ook heeft.
2: Ja.
0: Daar moeten we wat te doen. Ik wil jullie levens verbeteren. Dus dat is denk ik wel een duidelijk verschil.
2: Die Vindman heeft ook niet al zijn geld besteed. Want die dacht, ik hou nog wat in mijn zak voor...
0: Ja.
2: Voor oktober, ja, dat had hij beter wel uit kunnen geven.
0: Ja, dit is echt, dit is wel de arrogantie van de establishment, denk ik. Want hij voerde een landelijke campagne eigenlijk, terwijl hij er nog niet was. En dat is, geeft ook maar weer aan hoe knap het van die Nixon is. Die als een, met grassroots organisatie toch heeft gered.
2: Ja.
0: Maar als ik dan even wat kritischer of wat negatiever over haar mag zijn, inderdaad over haar kansen. Jij zei al heel goed inderdaad, jongeren, volgens mij ook lager opgeleide, zwarte Amerikanen in Florida, daar deed ze het goed bij. Maar Latino's, daar deed ze het dan weer minder goed bij. Cubanen, maar ook Venezolanen. Daar is echt socialist nog steeds een heel moeilijke term. Mm. Dus dat is denk ik echt wel moeilijk voor haar. Dat is iets. En als je kijkt naar die verhouding, even de illustratie. Ik geloof dat er 1,5 miljoen meer Republikeinen geregistreerd zijn in Florida dan Democraten. Dus dat geeft wel aan dat het inderdaad nog steeds een Republikeinse staat is. Daar staat tegenover, als iemand ze dus kan mobiliseren, die Democraten die nog niet geregistreerd zijn, dan is zij dat wel, want dat heeft ze nu laten zien.
2: Ja.
0: Dus dat is dan wel weer positief. Maar ik denk dat het wel dus echt moeilijk wordt voor haar. En ik denk dat hier dus ook weer die volgende stap en die moeilijkheid voor de Democraten zichtbaar wordt. Van wat wil je? Je hebt hier iemand die mensen enthousiast maakt met een links verhaal, socialistischer verhaal. Dat slaat aan de ene kant. Maar is dat ook wat de kiezer bij de verkiezingen in november wil?
2: En ja,
0: dat blijft een moeilijkheidje voor, denk ik, voor ja, Democraten. Durf je die keuze te maken, die sprong?
2: Zeker, en daar gaan we het zo ook nog eventjes verder over hebben. Hè? Maar ik wil eerst even naar Alaska, want dat, ik vind dat heel grappig. Want dat is zo'n staat waar je het eigenlijk nooit over hebt als je het over verkiezingen hebt. Want A, het is klein en B, het is super republikeins.
0: Ja. Klein qua bevolkingsomvang.
2: Ja, precies. Het is groot in oppervlakken, klein qua bevolkingsaantal. Precies.
0: Ja.
2: En, maar deze keer gaan we het er wel over hebben, want sowieso zouden ze wel eens een doorslaggevende rol kunnen spelen voor die Democraten om de meerderheid in de Senaat te behalen.
0: Ja.
2: Maar bovendien is het een sappige race. Want daar worden, je hebt het niet primaries per partij, maar iedereen wordt op één hoop gegooid. En de 4 kandidaten met de meeste stemmen, die gaan dan door naar de verkiezingen in november. Er zijn weinig kandidaten, want er wonen niet zoveel mensen.
0: Ja.
2: En dan zijn er toch 2 Republikeinen met exact dezelfde naam. Dan Sullivan.
0: Ja.
2: Jan. Ja. Leg uit. Dus hoe zit dat? Hoe kan dat nou?
0: Ja, ik zag al ook de tweede Dan Sullivan. Die moest er nu Dan Sullivan Jr. achter zetten. Om het dan nog een beetje duidelijk te maken. De tweede Dan Sullivan, die wordt nu ook onderzocht door justitie. Hij wordt ervan verdacht dat hij zich verkiesbaar heeft gesteld, juist om de kiezer in verwarring te brengen en stemmen weg te snoepen bij, nou, ik zeg maar even, de echte Dan Sullivan. Je kent die meme wel van social media, dat Spider-Man tegenover Spider-Man staat en dat ze naar elkaar wijzen.
2: Ja.
0: Van, nee, ik ben de echte. Nou, dat gevoel een beetje. Dus dat is, ik vind het heel mooi dat zoiets nog kan, zo'n trucje. En we zullen zien of de tweede Dan Sullivan daar nog de gevolgen van gaat merken. Maar wat denk ik vooral interessant is, is waar jij mee begon inderdaad. Alaska, normaal gesproken republikeins. Trump won daar met overmacht ook de laatste keer. En als je nu kijkt naar de analyses, volgens bijvoorbeeld Cook Political Reporting, die doen altijd zo'n goede, ook een beetje glazen bol kijken, is het. Maar die zeggen dan, dit is echt een toss-up state. Dit kan zowel een democraat als een republikein gaan winnen. En dat is natuurlijk zo belangrijk, omdat democraten heel hard proberen om de meerderheid in de Senaat te krijgen. Dat blijft iets heel lastigs, maar Alaska is dus een van de staten waar via dat zou kunnen. En dat is echt eigenlijk ongelooflijk.
2: Ja.
0: In die primary, waar ze inderdaad alles op een hoopje gooien, werd die Marie Piltola, die werd eerste. De democraat. Dan Sullivan werd tweede. Nou,
2: welke Dan Sullivan?
0: De echte Dan Sullivan. Ja, de zittende senator is dat eigenlijk. Dus een beetje de establishment kandidaat. Een beetje een traditionele conservatief, denk ik. Maar ja, ik vind het een heel spannend vooruitzicht dat in de staat Alaska we nu dus kunnen gaan kijken of daar misschien een democraat gaat winnen. Die voorverkiezingen zeggen natuurlijk niet alles. Hè. Dit moet zich allemaal nog een beetje uitkristalliseren. Maar Alaska, nou, daar gaat ons volgende campagnetripje heen, hoop ik.
2: Ja, we zijn er nog niet geweest, dus dat zou leuk zijn.
0: Hey, bijna alle belangrijke voorverkiezingen zijn nu geweest. Zit aan het staartje een beetje, als we zo'n beetje de balans opmaken. Laten we beginnen bij de Democraten. Hoe vind jij dat die ervoor staan op dit moment? Hoe kijk jij terug?
2: Ja, het is inmiddels misschien een beetje een grijs gespeelde plaat, maar het is moeilijk voor de Democraten.
0: Ja. Dat blijft zo.
2: Er is namelijk geen eenduidende boodschap. Jij haalde net Cook's report aan. Nou, er is nog zoiets dat heet Crystals of Sabato's Crystal Ball.
0: Ja.
2: Die over die race van die Angie Nixon hebben zij nu de voorspelling naar van voorzichtig republikeins sinds zij heeft gewonnen naar zeker weten republikeins verzet. Oftewel, ze verwachten dat zij keihard gaat verliezen daar.
0: Ja,
2: en dat is denk ik wel een beetje wat de democraten boven het hoofd hangt nu. Kijk, die kiezers die opkomen dagen bij de primaries, dat zijn niet de doorsnee Amerikaanse kiezers. Dit zijn gepassioneerde stemmers. Mensen die het echt belangrijk vinden en ja, altijd opkomen dagen.
0: Dit zijn eigenlijk de mensen die nu al opletten. En de gemiddelde Amerikaan die is op vakantie zijn auto aan het repareren.
2: Hele andere dingen bezig. Net zoals je in Nederland natuurlijk hebt. Zijn de meeste kiezers ook niet dagelijks met de politiek bezig.
0: Ja.
2: Dus de winnaars van die voorverkiezingen, ja, die worden door slechts een klein deel van de stemgerechtigden gekozen. En dat maakt die uitkomst van nu minder representatief dan wat we waarschijnlijk straks op 3 november gaan zien. Nu is er dus veel aandacht voor die Social Democrats. En ik denk dat niet valt te ontkennen dat zij momentum hebben. Ik heb ook wat cijfers opgezocht over deze beweging. Ze bestaan al sinds 1982. Maar het ledenaantal was in 2015 lag rond de 6.000 of zo.
0: Ja.
2: Nu, 10 jaar later, 120.000.
0: Ja.
2: Dus
0: de afgelopen paar jaar
2: is echt een gigantische groei geweest.
0: Voor iets wat echt een scheldwoord is in grote delen van Amerika. Dus,
2: daarom. Dus ze hebben zeker momentum. En daarom gaat het er natuurlijk ook veel over. En we zien ook winst voor die Democratic Socialist. Die dame Nixon in Florida. Zohran Mamdani natuurlijk in New York onlangs. Het was een burgemeestersrace, iets anders. Maar toch. Ander voorbeeld is Abdul El-Sayed in Michigan. Die won vorige maand de primary daar voor de Senaat. Maar wel heel nipt, hè?
0: Ja.
2: Kleine overwinning. De opkomst was heel hoog. Hij deed het eigenlijk minder goed dan verwacht. Maar goed, hij won. Dus dat was toch een opsteken voor de Democraten.
0: En dan vergeten we die peilingen ook een beetje. Hè? Van, het is gewoon gelukt.
2: Ja, precies. Maar eigenlijk deed hij het niet zo goed binnen die hele fanatieke groep als van tevoren verwacht. En dan moet het grote publiek nog voor deze kliek warm gaan lopen.
0: Ja.
2: Terwijl ze bekend staan om hun radicale ideeën en rechtse media hun consequent afschilderen als communisten. En de Democratische Partij intern ook worstelt met die ruk naar links natuurlijk.
0: Ja.
2: Dus nou ja, best wel een moeilijk verhaal, denk ik, voor de Democraten. Willen ze de Senaat terugwinnen, dan moeten ze bijvoorbeeld Michigan behouden. Ze moeten alle staten die ze nu hebben vasthouden. Michigan wonen echt ook heel veel conservatieven.
0: Mm-hmm.
2: Dus ja, als die Elsayet daar wil gaan winnen, nou ja, dat wordt echt een lastig verhaal. En dan moeten de Democraten nog 4 extra zetels gaan behalen in staten waar de Republikeinen nu de macht hebben.
0: Ja.
2: Zoals Alaska, Florida, North Carolina. Nou ja, Trump is natuurlijk niet zo populair op dit moment. Republikeinen worden in het nauw gedreven door de hoge burrito-prijzen. Jij noemde het al, de Iran-oorlog, waar maar geen eind aan laten komen. Maar ja, wat zetten die Democraten er echt tegenover? Dat is natuurlijk de vraag. En dat wordt echt spannend, denk ik, in november.
0: Ja.
2: Maar hoe is dat bij de Republikeinen?
0: Nou, laten we die eventjes bewaren voor na de break. Gaan we het dan even over de Republikeinen hebben. Wat ik nog even wilde toevoegen, heel kort. Ik vond wel opvallend dat bijvoorbeeld zo'n Al-Sayed dan in een wat meer middengebied, zeg maar, een beetje grijs gebied, daar winnen ze nu ook. Er zijn nu 7 kandidaten van die Democratic Socialists. En het is niet alleen maar meer New York. Dus je ziet wel een soort uitbreiding. Maar tegelijkertijd, precies wat jij zegt, is dit nou de boodschap waarmee ze kunnen winnen?
2: Maar je ziet wel hè, dat jonge kiezers, dus vooral college studenten en dergelijke, ook binnen de MAGA-tak zijn die hebben best wel dezelfde frustraties. Dus dat daar kan toch wel iets gaan gebeuren. Mogelijk.
0: Het is een gedeeld gevoel, inderdaad. Nou, we gaan zo die MAGA-tak, de Republikeinen, ook nog bespreken. En zo meteen ook in de Amerika-podcast. Even geen midterms, even geen Donald Trump. Hij maakte een roadtrip door het westen van Amerika. En het haalde iets in mij naar boven waarvan ik niet wist dat ik het had. Blijf luisteren.
2: Ik ben ook benieuwd.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.

0: afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
3: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
4: De Nationale Autoshow.
5: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
4: Meindert en Wouter.
6: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
5: Bijna de helft.
6: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanningen, jongens?
4: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
7: Het kwartje valt nu pas.
8: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
9: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
10: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Sigrid Kaag werd 10 jaar geleden gevraagd voor een topfunctie bij de Verenigde Naties, zei ze bij Zomergasten. Amerika vroeg of ze zich beschikbaar wilde stellen om secretaris-generaal te worden. Dat gebeurde niet omdat Nederland toen ook met andere dingen bezig was. Kaag denkt dat ze mede daardoor wel de Nederlandse politiek is ingerold. In Ridderkerk is een vrouw met haar baby van een balkon gesprongen om te ontsnappen aan een man die haar mishandelde, schrijft het AD. Ze zag toevallig de politie rijden en probeerde hun aandacht te trekken. Moeder en baby vielen vanaf de eerste verdieping in de bosjes en raakten licht gewond. Later werd een man aangehouden. Israël dreigt met zwaardere aanvallen en ontruimingen in Gaza als er nog meer vliegers, ballonnen of drones opstijgen. Aanleiding zijn 4 vliegers zonder explosieven die dit weekend opdoken, waarschijnlijk uit Gaza. Volgens het leger vormen ze toch een bedreiging. Met zulke dingen zijn eerder wel aanvallen gedaan. Op een spoorwegovergang in Badmen, net buiten Deventer, is een trein tegen een aanhanger gereden. Volgens de regioomroep was hij losgekomen van een tractor. De bestuurder had geen tijd meer om het alarmnummer te bellen om de trein te laten stoppen. De trein kon na het ongeluk niet meer verder, maar er raakte niemand gewond. En de regels bij ongeregeldheden in het voetbal worden nog eens goed bekeken na het vuurwerkincident bij Cambuur Feyenoord vanmiddag. 5 supporters raakten gewond. Zij liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Maar de wedstrijd ging toch door omdat er geen spelers werden geraakt. En dat voelt niet goed, zegt de KNVB. Het weer van Weer Online? Vannacht koelt het flink af tot onder de 10 graden. Landinwaarts zelfs tot 1 graad of 6 met kans op mist. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag. 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast.
11: Welkom terug bij de Amerika-podcast. Ja, Jan, we hadden het net over de Republikeinen. Tenminste, daar hadden we het nog niet over. We hadden het over de Democraten. Ja. En we gingen het nog over de Republikeinen.
12: Mooi teasertje was dat.
11: Precies. Hoe staan zij ervoor nu de meeste primaries zijn geweest? Ten opzichte van de Democraten, maar ook intern bij zichzelf.
12: Ja, ik denk ten eerste ten opzichte van de Democraten aan de ene kant heel goed. Want ze hebben heel veel geld. Ze hebben veel meer geld in kas dan de Democraten. Ja. Dat is echt een groot verschil.
11: Ja.
12: Ze hebben ook een duidelijke boodschap eigenlijk. Want dat is gewoon Donald Trump. Alles is Donald Trump. Maar dat is ook het slechte nieuws voor de Republikeinen. Want Trump is natuurlijk heel impopulair. Dat is al een hele tijd zo. Maar ik denk wel dat je echt de laatste tijd een verslechtering daarin ook ziet. Met de Iran-oorlog die doorgaat. Naar alle onderwerpen waar we het net ook al over hebben gehad. En Trump die zorgt ook dat alles om hem draait in die partij. Dus het is helemaal zijn partij geworden. Hij doet dat ook heel openlijk. Hij plakt overal zijn naam aan vast.
11: Letterlijk?
12: Ja, precies. Niet alleen het Witte Huis, maar ook daarbuiten. Ik las ergens dat er tot halverwege juni... dat er al 16.000 Republikeinse spotjes zijn geweest... waarin Trump wordt genoemd. Dus dat geeft wel aan, hij is gewoon het belangrijkste onderwerp. En dat is echt wel een handicap. En ik denk ook een handicap omdat hij zijn invloed in die partij gebruikt... om niet die partij sterker te maken... maar om zijn eigen kandidaten naar voren te schuiven... En dat zijn MAGA-kandidaten. Nou, we hadden het net over dat socialistische democraten... misschien niet altijd de perfecte kandidaat zijn voor de verkiezing in november. Voor MAGA-kandidaten is dat soms ook zo. Hè? Je kan dan een vriendje van Trump zijn... maar maak je dat ook de winnaar in november? Dat gaat niet altijd samen. Soms doet hij het ook om wraak te nemen op Thomas Massie. Hè? Daar hebben we het al veel over gehad. Bill Cassidy, John Cornyn, allemaal mensen die hij eruit werkt... omdat hij iets persoonlijks een rekening heeft te vereffenen. En ja, wordt dat dan de sterkste kandidaat? Dus Trump zegt dan, ik heb een 100% endorsement score. Iedereen die ik, of zo ongeveer, iedereen die ik endorse, die wordt het. Nou, dat is... lang niet zo. Dus ik denk dat Republikeinen, die hebben toch ook wel wat moeilijkheden. En ze hebben denk ik wel een duidelijkere boodschap dan de Democraten. Maar eigenlijk, dit soort midtermverkiezingen, dat wordt altijd een referendum over de president. Democraten hoeven eigenlijk alleen maar te zorgen dat ze daar goed op inspelen, denk ik. En dan hebben de Republikeinen echt gewoon een probleem.
11: Maar dit is dé interne discussie bij de Republikeinen. Noem je Trump wel of niet? In je campagne. Daar worstelen ze echt enorm mee. En er zijn echt meerdere... Ik las ook verschillende artikelen over dat je... Het is nu zo'n state fair. Volgens mij is dat Ohio of Iowa. Ik haal ze altijd door elkaar.
12: Ik zou niet weten. Maar Iowa is die ene waar iedereen altijd
11: precies,
12: is. Die zou
11: dus
12: het kunnen
11: dat is
12: zijn.
11: Iowa. Ja? Daar viel dus op dat verschillende Republikeinen Trump niet noemden in hun praatjes. Ja. Al die politici gaan altijd naar die state fairs. Want daar komt het publiek en die wil je ontmoeten en handen schudden en stemmen ophalen en dergelijke. En dat zegt natuurlijk wel iets. Zij worstelen daar echt mee. Want wat jij zegt, het is het gezicht van de partij. Iedereen denkt bij de Republikeinen meteen aan Trump. Mm-hmm. Maar hij is super impopulair momenteel. Ja, ga je daar dan wel of niet mee schermen? Dat is echt, dat wordt ook naar november toe heel interessant om te zien hoe dat uitwerkt.
12: Ja, want juist de harde kern staat nog wel achter hem. Maar die harde kern wordt ook steeds een heel klein beetje kleiner.
11: Ja.
12: Die mensen wil je ook niet verliezen. Dus je gaat niet tegen hem in. Ja, het is echt eigenlijk beide kanten, beide partijen hebben dus wel een soort richtingenstrijd ook op dit moment.
11: Precies, precies.
12: Beloofde ik eerder al, we moeten het ook eventjes over niet-politieke dingen hebben, Barbara.
11: Oké, Jan.
12: Terwijl het nieuws en de podcast natuurlijk gewoon doorgingen, waren wij de afgelopen 2 weken eventjes ertussenuit. Was heerlijk, een roadtrip van Albuquerque, New Mexico naar San Diego, naar Californië, naar de kust.
11: Ja.
12: Wat was het? 43, 44 graden. Nou, uiteindelijk een behagelijke 25 of zo was
11: zoiets,
12: het. Ja, heerlijk. Hey, en heel vaak gaat het er in de podcast over dat van we hebben eigenlijk te weinig aandacht voor al dat moois wat Amerika te bieden heeft. Daar moeten we het ook eens over hebben. En deze vakantie was voor mij echt zo'n moment dat ik ook weer regelmatig overweldigd was. Dat ik eventjes verbaasd weer was. Even ver weg van die politieke poppenkast, de verdeeldheid. Weer even naar de diners met excentrieke mensen daar achter de toonbank. Aardige mensen, ook mooie natuur. Wat was voor jou het hoogtepunt van die roadtrip? Wat is nou echt jouw plekje waar je nog eens terug zou willen?
11: Nou, ja, de grap is, ik was er dus terug. Ik was 20 jaar geleden ben ik door Monument Valley gereden. En toen vond ik het heel erg mooi. En nu reden we er weer doorheen. En ik was echt... amazed gewoon. Die rotsformaties, dat zijn dus die oranje-rode rotsformaties. Het landschap is helemaal leeg. En dan staan er van die gigantische rotsformaties. En dan rij je dan zo met zo'n hele mooie aangelegde weg doorheen. Best wel rustig. Viel me echt mee hoeveel druk het was. Hartje augustus.
12: Ja.
11: En zo imposant, zo groot. En dit is natuurlijk reservaten voor de Native Americans. En je voelt er ook toch, vind ik, een soort van die spiritualiteit waar het altijd over gaat.
12: Waar had je dat het meeste, dat gevoel? Ik moet aan die Valley of the Gods denken.
11: Ja, precies. Wij namen op een gegeven moment een afslag, onverhard. Heel bochtig en heuvelachtige weg. En dat met 44 graden, dat we dachten... Hier moet niet de auto over verhit
12: dit
11: raken.
12: Dit vertellen we niet aan de huurmaatschappij.
11: Maar er stapte natuurlijk op een gegeven moment uit. En ja, je hoort er echt helemaal niks. Behalve, ik vind dat je op de een of andere manier hoorde je die hitte. Snap je wat ik bedoel? Dat het is zo zinderend warm. Ja, precies.
12: Want je voelde het echt op je huid. Het was alsof je in een oven stond.
11: Precies, ja. En dan die wijdheid. Je kan zo ver kijken. En dan die mooie natuur die je bijna nergens anders ziet. De leegte, die warmte, die kleine desertplantjes die dan zo'n beetje hier en daar
12: die er toch zijn in dat maanlandschap.
11: Ja, de schaduwen die dan toch nog worden geworpen door die knijterhete zon. Ja, ik vond dat wel echt super indrukwekkend.
12: Ja.
11: En jij, wat was voor jou het mooiste?
12: Ja, ik heb ik sowieso heel moeilijk om daaruit te kiezen. Maar voor mij was Joshua Tree National Park, vond ik ook echt heel mooi.
11: Ook desert?
12: Ja, precies. Dat is meer richting Californië. Is het Californië of is het nog?
11: Nee, dat is Californië.
12: Ja, ik vond dat echt super mooi. En dat is ook dat maanlandschap anders. Dat heb ik ook weer gezien. Dat weet je gaat door zoveel verschillende landschappen. Ja. En als je het moet omschrijven, het zijn bergen, het zijn rotsen. Maar het is allemaal anders.
11: Ja,
12: weet je? Andere
11: dat is echt
12: kleuren.
11: Grappig om te zien.
12: Ja, echt waanzinnig. En ik vond Joshua Tree, daar staan van die bijzondere plantjes die ik ook moeilijk kan omschrijven, maar ik heb begrepen, er is een album van U2, dat heette The Joshua Tree, en dat er een verhaal achter zat van dat ze dat hebben gekozen, want dat album, dat gaat over Amerika, dat gaat over geloof, dat gaat over allerlei dingen. En die plantjes, die boompjes, die heten blijkbaar Joshua Tree naar een verhaal uit de Bijbel, waarin iemand de handen naar de hemel reikt. En vandaar Joshua Tree. Dus ik zag daar ook steeds dat in. En ik vond dat echt een bijna spirituele plek. Ik wil niet te zweverig worden, maar net een beetje wat jij ook omschrijft. Je voelt je daar zo alleen en het was zo ongelooflijk mooi.
11: Ja.
12: En er was niemand. Ik vond het echt.
11: Omdat het knijterheet was.
12: Ja, precies. Dus wij moesten ook.
11: En wij om 1:00 middags.
12: Wij moesten na een kwartiertje of zo, 20 minuutjes, moesten weer de auto in, airco hard aan.
11: Ja.
12: En eventjes, want het langer dan dat kon bijna niet, hè?
11: Nee, dat was echt niet te doen.
12: Wat was bordje ook weer? Don't die today, aan het begin van de hike. Dus ja. Hey, en was er nog iets wat je verder is opgevallen? Iets los van wat zo mooi was?
11: Nou, wat mij echt opviel was hoeveel andere talen ik om me heen hoorde. Voornamelijk Europese talen. Dus veel Frans, Duits gehoord.
12: Ja.
11: Met Belgen gekletst. Er waren echt best wel veel Nederlanders. Vooral in Zion National Park.
12: Ja, wat ook fantastisch was.
11: En bijzonder genoeg niet heel veel Engels. Eigenlijk hoorden we meer, vooral echt heel veel Frans gehoord.
12: Ja.
11: Dus ik denk dat de cijfers laten zien dat het toerisme echt is afgenomen afgelopen jaar in de VS. Voornamelijk vanuit Canada. En ik weet niet of dit Frans sprekende Canadezen waren of Fransen uit Frankrijk.
12: We hadden wel het idee dat de meesten dat wel Frans, Europees Frans was, toch? Maar ja.
11: Ja, maar ze komen ook nog steeds wel. Mensen willen gewoon echt genieten, wat wij ook hebben gedaan, van die mooie natuur, van die andere kant van Amerika.
12: Ja.
11: En die politiek, nou ja, dat nemen ze dan op de koop toe.
12: Ja.
11: Dus dat viel me echt op, dat er zoveel Europeanen toch nog naar die kant van de VS komen.
12: Ja, vond ik ook wel. En die Belgen die we spraken ook, die haalden eigenlijk een beetje hun schouder op over het nieuws, politiek. Die wilden gewoon een hele mooie reis maken.
11: Ja.
12: Ja, dat kan ook nog steeds dus. Dat,
11: precies.
12: Belangrijk om niet te vergeten. Hey, we zijn ook veel in nationale parken geweest. Ik noemde Joshua Tree al even. Zion noemde jij al. Het was allemaal heel mooi. Als buitenlander moet je daar tegenwoordig meer voor betalen.
11: Ja.
12: Vertel eens even, hoe werkt dat en hoeveel hebben wij eigenlijk betaald?
11: Ik ben blij dat je dat nog niet hebt gezien. Nee, wij hoefden inderdaad die National Park Pass. Dat is echt zo'n soort superpass waarmee je al die nationale parken af kan. En,
12: een jaar lang, hè?
11: Precies, een jaar lang is die geldig. Je betaalt één bedrag, namelijk $80. En dan krijg je zo'n pasje en die kan je gewoon laten zien. Maar daar werd ook veel mee gerommeld. Die werden doorgegeven en dergelijke. Dus ze zijn tegenwoordig al strenger dat je je handtekening erop moet zetten en je identiteitsbewijs moet laten zien. Maar Trump vindt, onze nationale parken zijn zo mooi, daar moeten buitenlanders meer voor betalen. Dus die heeft een nieuw tarief geïntroduceerd van $250 voor die pas. Wat eigenlijk nog steeds, als je erover nadenkt, als je meerdere parken afgaat, valt dat nog wel een beetje mee.
12: Wat kostte zij en ook weer? Ik weet niet precies. Die was vrij duur, toch?
11: Ja, volgens mij als je daar los naar binnen gaat, is het $30, denk ik. Misschien nog wel meer, zou ook kunnen. Maar
12: goed, je gaat met een gezin in een auto, dan kan je dus zo'n pas er nog steeds uithalen.
11: Ja, precies. Maar dan moet je dus tegenwoordig wel echt meerdere parken. En je kan hem ook niet meer zomaar doorgeven. Dus het is nu wel echt een uitgave geworden. Meer dan dat het voorheen was het meer een soort contributietje. En nu is het iets wat je niet zo makkelijk misschien meer terugverdient.
12: Ja.
11: Maar wij betaalden wel het oude bedrag van $80... omdat wij in Amerika wonen en een Amerikaanse adres hebben en dergelijke. Ja. En tegenwoordig staat op dat pasje, voorheen stond er dan een adelaar of hoe heet het, de eagle.
12: Ja.
11: En, of iets anders, of een Joshua Tree of iets dergelijks, of de mooie rode rotsen. En nu staat Donald Trump op de pas. En er zijn Amerikanen die dat irritant vinden en dan een soort pasboekje kopen. Ja. Een mapje waarin precies dan zo dat beeld van Trump wordt afgesneden, zodat ze daar niet tegenaan hoeven te kijken.
12: Ja, want eerst waren het stickertjes, maar dat mag eigenlijk niet natuurlijk. Dus nu zijn het pasjes inderdaad.
11: Met die pas.
12: Ja. Oh man. Ja, maar goed, het is nog wel de moeite waard, ook als Europeaan, om die pas dus gewoon te halen. Want als je meerdere parken doet.
11: Ja, nou ja, en je wil die parken niet missen. Ik denk dat Trump daar best gelijk in heeft. Dat het gewoon echt de moeite is. Het is prachtig. Weet je, die natuur die vind je echt hier. Daar moet je gewoon voor naar de VS. Een andere hotspot natuurlijk op de route was de gokhoofdstad Las Vegas.
12: Ja.
11: Waar ik benieuwd naar ben, Jan. Heb jij je ziel vergokt?
12: Ja, ik voelde daar echt wat loskomen aan de roulette tafel. En wat zegt dit ook, hè? Dat jij de natuur noemt en dat ik nu met Las Vegas kom. Maar goed, wij waren in Las Vegas. Was voor ons allebei zeker niet de eerste keer. Voor mij de derde keer, geloof ik. Ja, voor jou de vierde keer misschien.
11: Zoiets.
12: Ja, ik kan me nog een keer herinneren. We hebben daar nog een keer een debat gekeken tussen Trump en Clinton lang geleden. En nou, we komen daar wel vaker, maar ik had toch wel weer een bijzonder gevoel daar. Het is gewoon zo'n rare plek. En we hadden bedacht, we gaan allebei $50 inzetten. Dat is de max.
11: Ja.
12: Meer niet. Dus wij pinnen. Fiches daarvoor halen bij de roulette tafel. Want dat wilden we gaan doen. En ik merkte bij mezelf dus heel erg dat je komt in een soort state of mind. Je zit aan zo'n tafel met andere mensen. Hele leuke gesprekjes ook trouwens. Het was de dames uit Oregon, geloof ik.
11: Ja.
12: Die ook niet heel erg begenadigde gokkers waren zoals wij. Maar die croupier die je dan aankijkt van u moet inzetten.
11: Die
12: je
11: heel zuur keek vanwege al die beginners aan de tafel. Dat dit niet een goede kwam.
12: De lage inzettafel was het. Wat was het, Max?
11: Nou, dit was geen lage inzet, hè?
12: Nee, maar minimaal $25.
11: Ja. Want dat is dus het nadeel als je in een duur casino aan de strip gaat zitten, zoals wij als
12: de
11: beginners deden.
12: Ja.
11: Dan begin je dus met een hele hoge instap. Terwijl als je van de strip af, dan kan je voor $15. Maar goed, wij begonnen met inzet. Je moest minimaal $25 inzetten.
12: Ja, precies. Dus we zaten daar en het gaat dan toch wel heel snel. En ik merkte dat ik dat stapeltje fiches, ik vergat ook een beetje zeg maar het gevoel van, oh, dit is echt geld. Het gaat dan om fiches en je wil gewoon meer fiches. En het ging in eerste instantie met mij best wel goed. Het ging met jou, zeg ik heel voorzichtig. Jij was sneller. Jij bent een snelle gokker.
11: Ja, ik was in twee beurten gewoon. De eerste inzet dacht ik nog, ik leg een specifiek op een plekje neer. Nou, dat werd hem natuurlijk niet.
12: Ja.
11: De tweede keer dacht ik, doe het iets tactischer. Ik leg hem gewoon rood. En toen werd het uiteraard zwart. Dus ik was ook in twee keer knipperen door mijn hele budget voor de avond.
12: Ik had iets meer een tactiek, maar ook wel eentje die niet heel goed doordacht was, hoor. Want anders dan hadden we hier niet meer gezeten. Dan waren we al met de Noorderzon vertrokken natuurlijk. Hadden de podcast op Hawaii opgenomen. Maar ik zat daar dus en ik had op een bepaald moment werd mijn stapeltje wel wat groter. En ik voelde iets in mij opkomen. Dat ik dacht, ja, het misschien ben ik hier eigenlijk wel goed in. Toen werd het stapeltje ook daarna weer wat kleiner. En toen was er dus zo'n moment dat de croupier me zo aankeek. Je moet dan minimaal 5 muntjes moet je inzetten. Want dat is $25. En dan moest ik eigenlijk bijkopen. Want ik had nog maar 3 muntjes over. En toen zat even, wat moet ik nou doen? Ik had me eigenlijk voorgenomen dat niet te doen. En die croupier die zei toen, ik zou gewoon mij bijkopen. But I'm a gambling man. En toen keek hij me zo aan van, jij toch ook? En ik voelde toen een soort van, eigenlijk. Maar ik had gewoon geen geld gepind. Dus het kon niet. Dus toen was het ook klaar. En toen was ik ook eigenlijk wel een beetje opgelucht. Want ik merkte wel, er zit een soort gevoel van, het kan elk moment gebeuren. En op een bepaald moment dacht ik ook van, nou, ik zit gewoon alles op rood. Hè? Ik zit alles op rood, nummer 14. Misschien. En dat kende ik niet zo van mezelf. Dus dat vond ik een bijzonder moment.
11: Ja.
12: En helemaal Las Vegas. Er zijn van die momenten in Amerika dat je denkt van wacht even, ik kom nu een stapje dichter bij het begrijpen van dit land. Maar dan moet je daarna heel vaak ook weer, merk ik, 3 stapjes terug doen. Dan denk ik, ik begrijp het wel, maar ik snap het nog niet helemaal. En dat had ik in Las Vegas nu weer. Want je komt daar binnen rijden. Een soort mirage in de woestijn. Hè? Je rijdt echt letterlijk de woestijn. En dan zie je daar die Eiffeltoren. Dat nep komen meer voor het Bellagio. Met die fonteinen, terwijl het 44 graden is. En dat ding is gigantisch. Dus daar vaart een bootje in. Caesar's Palace. Het is allemaal super Amerikaans eigenlijk. Het is super nep. Maar ze zijn heel schaamteloos over. En dat maakt het dan ook weer eigenlijk heel echt.
11: Ja, maar dat is toch Amerika en overdrive?
12: Precies. En het is eigenlijk heel eerlijk. En ook dat hele concept snap ik dus niet. Omdat ik dus uiteindelijk niet een echte gokker ben. Mensen komen dus van over heel de wereld. Vanuit heel Amerika. Naar de woestijn. Naar zo'n plekje in de woestijn. Om daar hun geld heen te brengen. En je weet uiteindelijk, the house always wins. Je kan niet winnen. En toch blijven mensen dat doen. En het is een soort Disneyland voor volwassenen. En het werkt.
11: Ja, wij kwamen de volgende ochtend beneden. En toen stonden er nog mensen in een avondjurk en een galajurk. En een mooi opgedirkt van de avond ervoor stonden ze nog steeds daar.
12: En de blik van die croupier daarbij ook. En daar moest ik zo om lachen. Die keek ons echt even. Die zag onze soort van verbazing, denk ik. Dat was 7 uur 's ochtends. En hij echt van, ja, we zitten er nog.
11: We gaan gewoon. Ja, maar het is zo'n money-grabbing place. Dat Vegas, ik was echt... Nou ja, je weet dat je daar natuurlijk komt om geld uit te geven. En dat ze ook van je proberen te pakken. Maar onze hotelkamer ook. Alle hotelkamers die we hadden onderweg, daar stond op zijn minst een koffieapparaat. En de ene keer is de koffie beter van kwaliteit dan de andere keer. Ja. Maar niet in het hotel waar we nu zaten. Daar moest je het gewoon bestellen. Room service of gewoon duur.
12: Geen koffie, wel vodka, whisky.
11: In de minibar, maar... Ik trok die minibar iets te enthousiast open en toen rolde er een blikje uit. Dan gaat meteen de teller lopen. Zodra je iets optilt uit die minibar, dan wordt dat aangeslagen. Dus dit blikje Cola Light, $10 kost dat. Omdat ik de koelkast iets te hard... Nou, ik dacht echt, wow, deze stad is echt... Dan begint het nog maar, weet je wel. Het is echt een... En ze geven... Het enige wat ze gratis weggeven was... mousserende wijn in de rij voor de incheckbalie. Ja, want ze willen je vaak graag al een beetje onder invloed hebben... zodat je wat makkelijker met geld uitgeeft.
12: Met de gokapparaten op...
11: Inzicht. Ja, precies. Dus,
12: en de drankjes tijdens het gokken. Hè?
11: En de drankjes tijdens het gokken. Ja, het is echt een wilde plek gewoon.
12: Ja, het is hyperkapitalisme, hyperrealiteit en hyperamerika. Allemaal in één. Dus toch een mooie plek met alles.
11: Precies.
12: Wij vergeten bijna wat. Moeten we wel doen.
11: Luisteraarsvragen. Ja, nou die vergat ik niet hoor. Die zijn sowieso welkom via de BNR-app, de mail of de Amerika Podcast WhatsApp. En daar kun je je vragen of opmerkingen ook inspreken. Het nummer 0628-135020. En de eerste vraag is van Pieter.
1: Er wordt veel gesproken over een derde mogelijke presidentstermijn van Donald Trump. En zou het mogelijk zijn dat bijvoorbeeld fans de presidentsverkiezingen ingaat met als running mate Donald Trump? En dat er dan vervolgens een soort Medvedev-Poetin-tandem komt... waarin de feitelijke macht nog steeds voor een heel groot deel bij Trump ligt in dit geval. Ja, of zelfs nog een stap verder, waarin na die verkiezingen... mits die zouden winnen, fans aftreedt... en Donald Trump op deze wijze alsnog zijn derde termijn krijgt.
12: Ja, Pieter, een vraag die vaker terugkomt... omdat er ook gewoon heel veel over gespeculeerd wordt. Hoe het uiteindelijk zit, in de grondwet staan 2 dingen. Je mag maar 2 keer tot president gekozen worden. En dat gekozen worden, dat is daarin heel belangrijk... Dat laat ook een soort opening. Hè? Want als je als vicepresident gekozen wordt, is dat misschien wel wat anders. Maar wat ook in de grondwet staat, het 12e amendement. Iemand die grondwettelijk niet voor het presidentschap in aanmerking komt, mag ook niet vicepresident zijn. En wat je daar krijgt natuurlijk, mocht er dan met J.D. Vance iets gebeuren en Trump zou de vicepresident, dan moet hij eigenlijk, is hij de opvolger. En dat kan niet als je al 2 termijnen volbracht hebt. Dus in principe kan het niet, maar ik voorzie veel juridisch getouwtrek mocht het wel geprobeerd worden.
11: Je kan altijd de boel oprekken, toch?
12: Zeker, dat is ongeveer... Beide zijn dat Trumps deviezen, denk ik, in zowel zijn privéleven als in het zakelijke. Bart opladen dan. Die zegt, stel je voor, dit is het einde van de termijn van Donald J. Trump. Al zijn leden van zijn kabinet hebben dagboeken bijgehouden waarin ze allemaal het eerlijke verhaal hebben opgeschreven. Jullie mogen beide één politicus kiezen waarvan je de dagboeken mag inzien. Welke politicus kiezen jullie en waarom? Vind ik een hele leuke vraag.
11: Ja, superleuke vraag. Ik denk ook geïnspireerd misschien door de dagboeken van Fauci, die laatst
12: vrijkwamen. Ja, en de sms'jes en alles, ja.
11: Precies. Ja. Ik heb er natuurlijk over nagedacht. En het is moeilijk kiezen.
12: Ja.
11: Ik twijfel namelijk tussen J.D. Vance. Die kan namelijk het beste schrijven van allemaal. En het moet ook een beetje leuk leesbaar zijn. Ik twijfel namelijk tussen J.D. Vance. Die kan namelijk het beste schrijven van allemaal. En...

0: Nou ja, dat lijkt me ook wel heel interessant om te lezen wat er in hun omgaat. En of dit, wat ze nu doen, hè, met Ice onder andere, en hoe ze Doge tekeer hebben laten gaan en dergelijke. Of ze vinden dat het nog veel verder had moeten gaan dan wat er nu gebeurt.
1: Ik denk Russell Foote wel inderdaad. Dat is de man, de architect daarachter eigenlijk. En Steven Miller heeft die dan wel een geweten. Dat is
0: een voorbeeld,
1: ook iets,
0: ja. En jij, wie heb jij?
1: Ik heb Marco Rubio. Een beetje hetzelfde gevoel eigenlijk van wat jij zegt. Ook een beetje de tegenhanger van J.D. Vance natuurlijk. Die moet ook vechten voor zijn positie. En ik ben benieuwd hoe hij met zijn geweten vecht. Want hij zei heel andere dingen voordat hij onder Trump minister van Buitenlandse Zaken werd. En ik denk dat hij echt wel iemand is die nadenkt over dat soort dingen. En ik denk dat hij wel een geweten heeft. En dat hij echt wel, hij is ook een opportunist en een echte politicus. Maar dat hij daar best wel een worsteling mee heeft. Als ik hem ook zo af en toe die lege blik, als hij even uittuned, als Sub aan het praten is. Ik ben heel benieuwd wat dat... dus die wil ik absoluut lezen. Het eerlijke
0: verhaal.
1: Maar
0: er zijn veel interessante gegadigden, vind ik.
1: Zeker. Dit is een bibliotheek aan verhalen. Ja. Hey, daar moeten we hem ook maar even mee afronden, denk ik. Want de tijd zit er alweer op. De vaste tekst dan terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan je een mailtje sturen naar dewereld@bnr.nl of reageren op Spotify. Laat ook eventjes een recensie achter op Spotify of waar je ook je podcast luistert. Helpt ons ook weer. Word abonnee trouwens, had ik ook nog even moeten zeggen. En je kunt ook je vragen inspreken of intikken in de BNR-app of op de Amerika Podcast WhatsApp 0628135020. En wie weet win je wel die Amerika Podcast koffiebeker. Nou, volgende week is Bernard er weer. Ik vond het heel gezellig, Barbara. Ik hoop dat jij het ook leuk vond. Wil je nog een keer terugkomen?
0: Als het mag, heel graag.
1: Houden we dat in ieder geval in gedachten. Hopelijk snel, Barbara.
0: Leuk. Tot de volgende keer, Jan.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote techshow.

0: Heb jij ook zo'n rapport op je bureau liggen waarvan je denkt, dat lees ik later wel?
1: En dan zijn er ineens 100 pagina's over waterstof, netcongestie of kritieke grondstoffen bijgekomen.
0: Gelukkig lees jij ze wel.
1: Ja, tot en met de voetnoten.
0: In de podcast Voetnoten pluizen we de belangrijkste energie- en klimaatrapporten uit.
1: Zodat jij in één uurtje begrijpt wat er staat.
0: Voetnoten.

0: korte, maar wel helder uitgelegd. Op alle podcastplatformen te beluisteren.
1: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
2: Dat we zonder kennis gestart zijn, anders hadden we dit nooit gedaan.
1: En naar wat er o zo fout is gegaan.
3: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
1: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
4: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
6: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Sigrid Kaag zegt dat de VS haar 10 jaar geleden een topfunctie voorstelde bij de Verenigde Naties. Dat vertelde ze bij zomergasten. Ze kreeg de topfunctie niet, maar daar heeft ze niet om getreurd. Mede daardoor kwam ze namelijk in de Nederlandse politiek terecht, onder andere als D66-leider en minister. In Guinea, in West-Afrika, zijn tientallen doden gevallen omdat een vuilnisbelt instortte. Meerdere huizen werden bedolven onder een berg afval. Het dodental staat nu op 30, maar lokale autoriteiten denken dat dat nog verder oploopt, omdat er ook nog tientallen gewonden zijn. De instorting gebeurde na dagen van zware regenval. En de componist van meerdere K3-hits, Miguel Wiels, wordt voorzitter van een voetbalclub. Dat wilde hij stiekem al heel lang, zei hij bij de bekendmaking. Wiels gaat aan de slag bij de oudste voetbalclub van Gent, die vroeger ook op het hoogste niveau speelde. Nu speelt de club op amateurniveau. President Trump heeft vanmiddag het startsein gegeven voor een autorace door de straten van Washington. Die wordt gehouden omdat Amerika 250 jaar onafhankelijk is. Trump maakte eerst zelf een rondje over het circuit in zijn gepantserde limousine. Daarna zwaaide hij met de groene vlag om de wedstrijd te laten starten. En tennisser Robin Haas heeft naast zijn eerste titel gegrepen in het dubbelspel van de Masters-toernooi. Hij en zijn Duitse partner Fransen verloren de finale in Cincinnati, Amerika, met 6-4, 2-6 en 10-7. Het had zijn eerste titel van het jaar kunnen worden en de 11e in totaal. En dan nu het weer van Weer Online. Het is fris met temperaturen ver onder de 10 graden. Ook kan er mist ontstaan. Morgen veel zon en net iets warmer dan vandaag, met 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: De Grote Tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en... BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
9: Goed dat je luistert naar de Grote Techshow. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe. Ook deze zomer in onze zomerserie, waarin we praten met leiders van innovaties die je waarschijnlijk nog niet eerder gehoord hebt. En vandaag doen we dat alweer voor het laatst, want dit is de laatste week van de zomerperiode bij BNR. En we zijn in mijn geval Joe van Buurik.
10: En Ben van den Burg.
9: En in onze laatste aflevering dus van deze zomerserie horen we straks hoe Sabrata supersnelle en stabiele draadloze communicatie via fotonische chips mogelijk maakt. Dat zometeen. Want eerst gaan we praten met Ditto Care. En dat is een heel boeiend initiatief. En dus gaan we nu praten met Bart Voren, oprichter van Ditto Care.
11: Dat klopt, dankjewel. Ja,
9: dat moet vernoemd zijn naar de Pokémon.
11: Absoluut.
9: Wat ja, goed. Het heeft, en heeft geen idee waar we het over hebben.
11: Nee, dit is een waterscheiding. Pokémon wel, hoor. Ja? Nee, dit is een waterscheiding vaak in de mensen aan tafel. Dus het heeft een dubbele betekenis. Dus het is een Pokémon, die kan eigenlijk alles worden wat hij wil.
9: Transformeren, een roze blob die alles kan worden wat
11: alles
9: je wil.
11: Kan worden. Een soort Barbapapa eigenlijk, dat snappen meer mensen. Maar het komt natuurlijk ook van Idem Ditto. Hè?
9: Juist.
11: Maar dan anders gezegd.
9: Ja, dus het is dubbel goed. Daar is die Pokémon ook ooit naar voor. Maar goed, vertel maar aan de hand van de vernoeming naar de Pokémon, wat jullie doen?
11: Ja, wij zorgen er eigenlijk voor dat mensen op de meest kritieke momenten in hun leven weer wat meer regie krijgen. Patiënten, als ze zorg nodig hebben. En niet alleen zij zelf, maar ook hun omgeving, dus hun dierbaren. Ditto hebben we opgericht met z'n drieën. We hebben alle drie een eigen verhaal waarom we zijn begonnen. Bij mij was het diagnose diabetes type 1. En dan krijg je heel veel informatie opeens. Ik werd opgenomen, eerste hulp. Ik moest proefprikken op een sinaasappel met insulinepennen. En toen ging ik naar huis s'avonds. Nou, dan zit je daar thuis. En dan moet je echt een insulinepen in je been zetten. En hopsakee. Dus ik lag binnen een half uur plat. En toen kwam mijn partner met een appel. terwijl ik op dat moment eigenlijk een blik cola of toch wel een hele rol Dextro nodig had. Mm. Notities zoeken, alles kwijt. Kortom, je krijgt dan heel veel informatie over je heen. Een begin van een pittige diagnose eigenlijk. En achteraf denk je, wat heeft de dokter allemaal verteld tegen mij? Ik ben het eigenlijk allemaal vergeten.
9: Want je bent zo verbouwereerd van de diagnose, ja, dat al die belangrijke informatie niet meer aankomt.
11: Niet meer aankomt. Dus dit blijkt een generiek probleem. Zijn mensen vergeten 70%.
10: Daar moet altijd iemand mee, liefst.
11: Ja, naar ja, of een boekje. Mijn boekje. Ouders leggen nog een pen en papier klaar.
9: Ja, ook verstandig.
11: Dus mensen vergeten 70% van wat een zorgprofessional aan hen vertelt. En, dat is eigenlijk nog in combinatie met nog iets, ze begrijpen ook heel weinig, want er zit heel veel jargon vaak, hè, bij een heftige diagnose.
9: Ja.
11: Dan krijgen we allemaal nieuwe termen en woorden. Ja. Vinden mensen spannend. En dat wordt, je zei het al, wordt erger als het om iets echt serieus gaat. Om mensen ouder zijn, als het taalproblemen zijn. Dus mensen spreken een andere taal.
9: Ook dat
11: of,
9: nog?
11: Of het Nederlands niet hebben. Als je erover nadenkt, in een totaal overbelaste zorg, is het eigenlijk bizar dat we mensen dan in 20 minuten met een arts de meest gevoelige dingen van hun leven laten bespreken. Op een manier waarvan we weten dat ze weglopen en er weinig van begrijpen.
10: En jij hebt een oplossing.
9: Ja. Ja, en vanuit je eigen NS1 dacht je, er moet een slimme assistent voor zorgen.
10: Ja, maar wat doet die assistent? Ja. Wat is
11: dus het begon heel simpel met dit. Je neemt een gesprek op met de dokter, of je scant een document, noem maar op.
9: Met een app.
11: Met een app, voor patiënten, gratis voor iedereen. Neem je op en je krijgt een samenvatting in begrijpelijke taal, en ook in andere talen, die je vervolgens kan delen met je dierbaren om je heen. Nou, dat laatste knopje wat we hadden ingebouwd in de app, dat bleek een grote hit te zijn. Want eigenlijk ging iedereen de samenvattingen delen van betekenisvolle gesprekken. Dus niet als je een kalknagel hebt. Mm. Maar als het er echt om gaat, dan wil iedereen zijn omgeving toch op de hoogte houden. Dus dat hebben we gebouwd. Vorig jaar in augustus live gezet. En inmiddels 100.000 mensen, groeit hard.
9: Ja, maar dit is begonnen gewoon als een passieproject? Of gelijk of met idee van, hier is een bedrijf?
11: Nou wel, dit moet anders aangepakt worden in de zorg dan dat we het nu doen. Er zijn heel veel AI-oplossingen voor artsen in de behandelkamer om mensen efficiënter te laten werken.
9: Ja.
11: Maar ja, mijn ouders moeten nog steeds in 13 portalen inloggen. Dus een oplossing die radicaal voor patiënten is, gewoon een app op je telefoon die zo goed en simpel moet zijn als Spotify of als WhatsApp. Ja. Dat is wat ons betreft een oplossing voor een groot probleem.
10: Ja, dus de basis is het opnemen van het gesprek en daar een samenvatting van maken met een deelfunctie.
11: Ja, en dat is natuurlijk helemaal geen rocket science. Nee. Dus,
10: loop je dan tegenaan?
11: Wat bedoel je?
10: Qua techniek is geen rocket science. Nee. Maar wat je zei toen we net even spraken, artsen, conservatief, waar loop je tegenaan dat het wellicht niet lukt?
11: Ja, we lopen tegen een paar dingen uit. Ten eerste, het is toch best moeilijk om medische gesprekken goed samen te vatten.
9: Met AI.
11: Met AI. En dat moet je betrouwbaar doen. Dus dat is.
9: Ja, nog geen hallucinatie, want er staat er opeens een hele andere dosis die het moet toekennen.
11: Dus de consequenties van hier een fout maken zijn gewoon heel groot.
9: Juist.
11: Dus we moeten een pijplijn bouwen en een loop bouwen die veilig is. En we mogen mensen natuurlijk geen samenvatting geven als er fouten in zitten. Dus dat betekent ook dat wij bijvoorbeeld artsen hebben aangenomen dat als wij niet zeker zijn dat die samenvatting goed is, dan geven we hem niet terug. Maar dan kunnen mensen wel een arts raadplegen van ditto die dan je helpt met een samenvatting.
9: Hoe weet je überhaupt dat een samenvatting goed is? Geautomatiseerd.
11: Ja, dus dit is, denk ik, technisch gezien toch wel de grootste
10: uitdaging. Ja, dus via technisch wel. Die samenvatting is toch naar je familie toe.
9: Ja.
10: Je verwoordt het ook helemaal fout.
9: Het draait niet op Fable 5 per se, denk ik.
10: Ja, en dan is die...
9: Oh, toch wel.
10: En dan is die samenvatting, klopt ook niet helemaal. Maar het is voor je familie, dat doet niet zoveel toe, want zelf vertel je het ook verkeerd.
11: Ja, maar zo werkt het natuurlijk niet. Nee, je moet echt een goed model hebben. Ik kan je als voorbeeld geven, bijvoorbeeld als mensen het medicijn 1 april noemen en je hebt niet een goed getraind model, dan wordt dat 1 april.
9: Ja,
11: dat kan natuurlijk niet in de samenvatting. Dus wij hebben inderdaad de motor die we gebouwd hebben aan de achterkant, die bevat, nou ja, we noemen dat guardrails. Ook bijvoorbeeld LLM's judges, dus de AI die weer de AI controleert.
9: Zo.
11: Maar die pijplijn die is vrij, robuust ontwikkeld, met heel veel checks erin.
9: Ja.
11: Om te kijken, leveren we een betrouwbare samenvatting, maar ook bijvoorbeeld een begrijpelijke samenvatting. Want je moet een gesprek van 1,5 uur kunnen samenvatten, wat misschien wel een gesprek is over het einde van je leven. En je moet een gesprek van 8 minuten kunnen samenvatten over een oorontsteking.
9: Ja. Ja.
11: Dus ook het concept, wat is een begrijpelijke samenvatting, is ook al een hele interessante uitdaging.
9: Ja, en je glimlacht net even, jullie gebruiken Claude hiervoor.
11: Nou, we gebruiken vrij veel modellen hiervoor. Claude gebruiken we eigenlijk vooral, want dat is eigenlijk de tweede uitdaging, is in dit tijdsgevricht een nieuw bedrijf bouwen.
9: Ja,
11: dat doe je met heel veel agents en heel veel steun. Dus ik denk, dat ik in een vorig leven werkte ik bij een grote retailer. Had ik denk ik 70, 75 mensen nodig gehad om te bouwen wat wij nu met z'n 10, 15 kunnen doen.
9: Jij hebt zelf een achtergrond als developer, stel ik vast.
11: Nee, niet eens. Is niet zo.
9: Oh,
11: nee.
10: Maar ik wil even terug naar je eerste punt. Want dus je dus, dus artsen controleren die samenvattingen. Dus die zitten net zoals op de Filipijnen en in Kenia. Ouderwets, dit klopt wel, dit klopt niet, te fine-tunen. Wat wel met human feedback.
9: Nee,
11: dus wij bouwen hem zonder human in the loop. Dus wij maken een samenvatting zonder human in the loop. Er zijn nog meer uitdagingen, want wij slaan geen data op van mensen. Dus we hebben geen centrale bak waar we toegang toe hebben en waar we op kunnen trainen. Maar we hebben hem wel ontwikkeld op een testset met artsen. En die blijven we opnieuw ontwikkelen en trainen. Maar wij brengen dus niet een human in de loop. Maar als de loop eigenlijk kapot is of breekt, dus wij zeggen we kunnen geen betrouwbare samenvatting leveren, dan brengen we er een arts in. Dus ik noem dit een human after the loop.
10: Yes.
11: En dat is wel een andere manier om het te organiseren. Maar dit is ook wel een schaalbare manier.
10: Ja.
11: We hebben duizenden gesprekken die we transcriberen nu per maand en die we samenvatten voor mensen. Ja, dat kun je niet meer doen met een arts die alles controleert.
9: Ja. Mooi dat dit er is. Hoe is dit een businessmodel?
11: Hoe is dit een businessmodel? Nou ja, dit ook gaat heel goed. We hebben de Nationale Zorginnovatieprijs gewonnen eerder dit jaar.
9: Ja.
11: We hebben net een investeringsronde opgehaald van 7,6 miljoen. Dat is fantastisch voor een seed.
9: Heel goed.
11: Maar het businessmodel wordt natuurlijk even zoeken. We hebben nu gezegd, het is voor ons het allerbelangrijkste dat we zoveel mogelijk gebruikers hebben, want daar leren we het meest van. En dat is ook zo.
9: Daar word je ook beter van dan?
11: Daar worden we veel beter van. Sterker nog, dat is denk ik het meest waardevolle nu voor Ditto om te hebben. Ik had het net al even als voorbeeld. Als ik twijfel van waarom werken we nou 8 dagen per week, dan kijken we even in de klantenservice app en dan weten we het wel weer. Want er zijn heel veel mensen in ernstige trajecten, in een oncologie traject, die Ditto gebruiken en heel blij zijn.
9: Side note, kun je iets zeggen over de verdeling? Zijn het vooral ouderen? Zijn het mensen die chronisch ziek zijn? Waar zit jullie meeste klantenbestand?
11: We zien een verschuiving eigenlijk naar toch wel kritieke zorgpaden. Dus paden waarin heel veel moeilijke informatie in korte tijd wordt gedeeld met patiënten en hun omgeving.
9: Ja.
11: En ook, het moet wel ergens om gaan. Ja. Dus dat is cardiologie, dat is oncologie, dus alles met kanker.
9: Ja.
11: Opvallend, ook oogoperaties zien we veel. Vinden mensen ook heel spannend. Neurodegeneratief, dus Alzheimer en Parkinson. Ja. Daar zijn ook veel familiesystemen bij betrokken. Nou, op al dat soort momenten is dit ook heel nuttig.
9: Ja,
11: ik wil terugkomen op je vraag.
9: Zeker.
11: Nou, we hebben er een paar die we gaan uitzoeken. Dus allereerst, we waren heel blij. We gingen live in augustus en ik geloof dat we in oktober al een samenwerking met Mensis hadden.
9: Kijk.
11: De eerste zorgverzekeraar. En inmiddels zijn we met steeds meer zorgverzekeraars.
9: En die promoten jullie dan ook in de mailings en dat soort dingen.
11: Nu wordt natuurlijk de grote vraag. Gaan de zorgverzekeraars ook iets vergoeden?
9: Ja.
11: Ze zien wel heel veel waarde. Namelijk als mensen hun zorg beter begrijpen. En hun familie begrijpt het ook beter.
9: Ja.
11: Dan gaat de therapietrouw omhoog. Ja. Ze slikken medicijnen beter.
9: En dan gaan de kosten omlaag als het goed is.
11: En als het goed is gaan voor de samenleving als geheel de kosten omlaag. Dus minder belletjes terug naar de dokter. Minder herhaalconsulten.
9: Ja.
11: Dus dat is voor de zorgverzekeraars denk ik interessant. Wij krijgen heel veel vragen van gebruikers die eigenlijk niet tot het verhelderen van zorg behoren. Bijvoorbeeld, kun je een taxi bellen voor mij? Of zoals in het eigen geval, mijn moeder had een typisch boomer ongeluk met een elektrische fiets.
9: Ja.
11: Van alles gebroken, lag helemaal in gruzelementen. Nou, wij kregen keurig met het gezin een updateje via Ditto. Hè, van dit is er aan de hand, dit is er gebeurd. Toen dachten we, maar kunnen we nu zorgen dat mama misschien wel eten krijgt 2 weken lang? Moeten we dat niet thuis laten bezorgen? Dus dat zou ook een model kunnen zijn.
9: Ja, dat je aan inplucht op allerlei andere diensten.
11: Ja.
9: Maar wacht even, ik hoor jou via Ditto. Je maakt dus ook een groepje aan met elkaar?
11: Ja, dus
9: dat
11: begon
9: gemist.
11: Ja, dus het begon met je deelt een samenvattingje. Dat kon je dan delen, dat deden we via WhatsApp. En toen waren we toch wel vrij geïnspireerd door een ander Nederlands groot succes, Polar Steps.
9: Ja, kennen we.
11: En toen dachten wij, dat is natuurlijk eigenlijk heel mooi. Dat
9: community.
11: Je mensen, community. En mensen die jou volgen op een pad. Waarom is dit in de zorg eigenlijk anders? Eigenlijk niet, je zit op een zorgpad. Dus toen hebben we eigenlijk de functie gebouwd dat je een cirkel om je heen bouwt in Ditto, van je dierbaren. En die hou je dan met 1 druk op de knop op de hoogte. Je kan kiezen wat je deelt. Je kan het ook nog een beetje aanpassen. Dat je niet alles.
9: Dan krijgen ze een melding van je broer die ziek is, heeft nu dit
11: gedeeld. Precies. En dit is gebouwd omdat ik 1 gesprek had gehad met met 2 ouders die hadden een kindje met kanker. En die zeiden, we hebben een WhatsApp-groep met 100 mensen erin.
9: Oh ja,
10: en daar heel veel.
11: En daar gaat alles in.
9: Ja, dat
11: is eigenlijk natuurlijk heel gek. Daar zitten de ouders in van vriendjes waar deze persoon gaat spelen.
9: Ja.
11: Daar zitten artsen in.
9: Ja.
11: Daar zit direct de familie in.
9: Ja.
11: En toen dachten we, maar dit is eigenlijk heel gek.
9: Ja, nou dan hebben we het over digitale soevereiniteit, zou ik zeggen.
11: Nou, dus ook inderdaad kun je dit ook veilig bouwen. Dus device to device. Dus op een soortzelfde signal protocol. Dus voor ons is dat veilig doen.
9: Ja.
11: Dat op een manier doen dat wij bijvoorbeeld geen grote databak hebben waar we alles in opslaan. Alles wordt lokaal opgeslagen op de telefoon van een gebruiker. Ook een vrij radicale keuze.
9: Ja.
11: Soms heel lastig voor ons als mensen de klantenservice bellen. Ja, wij hebben geen opname.
9: Maar dit zijn vertrouwelijke gegevens. Het is ook nog eens wettelijk beschermd, dus je moet wel. Toch?
11: Dus je moet wel. En wij dachten ook, ja, we kunnen wel weer een bak maken met alle data. En dan krijgen we eigenlijk wat er bij het bevolkingsonderzoek borstkanker is gebeurd.
9: Riskeer je dat weer?
11: Eigenlijk riskeer je meer, dachten wij, dan dat we het gewoon lokaal op de telefoons houden.
9: Ja.
11: Ja. Ook alweer met beperkingen, want we vereisen wel dat mensen een pincode of biometrische hun telefoon beveiligen. En er zijn toch mensen die dat niet hebben. Ja, dan zeggen we, dan doen we dit ook niet op jouw telefoon, want het zijn wel je medische gegevens.
9: Nou, dat is een heel helder verhaal. En ik ben heel blij dat we het hier gehoord hebben. En hopelijk nog veel vaker in de toekomst. Dank, Bart Voorn, oprichter van DigitalCare. En nu dan gaan we praten met Kees Franken, co-founder en CEO van Sabrata. Zeg ik dat zo goed, Kees?
12: Ja, Sabrata, inderdaad.
9: Sabrata, heel goed. Nou, welkom, goed dat je er bent. Wat doen jullie bij Sabrata?
12: Ja, wij maken fotonische chiptechnologie en hardware voor wireless communicatie. Dus denk aan 5G, 6G.
9: Mm-hmm.
12: En wij richten ons eigenlijk op de indoor wireless markt. Namelijk 80% van je mobiele data verbruik je binnenshuis.
9: Yeah.
12: En wij bieden daar oplossingen die 10 keer zuiniger zijn. De bandbreedte van de toekomst makkelijk aankunnen. Ook eigenlijk een goedkope oplossing.
9: Ja.
12: En dat is eigenlijk heel interessant.
9: Ga ik even heel plat zeggen. Jullie maken een netwerkchip.
12: Ja, inderdaad. We maken eigenlijk netwerktechnologie. Dus waar moet je dan aan denken? Is je staat bijvoorbeeld in de Ziggo Dome of in een stadion. En in dat stadion zijn dan allemaal soort van modems geïnstalleerd.
9: Jazeker.
12: Enkele honderden.
9: Zodat iedereen met 15.000 tegelijk op dezelfde wifi kan.
12: Precies. En het liefst wil ook iedereen misschien streamen.
9: En heel veel 4K video live doorzetten.
12: Ja. Want we denken eigenlijk altijd van ja, we gaan toch echt niet meer data gebruiken dan nu.
9: Echt wel.
12: Maar elk jaar exponentieel stijgt de data.
9: Ja.
12: Dus dat gaat op telecom en wireless ook zeker gebeuren.
9: Ja.
12: En ja, wat onze oplossing eigenlijk doen, wij maken dus dat soort modems.
9: Ja.
12: En die ontvangen jou een 5G-signaal van je mobiel.
9: Ja.
12: En die zetten dat om in een elektrisch signaal.
9: Ja.
12: En normaal wordt dat elektrisch signaal dan bijvoorbeeld over kabels verstuurd. Coax. Maar ja, dat is eigenlijk geen goede oplossing. Want dan verlies je het signaal al na tientallen meters. Dus nu zijn er oplossingen die het over glasvezel versturen via licht.
9: Mm-hmm. Fotonica.
12: Fotonica. En ja, wij maken eigenlijk een oplossing die dat echt veel beter kan. Waarbij wij ook niet alleen het signaal omzetten naar licht, zodat het over glasvezel gestuurd kan worden, maar ook wij doen processing met dat licht. En dat is veel sneller, energiezuiniger, flexibeler. Daar kunnen we echt heel veel winst behalen. En ook doordat wij hele dure elektronische digitale chips vervangen op één enkele fotonische chip, kan het dus veel compacter. Het zorgt voor veel minder hitte wat gegenereerd worden. Ja.
10: Maar de kern is dat je dus een hele goede fotonische chip maakt.
9: Voor netwerkcommunicatie.
10: Dus dat is
12: precies
10: de kern. Dat heb je gedaan in een PhD op Harvard en in Twente. Heb je dat uitgevonden. Toen ben je die start-up begonnen en heeft nu 7 man.
12: Ja, klopt. Exact. Dus het belangrijkste is dat wij dus heel erg goed die netwerkchips kunnen maken. Maar om dat echt te elevaten naar een product die mensen kunnen kopen, die bedrijven kunnen kopen. Want bedrijven.
10: Maar maak je het hele modem? Nee, toch? Je maakt toch alleen maar die chip?
12: Of we gaan uiteindelijk toe naar het hele modem. Want wat wij geloven is dat als wij echt die performance gains willen realiseren. Dan, en ook een stap in die value chain omhoog willen maken. Dan willen wij echt die modems gaan bouwen zelf.
9: Ja, en die zijn dan vooral op enterprise gefocust, niet voor de consumenten thuis.
12: Zeker weten. Dus het is niet zo dat je zo'n 5G modempje straks thuis hebt.
9: Ja.
12: Maar in plekken als treinstations, metrostations, grote gebouwen, zoals bijvoorbeeld hier zelfs, waar de muren zo dik zijn, dat signaal van buiten komt helemaal niet binnen.
9: Ja.
12: En dat is een beetje de oplossing waar we aan werken.
9: Dus het is niet zozeer een actueel probleem, als wel een probleem dat ontstaat met de ontwikkeling van netwerktechnologie en steeds meer.
10: Het is nu al zo, want nu zetten ze al extra netwerken in bij de arena als er een groot event is. Ze doen wel extra.
9: Maar daarom geef een beetje een kijkje in de markt. Want we zeggen altijd, we hebben zo'n fantastische infrastructuur voor internetverbinding in Nederland. Of zeg je nou alleen al in Nederland of juist in andere gebieden is hier heel veel ruimte voor?
12: We hebben helemaal gelijk. In Nederland lopen we echt altijd wel voorop als het gaat om
9: goede wifi.
12: Goede wifi en goede telecom. Landen als Nederland, Noord-Amerika.
10: Korea.
12: Korea natuurlijk, Japan.
9: Ja.
12: En ook China natuurlijk.
9: Ja, maar in de VS weet ik dat het vaak om te huilen is, toch nog wel.
12: Ja, het ligt er een beetje ook aan waar je bent.
9: Ja, okay.
12: Je hebt daar ook hele snelle millimeter wave 5G... waar je bijna 800 Mbit snelheden hebt.
9: Toch wel.
12: Wat wij hier helaas nog niet hebben. Ja. Maar Nederland is daar inderdaad heel sterk in. Maar waar je ziet is gewoon, als je nu naar een concert gaat... en er zijn 10.000 man, je hebt gewoon geen goede verbinding.
9: Ja.
12: En in de toekomst wordt het alleen maar een groter probleem. En dat is ook waar wij... Het is niet dat wij alleen dit probleem hebben gedefinieerd. We zijn met industrie, telecom doen we nu... We zijn nu met drie samenwerkingen aan het doen... met drie verschillende grote telecombedrijven... om onze technologie te valideren en zorgen van wat wij bouwen. Ja. Dat we het niet alleen bouwen om het te bouwen... maar dat het ook echt past binnen de markt. En, dat het,
10: en dan ben je een soort R&D-lab. Dus samen bouw je dus... mooi. En kun je iets vertellen over jouw uitvinding, over jouw unieke chip? Je bent op gepromoveerd, dus dan je moet iets unieks hebben verzonnen.
9: Ja,
12: precies. Dus wat wij gebruiken is een nieuw fotonisch chipmateriaal. Jullie kennen misschien Smart Photonics, daar hadden we het eerder over.
9: We kennen Johan van Eens.
12: Precies. Die gebruiken indium fosfide voor bijvoorbeeld. Anderen gebruiken silicium. En wij gebruiken een nieuw materiaal en dat heet Thin Film Lithium Niobate, of TFLN.
9: Mm-hmm.
12: En dat materiaal is heel erg goed in die omzetting van stroom naar licht. En heel energie-efficiënt. Het is het meest energie-efficiënte materiaal ter wereld daarvoor. En daar hebben wij dus die omzetting, die omvormers voor ontwikkeld. Maar waar onze IP echt op is, is echt op die processing waar ik het over had. Want je kan je voorstellen dat je in zo'n stadion staat en er zijn heel veel signalen komen er binnen, maar je moet jouw 5G-signaal eruit pikken.
9: Ja.
12: Nu gebeurt dat met dure filters die helemaal niet flexibel zijn. Die moeten aangepast worden voor China of voor Japan of voor Nederland. Er zijn allemaal verschillende frequentiebanden. En onze chip kan die filtering in het optische domein doen. En heel flexibel. Voor ons maakt het niet uit waar wij ons product deployen. In Noord-Amerika, in Europa of in Azië.
9: Ja.
12: Het werkt overal. Het is heel universeel. En dat is, denk ik, een hele andere manier van denken. Wat wel heel interessant is aan wat wij ontwikkelen.
9: Ja. Nou, technisch helemaal mooi. Jullie hebben een grote addressable market. Wat zijn dan nog de uitdagingen? Geld.
12: Dus inderdaad, goeie dat je dat zegt. Ik denk voor elke start-up en anderen die jullie spreken, dat zal geld wel altijd.
9: Maar zijn dat de typische dingen, namelijk financiering, regelgeving, talent van buitenaf? Of hebben jullie nog unieke problemen waar juist jullie tegenaan lopen?
12: Nou, ik denk unieke problemen waar je als chipbedrijf tegenaan loopt, is dat de hele complexe supply chain is echt van de get-go.
9: Ja, maar dus, je noemt net Smart Photonics. Is dat de partij waar jullie samen mee kunnen optrekken met juist de fotonische revolutie die we in Nederland proberen te ontketenen?
12: Nou, ik denk wat bedrijven als Smart Photonics doen, en trouwens we hebben in Nederland echt een heel uniek fotonisch ecosysteem. We hadden het net over Harvard Amerika. Daar, als ik daar bijvoorbeeld, we maken een chip en die moet dan gepackaged worden met wat fibers en elektronica.
9: Ja. Mm-hmm.
12: Dan moest ik mijn chip naar Californië sturen op een vliegtuig van 8 uur.
9: Mm.
12: Om het te laten packagen. Hier in Twente ga ik gewoon
10: naar bezig.
12: En 2 minuten later ben ik bij het bedrijf die packaged. Ze packaged het en ik fiets weer terug.
9: Ja.
12: Dus in Nederland is dat gewoon...
9: De waardeketen ziet er best goed uit.
12: Supergoed. En dat moeten we echt realiseren. Photonica in Nederland staat echt bovenaan in de wereld.
9: Ja.
12: En daarom zijn we ook het bedrijf hier begonnen.
9: Okay.
12: Het is een perfecte plek ervoor.
9: Ja.
12: Dus uitdagingen, toch zie ik dan de supply chain voor materialen, maar ook in geld, funding. We zijn nu zeer vroege fase.
9: Mm-hmm. Hoeveel hebben jullie al opgehaald of zijn jullie aan het ophalen?
12: Ja, dus we zijn bezig nu met de pre-seed ronde van 2,5 miljoen.
9: Yeah.
12: Daarvan is 1 miljoen is secure.
9: Mm-hmm.
12: We hebben wat andere investeerders. We zoeken nog 1 of 2 andere investeerders om dit te closen.
9: Er zit vast een van onze luisteraars bij.
12: Ja, ik hoop het. Neem vooral contact met ons op. Yeah. En we zijn net zoals heel veel deep tech startups, zijn we ook bezig met veel onderzoekssubsidies. Dus daar hebben we al bijna 1,5 miljoen aan subsidies. Dus binnen iets meer dan een half jaar hebben we eigenlijk al 2,5 miljoen al.
10: Maar is dat onderzoek dan is toch klaar? Ik bedoel, je hebt toch die chip, je weet wat je moet doen. Moet je toch gaan produceren?
12: Ja, we weten exact wat we moeten doen.
10: Ja.
12: Ook voor de komende 4 jaar hebben we uitgebreid plan gemaakt. Met alle kosten, hoeveel mensen we nodig hebben. Precies wat we nodig hebben. Maar dat product moet wel nog ontwikkeld worden. En dat moet echt buiten de universiteit gebeuren. En dit soort universiteit doen een fundamenteel onderzoek. Nu gaan we meer naar engineering. En dat hangt bij chiptechnologie toch wel heel sterk tegen onderzoek aan. En dat kost, chips maken is heel duur.
10: Hey,
12: ja.
10: En wie gaat het uit? Want Smart Photonics, weet je, heeft ze eerst de founder, die wil het echt hier maken, ook de chips. Bij Eindhoven hebben ze nu een pilotproject. Dus willen, en dat gaan jullie ook doen, dat we het ook hier maken, gewoon een fabriek neerzetten en... Dat gaat ook gebeuren.
12: Ja, eigenlijk nu maken wij onze chip zelf.
10: Ja, maar een heel klein aantal testmodems enzovoort.
12: We kunnen ongeveer 100 wafers zelf per jaar. En we moeten uiteindelijk naar 10.000 wafers per jaar.
9: Ja.
12: Daar hebben we echt wel besloten van vroeg af aan. Wij gaan waarschijnlijk niet zelf onze eigen fabriek bouwen. Wij zijn in gesprek met enkele Nederlandse foundries, zoals dat heet. Die ons kunnen helpen om ons proces zeg maar over te nemen.
9: Ja. Ja.
12: Dan leren wij hun hoe ze onze chips moeten maken. Maar toch kijken we ook wel naar buitenlandse partijen.
9: Hmm.
12: Bijvoorbeeld in de VS, maar ook bijvoorbeeld in landen als Taiwan...
9: Uiteraard.
12: Zijn ze echt toch al wel een stapje verder.
10: Zit TSMC nu al aan je te trekken?
12: Wij denken eigenlijk heel positief over wel dat soort landen. Want de supply chain in bijvoorbeeld Taiwan is echt heel erg...
9: Een enorme schaalvoordelen echt, natuurlijk.
12: Ja, precies. Ja.
9: Nou, dat zijn de woorden die we gehoord hebben. En die we misschien nog wel eens vaker gaan horen wanneer jullie funding voor elkaar hebben. Dank in elk geval, Kees Franke, co-founder en CEO van Sabrata. En dit was dan alweer de laatste aflevering in onze zomerserie van de Grote Tech Show. Vanaf volgende week zijn we er weer met onze reguliere gesprekken met vaak iets bekendere leiders in al dan niet digitale innovaties. En vanaf elke donderdag hoor je dan ook weer wat er speelt in de wereld van tech. Wat je moet horen van meestal Ben en mijzelf en wat we daar allemaal van vinden. Dus zeg ik, een fijne afsluiting van de zomer. En tot de volgende Grote Tech Show. Dag.
13: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
4: Geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Bewonder de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
5: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
6: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
5: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
6: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
5: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
6: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
7: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
9: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Sigrid Kaag zegt dat de VS haar 10 jaar geleden een topfunctie voorstelde bij de Verenigde Naties. Dat vertelde ze bij Zomergasten. Ze kreeg de topfunctie niet, maar daar heeft ze niet om getreurd. Mede daardoor kwam ze namelijk in de Nederlandse politiek terecht, onder andere als D66-leider en minister. In Guinea, in West-Afrika, zijn tientallen doden gevallen omdat een vuilnisbelt instortte. Meerdere huizen werden bedolven onder een berg afval. Het dodental staat nu op 30, maar lokale autoriteiten denken dat dat nog verder oploopt, omdat er ook nog tientallen gewonden zijn. De instorting gebeurde na dagen van zware regenval. En de componist van meerdere K3-hits, Miguel Wiels, wordt voorzitter van een voetbalclub. Dat wilde hij stiekem al heel lang, zei hij bij de bekendmaking. Wiels gaat aan de slag bij de oudste voetbalclub van Gent, die vroeger ook op het hoogste niveau speelde. Nu speelt de club op amateurniveau. President Trump heeft vanmiddag het startsein gegeven voor een autorace door de straten van Washington. Die wordt gehouden omdat Amerika 250 jaar onafhankelijk is. Trump maakte eerst zelf een rondje over het circuit in zijn gepantserde limousine. Daarna zwaaide hij met de groene vlag om de wedstrijd te laten starten. En tennisser Robin Haas heeft naast zijn eerste titel gegrepen in het dubbelspel van de Masters-toernooi. Hij en zijn Duitse partner Fransen verloren de finale in Cincinnati, Amerika, met 6-4, 2-6 en 10-7. Het had zijn eerste titel van het jaar kunnen worden en de 11e in totaal. En dan nu het weer van Weer Online. Het is fris met temperaturen ver onder de 10 graden. Ook kan er mist ontstaan. Morgen veel zon en net iets warmer dan vandaag, met 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
11: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora. Wat een heerlijke plek. Maar nu blijkt uit onderzoek dat de meeste mensen op of tijdens hun vakantie toch stiekem aan werk en carrière denken, tot bezinning komen en liggen te mijmeren over hun volgende carrière-stap. Want ja, nog een jaar in de file naar die helse kantoortuin, nog langer in die verstikkende groepsapp van de afdeling of nog meer van die toxische manager, dat niet. En juist daarom halen wij 6 weken lang iedere week een ander werkmerk naar Playa del Amstel. Om te vertellen over hun werkgeversbelofte, over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen. Speciaal om al die mijmerende mensen te inspireren. En natuurlijk ook voor alle vakgenoten wiens werkmerk wel een update kan gebruiken. De BNR at Work Zomer Special. Iedere week een ander werkgeversmerk.
12: Ja, welkom hier in ons heerlijke, speciale, kleine barretje. Bij Playa del Amstel. Deze week, Arjan, gaan we in gesprek met Ahold Delhaize. Neem ons eens
13: ja,
12: mee.
13: Hey, maar even gewoon, onze laatste zomerspecial is dit, hè?
12: Dat ging snel, hè?
13: Volgende week moeten we weer normaal werk gaan doen.
12: Heftig, hè? Ja. Het is weer voorbij. Mooie zomer.
13: Ahold Delhaize. Wat fijn dat Bjorn er is.
12: Mooie afsluiter.
13: Ik ga het duiden, jongens. Ahold Delhaize is een internationale bekende food retailer met 17 sterke lokale merken in Europa, de Verenigde Staten en Indonesië. In Nederland kennen we het bedrijf natuurlijk vooral van Albert Heijn, maar ook Ethos, Gallagal en Bol. Maar ook merken als Delhaize, Foodline, Stop & Shop, Hannaford, The Giant Company, Albert en Super Indo vallen allemaal onder deze groep. Elke week doen, schrik niet, 77 miljoen klanten er hun boodschappen online. En dat doen ze ook in meer dan 9.500 winkels. En achter al die merken staan bijna 400.000 medewerkers. Achter de bekende supermarktmerken zit een internationale organisatie waar zowel winkelmedewerkers, marketeers, data-experts, logistieke teams en ook HR-professionals samenwerken aan de toekomst van food retail.
12: En daar werkt ook Bjorn Luiters, employer brand, baas, strateeg, manager, give it a name, van Ahold Delhaize. Welkom, Bjorn.
0: Dankjewel. Wat leuk om hier te zijn in jullie barretje.
12: Ja, heerlijk. Het is gezellig, maar het is nu ook jouw barretje. Barretje, dus voel je vrij en voel je vooral thuis. Jij bent Global Head of Total Talent Acquisition en Employer Branding bij Ahold Delhaize. Waarom heb jij zelf voor Ahold Delhaize gekozen?
0: Dat is een mooie vraag. Kan ik eigenlijk redelijk kort over zijn. Ik vind het een van de fantastische merken die Nederland kent. Heeft natuurlijk ook deels Nederlandse roots. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, het was met name het merk, de opdracht die ik had en de vrijheid, verantwoordelijkheid en het vertrouwen wat ik kreeg van mijn manager, wat voor mij brandstof was om te zeggen, hier spring ik op.
12: Ganz abgefeiert. Beginnen we bij het merk, want je zegt het was voor mij vooral het merk. Ja. Dat vind ik een interessante, want het merk, als ik aan Ahold denk ik gelijk aan hamsters, et cetera. Dus je hebt dan zo'n bepaald gedachtepatroon. Maar toch zeg je voor Ahold Delhaize, de overkoepelende, het merk. Ja. Wat is dat merk dan?
0: Dat is een hele mooie vraag. Misschien om dat wat te duiden. Ahold Delhaize is een moederbedrijf van onder andere van Albert Heijn, van Bol, van Hannaford. 17 merken in 10 landen, 3 continenten. En we zijn een moederbedrijf. En samen helpen wij eten bereikbaar en beschikbaar te maken voor iedereen. En dat is iets wat we echt allemaal in ons profiel hebben. En iedereen op zijn eigen manier. En dan hoef je geen sustainability of whatever in je functietitel te hebben. Mm-hmm. Maar iedereen draagt bij aan wat we echt belangrijk vinden, die eindklant. En dat is iets wat we allemaal, denk ik, door onze aderen hebben lopen. En iedereen op zijn eigen manier. Een marketeer vanuit zijn marketingpad. Maar ik ook vanuit mijn eigen perspectief.
12: Klinkt heel verfrissend, hè, dat je dan niet sustainability op je profiel hoeft te hebben, omdat die eindklant eigenlijk het doel is. Ja. Zowel vanuit consumentenperspectief of misschien marketingperspectief, maar misschien ook wel vanuit employer brand perspectief. Ja. Maar aan de andere kant wil je dat wel op een juiste manier doen. Hè? En zeker ook omdat de doelgroepen nu tegenwoordig het heel belangrijk vinden op je carbon footprint en je CO2 en je duurzaamheid. Dus hoe kun je dat wat extra aanvullen? Of zeg je echt van, dat boeit niet, het gaat echt om die eindklant en door roeien en ruiten? Of hoe zeg je dat?
0: Volgens mij is het altijd goed om het in goed Nederlands te zeggen, om in je achterhoofd te houden voor wie je het doet. En uiteindelijk zijn de mensen die onze salarissen betalen ook de mensen in de supermarkten. Ja. En ook vanuit mijn perspectief, waar ik kijk naar de schaal van onze talentoplossingen, inclusief het merk bouwen van Ahold Delhaize, is ook om schaalvoordelen te halen met als doel, vanuit mijn perspectief, om ook de boodschappen in de supermarkt betaalbaar te houden. Dat is de reden waarom ik het doe. En dat is dus met een eindklant in perspectief. Maar dit klinkt misschien wat groot, maar grote dingen starten vaak heel klein. Dus er zijn hele grote teams bij ons bezig met kleine stukjes te verbeteren in die hele waardeketen. Bijvoorbeeld het verminderen van vet of van suiker in onze producten. Dat is op de schaal van Ahold Delhaize, met 400.000 medewerkers wereldwijd, met 77 miljoen customers per week, dat is impact. En dat is volgens mij waarin iedereen zegt, impact maken. Ja, dat doet denk ik iedereen. Alleen de schaal waarop je dit bij Ahold Delhaize doet,
13: is meteen heel groot.
0: En het raakt rechtstreeks het bord van de consument. Van jou, van mij, van iedereen. Dus dat is impact.
13: Maar als je al die dingen ziet, hè, jij kijkt als professional naar al die ontwikkelingen. Ja. Kun je dat dan ook gebruiken in je wervingsstrategie? Dan denk je, ik zou echt aan het springen, want ik wil hier iets mee, ik wil overal iets mee gaan doen. Nou, kun je dat gebruiken?
0: Zeker. Nou, kijk, met name wat we doen, en dat is denk ik het mooie van het merk van Ahold Delhaize en de sterke merken die we hebben. De merkbekendheid is enorm. We zitten op elke hoek van de straat. 9.500 winkels. Iedereen kent het merk. Dus het is ook heel makkelijk om dat visueel te maken. Of dat nou audio is, video.
13: Hele hoge herkenbaarheid.
0: Hoge herkenbaarheid. En met name trots van de medewerkers zelf. Die willen vertellen dat de medewerkersbelofte die wij hebben, die zit op groei, die zit op schaal, op jezelf zijn. Dat dat echt waar is en niet alleen een tegeltje aan de muur, maar echt verankerd is in onze, nou ja, processen klinkt wat technisch, maar in het gevoel van mensen.
12: Hoe komt het dat het bij jullie echt waar is?
0: Ik denk omdat we daar goed over nagedacht hebben, dat enerzijds dat het niet een belofte is. Ik heb een trappetje wat ik altijd maak waar het gaat over merken. Dat zit op drie levels. Dat zijn enerzijds je hersenen. Dus je hersenen moeten registreren wat de propositie van in dit geval Aldo Hezen is. Je ogen moeten zien wat je hersenen registreren, dus of het waar is. En dat kan je doen door video of whatever aansprekende content. Maar uiteindelijk gaat het over het verankeren van die belofte, dus alles wat jouw hersenen registreren, je ogen zien, in die hele waardeketen. En als je gaat kijken naar die hele journey, hè, is dat ongeveer, of touchpoints, zoals we dat mooi, of momenten die echt belangrijk zijn, dan zitten daar ongeveer 260 punten in die hele journey waar je het verschil kan maken. En Nikayo, als je ook maar 1% van elke stap die ik maar noem weet te verbeteren, moet je nagaan wat voor een beleving je krijgt. Dus we gaan van strategie naar beleving. Want EVP is wat mij betreft niet meer dan een soort ruggengraat. Niemand ziet het. Maar als het er niet is, dan valt alles in elkaar.
13: Ik ga het heel even toelichten. EVP voor de luisteraars die het niet geeft niks. Maar die het niet kennen, is een employer value proposition. Ja. Oftewel je werkgeverswaarde, belofte. Je werkgeversbelofte die je doet, hè, aan de kandidaat en aan de werkende. Dus jij zegt van, joh, we hebben heel veel touchpoints. Ja. Waarin een sollicitant die nog nooit van ons gehoord heeft, totdat hij echt getekend heeft en is gaan werken.
12: 200 touchpoints.
0: 266 hebben we geïdentificeerd. We zijn er nog niet, hè? Begrijp je niet verkeerd.
13: Zijn het er nog meer. Ja.
0: Waarschijnlijk zijn het er nog meer. Maar als je ook al realiseert, en misschien, ik ben een beetje van de cijfers, dat mensen tussen de 12 en de 10 en 12 touchpoints nodig hebben voordat ze ook maar solliciteren. Eerst, hè, voor de mensen die dit luisteren, waarschijnlijk op een strandbedje of in hun eigen barretje in de tuin, is eerst moeten ze bekend worden met het merk. In dit geval
13: Aldo. Je moet er al een gevoel mee hebben eigenlijk.
0: Je moet weten
12: maar
0: dat
12: waarom
0: het bestaat.
12: Waarom moeten ze bekend worden met het merk Aldo Hezen in die zin?
0: Ja.
12: Jullie hebben zoveel andere merken die ook voor jullie spreken.
0: Ja.
12: Kiezen jullie dan voor een strategie waarbij die merken ook een eigen employer brand hebben?
0: Ja.
12: Of doen jullie dat? Ben je op zoek naar eenheid daarin?
0: Ja. Nou, dat is een hele mooie vraag. En ik denk ook exact. We zijn een familie van sterke lokale merken. Aldo Hezen is een moederbedrijf met 17 lokale merken die allemaal verankerd zitten in de maatschappij. Met die 9.500 stores die wij hebben, hè, over de hele wereld, zijn ze echt in elke hoek van de straat. Dus ze zitten midden in die samenleving. Daardoor gaan we dus ook niet één EVP hebben. Nee, iedereen heeft zijn eigen propositie. Alleen als je daar vanuit een Aldo Hezen perspectief, vanuit een moeder naar kijkt, en dat is hetzelfde zoals je met hebt van familie. Je hebt neven, nichten. Die hebben weliswaar misschien niet exact dezelfde kenmerken, maar er zitten een aantal dingen in die we gelijk hebben. En die zitten bij ons terug te vinden in bijvoorbeeld onze values. Die ons een familie maken. Laat ik het zo zeggen. Misschien zijn ze iets anders verwoord in de verschillende landen. En is het EVP net wat anders afdronk in een bepaald land. Maar de values, dat is wel iets wat ons verbindt.
12: En wat is nu het kerstje, of thans het kerstje van de op de taart van jullie EVP? Is dan Join Our Recipe?
0: Ja, dat is de mooie knipoog. Een link, denk ik, naar het product. Sure. Eindklant weer is inderdaad dat het een recept is. Een recepten. Dat kan je heel veel. Dat is heel flexibel. Daar kan je dingen aan toevoegen. Dat wil ook zeggen dat niet altijd alles fixed is. We nodigen eigenlijk mensen uit om bij te dragen aan dat recept. Dat recept voor morgen. Hè, om eten beter bereikbaar en betaalbaar te houden voor iedereen. Om daar aan mee te schrijven. En of dat nu gaat over, wat ik zei, het verminderen van vet of van zout. Of bij wijze van spreken AI in te zetten om food waste, dus voedselverspilling, tegen te gaan. Ja, dat is inderdaad wel het kerstje, denk ik, op de taart. Gecombineerd met de schaal die we hebben. Dus die massive footprint. Dus als je iets bedenkt, bij wijze van spreken voor een Albert Heijn, of andersom, hè, Albert Heijn bedenkt iets zelf, dan heb je een landschap waarbij je massale impact kan maken. Want waarom zou je een heel goed voorbeeld, wat we in Albert Heijn of in Aldo Hezen hebben bedacht, niet 17 keer.
13: Nee, tuurlijk, dat blijf je gebruiken. Ja.
0: Ja,
12: Ja, en je zit nu heel erg op schaalvoordeel en iets testen in een pilot en dan uitrollen, massive impact, et cetera. Mm. Maar uiteindelijk wil je ook gewoon mensen, doelgroepen verleiden om bij Ahold Delhaize te komen werken op diverse rollen. En die doelgroep wordt steeds kritischer en die vindt dat je ook maatschappelijk verantwoording moet nemen. En die hebben hippe, kekke start-ups of andere coole, impactvolle bedrijven waar ze uit kunnen kiezen. Hoe zorg je dat je voor die doelgroep onderscheidend bent? Want ik kan me voorstellen, als jij komt met schaalvoordeel en inkoopvoordeel en noem maar op, dat zo'n doelgroep ook denkt van maar ik ben gewoon die en die persoon. En praat je met mij of ben je je bedrijf aan het promoten? Hoe zorg je ervoor dat jij, met wat je net allemaal zegt, want jij bent mega enthousiast, hè? Dus ik denk zelf misschien is
13: goede ambassadeur.
12: Goede ambassadeur, ja. Maar hoe ben je voor je diverse mensen en jongere generaties en misschien ook oudere generaties relevant?
0: Ja, nou, dat is een hele terechte vraag. Ik denk, waar ik het verhaal mee begon, we doen alles voor de eindklant. Vanuit mijn perspectief, vanuit EVP, is dat altijd de kandidaat. Dus mijn ideale positie is altijd het EVP, hè, dus je werkgeversbelofte, af te stemmen op de wensen van het individu. En wat jij zegt, Nicaro, ik denk tech tikt anders dan iemand in legal. Dus wij proberen ook dat EVP relevant te maken door aan de knoppen te draaien die we mogelijk hebben. Dus laat ik het anders zeggen. Als ik het heb over schaalvoordeel, dan kan dat voor tech met name zijn. Dat je AI-oplossingen kan introduceren. Dus dat is de expertise, naar alle landen. Als je het hebt over een legal persoon, bij wijze van spreken, dan gaat het over de complexiteit en schaal vanuit merkarchitecturen en legal concerns. Dus het is altijd die building blocks die elkaar raken. Want in de basis gaat het allemaal over impact maken, over groeien, over authenticiteit. Ja. Dus, en ik denk dat dat een belangrijk ding is. We nodigen iedereen uit om mee te doen. En wij geloven ook dat we iedereen nodig hebben. Dus we hebben de denkers nodig, de doers, de verbinders, de mensen die beginnen, de mensen die afmaken. It's in the mix. En de culturele verschillen, met name omdat ons werk ook zo georganiseerd is, internationaal, maakt het allemaal beter. En daar geloven we ook in, dat die verschillen ons ook juist daadwerkelijk beter maken.
12: Johan, heb jij ook zo'n dorst?
0: Nou, laat maar een slokje water, klein. Lekker.
12: Ja, zal ik even een lekker cocktailtje voor je halen, met Barretje?
0: Ja, heerlijk.
12: Ja, dan zijn we zo weer terug. Klets je even door met de Arjan. En Arjan heeft straks na de kleine break ook een aantal prikkelende vragen voor je.
0: En de stroopwafels, gaan we die ook doen?
12: Trek maar open die zak van Ahold Delhaize.
0: Van Albert Heijn in dit geval. Dank je wel, hoor.
1: BNR at Work. Nigayo Wijnen en Arjan Elbers.
12: Ja, daar zijn we weer. Met cocktails en stroopwafels. Ja. Wat een mooie mix. Arjan heeft een aantal vragen voor je. Ja.
13: Bjorn, jij als vakidioot. Op welk employer brand ben jij stikjaloers?
0: Oh, maar die kan ik heel makkelijk beantwoorden. Ja. Dat is eigenlijk Spotify.
13: Ken hem niet?
0: Nee, dat snap ik.
12: Ken je Spotify niet?
13: Ja, daar heb ik wel eens naar geluisterd. Ja. Maar vertel.
0: Nou, we hebben onlangs die refresh van ons employer brand gedaan, dus de EVP. En dan ga je op een gegeven moment kijken naar een aantal componenten. Onder andere, wie ben je zelf? Wie probeer je aan te spreken, aan te trekken, te behouden? Maar ook, hoe kan je je differentiëren? Ja. En dan kijk je natuurlijk naar wat er gebeurt in de markt.
13: Mooie merken,
0: naar Spotify. Spotify heeft er eentje, Join the Band. En dat is zo'n mooie connectie met waar het in essentie over gaat bij Spotify.
13: Geluid, muziek.
0: Geluid, muziek. En daar komt onze
13: Join Our Recipe. Ja. Oh, wow.
0: Dus de link naar waar het in essentie over gaat. Hè.
12: Maar wat vind je dan zo mooi? Ja, ik hoor de payoff, Join the Band. Ja, coole payoff. Nike heeft Just Do It. Maar het gaat toch ook om wat maakt hun employer brand dan zo waardevol of verdiepend of uniek?
0: Nou, zover ik hem heb kunnen testen, is in ieder geval, ze hebben hem gewoon heel mooi verankerd. In ieder geval in hun, in die reis die je maakt van. Als je op de website zit, maar ook met het solliciteren. Ze maken dat heel die link naar hun essentie, naar hun product heel mooi. En dat is
13: geloofwaardig. Ja, maar is ook wel vet knipoog.
0: Ja, maar heel consistent. En ik denk dat merken gebouwd worden op basis van consistentie. Dus het continu leveren van je belofte. En dan niet het herhalen van je EVP-pijler, maar daadwerkelijk betekenis geven aan groeien. Zoals wij dat hebben met onze 222. Hè. Ik weet niet of je dat ooit... Wij stimuleren groei. En groei komt niet vanzelf. Daar moet je echt zelf sturing over geven. En wij faciliteren en wij helpen je groeien. En we moedigen je aan om ook daadwerkelijk te groeien in bijvoorbeeld cross-expertise. Of cross-brand. Of cross-country. En daarom noemen wij 222. Dus wij hopen gewoon mensen zo in de breedst mogelijke zin te ontwikkelen. Omdat die verschillende perspectieven super waardevol zijn. Ja, zeker in zo'n internationale omgeving.
13: En daardoor krijg je juist die uitwisseling van kennis en succesverhalen.
0: Juist. Dus je kan ook zeggen, groei, dat heeft Spotify ook. Ja, klopt. In essentie hebben we dat allemaal. Alleen de context bepaalt hoe jij groei betekenis geeft. En wij doen dat bijvoorbeeld door internationale groei, cross-cultureel te stimuleren, cross-expertise, dus van legal naar HR, of van communicatie naar whatever. En bijvoorbeeld van Aalderhersen naar Albert Heijn.
13: Ja, snap ik.
0: Of van Albert Heijn naar Ethos, of juist naar Amerika. Nou ja, goed. En ik denk dat heel...
12: Als jij wat jij nu allemaal zegt, wat heel aanlokkelijk en glanzend klinkt, kan executeren. Dus als dat is wat jullie intern daadwerkelijk waarmaken, dan is dat heel waardevol.
13: Nou,
12: hij wil zijn tweede vraag behandelen.
0: Je moet me echt een halt roepen.
12: Ja, nee, klopt.
13: Niet zo leuk als een enthousiast employer brand.
0: Ik zal een stokje nemen.
12: En met het kader van less is more, ik weet dat. Dus de luisteraar die hoort doordat wij jou een halt toeroepen less. En dat betekent dan more. Dus dat doen we jou alleen maar goed mee.
0: Wiskunde.
13: Komt-ie. Welk onderdeel van ons employer brand vind ik ronduit niet goed? En draag ik wel uit tegen beter weten in? Dus waar krijg je wel eens ooit een hik van?
0: Dat draag ik wel goed uit. Dat is dan weer niet helemaal waar. Kijk, waar ik niet zo... Ik vind het offboarding stuk, daar kunnen we echt nog wel iets in doen. Dus als je realiseert dat onze kandidaten of medewerkers ook elke dag gewoon boodschappen doen. Mm-hmm. En elke dag de keuze hebben in een supermarkt in te lopen. Is het mooi, hoort dat? We kunnen daar nog wel wat beter in doen. En natuurlijk hebben we onze exit interviews en dat soort dingen. Maar ik denk dat je daar verder in kan gaan.
13: Er is gewoon nog veel te winnen.
0: Absoluut.
13: Maar er zit niks in je employee brand wat je ooit als erfenis mee hebt gekregen als employee brand baas. Of je zegt, dan moeten we een keer mee stoppen.
0: Nou, we hebben net die refresh gedaan. Mm-hmm. En daar hebben we inzichten opgehaald, maar ook gewoon de belemmeringen en die hebben we gewoon benoemd. Sommige dingen kan je wel wat mee, sommige dingen kan je niks mee. En soms en vaak zijn ze ook nog technisch van aard. Waar gewoon een hele legacy achter zit. En denk je, potverdikke, maar ja, dit is, we noemen dat lipstick on the pick. Dus je probeert hem zo mooi mogelijk te maken.
12: Arjan noemt het altijd anders.
13: Lipstick op werken, moet je niet doen.
0: Ik versta Brabants. Maar, dus mijn lipstick on the pick, misschien is dat mijn internationale achtergrond. Dus in essentie is het gewoon hetzelfde.
13: Zeg maar gewoon hetzelfde. Ja. Ik heb de derde vraag. Ja. Wat is bij ons in het bedrijf de allercoolste campagne ooit bedacht die we nooit hebben uitgevoerd wegens gebrek aan lef?
0: Oh.
13: Want er is wat creatieve shizzle bij jullie over de vloer gekomen, dat weet ik zeker.
0: Jawel, maar ik denk dat... dat vind ik echt een hele moeilijke vraag. Dan moet ik heel eerlijk zeggen, ik kan dat niet voor de lokale merken zoals bijvoorbeeld de Albert Heijn beoordelen. Ik denk dat daar heel veel goede dingen die je levenslang nooit hebben gezien. Dat denk ik. Maar dat kan ik niet beoordelen. Weet ik ook niet. Even denken. Oh, ik kan die vraag eigenlijk niet beantwoorden. Weet ik niet. Ik denk omdat je niet
13: prima. Nou, als het er niet is, dan is het niet. Dan moet je het ook niet gaan maken.
12: Maar laten we hem omdraaien. Wat hoop jij ooit voor iets grotesks te kunnen doen? En dan even los van de gebaande paden en het standaard EVP en 222 en international. Maar als je echt mag dromen, als je echt denkt van wow, stel dat ik niet hoef rekening te houden met, maar echt mijn vak, mijn beroep, employer brand manager. Wat zou je dan willen neerzetten? Waar ligt echt een uitdaging voor jou? Wat wordt je legacy?
0: Ja, nou, wat ik nu al heel trots op ben, en dus echt, ik zit nu hier, maar het is natuurlijk echt iets van het hele team, bloed, zweet en tranen, kennis, kunde, alles. Wat ik echt heel goed, heel graag zou willen, en dat echt een next step is voor mij, is dat ik veel meer moet gaan inzetten op de mensen die ooit bij Aalderhersen en Albert Heijn hebben gewerkt, die de organisatie hebben verlaten en die ik heel graag weer terug zou willen boomerangen.
13: Ja, ja, ja.
0: Dat is echt boomer. Iets. Is alumni. Wat, ja. Als je volgens mij, ik heb er laatst iets over gepost, maar 1 op de 5 mensen, 1 op de 4 hebben bij Albert Heijn al gewerkt. Dus daar zit al liefde, daar zit al bekendheid. Nou, die kan je dus terug cirkelen. Sterker nog, we hebben heel veel best wel veel, moet ik zeggen. Voorbeelden van mensen die ooit ADHS hebben verlaten, die ervaringen ergens
12: ontstaan. Want je zegt,
0: dat wil ik heel graag.
12: Ja, en dan bedoel je dat mensen die bij een Albert Heijn of ja. Gal en Gal, dat ja. die dan doorstromen naar Ahold Delhaize.
0: Ja, of kijk, want de wereld van werk zit iets anders in elkaar. Het is een curriculum van hele mooie ervaringen en niet meer de traditionele ladder. Dus je kan ook niemand ownen. Volgens mij zou je moeten stimuleren dat iemand, als je iets nu niet kan bieden aan iemand, dat hij prima dat hij naar een andere bedrijf gaat en dat hij over 3 jaar weer terugkomt. Volgens mij moeten we op deze manier naar werk gaan kijken.
12: Snap ik, maar als jij zegt van ja, 1 op de 5 mensen in Nederland heeft al ooit bij de Albert Heijn en of gewerkt.
0: Met name in de winkel, dat ja, begrijp je.
12: Dat zijn natuurlijk gewoon ook een bulk aan jongeren juist. Die gewoon cash klopt. Nodig hebben en ja, die daardoor dat vak rauzen en er geen reet aan vinden en achteraf denken van wat een rotjob. En sommigen vinden het ook echt tof, maar dat is natuurlijk heel de totaal. Hè?
13: Ze hebben er wel gewerkt. Ze zijn wel al bekend met je
12: maar
13: brand.
12: Maar is dat dan echt al die diepgewortelde liefde? Die...
0: Nou ja, misschien is de eerste liefde. En ik weet niet wat dat voor jouw gevoel bij jou oproept. Maar
13: vertel eens, Bjorn.
0: Nee, laten we daar een andere 22, 23.
12: Albert Heijn ben jij begonnen?
0: Wat zeg je?
12: Welke Albert Heijn ben jij begonnen?
0: Nee, ik ben als klant begonnen.
12: Oh, ja. Kijk aan.
0: Ja. Ik ben een van die daar niet gewerkt heeft. Dus ik ben dat later laatbloeier misschien.
13: Fantastisch.
0: Ja. Nee, maar even terug naar waarom ik dat belangrijk vind. Omdat ik geloof dat er daar een zaadje geplant is. Ik vind het nog onvoldoende dat wij de mensen in de winkels, die daadwerkelijk met onze klanten praten, die wil ik zo graag terug naar ons hoofdkantoor hebben, omdat er zoveel kennis, kunde, whatever zit. Dat is mijn absolute droom. Voor employer brand dan, hè?
12: Ja, wij dromen met jou mee, Bjorn. Dank je wel voor dit fijne gesprek. Bjorn, en heel veel succes met de Ahold Delhaize. Dit was helaas onze laatste zomerspecial. Maar kun je er net als Arjan en ik geen genoeg van krijgen? Volg ons dan op de LinkedIn-pagina BNR Het Werk en praat mee. En volgende week is iedereen weer aan het werk en hoor je meer over werk, recruitment, employer branding in BNR Het Werk. Tot dan.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.

Het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. BNR Nieuwsradio. Lees het op bnr.nl. En blijf scherp.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
3: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp.

0: 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De KNVB gaat zijn eigen regels rondom vuurwerkincidenten nog een keer goed bekijken. Vanmiddag raakten 5 supporters gewond door vuurwerk bij Cambuur Feyenoord. Ze liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op, maar de wedstrijd ging toch door omdat er geen spelers geraakt werden. En dat voelt niet goed, zegt de bond. In Bourtange, vlakbij de Duitse grens met Groningen, is een 49-jarige man overleden na een steekpartij. Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar die kon niks meer doen voor de man. De politie heeft de 46-jarige man opgepakt, maar het is nog niet bekendgemaakt of dit de dader is. Oekraïne zat volgens president Zelensky niet achter de sabotage van de Nord Stream gasleidingen 4 jaar geleden. Hij zegt dat nog een keer nadat justitie in Duitsland vorige maand zei dat Oekraïne wel de opdracht gaf voor die aanval. Woensdag werd in Kroatië ook een Oekraïense verdachte opgepakt. En in Washington D.C. heeft president Trump vanmiddag het startsein gegeven voor een autorace door het stadscentrum. Die wordt gehouden omdat Amerika 250 jaar onafhankelijk is. Trump maakte eerst zelf een rondje over het circuit in zijn gepantserde limousine. Daarna zwaaide hij met de groene vlag om de wedstrijd te laten starten. En dan nu het weer van Weer Online. Het is koud, ruim onder de 10 graden en op sommige plekken mistig. Morgen schijnt de zon en wordt het warmer dan vandaag, 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
4: In de BNR-app.
3: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
4: En blijf scherp.
3: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
5: De challenge, de meest exclusieve autorally van Nederland, die stopt.
6: Ja. Na 25 edities is het mooi geweest. We spreken zo de organisator.
5: Ja, en verder hoor je een rijimpressie in de Link & Co. 08. God, wat moet jij veel plezier hebben gehad.
6: Ja. Zoveel plezier dat ik helemaal vergeten was dat ik weer in die auto had gereden.
5: Of heb ik hem gereden misschien?
6: Nee, ik heb hem gereden. Nee, maar op zich, het is geen slecht ding, laat ik zo zeggen.
5: En we hebben onze schaal van hebben. Welke auto-innovatie vinden we top? Welke flop? En dit keer gordelverwarming.
6: Ja.
5: Zit in de nieuwe S-klasse?
6: Ja, ik heb het getest, ja. Ja. Ja. Binnenkort weer test. Ja, weet je, het is nu natuurlijk mooi weer.
5: Ik vond het
6: weer.
5: Zo lekker dat je het weer wilt testen.
6: Ja, nog een keer. Ja, een S-klasse rijden is ook niet vervelend.
5: Nee, dat sowieso. Maar hoe werkt het? Je hebt gewoon verwarmingselementen in je gordel.
6: Ja, het is een wat gordel wat dikker. Eigenlijk een soort ja, dubbel, lijkt een soort dubbele gordel. Als gewoon voelt, dan zit wel anders. Ja, en die wordt, ik weet niet hoeveel graden het wordt, dat wist ik wel. Maar wordt gewoon lekker warm. En je denkt,
5: wat nou lost nodig? Dit op?
6: Nou, het lost, zeg maar, Mercedes heeft echt een perfecte sales pitch geschreven.
5: Ja, okay. Nu even de marketing ervan doen.
6: Die zeggen van, joh, je hebt het dan niet koud in die auto, dus dan doe je sneller je jas uit en dan werkt je veiligheidsgordel ook beter. Dus het is ook gewoon een veiligheidssysteem.
5: Hoezo sowieso koud in een S-klasse? Die verwarm je toch van tevoren op met je app.
6: Ja,
5: of je laat je chauffeur.
6: Die rijdt eerst even de autobaan op en neer.
5: Is dit
6: gewoon
5: echt niet een beetje een...
6: Ja, het is overdreven, maar het is wel overdreven lekker. Okay. Ik vond echt verrassend lekker. Maar, dit is fijn.
5: Maar dat je ook de normale verwarming ook niet meer nodig heeft? Of...
6: Nou, dat is natuurlijk wel de kans die er misschien wel een beetje ligt. Hè. Verwarming in elektrische auto's bijvoorbeeld kost ik veel stroom. Oh, maar goed, de accu moet ook worden voorverwarmd en zo. Maar in principe stoelverwarming, stuurwielverwarming en dan positieve gordelverwarming zorgt ervoor dat je de rest van het interieur wat koeler zou kunnen laten. Overigens ken ik ook mensen die dan echt met hun winterjas en wanten in hun elektrische auto zitten, omdat ze anders een bepaalde rit niet kunnen redden. Ik zie Sjoerd al helemaal afschakelen daar. Die wat een armoede. Ja, dat is inderdaad armoede.
5: Ja, nee, dit is dus een luxe segment. Ja. Wordt dit normaal, denk je?
6: Ja,
5: dat anderen dit ook gaan doen?
6: Ja, dat denk ik.
5: Oké, dus... Oordeel?
7: Ja, wil ik hebben.
5: Echt waar?
6: Ja.
5: Oké, nou ja, goed. Deze zomer hoor je ook iedere woensdag breekt de week. Luister de aflevering terug in onze podcastfeed.
0: De Nationale Autoshow.
5: Voor de 25e en laatste keer organiseert Sjoerd van Stockum komende week de Challenge. Het is de meest exclusieve autorally van Nederland en daarbuiten. Welkom Sjoerd, leuk dat je er bent.
8: Ja, dankjewel dat ik mocht komen.
5: Ja, aan alles komt een einde, ik weet er alles van. Maar waarom...
6: Jullie waren bijna collega's.
8: We zijn in ieder geval gezamenlijke ex-collega's.
5: Ja, precies, dat wel. Maar waarom draai je de challenge de nek om?
8: Nou, ik heb elke uithoek van Europa nu wel 3 keer gezien. Rusland is inmiddels ook wat lastig geworden. Ja. En ja, op een gegeven moment dan moet je weer door, hè.
6: Ja, is dat zo? Want dit is, bedoel, dit is wel succesvol. Het is wel een goede handel, toch?
8: Ja, maar niks mis mee. Af en toe een beetje op je hoogtepunt stoppen. Nee, kijk, ik ga niet stoppen met ritjes en tripjes organiseren. Want dat doe ik nog steeds. Vooral via Cars & Business. Hartstikke leuk. Maar de challenge als zijnde het concept. Hè, dus inderdaad met al die supercars door al die landen. En ja, op een gegeven moment heb je elke uithoek gezien. Gaat op een gegeven moment ook wel... Ja, met rijden, laten we zeggen, West-Europa, dat wordt steeds, dat, zeg maar, dat is steeds minder aantrekkelijk. En die grens die schuift ook wel steeds verder op naar het oosten, zeg maar.
6: Ja. En er zijn natuurlijk ook wel heel veel mensen die ook andere rallies en ritjes organiseren. In Duitsland zijn ze ook al niet zo heel veel fan van. Hè? Als je met bestikkerde supercars... terwijl je denkt, autobaan, daar moeten we heen.
8: Nou, ik ben er net gisteren van teruggekomen. Ja, 's avonds kun je nog leuk doorrijden. Ja, maar overdag sowieso niet meer. Nee, in Duitsland zijn ze zeker geen fan van georganiseerde rallies, maar daar hangt natuurlijk ook een beetje van af hoe je gedraagt. En het is heel simpel. Er zijn zoveel tripjes. Toen ik dit 25 jaar geleden begon, was in Nederland bestond dit niet echt. Nee. En je rijdt natuurlijk ook niet echt door Nederland. Misschien nu deze keer nog wel een klein stukje. Ja, en op een gegeven moment, na 25 jaar, dan zijn er ook zoveel tripjes. Elke dealer organiseert tegenwoordig ook zijn eigen supercar-trip. En het heeft wel, laten we zeggen, heel veel navolging gekregen, wat prima is. Dus het is ook niet meer heel origineel.
5: Maar is het dan ook een beetje een bore-out gewoon die je hebt?
8: Nou, dat zei dat niet. Want ik blijf echt nog wel andere tripjes organiseren. Ja, maar het concept van de challenge, hè, dat is natuurlijk ook een beetje met een thema. En auto's die er wel gaaf uitzien. Althans, ja, weet je, als we een leuk thema hebben. En dan is het op een gegeven moment...
5: Wat is het thema?
8: Nou ja, dat mag iedereen zelf.
5: Maar je krijgt,
8: wat ook wel belangrijk is, dus op een gegeven moment... wat ik altijd wel leuk aan de challenge vond, is dat het gewoon... extreem is. Hè? Ja. Kijk, je hebt een supercar, maar ja, wie gaat nou, zoals dit jaar zegt, van ik ga met die auto eens een keer naar Turkije, naar Bodrum rijden, dat doet bijna niemand. Nee. Maar doe je dat met 50 auto's, ja, dan wordt het leuk.
5: 50 teams doen mee.
8: 50 teams, ja.
5: Dat is veel, want dat is, normaal is dat 30, dacht
8: ik. Ja, normaal heb ik 30, misschien een keer 35 teams. Ja. Dat was een beetje op een gegeven moment de cap die ik zelf wel had aangebracht om het nog leuk te houden, ook qua hotels en restaurants. Ooit begon het wel met 70 teams, maar daar kwam ik wel snel achter. Dat is wel heel veel.
6: Ja, kon je alleen met een lokale McDonald's kon je terecht.
8: Dat was voor die doelgroep op een gegeven moment ook niet te doen. Dus ja, en dan zit je in hotels en dan moet je allemaal met z'n allen in zo'n zaal gaan zitten. Ja, dat is het ook niet.
5: Nee.
8: Dus als je een beetje de leuke restaurants wil hebben, dan is 70 vaak wel een beetje de max.
6: De max, ja. Had je genoeg animo? Ja, blijkbaar wel, want je had 50...
8: Nee, het zit vol. Ja, ik had er nog wel meer kwijt gekund. Maar ja, je hebt ook nog eens een keer zoiets als transport terug uit Turkije. Want het is een one-way ticket.
6: Yeah.
8: Dus de auto's...
6: Dus ik denk dat je wel, als je wat mensen... Zet gewoon een lijstje op Instagram met deze auto's moeten worden terug.
5: Ja, die het met veel plezier doen.
8: Zijn er nog liefhebbers in de zaal? Ja, vast wel. Nee, ja, goed, die auto's die gaan natuurlijk op transport terug. Ja. En dat is op zich, als je nog een leuke uitdaging zoekt, begin daar eens mee met 50 van die supercars terug. Maar weet je, dus dan is dat ook wel prima zo.
6: Je had dus meer inschrijvingen. Jij bepaalt wie er meedoet? Of is het op wie het eerst komt, wie het eerst maalt? Hoe gaat dat?
8: Nee, er zit wel nog een soort selectie van in. Ja. Nou, dus tuurlijk is, laten we zo zeggen, dat het prijskaartje is allemaal niet goedkoop. En je moet met een bepaalde auto meedoen. Dus daar zit natuurlijk wel een voorselectie in. Maar dan daartussen heb je nog steeds mensen die eikels zijn.
5: Precies. Persoon, combinatie persoon-auto is ook wel een dingetje.
8: Dat helpt allemaal wel mee.
5: Supercars, maar zijn er nog voorwaarden aan verbonden?
8: Nee, nou, ooit was het natuurlijk die regel. Op een gegeven moment vroeger was het, toen het ooit begon, 25 jaar geleden, 300 pk. Nou, dat is inmiddels allemaal wel opgeschoten. Ja, jezus, zelfs de gemiddelde burgermansauto heeft precies, al 500, geloof ik. En 1000 pk is niks meer, weet je. Ja, dat gaat allemaal wel extreem, hè.
5: precies. Ja.
6: En wat is de auto die het meest meerijdt? Is er een soort...
8: Dat verschilt wel een beetje per jaar. Maar je ziet wel natuurlijk een verschuiving. Kijk, als een wat langere rit is zoals nu... dan zie je wel iets meer de neiging naar wat comfort en dergelijke. Ja. Dus ja, dan moet je denken aan een Porsche 911. Maar ja, dan wel de extremere versie. Dus een Turbo S, Ferraris, dan zie je wel een 812, dat soort dingen. Ja, je praat erover als het heel normaal is. Maar... Ja. En je ziet wel wat Bentleys, ook GTC's, ook heel populair.
5: Wat is de leukste auto die meedoet?
8: De leukste? Nou, ik weet nog niet alle auto's. Mm. Dus er zijn er nog een paar met verrassingen. Dus, maar er zitten wel een paar.
6: Oh, maar dat kan dus ook. Maar dan moet je niet en een eikel zijn en een verrassing meebrengen.
8: Dat zijn mensen die al een paar jaar meegaan.
6: Ja, dus dan denk je, dat wordt een goede verrassing.
8: Ja, nee, qua mensen zijn ze wel door de ballotage. Nee, ja, die komen met een paar auto's. Ik weet het veld echt nog niet.
6: Nee. Oh, grappig. Ja. Vind je dat dan ook leuk? Dat je denkt, oh, ik ben wel benieuwd wat ze brengen?
8: Jazeker. Ja.
5: Waar hoop je op?
8: Ja, kijk, je hoopt natuurlijk dat er natuurlijk een paar van die extreme supercars, hypercars. Ja. Nou ja, als je naar Turkije gaat, dan ga je natuurlijk wel de EU uit. Dan vinden mensen dat misschien toch wel weer lastig. Misschien met een verzekering dat ze zeggen, nou, ik kies toch een gewonere die ik in een garage heb staan. Ja. Dus ja. Maar we gaan het zien. Het is natuurlijk wel zo dat die prijzen, dat is allemaal zo extreem geworden. Vroeger gingen er een Bugatti Veyron, Ferrari en zo, LaFerrari. Het is allemaal meegereden.
5: Ja.
8: Maar ja, die prijzen, als je dat een beetje volgt op dit moment... dat is zo extreem geworden, dat is niet meer te doen.
6: Nee?
8: Nee, ja, dat zijn auto's van 5, 6, 7 miljoen.
6: Ja.
8: Dat zie je niet zo snel meer, dat die even...
6: Het is jammer, hè? Dat is wel, ja, eigenlijk wel jammer.
8: Want... Eigenlijk wel jammer, ja. Dus dan krijg je gewone Ferraris. Ja. 12
6: gewone Ferraris. Als je zelf nou een auto zou mogen kiezen... Waar zeggen van, ik kan nog één keer, echt onbeperkt, maakt niet uit. Waar zou je dan mee...
8: Nieuw of oud?
6: Maakt niet uit.
5: Jij wil.
6: Ja, maar jij.
8: Nou ja, goed. Ik moet zeggen dat. Ik vind cabrio rijden altijd wel lekker in zo'n weekje. Meestal is het wel hopen weer. En vaak heb je de avond ervoor toch net even één gin tonic te veel gedronken. Dus dan vind ik die kap open wel lekker. Om een beetje boel door te waaien. Nou komt er dit jaar bijvoorbeeld. Dat is toch wel een van de weinige nieuwe auto's die mij nog kan bekoren. Althans, dat denk ik. Die GT3 Cabrio die uitkomt. Heb jij die al gereden?
6: Nee.
8: Die is handgeschakeld.
6: Ik moest met mijn nerd een of ander op. Een ander dingetje doen. Nee, okay. Ja, dus ik moest hem afzetten.
5: Oh, daar heb je ook goed geld aan.
6: Ja, precies. Ja.
8: Ja, nou ja, goed. GT3 Cabrio handgeschakeld. Dat zijn wel een aantal boxen waar ik heel blij van word.
6: Ja.
8: Maar ja,
6: helemaal naar Turkije, hè? Allemaal schakelen. Zelf.
8: Ja, leuk man. een beetje werken, een beetje lol. Dus weet je, gebruik die auto's.
6: Ja, zeker.
8: Hè? Kijk, het is ook een aanklacht tegen die 0-kilometer jongens allemaal. Van die al die dingen maar in de garage zitten.
6: Ja, nee, dat vind ik ook doodzonde. Nee, ik denk dat niks mooier dan zo'n trip maken.
8: Gebruik die auto's.
6: Een vriend van mij is inderdaad ook naar Turkije gereden. Het is een Turkse jongen. Die gaan eigenlijk iedere zomer. En volgens mij met zijn broers ook. En altijd, weet je, liefst kopen ze iets gaafs, zeg maar. En met een beetje, weet je, een 911 Turbo of een M5. Mm-hmm. Of iets. Dat, en denk je, oh, joh, wat. Ik denk, maar jammer dat ik geen familie heb in Turkije. Want je zou toch gewoon een keer zo'n trip willen doen.
8: Het is ook een mooi land, hoor. Ja. Je kunt er prima naartoe rijden. En dan,
6: best een end rijden, zag ik.
8: Dat wel, ja.
6: En waarmee, weet je al waar je jezelf mee rijdt?
8: Ik ben nog zoekende. Ik weet het wel. Ik heb dan het geluk, zeg maar, dat een van onze partners, DNA Cars, dat is zeg maar een van de partners van de challenge. Dus ik mag daar winkelen.
6: Yeah.
8: En van de week ben ik dan toch weer in zo'n 296 gekropen. Ik heb gisteren ook nog de speciale gereden. Allemaal leuk, maar ik ben daar net iets te groot voor gebouwd. Ja. Na een week. Ik ben bang, dat klinkt allemaal heel erg.
5: Dat je daar naar de chiropractor moet.
6: Ik heb in Frankrijk in de speciale gereden 2 dagen. En de eerste kilometer zag ik ook van, daar gaan we weer. Maar ik vond het wel leuk genoeg dat ik op een gegeven moment dacht... ik heb dit er wel voor over. Voor mijn gewone 296 zou ik denken, nee, dan kies ik toch voor wat anders. Omdat wij zijn denk ik een beetje dezelfde lengte en bouw. Zou ik in nadenken, nee, dan niet. Maar
8: die speciale is wel heel speciaal. Ja, wat een ding, joh. Ja, och, ja, dus, maar goed, die stond in ieder geval niet in de showroom. Het was dan een 296 GTS. En dan, ik ben bang dat ik... Of ben bang, ik denk dat ik ga vallen voor een GT3. Oh ja. Dus wel met de sportstoelen, wijzig pakket. En helaas geen cabrio, maar goed, je kan niet alles hebben.
5: Raampjes open doen dan maar.
8: Ja, prima.
5: Ja. Hey, is er in die 25 jaar veel veranderd? Behalve ja, dan dat je in heel veel landen eigenlijk niet meer zo heel erg welkom bent.
8: Nou, dat valt wel mee hoor. Maar kijk, 25 jaar geleden, dat was natuurlijk, is misschien ook nog wel een van de redenen waar jij je vraag mee begon. Was het de challenge, hè? Dat zit natuurlijk een beetje in de naam ook, een avontuur. Je, op het moment dat jij Duitsland voorbij reed en je ging Slovenië of Tsjechië binnen of Polen, ja, dan zijn die navigatie, dan ging die op zwart.
5: Ja.
8: Want nou, er kwam nog een oude landkaart naar boven. En ja, met grensovergangen, ik heb zoveel verhalen van, je stopt ergens.
5: Er stond gewoon echt douane nog.
8: Er stond echt douane, dus daar ging nog wel eens een briefje met zoveel euro ertussen. En ja, je moest, er was gedoe.
5: Ja.
8: Ja, en nu eigenlijk is dat avontuur ook wel weg. Je rijdt gewoon in één streep naar Turkije. Je gaat natuurlijk wel de EU uit. Je gaat ook nog door een paar landen waar je inderdaad de EU uitgaat en ingaat. Dus daar heb je dat, zeg maar, een beetje dat avontuur, dat is ook wel een beetje weg.
5: Ja,
8: je kunt met Google Maps elk achtersteegje in Griekenland of Turkije kun je vinden. Dus.
5: Ja, precies. Ja, het is natuurlijk begonnen als de quote challenge, hè?
8: Ja. Nou ja, kijk, het is natuurlijk inderdaad begonnen. Ik had toen wat rallies gereden en een van de allereerste gumballs heb ik toen gereden. Ja, en toen kwam ik thuis van. Ja. Ik zat er na twee weken nog geen roes van, wat was dit? Die was wel ook echt extreem. En toen had ik zoiets van, op een andere manier, op een andere schaal, is het leuk om een keer in Nederland te proberen. En nou, ik werkte toen bij Quote. Daar zei de eigenaar van, joh, leuk, wij gaan dit sponsoren. En
5: wat een tijd.
8: Ja, eigenlijk eigenlijk bedoeld als een eenmalige grap. Dat was eigenlijk de quote challenge. Maar ja, hier zitten we 25 jaar later.
5: Ja, mooi.
8: En nog steeds lachen.
5: Ja, nee, nog steeds. Het is natuurlijk niet altijd lachen geweest. Het is natuurlijk een moment 2005 dat het echt niet leuk was.
8: Met nee, dat is wel de meest zwarte pagina natuurlijk in 25 jaar challenge. Ja, als je rekent hoeveel auto's er mee hebben gereden, hoeveel kilometer, dan zou je nog kunnen zeggen van nog mee. Maar ja, dat is het natuurlijk niet. Nee, dat was een vrij zwart hoofdstuk, ja.
5: Maar heeft dat de challenge ook nog achtervolgd?
8: Nou, dat niet. Het is wel zo dat Quote is er toen wel mee gestopt met die publiciteit. En terecht, die zaten er niet op te wachten. Het ging toen wat meer underground, maar het was 2005-2006, was net voor de social media. Dat was er toen nog niet.
5: Nee.
8: Facebook, Instagram, dat bestond allemaal niet. En ook daar hebben we weer zo'n moment van waar jij je vraag mee begon. Ik vond dat eigenlijk wel fijn af en toe. En nu ja, overal is een camera, overal is een fototoestel en overal is een telefoon.
5: Ja, dus je moet ook aan de voorkant echt wel afspraken maken met alle deelnemers over. Ja. Hè, want dit zijn ook niet mensen die per se heel veel publiciteit willen hebben, of wel?
6: Nou, dat
8: verschilt een beetje. Ja. Maar weet je, kijk, het is wat meer verschoven van het avontuur, denk ik, naar een groep, een homogene groep, waarbij lol toch. En ik zei het al, wie gaat er nou met zijn supercar naar Turkije rijden in je eentje? Doe je dat niet zo snel? Nee. Doe je dat met 50, dan is er wel natuurlijk ook een hoop lol.
5: Ja, cool.
6: Ja. 50 rijke deelnemers in supercars.
5: Ja, je gaat ervan uit dat ze rijk zijn. Ja, het zal wel.
6: Ja. Soms meer dan 1000 pk. Ook wel nog steeds een recept voor ellende.
8: Nou ja,
6: ik ga ervan uit dat niet iedereen continu 100 of 120 rijdt.
8: Nou ja, goed, maar crashen kan ook in een Peugeot 205, toch?
6: Ja, klopt.
5: Hey, maar heb je regels?
8: Ja, zeker. Nee, je hebt algemene voorwaarden die je ook gewoon moet ondertekenen, anders mag je niet eens meedoen. En het is natuurlijk gewoon heel logisch dat de Côte de la Route geldt, dat je gewoon in elk land in alle dient te gedragen, gewoon in alle verkeersregels in acht dient te nemen. Doe je dat niet, dan is dat volledig voor eigen risico.
6: Ja.
8: Maar goed.
5: En dan sta jij met je vingertje net, toch?
8: Ik ben niet zo'n schoolmeester, dat weet je. Maar kijk, je gaat natuurlijk naar landen en tuurlijk, op het moment dat je in Bulgarije, Roemenië, vroeger was dat qua wegdek, niet het beste wegdek, maar tegenwoordig, met dank aan de EU, liggen daar een paar tapijten, dan kan België nog een puntje aan zuigen. En in Nederland misschien ook wel een paar keer. Dus daar zou je wel iets harder dan 120 kunnen, ja.
6: Dat gebeurt ook wel.
5: Tuurlijk.
6: Turkije zijn ook wel plekken waar je echt een soort van onbeperkt.
8: Ja, maar weet je wat het ook is? Het is gewoon de hele cultuur. Als je daar met een wat supercar rijdt, daar word je gewoon alleen maar lachende gezichten, blije mensen, opgestoken duimpjes. Ja. Als wij bij het tankstation staan in die landen, het is echt een feestje.
6: Ja.
8: Nou, Ik zou zeggen, ga een keer met 50 Ferraris hier bij de Shell staan. En kijk hoeveel tomaten
5: ik
8: kreeg
5: laatst met mijn Porsche 911 richting Hilversum. En toen kwam er een Range Rover langs rijden. Kreeg je een hele grote middelvinger.
6: Dat was Stuart.
8: Maar hij was ook niet zo herkenbaar in het paard. Nee. Maar ik zag dat de weg is er nu afgemiddeld.
6: Ja, dat is wel waar. Ik heb trouwens met de Ferrari 296 GTS in Italië hadden we een persintro. En ik, ergens was er zeg maar, een mooie haakse bocht. Dus ik kan je voorstellen hoe dat ging. Zeg maar. En de rook was net opgetrokken volgens mij. En er stopt een motorrijder. En ik zit te kijken en denk, fuck. Je zag gewoon antenne van die koffers en zo erop. En het was een politieagent. Die zei, bella macchina, bla bla bla bla bla bla bla. Ja, dan gaat hij hard, weet je wel. En het is gewoon wel heel anders.
8: Hoeveel verhaal je wil je hebben. En in Nederland moet ik zeggen, met politie valt het echt wel reuze mee. Maar mensen gewoon de afgunst. Ach, dat is echt volksvijand nummer één. Dat is wel eens lastig hoor.
6: Ja. Hoe lang ben jij bezig met voorbereiding voor zo'n rally?
8: Ja, met deze toch wel. Give and take een half jaar, maar natuurlijk niet elke dag. Maar ik was natuurlijk in, laten we zeggen, oktober vorig jaar al in Bodrum om de hotels vast te leggen en locaties te bekijken voor diner en dat soort dingen. Ja. Dus als ik het allemaal bij elkaar optel, ben ik wel een halfjaartje zoet mee geweest. Ja. Maar niet.
6: En rij je de route dan ook al een keer?
5: Echt waar?
8: Ik ben toevallig gisteren nog uit Oostenrijk teruggekomen, omdat ik dan net toch een andere bergpas wil. En dan denk ik, maar dan gaat die koffiestop weer veranderen. En dan ben ik toch weer even 3000 kilometer heen en weer geklapt.
5: Ja. Dat moet je wel leuk vinden.
8: Ja, maar is dit wel leuk? Rijden, is dit dat, echt is mijn, ja, dat is mijn middelneem. Ik heb zo achterlijk veel kilometers gereden, even in de challenge, als voorbereiding van de challenge. En daarbuiten, dat is.
5: Ja, en dan zoek je leuke routes op natuurlijk. Hè? Want daarom zeg je, ik ben naar Oostenrijk geweest, toch net even een andere route. Wat is nou de definitie van echt een leuke weg, leuke route?
8: Ja, kijk, dat verschilt natuurlijk ook per deelnemer. Kijk, ik vind als je een etappe hebt, in deze challenge, daar zit alles in. Ja, dus je hebt snelweg, waar je eventjes los kan. Je hebt zeg maar B-wegen die licht bochtig zijn. Je hebt steile bergpassen. Je kunt eigenlijk alles wel kun je erin kwijt. En die variatie, dat brengt het mooiste. Want ja, laten we eerlijk zijn, Nederland is toch wel het saaiste autorijland van heel de wereld. Ja. Dus weet je, het is leuk dat je 1000 pk hebt. Het is leuk dat je een Ferrari, een Porsche, een Lamborghini hebt. Maar in Nederland heb je er helemaal geen klap aan. Dus ja, ga met ons mee en laat die dingen uit.
6: Ja. Rij je nog zeg maar, een beetje BN'ers?
8: De BN'er-vraag.
6: Ja,
8: vind je hem
6: leuk?
8: Ja. Laat ik zo eens kijken. Vroeger was dat met quotes.
6: Over jijzelf natuurlijk, hè?
8: Uiteraard. Vroeger was dat natuurlijk met quote was natuurlijk wel meer de publiciteit zoeken. Dus daar gingen wel en wat meer BN'ers mee. Wij wilden, soms halen we ongewild de publiciteit, soms gewild, weet je. Maar daar gingen we ook wel. Het was ook wel een tijd dat wat meer bekende ondernemers, hè, Victor Muller bijvoorbeeld met die spijker, die wilde dat ding natuurlijk ook wel promoten. Die ging als eerste mee. Duncan Stutterheim kan ik me nog herinneren. Die ging toen met die Lamborghini mee. Dat soort dingen waren wel bijzonder. En nu heb je dan influencers. En ik vind het helemaal prima als ze meegaan. Als ze maar dokken.
5: Ja, ja.
8: Want kijk, ik vind het allemaal hartstikke leuk. Maar ik maak zelf ook filmpjes. Ik heb dan voor de rest, als zij mee willen, maar ze denken dan een free ride te hebben. Ja, jammer.
6: Nee, dat hoeft voor jou niet.
5: Nee, dus ze moeten gewoon dokken. Hoeveel moeten ze dokken?
8: Nou, als je mee wilde dit jaar, dan was het €30.000. Okay. Ex de BTW.
5: Ex de BTW.
6: Mooi. Stevig.
8: Nou, als je kijkt wat je daar allemaal voor terugkrijgt.
6: Hoe lang zijn ze onderweg?
8: Een week.
6: Week.
8: Ja, dus zeven nachten.
6: Zeven nachten, ja. En je zeven nachten echt goede hotels, eten, drinken.
8: Terug.
6: Nou, drinken ook? Of is dat je
8: het zit er allemaal in, jongen. Ja, je krijgt ook niet zo'n all-inclusive bandje.
6: Is er nog plek? Ja.
8: Nee, ik zit vol. Ja. Wat een koopje.
6: Nee. Kijk, dit is natuurlijk, zeg maar, even voor... ik doe even tussen aanhalingstekens, zien mensen op de radio natuurlijk niet. Maar normale mensen, €30.000 natuurlijk echt belachelijk veel geld. Aan de andere kant, een beetje zomervakantie met het gezin is natuurlijk ook gauw 5 tot 10.000 euro. Dus kijk, alles in verhouding.
8: Als jij de hotels uitkiest waar wij heen gaan, dan red je dat niet.
6: Nee, dat is gewoon zo. Hoe ziet een dag eruit voor deelnemers? Aspirines, even kotsen boven de wc en dan...
8: wat ook wel onderdeel is, een beetje... Ik houd altijd een beetje stil, geheim. Dus ook zij weten niet waar ze heen gaan. Die route is niet bekend. Ze krijgen echt 's ochtends van mij een kaartje. Nou, ze moeten naar een checkpoint rijden. Checkpoint kan de koffie koffiestop zijn, kan een lunch zijn, kan een gewone checkpoint zijn.
6: Yeah.
8: En daar enzovoort. Dus ik hou het graag nog een beetje analoog. Okay. Want ja, je kunt tegenwoordig met Google Maps alles aanklikken. Ja, dat vind ik.
6: Maar moeten ze dan? Krijgen ze een adres of wat krijgen ze? Of moeten ze echt via een bolletje pijltje? Hoe moeten ze navigeren?
8: Dat kan allemaal per dag verschillen. Oh, nee, een bolletje pijltje vind ik verschrikkelijk.
6: Nee, okay. Nee, maar het is niet inderdaad gewoon. Oké, ik zet Google Maps aan. Wat is de kortste route?
8: Nee, dus je kunt nog verkeerd rijden. Ja. En dat maakt het ook leuk.
6: Ja?
8: En ja, alleen, je bent 's ochtends toch wel om 9:30 ben je onderweg.
6: Ja.
8: Een paar dagen, een keer 10:00 heb je mazzel. Nou, dan kom je, als je de lunch, de koffiestops, alles meetelt, nou, dan ben je rond 6:00 vaak wel bij het hotel.
6: Ja, maar een werkdag, joh. Jezus, wat arm, wat zielig voor die gasten.
8: Ja, het is ook nog wel. Je bent wel 7-8 uur aan het rijden, hoor.
6: Ja.
5: Hey, route van Amsterdam naar Bodrum dus, hè?
8: Ja.
5: Begin in Amsterdam, het Walhalla van de auto's.
8: Ja,
5: echt heerlijk,
8: open
5: man.
8: Open armen staan.
5: Ja,
8: van,
5: ja, wordt het leuk?
6: Ja.
8: Nee, tuurlijk wordt dat leuk. Ja. Nee, wat dat betreft, we houden de locatie en alles nog een beetje stil. Okay, dat weten de deelnemers ook nog niet.
5: We hebben natuurlijk veel meer opgenomen dan in de radio-uitzending past.
6: Ja, dus zoek hem op in de podcastfeed. Lekker op het strand, op die bergpas of wat ik voor waar je hem gaat luisteren. Maar ik kan nog even doorgaan.
5: En zometeen.
6: Een rijimpressie in de Link & Co. 08. Ik zit te denken of die meer dan 300 pk had. Want had ik zeg maar 20, 25 jaar geleden mee kunnen doen in de Sport Challenge.
5: Heel leuk zijn geweest om die proberen in te schrijven. Ja, en je hoort natuurlijk Break de Week. Dus tot zo.
2: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
5: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De KNVB gaat zijn eigen regels rondom vuurwerkincidenten nog een keer goed bekijken. Vanmiddag raakten 5 supporters gewond door vuurwerk bij Cambuur Feyenoord. Ze liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op, maar de wedstrijd ging toch door omdat er geen spelers geraakt werden. En dat voelt niet goed, zegt de bond. In Bourtange, vlakbij de Duitse grens met Groningen, is een 49-jarige man overleden na een steekpartij. Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar die kon niks meer doen voor de man. De politie heeft de 46-jarige man opgepakt, maar het is nog niet bekendgemaakt of dit de dader is. Oekraïne zat volgens president Zelensky niet achter de sabotage van de Nord Stream gasleidingen 4 jaar geleden. Hij zegt dat nog een keer nadat justitie in Duitsland vorige maand zei dat Oekraïne wel de opdracht gaf voor die aanval. Woensdag werd in Kroatië ook een Oekraïense verdachte opgepakt. En in Washington D.C. heeft president Trump vanmiddag het startsein gegeven voor een autorace door het stadscentrum. Die wordt gehouden omdat Amerika 250 jaar onafhankelijk is. Trump maakte eerst zelf een rondje over het circuit in zijn gepantserde limousine. Daarna zwaaide hij met de groene vlag om de wedstrijd te laten starten. En dan nu het weer van Weer Online. Het is koud, ruim onder de 10 graden en op sommige plekken mistig. Morgen schijnt de zon en wordt het warmer dan vandaag, 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
4: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
7: Welkom terug, zometeen een nieuwe Break de Week. Maar eerst...
4: de rijimpressie.
7: Wouter test de Link & Co 08.
8: Zo, jongelui, welkom in de Link & Co 08. Om sommige redenen interessante auto. Ik ga eerst even alle alarmen uitzetten. Waarschuwingssnelheidslimiet, bestuurderswaarschuwingsregeling, dat ik wel een plotlint ben ik niet, want ik ben deze dingen aan het uitzetten. En dan hebben we nog herinnering voor update snelheidslimiet. Hoeven in principe ook niet. Ik ga die kant op. Ik ga gewoon deze kant op. Link & Co 08. Nou ja, weet je, één. Hoeveel modellen heeft Link & Co eigenlijk? Dus het is interessant dat we een keer weer wat nieuws hebben. We hadden natuurlijk die 01 auto met een abonnement. Was €500 in de maand of €400 in de maand. Ik weet niet eens meer hoe. Het was in ieder geval behoorlijk voordelig. We deden zelf net een quizje bij onszelf. Joh, hoeveel modellen van Link & Co zijn er nu überhaupt eigenlijk? Nou, dan heb je die 01. Die tegenwoordig in andere kleuren dan blauw en zwart te krijgen is overigens. En dan deze 08. En toen dachten we, ja... ik weet het eigenlijk niet zo goed, maar er is dus ook nog de volledig elektrische 02. Dat is dan weer een soort van de Volvo EX30 van Link & Co. En dat is meteen ook een mooi bruggetje naar. Link & Co is onderdeel van Geely. Volvo is het niet per se onderdeel van Geely, maar staat er ook niet helemaal los van. Volgens mij zijn, zeggen ze bij Volvo altijd, we zijn een Zweeds bedrijf wat toevallig een Chinese meerderheidsaandeelhouder heeft. Je zou denken, joh, hier zit dan misschien wel een bekende aandrijflijn in. Die je misschien ook in Volvo's of in Polestars. Nee, dat is allemaal elektrisch. Weet ik veel wat er allemaal terugziet. Maar dit is toch iets anders. En eigenlijk in zekere zin heel erg interessant. Dit is er namelijk formeel gezien zomaar extended range electric vehicle. Dat is niet helemaal waar trouwens. Dat soort elektrische auto's hebben dan echt een range extender. Daarmee kan je de accu opladen. Deze werkt toch ook weer net een beetje anders. Maar het is in ieder geval een plug-in hybride. Ja, je kan hem plug-in. Je kan hem pluggen. En het is een hybride. Maar plug-in hybride electric vehicle met een waanzinnig grote range. Tot 200 kilometer kunnen we elektrisch rijden. En daarna kunnen we nog tanken. En dan rammen we gewoon even door. Polestar, Link & Co. Ik haal al die merken door elkaar. Hey, Link & Co zegt zelf, ja, daar heb je nog meer dan 1000 kilometer range. Nou, dat hebben we niet geprobeerd, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe zuinig of onzuinig de aandrijflijn daadwerkelijk wordt als je mee naar Zuid-Frankrijk rijdt. Maar het is natuurlijk wel interessant. 200 kilometer WLTP range, dus dat is in theorie. Maar ja, je komt best een end. Grote accu heeft hij daarvoor natuurlijk nodig. Hè? 39,6 kilowattuur groot. Dat is echt serieus forse accu. Forser dan de oudere elektrische auto's. Hè? Maar die eerste elektrische auto's die op de markt kwamen, die stonden maar 20 of 25 kilowattuur. Dit is bijna 40. En ook vergeleken bij sommige compacte elektrische auto's, de instappers daarvan, ja, dan, ja, die hebben vaak ook een accupakket, maar ongeveer van dit formaat. Wat dan bijvoorbeeld, ik noem wat, een ID Polo. Volgens mij bij 37 kilowattuur begint dat. Nou, dat betekent dat je inderdaad echt ver elektrisch kan rijden. Je kunt hem ook lekker opladen. 11 kW thuis aan de lader. Hij kan ook snel laden. 85 kW DC maximaal. Dan zou je in 33 minuten vol moeten kunnen laden. Hier gebruik ik alweer het zou moeten kunnen laden. Ik heb hem namelijk bij de Fastnet aan een snellaadpaal gehad. Toen deed hij niet zo heel veel. Eigenlijk helemaal niks. Dan moet ik het eigenlijk nog een keer bij een andere paal proberen. Want de ervaring leert wel dat sommige elektrische auto's spelen gewoon niet zo lekker samen met bepaalde palen. Bij Fastnet gaat het over het algemeen wel goed. Dus dat vond ik verrassend dat hij daar niet deed. Ook verschillende laadpassen gebruikt. Maar het ging allemaal even niet zo soepel. Maar in theorie kan hij het. In de praktijk bij mij niet. Ja, dat is eigenlijk geen goed verhaal. Maar het zal met een software update of iets dergelijks, of misschien was er iets anders mis, zou dat natuurlijk goed kunnen komen. Ja, en die 200 kilometer, ja, ik kom gewoon wel een end die kant op. Het is zeker niet dan maar 120 of zo. Ben er echt mee heen en weer naar Schiphol gereden. Wat 80 kilometer enkele reis of iets dergelijks. En toen was hij inderdaad niet leeg. Dus ja, weet je, dat was snelweg. Het was druk, dus ik kon niet heel hard rijden. Maar ja, je ziet dat het echt wel dikke prima is. Nou, dat is niet de complete aandrijflijn, want we hebben ook nog een anderhalve liter driecilinder, denk ik. Dat stond eigenlijk niet zo erg in de specificaties, maar anderhalve liter dikke Jetser met een turbo, want hij heeft maar liefst 230 Nm aan koppel en 137 pk. Nou, dat is echt strepen trekken. Maar die strepen die trokken we dan toch eigenlijk in combinatie, zeg maar, elektromotor en de verbrandingsmotor. Want dus verbrandingsmotor 137 pk, 230 Nm. Elektromotor is sterker. En daar zie je toch ook dat dit eigenlijk wat meer elektrische auto is dan plug-in hybride. Namelijk 208 pk, 350 Nm aan koppel. Totaal 345 pk. Is niet laf niet. Dat betekent dat je ook echt wel redelijk vlot naar de 100 kunt sprinten. Als het verkeerslicht op groen gaat hier. Nou, anders doen we even andere beelden tussendoor. Kijk, lucht op groen en een vol gas. Hoppakee. Hoor de verbrandingsmotor ook. Nu schakelt hij. Dat is een soort vertraging als je schakelt. En het is ook wel logisch. Deze auto heeft namelijk een versnellingsbak. Jullie mogen raden. Zou je denken, nou, als hij dat zo zegt, dan is het of heel veel, 10 versnellingen. Of misschien wat ouderwets. Hè. Eigenlijk de meeste moderne auto's hebben er 8 of 7 versnellingen. Ook niet goed. 6 dan? 5? 4? Bijna. Nee, 3 versnellingen. Ja, en de achteruitversnelling, dus met 4 zat je eigenlijk wel goed. Maar 3 versnellingen. En dat, ja, dat is natuurlijk de hele concept van deze aandrijflijn is gewoon anders. Hij heeft veel meer steun van die elektromotor op andere momenten. Hè. De verhouding is ook duidelijk anders. Hè. Maar 137 pk, haal hem nog maar even uit die verbrandingsmotor. Dik 200 pk uit de elektromotor. Dus dit is nog erger dan een Formule 1 auto. Dus is bijna 70% denk ik elektropower en de rest uit de benzinemotor. Dus dat geeft wel een aparte ervaring. Als je er echt mee gaat stampen, als je gewoon normaal rijdt, is het eigenlijk vrij soepel allemaal. Waarom deze auto ook interessant is, Ja, in China levert Volvo de XC70. Goeie oude XC70, weet je wel, een beetje cross, een beetje hoogstaande station. Dat is met deze aandrijflijn. Je zou kunnen zeggen dat het deze auto, dat is natuurlijk deels waar, deels niet waar, maar hetzelfde platform, dezelfde aandrijflijn. Dus het is ook wel interessant om te zien van, goh, stel je gaat een goede Volvo saus overheen en ze rekenen een mieletje of 10 of 15 meer, is het dan nog steeds een goede deal? Ja, want er zit ook wel prijsschil tussen, hè? Hadden jullie iets anders verwacht? Nee.
7: Ja, de Lynk & Co 08. Meer dan prima natuurlijk, die elektrische range tot 200 kilometer. Dat is WLTP, denk ik, hè? Dus je haalt het niet.
9: Nee, in praktijk, ik heb hem niet echt getest. Of misschien zal het wel een rijimpressie. Nee, maar je kan natuurlijk gewoon veel elektrisch rijden. Daar kan je natuurlijk meteen een betoog achter doen. Ja, waarom doe je dan nog überhaupt een verbrandingsmotor? Maar ja, dit is wel comfort. Hè? Dit is die extra logeerkamer in je huis.
7: Totale extra vrijheid.
9: Ja, totale vrijheid. En als je niet vaak lange afstanden rijdt, dan rij je heel veel elektrisch. Dus dat is absoluut positief.
7: Ja, en als je dat dan nog thuis kunt laden, lekker goedkoop op je zonnepaneeltjes, ja. Dan rij je gewoon gratis in
9: gratis.
7: Nederland.
9: Gratis.
7: Hey, Lynk & Co had natuurlijk destijds behoorlijk wat momentum in Nederland.
9: Ja, met op die abonnementen. Ja. Je ziet op zich, zeg maar, tweedehands. Lynk & Co 01 best populair. Wordt ook massaal geïmporteerd. Ja, het momentum is natuurlijk wel een beetje ingekakt. Wordt ik nu dankzij de Nationale Autoshow en deze rijimpressie echt weer, kunnen ze niet weten, ze niet aan te slepen voor deze auto's. Uh-huh. Het is natuurlijk een beetje een raar merk. Eigenlijk moet zij, zoals ik hem zie, zouden zij een soort de budgetkeuze
7: voor Volvo-rijders
9: kunnen worden. Een beetje het Skoda van binnen de Geely Group, zou je kunnen zeggen. Ik weet niet of ze het zelf ook zo zien. Dat denk ik niet. En dat maakt natuurlijk altijd weer lastig. Van, ja, wat is dit nou? Waar zit dit nou? En voor wie is dit interessant?
7: Ze zaten destijds natuurlijk op de jonge doelgroep. Die een beetje clubachtig, ze hadden ook clubs en dergelijke. Nou, op zich hebben jonge mensen geen geld.
9: Nee.
7: Meestal, dus juist
9: 56.000 euro voor een Lynk & Co 08. Ja, forget it.
7: Ja.
9: Kansloze auto, dus nee. Nee,
7: doe dan, dit is toch het beste advies dat zij kunnen krijgen. Wordt de Skoda van...
9: Ja, weer zo'n goed advies van ons.
7: De Geely-familie.
9: Man.
7: De budget Volvo.
9: En ik snap niet dat niet de hele autobranche naar ons luistert. En ons,
7: nou, dat doen ze misschien wel, alleen wij worden er niet zo rijkelijk voor betaald.
9: Nee, precies. Je kunt ons inhuren. Hè?
7: Dan maken wij lijvige rapporten.
9: Precies. Laten we er genereren door een of andere AI-engine. Ja. Maar goed, ja.
7: Je hebt er ook een video van gemaakt, hè?
9: Ja, als het goed is al een keertje op Autoblog of op YouTube. En dan gaan we nu doen iets anders, want het is tijd voor...
10: De kans dat Victor Muller nu nog een keer bij ons komt, wordt steeds kleiner, hè?
11: Ja, ik wil hem nog uitnodigen.
7: Wel proberen, nou.
12: Dat vind ik dan wel grappig, weet je wel, dat hij van licht heeft hij zijn werk gemaakt en dan koopt hij de eerste Ferrari Luce. Dat vind ik een mooi verhaal.
13: Breek de Week, we zijn er weer. Ja, jongens, Wouter, jij zit op een hele bijzondere plek.
9: Zeker. In een camper. In een Volkswagen Grand California. Ja, ik weet je, ik ken mijn van life.
7: Hij heeft het huis uitgestuurd.
9: Overal werken.
13: Fantastisch. Weggestuurd. Ga jij maar in een camper, ja, jongen. Ja.
7: Dat is wel ons voordeel. Nou, we gaan de branche goed kennen.
9: Ja. Zo, nou, dat is eigenlijk is het wel een idee. Want we gaan nog verbouwen thuis. En dan is mijn werkkamer zomaar een soort cabrio-kamer, geloof ik. Dus eigenlijk moet ik inderdaad gewoon zo'n camper wat permanenter lenen. Maar het vervelende is, deze moet ook weer terug.
13: Ik zie inderdaad wat foto's op jouw Instagram. Groot ding is dat.
9: Ja, nee, dit is echt... Nou, weet je, als je van die grote bezorgbussen... Dus de Volkswagen Crafter, daar is die op gebaseerd. Maar je hebt ook de Mercedes-Benz Sprinter. En dat formaat echt hoog en lang. Dat is de baas voor deze camper. En dan is Volkswagen, die bouwt hem helemaal zelf. Hij is eigenlijk nog hoger dan een normale bus. 3 meter hoog, dit ding. 6 meter lang, 3 meter hoog, 2 meter breed. Meer dan 2 meter breed. Dat is echt bizar. Ja,
7: je moet wel oppassen met die dingen, want ik hoorde vorige week nog een heel goed verhaal over iemand die met zijn camper in Frankrijk was geweest. Overigens een bekende van ons, maar ik zal hem niet hier voor de bus gooien. Maar die was via een omleiding in een Frans plaatsje
12: toch bij een iets te laag tunneltje terechtgekomen. Waardoor net die airco, oh ja, nee, shit, die past er net niet onder. Nee, nee. En die was verbonden met de hele binnenkant van het dak, de dakbekleding. Dus dat was er allemaal afgerukt.
13: Wat zuur, oh, wat erg. Ja. Okay, nou. Paniek, ik werd er geil. Zelfs gisteren kreeg ik een bericht over, terwijl ik in Spanje, in Valencia, een centrum aan het rondlopen was, kreeg ik een bericht van iemand, goh, is dat echt zo erg? De Chinese auto's worden niet meer verzekerd door Unive. Ja. Of in ieder geval een paar. Ja.
9: Ja. Nou, een paar. Het is overigens niet alleen Chinees, hè? Het is ook bijvoorbeeld Lucid.
12: Amerikaans.
9: Dat is ook wel weer grappig. Als je Lucid zeg maar, op YouTube kijkt, dan zijn er... Kijk, er zijn altijd van die gasten die kopen auto's waar iets mee aan de hand is. Hè? Of ze hebben in de fik gestaan, of in het water gelegen. Maar er is ook... ik moet even denken hoe die heet, want hij maakt op zich leuke video's. Die doet het met elektrische auto's waar iets mee aan de hand is. Die koopt hij dan voor weinig. En dus ook een Lucid met echt vrij lullige schade. En dat is dus echt heel moeilijk te repareren. Dat Lucid daar... echt de hoofdprijs voor rekent om dat heeft een voorschade, weet je, voorbumper, spatbordje. Ja, dan moet er een hele nieuwe carrosserie omheen. En dat kost dan $50.000 of iets dergelijks. Dus het is niet alleen maar de Chinese merken, maar waar Unive zeg maar wat meer op focust, inderdaad, slechtere leverbaarheid van onderdelen. Kijk, het is natuurlijk heel makkelijk als automerk om te zeggen, nou weet je wat, we zetten een boot vol met auto's. Dat is directe omzet als je er één verkoopt. Maar die vervangende onderdelen, ja, dat is dan toch, die moet je ergens neerleggen, dat kost geld. Je hebt ze ingekocht, dat kost geld. En dan zal je zien dat er niemand schade rijdt, zeg maar, in de eerste 2 maanden. Ja, dan heb je daar niks aan. En dus dat hele logistieke proces, daar zijn ze vaak wel langzamer mee. Of kunnen ze langzamer mee zijn, zeg maar, nieuwe merken. Unive geeft eigenlijk het signaal van jongens, we zien dat er een aantal merken zijn waarbij die onderdelen gewoon slecht leverbaar zijn. Ja. En ook processen niet ingeregeld, noem maar op. Ja, en dat betekent gewoon dat als je schade rijdt, dat je gewoon lang moet wachten op onderdelen. En zeker voor dit soort auto's, die toch gewoon de eerste auto in het gezin zijn, is dat gewoon, gewoon heel onhandig. Maar het zijn... Gaan we nemen en shamen trouwens?
12: Laten we nog heel even het probleem wat groter maken. Onderdelen is een onderdeel van dit probleem natuurlijk. Maar heel veel van die merken hebben natuurlijk ook helemaal geen dealers of weinig dealers. Waar ze dus die onderdelen kunnen achterlaten. Of in ieder geval waar ze ook snel gerepareerd kunnen worden. En wij weten ook van alle verhalen van de afgelopen jaren dat er gewoon nogal een groot personeelstekort is bij garages. Mm-hmm. Waar je een auto kunt laten repareren. Ja, als die onderdelen er dan ook niet zijn, dan krijgen andere auto's gewoon voorrang. Dus je komt gewoon echt heel erg achteraan in de rij natuurlijk. Ja. En dat is natuurlijk ook wel een probleem voor veel van die merken, dat ze dus ook niet echt een fijnmazig netwerk hebben. En je ziet ook wel dat de Chinese merken die dat dus wel hebben, die met samen met of een Nederlandse importeur werken of inderdaad met een dealernetwerk, dat die het wel beter voor elkaar hebben over het algemeen.
9: Over het algemeen.
13: Ja. Over het algemeen.
12: Nou ja, maar kijk bijvoorbeeld, laten we even eentje die het goed doet. Dat is gewoon Link & Co. En dat is onderdeel. En de grappige is dat een ander, dat is van Geely, waar Volvo ook toe behoort. Grappig is dat een ander merk van Geely het er niet zo goed uitkomt. Maar Link & Co zit natuurlijk met alle Volvo garages daaraan gekoppeld. Hebben ze het best wel goed voor elkaar.
9: Ja, en die hebben natuurlijk feitelijk hadden ze maar één model.
12: Dat scheelt natuurlijk ook.
9: Stuk makkelijker. Ik vraag me af of het voor alle modellen van Link & Co geldt dat je die makkelijk kan verzekeren. Of dat je ziet dat die bijvoorbeeld dan best prijziger zijn als het wat exotischer wordt.
12: Dat zou kunnen.
9: Maar je hebt gelijk hoor. Gewoon een support netwerk. Nou zijn het toch wel heel vaak dat die dealers niet per se het schadeherstel doen. Of niet allemaal. Maar het is het hele... heb je magazijn hier waar dingen liggen? Ja. Kan je iemand bellen als je er niet uitkomt? Noem het allemaal maar op. Dat
10: zijn allerlei zaken die daar meespelen. Ja. Overigens, leverbaarheid van onderdelen. Een vriend van mij had een oudere Maserati en er reed iemand maar met parkeren achterin zijn grill. Nou weet je, bij Maserati die grillen, die zijn natuurlijk zeg maar RVS en supermooi. Dus punt 1, dat ding was echt geknijterduur. En het tweede was, doe maar. Dat inderdaad ook gewoon maanden duurde voordat dat een keer kwam. Alleen, dat is natuurlijk een Maserati, exotisch, al ouder, is het wat logischer. Dus het is ook niet onbekend dat dit soort dingen gebeuren. Maar gaan we nemen shamen? Jij toch? We moeten het wel doen.
13: Ja, er zijn een paar merken die krijgen wel gewoon een WA-verzekering, het minimaal verplichte.
10: Ja. Ja, Dongfeng, Lucid, Firefly, Nio en Zeekr. Dit is dus allemaal vanuit Univé. Overigens, een WA-verzekering op je hagelnieuwe auto. De Dongfeng en de Firefly zijn maar 25.000, 30.000 euro. Maar de rest is 40, 50, 60, 100, 200.000 euro. Ja. Nee, ik heb mijn Lucid Air Sapphire heb ik gewoon een WA-verzekerd. Dat bespaart
12: en
10: lekker.
12: En op Young Occasion is vaak ook full casco-verzekering. Volledig casco.
10: Ja, dat is tegenwoordig. Dat is dat is heel
12: onmogelijk. Dus feitelijk heel weinig krijg je hiervoor.
10: Mm-hmm. Ja. Dus dit zegt dus eigenlijk van we willen ze niet heel erg graag hebben. En dan hebben ze nog een aantal waar ze gewoon niet verzekeren. Honchi, wat natuurlijk ook een apart merk is. Die zijn natuurlijk een soort van gestart hier. En er was een grote belofte, niks gebeurd. Shangang, die zijn nog relatief nieuw. Voya, KGM, dat is overigens Koreaanse. Leap Motor.
12: Voya is... Voya, waar komt Voya vandaan? Is dat...
10: Chinees. Dat is ook Chinees.
12: Ja, dat is ook Chinees. Nee, sorry, Leap Motor. Ik zat even met Finfast in mijn hoofd.
10: Ja, nee, die komt de volgende. Finfast. Oh. Leap Motor stuk Stellantis.
12: Finfast Vietnamese dus.
10: Ja. Jeku, M-Hero, Omoda. Die zijn allemaal uitgesloten van verzekering bij Univé. Nou is dat maar N is één. Het één verzekeraar die dan zegt van we doen het niet. Betekent niet dat andere verzekeraars niet doen. Maar het is wel een signaal van bij deze auto's is schadeherstel gewoon problematisch tot onmogelijk. Ik denk dat het bijvoorbeeld bij Finfast zo'n beetje onmogelijk is om nog onderdelen te krijgen. Of je moet het jatten bij je buurman. ik zal niet het merk noemen. Maar er is een ander Chinees merk wat al vrij vroeg met allerlei dealers samenwerkt. Daarvan weet ik dat ze op een gegeven moment gewoon onderdelen van auto's uit de showroom of uit de voorraad afschroefden. Ja. Om auto's te repareren. Omdat er gewoon nog geen onderdelen waren. En dan kom ik weer bij jouw punt, Meijnerd. Inderdaad, het helpt als er gewoon een dealer bij betrokken is. Ja. Want die gaat het toch proberen op te lossen voor je.
12: Je moet trouwens met Finfast wel heel erg goed gaan zoeken hoor. Naar een auto die onderdelen kan leveren. Want er zijn er, geloof ik, tot medio 25 zijn er 35 exemplaren van verkocht in Nederland. Succes.
10: Kijk. Het grappige is, ik had gisteren nogal een fitty over de mail. 1 met een PR-manager van een Chinees merk. En 2 daarna met Univé. Die vond, wij hadden een kop. Koop deze Chinese auto's niet. Verzekeraar zegt, koop deze Chinese auto's niet. Nou, dat zegt Univé inderdaad niet. Maar op het moment dat je hem niet de verplichte verzekering niet kan afsluiten. Dan is het impliciet advies natuurlijk wel van, doe maar gewoon niet. Dus dat het is wat dat betreft zeg maar echt wel een heel bijzonder verhaal dit. Hè? Ik vind het ook best wel heftig. Want er zijn toch gewoon mensen die kopen een... hebben misschien al die auto gekocht. Ze komen ze achter jullie verzekering. Zeg maar een soort van onmogelijk. Ja.
13: Maar zou het als opstartproblemen nog kunnen bestempelen? Of zijn we wel...
12: Bij een aantal merken wel.
13: Ja, toch?
12: Ja, bij een aantal merken wel. Hè. Ik denk dat de serieuze merken gaan dit echt wel op orde krijgen. En je ziet ook wel dat een aantal serieuze merken het op orde heeft. Hè. Het verrast me wel een beetje van Zeekr trouwens. Hè, omdat dat in dat Geely-netwerk zit. En dat je dus wel ziet dat Lynk & Co het dus in principe, lijkt het dan althans wel goed voor elkaar heeft. Maar je ziet ook dat BYD het ook goed, of in ieder geval redelijk goed voor elkaar heeft. Wat ik wel opvallend vind, is dat Leapmotor er ook weer tussen staat als een van de partijen die niet verzekerd wordt door Univé. Terwijl daar toch een samenwerking met Stellantis zit. Hè? Dus Stellantis is gewoon 51% eigenaar van Leapmotor International.
13: Mm-hmm.
12: Waarvan ik aanneem dat die auto's, een aantal auto's in ieder geval dat hier op de markt is, gewoon daar vandaan komt. Ja, dat is wel opvallend. Maar is Leapmotor dan ook wel weer relatief nieuw, hè?
13: Ja.
12: Ik zie ze overigens wel rijden af en toe.
13: Ja, ze gaat wel heel snel op, hè? Misschien dat dat te snel gaat voor.
12: Nou ja, dat hebben we natuurlijk wel vaker bij ja. Andersoortige merken gezien. Dat snel opschalen en je achterkant niet goed op orde hebben. Ik noem maar eens even een Nederlands fietsmerk dat het niet voor elkaar had.
13: Ja, precies. Ja. Ik krijg veel vragen van mensen. Die zeggen, wanneer gaan jullie wat over de spijker zeggen? Over de nieuwe spijker tussen aanhalingstekens. Oh, ja, ik wil even verder naar een ander onderwerp.
12: Hoezo zet jij er aanhalingstekens bij, Nout?
13: Nou, gewoon omdat ik dat doe bij deze. Over smaak valt niet te twisten, zeggen ze dan.
12: Nou ja, dat heeft meer met de kleuren te maken en de toevoegsels van de auto, denk ik. Die enorme fin op het dak.
13: Ja, en de kleurstelling inderdaad.
12: De kleurstelling, ja goed, maar de kleuren, daar moet je maar lekker doorheen kijken. In de basis is het nog steeds wel een hele mooie auto, vind ik.
13: Tot zover Breekt de Week. De aflevering luister je verder in onze podcastfeed. Iedere woensdagochtend verschijnt een nieuwe aflevering in je favoriete podcast-app. Tot volgende week.
6: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Studio Den Haag.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. In Ridderkerk is een 35-jarige man opgepakt voor het mishandelen van een vrouw. Zij sprong samen met haar baby in paniek vanaf haar balkon naar beneden toen ze toevallig politie zag rijden. Volgens Rijnmond wist een speciaal zwaar bewapend politieteam de verdachte uiteindelijk in de buurt te arresteren. Sigrid Kaag zegt dat de VS haar 10 jaar geleden vroeg of ze wilde solliciteren voor een topfunctie bij de Verenigde Naties. Dat vertelde ze bij Zomergasten. Dat gebeurde uiteindelijk niet, omdat Nederland vooral met andere dingen bezig was. Mede daardoor rolde ze uiteindelijk de Nederlandse politiek in. Onder andere als leider van D66. Israël waarschuwt voor zwaardere aanvallen en ontruiming.

0: In Gaza als er nog meer vliegers, ballonnen of drones opstijgen. Dit weekend doken er 4 vliegers op, waarschijnlijk uit Gaza. Die hadden geen explosieven, maar waren volgens het leger toch een bedreiging. Met zulke dingen zijn namelijk eerder wel aanvallen gedaan. En de eigenaar van de Zwitserse bar die afgelopen nieuwjaarsnacht afbrandde en aan 41 mensen het leven kostte, is opgepakt voor huiselijk geweld. Het slachtoffer is zijn vrouw, die mede-eigenaar is van de bar. Het echtpaar wordt vervolgd voor het drama in hun bar en wordt door veel Zwitsers gezien als schuldige van de brand. En dan nu het weer van Weer Online. De temperatuur komt vannacht niet boven de 10 graden uit. Morgen is het overal zonnig en met 20 tot 24 graden iets warmer dan gisteren. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
2: Studio Den Haag van vrijdag 21 augustus in het jaar 2026. Michiel, vorige week zei ik nog, we gaan volgende week weer gewoon doen. Dat is vandaag. Het is een beetje gewoon.
3: De
2: zomerserie is klaar. Er is weer een beetje nieuws in Den Haag.
3: Ja, en je komt ook weer mensen tegen als je in Den Haag bent. De Tweede Kamer is nog altijd met reces. De afgelopen week nog, volgende week ook nog. En dan is dinsdag 1 september is de eerste dag dat de Tweede Kamer weer vergadert.
2: Ja, volgende week hebben ze natuurlijk al wel weer verhoren van de enquêtecommissie corona.
3: Ja, precies.
2: Dat is officieel is het reces, maar ze zijn er toch. Dat vind ik een hele rare combinatie.
3: Ja, dus de Tweede Kamer is dan wel actief. En het is ook wel zo dat bijvoorbeeld de afgelopen week alweer inbrengen voor schriftelijke overleggen en dat soort dingen moesten aangeleverd worden. Dus de agenda begint zich een klein beetje te vullen. Ja. En we komen langzaam een beetje op gang. Ik merk ook dat woordvoerders en persvoorlichters die melden zich alweer.
2: Die nemen de telefoon weer aan.
3: Dat is sowieso fijn als de telefoon opgenomen wordt. Nou gebeurt dat de hele zomer wel. Maar die beginnen ook alweer je te wijzen op bepaalde vragen die gesteld worden. Ook sowieso, dat gaat de hele zomer door. Hè. Kamerleden stellen kamervragen en ministers geven daar antwoord op. Ja. De ene keer sneller dan de andere keer. Dus het beeld dat heel Den Haag op vakantie is, 2 maanden lang, wil ik toch een beetje bestrijden. Ik heb dat net ook weer moeten weerleggen in de uitzending op BNR. Dat iedereen maar 2 maanden op vakantie is. Dat valt echt wel mee.
2: Ja, ik had dat in een presentatietekst van een van onze collega's, had ik dat veranderd. Vakantie door het reces. Maar toen werd het voorgelezen. Toen werd het toch weer gezegd, tijdens de vakantie. Ik zeg het is gewoon. Maar het is helemaal niet gewoon, want dit is namelijk onze eerste aflevering waarin onze nieuwe collega Sophia Halil aanwezig is. Welkom, Sophia.
4: Dankjewel, Mark.
2: Wat fijn dat je in de podcast bent. Ik hoop dat je nog heel vaak en heel lang in de podcast blijft.
4: Jij
2: loopt altijd op onze Haagse redactie mee. En wij kennen elkaar al wel, maar luisteraars nog niet. Kan je ineens in iets zeggen? Maar je hebt hiervoor andere dingen gedaan waar mensen je niet van kennen, maar waar je toch al wel achter de schermen belangrijke dingen deed?
4: Klopt. Ja, ik loop al wel wat langer rond in Den Haag. En daar werkte ik eerst voor het programma Buitenhof als politiek redacteur.
2: Nou.
4: Dus Den Haag is niet onbekend, maar nu hier bij BNR.
2: Nu ook als verslaggever bij ons, ja.
4: Ja.
2: Spannend is dat.
3: En deze week ook een mooi verhaal gemaakt. Gaan we het misschien nog wel even wat langer over hebben.
2: Stikstof, ons favoriet onderwerp.
3: inderdaad. Dus toen was ik op de radio om eigenlijk het verhaal te vertellen dat Sophia gemaakt had. Maar daar was jij ook al wel in te horen in wat ik daar geprobeerd heb aan elkaar te praten.
4: Dus, het voelt af en toe nog een beetje als een soort snuffelstage. Dus ik was al die maanden liep ik natuurlijk wel al met jullie mee en kon ik hartstikke veel kijken en leren.
3: Ja.
2: En
4: maar
2: dingen
4: nu met de stem erbij.
2: Ja, nou precies. Gaan we straks horen wat dat meteen al opleverde. Ik wou eventjes voorzichtigjes, omdat we aan het eind van de zomer weer langzaam wakker worden en weer in beweging komen, daarna ook traag is, beginnen met een pubquiz.
4: Oeh.
2: Ik ben daar helemaal niet van, maar er is een Brits programma dat heet Paul Sinha's Perfect Pubquiz. En daarin kwam ik deze quizvraag tegen.
5: Your next question. He owes his Irish surname to his paternal grandfather. But Argentine international field hockey player Nicholas Keenan has, since 2024, been engaged to which person who became far more powerful in 2026? Any fans of Irish heritage field hockey players? The answer is...
2: Ja, de vraag is, ja, jullie weten het, want ik heb gisteren begonnen met het antwoord. Toen zei ik, ik heb een heel leuk fragmentje over. En ik denk dat veel, ja, het zit in een Nederlandse politieke podcast. Dat is een extra clue die de Britten er niet bij kreeg. Maar hij begon, dat zouden wij in Nederland nooit gedaan hebben, want zij beginnen over Argentinië, over een Ierse achternaam. Had ik mij niet zo gerealiseerd, maar deze opname is in Noord-Ierland gemaakt. Dus dan was het logisch om daar te beginnen.
4: Ja, en dat wist ik ook niet, moet ik eerlijk kennen.
2: Dus hij is niet alleen Iers, hij is ook nog deels, nou ja, van Noord-Ierse afkomst. En dan nog maar even het antwoord.
5: The answer is Rob Jetten. Rob Jetten is the Prime Minister of the Netherlands. He is the youngest ever Prime Minister of the Netherlands. He's the only openly LGBT Prime Minister of the Netherlands. And he's the first Prime Minister of the Netherlands to be dating a genuinely hot international sports star of mixed Argentine and Irish heritage.
2: Ja, nou kijk, dus ik ook, dacht, we beginnen voorzichtig hier in deze podcast.
3: Hij is ook de eerste Nederlandse minister-president. In ieder geval in een hele lange tijd in de naoorlogse geschiedenis die een minderheidskabinet leidt en zich deze weken geconfronteerd ziet met gesprekken, onderhandelingen over een begroting die opgesteld moet worden die best ingewikkeld zijn.
2: Ja, maar dat vond deze stand-up comedian die getrouwd is met een man zelf niet zo interessant. Denk ik. Nee. Op de een of andere reden.
3: Nee. En je moest wel een fijnproever zijn om tenminste vanuit het buitenlands perspectief het antwoord op deze vraag te weten. Want het ging ook over iemand die belangrijker is geworden in de politiek.
2: Het ging dat is best een moeilijke vraag. Niemand wist het ook, dat hoorde je in deze zaal.
3: Nee, dat snap ik wel, ja.
4: Ja. Nou, de uitspraak was wel goed, Rob Jetten.
2: Ja.
4: Normaal is het toch wel Rob Jetten.
2: Nee, dit zijn de BBC-mensen. Die doen heel erg hun huiswerk altijd.
4: Ja.
2: Deze man is trouwens ook beroepspubquizzer. Dus die verdient daar geld mee voor een deel van zijn bestaan. Mooi, hè? Dat bestaat. Oké, dan hebben we de aftrap gehad. Kunnen we nu meteen door naar de echte inhoud die al begon, Michiel. Want de begrotingsonderhandelingen zijn in volle gang. Er wordt over links en over rechts gesproken. Dat is misschien van vandaag nog het laatste nieuws. Dat het toch niet per se met pro-moed, wat we tot de afgelopen weken heel vaak gehoord hebben.
3: Ja, en geconstateerd dat de onderhandelingspositie van pro, dat die natuurlijk heel sterk was, heeft te maken met de rekensommen die je moet gaan maken om tot meerderheden te komen. Want in de Eerste Kamer is het zo dat als je met pro tot afspraken komt, je nog 2 zetels tekort komt voor een meerderheid. Dus als je dan bijvoorbeeld nog de ChristenUnie zou kunnen laten aanhaken, dan ben je er in de Eerste Kamer. En met pro ben je er in de Tweede Kamer al sowieso. Nou, dat wist pro ook. Pro heeft niet heel veel andere dingen gezegd de afgelopen week, denk ik, dan ze de afgelopen maanden hebben gedaan. Keert zich natuurlijk fel tegen de bezuinigingsplannen in de sociale zekerheid. Die zouden helemaal van tafel moeten als het aan pro ligt. Nou, dat zijn ze blijven herhalen. Sofia en ik hebben deze week weer eens ouderwets voor een deur gezeten. In dit geval
2: voor zo'n dichte deur waarachter vergaderd wordt.
3: Ja, in dit geval was het de deur van het ministerie van de Algemene Zaken.
4: En ook nog eens buiten in de regen.
3: Ja. Ja.
2: En mocht je dan niet binnen? Want soms mag je dan in de hal wachten.
3: Je mocht wel naar het toilet binnen als dat nodig.
2: Dat is ook heel fijn.
4: Dat is weer heel karig, ja.
2: Had je dat ooit als gedaan? Om voor een dichte deur zo'n 6 uur lang zitten wachten tot ze, of 3 uur lang, ik weet niet hoe lang het duurde.
4: Ja, ik heb dat wel vaker gedaan, maar ik heb voor deze functie eigenlijk nooit een quoteje hoeven halen. En dat is natuurlijk een essentieel onderdeel van de rol nu.
2: Ja, nee, zeker.
4: Maar bij een programma als Buitenhof had je toch de luxe dat je altijd kon zeggen, ik doe alleen maar het achtergrondwerk voor de zondag.
2: Ja.
4: Dus echt het.
2: Maar dan heb je wel dat je toch ook voor zo'n deur moet liggen in zo'n treurige gang waar het teel ligt.
4: Slechte koffie, met z'n allen op een kluitje.
2: En een beetje geluk is er koffie, dat is zeker waar, ja. Dat is ook niet altijd zo.
4: En ik denk wel dat elke politiek journalist zich herkent in dat afwachtende gevoel van, eigenlijk heb ik helemaal geen zin om hier te staan en met z'n allen te wachten tot er weer iemand uitloopt. Maar toch die spanning van, zou er nu wel iets gebeuren? Loopt er iemand straks naar buiten die zegt, we gaan het helemaal anders doen? Of we gaan ervoor, we gaan er niet voor. Ja. En daarom sta je daar toch altijd.
2: Ja, je durft niet weg, hè? Daar komt het op neer. Want misschien gebeurt er iets. Er gebeurt niks, maar misschien gebeurt er iets.
4: Hele grote FOMO.
2: Ja.
3: Het deed mij ontzettend aan de formatie denken, die niet eens zo heel lang geleden is. Dat was afgelopen winter, een half jaar geleden.
2: Dat is de waarschuwing van Pro, dat er nu continu geformeerd zou moeten worden als ze niet zouden kiezen voor een vaste partner.
4: Ja, het eerste wat Jesse Klaver zei destijds.
2: Dat lijkt dan in ieder geval de eerste zomer te kloppen.
3: Dat we een permanente formatie zouden krijgen. Nou ja, vooral omdat, ja oké, persoonlijk inderdaad, ja, je zit te wachten bij een deur totdat er een fractievoorzitter naar buiten komt die of iets zegt, maar nog heel veel vaker niet zo heel veel meer zegt. Maar ook omdat we het toch weer hebben over wie wil met wie samenwerken en wat zijn dan de voorwaarden daarvoor.
2: Gaan
3: het
2: zijn dezelfde vragen als tijdens de formatie.
3: Ja, gaan we dan toch over links of gaan we dan toch over rechts?
4: Ja, en ik denk dat dit kabinet heel erg tevreden was dat ze heel kort hebben geformeerd. Maar vervolgens kom je dus opnieuw in zo'n formatieperiode terecht. En in zo'n augustusbesluitvorming, dat leent zich er eigenlijk helemaal niet voor. Want het is toch een redelijk beperkte tijd om ergens toe te komen. Dus dat is toch ontzettend lastig om niet in zo'n eindeloze formatie terecht te komen.
2: Ja, nou ja, dat is wat dat betreft fijn. Er is een deadline. Dat moet gewoon op de derde dinsdag van september worden voorgelezen. Dan, ik bedoel, nog los van dat het volgende week naar een instituut moet wat het gaat doorrekenen op die dag, moet het rond zijn of het is niet rond en dan blijkt dat ook.
4: Ja, het is altijd de derde dinsdag van september. Het wordt niet opeens de vierde. Het is een hele harde deadline.
2: Nee, het staat gewoon in de wet. Het is echt een redelijk harde deadline. Dus ik kan me voorstellen dat dat ook behulpzaam is bij onderhandelingen.
3: Ja, en er is een tussendeadline inderdaad. Die is over een week, volgende week vrijdag. Dan moet de concept miljoenennota moet naar de Raad van State om doorgerekend te worden.
2: Maar ja, we hebben natuurlijk eerder gezien dat dan op de dag voor Prinsjesdag, 's avonds, de tekst van de troonrede nog kan worden aangepast. Mm-hmm. Die helemaal niet is doorgerekend. Mm-hmm. Dat hebben we een of twee jaar geleden hebben we dat meegemaakt.
3: Ja, dat klopt inderdaad. En het hoeft dus ook niet zo te zijn. Dat kan ook nog steeds een scenario zijn. Dat zullen we over een week weten. Dat er een concept miljoenennota, een begroting naar de Raad van State gaat, waar dus nog niet een meerderheid voor verzekerd is. Ja. Dat kan nog steeds.
2: Ja, dat mag natuurlijk ook gewoon.
3: Dat kan en dat mag. Ik sprak premier Jette eerder deze week even kort toen het kabinet in de tuin van het Catshuis hun startsessie had. En toen zei hij ook, ja, we zullen hoe dan ook dat naar de Raad van State moeten sturen. Dus dat gaat gebeuren. Ja, als dat het scenario is, dan krijgen we opnieuw een interessant najaar met ook onderhandelingen over afzonderlijke begrotingen van de ministeries die in de public eye, zeg ik in heel mooi Nederlands, uitgevochten zullen gaan worden.
2: Gewoon openbaar voor de camera's in plaats van in achterkamertjes.
3: Ja.
2: Ik verheug er wel een beetje op, want ik ga ervan uit dat het kansloos is om het echt helemaal op te lossen in anderhalve week. Dus ja, ik ben altijd wat pessimistisch in dit soort dingen.
4: Nou ja, dat worden hele spannende algemene politieke beschouwingen. Nou,
2: alleen
4: wij twee dagen lang kunnen toekijken.
2: Maar daarna het hele kwartaal nog tot het eind van het jaar. Want al die begrotingen worden dan ministerie voor ministerie alsnog één verhandeld.
4: En afgelopen, en het belastingplan.
2: Ja, precies.
3: Ja, en dat is wel een ander verhaal, inderdaad. Dat wordt in het najaar wordt dat behandeld en zal er over gestemd gaan worden. November, december, tegen die tijd zit je dan zo ongeveer. En als dat weggestemd gaat worden, ja, dan ontstaat er wel een heel groot probleem. Want het gaat,
2: dat is nog nooit gebeurd, is mij verteld.
3: Nee, en het gaat uiteindelijk over de inkomsten van de overheid. Dus dan zou er wel een heel groot probleem ontstaan. En we zitten dus nog steeds te kijken naar een kabinet, de premier en ook de fractievoorzitter van D66, Jan Paternotte, die het deze week nog maar eens een keer zei, dat blijft zeggen, ja, een breed akkoord, daar zetten we op in en we hebben er alle vertrouwen in dat dat zou kunnen gaan gebeuren.
2: Wij hebben het over, zullen we over links, zullen ze over links, zullen ze over rechts. Alleen, dat is dus niet de discussie die de premier probeert te voeren, want die probeert over links en rechts, want dat zei hij nog in de persconferentie afgelopen vrijdag ook, en dat zal hij misschien bij het Catshuis dan ook tegen jullie gezegd hebben.
4: Ja, omdat zodra je een keuze maakt, dan is die keuze natuurlijk ook best wel definitief. Dus het is op zich vanuit het kabinet gedacht best wel logisch dat ze dat nu nog heel erg open proberen te houden. De realiteit is echter dat links en rechts niet verenigbaar zijn, omdat de wensen van Pro volledig ingaan tegen de wensen van bijvoorbeeld jij 21.
2: Oké, maar zou het kunnen zijn dat er voor sommige onderwerpen, weet ik veel, voor het onderhoud van wegen, dat je op rechts heel goed terecht kan, en dat je voor andere onderwerpen, laten we zeggen het openbaar vervoer, bij links heel goed terecht kan, en dat dat bij ook allerlei ministeries een beetje doorheen klopt, maar dat je dan dus over voor al je plannen wel hele mooie brede samen steun kan krijgen, kan organiseren, Ook al lopen dus bijvoorbeeld de hele fundamentele zaak over moet er minder of meer belasting worden gegeven, dan daar vind je ze nooit allebei. Maar zou het kunnen zijn dat er toch een soort mengelmoes van steun wordt georganiseerd?
4: Ja, maar dan wordt een hele complexe puzzel waar bij de volledige begroting op de schop moet. Die tijd hebben we niet. En het zijn toch die fundamentele zaken die jij noemt, zoals de plannen van het kabinet om te gaan bezuinigen op de sociale zekerheid of het eigen risico omhoog te gooien. Die zijn nodig voor de grote uitgaven op het gebied van defensie, klimaat, onderwijs, et cetera. Dus dat fundamentele, daar kom je bijna niet omheen.
2: Nee, oké. En tot nu toe dachten wij, Michiel, dat het allemaal over links moest. Want jij telt zetels en dan moet het over links. Ik heb Bas Jacobs van de week ook in de uitzending horen zeggen, ik tel zetels en ik tel euro's en dan kan er maar één ding uitkomen. Dat was een heel interessant gesprek voor de mensen die de podcastfeed van Studio Den Haag nog niet helemaal actief volgen in de afgelopen week.
3: Ja.
2: Ik denk de langste aflevering van Studio Den Haag ooit op de radio.
3: En terecht, want het was heel interessant. Maar inderdaad, we leken inderdaad af te koersen op een route over links. En anders ging het bijna niet. En
2: ja, want daarvoor in de Eerste Kamer heb je BBB nodig om in redelijkerwijs bij een meerderheid te komen. En BBB heeft gezegd, het volledige stikstofbeleid moet van tafel. We gaan terug naar dat van vorige, van kabinet Schoof. Anders steunen wij het niet. Het leek mij heel definitief wat ze zeiden. Dus ik zie ook niet, als BBB niet een enorme draai maakt, dat het mogelijk is.
3: Nee, daar wilde ik naartoe inderdaad, voordat jij mij enigszins in de reden viel, Mark.
2: Sorry.
3: Wat helemaal prima is. Want
2: dat is mijn functie in deze podcast.
3: Houdt het leuk en spannend en dynamisch. Nou ja, er werd naar links gekeken inderdaad, omdat er geen route over rechts mogelijk leek. Inderdaad, door die opstelling van de BBB. Eind vorige week werd dan duidelijk welke oppositiepartijen die volgens het kabinet constructief waren langs zouden komen voor die gesprekken waarbij Sofia en ik voor die deur zaten. Gesprekken dus met Jette en zijn vicepremiers, Jessel Gus en Van den Brink. De BBB zat daar niet tussen, had initieel geen uitnodiging gekregen.
2: Die hadden zelf gezegd, we willen niet. Tenminste, zo heb ik hun antwoord begrepen.
4: Ja, Henk Vermeer was erg ontstemd erover.
3: Maar wat in ieder geval dus wel gaat gebeuren, is dat er toch een gesprek gaat komen met Henk Vermeer. Dinsdag gaat dat plaatsvinden. Vermeer en mogelijk Caroline van der Plas die met hem meegaat, want ze komen vaak met z'n tweeën. Die dan dus toch bij de premier en de vicepremiers op gesprek gaan komen. En wat we deze week ook hebben zien gebeuren was JA 21 en de SGP die besloten samen te gaan optrekken. Samen die gesprekken te gaan voeren, zeker ook met Heijne, met de minister van Financiën, want dat gebeurt ook naast die gesprekken met de premier en de vicepremiers. Dus daar was het Michiel Hogeveen, de financieel woordvoerder van JA 21, en André Vlag, financieel woordvoerder van de SGP, die samen bij Heijne kwamen. En ook donderdag is er nog zo'n gespreksronde geweest, waarbij het eerst Luc Stultiens, de financieel specialist van Pro was, die een uurtje bij Heijne binnen is geweest, daarna naar buiten kwam en eigenlijk zei wat Jesse Klaver eerder deze week ook al zei, namelijk dat hij geen beweging ziet en dat die de bezuinigingen op de sociale zekerheid, dat die maar op tafel blijven liggen. Dus eigenlijk dat Pro geen vooruitgang ziet. Maar toen waren daar JA 21 en de SGP die donderdag ook een stuk langer bij Heijne binnen hebben gezeten. Voor zover wij begrijpen ook documenten met tabelletjes en dat soort dingen zelf al bij zich hadden. En die kwamen toch een stukje optimistischer naar buiten. Hmm. En als het dan zou lukken om tot afspraken te komen met JA 21 en de SGP, die in dit geval samen optrekken, en toch met de BBB, dan ontstaat er dus toch een route over rechts. Dan hebben we natuurlijk het stikstofpunt nog steeds. Dat blijft dan nog steeds een probleem. Maar wat volgens mij wel belangrijk is we hebben het hier over de begroting en het belastingplan van volgend jaar. Pro heeft al aangegeven, want ook weer die bezuinigingen op de sociale zekerheid, die staan niet volgend jaar al in de boeken. Dat gaat vooral vanaf 2028 gaat dat spelen. Maar Pro heeft gezegd, ja, wij willen daar voor langere tijd vanaf zijn. Het moet duidelijk zijn dat dat niet gaat gebeuren. Bij die rechtse partijen is er wel weer meer mogelijkheid om in ieder geval voor het komende jaar een deal te sluiten. En te zorgen dus dat er een belastingplan komt waar steun voor is. dan kun je in ieder geval het komende politieke seizoen vooruit. Je kunt wel een discussie voeren over of er dan toch niet weer pleisters geplakt worden.
2: Maar links of rechtsom wordt er altijd pleisters geplakt natuurlijk. Ja. Want er zit een kabinet wat iets van plan was. Ja. En er zullen of links of rechts pleisters op moeten of allebei.
3: Ja. Ja, maar wel is het zo dat stel dat er nou toch die route over rechts gekomen, dat we daar toch op uitkomen, dan gebeurt er ook weer iets waarvan de premier Jette eerder heeft gezegd dat het onwenselijk is. Die zei, ja, wij willen ook geen jojo-beleid. Dat ieder jaar onduidelijk is welke kant we nou op gaan. Dat dreigt wel een beetje te ontstaan als het die route over rechts wordt.
2: Ja, sowieso toch. Want we weten nog niet hoe de provinciale verkiezingen volgend jaar aflopen. Dus we weten niet hoe de Eerste Kamer er volgend jaar uitziet. Dus je kan nu op links of op rechts, maar je kan niet beloven dat daar volgend jaar weer op links of op rechts iets mogelijk is. Dus daar zit dan toch altijd een een soort jojo, maar dan tussen links en rechts in plaats van op en neer beweging. Die dreigt altijd, zou ik denken.
3: Ja, nee, dat klopt. Dat is waar.
4: Ja, maar daar kom je bij dit minderheidskabinet natuurlijk ook niet omheen.
2: Nee, inderdaad. Dat is de essentie van dit minderheidskabinet, dat je niet weet met wie ze meerderheden kunnen maken. Ja. Maar goed, dan kan je natuurlijk niet zeggen. Ik vind dat we nu dat we nu een richting moeten geven en dat je dan weet dat het klopt. Terwijl daar wel vanuit de samenleving heel veel vragen terug is natuurlijk naar een betrouwbare en vooral een voorspelbare overheid.
4: Zeker, ja, zeker. En ik denk terugkomend dat het natuurlijk een hele slimme onderhandelingstactiek is van SGP en JA21 om samen, wat zij dan een bondje noemen, heb je gelijk weer een soort wie is de mol gehalte.
3: Ja, inderdaad, ja.
4: Maar het is natuurlijk wel heel strategisch, want als je dus die snelle rekensom maakt van de 9 zetels van JA21 plus 3 van SGP, kom je in ieder geval in die Tweede Kamer op een meerderheid. Tonen zij zich een realistisch alternatief voor pro. En ik denk dat zeker de VVD daar wel oren naar heeft.
2: Zeker.
4: Ja, die toch denken, oh, als hier dus twee partijen staan die ook voor een kleinere overheid zijn, voor lastenverlichting, dan liever deze route.
2: Ja, maar goed, als je dan weet dat je dan een paar weken later in de Eerste Kamer sneuvelt, dat lijkt me, dat wil je ook al weten, toch? Dat dat goed komt.
4: Ja, en toch over denken, BBB. Ik vraag het me toch af, want Jette heeft echt ontzettend stellig gezegd, wij gaan niks veranderen aan ons stikstofplan.
2: Ja, misschien dat de BBB dat accepteert en zegt, oké, nou ja, die strijd hebben we verloren. Maar daar zijn ze voor opgericht zo'n beetje.
4: Precies, de BBB is de partij voor de boeren. Ze hebben eigenlijk, het is een one-issue partij. Dus zij zullen er toch echt wel iets voor terug willen. Dus dat lijkt me toch nog best wel sterk dat ze dan zeggen, wij stemmen mee. En laat het plan maar zoals het is.
3: Ja, en dat voorbehoud wordt ook inderdaad door JA21 en SGP. Die blijven dat ook wel maken. Want ondanks dat die mogelijkheid dus begint te ontstaan, moeten we echt oppassen om te concluderen, nou, dit is de route die het zal worden.
2: Nee, maar ze zien daar wel hoop ineens glimmeren aan de horizon. Mm-hmm. Van, oh, misschien. Toch, dat is het gevoel wat ik de afgelopen week langzaamaan zag ontstaan, dacht ik.
3: Ja.
2: Hey, wat ze misschien kunnen terugkrijgen heeft te maken met stikstof. Dat gaan we straks aan de andere kant van de reclame horen. Maar ik zat nog te denken, het kan ook een hele cynische onderhandelingsstap zijn van de coalitie. Hè? Dat ze zeggen, wij laten het gevoel bij pro ontstaan dat het ook over rechts kan. Zodat de onderhandeling met pro zelf, waar we uiteindelijk aan overgeleverd zijn, makkelijker wordt. Zodat we minder hoeven weg te geven, want we kunnen altijd nog, in ieder geval in theorie, naar rechts. Dat is toch ook wel, nou, dit is niet eens zo heel cynisch, dat lijkt me heel praktisch als je aan het vergaderen bent.
3: Ik zit inderdaad, terwijl jij dit zegt, te denken, nou, cynisch. Nee,
2: het is wel cynisch. Als je zegt, ik hou de optie open, zodat ik iemand anders iets wat beter uit kan knijpen.
3: Ja, maar goed, dat is wel hoe dit soort onderhandelingen en dit soort processen werken, inderdaad. Ja.
2: Misschien is het wel valse hoop die op rechts gekweekt wordt.
4: Zou het is natuurlijk ook wat je. Oh, sorry. Yeah? Ja, het is wat jij, Michiel, wat jij eerder net ook al zei. Van tot nu toe heeft Jesse Klaver redelijk relaxed achterover kunnen leunen, naar buiten toe kunnen klagen over hoe weinig het kabinet doet, maar wel zich heel erg bewust zijnde van het feit dat hij altijd dacht, we zitten al gebakken. En daar wordt dus op deze manier wel een beetje goed in het eten gegooid.
2: Ja, nou, dat is fijn voor de coalitie. Dat ze iets sterker staan tegenover een partij waar ze misschien wel aan overgeleverd zijn. Zou ik denken.
3: Verdeel en heers.
2: Verdeel, oh heer, dat gaan we terug naar de oude Romeinen, man. Daar gaan we even over nadenken. Tijdens de reclame, die altijd zo ergens rond dit moment in de podcast zit, dan gaan we zo meteen verder met Studio Den Haag. Met Sophia dus voor het eerst. Fijn dat je erbij bent. En ik ben Mark. Tot zo. Oh, en dan gaan we het dus hebben over stikstof. Voor de mensen die daar nooit genoeg van krijgen. Maar dat heeft iets te maken met de onderhandelingen voor volgend jaar misschien wel. Wie zal het zeggen?
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Studio Den Haag.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
3: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. In Ridderkerk is een 35-jarige man opgepakt voor het mishandelen van een vrouw. Zij sprong samen met haar baby in paniek vanaf haar balkon naar beneden toen ze toevallig politie zag rijden. Volgens Rijnmond wist een speciaal zwaar bewapend politieteam de verdachte uiteindelijk in de buurt te arresteren. Sigrid Kaag zegt dat de VS haar 10 jaar geleden vroeg of ze wilde solliciteren voor een topfunctie bij de Verenigde Naties. Dat vertelde ze bij Zomergasten. Dat gebeurde uiteindelijk niet, omdat Nederland vooral met andere dingen bezig was. Mede daardoor rolde ze uiteindelijk de Nederlandse politiek in. Onder andere als leider van D66. Israël waarschuwt voor zwaardere aanvallen en ontruimingen in Gaza als er nog meer vliegers, ballonnen of drones opstijgen. Dit weekend doken er 4 vliegers op, waarschijnlijk uit Gaza. Die hadden geen explosieven, maar waren volgens het leger toch een bedreiging. Met zulke dingen zijn namelijk eerder wel aanvallen gedaan. En de eigenaar van de Zwitserse bar die afgelopen nieuwjaarsnacht afbrandde en aan 41 mensen het leven kostte, is opgepakt voor huiselijk geweld. Het slachtoffer is zijn vrouw, die mede-eigenaar is van de bar. Het echtpaar wordt vervolgd voor het drama in hun bar en wordt door veel Zwitsers gezien als schuldige van de brand. En dan nu het weer van Weer Online. De temperatuur komt vannacht niet boven de 10 graden uit. Morgen is het overal zonnig en met 20 tot 24 graden iets warmer dan gisteren. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
4: Daar gaan we weer. Studio Den Haag van vrijdag de 21 augustus. Met Michiel, met Sophia. Ik ben Mark en we hadden het net over de begrotingsonderhandelingen. En de link die ik legde, dat hadden jullie misschien nog niet gedaan, is dat stikstof een issue is waar je misschien BBB wel mee aan boord zou kunnen trekken. Deze week heb jij op de een of andere manier sprak jij Jamie Van Essen, de minister die dat allemaal moet gaan regelen. En die blijkt iets te doen in Brussel. Want ja. Wij dachten dat de BBB ook geprobeerd had. Met de vuist op tafel slaan.
5: Zo is het.
4: Totaal mislukt was.
6: Hij ontkent dat zelf wel, toch? Dat het met de vuist op tafel wordt slaan.
5: Ja, dus
6: hij
5: spint het anders. Stel.
4: Ja. Ja. Nee, zal ik gewoon even, want je hebt hem gesproken, laten we gewoon even laten luisteren naar een klein stukje.
7: In Brussel zijn er richtlijnen die over de staat van de natuur gaan. En ik heb eigenlijk aan Brussel gevraagd, help mij ook met de goede uitleg van die Brusselse wetgeving en richtlijnen, zodat we in Nederland dit weer vlot kunnen trekken. En daar kunnen jullie ons in helpen. Dus dat is mijn verzoek aan hen geweest.
4: Ja, dit klinkt veel diplomatieker dan wat de regering Schoof in Brussel ging doen met de vuist op tafel slaan. Maar wat is zijn plan? Wat wil die?
5: Nou ja, wat hij wil wat hij nu aan het doen is lobbyen bij de Europese Commissie dat het intern salderen, ja, daar komt gelijk weer die moeilijke term.
4: Ja, zo hebben.
5: Dat weer mogelijk wordt. En intern salderen, zoals hij dat uitlegt, is dat als een boer wil innoveren, dus bijvoorbeeld een oude stal wil opknappen, zodat het op de lange termijn minder stikstof gaat uitstoten, dat gewoon weer makkelijk kan.
4: Ja, een betere, modernere stal waarin gewoon minder stikstof ontsnapt.
5: Precies, want als we even teruggaan naar zijn stikstofplan dat hij voor de zomer heeft gepresenteerd, daar bleek, dat waren een hele hoop regels, maar de grotere boodschap was natuurlijk dat boeren idealiter gaan innoveren, dat ze op een moderne manier hun boerenbedrijf door kunnen zetten en minder stikstof uitstoten.
4: Ja.
5: Nou ja. Gaan we weer even terug naar de uitspraak van de Raad van State in 2024, waarin dat intern salderen moeilijker is gemaakt. Dus dat je op één plek niet stikstofuitstoot mag uitruilen. Dus niet mag zeggen, ik doe nu wat meer, want in de toekomst doe ik dan wat minder. Hij zegt, het is cruciaal voor ons plan. En daarom schat hij zijn kansen dus ook wel best wel hoog in. Om dat in Brussel voor elkaar te krijgen. En dat de Europese Commissie toch iets soepeler omgaat met die regels. En wij in Nederland Een stap vooruit kunnen zetten.
4: Nou ja, er is in Brussel natuurlijk ook wat veranderd. Daar zijn ze allemaal wat soepeler aan het worden. Ook met klimaatbeleid is mijn indruk. Hij legt het dus heel erg specifiek uit. Ik ga hem zo zelf nog ook even laten horen hoe hij het omschrijft precies. Maar ik dacht, intern salderen is toch ook dat Schiphol 3 boerderijen opkoopt, zodat ze de stikstofuitstoot van die 3 boerderijen kan voor zijn rekening kan nemen, terwijl dat nu helemaal niet mag. Maar dat is niet. Heeft hij het? Wil hij dat niet? Of is dat niet wat hij bedoelt? Of weet jij dat? Kan je dat inschatten?
5: Nou ja, ik denk het verhaal dat hij vertelt is natuurlijk het positieve aspect van intern salderen.
4: Het is een hele communicatief slimme man, hè?
5: Jazeker, zeker. En inderdaad, wat jij zegt klopt. Het betekent ook dat Schiphol een heleboel boerderijen heeft opgekocht. Dat aspect is natuurlijk niet het aspect wat hij noemt, maar dat komt er wel mee kijken. Dus het is, daar moet Brussel natuurlijk ook over gaan oordelen of die kant, hoe je daar dan wel mee omgaat.
4: Ja, laten we hem nog even horen.
7: Nederlanders en bedrijven willen bouwen, of het nou huizen zijn, een stal of anderszins. En wat je ziet is dat het zogenaamde intern salderen, zoals het in technische termen heet, dat ook niet meer kan. Dus als je een bedrijf hebt en je hebt bijvoorbeeld een stal die veel uitstoot en je wil die vervangen door een stal die bewezen echt minder uitstoot, ja, dan zit zelfs dat vast. En het lijkt een beetje op een catch-22, zoals we dat wel eens zeggen. En dat willen we doorbreken. En daar heb ik ook hulp van Brussel voor gevraagd.
5: Dus dat intern salderen, begrijp ik goed, dat weer makkelijker mogelijk moet worden?
7: Ja, eigenlijk is dat wat we open willen breken. Want uiteindelijk, als je als ondernemer gewoon een maatregel wil nemen die stikstof reduceert en die de natuur dus helpt, die dus goed is voor de natuur, ja, dan is het heel raar dat je daar geen vergunning voor kunt krijgen en een oude situatie in stand moet laten die slechter is voor de natuur. En daarvoor hebben we het pakket neergelegd, het maatregelenpakket, om weer ruimte voor dit soort vragen te krijgen, dit soort verzoeken te krijgen. Maar hebben we ook de hulp van Brussel nodig.
4: Ik realiseer me net weer dat Catch 22 oorspronkelijk, dat boek, Catch 18 zou gaan heten. Klinkt veel minder lekker. Ik denk dat het een minder groot succes was geweest. En dat we dan 80, 100 jaar later die titel niet meer zouden gebruiken. Nu als
6: 22, dat allitereert natuurlijk.
4: Ja, natuurlijk.
5: Het is wel catchy.
4: Er was net een. Ik google dit toch even ter plekke. Er was net een andere boek uitgekomen met 18 in de titel. En toen dachten ze, we moeten al de cijfer nemen. Dat heeft volgens mij het boek veel goed gedaan. Hij gaat dus niet met de vuist op tafel slaan, zei je al. Hij gaat het vriendelijk vragen. Misschien is Brussel ook wel een beetje soepeler weer aan het worden. Dat zou best eens kunnen. Zou dit nou, kunnen jullie dat inschatten? Nee, is ook altijd een goed antwoord, vind ik. Zou dit nou iets kunnen zijn waarmee BBB binnenboord getrokken wordt? Je zegt, nou, we doen ons best voor jullie. We weten dat jullie het in Brussel geprobeerd hebben. Jullie weten hoe moeilijk het is, maar we geven niet op.
5: Nou ja, wat Jamie van Essen keer op keer herhaalt, is dat dit pakket alleen maar bestaat in de gratie van het gehele pakket. Dus ze hebben hier lang over nagedacht op het ministerie. Ambtenaren hebben hier hun hoofd over gebroken. En uiteindelijk, alle regels zoals ze het nu voor zich zien, die moeten allemaal worden uitgevoerd en er kan niet aan worden gesleuteld. We hebben natuurlijk, het kabinet heeft de steun van Pro, maar ook met de voorwaarde dat er dus dat het pakket intact blijft.
4: Ja.
5: En er zitten een hele hoop maatregelen in het pakket waar BBB zich helemaal niet in kan vinden. Dus de kans lijkt mij klein dat ze denken, oké, wellicht kunnen ze dit aspect in Brussel voor elkaar krijgen, dan geven wij ook ons oké.
4: En ik had dit eigenlijk helemaal, dit detail gemist. Had Pro dit door toen zij zeiden, oké, we geven steun als het maar niet verder afzwakt. Want dat is natuurlijk de voorwaarde die zij erbij gaven. Of want ik dit ik denk dat Van Essen het niet als versoepeling van de regels zal benoemen.
5: Nee, zeker niet. Nee.
4: Ik denk dat Pro het wel versoepeling van de regels zal noemen.
5: Ja, en daarom is Van Essen ook wel slim in zijn bewoording dat hij zegt, dit is geen versoepeling van de regels, maar het is, dan kom je in een heel woordenspel terecht, want het is natuurlijk wel.
4: Ja, het is een soepelere uitleg van de regels, maar de regels zelf veranderen niet. Ja, dat is
5: exact.
6: Ja, en met als verschil, dat zegt hij er ook de hele tijd bij, dat zei hij tegen jou ook steeds, dat er nu een omvangrijk pakket ligt.
4: Daarnaast,
6: dat ambitieus is. En ook ja, dat vuist op tafel slaan in Brussel. Het is natuurlijk heel aantrekkelijk om die vergelijking de hele tijd te maken. Maar correct me if I'm wrong, maar het had ook met mestregels te maken. Ja. Wat BBB destijds deed. Dus het is misschien niet helemaal 100% terecht dat we nu de hele tijd zitten te doen.
4: Op dat ogenblik was natuurlijk Nederland in Brussel toch al een beetje af. Omdat ze gewoon ze waren klaar met ons.
6: Ja.
4: En dan kwamen we nog steeds om extra dingetjes vragen. En dat viel niet altijd even goed, was mijn. Ik zit niet op de Brusselse redactie, maar dat was mijn indruk vanaf hier. Dit is spannend hoe dit afloopt. En of het, nou ja, mijn theoretten die we verder niet kunnen testen, dat dit misschien ook een deel is van het charme-offensief richting rechts, richting BBB, steun in de Eerste Kamer. Gaan we vanzelf in de komende weken gaan we dat meemaken. We moeten het hebben over twee nieuwe partijen. Nou ja, één echte nieuwe partij, die er zelfs nog niet eens is. En eentje die misschien uit de dood opstaat.
6: Ja, welke wil je eerst?
4: Laten we NSC maar even in één regel benoemen. Want dat is namelijk, ja, daar zijn we meteen mee klaar. NSC denkt erover om weer mee te doen met volgende verkiezingen.
6: Het is wel grappig. Het komende weekend is het Lowlands weekend. En ik zie jullie nu denken, wat heeft Lowlands met NSC te maken? Nou, heel weinig. Behalve dat, ik herinner me heel goed, 3 jaar geleden. Dus 2023, toen was het zondagavond en ik was toen op Lowlands. Ik ben er dit jaar niet, maar ik was daar toen wel. En vlak voordat de laatste act ging optreden, toen maakte Pieter Omtzigt bekend dat hij met de politieke partij NSC ging meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen die later dat jaar, we zaten toen in de demissionaire periode nadat het kabinet Rutte 4 was gevallen,
4: ja,
6: dat hij aan de verkiezingen mee ging doen. Dat hing toen nog helemaal boven de markt van wat gaat Omtzigt nou doen.
5: Twijfel.
6: En er waren
4: Er
6: waren peilingen die Pieter Omtzigt, nog voordat hij iets bekend had gemaakt, iets van de 49 of 50 zetels voor hem voorspelden. En nu zitten we weer vlak voordat het Lowlands weekend begint. En NSC, het blijft me ook fascineren dat hier dus maar 3 jaar tussen zit met alles wat er gebeurd is. 20 zetels gehaald bij die Tweede Kamerverkiezingen eind 2023... bij de afgelopen verkiezingen weer weggevaagd. 0 zetels bleven erover. Nog een poging gedaan om in een aantal gemeenteraden terecht te komen. Ook zonder succes. Maar nu zoekt NSC toch weer bestuursleden.
5: Iedereen mag solliciteren, hè? Normaal gesproken gaat het natuurlijk vaak binnen de eigen partij.
6: Ja.
5: Maar het is een open vacature gewoon op LinkedIn. Dus,
4: jij en ik zouden, nou, dat zouden wij misschien niet moeten doen in onze rol als journalist. Maar
5: precies,
4: wij zouden ook mogen.
5: Iedereen zonder belang en met interesse om leiding te geven aan een jonge politieke beweging, zo is er te lezen.
4: En je moet het nog met ze eens zijn ook.
5: En
4: dat
5: het eens
4: ook een voorwaarde.
5: Met NSC gedachtegoed. Kan een mailtje gaan sturen.
6: Ja, en dan het idee is, want wat verwachten ze? Ze verwachten dat er in 2027 Tweede Kamerverkiezingen.
4: Ja, dan willen ze er klaar voor zijn.
6: Zullen zijn. Dan willen ze er klaar voor zijn.
5: Gezien de huidige politieke situatie verwachten ze al dat begin 2027 zover kan zijn.
6: Ja, en dan met een zetel of 3 willen ze weer in de Tweede Kamer terechtkomen. Hè? Vind ik ook bijzonder dat je dat soort dingen uitspreekt. Uiteindelijk gaat de kiezer daar natuurlijk over.
4: Ja.
6: Maar ze blijven het proberen.
4: Ja, nee, ik moest een beetje denken aan 50PLUS. Die hebben ook zo. Af en toe zijn die er een paar jaar wel en zijn die er een paar jaar niet. En nu zijn ze er weer wel. En ze zijn heel constructief in heel veel debatten. Dus ja. Dat is niet altijd hetzelfde geweest. Maar daar heb je best wat aan op het ogenblik.
6: Jan Struijs, de fractievoorzitter, was ook een van de constructieve partijen die mocht komen praten op het ministerie van Algemene Zaken inderdaad deze week.
4: Ja.
6: Dus nee, je moet partijen nooit helemaal definitief afschrijven. Het is over een partij als Forum voor Democratie is het ook al een keer gezegd. Heel groot geworden, Provinciale Statenverkiezingen in 2019 gewonnen. Daarna kwamen er verhalen, vooral vanuit Baudet over de maanlanding en reptielen en natuurlijk het hele corona-standpunt wat bij een kleine groep goed geresoneerd heeft, maar bij het grote publiek natuurlijk niet. Dus ook FVD, ja, dat was klaar, niet meer relevant, is lange tijd gedacht. Ja. En nu worstelt heel Den Haag, of tenminste de politieke tegenstanders van FVD, wat te doen met de opkomst van die partij nu weer, ja.
4: Ja, maar dus het kan zomaar zijn dat je kan zoals CDA natuurlijk en D66 van 3 naar 30 zetels en terug naar 3 en dan weer naar 30 zetels gaan. Maar je kan ook van nog niet een halve zetel naar toch wel 2 of 3 en dan weer eens een keertje een halve zetel en ben je weg. Het zou zomaar een soort knipperlichtachtige partij kunnen zijn, zoals we er een paar hebben tegenwoordig.
6: Ja, het wordt wel ingewikkeld zonder Pieter Omtzigt. Want
4: of wordt het misschien juist overzichtelijker zonder Pieter Omtzigt?
6: Ja, zeg maar hoe je daarnaar kijkt. Maar ook van Omtzigt horen we weer steeds meer. Hè. Hij begint
5: opiniestukken.
6: Ja, hij begint weer meer te twitteren. Hij zat in een talkshow, dat was vorige week ook alweer erg ongemakkelijk, omdat hij en Caroline van der Plas elkaar weer voor de eerste keer tegenkwamen.
4: Maar hij zal toch niet ook weer als partijleider terugkomen? Of zelfs maar als lijstduur, lijkt me al dapper?
6: Lijkt het niet op.
4: Nee, hè? Nee. Dat denk ik toch ook niet. Dat gaat dan die nieuwe bestuurder, die voorzitter die nu gekozen wordt, of gezocht wordt, die moet dat gaan regelen.
5: Ik vraag me nu wel af of Pieter Omtzigt destijds op Lowlands was. Of hij dat spectaculaire nieuws heeft. Medegedeeld vanuit de Bravo.
6: Ik zie dit nu voor me, maar nee, dat denk ik niet.
5: Nee, denk gewoon een toevalligheid.
6: Ik heb wel een keer, nu we het toch over Lowlands hebben. Dat is ook, ik denk dat het een jaar of 4 geleden was. Of het was zelfs voor de coronacrisis zelfs nog. Dat Mark Rutte, toen nog premier, een surprise optreden daar gaf.
4: Oh, ja.
6: Hij ging niet zingen of zo, of een DJ-set weggeven. Maar hij liet zich wel interviewen in een van de kleinere tenten. Waar dan wat meer
4: het inhoudelijke programma is.
6: Intellectuele dingen plaatsen. Vinden. Dus dat was op een zondag en ik lag in een hangmat. En ik had al best een zwaar weekend gehad. En ineens liep Mark Rutte daar langs met Erik van Eerdenburg, destijds de festivaldirecteur. Het was een hele gekke gewaarwording. Ik dacht nog even, hallucineer ik dit nu? Maar toen las ik daarna ook echt, ja, Mark Rutte was hier even.
4: Ja, dat is trouwens, want we hadden het net over die hele goede aflevering van de podcast die van de week voorbij kwam. En dan probeer ik even een naam te bedenken, want ik ben heel slecht met namen. Hoe heet ze ook weer die naast?
6: Ja, dat was natuurlijk Julia Wouters.
4: Julia Wouters, ja, natuurlijk. Hoe kan ik haar naam vergeten?
6: Voormalig assistent van Asscher.
4: Had toch ook wel een serieus belangrijke observatie, dacht ik. Die zei, tegenovergestelde van wat Mark Rutte toen deed. De huidige ministers, en zeker Rob Jetten, laat zich gewoon niet zien. Je hebt de VVD, die zit weer in alle talkshows al een week of 2. CDA, onzichtbaar. D66, onzichtbaar. Dat is politiek strategisch onhandig, zei zij. Ik overval je er een beetje mee, omdat dit gewoon nu naar aanleiding van Lowlands en Mark Rutte ineens opkomt. Maar ik denk, ja, daar is vast over nagedacht. Maar het lijkt mij ook niet handig. Het lijkt mij ook fijn dat je de premier van Nederland, dat zeg maar iemand is die iedereen kent en iedereen herkent.
5: Nou ja, het zou ook een strategie kunnen zijn waarin je vanuit het kabinet denkt, laten wij eerst maar even ons werk gewoon gaan doen.
4: Ja.
5: Want het is natuurlijk ook een risico om in een televisieshow te gaan zitten.
4: Ja, dat is waar.
5: En vaak gebeurt dat ook meer in een periode waar je er ook gewoon meer mee te winnen hebt.
4: Ja. Ja. Nou, ik zit te denken, Mark Rutte werd de populaire minister-president van Nederland toen hij elke week een coronapersconferentie mocht geven. Dat was het moment dat iedereen zich realiseerde, oh ja, hij is de baas in Nederland, hij gaat erover.
6: Ja, en
4: dat gevoel hebben we Rob Jetten nog niet, toch?
6: Nee, ja, maar goed, misschien dat ik nu heel erg
4: misschien vanuit, te vroeg nog.
6: Ja, en misschien kijk ik heel erg vanuit de Haagse bubbel ernaar nu. Maar,
4: dat mag in deze podcast. Ja, gelukkig, is die voor.
6: Gelukkig mag dat. We hebben vorige week vrijdag weer de eerste ministerraad gehad. Ook gewoon met een persconferentie van Jetten daarna. Wij nemen dit op vrijdagochtend, terwijl de ministerraad bezig is. Dus,
4: komt er straks weer eens. Dus
6: vanmiddag staat hij ook de pers weer te woord.
4: Ja.
6: Dat heeft hij afgelopen dinsdag gedaan toen er de startsessie in het Catshuis was. En daarna was die ook primetime op NPO 1 te zien. Maar niet om over de begroting te praten, maar over de wedstrijd Nederland-Argentinië op het WK hockey.
4: Met de belangrijkste vraag, voor wie ga je juichen? Ja. Voor Oranje of voor Argentinië? Ja.
6: En wat voor
4: of toch voor de Noord-Ieren.
6: En wat voor shirt zou die aandoen? Dat ging daar dan heel erg over.
4: Belangrijk,
6: dus, de onzichtbaarheid van Rob Jetten.
4: Misschien valt het wel mee.
6: Ik zie dat niet zo. Maar ik ben natuurlijk wel iemand die de hele dag maar met die politiek bezig is. Dus ik kan me aan de andere kant ook voorstellen dat buiten die bubbel wat anders ervaren wordt.
5: Nou ja, dat was natuurlijk wel een kritiek die je online veel zag verschijnen rondom die asielprotesten.
4: Ja.
5: Het was tijdens en voor de zomer mensen die toch die vreselijke rellen, bestormingen en onveilige gevoel.
6: In Loosdrecht die brand toen, terwijl Jetten inderdaad, ja, dat was dan zo gepland, zijn werkbezoek aan het Caribische deel van het Koninkrijk aan het afleggen was. Inderdaad, dus toen is dat wel ontstaan. Ja.
5: Inderdaad, toen heb ik wel horen zeggen natuurlijk van, waar is dan nu onze premier?
4: Ja, dat gaat hij misschien over het trekkerprotest ook nog wel horen. Want dat is natuurlijk ook tijdens de persconferentie vorige week was dat even een itempje. Gaan we straks toch alsnog de project 2029 hoor.
6: Daar ging het toen veel over, inderdaad. Toen was er dat protest geweest en die vielen op de A59.
4: Ja, dodelijk ongeluk.
6: Tussen Os en Den Bosch en het dodelijk ongeluk dat daar gebeurd was. Toen was het inderdaad, en zo gaat het wel vaker inderdaad bij die persconferentie op vrijdagmiddag, dat er dan toch zaken... het is natuurlijk heel erg hè, wat daar gebeurd is. Maar dat het enigszins over de waan van de dag op dat moment inderdaad gaat.
8: Ja, dat het niet ging over stikstofbeleid, maar over een dodelijk ongeluk.
6: Ja, en ook wel...
8: ja maar het heeft toch ook wel iets te maken met het feit dat de overheid, namelijk de politie, had gezegd, ja, je mag niet met je trekker over de snelweg, maar als je wil, ga je gang.
6: Ja, en het Openbaar Ministerie dat had aangegeven niet zomaar tot vervolging over te gaan.
8: Nee, vanmorgen kwam trouwens het bericht naar buiten dat... want de bedoeling was dat trekkers die over de snelweg gingen wel beboet zouden worden. Maar vanmorgen, ja, sorry, we weten niet wie het waren, want ze hadden hun kentekens afgeplakt. Dat is op zich strafbaar, maar daar hebben ze op dat ogenblik niks aan gedaan. En nu valt er niks meer aan te doen.
6: Dat schijnen vrachtwagens op de Merwedebrug ook te doen.
8: Ja.
6: Heb ik ook gezien.
8: Ja,
6: maar goed, nemen we weer een andere afslag, sorry.
8: Ja, maar als je van tevoren al zegt, we gaan iedereen gewoon zijn gang laten gaan, dan weet je ook dat het uit de hand loopt, vroeger of later, dacht ik. Dus toen kwam achteraf pas de premier die zei, ja, er zijn nu mensen doodgegaan, misschien moeten we toch niet meer met trekkers over de snelweg.
6: Nee, en ook Jette die daar toen aangaf dat hij dat een verkeerd signaal vanuit het Openbaar Ministerie vond. Ja. Wat ook wel weer opvallend is. Dat
8: en meestal zeggen ze niks over wat het Openbaar Ministerie doet.
6: Precies.
8: Oké, dan de hobby van deze week. Er moest gepraat worden over Mona Keizer. Dat was de agenda van Mona Keizer. Die had bedacht, ik ga één week voordat dat er echt weer wat gebeurt in Den Haag, ga ik alvast laten rondgaan dat ik misschien bezig ben met misschien een partij. Er is helemaal nog geen partij, er is geen organisatie. Er is Mona Keizer en er is een naam. Die is, laat ik het vriendelijk zeggen, geleend van Donald Trump. Project 2029. Moeten we het er lang over hebben? Is dit iets wat heel belangrijk gaat worden? Moeten we het er kort over hebben? Is dit iets wat in dode opgeschreven staat? Maar ja, het was een nieuwsluwe week, dus het kwam toch voluit in het nieuws. Hoe duiden jullie dit?
5: Het is natuurlijk wel slim dat Mona Keizer zelf zegt hier nog helemaal niets over. Wil er ook nog helemaal niet over reflecteren.
8: Donald Trump zei ook niks over project 2025. Ik herken weer iets wat geleend is.
5: Die vergelijking laat ik even aan jou.
8: Nou, de naam 2025 was natuurlijk de inspiratie voor 2029. En Donald Trump had daar ook niets mee te maken.
5: Ja.
8: Dus ik zie een overeenkomst.
5: Ja, het is natuurlijk heel... het doet natuurlijk zeker een belletje rinkelen aan een conservatieve kopie, zou ik het noemen.
8: Ja.
5: Maar zij zelf bouwt ook de spanning op door te zeggen van pas na het reces kom ik hierover uit. En jij vraagt, hoe moeten we het hierover hebben? Hoe meer we het hier natuurlijk deze week als pers over hebben, dan gaat het net als we weer een vergelijking maken met Pieter Omtzigt. Daar hadden we het natuurlijk ook de hele tijd over. Doet hij het wel, doet hij het niet? Kan ook strategie zijn.
8: Ja, het zal zeker strategie zijn dat je iets naar buiten brengt en dat niet zelf bevestigt, maar iedereen weet het wel. Want dit komt natuurlijk niet bij Pro of bij de Socialistische Partij vandaan, dat Mona Keizer wellicht project 2029 aan het organiseren is. Overigens, wij kregen vanuit de VVD de klacht dat wij het woord 29 hadden overgenomen, want de verkiezingen staan pas voor ergens in 2030 op de agenda.
6: Ja, dat
8: dus er zit een op. Nou ja, je kan zeggen, ze is een jaar te vroeg. Je kan ook zeggen, ze is optimistischer dan NSC, waar ze denken dat in 2027 al verkiezingen zijn. En dat is 2029 ineens een heel erg raar jaartal. Maar Michiel, hoe lees jij de situatie?
6: Dat was mijn duiding geweest inderdaad. Want hier en daar las je dan Mona Keizer richt nieuwe partij op en project 2029 is de naam. Toen dacht ik wel, dat gaat misschien wel heel snel. Ja. Er is inderdaad bij de Kamer van Koophandel een vereniging geregistreerd met die naam. En ik was er heilig van overtuigd inderdaad dat als het kabinet de rit zou uitzitten, dat dan de volgende Tweede Kamerverkiezingen in 29 zouden plaatsvinden. En ik las project 2029 dan dus vooral als een werktitel, een soort denktank-achtige formule om eens met gelijkgestemden uit de rechtsconservatieve, misschien ook enigszins christelijke inslag te gaan kijken wat zouden we gaan kunnen doen richting die tijd. Ik zat ook nog even te denken aan Geert Wilders, inmiddels de 60 gepasseerd. Er zijn niet per se signalen dat deze kabinetsperiode of zo, dat hij er daarna mee op zal houden. Wilders zal nog wel even meegaan. Maar het zal ook niet heel lang meer duren, zijn politieke carrière.
8: Laat er is geen maximum leeftijd voor Kamerleden.
6: Nee, die is er niet. Maar laat ik het zo zeggen, je weet dat daar ooit een einde aan komt.
8: Ja, over 40 jaar is het zeker geweest.
6: Dan is die 102. Ja,
8: dat bedoel ik.
6: Je weet het nog steeds niet zeker. En we weten natuurlijk dat er heel veel zetels te winnen zijn. Dat er heel veel electorale potentie is rechts van de VVD. Ja. Op dit moment zijn dat 49 kamerzetels. En we zien grote versplintering op rechts natuurlijk al jarenlang. We hebben Guidi Markeshauer, die van de PVV is afgesplitst. Nu met zijn groep Markeshauer met 7 zetels in de Tweede Kamer zit.
8: DNA, hè?
6: Ja.
8: Wil die zelf graag genoemd worden.
6: DNA, zo moet het bij hem dan gaan heten. Mona Keizer, die nu als het lid Keizer in de Tweede Kamer zit. En het is natuurlijk niet gek dat er gesprekken worden gevoerd, dat er wordt nagedacht, ook langer dan de dag van vandaag en morgen.
8: Ik heb heel vaak gedacht, er werd gesproken, was sprake van, moet Mona Keizer zich bij een partij aansluiten? En daar kwamen we meteen al achter. Nee, dat zo werkt het niet met Mona Keizer.
6: Nee.
8: Dus er moet iets zijn waar mensen zich bij Mona Keizer kunnen aansluiten. Zodat DNA overbodig wordt, dat de afvallige van de PVV achter Mona Keizer kunnen gaan staan.
6: Ja.
8: Dat was mijn theorie over hoe ik het las. Op de radio zijn we door de zendheid heen. Misschien moeten we er nog heel even over doorpraten. En dan kunnen we het ook nog hebben over, wat ik helemaal aan het begin al zei, de parlementaire enquêtecommissie.
6: De Tweede Kamer die gewoon weer aan
8: corona
6: het werk gaat.
8: Ja, dus Kamerleden zijn gewoon aan het werk geweest, hè. Dat weet je ook.
6: Geen vakantie.
8: Nee, precies.
6: Misschien een beetje.
5: Er zijn ook werkbezoeken.
8: Er zijn, precies, er zijn ook, maar nooit de volle 8 of hoeveel, wat is het? 8 weken, geloof ik, hè? Ja. Pak even je podcast-app erbij. Luister daar verder naar Studio Den Haag met Michiel, met Sophia, met mij. Ik ben Mark. En anders, tot volgende week.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen zaken doen.

0: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
3: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De woningnood moet worden opgelost met het bouwen van nieuwe woningen. Niet met het ombouwen van al bestaande panden. Dat zeggen onderzoekers in het Financiële Dagblad. Die conclusie is een tegenvaller voor de overheid, die bijvoorbeeld kantoren wil veranderen in woningen. Dat ombouwen levert steeds minder nieuwe woningen op. Voor de kust van Tunesië zijn zeker 12 migranten overleden nadat hun boot zonk. Naar 2 andere passagiers wordt nog gezocht. In de stad waar de meeste migranten vandaan kwamen, braken grote protesten uit tegen de leefomstandigheden in het gebied. De gebruikte route via de Middellandse Zee is een van de dodelijkste ter wereld. Een grote natuurbrand in Nevada, Amerika, breidt zich razendsnel uit. Meer dan 40.000 mensen moesten hun huis uit en mogelijk verdubbelt dat aantal nog. Ook werd er een ziekenhuis geëvacueerd. Het is er heet, droog en er staat veel wind. Dat maakt het werk van de brandweer enorm moeilijk. En de componist van meerdere K3-hits, Miguel Wiels, maakt een opvallende carrière-switch. Hij wordt voorzitter van een voetbalclub. Hij gaat aan de slag bij de oudste voetbalclub van Gent, die vroeger ook op het hoogste niveau speelde. Dat wilde hij stiekem al heel lang, zegt hij. Nu speelt de club op amateurniveau. En dan nu het weer van Weer Online. In het binnenland kan het mistig zijn en het is koud, ruim onder de 10 graden. Vandaag vooral in het zuiden veel zon en het wordt rond de 20 à 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Bedrijvenpanel.
4: De Belastingdienst wil inzage in het ledenbestand van de OG Business Club. De herenmodeketen weigert vooralsnog mee te werken. En de Campari Group geniet met volle teugen van het succes van de Aperol Spritz. Maar wordt een bedrijf daarmee niet te afhankelijk van één populair drankje? Ik bespreek met de leden van het bedrijvenpanel.